0: Een hele mooie nacht. Welkom hier bij de Nacht van Bien en Vara. Mijn naam is Bemsie de Visser. En elke dinsdag nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Elke dinsdagnacht nemen we hier de tijd om gewoon even elkaar te begrijpen. Dat doen we met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doen. En deze nacht zit tegenover mij Rick Kuiper, journalist en schrijver bij de Volkskrant. Hij maakt verhalende journalistiek waarin feiten en verhaalstructuur samenkomen. Over mensen in systemen, over historische gebeurtenissen en over verhalen die blijven doorsudderen lang nadat ze zijn opgeschreven. Rick, een hele goede nacht.
1: Dankjewel.

0: blijven doorsudderen lang nadat ze zijn opgeschreven. Rick, een hele goede nacht.
1: Dankjewel.
0: En we hadden het er even over. We houden het gewoon op nacht. Hè? Niet sommige mensen zeggen goeiemorgen, maar...
1: Ik heb nog niet geslapen, dus voor mij is het nog nacht.
0: Het blijft. Ben je een beetje een nachtdier?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Nee. Is het pad iets zwaar?
1: Ja.
0: Mag ik gewoon eerlijk zeggen? Ja,
1: ik had vanmiddag eventjes spijt dat ik de uitnodiging had aangenomen. Dat het verdween gauw hoor, spijt.
0: Gelukkig.
1: Ik heb er zin in.
0: Oké, mooi zo. Ik snap
1: het. Het is niet het moment dat ik normaal wakker ben.
0: Dat begrijp ik. Ja, jij bent iemand die de journalistiek op een verhalende manier aanpakt. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Zou je dan eerder omschrijven als een journalist of als een verhalenverteller?
1: Ik omschrijf mijzelf. Ik noem mezelf eigenlijk altijd wel journalist.
0: Mm-hmm.
1: Maar binnen de journalistiek probeer ik zoveel mogelijk verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: Dus op een verhalende manier het nieuws te presenteren. Omdat ik denk dat dat een manier is waarbij je de lezer... De aandacht van de lezer langer vasthoudt. En misschien ook ervoor zorgt dat ze de wereld beter gaan begrijpen.
0: Ja, nou, ik wil het zo meteen natuurlijk hebben over al die verhalen. Of nou, altijd wordt lastig. Veel verhalen die je hebt, die je hebt onderzocht. Maar jij bent journalist en schrijver bij de Volkskrant. Waar komt die liefde voor het geschreven woord vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, vroeger, het begon bij mij eigenlijk al heel vroeg. Ik herinner me dat ik nog op de computer van mijn vader al verhaaltjes zat te typen over Pim en Pom en daar dan ook zelf tekeningetjes bij maakte. Hoe oud ik precies was, weet ik niet, maar dat was halverwege de basisschool, denk ik.
0: En wie waren Pim en Pom?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Oké. Dat waren...
1: Dat had ik zelf bedacht, maar ja. Ik weet niet of het nou beesten waren of dat het kinderen waren. Nee, moet ik erop naslaan, maar ja. Het is nog ergens, geloof ik.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En eigenlijk, toen ik op de middelbare school zat, toen kwam ik heel klassiek bij de schoolkrant terecht. En daar heb ik met een goede vriend van mij 2 jaar lang de schoolkrant eigenlijk vrijwel met z'n tweeën gevuld. En dat vond ik heel erg leuk.
0: Ja, wat trok je zo aan dan, aan die schoolkrant?
1: Ja, iets maken en ook wel verhalen vertellen. En het is gewoon leuk om een... ik weet nog de eerste keer dat wij die schoolkrant gemaakt hadden. Op de een of andere manier hadden we dat geheim gehouden voor al onze klasgenoten. Omdat we het toch een beetje gênant vonden dat wij dat deden, denk ik.
0: Ja?
1: En toen waren die schoolkranten gedrukt. En we hadden dan een hele grote kast vol met lades op school. En daar, elke klas had dan 1 lade. En daar werden dan ook wel de proefwerken ingelegd als ze waren nagekeken en zo. Dat mag waarschijnlijk tegenwoordig allemaal niet meer, maar zo ging dat. En daar werden dan ook die schoolkranten ingelegd. En wij waren eigenlijk zo bang voor de reacties van andere scholieren dat we toen de school uitgevlucht zijn en het dorp ingegaan zijn om bij de V&D, cd's te gaan luisteren of zo. We durfden gewoon niet op school te zijn op het moment dat andere leerlingen die schoolkrant bekeken.
0: Omdat het was maar niet we kregen, stoer.
1: Nee. Wij vonden het superleuk, maar we wisten niet hoe de reacties van de anderen zouden zijn natuurlijk.
0: Ja. En
1: dat is natuurlijk enorm belangrijk als je 16 bent.
0: Dat is alles.
1: 16, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: Ja, in mijn herinnering was iedereen wel enthousiast daarover. Dus we hebben het 2 jaar volgehouden. En ik denk een stuk of 10 of 12 schoolkranten gemaakt. Stopcontact heette de schoolkrant.
0: Van waar Stopcontact, weet je dat nog?
1: Nee, weet ik ook niet. Nee.
0: Vind ik een bijzondere naam voor een krant.
1: Dus volgens mij was Stop een afkorting voor een... Ja, voor iets, een leerlingeninitiëtief.
0: Oh ja.
1: En dan, nou ja, zoiets.
0: In contact,
1: was.
0: Nou ja. Ik vind het een leuke naam. Ja. En toen, na de middelbare school, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, toen ben ik in Delft gaan studeren, technische bestuurskunde. Dat lag dan weer eigenlijk niet helemaal op het pad wat je verwacht van een schrijver of een journalist, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het komt op neer dat ik altijd heel veel dingen interessant heb gevonden. En dus niet één specifiek vak wist waar ik mee door wilde. Dus ik heb eigenlijk ervoor gekozen om een studie te gaan doen waar ik nog steeds heel veel verschillende vakken kreeg. Dus waar ik heel breed opgeleid ben. Dat was de studie technische bestuurskunde. En het mooie was dat in Delft, net als in eigenlijk alle universiteitssteden, ook een universiteitskrant is. En daar heb ik mij heel snel aangemeld als studentmedewerker.
0: Ah.
1: Dus ik heb mijn studentenbaantje was bij de universiteitskrant. En daar interviewde ik hoogleraren en ik maakte reportages bij studenten.

0: studentenactiviteiten. En ja, dat was superleuk. En ja, ik kreeg ervoor betaald. En het was dus eigenlijk een soort parallelle opleiding journalistiek die ik daar gekregen heb. En toen ik klaar was met mijn studie, toen dacht ik ook van ja, dat schrijven, dat is eigenlijk veel leuker dan waar ik voor opgeleid ben.
1: Ja, want wat trok je dan meer aan het schrijven dan aan de technische bedrijfskunde?
0: Bestuurskunde.
1: Oh, ja, bestuurskunde.
0: Bij schrijven kan je toch veel meer je eigen nieuwsgierigheid achterna. Hm. En met heel veel interessante mensen praten. En daar dan weer die kennis die je dan opdoet weer delen met anderen. Mm-hmm. Dat vond ik heel leuk. En het schrijven zelf vond ik heel leuk. En bij technische bestuurskunde word je toch opgeleid voor een functie als adviseur of als manager of consultant of beleidsmedewerker bij een gemeente of bij een ministerie. En dat
1: klinkt ook
0: kan
1: leuk.
0: Best een leuke baan zijn.
1: Ja.
0: Maar ik dacht dat er ook nog wel andere leukere banen op de wereld waren.
1: Ja, was
0: dus ik heb mezelf toen een jaar gegeven. Ik dacht, ik ben afgestudeerd. Ik ga een jaar kijken of ik in de journalistiek of ik dat echt leuk vind om het fulltime te doen. En als dat zo is, dan ga ik ermee door. En als het niet zo is, dan kan ik altijd nog terug naar waar ik voor opgeleid ben.
1: Ja, stop. Je hebt gewoon een papiertje achter de hand waar je altijd op terug kan vallen. Ja. Maar waar begin je dan? Als je zelf zo'n jaar geeft?
0: Nou, ik had het geluk dat ik dus aan de TU was afgestudeerd. En dus wel affiniteit had met de technische onderwerpen ook. Dus ik ben voor Technisch Weekblad gaan schrijven en voor De Ingenieur heb ik wat geschreven. Dus dat was nog wel een niche-markt waar mensen die en kunnen schrijven en techniek begrijpen.
1: Ja.
0: Dus daar kon ik vrij makkelijk aan de slag. En van daaruit probeerde ik dan ook wel bij wat andere media een voet tussen de deur te krijgen. Dus bij de wetenschapsredactie van het Parool heb ik een paar stukken weten te slijten. En bij de Groene Amsterdammer. En zo probeerde ik dat een beetje uit te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ging eigenlijk zo goed dat ik al vrij snel besloot dat dit wel dat ik hier wel mee door wilde gaan.
1: Was dat al binnen het jaar dat je dacht, een jaar is niet nodig?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
1: Maar dat is heel erg moeilijk. Ik heb ook een collega van mij, Naomi, die heeft ook journalistiek gestudeerd. En weet je wel, de wereld van de journalistiek is heel hard en moeilijk om nu binnen te komen. Je hebt weinig stageplekken. Was dat denk je anders in jouw tijd?
0: Ik weet dat eigenlijk niet, want ik heb geen journalistiek gestudeerd.
1: Nee, jij bent er dus gewoon doorheen gekomen.
0: Ja, ik had die mazzel dat ik dus over techniek kon schrijven.
1: Mm-hmm.
0: En op die manier een plekje kon veroveren. Veroveren, dat klinkt weer heel heroïs. Maar in ieder geval, ik kon er van rondkomen al vrij snel. En van daaruit dingen gaan doen die ik leuk vond. Dus ik heb 3 jaar als freelancer gewerkt en toen kon ik bij Quest aan de slag, populair wetenschappelijke tijdschrift. Dat was toen net op de markt. Ik geloof dat mijn eerste verhaal in het derde nummer stond of zo. Dus dat was echt heel erg pionieren.
1: Leuk toch, om ook aan het begin te staan.
0: Ja, dat was heel leuk, ja. Want het was ook meteen een succes. Er werden meteen echt 10.000 exemplaren verkocht. En dat was toch de tijd dat het goed ging met tijdschriften. Mm. En dat, die tijd is helaas wel voorbij.
1: Ja.
0: Maar dat was gewoon ook een hele mooie baan. Dat heb ik 10 jaar gedaan. En ik kon mijn nieuwsgierigheid achterna. En de ene keer stond ik in de operatiekamer om te kijken naar een open hartoperatie. En ik ben naar Portugal gevlogen om daar te kijken hoe ze een bosbrand aanstaken. Om daar dan onderzoek naar te doen. En je kon het zo gek niet bedenken. Als ik ergens me bij afvroeg van hoe werkt dit, dan kon ik daar een stuk over gaan maken. Dus dat is een enorme luxe natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt als een droombaan. Ja, dat je op allemaal verschillende plekken inderdaad kan kijken van oké, hoe werkt dit? En wat wil ik erover weten en wat wil ik erover vertellen? En als je bijvoorbeeld, je gaf net aan, je zei misschien in een operatiekamer. Vertel jij dan ben je daar en dan zie je dat. Is jouw stuk dan ook een heel verhalend stuk?
0: Nee, bij Quest was ik heb die verhalende journalistiek, die heb ik eigenlijk in mijn, toen werkte ik al best wel een paar jaar bij Quest, toen ik dat een beetje begon te ontdekken. Het is een genre dat in Nederland eigenlijk, zeker destijds, niet heel populair was.
1: Waarom niet, denk je?
0: Ja, Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is.
1: Wilden we toen gewoon meer. Nou, dit is gewoon wat. Ja, duidelijk. Het nieuws. Dit is het.
0: Het is eigenlijk een vorm van journalistiek die in Amerika al sinds de jaren 60, geloof ik, heel populair is geworden. Om echt menselijke verhalen te vertellen. Ja. Het is ook wel een vorm die, als je het echt goed wil doen, die veel tijd kost en dus veel geld kost. En nou ja, als je dan in Amerika bij de New York Times zit of bij de New Yorker, dan is daar iets meer budget voor dit soort verhalen, denk ik. Mm. En misschien zijn ze in Amerika ook wel wat meer geneigd om verhalen te vertellen.
1: Ja.
0: Dat het toch meer dat Hollywood wat meer in de vezels van de Amerikaan zit.
1: Ja,
0: en dat wij
1: daar
0: misschien wat nuchter voor zijn.
1: Ja.
0: Of dat het al gauw een beetje, als het te emotioneel wordt, dat we dat niet vinden passen bij een nieuwsvoorziening of zo. Hm. Nou ja, het is een beetje gissen waarom. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dit zou het kunnen zijn. Maar ik begon me toen wel veel Amerikaanse verhalen te lezen ook. En van die bundels met prijswinnende Amerikaanse journalistiek. En daar zag ik wel dat het heel vaak verhalen met een spanningsboog waren. Dat je aan het begin als lezer een probleem gepresenteerd krijgt. Een hoofdpersoon die iets wil bereiken. En dat je niet weet hoe dat opgelost gaat worden. Mm. En dat je dat, nou ja, dan lees je door en je leest door en je leest door. En het is spannend en het mislukt een keer. En dan mislukt het nog een keer. En dan aan het einde, nou ja, dan heb je een climax. En, en is het duidelijk hoe het verhaal afloopt. En dat is een vorm die in de Nederlandse journalistiek gewoon niet zo gebruikelijk was. Maar ik ben daar gewoon mezelf in gaan verdiepen. En ermee een beetje mee gaan experimenteren. Als verhalen daar geschikt voor waren.
1: Dus hoe werden die ontvangen? Je eerste probeersels.
0: Ja, wel goed, ja. Ja. Omdat het ook een vorm is. Mensen lezen graag over mensen. Mensen vertellen elkaar graag verhalen. Dat is toch. Je brein is zo ingericht. Van oudsher, bij de kampvuren, vertelden mensen al verhalen in de oertijd, bij wijze van spreken. En nou ja, dat zit nog steeds wel in ons. Dat we graag verhalen over mensen horen. Mensen die iets meemaken en mensen met wie we ons kunnen identificeren. Of die iets doen waar we iets bij voelen.
1: Ja, zeker.
0: En dat kan je dus ook in de journalistiek toepassen.
1: Ja, en dus dat heb je eerst bij Quest een beetje op het einde geprobeerd. Ja. Dat beviel.
0: Ja.
1: En toen, waar ga je dan heen met je verhalen?
0: Ja, nou op een gegeven moment na 10 jaar dacht ik, ik wil eigenlijk wel. Het was heel leuk om bij Quest te werken, maar ik wilde toch iets meer maatschappelijk relevante verhalen gaan schrijven. Dus toen heb ik bij de Volkskrant gesolliciteerd. Daar ben ik terechtgekomen. En daar ben ik eigenlijk ook weer verder gegaan met een beetje experimenteren met die verhalen in de journalistiek.
1: En waarom wilde je wat meer maatschappelijke kwesties onderzoeken?
0: Nou, omdat de journalistiek toch een belangrijke factor is in de democratie. Wij controleren de macht. En bij Quest had ik niet het idee dat ik dat aan het doen was. Dat ging toch meer om mensen een beetje leren hoe de wereld in elkaar zit. En mensen vermaken. Maar ik vond het ook wel. Ja, ik had toch het idee dat ik iets meer wilde betekenen voor de maatschappij. En daardoor dus toch bij een krant of bij een nieuwsmedium beter op mijn plek zou zijn.
1: Ja.
0: Ik zag mezelf niet tot mijn 67ste leuke, wetenschappelijk verantwoorde verhalen schrijven.
1: Ja, het moest wat dieper.
0: Het moest iets meer betekenis hebben. Ja. Ja.
1: En dan ben je bij de Volkskrant. Hoe kom je aan die verhalen? Waar vind je ze? Waar begin je?
0: Dat verschilt heel erg. Het kan, een mooi voorbeeld vind ik altijd dat ik op Marktplaats op een gegeven moment een advertentie tegenkwam. En die advertentie luidde van auto kwijt. Want mijn vader is vergeetachtig aan het worden. Die heeft onze auto ergens in de buurt van Drachten geparkeerd. En we weten nu niet meer waar hij staat. Ja, dan beginnen in mijn hoofd allerlei radertjes te draaien. Dan denk ik, hoe zit dat dan? En dan is er iemand die is vergeetachtig. Die is dan misschien aan het dementeren. Maar die kan nog wel auto rijden. En waarom gaat er dan niet iemand met hem mee?
1: Ja, heel veel scenario's.
0: Zit dit allemaal? En hoe is

0: dit afgelopen? En hebben ze die auto dan nog gevonden uiteindelijk? Dus nou ja, dat blijft. Ik heb niet meteen het nummer. Er stond een 06-nummer bij. Ik heb het niet meteen gebeld. Ik heb wel eventjes dat nummer opgeschreven, natuurlijk, in die advertentie. Een screenshotje van gemaakt. En toen na een week of zo, denk ik, dacht ik van, ik ga toch maar eens bellen. Gewoon om te vragen hoe het afgelopen is.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik gebeld. En toen, ja, toen bleek daar toch een heel schrijnend, maar ook mooi verhaal achter te zitten. Van een man die dus aan het dementeren was, maar nog wel heel graag het fietsen ging. En die zette dan zijn auto of zijn fiets achter op zijn auto. En dan reed hij ergens heen. En daar parkeerde hij altijd op dezelfde plek. En dan ging hij daar een rondje fietsen. En dan kwam hij weer terug bij de auto en dan reed hij weer naar huis. Maar op een dag was die parkeerplaats waar hij altijd stond, daar was, er waren werkzaamheden of zo. Of er was een markt, ik weet het niet meer precies. Maar hij kon daar niet parkeren. Dus zijn routine liep daardoor in de war. En daardoor moest hij ergens anders parkeren en hij is toch gaan fietsen. En nou ja, uiteindelijk kon hij dus niet meer zijn auto terugvinden. En was hij zelf ook, is hij zelf rondjes blijven fietsen tot in de hoop dat hij die auto weer zou vinden. En zijn vrouw zat thuis en die man die kwam er niet thuis en die kwam er niet en die kwam er niet. En zij raakte dus in paniek omdat haar man er niet was. En nou ja, de politie gebeld en uiteindelijk was die man dus terug. En hebben ze na een week of een paar dagen ook die auto weer teruggevonden. Maar, ik dacht, dit is wel een verhaal. Zeker als je dat vertelt vanuit het perspectief van die vrouw van hem, die dus thuis zit en geen idee heeft wat er gebeurt. En,
1: ja.
0: En via zo'n verhaal kan je dan ook de dilemma's schetsen die komen kijken bij wat doe je met een partner die dus nog niet helemaal dement is, maar wel vergeetachtig. Dus ja, dat is een soort schemergebied. En dan wil je iemand, die gun je zijn vrijheid wel. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Maar wat is nou het moment dat je iemand zijn vrijheid niet meer kan gunnen? Nou ja, als ik dat soort dingen
1: ja, het is
0: hoor,
1: zo'n horrortijd.
0: Ja.
1: Van het inderdaad van vergeetachtig zijn tot compleet dement.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ja. Natuurlijk, hier was er ook een moment dat ze toch gingen praten of ze hem een zendertje mee moesten geven. Nou ja, dat is ook wel weer. Dus al die dilemma's die zaten in dit verhaal. En dan denk ik, dan schrijf ik dat op als een soort zoektocht naar die auto. Maar daaronder, daar zit dan een heel dilemma van hoe je omgaat met mensen die vergeetachtig worden.
1: Ja, en heb je hier dus een stuk over geschreven?
0: Ja. Dat is al 10 jaar geleden of zo. Ja. Maar dat is wel, je vroeg hoe kom je nou aan zo'n idee? Maar dit was het mooiste, omdat het dan soms is het dus één marktplaatsadvertentie.
1: Ja.
0: Waar ik dan een heel verhaal achter zie. Waar een ander misschien alleen denkt, haha, kijk eens, dit is een advertentie. Dan denk ik, ja, misschien.
1: Ja, dat is toch zo bijzonder. Want ik vraag me dan heel vaak af, als je bijvoorbeeld dit soort stukken leest of podcasts hoort, of dat ik denk, ja, hoe kom je hier? Hoe kom je nou op zo'n verhaal? Maar het moet je me ook maar net tegenkomen. Maar het zal toch ook wel op een andere manier.
0: Ja, soms is het. Dan ken je mensen die iemand kennen. Ik volg voor de Volkskrant een Oekraïense vluchteling. Een vrouw die dus nadat de oorlog is uitgebroken in Rusland, of de Russen Oekraïne binnenvallen. Zijn ze gevlucht en ze zijn uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, zij en haar man en haar dochter. En ik schrijf dus elke 6 weken een aflevering in de krant over haar leven en hoe dat is om hier te leven. En op een gegeven moment zei zij tegen mij, oh ja, trouwens, mijn man die was een jonge soldaat toen die kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte. En hij was opgeleid om radioactieve straling te meten. En hij is toen naar Tsjernobyl gestuurd. Om bij die centrale metingen te gaan doen. Is dat ook iets voor de krant misschien? Toen zei ik, Denk het wel. Ja, lijkt mij wel, ja. Dus soms krijg je zo'n verhaal, dat wordt je gewoon in de schoot geworpen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Dus dat verhaal heb ik een paar weken terug in de krant gehad, omdat het nu 40 jaar geleden is dat die kerncentrale ontplofte.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarin probeer ik dan aan de hand van één zo'n persoonlijk verhaal, van hoe het voor hem was om daar naartoe gestuurd te worden, wat hij zag, probeer ik toch die hele grote geschiedenis te vertellen.
1: Ja, en hoe zorg je ervoor dat, zoals die vrouw en haar man daarin, dat ze zich op hun gemak voelen bij je? Omdat het natuurlijk hele persoonlijke verhalen zijn die ze vertellen.
0: Ja, dat heb ik een beetje in me, denk ik. Dat ik dat wel goed kan. Maar ja, eigenlijk is het heel simpel, denk ik. Je moet oprechte interesse tonen. En de tijd nemen.
1: Ja.
0: En vaak, zeker bij dat verhaal van die demente man ook. Daar merkte ik dat die vrouw haar verhaal in haar omgeving ook niet zo goed meer kwijt kon. Op een gegeven moment, als jouw man al een jaar of 2 jaar of 3 jaar of nog langer vergeetachtig is, dan weten je kinderen het wel. Die hebben het allemaal wel gehoord dat je zit te mopperen erop, of dat je het moeilijk vindt, en de buren ook. En nou ja, dan is het een soort nieuwe status quo, en dan vragen mensen er niet meer naar. En dan komt er een journalist binnen en die zegt van, vertel me alles. Begin bij het begin, vertel me alles. Dus het is, ja, soms ben je ook een soort
1: uitlaatklep.
0: Als je maar tijd hebt en echte interesse toont, ben je ook bijna een soort therapeut voor mensen. En daar moet je ook weer heel erg mee oppassen natuurlijk, dat je daar geen misbruik van maakt. Maar ja, soms hoef je alleen maar tegenover iemand te zitten en te knikken en praat maar door. En dan komt het.
1: Ja, ja. Dat is een heel mooie kant van de journalistiek ook, toch?
0: Ja, dat vind ik wel, ja.
1: Dat je heel dicht bij de mens kan komen.
0: Ja.
1: En wat bij jou ook wel te zien is dat je heel erg vaak ook richt op de geschiedenis, op gebeurtenissen die voorheen zich hebben afgespeeld. En wat heel belangrijk is, maar waarom trekt de geschiedenis jou zo? Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar Tsjernobyl.
0: Ja.
1: Urk, waar we het zo meteen ook over gaan hebben.
0: Ja, ik word niet per se getrokken door de geschiedenis. Ik word altijd gegrepen door een verhaal.
1: En dat trekt je de geschiedenis
0: in. En dat kan een historisch verhaal zijn, maar het kan eigenlijk net zo goed een verhaal zijn wat zich nu afspeelt. Maar ik laat me ook niet bang maken door de geschiedenis. Dus als het zich 80 jaar geleden afspeelt, dat vind ik ook prima. Dan ga ik daar alles over uitzoeken, hoe het zit.
1: Maar dat is niet je insteek?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, het is ook niet zo, want heel veel journalisten die hebben dan een soort specialisme. Die schrijven over medische wetenschap, of die schrijven over politiek. En ik dwarrel daar altijd een beetje tussendoor, omdat ik ga er niet vanuit van, ik moet nu een stuk schrijven over diabetes en wat voor hulpmiddelen er nu te krijgen zijn. Dat zou een medisch redacteur misschien aan de slag gaan. Maar ik hoor dan een verhaal van iemand die eigenlijk machines voor de voedselindustrie ontwierp. Ik zal dat nooit vergeten. Schnitzelpletters en worstontklippers. Dat zijn dus apparaten. Nou,
1: okay.
0: Die ontwierp deze man. Die kreeg op een dag zelf suikerziekte. En die ging toen een beetje nadenken van, ja, je hebt twee hormoontjes nodig. En als ik nou mijn suikerspiegel continu kan meten met een apparaatje, en ik heb die twee hormoontjes, en als het de hoge suikerspiegel is, dan spuit ik het ene hormoontje in, en als het de lage suikerspiegel is, dan spuit ik het andere hormoontje in. En nou ja, dan heb ik eigenlijk mijn eigen kunstmatige alvleesklier gebouwd. En dan zou ik weer gewoon een leven moeten kunnen hebben zonder dat ik continu hoef te prikken. En nou ja, dan hoor ik zo'n verhaal en dan denk ik, ja, dat is, ja, ik sla aan op dat verhaal.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Terwijl een week eerder had ik helemaal nooit gedacht dat ik ooit over diabetes zou schrijven. Omdat ik dat, nou ja, dat vind ik niet intrinsiek interessant. Maar als er dan zo'n verhaal komt, dan denk ik, ja, ik wil alles weten over diabetes en over al die andere pompjes die er zijn. Ja. Dus ik vlieg eigenlijk heel vaak vanuit het verhaal in. En dan krijg ik de geschiedenis erbij eigenlijk. Of het onderwerp erbij.
1: Mm.
0: En dat is best wel atypisch, geloof ik.
1: Ja, vind ik ook wel. Maar eigenlijk heel logisch.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja.
1: Want inderdaad, de journalistiek is zo verdeeld in hokjes.
0: Ja.
1: We zijn eigenlijk nog hele erg hokjesdenkers. En heb voor elk, op elke redactie heb je inderdaad een politiek en dit. En, maar wat jij doet is eigenlijk heel logisch.
0: Ja, maar ik zit wel altijd natuurlijk op iemand anders zijn, zijn specialisme dan... daar loop ik een beetje in de weg. Dus dat is soms een beetje, moet je een beetje onderhandelen. Of ik dat stuk dan mag schrijven. Maar meestal komt dat wel goed.
1: Oh, mooi zo. We gaan, ik wil het zo meteen nog helemaal met je hebben over heel veel verhalen die je hebt ontdekt en hebt geschreven. Maar eerst gaan we naar muziek. Want ik vraag altijd aan mijn gast of die een nummertje mee wil nemen. Jij hebt gekozen voor Johnny Cash.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou, ten eerste omdat ik het heerlijke muziek vind.
1: Ja.
0: Er huist toch een oude rocker in mij, blijkbaar.
1: Ja, wat, waar komt dat vandaan? Was je vroeger een rocker?
0: Nee, nou, ik was meer van de grunge altijd. Van de Pearl Jam en Nirvana en zo. En Soundgarden. Dat is ook mijn, dat, ja, dat is de muziek van mijn jeugd.
1: Mm-hmm.
0: En later kwamen er wat andere gitaartypes erbij.
1: Ja.
0: Wat oudere ook, ja.
1: Oké,
0: ja.
1: Lekker.
0: Ja.
1: En Boy Named Sue?
0: Ja, omdat ik dacht, we gaan het over verhalen hebben. Dus nou ja, als je het hebt over verhalen. Dit nummer, dat is ook een klein verhaaltje eigenlijk. Mm. Over een vader die zijn zoon besluit Sue te noemen. En nou ja, daar is deze. En vervolgens van het toneel verdwijnt eigenlijk. En daar is die zoon, die krijgt het daar behoorlijk lastig mee. En die wordt uitgelachen op school en zo. En die besluit op een gegeven moment, ik ga mijn vader eens een lesje leren. Die komt hem tegen in de kroeg, ze raken in een gevecht beland. En dan, nou ja, op een gegeven moment zegt die vader van... ik ben vertrokken en ik wist, ik heb jou Sue genoemd. Omdat je dan een, omdat dat jou zou sterken, jouw karakter zou sterken. En... dat je een tough guy zou worden. Nou, ik weet niet precies hoe die het zingt. Yeah. Maar nou ja, dat, dus dat is de wending in het verhaal dan. En nou ja, ik vind dat wel een mooi klein miniatuurtje, zeg maar.
1: Yeah.
0: Dus dat,
1: nou, we gaan luisteren. Hier heb je Johnny Cash met A Boy Named Sue.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad.
1: Ja, heerlijk. Nu, het is inderdaad een geweldig verhaal. Je hoorde hier bij de Nacht van Bien en Vader natuurlijk... A Boy Named Sue van Johnny Cash. Dat is een goed verhaal. En Rick houdt, houdt net als Johnny Cash van verhalen vertellen. Al zijn jouw verhalen meestal wel echt, hè? Je bent journalist bij de Volkskrant. We spraken net al over hoe jouw carrière tot stand is gekomen... en over het belang van verhalen in de journalistiek... en waarin dat verschilt van... Nou ja, de normale journalistiek zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Maar een van die verhalen die jij hebt onderzocht... daar willen we ook eventjes iets van laten horen. Dat gaat namelijk over het verdriet van Urk. Over de Urkerkotter UK-850, de visserboot die op maandag 24 januari 1966 vertrok, maar nooit meer terugkeerde.
2: Antje, 19 jaar oud, nam op zaterdag 11 mei 1968... plaats op de banken van de Bethelkerk op Urk. Ze zag haar ouders vooraan zitten, op gereserveerde plaatsen... net als de weduwe van Hendrik en Jacob Ras... en de nabestaanden van Willem Foppe en zijn zoon Klaas... de andere twee vermiste bemanningsleden van de UK-58. Deze dag is moeilijk, hoorde Antje de dominee zeggen. De wonden van de laatste ramp zijn nog niet geheeld. Daar had hij gelijk in. Ruim een half jaar eerder was met slecht weer opnieuw een Urkerkotter vergaan... de UK-154... Vigilate Deo Fidente. Twee lichamen waren opgevist, de andere drie bleven vermist. Hun nabestaanden zaten ook voor in de kerk.
1: Ja, een heel naar verhaal. Kan je ons uitleggen wat hier gebeurd is?
3: Van het schip bedoel je. Wat mm-hmm. Het gaat over een Urker visserschip dat in 1966 niet meer is teruggekeerd van zee. En wat dat doet met de nabestaanden in zo'n vissersdorp. En hoe lang dat nog blijft nagalmen. Het verlies van familieleden en vrienden op zee. En hoe pijnlijk het is om niet een lichaam te hebben kunnen begraven. Om geen afscheid te kunnen nemen.
1: Ja.
3: Daar gaat het verhaal over.
1: En hoe ben je hier nou weer terechtgekomen?
3: Ja, dat begon dit keer met eigenlijk een klein nieuwsbericht. Vaak beginnen grote verhalen ook met een klein nieuwsbericht. En dit keer was dat een bericht bij Omroep Flevoland... dat er een duikersteam zou gaan duiken naar een wrak op de bodem van de Noordzee. En ze wilden weten of dat de UK-58 was. Want daarvan was nog steeds de locatie niet bekend. En ik zit op de binnenlandredactie bij de Volkskrant... en dan denk ik, nou, dit kan wel aardig zijn als we nou mee kunnen op die boot... en dan neem ik een fotograaf mee en dan maken we een pagina in de krant daarover. En dan, nou ja, met een beetje geluk hebben ze dat schip geïdentificeerd... en dan ga ik morgen weer verder met een ander verhaal.
1: Ja.
3: Maar zo liep het niet, want ik mocht niet mee op dat schip...
1: Nou.
3: Dus het zat al vol. Daar baalde ik natuurlijk van. Maar ik had wel een leuk gesprek met die man die dat duikteam aanstuurde. Hij heeft een stichting waarmee hij allerlei kotters zoekt. Want er liggen echt een paar duizend schepen, geloof ik, op de bodem van de Noordzee. Waarvan van veel niet bekend is welke schepen dat precies zijn.
1: Zo.
3: En hij zoekt dus met zijn stichting naar kotters die gezonken zijn door de jaren heen. En ik sprak met hem en hij vertelde mij dus van... ik ga ook altijd naar de familieleden... en het is heel belangrijk voor de familieleden dat zo'n schip teruggevonden wordt. Want dan hebben ze toch op de een of andere manier de mogelijkheid... om het verhaal af te sluiten. En toen zei hij ook, ik kan je ook wel met wat mensen in contact brengen. En dan moet je ze zelf maar vragen waarom dat zo belangrijk is. En toen kwam ik uiteindelijk, toen dacht ik, nou, dat is goed, dan ga ik wel langs bij zo iemand. Toen kwam ik bij Antje de Groot uit in Friesland. En ik ging tegenover haar aan tafel zitten. En zij zei, dit heeft dus echt mijn hele leven veranderd. En toen begon ze te vertellen over hoe dat dan was. Als je thuis zit te wachten op een schip dat niet komt. En dat je eerst denkt, nou, misschien hebben ze vertraging. Of zijn ze in een andere haven gaan liggen. Het was 1966, dus een tijd dat je niet allerlei GPS-systemen hebt of zo. Of satelliettelefoons, of weet ik veel wat ze nu allemaal hebben. Dus het was gewoon wachten. En dan die onzekerheid. En dan op een gegeven moment wordt duidelijk dat schip ligt nergens. In die andere havens ligt het ook allemaal niet. En ja, dan zij vertelde mij dat haar vader die had al een voorgevoel gehad dat het mis zou gaan.
1: Want op wie wachtte zij? Op haar vader?
3: Op haar broer wachtte.
1: Op haar broer?
3: Ja, op haar broer, ja, sorry. En die vader die is toen bijna de haven ingelopen, omdat hij zo verdrietig was dat hij dacht, ik maak er een einde aan. En die moeder die heeft het eigenlijk altijd ontkend. Die zei, ja, nee, Jan is nog wel ergens. Jan is nog wel, misschien is die in Siberië of misschien is die ergens anders. Die geloofde het gewoon niet. En nou ja, zij vertelde me, we hebben daar een middag gezeten. Ze heeft dus haar hele levensverhaal verteld. En ook verteld wat het voor haar betekende dat zij opeens het enige kind van haar ouders nog was. Dus zij wilde eigenlijk ook dolgraag bij de marine. Maar ja, dat durfde ze daarna niet meer aan. Ze dacht, ik kan mijn ouders niet aandoen als ik nu ook de zee op ga. En nou ja, dus toen dat. Daardoor besefte ik toen ik bij haar geweest was, van dit is zo'n rijk verhaal eigenlijk. En het is zo. Ja, ik woon midden in Utrecht. En ik ben een stadse jongen. Ik heb geen idee wat er in vissersdorpen gebeurt. Dus dat sprak mij ook aan dat het zo'n andere wereld is. Waar ik eigenlijk niks van wist. En nou ja, dat trekt me dan ook. Daar wil ik dan denk ik, dat is ook goed om dat soort verhalen ook te vertellen.
1: Want wat voor een wereld is zo'n vissersdorp? Ik kom ook uit Amsterdam, geen idee.
3: Nou ja, een wereld waar het allemaal waar harde werkers die vaak heel gelovig zijn. En dus op zondag mogen ze niet zoveel. Dus ze gaan om 11:58 zondagnacht vertrekken ze. En dan gaan ze een week op zee en dan komen ze zaterdagochtend weer terug. Dus ze varen daar naar een plek om zoveel mogelijk vis te vangen. En dan komen ze weer terug en dan hebben ze weekend. En dan gaan ze de zondagnacht om 11:40 gaan ze daarna weer weg. Dus er wordt hard gewerkt en het is heel gelovig. En iedereen kent wel iemand die niet is teruggekeerd. Dus dat is ook een plek met een monument voor de mensen die niet zijn teruggekomen. En waar iedereen dus wel dat leed met zich meedraagt op de een of andere manier.
1: En hoe voelbaar is dat?
3: Nou ja, als je met die mensen praat, is dat heel voelbaar. Ik heb ook in het verhaal komt ook een zoon voor van een van die vissermannen die daar niet is teruggekomen. Ja, dat is toch een wond die je de rest van je leven met je meedraagt. En die mensen die vertelden mij dus ook hoe belangrijk het voor ze was. Dat ze wisten waar dat wrak dan ligt. En niet omdat ze dan wilden dat of hoopten dat daar nog lichamen in zaten die ze terug zouden krijgen of zo. Want dat is al lang weggespoeld en vergaan. Dat vind je toch niet terug. Maar gewoon om te weten, daar was het.
1: Ja.
3: We hebben hem gevonden. We weten nu 100% zeker, het schip ligt op de bodem van de zee. Dus dat je alle onzekerheid, alle andere scenario's waar je misschien nog een beetje hoop uit putten, maar die je ook gek kunnen maken.
1: En zoals die moeder van Antje ook, toch? Die dat altijd heeft geloofd.
3: Ja, moeder van Antje die heeft tot op haar sterfbed gedacht dat Jan nog wel ergens leefde.
1: Ja,
3: ja, heel pijnlijk natuurlijk.
1: Ja, heel pijnlijk. Ja. Je hoopt doet leven ook.
3: Ja, ja, ja, maar het kan je ook enorm in de weg zitten natuurlijk.
1: Ja.
3: Ja.
1: En toen je met Antje had gesproken en daardoor ook met anderen hebt gesproken, wat had jij een bepaald idee van wat voor verhaal je hierover wilde maken? Of liet je eigenlijk maar gewoon een beetje go with the flow en kijken wat er mij verteld wordt en dan zie ik wel wat voor verhaal dit wordt?
3: Ja, Allebei een beetje. Aan het begin heb ik nog niet helemaal helder wat voor verhaal het dan wordt.
1: Nee.
3: En op een gegeven moment wordt dat steeds duidelijker. Ik hou er ook wel van. Dat is mijn Delftse kant dan misschien nog. Omdat, om die structuren een beetje uit te tekenen en in mijn hoofd te hebben. Dus ik kijk vrij technisch naar verhalen. En hier wilde ik dat historische verhaal vertellen van wat er toen in 1966 gebeurd is. En ook het verhaal van die zoektocht nu. Van die stichting die dus op zoek gaat naar die wrakken. En dat moest ik op de een of andere manier door elkaar zien te weven. En ik wil natuurlijk ook de levensloop van die mensen, van die nabestaanden vertellen. Van hoeveel, wat voor impact het nog gehad heeft op hun levens. En hoe vaak ze er nog aan terugdachten. En wat dat, ja. Dus dat, ik probeerde dan wel echt mensen van vlees en bloed van te maken. En dan hoop ik dat de lezer zich daar ook iets bij kan voorstellen hoe dat is om iemand op zee te verliezen.
1: Ja, en wat je net ook zei, dat blijft zo bij me hangen. Van iedereen kent wel iemand die nooit is teruggekeerd.
3: Ja.
1: Dat is eigenlijk een ongelooflijk besef.
3: Ja, dat is heel anders dan andere dorpen natuurlijk, ja. Maar daarom dacht ik ook dat op een gegeven moment daalde bij mij het besef in van oké, dit is niet alleen het verhaal van de UK-58. Dit is ook het verhaal van Urk. Maar het is ook het verhaal van alle andere Nederlandse vissersdorpen. En in feite van alle vissersdorpen overal ter wereld is het allemaal hetzelfde. En wonen allemaal overal heel veel mensen die dus dit op de een of andere manier meemaken. Twee jaar geleden had ik daar eigenlijk geen idee van. Nee. Dus dat, terwijl het daar aan de orde van de dag is, of echt bij het leven hoort.
1: Ja, en dan bedenk je ook dat we zijn zo'n klein land als Nederland. Weet je wel, je bent zo, vanaf hier ben je eigenlijk zo in Urk. Maar toch is het dan een ver van je bedshow.
3: Ja.
1: Want we horen er niks over.
3: Ja, ja.
1: Totdat jij natuurlijk die verhalen vertelt. Kijk, daar hebben we jou dan weer voor.
3: Ja, dan moet af en toe iemand ergens een mooi verhaal opduiken. En dan. Een goed verhaal zorgt er ook voor. Dit verhaal is 9000 woorden, geloof ik. Dat is enorm lang voor een krantenverhaal. Mag ik ook geen gewoonte van maken, geloof ik. Maar het zorgt er wel voor dat als de lezer dan meegezogen wordt in zo'n verhaal, dat hij ook iets leert over andere plekken, andere mensen, andere denkbeelden. Dus ik denk dat in die zin verhalen vertellen ook heel belangrijk kan zijn om elkaar beter te begrijpen.
1: Ja. En wanneer met dit verhaal, wanneer wist je, het is nu af? Hoe rond je, wanneer is dit? Ja.
3: Ja, goede vraag.
1: Is het een gevoel of zo dat je denkt, ik denk dat we hem rond hebben?
3: Ik ging op een gegeven moment, ik weet niet of ik nou. Nou, ik denk dat dat. Het was ik had het al vrij snel wel. Ik moest natuurlijk weten of dat wrak gevonden werd of niet.
1: Ja.
3: Daar moest ik op wachten. Maar de verhaallijn van Antje bijvoorbeeld, die had ik al. Nee, daar moest ik ook even denken hoor, hoe zat het ook weer? Nee, daar moest ik ook nog voor terug, geloof ik. Want ik moest natuurlijk ook weten. Nou ja, goed, het moest afgerond. Dat wrak moest gevonden worden in feite.
1: Mm-hmm.
3: Waardoor Antje weer rust had.
1: Ja.
3: En toen ze mij vertelde hoe dat dan gegaan was en dat ze ook nog, ze had dan bij de afsluiting van het kerkelijk jaar, was er nog aandacht besteed aan haar broer. En toen was dat was voor haar echt de afsluiting. En toen ze mij dat vertelde, toen ben ik nog met haar naar die kerk geweest ook. Ik dacht, ik moet een beetje weten hoe dat er dan uitziet, zodat ik die scène mooi kan beschrijven. En ja, toen ik dat had, toen dacht ik wel van ja, dit is nou is het verhaal rond eigenlijk. Dat
1: ja,
3: is
1: perfect.
3: Dat is iemand 58 jaar heeft zitten wachten eigenlijk om dit verhaal af te kunnen sluiten. En ze kon het ook zelf echt aanwijzen. Van dat was het moment, die stond in die kerk. En toen dacht ik van, ze mocht een kaars voor me aansteken. Toen was het voor haar afgerond. En voor mijn verhaal dus eigenlijk ook.
1: Ja, prachtig.
3: Ja.
1: En dan weer zo, je hebt het gewoon eigenlijk door een klein berichtgeving heb je dus zo'n gigantisch verhaal ontketend.
3: Maar ja, terwijl je ook een ander zou misschien een nieuwsbericht schrijven van na 58 jaar is het wrak van de UK-58 ja. gelokaliseerd. Er is een duikteam afgestuurd op blablabla. Het kan heel zakelijk.
1: Ja. Maar dit
3: maar je kan
1: je
3: er dus ook 9000 woorden over schrijven. Ja.
1: Blijkbaar. Maar ja, daar moet je dus, ja, daar moet je dus geen gewoonte van maken, hoorde ik je al zeggen. Maar je hebt ook een boek geschreven, De Liefdesbrieven van een Kampbul.
3: Ja.
1: Kan je kort uitleggen waar dat boek over gaat?
3: Ja. Dat is altijd ingewikkeld bij dit onderwerp, maar ik ga een poging wagen.
1: Okay.
3: Ik kwam op een gegeven moment bij het NIOD in Amsterdam, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Genocidestudies is het, geloof ik. En daar kwam voor een ander verhaal en ik vroeg daarvan, wat is nou, heb je nog iets moois liggen? Heb je iets moois liggen waar nog niemand over geschreven heeft en waarvan jij zegt, nou, dit is wel echt de moeite waard. En toen zei die archivaris tegen mij, nou, we hebben hier wel net niet zo lang geleden de liefdesbrieven van een kampbul binnengekregen. Nou, dan gingen die radertjes in mijn hoofd.
1: Ja, gaan ze weer.
3: Liefdesbrieven en een kampbul. Dat matcht gewoon niet met elkaar natuurlijk. Want ja. Hoezo kan een kampbul liefdesbrieven schrijven? Want ja, je bent toch geneigd om te denken, om in eerste instantie heel zwart-wit te denken.
1: Mm-hmm.
3: Kampbul is slecht. Iemand die liefdesbrieven schrijft is goed. Nou ja, dat, dus daar sloeg ik op aan. En toen heb ik gevraagd van wie heeft die, hoe komen jullie aan die liefdesbrieven? Wie heeft die geschonken aan jullie archief? En toen zei die archivaris van, nou, dat is de zoon van de kampbul geweest. Toen zei ik, oké, kan je me misschien met hem in contact brengen? Want ik ben wel benieuwd wat hij dan, ja,
1: hoe het
3: is om de zoon van een kampbul te zijn, hoe die aan die brieven komt, wat het verhaal achter die brieven is. Nou ja, dat ben ik dus helemaal gaan uitpluizen. Het is dus het verhaal van een bewaker in kamp Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar Joden werden gevangen gezet, maar ook politieke gevangenen en Jehovah-getuigen. En er zijn heel veel mensen hebben daar vastgezeten onder erbarmelijke omstandigheden. En deze kampbul, die hielp daaraan mee. Die heeft allerlei mensen mishandeld en deelgenomen aan executies daar. En nou ja, een akelige vent. Maar hij werd ook verliefd in dat kamp op een dame van de administratie.
1: Mm.
3: Dus daar ontstond ook een affaire, want hij was eigenlijk al getrouwd. En uiteindelijk heeft hij haar zwanger gemaakt en is daar, hebben zij dus een zoon gekregen.
1: En dat is de zoon van de die de brief heeft
3: ja,
1: gebracht.
3: Ja. En deze kampbul is uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen na de oorlog. Hij heeft vanuit die gevangenis dus die 278 brieven geschreven aan de vrouw van de administratie.
1: Ja.
3: En daarna is die. Ja, het is echt een bizar verhaal. Als je dit in een film zou zien, dan zou je het niet geloven. Dan zou je het een beetje overdreven vinden. Maar hij is ontsnapt uit de koepelgevangenis in Breda samen met 6 andere oorlogsmisdadigers. Dat is echt de grootste ontsnapping uit een Nederlandse gevangenis ooit, volgens mij.
1: Het is ook weer een verhaal op zich, eigenlijk.
3: Ja, ja. En toen naar West-Duitsland gevlucht. Daar heeft hij, daar heeft hij de rest van zijn leven gewoond. Zonder dat zijn zoon ooit nog contact met hem heeft gehad. Dus hij is eigenlijk van de radar verdwenen.
1: Wow.
3: En uiteindelijk ben ik met die zoon naar Duitsland gereisd om daar te kijken of we nog sporen van zijn vader konden vinden. En hebben we dus een beetje kunnen reconstrueren wat voor leven hij daar gehad heeft. Dus dat is een verhaal. Dat begon ook als eerst als een krantenverhaal. En uiteindelijk heb ik daar dus nog een boek van gemaakt.
1: Ja, want waarom dacht je, dit moet een boek worden in plaats van een stuk voor de krant?
3: Ja, omdat het steeds. Het was al een heel groot stuk in de krant. Het was een zesdelige serie. 6 dagen achter elkaar, een flinke aflevering. En toen was ik daar klaar mee. En ja, na verloop van tijd kwam ik toch weer allerlei dingetjes tegen. Dat ik dacht, dit is ook wel interessant. Dat wil ik ook nog wel uitzoeken. En ik had niet al die 278 brieven gebruikt. Dus ik dacht, er zit ook nog heel veel mooi materiaal in waar ik nog niks mee gedaan heb. Dus misschien moet ik dat verhaal maar weer uit elkaar peuteren en er nog heel veel toevoegen en dan, ja, en het dan weer aan elkaar lijmen.
1: Mm-hmm.
3: En dat heb ik gedaan, ja.
1: En hoe was dat voor die zoon? Want hoe keek die zoon naar zijn vader?
3: Nou, hij vond het een klootzak.
1: Lijkt me heel lastig.
3: Ja, dat is het vaak ook bij kinderen van foute ouders.
1: Ja.
3: Maar omdat hij dus vanaf zijn... hoe oud was hij nou? 7 of 9, toen zijn vader uit die gevangenis ontsnapte en hij hem daarna nooit meer gezien heeft, heeft hij ook... En hij zat dus in de gevangenis. Dus hij is nooit door hem opgevoed of zo. Dus ze hadden eigenlijk geen band. Dus ja. Daarom is het makkelijker om daar afstand van te nemen. Maar ja, je ziet bij kinderen van foute ouders die echt een persoonlijke band met die ouder hebben, wel veel vaker dat er een beetje vergoelijkt wordt. Maar dat had hij helemaal niet.
1: En dus we hebben nu een paar van je verhalen een beetje uitgepluist. Als je dan kijkt naar... Je hoort heel veel heftige verhalen.
3: Ja.
1: Neem je dat mee naar huis?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik heb me dat ook wel eens af zitten vragen hoe dat nou komt. Ja, fotografen zeggen wel eens dat als ze in een oorlogsgebied zijn, dat dan zit de camera ertussen. Tussen hun oog en de werkelijkheid.
1: Ja.
3: Ik denk dat dat voor schrijvers ook wel in zekere zin geldt. Omdat je toch nadenkt over je denkt na over je verhaal ook. En hoe je bepaalde dingen kunt gebruiken. Wat voor rol bepaalde feiten in je verhaal kunnen spelen. Dus ik denk dat meespeelt. En misschien heb ik gewoon ook niet zo'n aanleg om wakker te liggen van vreselijke verhalen. Ja, ik denk dat gewoon heel fijn. Ja. Ik bedoel, zat er vorige week niet een patholoog-anatoom hier die ook... die ziet natuurlijk ook vreselijke dingen.
1: Ja, forensisch patholoog. Ja, die slaapt er ook niet slechter.
3: Nee. Dus ja, ik heb heel veel verschrikkelijke dingen over mishandelingen gelezen in die rechtbankstukken, maar over die van die kampbeul. Maar ik heb daar niet van wakker gelegen. Wel van hoe ik mijn verhaal in elkaar moest puzzelen. Daar heb ik wel heel erg van wakker gelegen. Maar het was nooit dat ik nachtmerries had van
1: verhalen
3: wat voor executies er hadden plaatsgevonden.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk heel goed. Als dit je vakgebied is, dan anders zou je nooit meer slapen.
3: Ja, nee, klopt.
1: Dat is weer een ander programma.
3: Ja.
1: Maar denk jij, hè, want jij haalt echt van het kleinste verhaaltje wat je leest, maak je, kan je een heel groot stuk maken en helemaal induiken. Denk je dat er in iedereen een verhaal schuilt?
3: Ja, dat wordt wel eens gezegd, hè? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk niet dat ik het er bij iedereen uit zou kunnen halen. Het moet natuurlijk, je moet het zien. Je moet het verhaal zien bij iemand. En het moet je bij jezelf ook een snaar raken. Want dan kan je dus... Dan kan je het opschrijven en de juiste vragen stellen en de juiste verhaallijn uittekenen. Maar ja, dus het. Ja, ik denk wel dat mensen. Iedereen heeft wel een. De ene heeft een groter verhaal dan de ander, natuurlijk. Dat wel.
1: En welk verhaal schuilt er in jou?
3: Ja, dat mag iemand anders. Dat mag iemand anders zeggen.
1: Iemand bij jou het er even uit probeert te trekken.
3: Ja.
1: Ik denk dat er heel veel te vertellen is. Want ja, je hebt zoveel gezien en gedaan.
3: Ja, maar dat zijn niet mijn verhalen, hè? Ik denk dat ik eigenlijk een heel saai leven heb. Ik heb wel een leuk leven, maar het zit niet vol drama. Ik zou het bij mezelf niet. Als ik een journalist was, zou ik niet mijn verhaal gaan optekenen.
1: Nee.
3: Nee.
1: Maar je weet
3: een gelukkig leven.
1: Nee, dat is eigenlijk heel goed. Dat is heel erg fijn. Dat is ook een verhaal, toch?
3: Dat is vooral zo houden. Ja,
1: het hoeft niet altijd alleen maar misère te zijn. Het kan ook gewoon gaan over iemand die gewoon gelukkig is en een mooi leven heeft.
3: Ja, dat willen mensen dan toch niet lezen. Moet toch een beetje wringen ergens. Hè, en dan kan het daarna goed aflopen. Dat is toch een beetje de kern.
1: Dat is helemaal waar. Ik wil je ontzettend bedanken, Rick. We zijn al door het uur heen. Ik vond het ontzettend fijn dat je bij te gast wilde zijn. Rick Kuijper, journalist en schrijver bij de Volkskrant. Volkskrant. Ga je lekker slapen zo?
3: Denk het wel, ja.
1: Ja, hè? Nou,
3: vond het heel leuk.
1: Dankjewel. Een hele mooie nacht nog.
3: Yes, jij ook.
1: Zometeen ben ik natuurlijk bij je terug. En dan gaan we met jou in gesprek, ja, met de luisteraar. En doe wat het aan de hand van een leuke vraag. Het gaat natuurlijk over verhalen. Dus denk maar alvast na. De echte vraag hoor je natuurlijk na het nieuws van alweer 3 uur. Ik spreek je zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. We gaan zo meteen met jou in gesprek, met de luisteraar. Aan de hand van een vraag waar Filo en ik het nog niet helemaal over eens zijn waar we het over gaan hebben. Dus we gaan eerst eventjes lekker naar een plaatje. We gaan luisteren naar John Mayer met What Grace Submarine Test, January 1967.

0: van BNN VARA.
1: Ja, welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Je hoorde hier net John Mayer met What Grace a Submarine Test. January 1967. Hier bij de nacht van BNN VARA. We gaan nu met jou in gesprek met de luisteraar, Philo.
2: Hallo.
1: Goed dat je er weer bent, meid.
2: Goedenacht.
1: We hebben je weken moeten missen.
2: Ik was heerlijk op vakantie.
1: Ja, en opeens alledaagse vragen ertussendoor.
2: Uitgerust terug, dus ja. Ik heb er zin in.
1: Je bent helemaal van me gejat
2: ja,
1: de hele tijd.
2: Maar ik ben weer terug bij je, lieverd.
1: Gelukkig. Want we hebben net een heel interessant... Ja, wij hingen natuurlijk met z'n drieën aan z'n lippen.
2: Ja.
1: Van ja, wat vertel nou? Hoe gaat zo'n verhaal in z'n werk? Hoe kom je erbij? Wanneer is het af? Zo interessant.
2: Ik wil alle boeken lezen van Rick. Ik ga zeker de podcast luisteren. En ik ga alle verhalen op de Volkskrant teruglezen van Rick. Want ik vind dit fascinerend. Ja, een soort van jaloersmakende journalistiek maakt hij.
1: Ja, vind ik ook. Maar
2: kunnen wij ook?
1: Ja, natuurlijk kunnen wij dat ook.
2: Dat gaan we nu doen, toch?
1: Ja, dat gaan we, als het goed is, gaan we dat nu niet alleen, maar samen met de luisteraar gaan we er wat moois van maken. Want, Philo, welke gebeurtenis uit jouw leven zou nou een goed journalistiek verhalend verhaal zijn?
2: Kijk, een beetje hetzelfde als Rick. Mijn leven is niet zo boeiend, maar ik denk als je gaat kijken naar

0: de historie van zowel mijn beide ouders zit er heel veel in. Mijn vader komt uit Limburg, uit een mijnwerkersgezin, waarbij mijn opa ook in het verzet heeft gezeten. Oh. Dus daar zit wel wat in. Maar ik hou erg van true crime zelf. Mm-hmm. Okay. Ik ben daar echt gefascineerd door. Nou schijnt er in de familie van mijn moeder een moordenaar te zitten.
1: Echt waar?
0: Ja, die heeft zijn gezin omgelegd. Jaren terug. Echt zeg maar voor mijn oma. Bemsje heeft de mond open hier. Ja, ja, ik wil hier eigenlijk. Misschien moet ik hier gewoon iets mee doen.
1: Ja.
0: Dit werd zo tussen neus en lippen tijdens een autorit. Mijn moeder zei, oh ja, ik ben erachter. Mijn moeder is op een leeftijd dat ze de stamboom gaat bekijken. Weet je wel, een beetje terugkijken naar ja, wat zit er eigenlijk allemaal in mijn familie. En toen kwam dit enigszins omhoog. En dat was tussen neus en lippen door. En ik dacht alleen maar, oh, wat grappig, wat vet, wat raar. Wat is het met deze man gebeurd? Heeft zichzelf volgens mij ook van het leven beroofd. Maar ja, dit is toch wel iets dat ik denk, is daar mijn liefde voor true crime begonnen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit. Nou, ja, we gaan het zo meteen even echt even over hebben. Want ik dat ik dit niet wist, ook dat wij hebben het altijd over true crime.
0: Ja, je vroeg dit net aan mij welk verhaal. En toen dacht ik, oh ja, dat. Snap je? Ja. Dus ik zie zelf
1: niet
0: nog
1: vet,
0: niet het
1: hè,
0: verhaal.
1: Natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Vermoord mensen niet.
1: Nee, wij zijn helemaal enthousiast en dat is eigenlijk problematisch. Nee. Maar dat is weer een ander verhaal.
0: En jij?
1: Ik denk, nou dat, maar dat wil ik al heel lang. Wil ik, dat is ook zo'n historisch verhaal van eigenlijk van mijn familie. En dan voornamelijk mijn Amerikaans en inheemse Amerikaan verhaal achterna. Van de, hoe ging dat? Want mijn oma was een Nederlandse vrouw en mijn opa was een Afro-Amerikaan en een Native American. In die tijd, in de jaren 60, was dat heel bizar. Dat ging helemaal niet. En in de VS was het gewoon heel gevaarlijk. En eigenlijk wil ik dat helemaal uitpluizen. Waar komen we nou vandaan? Hoe was dat in die tijd? En dan dat samen eigenlijk met de vader van mijn oom. En ik heb nog gesprekken met mijn moeder opgenomen. Ja. Daarover. Dus dat zou ik echt. Maar dat wil ik al. Mijn oom en ik gaan het ook echt doen. Maar we moeten alleen even kijken wanneer en hoe. En er moet budget voor zijn. Maar dat zou ik dus heel interessant vinden om daarin te duiken.
0: Ja, in een podcast of zo?
1: Ja, in een podcast dacht ik.
0: 2027, oké? Okay, deal.
1: Mijn jaar. Okay. Ja, ons jaar.
0: Ja, volgend jaar dus.
1: Jij gaat de moordenaar achterna en ik ga op zoek naar racisme. Op een bepaalde manier.
0: Allebei leuk. Misschien heeft Naomi een leuker verhaal.
1: Naomi, vertel van de Binevara Academy. Vertel.
2: Yes. Ik ben half Spaans en mijn achternaam is Santana. En dat is een hele populaire naam op Gran Canaria, waar mijn vader vandaan komt. En dat schijnt dus te komen van Santa Anna. Een vrouw die allemaal weeskinderen heeft opgenomen. En dat zijn namelijk families die gingen op bootjes vanuit Noord-Afrika richting Gran Canaria. Er zijn natuurlijk heel veel ouders ook gestorven. En die kinderen zijn dus opgevangen door Santa Anna. Wow. Maar dat schijnt dus dan ook in mijn familiehistorie te zitten. Dat is wel echt heel, heel lang geleden. Maar ik denk dat daar wel iets heel interessants zit.
1: Verhaal. Ik zie. Ik vind dit geweldig. Wat? 2027. Let's go.
0: Maar nu hoor je dus, in iedereen zit wel een verhaal.
1: In iedereen zit een verhaal. We hebben allemaal wat te vertellen. Dus ja, je hebt nu gehoord waar wij het over willen hebben. En nu wil ik weten waar jij het over wilt hebben. Dus welk verhaal en welk journalistiek verhaal zit er nou in jouw leven? Of misschien van een bekende, of zoals bij Philo en Naomi van heel ver terug. Vertel het ons. Ik vind het alleen maar ontzettend interessant en misschien kunnen we er wat mee. Je weet wat je moet doen. Bellen naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Bellen vind ik leuker. Kan je een nummertje aanvragen. Dus welk journalistiek verhaal zit er in jouw leven? 0800-1121. Maar nu tijd voor Shaggy.

0: Shaggy met Angel.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Ja, we zijn nu met jou in gesprek met de luisteraar aan de hand van de volgende vraag. Welk journalistiek verhaal schuilt er nou in jouw leven? Wat heb jij eigenlijk te vertellen? Waar zouden wij iets mee moeten doen? Denk aan een krant, een boek, een podcast, een docu-reeks, een film, een thriller, horror. Nou, doe eens gek. Bel nu naar 0800-1121 en dan gaan we naar onze eerste beller. Dat is Marco. Marco.
2: Goedendag.
0: Goedendag, Marco. Ja, wij zagen jouw berichtje in de app en we waren meteen enthousiast.
2: Ja, dat dacht ik al. Dat heb ik gehoord van de redacteur.
0: Ja, vertel.
2: Nou, eigenlijk is mij en nog steeds overkomt mij. En voorheen mijn vriendin ook, die is overleden 2 jaar geleden.
0: Oh, sorry.
2: Maar er ontzettend veel dingen ons overkomen. Eigenlijk alleen maar omdat onze insteek was zo'n gelukkig mogelijk leven te leiden.
0: Mm-hmm.
2: En dat kon eigenlijk op een gegeven ogenblik alleen maar door allerlei zaken los te laten. Niet meer onze vrije sectorwoning toen de tijd opzeggen, bedrijfje opzeggen. En toen zijn we op een boot gaan wonen.
0: Oh.
2: Eerst een klein scheepje en alsmaar groter. Proberen zo luxe mogelijk en vrij, zo goedkoop mogelijk. Al je kosten, vaste lasten in eigen hand.
0: Oh, dat klinkt goed.
2: Ja, echt. In Nederland is dat eigenlijk het enige nog waar, dachten wij, dat je zo vrij en gelukkig de kosten zelf beheerende kan leven. En dat is heel lang gelukt. Maar natuurlijk heb je ook allerlei overheden, hogere en lagere overheden, die regels en allerlei protocollen hebben. Zo was er ook schaarste ontstaan wat betreft de lichtplaatsen voor woonschepen. En daar hadden wij ontzettend mee te kampen. In eerste instantie konden wij wel ergens liggen met ons schip bij ons werk, want we waren allebei de sluis- en brugwachter in Amsterdam en Noord-Holland. Dus dan konden we met ons schip lekker dicht bij ons werk liggen altijd. Maar omdat een vaste lichtplaats vereist werd op een gegeven ogenblik, moesten wij een vergunning aanvragen. Maar we hadden al een vergunning van het Rijk, want wij werkten bij het Rijk. En het water waar wij toen op lagen, zeg maar, was Rijkswater. Dus dat was helemaal in orde. Maar de gemeente wilde ondertussen ook een lichtplaatsvergunning van ons gaan eisen.
0: Mm.
2: Amsterdam had sinds de bouw van Eiburg, buiten de Oranjesluis, buiten IJ, zeg maar, Markermeer, wilden ze ook zeggenschap hebben over het innen van havengelden voor passierbootjes, bijbootjes en de woonschepen. Maar ze mochten geen vergunning eisen over een object waar al een vergunning over verstrekt was. Dus dat werd dan een lichtplaatsvergunning, overeenkomst, sorry.
0: Ja.
2: Maar dat ging gewoon helemaal fout op een gegeven ogenblik. Omdat de gemeente ons weigerde een vergunning te verlenen. Want ze hadden heel andere plannen met het gebied. Een jachthaven maken enzovoort enzovoort.
0: Oh jee.
2: Dus wij werden niet ingeschreven in het bevolkingsregister. We kregen dus ook geen vergunning. We werden gesommeerd jarenlang de stad te verlaten. De stadsgrenzen te verlaten. En met tienduizenden euro's bestuursdwangsommen boven het hoofd hebben wij echt, zijn we door een hel gegaan. Want onze hele toekomst die werd gewoon...
0: Ze hebben onzeker natuurlijk.
2: Ja.
0: Jeetje.
2: Op eigen kosten wordt dan je schip vernietigd. Ja, dat is echt een drama. Terwijl je gewoon eigenlijk zo gelukkig mogelijk leven wil. Maar aldoende dus kwam ik dus... mijn salaris haalde ik altijd op elke week bij een grenswisselkantoor. Daar had mijn baas een rekening lopen. Want ik werkte bij een afloscentrale voor de scheepvaart. En op een gegeven moment zag ik dat mijn paspoort verlopen was. En ik kwam al jaren bij hetzelfde loket, vaak bij dezelfde dame. We kenden elkaar allemaal heel goed. Maar toch, mijn paspoort was dus verlopen. En ik heb voor een 3 en 8 gemaakt zelf.
0: Okay.
2: Dus mijn paspoort is 5 jaar verlengd. Want geen inschrijving in bevolkingsregister betekent ook dat je geen paspoort kan verlengen.
0: Yeah.
2: Heel veel dingen. Het is echt een enorme negatieve spiraal waar je in terecht komt als je geen woonadres, geen paspoort inschrijving.
0: Nou, ik vind het wel een heel interessant verhaal. Wat fijn dat je dit met ons wilde delen.
2: Ja.
0: Ontzettend.
2: Ja, dit is maar eenmaal een inleiding, hè?
0: Ja, want, nou, ja, ja. Ik geloof dat er veel meer in zit nog.
2: Ja.
0: Maar ontzettend bedankt dat je dit even met ons wilde delen. Had je ook nog een nummertje dat je graag wilde horen?
2: Oei, nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Dan ga ik je voor nu een hele mooie nacht wensen, Marco. Dank je.
2: Mag ik ze een housemagger heten band? Zo'n Rotterdamse band, Nederlandse band. En nummer Metro, Man in de Metro.
0: Ik ga even zoeken of ik hem kan vinden, ja? Dus ik ga voor nu... Oké, mooie nacht, hè?
2: Dankjewel, ja.
0: Oké, dag. Ja, we gaan voor nu eventjes een ander nummertje draaien. Want ik heb die nog niet, natuurlijk. We gaan eventjes Olivia Dean. It isn't perfect, but it's mine.

0: It isn't perfect, but it might be van Olivia Dean. Ik probeer nog heel hard kaartjes te krijgen voor haar concert. Maar het is echt een onbegonnen zaak. Maar het is echt een nachtegaal. Olivia Dean hoor je hier bij NPO Radio 1.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We zijn in gesprek met jou, met de luisteraar, aan de hand van de volgende vraag. Welk journalistiek verhaal schuilt er nou in jouw leven? Wat zouden we hiermee kunnen doen? Denk aan een boek, podcast, krantenartikel. Nou ja, ga zo maar door. Je kan niet gek genoeg bedenken. Of ik wil het van je horen, dan kan je nu bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO-luisterapp. We gaan naar Roel.
2: Ja, goeienacht, Benji. Ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Ja, Roel, goed dat je er bent. Vertel, ja, tuurlijk, welk verhaal schuilt er nou?
2: Ik kijk er ook elke week maar weer naar uit dat ik jou weer te spreken kan krijgen.
0: Oh, dat vind ik heel lief. Ik kijk er ook elke week naar uit dat jullie allemaal weer inbellen, gezellig.
2: Ja, tuurlijk. Dat zijn de dingen des levens, zeggen we altijd, hè?
0: Ja, heel belangrijk.
2: Dus, ik heb ook wel een leuk verhaal. Ik ben voor het eerst in Hotel de Herald geweest, in Mechelen. Ja. Met jou niet, hè?
0: Wat ging je daar doen?
2: Nou, vakantie houden.
0: Oh, lekker.
2: En dat ligt in een uithoek van Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Dus je kon de andere kant, de ene kant kon je op naar Duitsland. En de andere kant op kon je naar België.
0: Ja.
2: En de Rembrandt had wel leuke dingen beleefd en zo. En het is, als je daar bent, dan is het ook altijd een hele leuke sfeer daar. En een hele mooie, bijzondere omgeving is het daar.
0: Oké, fijn.
2: Ja, dus
0: wat voor sfeer was er dan, Roel? Wat voor sfeer hing daar?
2: Sorry?
0: Wat voor sfeer hing daar? Kan je het omschrijven?
2: Dat wil ik ook doen. Het is er altijd gezellig. Toen ik er voor het eerst heen ging, zat er ook nog een cafeetje er vlakbij, waar ik met mijn vriend wel eens naartoe ging.
0: Ja.
2: En daar heb ik ook mijn vriend ontmoet daar. En daar heb ik nu nog steeds contact mee met die jongen.
0: Leuk.
2: En die heeft mij aangeboden als we er weer heen gingen, dat hij mij kon komen ophalen, dat ik met hem mee kon reizen daar naartoe.
0: Mm-hmm.
2: Want ik deed altijd met de treinen, met de taxis en dat soort dingen, deed het altijd alleen. En dan moest je altijd alleen naartoe reizen.
0: Yeah.
2: Maar ik had er altijd een hele leuke week. We hebben er altijd hele leuke dingen gedaan daar zo.
0: Ja, klinkt geweldig.
2: Ja, en als je dan naar Duitsland gaat, dan zie je vaak net aan de Nederlandse grens, van Limburg, dan zie je vaak ook heel veel vakwerkhuizen.
0: Oké.
2: Dus, en dat is ook heel mooi en heel bijzonder.
0: Ja, klinkt goed dit, Roel. Ik zie het ook helemaal voor me.
2: Er zit een stukje bij. We hebben ook nog rondgelopen.
0: Nou.
2: Dat lijkt wel een beetje op Harderwijk.
0: Oh, het lijkt op Harderwijk. Nou, geweldig. Oh, top, ik heb helemaal een beeld. Roel, ik ga je ontzettend bedanken. Wat fijn. En je zegt, ja, ik wil jazzy. Ik wil een jazznummertje. Dus Philo heeft wat uitgezocht deze week. Dus we gaan lekker luisteren naar Take 5 van de Brubeck Quartet.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, goed hè.
2: We maken het van en doen je mede-collega's van mij de groeten.
0: Doen ik, Roel. Ik ga iedereen bij BNN Vara bedanken van je.
2: Ja, voor je. En maak er iets moois van daar, hè?
0: Ja, dankjewel. Jij nog een prachtige nacht, Roel.
2: Nee, ik zou
0: Oké. Nou, we gaan luisteren naar Brubeck Quartet met Take 5.

0: Take 5, Dave Brubeck.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Nee, dus zullen we denken, waarom loopt zij nou weer te gniffelen? Dat is omdat Philo zei, ah joh, ik kan hem ook wat eerder uitdoen. En ik zeg, ja, dat kan echt niet. Dan zegt ze, ja, dan heb je al die jazzfans die dan boos zijn. Ik zeg, ja, dan heb je mij ook mee. Dus ik heb echt tot laatste seconde hebben hem afgeluisterd. En we gaan door naar de volgende beller. Want we zijn in gesprek met jou aan de hand van... Je kan nog steeds inbellen, want ik heb nog ruimte in, zie ik in mijn belschema. Heb ik nog plek? Oh, dat is dat jij me kan vertellen welk journalistiek verhaal er nou schuilt in jouw leven. Vertel het me. 0800-1121. Gaan we nu door naar Tim. Want Tim heeft me een verhaal. Hele goeienacht, Tim.
2: Hoi. Allereerst, Nancy, goedenavond. Goeienacht.
0: Ja, goeienacht.
2: Stel dat het mij zou lukken om twee kaartjes te regelen voor het concert van Olivia Dean. Ga je dan met me mee?
0: Ja, zeker.
2: Mooi, afgesproken.
0: Oké,
2: mijn verhaal is als volgt. Ik woon in Breda en een aantal jaar geleden heb ik een boek gelezen over een mysterieuze verdwijning en vervolgens de dood van een jongen die in een grasveld gevonden is langs een kanaal bij Ter Heide.
0: Oké, klinkt spannend.
2: Er is een boek over geschreven en naar aanleiding van het boek heb ik mijn eigen conclusie en theorie eruit getrokken. En die hebben we met de schrijver gedeeld. Hij heeft toen gezegd dat hij er misschien een tweede deel over zou schrijven, maar dat is er nooit gekomen.
0: Oh, maar wat interessant.
2: Ja, ja.
0: Dus hij zag jouw insteek ook wel zitten?
2: Ja, inderdaad. En het boek heeft iets met... De titel zit iets van Dylan, want dat is de naam van de jongen. En hij is in dat veld gevonden. Ik ben er vanmiddag nog met de bus langsgekomen toen ik naar de Haagse-Zwaluwe ging. Mm-hmm. En toen dacht ik hem nog even aan.
0: Oh,
2: en hij is daar onderkoeld geraakt en gestorven. Alleen mijn theorie is dat hij in een hulpbehoevende toestand is gebracht. Opzettelijk.
0: Oh.
2: Dat is mijn theorie.
0: Oh, ik vind dit heel interessant. Ja, ik zie Philo, die gaat ook helemaal aan.
2: Oké, er is ook een paragnost bij betrokken geweest. Dus er is veel aandacht voor geweest voor deze zaak. Zijn spullen zijn onder de brug gevonden. Dus iemand heeft in mijn theorie ook zijn spullen afgepakt. Zodat hij niet in staat was om contact op te nemen met mensen.
0: Dus zijn spullen lagen ver van zijn lichaam vandaan?
2: Redelijk ver. En hij is met een ruzie vertrokken op een feestje. Er was een personeelsfeestje niet ver daar vandaan. En daar is hij met ruzie vertrokken. En uiteindelijk, het bizarre is, er was een personeelsfeestje daar vlakbij. En er was een bus. Het meest bizarre is, die bus is op een gegeven moment vertrokken zonder hem. En dat gaat tegen alle logica in. En dat doet bij mij het vermoeden ontstaan dat personen die daar iets mee te maken hadden, dat die gewoon de keuze hebben gemaakt om hem in die hulpbehoevende toestand achter te laten.
0: Want wat is zijn doodsoorzaak geweest? Is dat
2: onderkoeling.
0: Onderkoeling.
2: Ja, maar hij is dus niet in staat geweest om hulp in te schakelen. Omdat in mijn theorie zijn spullen afgepakt zijn voor hem. Dus ik zeg, er is een ruzie ontstaan op dat feest. Naar aanleiding van iets wat hij misschien wilde vertellen. Stel dat er een crimineel iets plaatsgevonden heeft waar hij over uit de school wilde klappen.
0: Ja.
2: Daar is die ruzie over ontstaan, in mijn theorie. Oké, toen heeft hij dus die locatie verlaten.
0: Ja.
2: Zijn die mensen achter hem aangegaan en hebben gezegd, oké, jij houdt echt je mond dicht over wat je weet. En we geven je bij wijze van spreken een cooling down. Nou, dat is dus wel een extreme cooling down geweest. Alleen, ik denk dat de mensen die dit gedaan hebben nooit de keuze hebben gemaakt om hem te laten sterven. Maar dat is gebeurd door wat zij veroorzaakt hebben.
0: Ja, ze wilden hem eigenlijk gewoon afschrikken, maar dat is te ver gegaan.
2: Yes. Dat is inderdaad mijn theorie, is dat. En dat heb ik ook gedeeld met de schrijver.
0: Heel interessant.
2: Ja.
0: Ik zie jou heel...
3: Ja, het voelt ook wel een beetje als een complottheorie, dit, Tim.
2: Ah, dat vind ik zo flauw.
3: Ja, snap ik. Ik hou van complottheorieën, hè. Ik vind dat waanzinnig.
2: Oké. Nou, ik ben het totaal niet met je eens. Ik vind eigenlijk dat je zelf het boek zou moeten lezen.
0: Ja, dat gaan we denk ik doen.
2: Voordat je met het... Ja, ik vind het zo'n complottheorie. Lees het boek.
0: Ja, maar hoe heet het boek?
2: Conclusie. Iets met Dylan. Dus het is de verdwijning van Dylan of iets met Dylan.
3: Maar Tim, jouw idee over deze situatie staat natuurlijk niet in het boek.
0: Nee, maar dat zou in de tweede komen.
3: Dat is dan deel 2.
2: Ja, exact. En dan om mijn rol daarin dan. Ja. Om mijn rol daarin in te schetsen. Zullen we zeggen dat ik op dat veld zelf naar dat veld toe ga en daar een nacht door ga brengen. En misschien kan de geest van Dylan mij wel vertellen wat er gebeurd is.
3: Interesting. Dus je gaat daar ook met een paragnost dan heen om daar...
2: Nee, niet met een paragnost. Weet je wat een spirit box is?
0: Nee.
2: Dat is een instrument waarmee je geluiden op kan vangen van gestorvenen of van doden of van geesten.
3: Oh, is het zo'n dingetje wat dan uitslaat, zeg maar? Een soort van metertje?
2: Ja, je hebt een serie dat heet Ghost Hunters.
0: Ja.
2: Vreselijk. Okay, nou, dat soort apparatuur.
3: Wel een beetje spannend.
2: Ja, maar dat moet toch
0: ook... Ja, het leven moet ook een beetje spanning zijn.
3: Ik hou er wel van, Tim. Ik vind dit leuk.
0: Tim, wij gaan het boek bestellen. Ik heb hem gevonden en wij gaan hem lezen.
3: Hoe heet het boek, Babs?
0: Dylan Proosten vergeet mijn naam niet.
3: Kijk.
2: Ja.
0: Tim, ik ga je ontzettend bedanken. Mocht jij nou die twee kaartjes winnen voor Olivia Dean, hou ik me graag aanbevolen. Maar in de tussentijd gaan we luisteren naar een nummer die jij hebt. Dat heb je aangevraagd bij ons.
2: Klopt.
0: Waarom gaan we hier naar luisteren?
2: Omdat ik ben een nieuwe toekomst voor mezelf aan het maken. Op een nieuwe plek. Ik denk dat Lage Zwaluwen gaat worden. Er is daar een hele grote uitgestrektheid. Uitgestrekt water, uitgestrekte velden. En ja, Into the Great Wide Open past daar fantastisch bij. Dat je voor jezelf een nieuwe toekomst maakt.
0: Je hebt groot gelijk, Tim. Nou, ik wens je al heel veel succes en we gaan hem draaien. Bedankt dat je hebt ingebeld. Mooie nacht. Nou, we gaan luisteren naar Tom Petty met Into the Great Wide Open.

0: Into the Great Wide Open van Tom Petty.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Voordat ik naar mijn volgende beller ga, wil ik even een oproepje doen aan Dammes. Dammes is een vaste luisteraar van dit programma. En ik heb Dammes nu een paar weken niet gehoord. En je zal wel denken, ja Ben, dat kan. Maar nee, Dammes belt eigenlijk elke week in. En ik weet dat de vaste gasten die eigenlijk elke week inbellen ook een dagje ouder zijn. En dat zit me dus niet lekker dat ik Dammes al een paar weken niet heb gehoord. En ik, ja, dat gelooft of niet, ik neem dit mee naar huis. En daar lig ik dan s'avonds misschien een beetje van wakker. Dus Dammes, mocht jij luisteren, dan alsjeblieft even in, dat ik gewoon weet dat alles goed met je is. Maar we gaan nu door naar onze volgende beller, want dat is John.
2: Ja.
0: Hi John, goed dat je er bent.
2: Een vermissing dus, begrijp ik.
0: Nou ja, lichtelijke vermissing. Nou, ja, ik vind het niet zo fijn. Dat vind ik een onprettig gevoel.
2: Heel toevallig, want wij vooral had over jaren geleden dat ik aangifte ging doen van een fietsdiefstal in het politiebureau. En ik ringen daar naar binnen. En er komt er een vrouw binnen en die zegt, mijn man wordt vermist. Ik wil graag aangifte doen van de vermissing van mijn man. Dus die agent die kijkt naar mij, hij zegt, ja, dit moet even. Ik zeg, ja, doe maar, ga maar even. Dus hij zegt tegen haar, ga maar zitten. Hoe ziet uw man eruit? Ze zegt, nou, wat vettige haar, kale plekken, wat slap oren, grote neus. Dus hij mist een paar voortanden. Hij heeft een beetje een bierbuik, echt zo'n pens, zeg maar. Ze zegt, een beetje smoeselig joggingpak heeft hij aan. O-benen, platvoet en hij stinkt naar zweet en alcohol. En toen bleef ze zo een beetje nadenken. En toen keek ze naar die agent en zegt ze, nou weet je wat, laat me zitten eigenlijk.
0: Ja, dit is weer een hele goede grap van jou. John?
2: Misschien was dat wel die Dylan, weet je wel?
0: Nou, dat denk ik niet. Filo zegt het ook tegen mij. Elke keer als John een verhaal vertelt, dan lijkt het alsof het het begin is van een mop. En ik keek er nog aan en denk, nee joh, ik geef mij een voordeel van de twijfel. En nee hoor, ze had weer groot gelijk.
2: Wie zegt dat dat niet echt gebeurd is?
0: Ja, ik ken deze mop, John.
2: Wat wel echt gebeurd is, dat mijn voorouders, die hebben jouw voorouders ontmoet. Want ik stam af van de Vikingen. Ik ben een native Viking.
0: Ja.
2: En die hebben ooit, zijn die naar Noord-Amerika gevaren, hè? Dat weet je wel, hè? Dus die hebben waarschijnlijk Cherokee ontmoet.
0: Ja.
2: Dat zijn onze voorouders geweest. Oh, die hebben elkaar ontmoet, waarschijnlijk.
0: Ja, en denk je dat dat een leuke ontmoeting was? Voornamelijk mijn voorouders?
2: Ik denk het wel, want ze hebben nog jarenlang daarna die stam nog gehad. Dus dat is allemaal goed gegaan, begrijp
0: ik. Oh, toch? Ja, dat is allemaal goed gekomen.
2: Ja, want jij stamt er ook nog vanaf, dus.
0: Ja, ja.
2: Maar er zijn ook hele goede contacten geweest, hè, tussen de Native Americans en degene die daar aankwamen. Dat is niet allemaal oorlog geweest altijd. En trouwens, die stammen onderling, die de Native Americans onderling, die konden er ook wat van, hè? Die moorden elkaar ook uit, hè?
0: Ja, op hun eigen grondgebied inderdaad.
2: Ja, Cherokees hebben het goed gedaan wat dat betreft.
0: Nou ja, dat is prachtig. Maar ik vind het een leuk verhaal, die van het van de vermiste man. Ik denk dat we... Je hebt ook een nummertje aangevraagd.
2: Laat me zitten, zegt ze.
0: Ja, ja.
2: Laat me zitten. Nou goed. Ja, ja. Dat nummertje. Dat is misschien wel leuk voor jouw stagiaire, want die heeft waarschijnlijk van deze Björk nooit gehoord.
0: Nou, dat weet je niet. Wacht even hoor. Naomi, ken je Björk?
3: Zeker wel. Zij heeft ooit zo'n zwanenjurk aangehad, toch?
0: Nou, ja, John, heb je er toch onderschat, hè?
2: Ja, maar jij hebt er nooit van gehoord.
0: Nee, dat klopt. Ja.
2: Dan kan ik jou wel aanraaien om eens met Naomi en Filo te gaan praten. Want dit was wel weer een... Die kwam op in de jaren 80, want daar heb ik het altijd over, hè, de laatste tijd. En dat was toch wel weer een verademing. Dat was echt iets heel bijzonders.
0: Nou, top. Ja, ik ga luisteren, John.
2: Ja, vooral dit nummer, dit is echt geweldig. Maar goed.
0: Ik ga luisteren. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind.
2: En fijne nacht, hè?
0: Ja, jij ook. Dankjewel voor het bellen.
2: Je had weer een prachtig verhaal in de vorige uur. En ik denk dat als ze jou met Poetin in een kamer zetten, dat het ook gewoon nog heel gezellig wordt.
0: Waarschijnlijk, ja. Ik kan niet wachten.
2: Jij maakt er altijd een geweldig, gezellig praatje van. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Lief compliment. Ik ga je een mooie nacht wensen, John.
2: Ja, dan moet je even bellen.
0: Oké, dank je. Nou, we gaan luisteren naar Björk, Venus Like a Boy.

0: Ja, dit was Björn met Venus as a Boy, aangevraagd door Sean.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan nu naar een heel bijzonder verhaal. Dat verhaal is namelijk van Angela. Angela, een hele mooie nacht.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hallo Angela. Ja, ik keek al net eventjes naar mijn collega Naomi. Want wat heb jij me toch een verhaal te vertellen?
2: Oké, je hebt het opgezocht, Charlotte Corday.
0: Ja, vertel. Laten we bij het begin beginnen.
2: Nou ja, goed, Charlotte Corday, die is geboren op 27/7/1768. Dus dat is een aardige tijd geleden.
0: Ja.
2: En ze is onder de guillotine overleden op 17/7/1793.
0: Mm-hmm. En waarom? Weet je dat?
2: Zij heeft een politicus vermoord in bad. Zij woonde in Rouen.
0: Mm-hmm.
2: En het was een eenakter. Niemand wist wat ze ging doen. Niemand. Ze had gewoon gezegd, ik ga naar Parijs. En ik ga daar wat doen of iets. Wat weet ik niet.
0: Ja.
2: Er zijn dus filmpjes van haar, hè, op YouTube. Filmpjes in 3 of 4 gedeeltes. En die kijk ik heel regelmatig. Niet, ik heb het nou bijvoorbeeld al een jaar niet meer gezien. En af en toe ineens heb ik weer zin om te kijken.
0: Ja, en wat trekt je er zo aan dan, aan die filmpjes?
2: Ja, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Ik heb 2 boeken van haar. Een hele oude. Die ligt, ja, verschrikkelijk oud. Die heb ik in plastic gedaan. Die heb ik van mijn oma gekregen.
0: Oké.
2: En die zei, jij hebt het meeste met de Franse taal. Dus die geef ik jou.
0: Ja, en wat is de connectie nou, hè? Tussen
2: nou,
0: jou
2: oma,
0: en tussen Charlotte?
2: Die was een Engelse. En haar voorfamilie, niet allemaal, maar een paar van die broers of zussen van Charlotte zijn gevlucht naar Engeland toen ze hoorden dat Charlotte onder de guillotine was. Want er waren een heleboel mensen voor Marat, maar ook tegen. En die wilden de familie misschien ook vermoorden, dat weet ik weer niet. Maar die zijn gevlucht naar Engeland. Vandaar dat mijn oma ook een Engelse was. En mijn oma, die heeft wel les gehad op school. Die was allemaal van goede huizen. En die geschiedenisleraar zei, wat lijkt je toch veel op Charlotte Corday?
0: Oh.
2: Nou, toen vertelde ze dat ze inderdaad verre familie was. Zo simpel is het.
0: Ja, nou ja, zo simpel is het.
2: Maar ze heeft dus een eenakte gevoerd. Ze woonde in Rouen en ging met de kocht bij de slager een verschrikkelijk groot mes.
0: Mm-hmm.
2: En ze nam de paard met zo'n diligence, of hoe heet zo'n ding wat erachter zit, ging ze in haar eentje naar Parijs. Niemand wist ervan.
0: Niemand wist dat ze... Ja, oké, niemand wist ervan.
2: Nee. Ze nam naar een hotelletje. En toen had ze een afspraak met die Marat. En Marat, dat was een roodharige. En die had kennelijk een huidziekte of zoiets.
0: Oh.
2: En die moest heel vaak in bad. Maar dat wist zij niet precies toen, hoe die er echt uit zag. Maar hij kwam naar het adres waar hij woonde, of waar hij was. En eerst mocht ze niet naar binnen. Nee, je mag niet naar binnen.
0: Hm.
2: Toen zei ze, ik moet naar binnen. Ik heb iets heel belangrijks te zeggen over een bepaald persoon. En hier heb ik een brief daarvan. Die moet ik hem afgeven. Toen is ze daar naartoe gegaan. En hij zat in bad. Er is een wassenbeeldenmuseum van in Parijs. En daar zit hij dus. Hij staat er dan zo met de hand boven. Daarboven dat bad. En dan staat ze met dat mes zo, staat ze stil. En dan, dan heeft hij haar doodgestoken.
0: Zij
2: en
0: hem.
2: Al die mensen allemaal gillen natuurlijk. En ze werd gelijk vastgenomen. Die Marat was ook iemand die... Charlotte voerde acties in verband met vrouwelijke activisten. Die ook allemaal werden vermoord.
0: Kijk, dat is mooi.
2: En, nou ja, goed. Op 17, ze is dus 13 juli is ze dus onder de guillotine gekomen. Ja. Ze ging daar met zo'n karretje. Gingen ze langs de Rue de Tuileries, volgens mij, als ik dat zo zag.
0: Ja.
2: En dan gaat ze zo'n hele lange weg langs. En ze mocht daar zitten, maar iedereen zag haar.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen zag haar. Nee, zegt ze, ik wil niet zitten. Vol trots sta ik. Stel op dat kaartje, iedereen mag me zien.
0: Oh ja. Nou ja, wat gedurf. Ik moet je wel. We gaan zo. Word ik gewoon afgebroken door het nieuws, Angela.
2: Nou ja.
0: Want
2: okay.
0: Ik vond het. Ik zat. Was helemaal mee in de tijd met je verhaal. Maar dat is dus ja. Een van jouw voorouders. Een geweldig verhaal, dit, Angela. Okay.
2: Ja, en een toeval wil. Ik ga volgende week weer een paar dagen naar Parijs.
0: Nou, dat zit in je bloed, ja. Want je kan ook niet anders. Ik ga je ontzettend bedanken. En het nummer dat je hebt aangevraagd, draai ik meteen na het nieuws.
2: Ja, okay.
0: Dankjewel en mooie nacht, Angela. Bedankt voor je verhaal. Nou ja, over de guillotine, dat is eigenlijk nog eventjes een interessant feitje. Want je denkt, ja, dat is een middeleeuws, dat is een 1700 gebruikt voor het laatst. Nee hoor, de allerlaatste keer dat de guillotine is gebruikt, was in 1977. Dat is laatst. Ja, er was een Tunesische immigrant. Die was veroordeeld voor moord en marteling. En die is toen in Marseille onthoofd. En dat is hetzelfde jaar als dat de eerste Star Wars uitkwam. Dus eigenlijk om dat even te... Nou ja, ongelooflijk. Dus de guillotine is nog helemaal niet zo lang geleden voor het laatst gebruikt. Nou, dat is even een feitje. Wist je dat je midden in de nacht... Zometeen na het nieuws van 4 uur spreek ik je. En dan gaan we natuurlijk de Nachtkraker doen. Mooi stuk podcast. Is nog veel te doen in het laatste uur van de nacht van BNN VARA. Ik spreek je zometeen weer.
3: NPO Radio 1.
4: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. In Amsterdam heeft de politie 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit hadden bezet. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de 2 panden ontruimd. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen euro niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug hier bij de nacht van BNN VARA van dinsdag 19 mei. En deze nacht staat in het teken van het vertellen van verhalen.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
0: In het eerste uur van de nacht van BNN VARA ging ik in gesprek met journalist en schrijver Rick Kuiper. Hij behandelt het vak journalistiek heel erg anders dan andere journalisten doen. Want hij vertelt echt een iets wat nieuwswaardig is. Maakt hij een mooi verhaal erbij. Zodat je mensen meetrekt. Dat doet hij in zijn boeken, in podcast. En natuurlijk in krantenartikelen. Ik vond het een erg interessant gesprek. Dat is morgen terug te luisteren in... Of morgen, ja, zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Je kan het ook terugkijken op NPO Luister. Maar het is zometeen alweer tijd voor de Nachtkraker. En natuurlijk een heel mooi stuk podcast. Want we zitten in het laatste uur van de show. En ja... Waarom wachten als we ook gewoon meteen kunnen beginnen? Want het is tijd voor...
3: De Nacht van BNN VARA.
1: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de Nachtkraker. En vannacht staat in het teken van verhalen vertellen. En natuurlijk heeft de Nachtkraker daar ook weer mee te maken. En als ik aan een echte verhalenverteller denk... dan denk ik aan deze man. Hij had een gouden rol in Sesamstraat... En ja, vorige week had ik een moeilijke, lastige nachtkraker. Dat weet ik, daar ben ik me van bewust. Dus deze week heb ik het iets makkelijker gemaakt. Ik denk dat deze prima te doen is. Want ik ben op zoek naar deze man. Wie is dit? Wie horen wij hier?

Ja, wie is dit? Wie is dit? Het gouden stemmetje. Echt, ja, als je kijkt van mijn tijd en de tijd van Philo en de Omi. Dit was onze jeugd. Echt de verhalenverteller van Nederland voor ons. Dus naar

van mijn tijd en de tijd van Philo en de Omi. Dit was onze jeugd. Echt de verhalenverteller van Nederland voor ons. Dus naar wie ben ik op zoek? Wil jij deze heerlijke chocoladereep winnen? Namelijk trouwens voor mensen die nog wachten op een reep. Ik heb ze vrijdag en ze allemaal op de post gegaan. Dus als het goed is, heb je ze deze week binnen. Maar het is nu tijd voor het nummertje van Angela. Die had ik nog, heeft ze nog van me te goed. Weet jij wie ik zoek en wie we net hoorden? Bel dan nu naar 0800 1121 of stuur een berichtje in een gratis NPO Luister-app.

0: Jacques de Troyes, il a 5 heures, Paris se vrij. Nou, ja, ik was helemaal... Dank je. We zijn bezig met de nachtkraker. Wat is dat nou voor gepiep? Nou ja, maakt niet uit. We zijn bezig met de nachtkraker. De leukste quiz op de radio, natuurlijk. We gaan even kijken. Het was een. Ja, volgens mij was deze best wel makkelijk. En ik merk het ook aan hoeveel er is ingebeld. En het gaat helemaal los in de NPO Luister-app. Dus we gaan even kijken. Nou ja, naar Dieneke. Want Dieneke, je was de snelste.
1: Oh, oké.
0: Goedenacht, Dieneke. Waarom ben jij op om 4 uur 's nachts?
1: Nou, ik ben niet op, ik lig in bed, maar ik luister naar jullie.
0: Oh, wat lekker. Oh, wat fijn.
1: Gezellig. Ja, en toen, ik ben wel een nachtbraker, hoor.
0: Oh, wat goed. De nachtbraker wint de nachtkraker. Ja. Nou, geweldig, Dieneke. En ja, dat was heel makkelijk. Maar eventjes voor de vorm, wie hoorden we hier?
1: Nou, ik dacht Aart Staartjes.
0: Ja, dat is helemaal correct. Dat is toch wel de verhalenverteller van Nederland, toch, Dieneke?
1: Ja, was hij wel, ja. Was een leuke man.
0: Ja,
1: meneer
0: zeker.
1: Aart.
0: Meneer Aart, ja, zeker. Nou, ontzettend...
1: En Joost, hè, niet te vergeten, Joost Prinsen.
0: Ja,
1: dat
0: ook.
1: Dat was echt helemaal te gek.
0: Ja, ja, heb je helemaal gelijk in. Mm-hmm. Nou, je hebt het hartstikke goed. Ik wil je ontzettend bedanken voor het meespelen. Ga je zo nog even slapen? Of,
1: Ja, zeker wel.
0: Oh, oké, gelukkig maar. Dan,
1: eerst even nog luisteren tot 5 uur.
0: Ja. En dan lekker oogjes dicht.
1: Ja.

0: Nou, als je nog heel even blijft hangen, dan kunnen mijn regisseurs eventjes jouw adres en zo opschrijven. Dan weet ik waar ik de chocoladereep naartoe moet sturen.
1: Oké.
0: Okay. Ontzettend bedankt voor het meespelen en alvast slaap lekker.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Dag.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We hebben het deze nacht over de journalistiek, of om specifiek te zijn, verhalende journalistiek. Je zou het literaire non-fictie kunnen noemen. En het verschijnt in alle vormen en maten in boeken, krantenartikelen, documentaires, maar ook in podcasts. En laten we hier bij de NPO nou een schatkist vol prachtige journalistieke podcasts hebben. Ik dook in die schatkist en ik had meteen beet. Want ik heb een mooie journalistieke verhalende podcast voor je gevangen. Die podcast heet Het Mysterie van de Boze Mensen. Het is je misschien wel opgemerkt, maar Nederlanders hebben de laatste tijd wel een extreem kort lontje. Iets wat veel beroepsgroepen ook merken. De juf, de dokter, de boswachter. Ook ik hier, ook wel achter de microfoon. Wij hebben te maken met driftige mensen, woedende types en ziedende meutes. Wat is er nou aan de hand in Nederland? En dat onderzoekt de podcast Het Mysterie van de Boze Mensen. Presentator Robin de Wever gaat op zoek naar de boze burger. En wil eigenlijk vooral weten, waarom ben je nou zo boos? Luister mee naar de Omroep Max podcast Het Mysterie van Boze Mensen. Dit is aflevering 1. Hij doet niks hoor. En laat me even weten wat je hiervan vindt in de gratis NPO-luister-app. Geniet ervan.
3: Mijn schoonouders hadden jarenlang een camping in Frankrijk. Hadden, als in, het was hun camping. Oh, zei iedereen dan altijd. Dat is handig. Kun je altijd op vakantie. Dat klopt. Was enig. Mijn schoonouders werkten hard natuurlijk in het hoogseizoen. Het was een familiebedrijfje, maar niet te groot. 110 plaatsen, uitzicht over de velden. In de rij voor stokbrood, keuvelen met de andere campinggasten bij de afwas. En, in mijn geval, rijden op de Zitmaaier.
4: Robin op de Zitmaaier was natuurlijk wel gewoon het hoogtepunt van het seizoen.
5: Voor jou. Ja, prima. Als jij daar goede herinneringen aan hebt.
4: Ja, nee, het is een soort kwad waar je op kan rijden en dan tegelijk kan maaien.
5: Natuurlijk. Ja, precies.
4: Beter wordt het gewoon niet.
5: Nee.
3: Als het goed weer werd, ging het natuurlijk in trommen richting het zwembad. Badhanddoek over de schouder, slippers, kinderen met duikbrilletjes. Dat was wat ik zag. En dan was er wat ik niet zag, maar waar ik over hoorde. Nederlanders met een grote mond.
5: Ja, aan de lijn, dat kan. Maar ook voor me, aan de balie.
4: Oh ja?
5: Ja hoor.
3: Deze mevrouw is uiteraard mijn schoonmoeder.
5: Als ik zei van daar kunt u niet staan, want u wilt zo lang blijven, daar komt iemand anders. Nou, dan zet je die ander toch op een andere plek. Die plek is nu vrij en ik wil daar nu. Nee, die is geboekt. Wat mij altijd het meest bijgebleven is en wat mij het meest geraakt heeft, is dat iemand mij over de balie heen, die er gelukkig tussen zat, een map wilde verkopen.
4: Ja.
5: En dat ging over 2,5, max 3 euro. Dus nergens over als je een Mercedes kampeerbus hebt, zeg maar. We hadden een balie met een hoek erin. En op die hoek stonden kunstbloemen en wat informatieve dingen en alles. En die man die haalde uit over die balie. En alles vloog door de receptie.
3: Er waren opgefokte Nederlanders aan de balie, maar ook bij de zandbak.
5: Ook als je soms kinderen terecht wees, een deel van de ouders accepteert gewoon niet dat iemand anders hun kind corrigeert.
4: Maar in hoeverre was dit dan, als je met 1000 mensen contact hebt, dan zitten er altijd een paar moeilijke types tussen?
5: Ja, dat is logisch. Nou, een paar keer per seizoen, max.
3: Maar ja, zo gaat dat. De mensen die een grote mond hadden, geen nee accepteerden, opgefokt waren, waren natuurlijk een minderheid. Maar als iemand zoiets flikte, zegt mijn schoonmoeder, kon ze dat niet zomaar wegslikken. De opgefokte Nederlander bleef nog een tijd in haar hoofd spoken.
5: Ja, dat kan ik wel zeggen, dat het vaak Nederlandse gasten betrof.
4: Oh ja?
5: Ja.
3: Er kwamen ook een hoop Fransen en Britten. Die waren anders.
5: Over het algemeen een stuk beleefder, sneller tevreden. Engelsen was altijd, oh yes, that's lovely, thank you. Oh, that's nice. De veel lagere tevredenheidsgrens, zeg maar.
4: Ja, ja. Heel stereotyp dit, maar het klopt wel dus.
5: Ja, ja. En dan merk je echt cultuurverschillen. Nederlanders staan met name in het buitenland bekend als hufters. En, ja, bij toeren heb ik dat ook wel ervaren.

0: hebben het er nu over, nu ze de camping hebben verkocht. Maar destijds hadden we het er natuurlijk ook over. Als we bij hen op het terras zaten en mijn schoonouders pauze hadden. Telkens als ze zo'n verhaal vertelde, als zo'n incident net gebeurd was, ging ik in mijn hoofd na wie het kon zijn. Ik kende natuurlijk alleen gezichten en een paar voornamen, zoals het gaat op een camping. Die en die? Nee, die doen zoiets niet. Die andere dan, met die man met dat baardje en die vouwwagen. Die zijn daar ook het type niet voor. En soms, ineens, wist ik het. Of ja, dacht ik het te weten. Die man met de tatoeage. Die man en die vrouw met die grote camper. Met die kinderen met die dure kleren. Die vrouw met die grote opblaaseenhoorn in het zwembad. Waren ze het ook? Geen idee. Dom genoeg heb ik nooit doorgevraagd bij mijn schoonouders. Wijs die mensen dan eens aan. De camping liep vol met aardige, ontspannen mensen. En tegelijk wist ik, de drammers, die mensen die opgefokt deden omdat de plek die ze het liefste wilden al geboekt was, of omdat ze een paar euro toeristenbelasting moesten betalen, of wat dan ook, die bevinden zich onder deze mensen. Wie zijn die Nederlanders die dit doen? Wie is de mol? Mijn schoonouders waren niet de enigen die er last van hadden. De camping hebben ze inmiddels verkocht, maar de boze Nederlanders blijven bestaan. En als je een beetje oplet, valt er eigenlijk niet aan te ontsnappen.
1: Dierenartsen zeggen te maken te hebben met agressieve en intimiderende klanten.
2: Agressief gedrag is met name terug te vinden langs de lijn.
3: Uit recent onderzoek blijkt dat 45% van de lokale politici te maken heeft met bedreigingen.
0: Dierenartsen, scheidsrechters, wethouders, maar natuurlijk ook agenten.
4: Ik ben ook bedreigd thuis, meerdere malen. Mijn auto is bekrast. Ik ben thuis in de gaten gehouden op meerdere locaties. Ben ook gevolgd.
0: En personeel van zelfscankassa's.
5: Producten die naar je hoofd worden gegooid, scheldpartijen en dreigementen. Het personeel dat bij die zelfscankassa staat, krijgt daar geregeld mee te maken. En een groot deel voelt zich geregeld onveilig tijdens het werk.
0: En natuurlijk mensen in de zorg.
6: Dus bijvoorbeeld ambulancemedewerkers, maar ook mensen op de spoedeisende hulp. En 60% van deze mensen die maakten maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks geweld mee.
0: Dan viel het op de camping allemaal nog aardig mee. Een wethouder of politieagent bedreigen is natuurlijk iets anders dan dwingend zijn tegen een camping-eigenaar. Of spullen van de balie slaan. Maar ja, misschien is er toch een soort van gemene deler? Wat is er met Nederland aan de hand? Hoe is dat voor al die mensen die hiermee te maken krijgen? En waarom zijn we zo? Ik kom de mensen die dit doen nooit tegen. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met dat ik zo'n lieve jongen ben. Maar toch, hoe kan dat? Hoe kan het dat ik hier eigenlijk nooit mee te maken krijg, terwijl een flink deel van Nederland er kennelijk wel last van heeft? We weten natuurlijk dat politici bedreigd worden en dat het veel online gebeurt. Maar misschien is het probleem wel veel groter. Laten we beginnen bij het begin. Het deel van Nederland dat hier last van heeft. Wat overkomt hen? Dit is Het Mysterie van de Boze Mensen. Een podcastserie van mij, Robin de Wever, voor Omroep Max en NPO Luister. Abonneer je, dan mis je nooit meer een aflevering van me. Wat ik, als ik begin te zoeken, nog niet weet. Het zal een zoektocht worden met bizarre verhalen. Iemands carrière zal van de rails lopen nog voordat hij goed en wel begonnen is. Er zal iemand letterlijk op de brug belanden. Met een plan dat geen mens moet hebben. En er zal op mysterieuze wijze brand ontstaan. Er zal ook een eikel zijn die het gaat bijleggen. Die eikel, dat ben ik. Even vooraf. In deze serie wordt gesproken over levensmoeheid en zelfdoding. In aflevering 2 gaat het over levensmoeheid, in aflevering 4 over zelfdoding. Denk je wel eens aan zelfdoding? Erover praten helpt en kan anoniem op het telefoonnummer 113 of op de website 113.nl. Terug naar mijn zoektocht. Die begint in een bos in Brabant.
7: Is toch ook wat, hè? Neem ik helemaal mijn wandelschoenen mee. Sta ik hier op mijn gimpen.
8: Ja. Vergeet je ze in je auto.
9: Ja, liggen daar.
0: We Het is een ochtend in april en ik ben op pad met Sander. In een stuk bos dat grenst aan een villawijk. Hij is hier boswachter. Later op de dag zal het warm worden, maar nu is het nog koel.
7: Wat een baan zeg. Lekker zo.
8: Heerlijk hè? Ja, je hoort mij ook niet klagen.
0: Als jongen pakte Sander regelmatig de fiets en dan ging hij in zijn eentje fietsen. Deed hij aas aan een hengel en ving hij een paling. Die hij dan mee naar huis nam. Uit nieuwsgierigheid. Later bestudeerde hij in het bos wekenlang de roofvogels die af en aan vlogen. Met wat speurwerk vond hij hun nest en lukte het om een ei mee te nemen. Dat wilde hij thuis gaan laten uitkomen, zodat hij zijn eigen roofvogel had. Toen hij het bos uitfietste, dook de boswachter op en liep hij tegen de lamp. Hij was een beetje een stille jongen, zegt hij. Een Einzelgänger.
7: Wilde jij vroeger al boswachter worden?
8: Ja, ja. Maar toen die boswachter die ik toen sprak, die zei... Ja, jongen, boswachter kun je niet worden, dat is een roeping. En dat is maar voor weinigen weggelegd. Het dat lukt niet zo snel. En
7: wat deed dat met jou toen die boswachter dat zei dan?
8: Verzet.
7: Oh ja?
8: Verzet. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar ik zal eens laten zien dat dat niet zo is. Dat ik daar wel kan. En dat ik daar wel later word.
7: Want jij voelde ook die roeping?
8: Ja.
0: En nu is hij alweer 10 jaar boswachter. Hij voelt zich verantwoordelijk, zegt hij. Voor de dieren. Die kunnen zichzelf niet beschermen.
8: Dus je kunt er niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn. En je bent altijd maar weer in spanning van... zal het er goed gaan? Zal er niet gedumpt worden? Zal er niet gestroopt worden? Om daar iets tegen te doen, zeg maar.
0: Ik noem hem Sander, maar hij heet anders. Hij heeft liever niet dat ik zijn echte naam gebruik. Tussen de mensen met wie hij als boswachter soms in aanraking komt... zitten types die hem lastig zouden kunnen vallen. Hij wil voorkomen dat mensen hem kunnen vinden. In het bos zie je soms de minder fraaie kant van de Nederlander, zegt hij.
7: Ik loop hier dan en dan denk ik, wat een vredige omgeving hier.
8: Ja, nee, ja, je zou het zeggen. Maar toch... toch een klein aantal die menen dat zij de regels naar hun eigen hand moeten kunnen zetten. En als ze daarop aangesproken worden, dan zijn ze daar niet van gediend. En zeker niet als ze een bekeuring krijgen. En dan proberen ze alles eraan te doen om te zorgen dat die identiteit niet prijs wordt gegeven. Dus dan worden ze of agressief, ze lopen gewoon weg.
7: Oh ja?
8: Ja, allerlei zaken, zeg maar. Als ze maar onder die bekeuring uit kunnen komen.
0: Boswachters, en dit wist ik ook niet, kunnen bekeuringen geven voor loslopende honden in gebieden waar het niet mag, voor mountainbiken waar het niet mag, voor wildkamperen, geluidsoverlast, rijden met kwads, dat soort dingen. En bij het aannemen van die boetes gaat het dus nogal eens mis.
7: En wat zijn dat voor mensen dan?
8: Ja, dat zijn gewoon burgers, net als jij en ik.
7: De mensen die wij op straat tegenkomen elke dag?
8: Ja, onlangs werd ik nog getipt door een collega. Ja, die heeft ook een notoire hondenuitlater in zijn gebied. Ja, die is er ook niet, die man die is er ook niet van gediend dat hij aangesproken wordt op het feit dat zijn honden loslopen. Die man die haalt bijna wekelijks wel één bord weg. Een toegangsbord. Ja. Die schroeft hij van zo'n houten paal af. En dan zegt hij dat hij daar het bos in is gelopen. Ja, daar hebben we nu gepost. Die man is betrapt. Ja, en als ik die man zo inschat, is dat toch een 60er plus. En dan heb je het over, ja, er zijn toch volwassen mensen. Ja, die doen dat dus.
7: Die dus borden weghalen omdat ze erop aangesproken worden... dat ze daar niet hun hond mogen laten vrij rond laten lopen.
8: Ja, die zijn er niet van gediend. En dan schroeven ze zo'n bord van zo'n paal af. En hier verderop kwam ik ook een bord tegen. Die waren helemaal rood geschilderd. Ja, wie doet dat? Hun naam zetten ze er nooit bij.
0: Nee. We kuieren verder. Intussen kijkt Sander om zich heen.
7: Het is wel rustig, hè?
8: Het is heerlijk rustig, ja.
7: Wat ik natuurlijk hoop is dat jij hier iemand tegenkomt... die zijn hond heeft loslaten lopen.
8: En die helemaal uit zijn plaat gaat.
7: Precies,
8: ja.
0: De laatste jaren is het erger geworden, zegt Sander. Van alle diersoorten in het bos zorgt de mondige Nederlander... voor de meeste onrust. Zeker in dit bos. Het is een extra kwetsbaar bos. Er zijn 2 amfibiepoelen en er leven reeën en bijzondere vogels. Nu weiden lopen is het broedtijd en zijn de kalveren van de reeën kwetsbaar.
8: Het lijkt wel of dat door corona... hier in Nederland is er goed recht dat je overal iets van mag vinden. Hè? En dat lijkt daardoor ook wel versterkt, zeg maar. Dat van, ik ben het er niet mee eens, dus ik ga het gewoon niet doen. Want het is mijn leven en ik bepaal dat zelf wel. Een beetje zulk gedrag.
7: Maar er is dus een groep van mensen die ongehoorzaam is en die stelt zich ook wat harder op eigenlijk.
8: Juist, dat is het. En dat hebben wij wel gemerkt na corona, zeg maar. Dat mensen echt uitvluchten zoeken, in welke vorm dan ook. Door het, of het gewoon passief weglopen en daarna agressief te worden. Of gelijk met de gebalde vuisten klaar te staan.
7: Met een gebalde vuist? In het bos?
8: Nou ja, ik heb dat wel meegemaakt, ja. Dat ik heb liggen rollen met mensen omdat ze koste wat kosten niet mee wilden werken.
7: Wat? Serieus?
8: Ja, zeker. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik een surveillance ronde aan het doen was. En er kwam iemand op een mountainbike aangefietst. En ik stond aan de rand van het bos bij mijn dienstauto. Volledig herkenbaar. En ik spreek die meneer aan. Die had twee loslopende jachthonden bij zich. En die honden die waren niet op het pad. Maar die liepen gewoon zo dwars door de bosjes heen, zeg maar. En dus ik spreek die man aan. Ik zeg, meneer, wil u even stoppen? En die man die kijkt de andere kant op. Die draait zijn hoofd naar rechts. En die fietst om mij heen. Ik zeg, meneer, stopt u even? En die doet net alsof dat hij mij niet hoort. Dus ik pak dat stuur vast van die man. Die man springt van zijn fiets en die springt bovenop me. En nou, binnen twee tellen lagen op de grond te rollen met z'n tweeën.
7: Op de grond te rollen. Niet met iemand die met een groep vrienden en een krat bier in het bos zit. Maar met een hondeneigenaar. Midden op de dag.
8: We waren best wel aan het rollen met elkaar. Het was een krachtmeting van wie was de sterkste. Het was een sterke man, dat kon ik wel vertellen. Ja, op een gegeven moment toen zei hij van ja, luister, stoppen, want anders ga ik geweld gebruiken. Maar die man die stopte daarmee. En als verklaring had hij, ja, ik wist niet dat hij een boswachter was. Ja, volstrekt onlogisch in mijn optiek. Maar ja, goed, ik heb het wel meegemaakt.
7: Hij is niet bang aangelegd, zegt hij. Hij heeft er geen mentale problemen aan overgehouden. Maar wat hij wel eng vindt, de onvoorspelbaarheid van mensen. Je kunt er niet van uitgaan dat mensen deugen. Mensen kunnen in één keer omslaan. Het ontzag voor uniformen is bij sommigen sowieso weg. Net als het vermogen om de schuld bij zichzelf te zoeken, zegt hij. Iedereen vindt dat hij of zij een goede reden heeft om de regels te overtreden. Sander heeft een tas vol met verhalen. Toen hij een paar jaar geleden een paar mannen op crossmotors aansprak, je mag niet crossen in het bos, gingen de crossmotors er doodleuk vandoor. Behalve één, die die staande wist te houden door met zijn benen over zijn voorwiel te gaan staan. Waarop de crosser gas gaf en Sander bijna werd overreden. En dan is er nog de psycholoog. Een zestiger, gepensioneerd. Sander komt een man tegen met een loslopende hond van een jachthondenras. En legt uit, uw hond mag hier niet los door het bos rennen.
8: En vervolgens kom ik 3 maanden later, kom ik diezelfde man weer tegen. En de hond liep wederom los. We waren 100 meter van de parkeerplaats vandaan. En die man zegt, nee, laat maar gaan. Dus ik zeg, nou nee, dat gaan we niet doen. U krijgt van mij een bekeuring. Vervolgens lopen we naar de parkeerplaats toe. Er stond zijn auto. Ik denk, dan gaan we daar het gesprek even afronden. Want ik moest de identiteit nog vaststellen van die beste man. Maar hij stapte in zijn auto en hij wilde wegrijden. Ik zeg, oh. En de deur stond nog open, portier. Ik zeg, ik zou van u graag een identiteitsbewijs willen zien. Nee, jongen, laat mij gaan, vooruit. Er is niks aan de hand, laat mij maar gaan. Ik zeg, nou, dat denk ik niet. Ik krijg een bekeuring, ik wil van u een identiteitsbewijs zien. Dus ik vorder van die man een identiteitsbewijs. En hij start de auto. Ik buk over die man heen. En ik draai de sleutel uit contact. Ja, vervolgens belt die man een vriend op. En die komt op hoge poten aan. En die staat neus aan neus tegen mij. En die begint mij te bedreigen dat als ik de sleutels niet terug zou geven, dat hij met mij wel een ander gesprek zou voeren, et cetera. Ondertussen had ik de meldkamer.
7: Dus Sander belt, aangeslagen, de politie. Hij staat hier in een bos met 2 mannen die, oud maar opgefokt, hem aanstaren. En geen centimeter toe willen geven. Als de sterke arm der wet arriveert, zegt Sander, slaat de man ineens een hele andere toon aan. Is hij een stuk constructiever?
8: De man was overigens ook nog eens een keer psycholoog geweest in zijn werkzame leven. En diende daarna een klacht in bij mijn werkgever. Ja, en vervolgens kom ik die man een half jaar later weer tegen en wederom weer met de loslopende hond. Dus hij is nogal hardnekkig, hardleers.
7: Dit zijn natuurlijk bizarre verhalen. Vaker gaat het om een grote mond. Geen fout willen toegeven. Het niet nodig vinden dat je een boete krijgt. Ja, ik hoor een hond.
8: Ik hoor ook een hond, ja.
7: Kom op, trap af. We slaan linksaf en zien in de verte een man aankomen lopen. Met inderdaad een hond.
0: Hallo, Robin de Wever, zeg ik. We hebben het over honden vrij laten lopen.
7: Honden uitlaten en honden ook vrij laten lopen en zo. Als u heel eerlijk bent, doet u dat wel eens?
9: Ik laat hem nooit vrij lopen.
7: Oh, nee?
9: Nee, ten eerste...
7: Zeg je dan dat de boswachter erbij is? Of?
9: Nee, maar met dit ras kan dat niet.
7: Oh.
9: Dan is hij weg.
7: Oh.
9: Het is een jachthond en gezien hier nogal wat zit in het bos... ja, dan ben ik hem een uur kwijt. En,
7: dus, de helft van het bos dood?
9: Nou ja, hij zal best wel, als hij een ree ziet... die komt wel eens tegen... ja, dan blijf ik even staan dat de ree weg is en gaan we weer verder. Loslopen doen we niet.
0: Meneer herkent het probleem wel, zegt hij. Op veel plekken is het geen ramp als ze loslopen... maar hier is veel kwetsbare fauna. Maar goed, het boeit sommige mensen dus kennelijk allemaal weinig.
9: Ja, dat is echt erg. Ja, en daar heb ik ook weer last van. Ondanks de bochtjes en ondanks dat er doeken hier hangen... Hè, dat er weer jonge reetjes zijn...
7: Kun je het geloven? Nou ben ik dus, ik kom uit Amersfoort. Ja. Nou ben ik dus om 5:30 opgestaan om hier 's ochtends vroeg te zijn. Ja. Op zoek naar mensen die een hond los laten lopen. U zegt ook, het zijn er heel veel. En wie komen we tegen? Net die ene meneer die zijn hond dat het netjes aan de lijn heeft.
9: Ja.
7: Lekker. Nou,
9: jongens, succes verder.
7: Ja. Thanks.
10: Dag hoor.
7: De natuur zit ook op je bodywarmer.
10: Oh. Kijk, dat is een kevertje, hè?
7: Zo, dan valt hij op de grond.
10: Nou ja,
7: dat terug naar de natuur.
10: Terug naar de natuur, ja. We geven hem terug aan de natuur. Ja.
0: Afgaande op de nieuwsberichten over mondige Nederlanders... en Nederlanders met een kort lontje... zijn boswachters lang niet de enigen die hiermee te maken krijgen. Dus ik begin rond te bellen.
11: Mijntje,
0: goedemiddag met Robin de Wever.
11: Hoi.
7: Hey, goedemiddag.
0: Na een paar telefoontjes heb ik Mijntje de Beer aan de lijn. Dierenarts in Tilburg. Ik vertel haar wat mijn schoonmoeder meemaakte... en wat Sander nog steeds meemaakt. Herkenbaar, zegt ze.
11: Ik merk vooral dat mensen heel erg vanuit zichzelf denken... en heel graag dingen nu willen... zonder dat daar rekening wordt gehouden met anderen.
7: Ja, hoe bedoel je dat?
11: Gelijk een reactie willen, boos worden als de telefoon niet gelijk wordt opgenomen. Geïrriteerd zijn als ze niet gelijk krijgen waar ze om vragen. Heel erg vanuit zichzelf denken zonder daar rekening te houden met een ander.
0: Ook hier weer, de meeste mensen deugen. Maar zoals slecht nieuws altijd harder aankomt dan goed nieuws... zo werpt ook die relatief kleine groep van de boze Nederlanders... een relatief grote schaduw, zegt Mijntje.
11: Ik heb hiervoor natuurlijk lang in de praktijk gewerkt... en daar hebben we het wel meegemaakt dat iemand dusdanig kwaad werd... over een behandeling die niet naar zijn zin was gegaan... dat we daarvoor 112 hebben gebeld. Deze meneer dus dan nog heeft staan dreigen, eerst over de telefoon en later ook in de praktijk. Dat voor iedereen in het pand dusdanig bedreigend was dat de politie is gekomen.
7: Maar dreigen om wat dan?
11: Ja, om de boel in elkaar te slaan en om mensen fysiek iets aan te doen, wat hij uiteindelijk niet gedaan heeft. Maar het was wel op een dusdanig manier dat het wel beangstigend was. Het voelde echt niet prettig.
7: Ja, waar ging dat om dan?
11: Dat ging erover dat de behandeling niet aangeslagen was. Ja. Bij een dier. En daar kunnen wij ook niet altijd iets aan doen.
7: Maar dat doet ook wel wat met je, denk ik.
11: Zeker. Je gaat zeker in de periode daarna... en ik denk dat verschilt heel erg per persoon hoe je daarmee omgaat. Maar op dat moment was dat echt heel voor de hele praktijk... en voor iedereen een hele heftige gebeurtenis. En dat voelt gewoon heel erg onveilig.
7: Maar dan ga je ook wel anders in je werk staan, denk ik.
11: Ja, je wordt er wel voorzichtiger van, ja. Dit is niet de enige reden, maar voor mij is het wel de reden dat ik niet meer in de reguliere praktijk werk. Of een van de redenen dat ik niet meer in de reguliere praktijk werk.
7: Ja, ja.
11: 95% van de mensen is echt helemaal oké. Okay, het is echt niet, iedereen. Maar het is wel meer. Het wordt wel meer. En waar dat aan ligt, als we dat wisten, konden we het oplossen. Als we een diagnose hebben, dan kunnen we een behandeling instellen.
7: Ja, precies.
0: Na mijn gesprek met Mijntje ga ik door met bellen. Ik spreek iemand die veel te maken heeft met de balie bij het gemeentehuis in Arnhem. Iemand die de veiligheid van het overheidspersoneel in de gaten houdt in Overijssel. Een brandweerman in Rotterdam. Een basisschooldocent in Utrecht. En een ambulancebroeder uit Noord-Holland. Onder meer. Allemaal zeggen ze, ja, dit gebeurt. En het gaat er weinig over. Hun verhalen lijken op die van Sander en Mijntje. Onvriendelijk gedrag is natuurlijk van alle tijden en alle culturen. Net als agressie, intimidatie en bedreiging. Maar tegelijk, als zoveel verschillende mensen aan de bel trekken... vanuit zoveel verschillende hoeken van de samenleving... dan is er misschien wel iets aan de hand. Met Nederland. Dus, hoe zit het precies? Na wat zoeken stuit ik op het boek Het Agressieparadijs van Caroline Koetsen-Ruiter. Ondertitel: Wat we moeten doen om de verhuftering van Nederland te stoppen. Ze heeft er haar levenswerk van gemaakt, blijkt uit haar oeuvre. Ze heeft ook giftig gedoe op de werkplek geschreven. En jij moet je bek houden. En ze promoveert nu op de de-escalatie van verbale agressie. Ik nodig Caroline uit in de studio. Gebeurt het hier inderdaad meer dan in andere landen? Er is inmiddels aardig wat onderzoek, zegt ze. 2 miljoen Nederlanders hebben ermee te maken gehad. Er is onderzoek in Nederland, maar ook vergelijkend met andere Europese landen.
12: En die laat zien dat wij inmiddels, maar niet alleen, samen met de Denen, dus Denemarken, Europees kampioen agressie tegen werkenden zijn. Dus binnen onze Europese Unie heeft de Nederlandse verpleegkundige, de Nederlandse leerkracht of de Nederlandse ambtenaar, om er maar even 3 te noemen, bijna 2 keer zoveel kans ten opzichte van het Europees gemiddelde om met agressie, geweld, dus uitschelden, vernederen, bedreigingen te maken te krijgen, terwijl je gewoon je werk doet.
0: En waarom is dat?
12: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het belangrijk is om te stellen dat Nederland eigenlijk heel erg sterk geïndividualiseerd is. En dat heeft ook mooie aspecten. Maar je ziet eigenlijk dat sinds de jaren 50 onder andere ontkerkelijking en ontzuiling ook wel heeft geleid tot een grotere focus op het ik. En daarbij ook wel op rechten. We hebben ook gezien dat de overheid een stapje terug deed en de verzorgingsstaat werd afgebouwd. We hebben ook regelmatig gehoord, je moet je maar invechten in onze samenleving. Je moet je eigen broek op kunnen houden. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat die assertieve of soms overassertieve, leesagressieve burger, dat daar ook wel een beetje op gehind is. Zorg goed voor jezelf.
0: Wij moesten zo worden.
12: Ik zou er graag inmiddels iets naast willen zetten, maar het is wel heel erg een focus geweest op het individu. Hè? Dus wanneer vroeger de leerkracht zei, het is goed om wat meer thuis te lezen, dan zou het kunnen dat vanwege het gezag van de docent of de leerkracht ook wat eerder werd opgevolgd. En nu horen we natuurlijk ook wel van situaties dat ouders met de opgestoken middelvinger de klas binnenkomen en zeggen, ja, maar wijf, jij kan niet lesgeven. Dus ga mij niet vertellen dat ik moet lezen. Daar betalen we jou voor. En nou heel snel een beetje.
0: Letterlijk dit?
12: We zien dat 25% van de docenten zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs rapporteren dat ze met bedreigingen, intimidatie, maar ook veel forse verbale agressie te maken hebben.
0: Ja. En als we het hebben over agressie, waar hebben we het dan over? Want dan, dat kan alles zijn van KUT-wijf tot iemand fysiek aanvallen.
12: Klopt.
0: Wat gaat er het vaakste mis in Nederland?
12: Veruit wat wij zien is verbale agressie tegenwerkende. Dus dat is inderdaad op de persoon uitschelden, vernederen, vals beschuldigen, discrimineren. Op de tweede plek staat eigenlijk een vorm van psychologische agressie. Dus denk aan dreigementen of intimidatie. Als jij niet heel snel zorgt dat ik die vergunning krijg, dan moet je maar even uitkijken hoe jij vanavond thuis komt. Puntje, puntje. Dat is maar even een voorbeeld. En op de derde plek, dat is een uitzondering, maar het komt voor, fysiek geweld. En dan betekent dat er geschopt, geslagen, gespuugd, stenen door de ruit, voorwerpen kapot, eigendommen beschadigd, dat ook plaatsvindt. Maar veruit zien we het meeste verbale agressie.
0: Je zei net 2 miljoen mensen in Nederland?
12: Ruim.
0: Ja, maar dat is, en je zei 10 miljoen werkenden. Dus als 1 op de 5 werkenden krijgt hiermee te maken.
12: Ja,
0: dus het is een gigantisch probleem.
12: Ja, en dat is dan nog maar het gemiddelde. Want we zien helaas wel dat er in bepaalde sectoren er echt bovenuit springen.
0: Maar dat betekent dus dat er echt miljoenen mensen zijn die hier gebukt ondergaan. Terwijl het gaat hier amper over.
12: Ja, dat klopt.
0: Dit is een soort rot in de maatschappij.
12: Ja.
0: Waar echt een heel groot deel van de Nederlanders aan leidt.
12: Ja, het zou mij niet verbazen als ook een deel van de ontevredenheid, het gevoel een verschoppeling te zijn of niet gewaardeerd te worden, als jij een functie hebt meer in de uitvoering, echt in die werkende klasse, want daar zien we ook waarschijnlijk dat de klappen ook het hardst vallen. Ja, dat je ook eigenlijk letterlijk als een soort wegwerppersoneel behandeld voelt. Want ja, als jij het niet redt met al die blootstelling aan bijvoorbeeld verbale agressie, dan ga je toch. Dan zoeken we wel iemand anders bij het uitzendkracht voor je. Dus,
0: hoor je dit soort dingen ook?
12: Oh ja, zeker. Ja? Met name.
7: Maar is dit nu theorie van jou of is dit ergens op gebaseerd?
12: Ja, we weten dat met name wat we noemen servicemedewerkers. Dus denk bijvoorbeeld aan werkenden die achter de balie staan of die klantcontactcentrumfunctie vervullen of op straat werkzaam zijn, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Dat zijn echt onze kanaries in de kolenmijn. Daar gebeurt eigenlijk. Daar weten we van dat bijvoorbeeld 64% van de ambtenaren die in zo'n type rol zit, jaarlijks te maken krijgt met agressie. Dus landelijk gemiddeld is al 20%. Maar dan zijn er dus echt van die mensen in de frontlinie, ja, die gewoon, ik denk, nou zeker wekelijks, maar misschien wel dagelijks, met uitingsvormen die gewoon verbaal agressief van aard zijn, te maken krijgen.
7: Wie zijn deze mensen? Komen ze uit een bepaald milieu?
12: Je bedoelt de plegers, de veroorzakers?
7: De plegers, ja.
12: Ook,
7: valt er iets over te zeggen?
12: Daar valt iets over te zeggen. En dat is ook wel belangrijk om te zien dat wij van de pleger vaak een monster maken. Iemand die niet op ons lijkt. Je ziet zelfs wel, denk ik ook op dit moment zeker aanwijzingen, dat er een beeld ontstaat van bijvoorbeeld een jonge man met een migratieachtergrond. Nou, als we dan eens kijken naar onderzoeksmateriaal wat specifiek op intimidatie gericht is geweest, dan zien we een heel ander beeld. Dan geven bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, wijkagenten en leerkrachten op school aan dat degene die intimideert vaak van middelbare leeftijd is of hoger, en vaak vanaf de middenklasse tot in de hogere sociaal-economische klasse verkeert. Bijvoorbeeld, dus ook weer even, ik wil daar voorzichtig in zijn, maar even een voorbeeld.
7: De Omroep Max-leden.
12: Dat zou kunnen, maar bijvoorbeeld de advocaat.
7: Maar dit zal dan wel, toch?
12: Oh, zeker, ja. Maar dat is wel goed om dat even te benadrukken. Als we kijken naar witte borden agressoren, zo noemen we die. Ja. Dat zijn personen die juist heel intimiderend zijn. Eigenlijk vanuit een bepaalde hoge, tussen haakjes, maatschappelijke status. Bijvoorbeeld omdat ze directeur zijn ergens, of chirurg of advocaat. Heel eisend, maar ook wel heel vernederend gedrag kunnen vertonen naar iemand die slechts in de uitvoering staat.
7: Ja, jij gaat nette mensen.
12: Dat zou je ook gekscherend de agressieve kakker kunnen noemen. En we zien juist veel aandacht voor de pleger die bijvoorbeeld jong is, man is, met een migratieachtergrond. Nou, die zijn er ook. Maar ik zie ook dat plegers en veroorzakers ook eigenlijk in alle geledingen van onze samenleving manifesteren. En misschien zelfs wel des te meer angst inboezemen, omdat er gedreigd wordt direct met als jij dit niet voor me regelt, dan kom je er nog wel eens even achter hoe mijn netwerk eruit ziet. Want dan zie ik jou terug bij de tuchtrechter, of dan stel ik jou persoonlijk aansprakelijk als mijn moeder het vandaag niet redt in het ziekenhuis.

0: agressieve kakkers. Mensen van middelbare leeftijd en hoger. Mensen zoals jij en ik. De Omroep Max-leden. De Omroep Max-leden. Net als ik lijnen begin uit te gooien op zoek naar mensen die wel eens een kort lontje hebben gehad of een grote bek geven, komt mijn eindredacteur Nick met een lumineus idee. Max heeft een panel van duizenden leden in de landen die lid zijn van Omroep Max. En als programma of podcast kun je een vragenlijst uitsturen naar die mensen. Met behulp van iemand van het onderzoeksbureau stel ik een vragenlijst op. Heeft u ooit een situatie meegemaakt waarin u zich erg boos of gefrustreerd voelde richting een hulpverlener, ambtenaar of medewerker in een publieke functie? Hoe heeft u op dat moment gereageerd? Heeft u spijt van hoe u heeft gereageerd? Zou u bereid zijn om in onze podcast over deze ervaring te vertellen? Met andere woorden, bent u de persoon over wie mijn schoonmoeder Sander en Caroline het hebben? En zo ja, mag ik dan bellen? Yes, versturen. Het is het begin van een zoektocht die veel groter zal blijken dan boosheid alleen. Ik zal een kant van Nederland te zien krijgen die ik nog nooit heb gezien. Het verhaal zal gemoedelijk beginnen, maar vooral in de tweede helft een grimmige wending nemen.
1: Toen kreeg ik op een gegeven moment een waarschuwing. Er werd aangeraden niet op een openbaar terras te gaan zitten. En ik geloof niet dat ik daar veel meer over moet zeggen. Dat idee heb ik.
2: Wat het meeste angst inboezemde, was dat ik niet voorbereid was op de volgende stap. Er gaat een keer iets gebeuren, want dit kan niet lang goed blijven gaan. Nou, dat gevoel, een vreselijk gevoel.

0: In de volgende aflevering op zoek naar de opgefokte Nederlander.
1: Zou je dat wel durven?
0: Zou jij het durven?
1: Nee.
0: Nou maak ik een serie over de opgefokte Nederlander. Past u een beetje in dat plaatje?
2: Daar pas ik in.
0: Nou, dan moet ik bij u zijn.
2: Ja, echt wel. Opgefokt. Want het is net een bakplaat dan.
0: Ja.
2: Ja, dus het wordt steeds heter, heter, heter. Want ik kruip in de pen en iedereen zal het weten.

0: D'Angelo met Brown Sugar, Gone Too Soon.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Tussen 2 en 3 hebben we het gehad over de journalistiek. Verhalende journalistiek, want we hadden te gast Rick Kuiper. Rick Kuiper is regio-correspondent in de provincies Utrecht en Flevoland voor de Volkskrant. Daarnaast schrijft hij geregeld over Oekraïners in Nederland en over de Tweede Wereldoorlog. Grote onderwerpen die het zeker waard zijn om over te schrijven. Maar journalistiek kan ook kleiner zijn. Lokaler bijvoorbeeld. Of het kan vragen beantwoorden waar je al tijden mee loopt. En vooral voor die laatste categorie bestaat de podcast van BNN Vara, Alledaagse Vragen. In deze dagelijkse podcast worden elke werkdag, jawel, alledaagse vragen beantwoord. En die vragen gaan van hoe oud kan een meer worden tot waarom heeft een mannenfiets een stang? Hé, die vraag heeft mijn vader ingestuurd. Maar ze zijn soms ook ietsje journalistieker. Zoals de aflevering die ik voor je heb klaarstaan deze nacht. Ziekenhuizen lijken steeds vaker een doelwit te zijn in conflictgebieden. Terwijl dit volgens internationaal oorlogsrecht helemaal niet mag. Maar waarom zijn ziekenhuizen en zorgpersoneel in deze tijden dan toch zo vaak een doelwit? Nou, antwoord op deze vraag hoor je in deze aflevering van de podcast Alledaagse Vragen. Luister mee.
2: Je leest het vaak in je nieuwsapp. Een ziekenhuis in oorlogsgebied is gebombardeerd. Maar waarom zijn ziekenhuizen vaak een oorlogsdoelwit?
3: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
2: De laatste jaren staat het op veel plekken in de wereld in het teken van oorlog. En het valt op dat er bepaalde plekken in oorlogsgebied vaak doelwit lijken te zijn van bombardementen. Nou Noah, wat valt jou op?
4: Nou ja, sowieso in ieder geval ziekenhuizen inderdaad. Want ja. Dan denk ik, dat zijn al de zwakste mensen en die worden aangevallen. Hoe zit dat?
2: Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ja. Maar waarom kiezen ze nou juist voor een ziekenhuis als oorlogsdoelwit? Officieel is dat namelijk volgens het humanitair oorlogsrecht verboden. En tijdens gewapende conflicten mogen ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel nooit een doelwit zijn. Maar waarom gebeurt dit dan toch? Dat kon ik gelukkig vragen aan Tine Molendijk, cultureel antropoloog en bijzonder hoogleraar morele dilemma's van militaire operaties aan de Radboud Universiteit. En het is goed om er van tevoren even bij te zeggen, oorlog is chaos, niet elke aanval is doelbewust. En het kan zijn dat een ziekenhuis per ongeluk geraakt kan worden, maar vaak wordt deze aanval toch ook wel bewust ingezet.
5: Soms is het echt bewust een doelwit en dat is in lijn met ja, hoe oorlog wel omschreven wordt, namelijk als een handeling van geweld om onze vijand te dwingen, onze wil uit te voeren, zoals Clausewitz zo beroemd zei. Dus je wilde proberen de wil van de vijand te breken. Als aanval op een ziekenhuis, dat treft niet alleen militairen, maar ook burgers, kwetsbare burgers. Dat veroorzaakt volledig angst, wanhoop. En dat kan de bevolking doen demoraliseren. En zeker ziekenhuizen, die staan voor zorg, voor menselijkheid. En juist daarom die aanvallen, daar geef je als partij een heel schokkend signaal mee. Namelijk, zover zijn we bereid om te gaan. En dat kan dus echt doelbewust zijn om de wil van die vijand, van jouw vijand, te breken.
2: Dus het is een heel heftig middel om moraal en hoop de kop in te drukken. En dan wordt er dus ook echt eigenlijk een mentale oorlog gespeeld. Best wel heftig.
4: Ik vind dat zwak.
2: Maar je zou dan toch ook zeker denken van, joh, dat kan toch niet? Dit gaat direct tegen het oorlogsrecht in. Ja. Dan kun je als aanvaller toch eigenlijk gewoon terecht staan voor oorlogsmisdaden. Ja. Dat ligt gek genoeg toch wat genuanceerder volgens Tine.
5: Volgens het internationaal oorlogsrecht moet je onderscheid maken tussen combattanten en non-combattanten. En over het algemeen kun je dus zeggen tussen burgers en tussen militairen. En zeker ook een gewonde militair die jou niks meer aan kan doen. Is in die zin ook een non-combattant. Daarbij is het wel ook zo dat zodra strijders, militairen zich als een soort schuilplek bijvoorbeeld of een andere praktische redenen zich in een ziekenhuis ophouden, dan verandert dat ziekenhuis van de civiele plek die je niet mag aanvallen naar een legitiem militair doelwit.
2: Dus mochten militairen zich schuilhouden in een ziekenhuis, dan vervalt de bescherming direct. En dat brengt me ook gelijk bij het volgende punt.
5: Soms is het expres zo dat strijders in een ziekenhuis gaan zitten. Niet alleen omdat het een handige plek is, als opslagplaats bijvoorbeeld, maar ook een goede schuilplek. Juist omdat die opponent natuurlijk extra voorzichtig moet zijn om jou aan te vallen als je in een ziekenhuis gaat zien. Je wil geen burgers raken. En je weet ook, als ze dat wel doen, dan zal dat nationaal en internationaal een schokgolf oproepen en kan dus zorgen dat die publieke opinie zich tegen jouw vijand gaat keren. Hoe naar het ook is, is dat vaak ook strijders expres in een ziekenhuis gaan zitten, omdat ze ofwel niet geraakt worden, of als wel geraakt worden, dat de publieke opinie zich tegen de vijand keert.
4: Dat vind ik echt heel heftig om te bedenken dat militairen dus het risico willen nemen, dat dus daarbij allerlei onschuldige mensen die al ziek, zwak en misselijk zijn, sterven, omdat zij dan een soort schok kunnen creëren. Ja, ik vind het echt heel
2: erg. Over die publieke opinie. Het is gewoon eigenlijk een soort het meest gruwelijke schaakspel wat er is.
4: Ja.
2: En aan de andere kant is dit ook dus heel moeilijk eigenlijk te berechten. Want je kan als aanvaller altijd zeggen van, wij denken dat er militairen in het ziekenhuis zitten, dus daarom kunnen wij nu gaan aanvallen en daarmee dus dat oorlogrecht eigenlijk aan je laars lappen. Dus dat is heel moeilijk te controleren. En je hoorde het dus al over die publieke opinie. En dat wordt eigenlijk in de laatste jaren van oorlogsvoering steeds belangrijker. En volgens Tine is er sowieso veel veranderd in de moderne oorlogsvoering.
5: Nou, wat heel erg opvalt is dat het nieuws ons via sociale media zo snel en zo grootschalig allemaal bereikt. En daarom is het, hoe cynisch ook, strijders extra, kan een extra incentive zijn om zich in het ziekenhuis op te houden. Omdat ze weten, als zij dan geraakt worden door de opponent, dan kan dat enorm wat doen met de publieke opinie. Tegelijkertijd zie ik als belangrijke ontwikkeling is dat politiek leiders van grote landen, noem maar Trump, noem maar meer mensen, praten over internationaal recht alsof het een soort luxe is die je ook aan de kant kan schuiven. En dat doet natuurlijk volledig wat met de geloofwaardigheid van het internationaal oorlogsrecht en de bereidheid ook van mensen om zich eraan te houden.
2: Dus het is eigenlijk een beetje tweeledig wat ze hier zegt, want zowel social media wordt nu ingezet tijdens oorlogsvoering, wat enorm veel impact heeft op de publieke opinie. Dat is heel erg aan het ontwikkelen in de laatste jaren. En eerlijk is eerlijk dat er vanuit het Westen vaak met twee maten wordt gemeten als het om oorlogsmisdaden gaat van bepaalde landen.
4: Echt.
1: Alledaagse vragen.
2: Maar hoe is het nou als je zelf als zorgmedewerker werkt in een oorlogsgebied? Lieke van der Elzen werkt met Artsen zonder Grenzen in Zuid-Soedan, maar moest recent terugkeren omdat het daar te gevaarlijk werd. Enorm bijzonder en belangrijk werk, maar hoe kan je daar in hemelsnaam op voorbereiden?
6: Je wordt er met name op voorbereid. Voordat je gaat, krijg je altijd een training over veiligheid en hoe hou je jezelf veilig. En ook natuurlijk de patiënt, maar jij gaat altijd voor. En je krijgt contact met een psycholoog. En dat is echt heel laagdrempelig. Als je van tevoren vragen hebt of even wil praten, dan mag dat altijd. Maar dat mag dus ook tijdens je missie. Dat is wel een heel fijn gevoel, omdat je niet heel goed kan voorbereiden op waar je nou uiteindelijk terechtkomt. Want het is gewoon een hele onvoorspelbare omgeving.
2: Je krijgt dus van tevoren een training en een kort lijntje met een psycholoog. En dat is heel fijn, want je hebt geen idee hoe het daar gaat zijn. Elke dag is anders. En ze zijn er eigenlijk altijd bezig met hoe ze ondanks de gevaarlijke situatie toch de juiste zorg kunnen verlenen. En het gebied waar Lieke werkte werd op een gegeven moment ook getroffen door luchtaanvallen. Doodeng. Maar hoe ga je daar dan mee om als zorgverlener? Hoe voel je je dan?
6: Nou, heel lang voelde ik me wel gewoon veilig, zolang wij in het ziekenhuis waren. Wij hadden een bunker om in te schuilen. Wij droegen altijd een radio bij ons, ook om elkaar gewoon te kunnen bellen voor patiënten of ook een kop koffie. Maar daar kregen wij natuurlijk ook de meldingen op, je moet nu naar de bunker komen, want dan hoorden ze een vliegtuig aankomen. Dus dat maakte het wel dat je in die zin veilig genoeg voelt om daar te blijven, om door te gaan. Maar ja, de werkelijkheid is wel dat het uiteindelijk veranderd is en wij natuurlijk wel als ziekenhuis ook een doelwit zijn geworden. Het grootste gedeelte ook al is natuurlijk eigenlijk wel een onveilige situatie, als je daar puur sec naar kijkt. Dat je zo een plek open wil houden, ondanks dat er oorlog is, kijk je daar toch met een andere lens doorheen, denk ik. Van is het, dan kijk je eerder naar, is het veilig genoeg? Dan is het veilig.
4: Jeetje, ik vind het echt heel heftig om te horen. Insane dat die mensen dat doen. Ik heb daar echt heel veel respect voor.
2: Dus, waarom worden ziekenhuizen zo vaak aangevallen in oorlogstijd? Een aantal redenen. Als aanvaller laat je zien dat je nergens voor terugdeinst en tegelijkertijd sloop je het moreel van de tegenstander. Dan is er de juridische kant. Zodra er soldaten in een ziekenhuis zitten, verliest het zijn beschermde status en is aanvallen formeel gezien gewoon toegestaan. En soms wordt zo'n aanval ook bewust uitgelokt, niet om het gebouw, maar om de publieke opinie te beïnvloeden.
3: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.
7: Ja, je hoort het. Elke dag een nieuwe alledaagse vraag in je lievelingspodcast-app. Dit was alweer de nacht van BNN VARA. Voor mij zit erop. Maar niet getreurd, want je kan lekker opstaan met Vroeg met Anna Plezier. Anna.
8: Ja, hallo. Goedemorgen.
7: Morgen. Waar ga je het over hebben vandaag?
8: Nou, we gaan het eigenlijk hebben over of we nou een economische crisis hebben of niet. Of dat er nou aankomt of niet. We zien allemaal dat we bij de pomp meer moeten betalen.
7: Niet normaal.
8: Ja, ongelooflijk. De huizenprijs is hoog, maar sommigen zeggen er komt een dipje aan. Eigenlijk is het even de vraag van, van wanneer kan je eigenlijk spreken van een economische crisis? Wat zijn de signalen waar we nou op moeten letten? En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met Lennart Zandbergen van het Financieel Dagblad. Dus die gaat ons alles uitleggen over de economie.
7: En of we nu in een crisis zitten natuurlijk.
8: Ja, en ik kan wel een lesje gebruiken om heel eerlijk te zijn, want ik raak altijd helemaal naar war. Dan denk ik, ja, dan is de benzineprijs weer hoog. Maar ja, ik weet dan allemaal niet hoe dat zit. Dus blij dat hij even uitleg komt geven.
7: Nou, je hoort het. Veel plezier bij Vroeg. Hoor je zo meteen na het nieuws van 5 uur. Ik spreek je volgende week weer. Mooie dag.
3: NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz zijn aanhangers van oud-president Morales slaags geraakt met de politie. Er zijn zeker 90 mensen opgepakt. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andrii Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA.
8: De oorlog in het Midden-Oosten heeft invloed op de wereldwijde economie. En deze week komen ook de Europese ministers van Economische en Financiële Zaken bijeen om de stand van zaken te bespreken. Ja, en zelf heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt aan de pomp. Er is een hogere benzineprijs en dieselprijs. Ja, dat kan leiden tot een onrustig gevoel. Maar wanneer kan je nou echt spreken van een economische slechte situatie of zelfs van een crisis?
1: Vroeg. Plezier.
8: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 19 mei. Dendert Europa een economische crisis in? Of we zitten midden in een herhaling van de economische crisis van de jaren 70? Of economische groei valt tegen, maar voor recessie hoeven we niet te vrezen. Ja, zomaar een paar krantenkoppen die zo goed mogelijk het economische nieuws proberen te duiden. Want zitten we nou in een crisis of niet? Nou, als ik die koppen lees, denk ik, het kan een beetje alle kanten opgaan. Of zitten we in een twilight zone? Nou, ik ben heel benieuwd hoe het er nou voor staat. En daar ga ik natuurlijk niet alleen over praten, maar met mijn gast van vandaag, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad en mede-auteur van het boek De Fiscalist van de Sterren, Lennart Zandbergen, live vanuit New York. Goedemorgen, Lennart.
9: Hi, goedemorgen.
8: Ja, voor mij goedemorgen, maar hoe laat is het voor jou?
9: Voor mij is het nu 3 over 11 s'avonds. Ah, dus voor mij ga ik hierna pas naar bed.
8: Ja, ja, een iets minder heftig tijdstip, tenzij je een ochtendmens bent. Dan is het misschien weer heel erg zwaar juist voor je.
9: Nou, eigenlijk niet.
8: Nou, gelukkig.
9: dit komt er mij prima uit.
8: Ja. Nou, mooi zo. Ik ben heel blij dat je erbij bent op de vroege ochtend. Ja, voor mij op de vroege ochtend, op de late avond. Ja, merk je dat ook, Lennart, dat er verschillende geluiden over de staat van de economie te horen zijn?
9: Ja, enorm. Het is natuurlijk, ja, de economie is best wel een moeilijk begrip. En iedereen heeft er allerlei gevoelens bij. Het is best wel een psychologisch onderwerp uiteindelijk. Het is niet zoiets als echt een harde wetenschap waarin je alles precies in modellen kan vatten. Dus daardoor is er ook altijd wel iets om over te praten. Ja, mensen ervaren dingen ook altijd heel anders. Mm-hmm. Als je een koophuis hebt, dan kijk je natuurlijk veel meer naar van, hey, hoe gaat het met de huizenprijzen? Als je auto rijdt, ja, dan is die brandstofprijs heel belangrijk. Terwijl als je alles met de fiets doet, dan heb je daar helemaal niet zoveel last van. Dus dat maakt inderdaad ook wel dat mensen daar heel verschillend over kunnen denken inderdaad. En ja, daar kunnen wij dan als journalisten weer lekker veel over schrijven.
8: Ja, ik heb mij laten vertellen door mijn collega Lois dat jij deze wel niet crisissituatie een beetje omschrijft als een vibe session. Wat bedoel je daarmee?
9: Ja, het is een hele gekke situatie waar we eigenlijk in zitten. Want economen kijken bijvoorbeeld heel erg goed naar het consumentenvertrouwen. Nou, dat zijn enquêtes die bijvoorbeeld het CBS houdt. Dus die vragen aan gewone burgers zoals jij en ik van, goh, hoe vind je nou dat het met de economie gaat? Ben je van plan om grote aankopen te doen? Hoe voelt het voor jou? En eigenlijk bij dat soort enquêtes, al een paar jaar op reis, zegt bijna iedereen van, ja, het gaat waardeloos. We zijn eigenlijk op het consumentenvertrouwen. Het CBS heeft dat in april gemeten op -44. Dat is eigenlijk

0: op ja, het consumentenvertrouwen. Het CBS heeft dat in april gemeten op min 44. Dat is eigenlijk ja, toch wel in de buurt van de laagste stand die we ooit hebben gehad. En ja, dat laat toch wel zien van oké, iedereen vindt dat het heel erg slecht gaat. Maar als je ondertussen kijkt, de werkgelegenheid is best goed. De werkloosheid is laag. Alles draait best wel prima. De economie groeit ook nog gewoon. Het is wel minimaal, maar er is nog wel wat groei. Dus in die zin, ja, iedereen lijkt eigenlijk ervan uit te gaan van alles gaat heel slecht met iedereen. Maar als je dan individueel gaat kijken van goh, hoe staan burgers er normaal voor, dan is dat eigenlijk best wel prima. Dus er zit een heel groot verschil tussen de vibes die mensen hebben en ja, de economie zelf.
1: Ja, precies. Nou, dat is wel een mooie uitleg. We gaan er straks ook iets dieper op in. Hè, waar we dan wel naar moeten kijken. Moeten we kijken naar dat gevoel hè, van de consument. Of naar wat ze daadwerkelijk uitgeven. Naar de huizenmarkt, naar de benzineprijs. Naar wat politici zeggen. Of topmensen bij de banken. Daar gaan we nog helemaal op in. Maar voordat we daarmee doorgaan, ook nog even een vraag. Kijk, jij zit in New York. Jij bent daar financieel correspondent bij het Financieel Dagblad. Die vibe session die je omschrijft die we in Nederland zien. Is in New York of in Amerika een vergelijkbaar gevoel dat het niet lekker loopt? Of is dat vooral in Nederland zo?
0: Nee, het is eigenlijk precies hetzelfde. En dat vind ik er ook wel zo interessant aan. Want ja, economisch, als je naar de cijfers kijkt, dan gaat het best wel verschillend. Het gaat allebei wel redelijk positief hoor. Maar ja, het staat er niet precies hetzelfde voor als in Nederland of als in de rest van Europa. Maar toch inderdaad. Ja, die consumenten die staan er allemaal een beetje hetzelfde in. En ik zit er altijd al over na te denken van ja, hoe komt dat nou? Ja, en op zich, als je erover nadenkt, we hebben natuurlijk eerst COVID gehad, de Oekraïne-oorlog, toen die enorme inflatie, die oplopende prijzen allemaal. En dat is dan wel weer gecompenseerd doordat de lonen ook opliepen. Maar ja, goed, mensen voelen dat toch wel heel erg. Mm-hmm. Nou, toen hadden we die handelsheffingen, al die andere dingen die Trump heeft gedaan, waardoor iedereen, iedereen ziet dan ook op tv en hoort op de radio dan al die experts praten over van ja, als dit zo doorgaat, dan wordt het echt heel slecht voor ons. We hebben nu natuurlijk met het Midden-Oosten nog zo'n situatie. Dus ja, als je de hele dag dat soort dingen hoort, ja, dan ga je natuurlijk ook wel een beetje zo'n gevoel krijgen dat het heel slecht gaat met de economie.
1: Ja, ja, precies. Dus dat komt ook een beetje door wat je dan hoort. En mensen zoals, ja, ik ga heel eerlijk zeggen, ik ben geen echte expert op het gebied van de economie. Ik lees de kranten en daar houdt het wel een beetje bij op. Dus ik kan soms ook niet alles helemaal plaatsen of duiden, om heel eerlijk te zijn. Als ik dan weer iets lees, dan denk ik, aan het begin hoorde je al een aantal krantenkoppen. Dan denk ik, ja, welke krantenkop is nou waar? Dus ik kan me ook voorstellen dat je daardoor als consument misschien soms ook denkt van die misschien niet helemaal diep in de economische kennis zit. Dat je soms ook denkt, het gaat helemaal niet goed. Maar goed, wij gaan er dus een uur lang over praten hoe dat dan wel zit en waar je nou op moet letten en hoe dat gaat. Zit je te luisteren en heb je een vraag aan mijn gast van vandaag? Dat is Lennart Sandbergen, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad. Stel ze dan in de gratis NPO Luister app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, en voordat we doorgaan, gaan we eerst even luisteren naar muziek. Zodat ik jullie als luisteraar ook even de kans kan geven om een vraag in te sturen. Dan kan ik die straks voorleggen. We hebben over een minuutje of 20 een vragenblok. En aan het eind van de uitzending weer. Dus als die nu niet aan bod komt, niet gevreesd, dan komt die waarschijnlijk aan het einde van de uitzending ook weer langs. Dus stuur vooral je vraag in via de NPO Luister app. En dan gaan we nu eerst even luisteren naar Merel.

0: lopen. Vroeg.
1: Anna Pleizier. Welkom terug bij Vroeg. Ik praat vandaag met mijn gast van vandaag, Lennart Sandbergen, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad, over de stand van de economie en of we ons nou zorgen moeten maken of niet. Om even helemaal bij het begin te beginnen, Lennart. De hamvraag is een beetje, komen we nou in een economische crisis of niet? Maar laten we even bij het begin beginnen. Wanneer weet je dat je in een economische crisis zit? Wanneer zeg je, nou ja, nu kunnen we dat echt concluderen met elkaar?
2: Ja, economen hebben een soort van definitie voor wat een recessie is. Dus nou, dat is eigenlijk een economische crisis. En dat is een beetje een technisch verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat als je 2 kwartalen achter elkaar een situatie hebt dat we met z'n allen minder produceren dan we daarvoor deden, dan is het een recessie. Maar dat is een beetje een technische definitie, want het kan ook zijn dat dat gewoon maar eventjes gebeurt met 2 keer min 0,1%. En dan hoeven we dat met z'n allen niet zo heel erg te voelen. Dat gebeurde 3 jaar geleden bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook een stuk zwaarder zijn. We hebben dat natuurlijk gehad in 2007. We hebben dat tijdens de coronacrisis natuurlijk gehad. Dus zo zijn er toch wel een aantal momenten geweest al deze eeuw dat we in zo'n recessie zaten.
1: Ja, dus is een verschil ook tussen dus een recessie en een crisis. Een crisis is toch nog even een stapje erger dan een recessie, als ik het goed begrijp.
2: Ja, een crisis. Ja, je hebt natuurlijk heel veel soorten crisis. Het is een beetje een moeilijk te definiëren begrip. Ja. We hebben natuurlijk die coronacrisis gehad. Maar ja, dat was veel meer een gezondheidscrisis dan dat het een economische crisis was. Bij een economische crisis, dat stellen we dan eigenlijk met z'n allen maar een beetje gelijk aan. Dat is een recessie.
1: Ja, er is dus geen keiharde definitie, als ik het zo mag zeggen. Zou misschien denken, economie, dat gaat over cijfers. Dat is dus een harde wetenschap, een exacte wetenschap. Maar als ik jou zo hoor, is het dus ook, kan je het niet helemaal zo noemen. Want heeft het ook een beetje te maken met hoe interpreteer je die cijfers? Hoe kijk je daarnaar? Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, klopt. Het is best wel een psychologische wetenschap. Omdat het bijvoorbeeld ook over gaat. We hadden het net al over dat consumentenvertrouwen. Dus mensen hebben niet zoveel vertrouwen in de economie. En die lezen al die slechte headlines. En het kan ook zijn dat mensen daardoor bijvoorbeeld besluiten van, nou, die nieuwe auto die ga ik nog maar even niet kopen. Of die verbouwing die ga ik nog maar even niet doen. En juist doordat mensen die beslissingen maken om bijvoorbeeld geen verbouwing te doen, dan heeft er een timmerman even minder werk. En die heeft daardoor ook weer zoiets van, nou, dan ga ik ook niet een nieuwe vakantie boeken of een nieuw huis kopen of dat soort dingen. En dan kom je met z'n allen in een soort negatieve spiraal terecht. Dus in die zin is het ook een heel erg psychologisch ding. Een heel erg massapsychologie eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat we wel kunnen spreken in 2008 echt van een hele grote economische crisis. Ik heb daardoor, omdat die crisis ontstond voornamelijk door problemen op de woningmarkt en door de te hoge hypotheken die gegeven waren. Daardoor heb ik zelf altijd het gevoel, het gaat nu eigenlijk nog best wel goed met de huizenmarkt in Nederland. Dus ik denk altijd, dan is er niet echt een crisis op handen. Is dat een terechte conclusie ik krijg dus heel erg de neiging door wat er toen is gebeurd om dus naar die huizenmarkt te kijken. Of zeg je dat hoeft helemaal niet zo te zijn?
2: Ja, het is eigenlijk wel een logische manier om ernaar te kijken. Maar eigenlijk vooral ook omdat, als je kijkt naar de meeste mensen, is het huis waarin ze wonen, dat is ook hun grootste bezit. De hypotheek die ze iedere maand betalen is ook de grootste uitgave die mensen iedere maand doen. Dus in die zin, is dat, als het daarmee misgaat, dan gaan er heel veel andere dingen ook mis. Maar ja, tegelijkertijd, 2008 was daar wel redelijk uniek in. We hadden in Nederland bijvoorbeeld de situatie dat je toen nog een hypotheek kon afsluiten tegen iets van 120% van de waarde van het huis. Want dan kon je nog lekker verbouwen en zo. En dan kon je nog op vakantie nadat de verhuizing klaar was. Ja, dat bestaat helemaal niet meer. Je moet tegenwoordig zit dat dichter bij 90% of zelfs 80% van de waarde van het huis. Dus dan betekent dat ook dat als de huizenprijzen vervolgens dalen, wat in 2007 en 2008 zo gebeurde, dat we daar met z'n allen toch wat minder last van hebben. Want dan zit niet meteen je huis onder water. Dus dat je schuld groter is dan de waarde van het huis. Dus wat heel vaak gebeurt in de economie is dat we met z'n allen leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. En ons dan ook wel heel erg gaan focussen op wat er in het verleden is gebeurd. En dan verwachten we dat dat in de toekomst precies hetzelfde gaat zijn. Terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want we hebben in de jaren 70 hebben we natuurlijk die grote oliecrisis gehad.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk veel meer te vergelijken met de situatie waarin we nu zitten. Brandstof werd opeens veel duurder. Er waren ook echt tekorten aan brandstof. En toen kwam de economie daardoor weer in een recessie. Maar dat is ondertussen natuurlijk alweer zo lang geleden dat de meeste mensen zich daar niet meer zo mee bezighouden.
1: Nee, precies. Dus je zou kunnen zeggen, als het gaat om die huizenmarkt in 2008, zei je al, werden er eigenlijk veel te hoge hypotheken gegeven. Of in elk geval, je kon tot 120% lenen van de waarde van het huis. Wij hebben daarvan geleerd. Dus die regels zijn veranderd. Waardoor de kans dat je op die manier weer in een crisis terechtkomt, dat je dat zeg maar ombuigt met regelgeving, om het even zo te zeggen. Maar dat betekent dus dat er elke keer weer een nieuwe bubbel kan ontstaan, om het even zo te zeggen. Dat was in de jaren 70, dus ook de olie, in 2008 de huizenmarkt. Moet ik het een beetje zo zien?
2: Ja, er zitten altijd toch wel zwaktes in het systeem, zeg maar. En het kan ook gewoon gebeuren doordat er een natuurramp gebeurt, of dat er een oorlog uitbreekt.
1: Of corona.
2: Dat hebben we natuurlijk met de pandemie gezien, ja precies.
1: Ja.
2: Er zijn heel veel redenen waardoor zoiets kan gebeuren. En ja, je kan natuurlijk niet die allemaal van tevoren oplossen en daar perfect op voorbereid zijn. Want ja, zo werkt het gewoon niet. We zijn er ook niet altijd. Is er iets dat je eraan kan doen? Dus inderdaad, nee, het is iedere keer iets anders. En je ziet toch wel dat we met z'n allen altijd eigenlijk de vorige crisis aan het oplossen zijn.
1: Ja, dus dat maakt ook een beetje dat glazen bol effect, om het even zo te zeggen. Je kan dus niet heel goed voorspellen wat de volgende bubbel gaat zijn. Want als we dat met z'n allen konden voorspellen, dan zouden we natuurlijk kunnen we erop anticiperen. Maar waarschijnlijk kan je pas daarna concluderen wat er precies mis is gegaan.
2: Ja, klopt. En we hebben nu natuurlijk in de wereld wordt er heel veel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Daar gaan honderden miljarden in om. Al heel lang zijn economen er ook wel mee bezig van, ja, is dat niet een beetje te veel? Komt daar wel, ja, levert dat ook wel echt winst op? Of is het eigenlijk alleen maar geld dat wordt weggegooid? Ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld waarvan, ja, dan kunnen economen verwijzen naar helemaal terug in de 19e eeuw, toen in Amerika alle spoorwegen werden aangelegd. Dat leverde ook crisis op, omdat dat eigenlijk ook een soort bubbel was. En ja, dus op die manier worden altijd dat soort vergelijkingen getrokken. Maar ja, wat ik ondertussen wel weet, ik werk nu 10 jaar in de financiële journalistiek, er worden veel vaker crisissen voorspeld dan dat ze ook daadwerkelijk gebeuren. Dus het is natuurlijk ook wel iets. Ja, dat is ook iets waar je als journalist ook wel een beetje bewust van moet zijn. Want je bent dan, als je een spannend verhaal wil schrijven, ja, dan moet je niet de econoom hebben die zegt van, oh ja, het gaat allemaal wel prima. Ja, dan ga je naar de econoom die zegt van, oh, het wordt een grote ramp en we gaan allemaal ten onder en de economie, we zitten in een recessie nu. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de dynamiek waar we in zitten.
1: En waarom gebeurt het dan toch? Is dat gewoon heel ordinair dat als het niet goed gaat of als het spannend is, dat verkoopt? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het is deels dat, maar het is deels ook omdat er daadwerkelijk hele grote gebeurtenissen zijn. We hadden het net al over de hoge brandstofprijzen en over de straat van Hormuz. Dat zorgt er toch allemaal voor. Ja, dat zijn wel hele serieuze problemen die echt wel tot serieuze problemen kunnen zorgen. Maar ja, dat was eigenlijk hetzelfde met die handelsheffingen vorig jaar ook. Ja, daar werd dan heel erg voor gewaarschuwd. En misschien juist wel doordat al die waarschuwingen er waren, zijn de goede maatregelen genomen en is de echte crisis ontweken.
1: Ja,
2: maar ja, goed. Ja, je wordt natuurlijk nooit geprezen als je iets voorkomt op die manier.
1: Ja, het kan ook een waarschuwend effect hebben, nog los van dat het ordinair paniekzaai is, om het even zo te zeggen.
2: Ja, precies.
1: Ja, ja.
2: Zo moet ik het dan maar zien als journalist.
1: Ja, precies. Ja, en daar ook even op, want je zei het aan het begin al even, de consumenten kunnen het gevoel hebben dat het helemaal niet goed gaat. Dat zei je ook al, dat consumenten dat nu ook aangeven. Maar de vraag is natuurlijk ook van, dat is dan een gevoel, hè? Dat is die vibe session waar je het eerder over had. Maar in hoeverre zie je dat dan ook terug in het gedrag van mensen? Want je zei al even, ja, als het echt niet goed gaat, dan denken mensen misschien ook wel van, nou, ik koop nu even geen auto of ik ga nu even niet op vakantie. Is dat nu ook aan de hand, dat mensen daar ook naar handelen, naar die angst?
2: Ja, dat is dus eigenlijk de rare tweespalt waar de economie in zit, waar mensen dus echt het gevoel hebben van, oh, het gaat heel slecht. Maar tegelijkertijd, als je dus puur gaat kijken naar waar ze hun geld aan uitgeven, dan valt het allemaal wel mee. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, ja, het grote cliché is, joh, de terrassen zitten gewoon vol, er is niks aan de hand. Maar dat is wel een beetje zoals het is. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar een bedrijf als Uber, iedereen neemt nog al die taxiritjes. Ja. Er worden nog heel veel koffies buiten de deur gedronken. Iedereen laat zijn eten nog steeds thuis verzorgen. De vakantie is ver weg. Ja, dat wordt dan nu wel ietsje minder, omdat dat toch wel heel duur wordt. Dat zijn wel allemaal dingen die mensen toch wel blijven doen. Maar ja, ik denk ook wel dat daar ook een deel van het probleem in zit. Van dat negatieve gevoel dat mensen hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt, ja, 20 jaar geleden namen mensen helemaal niet zo vaak een taxi als ze nu nemen.
1: Ja,
2: of lieten mensen helemaal niet zo vaak hun eten thuis bezorgen als dat ze nu deden. En nou ja, toen Uber net in Nederland kwam, toen maakten ze eigenlijk verlies op alle ritjes die ze aanboden. Dus iedere keer dat je in een taxi stapte, dan eigenlijk werd je gesubsidieerd door Uber. Alleen maar omdat zij wilden dat iedereen die dat bedrijf zou gebruiken, die app zou gebruiken.
1: Ja, dat echt in je dagelijkse systeem komt.
2: Precies. Ja. En nu is dat zover. En nu, nu moeten ze er hun geld aan verdienen. En nu betaal je eigenlijk de prijs die je eigenlijk altijd al had moeten betalen. En dat voelt dan opeens alsof het opeens allemaal heel duur is geworden. Maar dat is eigenlijk gewoon de echte prijs. En ja, dat geldt ook voor het eten thuis bezorgen. We hebben dat in Nederland ook gezien met Gorilla's en al die andere flitsbezorgers en zo. Ja, die hebben het allemaal niet overleefd. Maar het is wel een beetje datzelfde gevoel van, ja, je krijgt heel erg dat soort van gewenning aan een bepaalde levensstandaard die misschien eigenlijk helemaal niet past bij je inkomenspatroon. Mensen hadden vroeger niet een privéchauffeur eigenlijk die je altijd kon oproepen.
1: Nee.
2: Maar dat vinden we nu best normaal.
1: Nee, dat klopt. En ik merk ook wel, om het even persoonlijk te maken, als ik financieel aan het eind van de maand denk, komt niet helemaal uit en ik ga onder elkaar zetten wat ik uitgeef, dan nu ben ik niet echt een Uber of thuisbezorg type, maar dan denk je toch ook wel van, oh ja, ik had ook, ik heb dan nog wel eens een neiging om wat snel met vrienden de kroeg in te gaan. En als ik dat dan bekijk, dan denk ik, nou ja, als ik alleen al wat minder vaak naar de kroeg ga, dan kom ik eigenlijk ook alweer goed uit. Of als je inderdaad de swapfiets heb ik uit de deur gedaan. Dat je denkt, ja, eigenlijk voelt het dan alsof je heel weinig te besteden hebt. Maar als je dan naar je uitgaven kijkt, dan denk je, oh ja, ik kan eigenlijk zonder hele rigoureuze dingen te doen, namelijk de swapfiets de deur uit, iets vaker thuis afspreken in plaats van in de kroeg, dan kom je er eigenlijk al wel uit. En dan kom je er eigenlijk achter van, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we met z'n allen wel een beetje het idee dat een normaal uitgavenpatroon is voor een normaal inkomen. Misschien ook wel een beetje door sociale media, dat je ook daar overal ziet dat iedereen dat zo doet. Maar ja, het is wel een verandering ten opzichte van vroeger. En ja, zolang je dat maar normaal vindt, ja, dan ga je het ook voelen alsof het allemaal heel erg duur is.
1: Ja, nu vraag ik me toch af, waarom wordt dan dat gevoel gemeten en wordt er niet alleen gekeken naar uitgaven? Want aan dat gevoel heb je dus uiteindelijk niks. Kijk, mensen kunnen dus het idee hebben van het gaat super slecht. Vervolgens pakken ze nog elke week een Uber en laten ze elke week eten thuis bezorgen. Dan correspondeert dat gevoel niet met de daadwerkelijke uitgavenpatroon. Dus waarom meten we dat gevoel dan?
2: Ja, klopt. Het is een. Ik denk dat economen en ik denk dat iedereen die hiermee bezig is, die wil heel graag houvast. Dus je zoekt heel erg naar, oké, welke signalen zijn er allemaal? Het is een beetje zoals hoe een weerman naar de lucht kijkt en naar alle satellietbeelden kijkt. Die wil ook alle signalen meenemen. En ze zijn misschien niet allemaal even goed, maar ja, als je ze allemaal op een grote hoop legt, dan kan je er toch een bepaald verhaal uithalen. Of dan kan je toch misschien, hoop je, beter voorspellen hoe het in de toekomst gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, ja, ook bedrijven die moeten nadenken over hoeveel ze moeten inkopen, hoeveel ze dus denken te verkopen aan hun klanten. Ja, die kijken ook naar dingen als het consumentenvertrouwen. Die kijken ook naar allerlei andere dingen. Maar het consumentenvertrouwen is, ja, omdat het vraagt van, goh, ben je van plan om in de komende maand een grote uitgave te doen bijvoorbeeld? Ja, er zijn weinig andere manieren om erachter te komen wat mensen in de toekomst gaan doen. Je kan bijvoorbeeld wel kijken van, oké, wat wordt er in de winkels gekocht? En dat kan je tegenwoordig zeker, omdat iedereen met PIN betaalt, kan je heel snel zien van, oké, gisteren werd er voor zoveel verkocht in alle winkels. Banken kunnen dat natuurlijk zelf ook heel goed zien. Dat is een hele makkelijke manier. Maar ja, ook dat is pas achteraf. En iedereen is toch eigenlijk op zoek naar die glazen bol om dingen vooraf al te weten.
1: Ja, je probeert toch op een bepaalde manier het meetbaar te maken. En dat kan dan dus ook door dat gevoel daarnaar te vragen en dat te onderzoeken. En dan heb je weer een andere manier om het weer meetbaar te maken misschien.
2: Ja, precies. Het is net weer een extra datapunt dat je dan maar hoopt iets uit te kunnen halen.
1: Ja, precies. Ja, dus niet alleen het vertrouwen is laag, maar ook beleggen Nederlanders steeds minder, zag ik in het nieuws. Er werd zelfs ook reclame gemaakt, steeds meer ook de AFM voor het instappen op de beurs. Is dat al dan niet beleggen een indicatie voor een crisis? Als Nederlanders minder gaan beleggen, dat dan economen denken, oh, gaat niet goed.
2: Nou, het is natuurlijk wel zo dat in principe, dat hoop je in ieder geval, is dat mensen alleen maar gaan beleggen met geld dat ze op de korte termijn in ieder geval niet nodig hebben.
1: Ja, dat ze over dus, hebben, even tussen aanhalingstekens.
2: Ja, precies. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor sparen. Buiten een beetje de standaard buffer die je hoopt dat mensen sowieso aanhouden. Maar als je daar bovenop geld opzij zet, ja, dat doe je toch inderdaad als je dat geld hebt om opzij te zetten. Dus in principe, dat zou wel een indicator kunnen zijn. Maar ja, het heeft er ook een beetje mee te maken dat Nederlanders gewoon niet zo heel erg van beleggen houden. En Nederlanders zijn ook heel veel, ja, heel erg geneigd om heel risicoavers te zijn. Dus als ze zien van, het gaat slecht met de wereld en ik denk dat het niet goed gaat. Het is een beetje net zoals met dat consumentenvertrouwen inderdaad. Dan denken mensen toch van, nou, laat ik dan maar niet gaan beleggen, of het geld dat ik heb belegd toch maar weer van die beleggingsrekening halen en toch maar op mijn spaarrekening zetten. En ja, waar de AFM steeds meer mee bezig is ook, en dat is in het algemeen ook wel een ding. Als je gewoon op de hele lange termijn kijkt, dan heeft het eigenlijk altijd wel zin om geld op de beurs te zetten als je het niet direct nodig hebt. Dus als je het anders op een spaarrekening zet en helemaal niet gaat gebruiken de komende paar jaar, ja, dan doe je er eigenlijk altijd beter aan om het te beleggen. En ja, dan is het toch heel zonde eigenlijk dat we met z'n allen als Nederland dat niet doen. En ja, daar bedoel ik niet mee dat je iedere dag moet gaan handelen, kopen, verkopen. Nee. Daar heel erg mee bezig moet zijn.
1: Je gewoon opzetten en er zo min mogelijk aankomen, toch?
2: Ja, zo min mogelijk aankomen. Ja. Eigenlijk niet over nadenken in een heel breed mandje. Dus heel veel verschillende bedrijven eigenlijk tegelijk, waar je een heel klein stukje van hebt. En dan, ja, gemiddeld genomen doet dat het allemaal best goed. En daar zijn we in Nederland niet zo van.
1: Nee. We gaan in het tweede half uur ook nog even iets dieper in op het verschil tussen de Amerikanen en de Nederlanders in deze. Want de Amerikanen staan er heel anders in als het gaat om beleggen. Dus dat is ook wel een interessant cultureel verschil. Maar nog even voordat we naar het tweede half uur gaan. Waarom is het erg als Nederlanders minder beleggen? Want je kan ook denken, ja, boeien, dan zet je het op je spaarrekening. Ja, het is voor jezelf misschien een minder slim idee, want wat je al zegt, als je dat geld over hebt en je zet het weg, of je belegt het en je zit er 10 jaar niet aan, dan heb je meer winst dan als je het op je spaarrekening laat staan. Dus ja, voor jezelf is het natuurlijk jammer, maar goed, dat mogen mensen lekker zelf weten. Heeft het ook nog economische consequenties?
2: Ja, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk, ja, en dit is ook, je moet het ook een beetje op de grote hoop zien van als heel Nederland het zou doen. Dan kan het natuurlijk wel zijn dat als iedereen in plaats van 1% rente op de spaarrekening zeg maar 5% rendement haalt op een belegging, ja, dan heb je met z'n allen na 5 jaar of na 10 jaar toch wel heel veel meer extra geld. En dat betekent dan dat we met z'n allen dus meer verbouwingen gaan doen, grotere auto kopen misschien, of op andere manieren meer gaan consumeren. En dat is nou weer economische groei. Dus ja, dat zorgt er dan weer voor dat er meer werkgelegenheid komt. Dus dat heeft op die zin heeft dat heel veel voordelen. En dat is puur alleen vanuit de consument zelf bekeken. Dus ook voor bedrijven is het best wel fijn. Want ja, dat geld dat belegd wordt, dat komt bij die bedrijven terecht die daarmee bijvoorbeeld weer nieuwe machines kunnen kopen. Grote uitbreidingen kunnen doen. Nou ja, zo'n uitbreiding, dat kan ook weer extra banen opleveren. En dat is ook weer extra welvaart. Dus in die zin, al dat soort dingen kunnen een soort vliegwiel zijn. Voor nog meer economische groei inderdaad.
1: Ja. Nou, helder. We hebben dit eerste half uur een aantal dingen besproken. Of er nou sprake is van een crisis, wat nou een economische crisis is, welke invloed de huizenmarkt bijvoorbeeld heeft, de olieprijzen, maar ook het consumentenvertrouwen, het consumentengedrag. We gaan tot 6 uur doorpraten over de economie. Want komt er nou een crisis aan of niet? En waar moeten we dan naar kijken? Zit je te luisteren en denk je, ik heb wel een vraag? Dat kan via de gratis NPO Luisterapp. Kan je een vraag stellen aan mijn gast van vandaag, Lennart Zandberg, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad en mede-auteur van het boek De Fiscalist van de Sterren.
0: Vroege vragen.
1: Ja, er zijn al een aantal vragen binnengekomen. Eentje is van Henk. Henk zegt, kunnen we deze recessie niet omzetten naar nog meer streven naar duurzaamheid in de samenleving? Bijvoorbeeld de overproductie op alle fronten. Moeten we niet af van die constante groei? Kortom, je zou dit ook kunnen aangrijpen door te zeggen, nou ja, we moeten misschien minder olie gaan gebruiken. We moeten misschien minder kopen. Want dat is wel echt een issue, denk ik, in de westerse samenleving. Je zegt, ja, je kan natuurlijk ook op die manier positief bekijken als er een crisis komt.
2: Ja, klopt. En deels, ik ben natuurlijk journalist, dus ik probeer er altijd neutraal in te kijken. Maar dit is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp. En je ziet wel dat als nu bijvoorbeeld de olieprijs omhoog gaat, ja, dat zorgt er dan wel voor dat mensen op een andere manier gaan kijken van, goh, ik moet een nieuwe auto hebben. Nou, misschien moet ik dan toch maar een elektrische auto nemen. En het wordt hierdoor ook weer ja, nog meer winstgevend, sneller voor burgers om wat zonnepanelen op hun dak te leggen. Dus op die manier is dat, ja, dat zorgt al voor best wel wat verduurzaming. Maar daar komt ook bij dat verduurzaming kost ook heel veel geld. En dat kan dan op de lange termijn wel, ja, wel rendement opleveren. Maar ja, eerst moet er wel het geld zijn om dat te kunnen doen. Dus ook daarbij is het dan wel weer belangrijk dat ook consumenten, ja, bijvoorbeeld we hadden het net al over dat beleggen. Ja, als je daarin gaat beleggen, als je daar je geld in steekt, dan kan dat er ook voor zorgen dat dat ook weer makkelijker wordt, inderdaad.
1: Ja, en het andere punt wat Henk noemt is, moeten we niet af van het constante groei van winst? Dat vind ik ook nog wel een interessant punt. Ja, ik vraag me soms ook wel eens af, waarom moet het altijd groeien?
2: Ja, dat is op zich ook wel een hele goede vraag. Waar het uiteindelijk op neerkomt is, ja, we zitten als westerse wereld in een kapitalistisch systeem. En we hebben tot nu toe toch altijd wel gezien dat dit wel het systeem is wat ervoor zorgt dat mensen het minste honger hebben en het gelukkig zijn. Maar ja, daar staat natuurlijk heel veel tegenover. Zeker als het gaat om ja, enorme woekerwinsten. Mensen die uit hun huizen worden gezet. Ja, zeker. Ik zit hier in Amerika. Daar is het natuurlijk allemaal nog 10 keer extremer dan wat we in Nederland zien. Maar ja, het blijft wel dat we hebben nog niet echt een goed alternatief gevonden. En nou ja, als iemand dat alternatief wel heeft, ik lees daar heel graag over. Maar ja, ik heb dat nog niet echt gezien. Een manier waarop je wel ervoor kan zorgen dat we met de groeiende wereldbevolking die we hebben er toch voor kunnen zorgen dat iedereen te eten heeft. Dat iedereen een goed huis heeft en dat soort dingen. Ja, dat is nu natuurlijk ook niet altijd het geval, maar in een alternatief systeem, hoe ga je het dan wel doen? Dus dat is denk ik een beetje de grote kwestie. Maar dat is meer een politieke kwestie, denk ik, dan een kwestie voor, ja, voor economen die de wereld een beetje beschouwen meer, denk ik.
1: Ja, precies. Dus dat heeft dan met politiek beleid te maken misschien?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is puur ja, economisch beleid. En dat moet natuurlijk wel geïnformeerd zijn door ja, hoe de economie werkt of zou moeten werken. Maar je kan dat niet, ja, je kan daar als econoom, ja, kan je niet van zeggen van nou, zo moeten we het nu doen en dit is wat nu gaat gebeuren. Dat is echt een rol voor politici.
1: Ja, en je kan misschien wel je visie of je ideeën delen als econoom. Maar je
2: ja,
1: zit,
2: zeker. En daar zijn economen ook heel
1: in dat
2: goed
1: opzicht.
2: In.
1: Ja, precies. Ja. Ja, horen ze vaak. Bijvoorbeeld hier op de radio, op Radio 1. Ik snap ergens ook wel dat gevoel, hoor. Dat Henry, Henk omschrijft. Ik heb ook een vraag van Henry, zie ik hier. omdat ik ook wel eens denk van, het moet altijd maar groter. 2 auto's voor de deur, grotere koophuizen. Het moet allemaal meer. Daar erg ik me soms ook wel aan. En wat je zegt van ja, dat is heel moeilijk om dat aan te passen. Maar ik denk ook dat we met z'n allen zien van, we kunnen ook niet zo doorgaan. Dat is ook gewoon praktisch onmogelijk. We putten de hele aardbol uit. En aan de ene kant geniet ik natuurlijk ook de voordelen van in een land te wonen waar het economisch goed gaat. Dus wil ik ook zeker niet de geitenwolle sok uithangen die alles wat met geld te maken heeft vies en eng vindt. Maar ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje een lastige. Ja, iets lastigs.
2: Ja, en wat natuurlijk ook wel zo is, en dat is in de economie, daar wordt ook veel over gepraat, is natuurlijk, we kijken naar het bruto binnenlands product. Maar het is voor het bruto binnenlands product, en dat is eigenlijk heel gek, is het de economie is er, ja, puur als je naar dat cijfertje kijkt, beter bij af als je met de auto naar je werk gaat en dan dus tankt. Want dat is geld dat in de economie omgaat. Dan als je dat geld niet uitgeeft en met de fiets naar je werk gaat.
1: Ja.
2: Dus dat is, ja, dat is wel bijvoorbeeld een voorbeeld van, ja, dat maakt het wel een beetje gek dat we precies naar dat cijfer kijken. Maar goed, alles zit daarin. En diegene die met de fiets naar zijn werk gaat, die geeft dat geld misschien weer aan iets anders uit. Dus dan komt het alsnog ook de economie in. Maar goed, dat is wel iets waar we inderdaad met z'n allen ons wel bewust van moeten zijn. Van ja, je moet je niet blind staren op dat soort cijfertjes.
1: Ja,
2: het gaat uiteindelijk ook om een soort van ja, geluk dat we met z'n allen hebben. En ja, dat is een stuk moeilijker te meten alleen.
1: Ja, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan vooral in de gratis NPO Luister-app. Want aan het einde van de uitzending hebben we weer tijd voor een paar luisteraarsvragen.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij terug. Dan praat ik door met SD-correspondent Lennart Zandbergen. Dan praat ik met hem verder over de huidige economische status. Maar nu eerst muziek. Een toepasselijk nummer van de Beatles. Dit is Taxman.
3: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

0: Dit is vroeg van dinsdag 19 mei. Welkom terug. Ja, zitten we nou in een economische crisis? Nou, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Net besprak ik met mijn gast Lennart Sandbergen, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad. Hij is correspondent in de VS. Hoe het vanuit het oogpunt van de consument eruit ziet. Maar ik wil dit tweede half uur iets meer ingaan op het beeld van de bedrijfstop en de politiek. Lennart, fijn dat je erbij bent. Nog steeds zit je te luisteren. En heb je vragen? Stel ze via de gratis NPO Luister-app.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, we hebben het eerste half uur uitgebreid ook het consumentenvertrouwen en het consumentengedrag besproken. Maar ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar de top van het bedrijfsleven. Want ik denk ook van een consument kan soms een bepaald gevoel hebben. Je kan natuurlijk kijken naar wat geven ze uit. Maar mensen die aan de top van het bedrijfsleven zitten, die hebben misschien iets meer zicht op hoe het nou daadwerkelijk gaat. Klopt dat?
2: Ja, dat denk ik wel. Nou ja, wat in ieder geval wel duidelijk is dat zij zitten natuurlijk bovenop een bedrijf dat midden in de economie staat. En die zien natuurlijk precies wat er gebeurt als gevolg van bijvoorbeeld dat de straat van Hormuz dicht is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als Air France KLM. Die hebben natuurlijk heel veel last ervan. De kerosineprijzen gaan erdoor omhoog. Ontstaan zelfs tekorten. In Amerika is ook al een budget airline failliet gegaan. Eigenlijk gewoon puur en alleen omdat de brandstofprijzen zo snel zo hoog werden. Dus zij zien dat deel bijvoorbeeld heel erg. Zij zien ook dat consumenten misschien minder snel een verre vakantie boeken. Ze kunnen daardoor ook weer niet hun prijzen verhogen om te compenseren dat die kerosine duurder wordt. Dus dat soort bedrijven zien natuurlijk dat heel erg. Je kan natuurlijk naar banken kijken, want die zien meteen van minuut tot minuut eigenlijk hoe klanten hun geld uitgeven. Of mensen hun schulden afbetalen, hun creditcard gebruiken en die netjes afbetalen of ze grote uitgaven doen. Dus wat ik ook altijd wel doe is dat soort banken die komen ieder kwartaal met hun laatste resultaten. En dan vertellen ze ook altijd aan hun beleggers van staan wij ervoor en zo verwachten we dat het er in de toekomst aan toe gaat. Dat zijn toch altijd wel dingen waar ik heel goed naar kijk, omdat daar blijkt natuurlijk wel uit hoe het ervoor staat.
0: Ja, dus vooral eigenlijk naar die banken kijken, zeg jij. Is het ook alarmerender als de bedrijfstop of banken zeggen, hey, wij hebben er een slecht gevoel bij, even als we het hebben over de vibe sessions?
2: Ja, ik zou zeggen van wel, omdat ze hebben natuurlijk ook wel belang bij dat iedereen een beetje optimistisch blijft. Dat hun beleggers optimistisch blijven, dat consumenten optimistisch blijven. Ja, ze mogen natuurlijk niet liegen, want dan worden ze vervolgd. Maar ze proberen toch wel een beetje zo optimistisch te houden als ze het kunnen houden. Dus als zij de alarmbel luiden. Ja, je kan het natuurlijk ook gewoon terugzien in hun cijfers. Die moeten ze ook publiceren. Dus je kan er ook gewoon zelf naar kijken. Ja, dan zie je inderdaad wel signalen die je heel serieus moet nemen, denk ik.
0: Ja, en als er nou een sector is die altijd als eerste geraakt wordt. Als we zeggen er komt een recessie of een crisis aan. Welke sector is dat?
2: Ja, dat zijn dan denk ik toch de uitgaven die je heel makkelijk als consument ervoor kan kiezen om die toch maar even niet te doen. Dus dan kom je toch weer uit bij de vliegmaatschappijen bijvoorbeeld. Ja, het is heel makkelijk om in ieder geval eventjes uit te stellen dat je een ticket boekt voor je vakantie.
0: Ja, of misschien de horeca.
2: En om het maar gewoon even af te... Ja, de horeca die ziet het ook. Al zijn natuurlijk ook wel mensen kunnen er ook voor kiezen van ik ga niet met vakantie in het buitenland, maar ik ga in Nederland lekker een weekendje op de hei zitten of zo. Dus dan kan het er ook weer voor zorgen dat het daar weer omhoog gaat. Dat zie je in de economie ook wel veel. Je ziet bijvoorbeeld ook dat een bedrijf als McDonald's, dat is natuurlijk wel horeca, maar die doen het vaak beter als het met de economie slechter gaat. Omdat mensen ervoor kiezen van ik ga toch maar bij McDonald's eten. Dan dat ik bij een echt restaurant ga eten, bijvoorbeeld als ik onderweg ben. Dat zijn ook wel voorbeelden van bedrijven die eigenlijk misschien juist een beetje van kunnen profiteren als het slecht gaat.
0: Ja, dus ook dat is meerdere kanten op te redeneren. Maar je zei, jij kijkt dus vooral naar de banken. Dat is voor jou wel een belangrijke pijler. Over het algemeen zijn die op dit moment redelijk positief, als ik het goed begrijp. Maar er is iemand die wat terughoudender is. Laten we even luisteren naar wat Jamie Dimon, CEO van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, zei 6 dagen geleden.
3: The markets are optimistic. They're optimistic that there's some kind of resolution in the Middle East. Are they overlooking the worries about inflation?
4: I think there's a little bit too much exuberance out there. It's not just the Middle East. It's it's Ukraine, Russia still there, America, China. There are a lot of these complex issues which may or may not affect the market. But then there are issues like inflation. You know, today's print wasn't so good. So yeah, I think the market's kind of exuberant and it may not be completely justified.
0: Ja, is misschien niet voor iedereen heel goed te verstaan. Het is nogal een dik Amerikaans accent. Maar vrij vertaald zegt hij, ja, dat optimisme op de markt, die exuberance die hij een paar keer noemt, die is een beetje misplaatst. Ja, als hij, zo'n heel belangrijke man in het bankenwezen, zo'n uitspraak doet, wat maakt dat dan los?
2: Ja, vooral omdat het Jamie Dimon is, wordt er wel heel goed naar geluisterd. Hij is al sinds voor de crisis van 2008 CEO bij die bank. Het is de grootste bank van Amerika. Hij heeft ook het oor van Donald Trump. Hij is gewoon heel erg machtig. En ook alle andere CEO's die kijken best wel goed van, oké, wat doet hij, wat zegt hij, ook over gevoelige politieke thema's. En dat volgen ze dan wel een beetje. Dus als hij zoiets zegt, ja, dan wordt dat wel heel serieus genomen. En ja, waar hij denk ik wel een beetje voor waarschuwt is dat je wel ziet dat beleggers, vooral als het gaat om beleggers in van die kunstmatige intelligentiebedrijven, bedrijven als Nvidia en zo, ja, dat die wel heel erg, dat daar wel heel veel optimisme in zit. En dat die koersen dus wel heel erg hard omhoog gaan. En dat dat toch wel iets is om toch maar eventjes toch wat rustiger aan te doen. Dat is denk ik wel een goed punt. Ja, hij waarschuwt ook wel eens, en dat vind ik dan ook wel heel interessant, Hij heeft het ook wel eens gehad over dat de rijke consumenten het heel erg goed doen in Amerika. Dus die geven allemaal vrolijk hun geld uit en dat gaat allemaal heel lekker. Maar juist de onderkant, dus eigenlijk een beetje de armste 30% van de Amerikanen, die hebben het toch wat zwaarder. En dat zie je dan in de economische cijfers veel minder terug, omdat die hebben toch al veel minder uit te geven. Dus ja, als die dan, zeg maar, ja, als al die arme mensen, zeg maar, met weinig te besteden net een procentje minder uitgeven dan ze daarvoor al deden, ja, dat betekent voor die mensen individueel heel veel. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze een maaltijd minder hebben. Maar dat betekent op de grote economische schaal veel minder dan als die rijkste Amerikanen een procentje meer of minder uitgeven.
0: Ja, precies. Maar dus die Jamie Dimon is dus, als we het even oneerbiedig zeggen, een poppetje, om het even zo te zeggen, waar echt wel naar geluisterd wordt en wat belangrijk is als een hele grote speler in het bankenwezen. Als we dan even de stap maken naar politieke poppetjes, om het weer even zo neer te zetten. Dan zit ik ook even te kijken naar wat bijvoorbeeld vorige maand CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers zei bij Sven op 1. Die zei dat Europa zich moet voorbereiden op economisch zware tijden als de geopolitieke spanningen aanhouden. Dit is dan een Europarlementariër. Dus die ook iets breder kijkt dan alleen Nederland natuurlijk. Heeft zo'n soort uitspraak dan impact? Of is dat heel iets anders dan zo'n bankenman?
2: Ja, dat vraagt me dan toch een beetje af. Zeker omdat dit gewoon een Europarlementariër is. Het kan natuurlijk wel zo zijn. Kijk, als Rob Jetten morgenavond op tv een toespraak zou houden, en daarin zou zeggen van, jongens, we moeten met z'n allen echt de broekriem aanhalen, over een week is de brandstof op. Ja, dan is het natuurlijk wat anders. Maar hier is het toch een Europarlementariër waarvan ik, met alle respect voor de beste man, waarvan ik denk dat de meeste Nederlanders niet van hem hebben gehoord, dan valt dat wel mee. Maar het is wel zo dat dit soort uitspraken, ja, dat kan ook wel weer zorgen voor die negatieve spiraal, voor dat lagere consumentenvertrouwen, dat mensen er inderdaad voor kiezen om de hand op de knip te houden. En dat kan heel verstandig zijn, zeker als we echt in een hele diepe economische crisis komen. Ja, dan is het natuurlijk wel verstandig om het geld achteraf te hebben. En niet alles wat te hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld die nieuwe keuken of zo. Maar het kan ook de andere kant op werken. En dat het eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy wordt. En dat het dus juist doordat iedereen dit soort dingen roept, het dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Ja, dus als een premier Jetten of een president Trump zulke soort uitspraken doet, heeft dat dus wel degelijk invloed op de economie?
2: Ja, het kan wel iets betekenen, maar tegelijkertijd, en dit is tot de grote frustratie van alle Amerikaanse presidenten van de afgelopen 100 jaar, uiteindelijk hebben ze niet zo heel veel invloed op hoe het met de economie gaat. Ze kunnen het wel slechter maken eigenlijk. Dus dat zie je nu met Donald Trump natuurlijk ook. De heffingen die hij vorig jaar heeft ingevoerd, de oorlog nu in Iran. Ja, dat zorgt echt wel voor economische negatieve effecten. Dus de economie groeit er gewoon minder hard door. De brandstof is duurder, dat soort dingen. Maar de economie beter maken, Uiteindelijk is de economie zo'n grote olietanker, zeg maar. Die kan je niet zomaar bijdraaien door een klein beetje aan een paar dingetjes te draaien. Daarvoor is het echt een te grote machine. En uiteindelijk is het ook, de economie, dat is alle beslissingen die wij met z'n allen op de hele wereld maken. Die kan je niet zomaar beïnvloeden. Want mensen doen toch wel wat zij op dat moment het belangrijkste vinden.
0: Ja, dus het heeft wel invloed, maar niet die politici zijn niet zo invloedrijk als ze misschien hopen dat ze zijn als het gaat om de economie.
2: Ja, precies. Ja, en zeker Rob Jetten, die zal de economie niet per se kunnen sturen, inderdaad.
0: Nee, dus hij zou wel, wat je zegt, als hij een belangrijke speech geeft, kan het wel impact hebben misschien op Nederland. Dat mensen misschien minder gaan uitgeven. Maar je zegt dat is niet iets wat die olietanker die de economie heet, dus zomaar van koers kan doen wijzigen.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, daarvoor. Het is ook een heel internationaal gebeuren natuurlijk. Dus alles wat in Duitsland besloten wordt of in Amerika besloten wordt, dat heeft in Nederland natuurlijk ook invloed. Ja, dat zien we nu natuurlijk met die olieprijs al helemaal. In het Witte Huis wordt besloten dat Iran wordt aangevallen en in Nederland is de benzine opeens veel duurder. Dus ja, in die zin heb je er als Nederland ook eigenlijk heel weinig invloed op.
0: Ja, je bent natuurlijk correspondent in de VS voor het Financieel Dagblad. Je zit nu dus ook in New York. We raakten het in het eerste half uur al even aan dat er echt wel een verschil is tussen Amerikanen en Nederlanders. Wordt de economie in de VS heel anders beleefd dan hier in Nederland?
2: Ik denk dat Amerikanen over het algemeen, ze zijn wat flexibeler als het over de economie gaat. Amerikanen zijn ook heel erg bereid om bijvoorbeeld, ik heb dat wel eens als ik in een Uber zit of zo, dat je dan hoort dat die chauffeur, die werkt nog drie andere baantjes en die heeft een eigen bedrijfje en die handelt in dit en die handelt in dat en die doet in de uren dat hij anders thuis op de bank zou zitten, gaat hij dan maar in die Uber zitten om wat ritjes te doen. Niet per se omdat hij anders niet rondkomt, maar gewoon om extra te sparen en dat soort dingen. Ja, dat zijn wel dingen die je in Nederland niet zo heel veel ziet. En dat zorgt er wel voor dat in Amerika heel veel van dat soort diensten toch net wat goedkoper zijn. En daar eigenlijk wel een soort van flexibele schil zit in de economie. Ze zijn ook wel toch wel meer gewend dat je je baan ook kan verliezen dan in Nederland. In Nederland, ik denk dat de meeste mensen daar niet zo mee bezig zijn dat een mogelijkheid is. Dus Amerikanen die moeten daarvoor ook gewoon wat meer geld opzij zetten. Ja, en Amerikanen, we hadden het er net ook al even over, zijn gewoon veel meer beleggers. Dus als je hier naar de radio luistert, dan wordt in ieder nieuwsbulletin ook wel even genoemd hoe het er met de beurs voor staat. En Amerikanen die je spreekt, die weten ook allemaal wel een beetje hoe het met de beurs ervoor staat. Ja, omdat ook gewoon, ze moeten voor hun eigen pensioen beleggen. En als het heel slecht gaat op de beurs, dan kan het zomaar betekenen dat ze een jaartje langer moeten werken. Dus ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste verschillen zijn. Maar er zijn er natuurlijk heel veel.
0: Ja, precies. Maar dat maakt dus ook omdat wij in een verzorgingsstaat wonen en er voor ons wordt belegd voor de meeste mensen die in loondienst zijn, om een pensioen op te bouwen bijvoorbeeld. Dat is een beetje dat die verantwoordelijkheid is een beetje uit handen genomen. Dat je dan ook misschien denkt van het wordt. We hebben ook bijvoorbeeld een systeem. Is natuurlijk, ik wil niet zeggen dat het helemaal perfect is, maar ons zorgsysteem is ook zo dat je ook niet misschien meteen met een enorme schuld zit als je chronisch ziek wordt bijvoorbeeld. En wederom uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is natuurlijk ook in Amerika allemaal heel anders. Dus denk je dat het ook daarmee te maken heeft? Dat wij door die verzorgingstaat ook wat misschien wat meer risicomijdend zijn, omdat het niet per se nodig is?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelt. Ja, en het is ook wel. En je kan er ook verschillend naar kijken natuurlijk, maar ik denk dat het op zich best wel, als je gewoon naar de hele maatschappij kijkt, best wel prettig dat wij met z'n allen in Nederland ons niet zo met de beurs hoeven bezig te houden, omdat we met z'n allen mensen hebben die daar voor doorgeleerd hebben en die dat voor ons doen en die ook goed gecontroleerd worden op de manier waarop ze dat doen. Dat maakt het leven van ons allemaal toch wel makkelijker, want dan kunnen wij ons bezighouden met de dingen waar we ons het liefst wel mee bezig willen houden. Ja, er staat wel tegenover dat we iets minder betrokken zijn daarbij, dat we dus ook met ons eigen geld wat minder beleggen, waar we het eerder ook al over hadden. Dus dat zijn wel, het heeft allemaal een beetje zijn voor's en tegens, maar we hebben in Nederland gewoon ook, je hebt gewoon net een wat minder grote buffer nodig om te overleven, zeg maar. En Amerikanen die zijn toch wat meer bezig soms met overleven, inderdaad.
0: Ja, ja, en je ziet daar natuurlijk ook een beetje de gevolgen van dat de toplaag daar extreem rijk is en de laagarme mensen ook extreme situaties heeft. Dus in dat opzicht misschien wel prettig dat wij, ondanks dat er ook zeker armoede in Nederland is, dat wil ik zeker niet bagatelliseren, maar ja, misschien toch wel fijn dat wij ons iets minder zorgen hoeven te maken, denk ik.
2: Ja, het contrast is wel vrij groot inderdaad, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, we hebben besproken dit afgelopen uur naar welke verschillende lenzen je naar de economie kan kijken of naar welke indicatoren je kan kijken om iets over de economie te zeggen. Is dat nou de huizenmarkt? Is dat hoeveel mensen beleggen? Is dat het consumentenvertrouwen? Is dat wat de politiek zegt of het bankenwezen zegt? Toch blijft het, je kan dus naar allerlei dingen kijken en allerlei dingen proberen meetbaar te maken. Toch blijft het heel erg moeilijk om je vinger erop te leggen hoe het nou gaat met de economie. Waarom blijft dat nou zo ingewikkeld om een goede voorspelling te doen?
2: Ja, ik denk dat het moeilijkste blijft gewoon dat het uiteindelijk om menselijk gedrag gaat. Ja. En nou ja, ik denk dat in alle opzichten is menselijk gedrag gewoon een heel moeilijk iets. Waar we met z'n allen gewoon nog niet zo heel goed in zijn. Nou ja, ik ben meestal niet eens zo heel goed in mijn eigen gedrag uitleggen. Als het bijvoorbeeld gaat om de aankopen die ik doe. Dus om dat op een hele grote schaal goed te kunnen voorspellen, dat is gewoon heel erg moeilijk. En het kan maar net, soms zie je ook wel gewoon dat als het weer slecht is, dat mensen minder kopen. Nou ja, de terrassen zitten natuurlijk vol als het weer goed is. Dat soort kleine dingen kunnen al meespelen. Ja, er zijn zoveel variabelen die bepalen of het goed gaat met de economie of niet goed gaat met de economie. Ja, en al die variabelen, als je die allemaal op elkaar stapelt, ja, dan wordt het dus gewoon heel moeilijk om daar als een wetenschapper een model van te bouwen dat het echt altijd goed kan voorspellen.
0: Ja, en daardoor blijf je dus ook die verschillende berichtgeving houden. Dat je de ene dag misschien leest dat het van ons niet zo zorgen hoeft te maken. En de andere dag misschien leest dat het niet zo goed gaat. Omdat er dus naar die verschillende dingen wordt gekeken. En dat het dan soms ook lastig is om daar... ik heb dus wel weer wat meer helderheid gekregen. Laten we even kijken naar de vragen die binnen zijn gekomen van de luisteraars.
1: Vroege vragen.
0: Ja, Henk is niet blij, zie ik in de app. Die mist ook een beetje het linkse geluid, om het even zo te zeggen. Hij heeft het bijvoorbeeld over Gary Stevenson. Dat is denk ik, dat zegt jou denk ik wel wat.
2: Ja, die naam heb ik vaak gehoord.
0: Ja, dat is een wat meer linkse econoom, mag ik denk ik wel zo zeggen. Die ziet heel erg de ongelijkheid als oorzaak van de crisis. Ik heb zelf wel het een en ander van hem langs zien komen. Nou, laten we het even heel kort zeggen. Hij is meer een iemand die een links denkbeeld heeft en minder in winsten denkt en meer ook kijkt van hoe kunnen we meer gelijkheid creëren. Ja, Henk die zegt wel van ja, Waarom gaat het dan niet over hem bijvoorbeeld, maar waarom wel over zo'n topbankier? Nou, dat is natuurlijk een keuze vanuit de redactie, maar toch ook even om bij jou neer te leggen, heeft nou zo'n soort man die toch minder traditioneel naar de economie kijkt, heeft hij nou ook een grote stem of grote invloed in dat economische wereldje?
2: Ik denk in de economische wereld niet zo heel erg. Maar dit soort opvattingen en ideeën zoals deze Gary Stevenson heeft, ja, die kunnen toch wel in het maatschappelijk debat best wel een grote rol spelen. En ik vind het ook altijd heel interessant om over te lezen. Wat het alleen wel altijd een beetje is ja, je zoekt altijd natuurlijk naar, daar ben ik heel erg mee bezig, van ja, hoe werkt het huidige systeem? Want ik denk, je moet, voordat je iets kan veranderen, moet je precies weten hoe het nu werkt. En waarom het werkt zoals het werkt. En deze Gary Stevenson, die heeft een tijdje als handelaar gewerkt. En ja, ik spreek best regelmatig met handelaren op Wall Street. En ja, ik heb dan niet het idee dat mensen zijn die de hele economie goed bezien. Dat zijn vaak mensen die gewoon heel erg goed zijn in wiskunde. En in bepaalde opzichten heel erg slim zijn en sommige dingen precies weten. Maar het is gewoon heel erg moeilijk om de hele economie te overzien, inderdaad. En hij kijkt toch wat meer met een morele blik. En dat is, dat is ook zeker te prijzen. Maar dat, ja, er gebeurt gewoon heel erg veel, dat denk ik, als je daar gewoon objectief verslag van doet. En dan kan je het zeker aan andere mensen overlaten om daar een mening over te vormen.
0: Ja, ja, helder. Dus altijd goed ook om ook die kant van de economie en ook die visie te blijven delen. Alleen dat wil niet zeggen dat als één iemand dat deelt of een aantal, dat dat meteen de hele economie verandert. Sorry, ook al zouden we dat graag willen. Nog even op de valreep, een laatste vraag van Nienke. Die zegt, ja, wat is nou voor jou een teken aan de wand dat je denkt, nu gaan wel alle economische alarmbellen bij mij af?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het toch meer te maken heeft met dat je echt ziet dat bijvoorbeeld restaurants failliet gaan. Dat mensen echt ervoor kiezen om op een andere manier te gaan leven. En vooralsnog, zowel in Amsterdam als in New York zie ik dat niet echt gebeuren. En ook in de rest van de VS, als ik daar rondreis, zie ik dat niet echt gebeuren. Ik zie juist heel veel dingen stampen uit de grond en alles groeit. Ja, de bevolking groeit natuurlijk ook, dus daardoor groeit ook de economie als geheel. Maar je ziet, ik zou dan toch denken inderdaad naar faillissementen gaan kijken.
0: Ja, en op dit moment komt die crisis eraan of niet?
2: Ik doe er verslag van als het gebeurt en tot die tijd kijk ik naar alle signalen en doe ik daar verslag van.
0: Ja, en probeer niet te veel onder invloed te raken van de vibe sessions. Ik wil je heel erg bedanken, financieel correspondent bij het Financieel Dagblad en mede-auteur van het boek De Fiscalist van de Sterren, Lennart Sandbergen. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
2: Graag gedaan.
0: En jouw dag eigenlijk wilde afsluiten daar in Amerika.
2: Ja, precies.
0: Slaap lekker alvast. Dit was Vroeg van dinsdag 19 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
5: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
6: Goedemorgen, het is dinsdag 19 mei. De regering gaat gemeenten helpen bij het opvangen van asielzoekers. En de vrije meningsvorming staat onder druk door sociale media. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
7: Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. En maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. De commissie maakt zich vooral zorgen over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een sekswerkmeldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 18. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een eind aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg gisteravond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om dat overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen, is nog niet duidelijk. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat de twee landen nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het kabinet wil samen met gemeenten meer inzetten op maatwerk in lokale asielopvang. Dat zei premier Rob Jette na afloop van het Catshuisoverleg met bestuurders uit gemeenten en provincies. Een nieuw, wat ze noemen vliegend team, moet vooral kleine gemeenten helpen om passende opvang te vinden en om met bewoners in gesprek te gaan. Politiek verslaggever Lars Geerts.
8: Het werd tijd voor een goed gesprek, vonden de gemeenten. Want het gevoel in plaatsen als IJsselstein en Loosdrecht was dat zij de hete kolen uit het vuur moesten halen voor de plannen die in Den Haag zijn bedacht. En daar wilden ze steun voor, in woord en daad. En die steun kwam er gisteravond.
9: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
8: Premier Jette veroordeelde het geweld en beloofde steun. Vliegende teams van experts gaan kleine gemeenten bijstaan en per gemeente wordt gekeken wat beter past. Een kleine opvang of wellicht wat groter. De Vereniging Nederlandse Gemeenten werd op zijn wenken bediend en dus was de voorzitter, Sherm Dijksma, tevreden.
10: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
8: Maar daarmee is nog niet alle kritiek verstomd. De gemeenten hebben zich behoorlijk geërgerd aan de tweeslachtige manier waarop politici in Den Haag omgaan met de spreidingswet.

0: stond. De gemeenten hebben zich behoorlijk geërgerd aan de tweeslachtige manier waarop politici in Den Haag omgaan met de spreidingswet. De wet die ze zelf bedacht en aangenomen hebben om vluchtelingen die hier mogen blijven te spreiden over heel Nederland. Verschillende partijen op rechts riepen de afgelopen weken op tot verzet. Maar de verbazing bij de gemeente was bijzonder groot toen VVD-fractievoorzitter Brekelmans vorige week zei dat de gemeenten zelf mogen bepalen of ze die statushouders willen opvangen. Alsof niet alle gemeenten zich aan de wet hoeven te houden.
1: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.
0: Formeel heeft Brekelmans gelijk. Een gemeente kan ervoor kiezen afspraken te maken met buurgemeenten om de opvang daar te doen en het zo af te kopen. Maar er sprak niet echt onomwonden steun uit voor de wet. En dat stoort Dijksma.
2: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
0: De uitspraken van de VVD-fractievoorzitter deden ook de wenkbrauwen bij de andere twee coalitiepartijen, CDA en D66, fronsen. En het leidde tot de volgende oproep van de premier.
3: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land. Wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
0: En zo was Jette op een maandagavond ineens heel zichtbaar op een dossier waar sommigen hem nogal onzichtbaar vonden. Zeker ook een deel van de leden van D66. Die stuurde gisteren een brief zijn kant op met de oproep steviger stelling te nemen tegen de AZC-protesten en voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Jette zei dat te doen en graag met ze in gesprek te gaan. De afspraak wordt binnenkort gemaakt. En er volgt nog een gesprek waarin hij kan voldoen aan de wens van de kritische D66-leden met Guidi Markesoor. Zijn uitspraken over maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen die naar Nederland komen kunnen wat Jette betreft niet door de beugel. En de manier waarop Markesoor zijn woorden nuanceerde gaat de premier niet ver genoeg. Dus voorlopig maar even geen samenwerking tot dat verandert.
3: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
4: Heeft hij die afstand nu genomen?
3: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
5: Premier Jette gisteravond na het overleg dus met de gemeente. Oppositiepartij GroenLinks-PvdA wil graag nog deze week een debat over alle gebeurtenissen rond asielopvang van de laatste weken. Vandaag wordt duidelijk of het er komt.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 9 minuten over 6. In Nieuwsuur ook aandacht voor de asielopvang. De gemeente Gouda werd genoemd als voorbeeld. Daar kwam 5 jaar geleden een noodopvang zonder grote problemen. Volgens Gustav Bessems, voorheen Volkskrant-journalist, tegenwoordig adviseur voor lokale overheden, is het nu ingewikkelder dan toen in Gouda. Want de opvang is afgeschaald en de IND krijgt minder geld.
7: Intussen blijkt het verminderen van die instroom wat je politieke standpunt er ook over is. Maar dat is niet iets wat van de ene op de andere dag is geregeld. En intussen is er een tekort gecreëerd. En ja, dan krijg je dus waar we nu in zitten, dat er overal kortdurende noodopvang wordt gezocht in plaats van voor langere tijd een soort rust wordt gecreëerd.
5: Bessems was duidelijk over wat er volgens hem nog mist in de communicatie over asielopvang.
7: Dat je uit die modus moet komen van steeds maar pleisters plakken. Er zijn nu geloof ik 200 van die noodopvanglocaties, allemaal kortdurend. Dus je hebt ook ter ondersteuning van die gemeente wel een verhaal nodig dat het gewoon voorlopig, alleen al met de mensen die er al zijn en die nog zullen komen, ondanks het beleid, dat je voor jaren langdurige locaties nodig hebt.
5: In Pauw en de Wit ging het over de grootschalige operatie rondom het cruiseschip de Hondius in Rotterdam. Dat schip kwam gisteren aan in de haven. Burgemeester Carola Schouten vertelde over hoe de mensen worden opgevangen.
8: Dat hebben we helemaal ingericht in 2 dagen tijd. Dat zijn soort staakcaravans waar je alle faciliteiten hebt. Ze kunnen koken, wassen, douchen, slapen.
9: En zij moeten daar dus ook 6 weken zitten nu?
8: Ja, en zij kunnen dus wel ook naar buiten. Dus ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen. Maar ook

0: ook op een manier dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: De regels voor de mensen die in quarantaine zitten zijn vergelijkbaar met de coronaregels van een paar jaar geleden.
0: Ze moeten 1,5 meter afstand houden, ja. Dat wel, net als in corona.
2: Met corona, ja.
0: En dat is gewoon een wat groter gebied dat is afgezet waar zij ook buiten kunnen zitten lopen. Ja, je kan niet even helemaal het hele gebied door, maar ze in dat afgeschermde gebied, dat is een vrij groot gebied.
1: In Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag. Terwijl het heel ongezond is, ziet Britta de Jong, jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
3: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten. Die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook, daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
1: Toch blijven veel jongeren de drankjes gewoon drinken. En dat komt ook door de marketing die gebruikt wordt, zei Frank Lindner, econoom en campagneleider van Foodwatch.
4: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: The Lumineers. Oh, hey. Kinderen in een onveilige situatie zitten te lang thuis, schrijft de Telegraaf.
1: Het duurt geregeld te lang voordat het meldpunt Veilig Thuis ingrijpt na een melding van kindermishandeling. Binnen 5 dagen moet het meldpunt beslissen of het kind thuis kan blijven wonen. In sommige gevallen duurt dat nu langer, zegt de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland vanmorgen in de Telegraaf. Een jeugdadvocaat vertelt dat het meldpunt de vele meldingen niet meer aan kan. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd, zegt hij. Automobilisten rijden nog te hard in de bebouwde kom, kopt het AD vanmorgen. Onderzoekers keken of mensen zachter zijn gaan rijden als de snelheid op een weg werd verlaagd van 50 naar 30 km per uur. De conclusie is dat de snelheidslimiet massaal wordt overschreden. Op slechts 1/5 van de onderzochte wegen lag de gemiddelde snelheid ook daadwerkelijk onder de 30. De krant schrijft ook hoe dat komt. Op veel wegen waar de snelheid is verlaagd is de weg nauwelijks aangepast. Dat moedigt niet aan om zachter te rijden. Op wegen waar drempels of wegversmallingen zijn aangelegd rijden auto's zo'n 10 km per uur zachter. NRC trekt meerdere pagina's uit voor een nieuw luchthavenverkeerbesluit. Dat is een hele mond vol. Het komt neer op nieuwe regels voor Schiphol. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Als het goed is, wordt de luchthaven uit een juridisch moeras getrokken, schrijft de krant, en worden omwonenden beter beschermd tegen geluidsoverlast. Die zijn bang dat het tegenvalt en dat het nieuwe besluit vooral vastlegt dat Schiphol op oude voet mag doorgaan en zelfs mag doorgroeien. Schiphol moet voldoen aan stikstofregels en geluidsnormen. Het is lastig om dat juridisch dicht te tikken zonder enorm te krimpen. De politiek worstelt er al 16 jaar mee, schrijft NRC. De dierenbescherming wil strengere regels voor het houden van vogels als huisdier. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad vanmorgen. Het gaat bijvoorbeeld om postduiven, parkieten en papegaaien. Voor bijvoorbeeld honden en katten zijn er wel regels over bijvoorbeeld het doorfokken. Zo zijn honden en katten met een te korte snuit verboden. Zulke regels wil de dierenbescherming ook voor vogels, want duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, die mogen nog wel.
0: Dik 3 weken is het nog tot de aftrap van het WK-voetbal in Noord-Amerika en Mexico. Dure vluchten, prijzige hotels en torenhoge ticketprijzen maken dit het duurste WK voor fans ooit. In bijvoorbeeld Philadelphia hopen ze dat dat de fans niet afschrikt. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het lijkt dat het over game time is, dus we gaan terug. Ik weet dat we like mixen tussen voetbal en voetbal.
3: De actual voetbal.
2: Voetbal en voetbal.
4: Op pad in het stadion van de Philadelphia Eagles zijn we met directeur Frank Gumini hier. Voetbal, zoals ze het hier noemen, American football, dus doen ze hier normaal gesproken. En goed ook, 2 Super Bowls hier zien we glinsteren in de kleedkamer. En vanuit die kleedkamer via de catacomben naar het veld waar Frank de muziek nog even aanknalt, zoals dat normaal gesproken gaat bij wedstrijden van de Eagles. We zien hier allemaal hoogtepunten uit die geschiedenis. Het elftal van Curaçao zal straks door deze gang het veld oplopen. Ja, als we buiten komen zien we een veld dat nog wordt omgeploegd, maar over een aantal weken gaat hier dus gevoetbald worden.
2: Ja, yeah, this is our normal sideline. Off our field. Our field is natural grass. The biggest thing for us was the removing these 4 corners.
4: Het voetbalveld voor soccer, zegt Frank, is iets groter dan bij American football. Betekent dat er stoeltjes moesten verdwijnen. Ook vorig jaar bij het WK clubteams hebben we dat gedaan. En er moet dus nog nieuw gras in.
2: And the new pitch will go in on Monday.
4: Hij zegt met een aantal weken zijn we er helemaal klaar voor.
2: Oh, we're ready.
4: We hebben veel evenementen hier, zegt Frank. Evenementen ook met monster trucks bijvoorbeeld. Dit ziet er binnen een paar weken uit als een soccer stadium, oftewel een voetbalstadion dus.
2: World Cup soccer stadium.
4: De belangrijkste vraag misschien wel, wie gaat daar zitten straks op de tribune? Wie gaat die 70 of zo duizend stoeltjes vullen? Zelfs Donald Trump vond de kaartjes te duur. Voor de FIFA zijn die tickets een enorme melkkoe.
5: Meg Kane, I am the CEO for Philadelphia Soccer 2026.
4: Meg Kane is dit, directeur van het organiserend comité hier in Philadelphia.
6: How inclusive is this? For who is this World Cup? For the rich and famous or for actual supporters?
5: Unfortunately, host committees...
4: Volgens met kaartjes van honderden dollars, soms meer. Hoe inclusief is dat? Voor wie is dit WK dan eigenlijk? Is dit nog voor de voetbalfans? Ze zegt, daar hebben wij helaas geen zeggenschap over. Dat ligt allemaal bij de FIFA.
6: It must be frustrating.
5: It has informed our decisions around other things.
4: Wat ik wel kan zeggen is dat het invloed heeft gehad op de keuzes die we maken, op de dingen die we in de stad organiseren om het toernooi toch zo toegankelijk mogelijk te maken.
5: We will be able to host up to 15,000 people at any given time, and this is free and open.
4: We staan hier bij Lemon Hill, zoals het heet. Daar komt een FIFA Fan Festival. Daar kunnen ze, zo vertelt Max, zo'n 15.000 mensen gaan ontvangen. Mensen met, maar dus ook zonder wedstrijdkaartjes kunnen hier komen feesten, komen kijken. Sowieso zegt ze, zo'n 70% van de bezoekers van zo'n WK heeft naar verwachting überhaupt geen tickets. En naast die fanfestivals komt er hier in Philadelphia ook goedkoop openbaar vervoer. Kost een paar dollar de metro hier. Veel goedkoper dan in New York, waar je $100 kwijt bent voor een retourtje naar het stadion. Daarmee hopen ze in Philly in elk geval fans te lokken.
5: Not only is it the reason that we wanted it to be free, it's the reason that we wanted it to be spectacular.
4: Ja, terug in het stadion bij directeur Frank rijden de tractoren nog af en aan hier op het veld. Ze zijn bijna klaar voor de Blue Wave, de blauwe golf hier in Philadelphia. Dat 10 keer meer inwoners heeft trouwens dan Curaçao.
2: Absolutely. I'm going to have my, you know, my resume. I'm going to update it on June 15th, saying that I've actually worked the World Cup.
4: We hebben Super Bowls gedaan, Taylor Swift, ijshockey, allerlei verschillende soorten evenementen, zegt Frank. Op 15 juni ga ik zeker mijn cv updaten dat ik ook heb meegewerkt aan het WK voetbal. I've been a part of huge games. Ja, ik vroeg hem nog wat uiteindelijk groter is voor hem, de Super Bowl of toch dit komende WK voetbal.
2: Different, right? For me personally, I'm an Eagle.
4: Het zijn twee totaal verschillende dingen. En voor mij is het winnen van die Super Bowl 2 keer toch echt het allergrootste. Maar goed, dat WK, zegt hij, dat komt daar toch echt wel bij in de buurt.
2: Philly's ready, always ready. Philly's a super passionate and exciting fanbase already. So this just adds a little bit more fever to the fire.
7: Ready for the moment that the streets of Philadelphia are filled with Curaçao supporters.
2: Well, support whoever's coming, we're going to welcome them and have some great soccer matches and welcome all the teams.
0: Philadelphia, dat zich dus voorbereidt op het WK-voetbal. Een reportage van Sjoerd den Daas. Sekswerker is een beroep en dus moeten de arbeidsomstandigheden veilig en goed zijn. Maar de overheid houdt onvoldoende toezicht op de exploitanten. En dat zijn de ondernemers achter de sekswerkers. Dat meldt het sekswerk Meld- en Adviespunt en SOA Nederland. SOA AIDS Nederland. En dat zorgt voor onveilige situaties voor de sekswerkers. Iris de Munnik is projectleider bij SOA AIDS Nederland. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Kunt u een voorbeeld geven van zo'n onveilige situatie voor een sekswerker?
8: Ja, we merken dat veel sekswerkers melden misstanden in de vorm van dwang, intimidatie, machtsmisbruik. Je kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
0: In het rapport staat ook dat er vooral veel misgaat bij de opting-in-regeling. Wat is dat voor een regeling?
8: Ja, dat is een fiscale regeling waarbij de sekswerker niet in loondienst is, maar ook geen ZZP'er. Dus wat dat praktisch inhoudt, is dat de exploitant bijvoorbeeld loon belasting afdraagt en dat de sekswerker ook bepaalde rechten heeft, zoals je eigen werktijden kiezen of bepalen welke diensten je aanbiedt.
0: En wat gaat daar dan in mis?
8: Wat daarin misgaat is dat exploitanten zich niet houden aan het voorwaardenpakket. Het voorwaardenpakket is het pakket wat echte arbeidsomstandigheden van sekswerkers waarborgt. Maar geen overheidsinstantie die daarop controleert of handhaaft, waardoor ze vrij spel hebben.
0: U concludeert, er gaat veel mis bij die opting-in-regeling. Maar of is het zo dat eigenlijk een oplossing had moeten zijn voor dit probleem van uitbuiting en dat het niet blijkt te werken?
8: Nou, wat ik eerder zou kunnen zeggen is de opting in en vooral het voorwaardenpakket is een regeling die is ingesteld om echte arbeidsomstandigheden te verbeteren voor sekswerkers. Alleen geen overheidsinstantie is eigenaar van de regeling. De Belastingdienst heeft deze opgezet, maar die controleert alleen het fiscale deel. En de arbeidsinspectie die trekt ook de handen ervan af, omdat het niet om loondienst gaat. Dus op deze manier is geen overheidsinstantie verantwoordelijk voor deze regeling en wordt er niet gecontroleerd. Terwijl het voorwaardenpakket juist ervoor zou moeten zorgen dat er arbeidsomstandigheden goed zijn.
0: Die intimidatie en de uitbuiting, dat is iets wat natuurlijk al jaren wordt gemeld door sekswerkers. Hoe komt het dat het tot nu toe nog steeds niet goed wordt opgelost?
8: Dat heeft echt te maken met dat geen overheidsinstantie eigenaar is van de regeling. Er wordt veel gesproken over de onvergunde branche. Er wordt veel gesproken over...
0: De onvergunde branche, dan bedoelt u...
8: Wanneer het niet gaat om een bordeel bijvoorbeeld. Waar echt een exploitant de eigenaar is van het bedrijf. Maar er wordt weinig gesproken over de vergunde branche en de exploitanten. En dat is waar wij nu aandacht voor willen vragen. Sekswerk is werk. Dus ja, het gaat erom dat mensen, net als ieder ander in elk beroep, recht hebben op een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. En daar moeten we nu in Nederland voor gaan zorgen.
0: Morgen is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over mensenhandel, prostitutie. Welke boodschap wilt u politici meegeven?
8: Dat de overheid echt toezicht moet gaan houden op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Want ja, sekswerk is werk.
0: Maar als het gaat over mensenhandel, prostitutie, dat zijn natuurlijk toch weer zaken die misschien nog verder gaan dan waar u het nu over heeft?
8: Ja, in de politiek wordt vaak mensenhandel met sekswerk verward, helaas. Maar een groot deel zal morgen ook gaan over sekswerk en echt de arbeid die gaat bij om sekswerk. En ook in het regeerakkoord is het benoemd. De sociale en de juridische positie van sekswerkers moet beter. Dus vandaar dat we nu ook dit rapport naar buiten brengen en aandacht vragen voor dit onderwerp.
0: Ja, want u zei, mensenhandel, dat wordt heel vaak in contact gebracht of in verband gebracht met sekswerkers. Bedoelt u dat er heel veel aandacht gaat naar het illegale, het mensenhandel aspect, waardoor de exploitanten, waar het eigenlijk goed geregeld zou moeten worden, dat bijna vergeten wordt?
8: Dat zou je zo kunnen stellen, inderdaad. Als je een branche hebt die goed geregeld is, met goede arbeidsomstandigheden, waar sekswerkers echt vrije keuze hebben. Want de afgelopen jaren zijn er veel werkplekken verdwenen. Er zijn veel gemeentes waar bijvoorbeeld werk van het huis niet is toegestaan. De sekswerkers worden bijna gedwongen om onder deze omstandigheden te werken. Wel wanneer je een branche hebt waarbij alles goed geregeld is, dan heb je daar geen omkijken meer naar. Dan gaat het er echt, dan heb je ruimte om naar de andere dingen te doen. Maar nu, ja, alle sekswerkers echt tussen wal en schip op dit gebied.
0: Dank u wel. Iris de Munnik, projectleider bij SOA AIDS Nederland. Het is 6:53. Over een maand begint mijn vakantie. De voorpret kan dus ook al beginnen. Want het idee is om gewoon weer lekker naar Italië te gaan. Dus luister ik bijvoorbeeld alvast naar Francesco de Gregori. Al is de titel een beetje gek, zo tegen 6:30 's ochtends. Buonanotte, Fiorellino.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van nieuws, Thomas.
2: Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie, dat zegt het commissariaat van de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat exploitanten dreigen met ontslag of dat ze gedwongen worden om zonder condoom te werken. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. De VU heeft aangifte gedaan. Honderden mensen op Schiphol hebben gisteren hun vlucht gemist door lange rijen bij de veiligheidscontrole. Het was de eerste dag dat de security werd geregeld door 3 nieuwe bedrijven. En dat verliep allesbehalve soepel. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Het weer, de bewolking neemt toe en overdag valt er af en toe een bui. Het wordt vandaag maximaal 17 graden.
1: Dus verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het oosten van het land komen op dit moment mistbanken voor. Er zijn wat dagelijks files al op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 8 kilometer langzaam rijden tussen Leidschendam en Hoogmade. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file tussen Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9.
1: Hoeveel moet je bieden voor dat ene droomhuis? De vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over het proces van biedingen. Zo spreken we de directeur.
4: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Iedere huizenkoper staat voor een dilemma. Hoeveel kan en wil ik overbieden om dat één huis te kopen en ook te krijgen? Dat proces van bieden is niet transparant. Een biedlogboek waarin je ziet wat de koper heeft geboden, moest dat veranderen. Maar lang niet iedereen krijgt het logboek in te zien, terwijl het wel moet. De vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen. Directeur Cindy Kramer, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat is het doel van zo'n biedlogboek?
0: Nou, het doel is dat je achteraf kunt zien of het proces eerlijk verlopen is. Dus je krijgt inzage in alle biedingen die er zijn geweest en op welke momenten op die biedingen zijn gedaan.
1: En wie krijgt dat dan te zien?
0: De koper en de verkoper krijgt dat te zien. En daar zit nou juist het probleem. Want we zien dat maar in 1/3 van de gevallen dat biedlogboek ook echt wordt verstrekt. Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, daar doe ik niet aan mee, of het is er niet, of de woning die wordt gauw, de mogelijkheid wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
1: En hoe komt het dat niet gebeurt?
0: Nou, het is eigenlijk zo dat we al jarenlang allerlei signalen krijgen over misstanden en schimmigheid rondom de verkoop van woningen. En sinds een aantal jaar is het biedlogboek er om dat juist te vermijden. Maar dat systeem is eigenlijk gebaseerd op zelfregulering. En we zien dat dat niet werkt. Dus er is helemaal geen uniforme standaard. Er is ook geen toezicht en controle. Dus je bent overgeleverd aan eigenlijk de willekeur van de makelaar.
1: Ja, je moet hem bij wijze van spreken op zijn blauwe ogen geloven.
0: Ja, of je moet er actief om vragen en dan zelfs nog krijg je het niet altijd.
1: Maakt het dan het oneerlijk?
0: Ja, het maakt het in zoverre intransparant. Dus je weet niet in hoeverre het eerlijk is gebeurd. En daar zijn juist heel veel twijfels over. En daarom hebben we een meldpunt om daar inzage in te krijgen.
1: Tegelijkertijd denk ik, ja, je bent in een biedproces met een verkoper. Je weet zelf wat je biedt. Je weet ook wat de verkoper terug meldt. Dus dat weet je toch heel goed hoe dat verlopen is?
0: Nee, dat is niet zo. Zowel de koper als de verkoper is afhankelijk van de transparantie die de makelaar biedt. Dus we krijgen signalen van kopers die zeggen, ja, na de sluitingstermijn wordt er nog een bieding ingevoerd die maar net iets hoger is dan het hoogste bod. Maar we krijgen ook klachten van verkopers die zeggen, ja, de makelaar die zet mij onder druk om het bod te accepteren, terwijl ik de indruk heb dat er nog een heleboel mensen waren die de woning hadden willen bezichtigen en niet eens de kans krijgen om een bieding te doen. Dus zowel de koper als de verkoper is heel erg afhankelijk van het gedrag van de makelaar.
1: Wat moet er dan volgens u gebeuren?
0: Nou, we zien nu al een aantal jaren dat die zelfregulering helemaal niet werkt. En daarom is de politiek aan zet. Want de makelaardij die speelt eigenlijk een hele belangrijke rol in de woningmarkt. Het is een markt waar heel veel geld in omgaat en waar consumenten op informatieachterstand staan. Nou, daarin moeten consumenten worden beschermd en dat is een taak van de overheid. Dus wij vinden dat er een wet moet komen, goed makelaarschap, een beetje analoog aan de wet voor verhuurders. En daarin zou je uniforme standaarden moeten vastleggen in een wettelijk kader, zodat dit ook afdwingbaar is en je onafhankelijk toezicht hebt. Want dan dwing je de sector om te verbeteren, meer transparant te worden en kun je consumenten voldoende bescherming bieden.
1: En het in de arm nemen van een aankoopmakelaar, helpt dat? Of zegt u dan, nee, dan heb je eigenlijk precies hetzelfde?
0: Nee, dat mag geen verschil uitmaken. Iedereen moet evenveel kans krijgen om een woning goed te verkopen of te kopen. En het mag niet zo zijn dat je gedwongen wordt om een aankoopmakelaar in de arm te nemen, omdat je anders niet eens een bezichtiging kunt krijgen. Want dat is eigenlijk beïnvloeding van de markt. En dat is ook beïnvloeding van de prijs. En dat is niet goed.
1: U zegt dus eigenlijk, nou, je moet het gewoon wettelijk gaan vastleggen.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat je moet gaan controleren of makelaars zich er wel aan houden of niet.
0: Absoluut, er moet onafhankelijk toezicht en handhaving komen.
1: En daar zouden dan sancties op moeten kunnen staan als makelaars zich er niet aan houden, blijkbaar.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar andere markten, zoals de markt voor hypotheekadviseurs, daarin zijn consumenten goed beschermd. Daar is sprake van wet en regelgeving, minimale kwaliteitseisen en ook toehandhaving. Voor zo'n belangrijke aankoop als een woning met zulke grote financiële belangen zouden consumenten ook beter beschermd moeten worden. Bovendien wordt de aankoop van een woning steeds ingewikkelder. We hebben te maken met taxateurs, met allerlei soorten labels voor energie, maar ook bijvoorbeeld voor funderingsrisico's. Daar moet de consument echt kunnen vertrouwen dat de makelaar zijn rol goed speelt. Makelaars zijn hier vaak sturend in. En de consument moet zeker weten dat het proces eerlijk en goed verloopt. Want als die woning eenmaal is gekocht of verkocht, dan ben je als consument, dan heb je alle risico's. Terwijl die makelaar, die is alweer vertrokken. Dus je moet daarin beter beschermd kunnen worden.
1: Dank u wel, Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis.
13: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
14: Mail naar r1jn@nos.nl.
13: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Hoe kunnen Japan en Zuid-Korea veiligheid bij elkaar vinden? Daar draait het bezoek van de Japanse premier Takashi aan Zuid-Korea om. De twee landen zien de Verenigde Staten steeds meer wegvallen als betrouwbare bondgenoot en zoeken elkaar daardoor ook steeds meer op. Correspondent Anoma van de Veren in Tokio. Anoma, dus die twee landen hebben elkaar echt hard nodig nu?
15: Nogal, ja, ze zitten een beetje tussen twee vuren op het moment. Hè. En die twee vuren die hebben elkaar recent nog bezocht toen Trump op bezoek ging in Peking bij Xi Jinping. Want ja, zowel Japan als Zuid-Korea die leunen enorm op de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Maar beide landen zijn met best wel wat regelmaat de laatste tijd aangevallen door Trump. Dat ze bijvoorbeeld dus niet genoeg zouden bijdragen aan hun eigen defensie of aan de internationale defensie. En dat zien ze hier dus als de veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten. Dat ze dus steeds minder vanzelfsprekend zijn. Dat ze dus inderdaad, zoals je al zei, minder betrouwbaar worden. En tegelijkertijd wordt China militair actiever hier in de regio. Dicht bij Japan en Korea ook vrij frequent. En de spanningen rond Taiwan spelen natuurlijk ook een rol. Als daar een conflict is, dan worden die alle twee landen keihard geraakt. Want vrijwel al hun handel gaat door de zeestraat van Taiwan heen. Dus ja, wat doe je in zo'n ingewikkelde situatie? Je gaat zekerheden zoeken. En die zoeken ze vandaag dus bij elkaar.
1: Maar ja, als je het hebt over vanzelfsprekend, dat die twee elkaar in de arm nemen, zou ik maar zeggen, Japan en Zuid-Korea, dat was ook lange tijd niet echt vanzelfsprekend, hè?
15: Niet bepaald, nee. Als je even naar de geschiedenis kijkt, Japan was natuurlijk koloniaal overheerser tussen 1910 en 1945 zo'n beetje. Nou ja, dat is nogal bloederig verlopen. Miljoenen dwangarbeiders, Koreaanse vrouwen die gedwongen werden in bordelen te werken van het Japanse leger. Nogal gevoelige dingen. Het is misschien wel heel lang geleden. Maar dat speelt in hun relatie nog steeds best wel een grote rol. Bijvoorbeeld in 2018 zei een Koreaanse rechter nog dat het Japanse Mitsubishi Koreaanse slachtoffers moest compenseren. Nou ja, dat leidde weer tot spanningen, handelsboycotts. En voor je het wist stond er een Koreaanse man op televisie zijn eigen Japanse auto kapot te slaan met een stalen pijp. Nou ja, niet zo heel erg vriendschappelijk. Maar de laatste tijd zijn die relaties dus weer aan het opwarmen. En vanwege die situatie dus ook dat beide landen in hetzelfde krakkemikkige schuitje zitten.
1: En hoe zouden ze kunnen samenwerken op het gebied van defensie?
15: Als eerste gezamenlijke militaire oefeningen. Dat zou echt een grote stap zijn. Onder oud-president Biden waren er al de eerste echte gezamenlijke oefeningen. Vrij recent dus nog. Maar ja, dat verliep dus allemaal via de Verenigde Staten. Vanwege die gevoelige geschiedenis tussen de twee landen. En nu is dus ook de bedoeling dat ze meer één op één gaan samenwerken. Vandaag is dus ook premier Takaichi in Zuid-Korea. Maar de Japanse defensieminister Koizumi, die volgt op de voet. Die gaat in juni op bezoek. En dan zouden ook meteen de marines van de twee landen een oefening inplannen. En ook qua materiaal, defensiemateriaal. Zuid-Korea heeft een enorme defensieindustrie. Japan heeft daarbij net zijn regels flink aangepast, waardoor het dus wapens kan gaan exporteren. Dus ja, de gezamenlijke productie van defensiemateriaal ligt ook in één keer op tafel. Het zullen waarschijnlijk niet de meest geavanceerde wapens zijn. Zo groot is het vertrouwen tussen de twee landen nog niet, denk ik. Maar het is zeker wel een eerste stap.
1: Ja, ze worden ook allebei flink geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Gaan ze ook dan op het gebied van handel dus meer samenwerken?
15: Premier Takaichi die kondigt inderdaad vanochtend al aan, voordat ze in het vliegtuig instapte, dat een van de belangrijkste punten ook is. Buiten defensie om, dat ze samen met Zuid-Korea willen gaan nadenken over hoe ze bijvoorbeeld hun olievoorraden willen gaan handhaven. Mogelijk ook samenwerken om leveringsproblemen op te lossen. Ze zitten toch wel een beetje zelf in dezelfde regio. En sowieso dat de twee landen ook echt wel diepe economische banden hebben in kritische sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de chipindustrie, waar iedereen gebruik van maakt. Nou ja, beide landen zijn enorm belangrijke internationale spelers. Dus ja, zeker ook met oog op China, waar ze minder economisch afhankelijk van willen worden. En dat de wispelturige Verenigde Staten die om de haverklap met nieuwe economische maatregelen komen. Dan is het toch wel handig om ook hier liever een goede buur dan een verre vriend te hebben.
1: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Er zijn veel te veel mensen met een te hoog cholesterol, schrijft het AD.
16: En deze mensen weten dat zelf niet eens, zegt de Hartstichting in de krant. Een jaar lang lieten mensen hun hart checken op mobiele meetlocaties, zoals in de bieb, in het buurthuis of bij sportverenigingen. Daaruit blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Bij die testlocaties kwamen zo'n 13.000 mensen die zich anders niet zo snel hadden laten testen. En dus zegt de Hartstichting, de risico's van hart- en vaatziekten worden onderschat. Mensen hebben behoefte aan laagdrempelige controles en praktische hulp. Bijna 1 op de 3 ondernemers in het midden- of kleinbedrijf werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen, schrijft het FD na onderzoek van onderzoeksbureau Modefaction. Dat klinkt als een simpele oplossing voor het personeelstekort, maar dat is het niet, zegt deze verslaggever van het FD.
14: Er kwam uit het onderzoek dat zo'n 2/3 meer dan 40, maar of zelfs 50 uur per week werken. Ja, als je dan ook nog taken in de dagelijkse bedrijfsvoering moet gaan uitoefenen, dan hou je natuurlijk geen tijd over om na te denken over je bedrijf en te denken van nou ja, waar wil ik naartoe met mijn bedrijf en hoe kan ik met mijn bedrijf gaan groeien.
16: Het personeelstekort is op dit moment zo nijpend, schrijft de krant, dat 1/4 van de bedrijven in het buitenland op zoek is naar nieuw personeel. Het aantal mensen dat juridische hulp zoekt omdat ze op staande voet zijn ontslagen is flink toegenomen. Bij het juridisch loket waar deze mensen terecht kunnen kregen ze vorig jaar bijna 20% meer hulpvragen hierover, schrijft het vakblad Binnenlands Bestuur. Ontslag op staande voet kan niet zomaar. Dan moet een werknemer zich ernstig misdragen hebben en zijn betrapt op bijvoorbeeld diefstal of fraude. Veel mensen weten vervolgens niet welke rechten ze nog hebben en dus kloppen ze aan bij het juridisch loket. Opvallend is, schrijft Binnenlands Bestuur, dat de helft van de hulpvragen van mensen kwam die tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. En mensen in de straat in Alblasserdam zien dat hun buurt veranderd is in een spookstraat. De gemeente heeft een deel van de huizen in de straat opgekocht, maar heeft nog geen concrete plannen met de plek. De mensen die er nog wel wonen zitten in een buurt waar de helft van de huizen is dichtgetimmerd. Ook zijn de tuinen niet onderhouden en is er overlast van muizen. Dat maakt dat de buurt verloedert, zeggen deze bewoners tegen Hart van Nederland.
17: Zoals een van mijn kinderen het zei, het lijkt wel een ghetto.
18: Een ghetto? Misschien is dat het woord, ik weet het niet. En al 7 jaar in de stress. Gewoon niet weten waar je aan toe bent. Dat is het ergste. Het is droevig. Echt.
16: De gemeente Alblasserdam zegt tegen Hart van Nederland dat bewoners niet weg hoeven en dat er contact is met de buurt.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht stond gisteren ook al een file bij Knoopend Everdingen door een gat in de weg. Het is nog niet gemaakt tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. 12 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nu 20 minuten.
19: NPO Radio 1. Elke werkdag
20: van 6 tot half 10.
19: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Young Gun, Silver Fox met Stevie en Sly. Het is 7:10. De Gaza Flotilla, de vloot van actievoerders met aan boord hulpgoederen voor Gaza, is door het Israëlische leger geënterd. Israëlische marine zegt hier aan boord te gaan dus van een boot. Het gebeurt in internationale wateren en onder andere de Nederlandse Jesse van Schaik is meegenomen. De moeder van Jesse is ze, Anne van Schaik. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Weet u al meer over de situatie van uw dochter?
1: Niet zo heel veel. Nu zijn bijna alle boten geënterd en de opvarenden zijn meegenomen. Voor wat we nu weten worden ze vastgehouden op militaire schepen. We hebben begrepen dat ze worden overgebracht naar Israël. En wat er daarna met ze gaat gebeuren, daar hebben we geen idee van.
0: Maar wanneer had u voor het laatst contact met haar?
1: Gisterochtend heb ik met haar gebeld. Toen ging het goed met haar en ze klonk rustig en vastberaden. En ja, zij wilde naar Gaza en ze heeft er ook echt alles aan gedaan om daar ook echt heen te gaan.
0: En wat heeft u gezien van die actie van de Israëliërs?
1: Ja, er is een livestream die we konden volgen. Dus je kan zien hoe ze per boot voor boot de boten opkomen. De mensen meenemen. Vaak vernielen ze dan ook wel de camera's die vanaf de boten een livestream doen. Dat hebben we ook gedaan zodat er zoveel mogelijk veiligheid is. Zodat iedereen ook weet dat er wordt gefilmd en dat je het kan volgen. Ja, het ziet er natuurlijk afschuwelijk uit.
0: Heeft u al contact gehad met de Nederlandse autoriteiten?
1: Nou ja, Nederland is muisstil. Net als de vorige keer, 2 weken geleden, zijn er ook al mensen gekidnapt door Israël, ook op internationale wateren. De Nederlandse regering heeft daar niks over gezegd. Er waren ook Nederlanders bij, die zijn mishandeld, zelfs seksueel mishandeld. We hebben niks gehoord en nu is het hetzelfde. Dus wij horen niks. We hebben wel contact met de consulaire afdeling. Dus die zorgen wel dat er in ieder geval contact is vanaf de Nederlandse ambassades. Met de mensen die zijn opgepakt. Maar we horen politiek gezien helemaal niks. En dat is natuurlijk heel erg teleurstellend.
0: Maakt u zich zorgen?
1: Heel erg veel. Ja, heel erg veel. Zoals ik net vertelde, zijn de mensen heel erg slecht behandeld. Het gaat nu om nog meer mensen. In totaal zijn er 500 mensen die zullen worden ingerekend. We weten dat ze heel slecht behandeld worden. We weten ook dat Israël eigenlijk alles kan maken wat ze willen, omdat niemand ze tegenhoudt. En straffeloosheid laat toe dat geweld zich verspreidt. We maken ons zorgen over Jesse, we maken ons zorgen over alle opvarenden. Maar nog veel meer maken we ons zorgen over het lot van de Gazanen in Palestina. Want als Israël dit doet met Europese burgers, zonder dat iemand iets doet, dan laat het zich raden hoe mensen daar behandeld worden.
0: U zegt, we horen van de politiek helemaal niks. Wat hoopt u dan dat de Nederlandse overheid nu gaat doen?
1: We vinden dat de Nederlandse regering de aanval op Israël op de Gaza-flotille onmiddellijk moet veroordelen, zich moet inzetten voor de onmiddellijke vrijlating van de deelnemers, maar ook om Israël op te roepen de blokkade van humanitaire hulp op te heffen. Want dat is natuurlijk de reden dat ze gaan. Het is een vreedzame missie met humanitaire goederen voor Gaza. En dan moet je denken aan babyvoedsel, luiers, medicijnen, omdat mensen daar al jaren verstoken zijn van de meest basale hulp. Ik kan me niks onschuldigers voorstellen dan dat. Een aantal mensen op bootjes die probeert hulpgoederen ergens heen te brengen. Ik begrijp niet waarom die op internationale wateren kunnen worden meegenomen zonder dat we iets weten van hun lot en dat onze eigen regering helemaal niks zegt. Het is nu bijna een jaar geleden dat de Rode Lijn demonstraties zijn begonnen. Jette liep daar toen mee, toen hij nog stemmen nodig had. Nu is hij helemaal nergens meer te bekennen.
0: U heeft het over eigenlijk het internationaal recht wat geschonden is. Nu bent u ook zelf advocaat, hè? Dus hoe kijkt u dan naar de mogelijkheden om daar iets mee te doen als Nederlandse politiek?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk internationale regels. Net zoals dat we in Nederland wetten hebben, hebben we dat ook op internationaal niveau. Er zijn internationale wetten en er zijn afspraken en die gaan zowel over humanitaire hulp als over het internationale zeerecht. Beide zijn geschonden. En ik roep de Nederlandse regering ook op om daar gebruik van te maken, om te zorgen dat ze op die manier ook Israël kunnen aanklagen. Net zoals gebeurt met het internationaal gerechtshof en het genocideverdrag, lijkt me dat dit ook hier moet gebeuren. Kijk, het kan natuurlijk niet niet zo zijn dat een staat zelf kan kiezen wanneer het recht volgt of niet. Die afspraken zijn er juist, net als in Nederland, om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde regels houdt. En als dat niet gebeurt, dan moeten daar consequenties op volgen.
0: U zei net, ik maak me echt grote zorgen. Heeft u nog met uw dochter erover gesproken van of ze misschien niet moest gaan toen ze zei, ik ga dit doen?
1: Ja, ik ben ook naar Barcelona gegaan om afscheid van haar te nemen. Omdat ik eigenlijk natuurlijk ook een beetje hoopte, kom maar mee terug. Maar ik vind wel, als elke moeder zou zeggen tegen haar kind, blijf maar thuis, dan zou de wereld nooit veranderen. En dan hadden we nu nog steeds geen vrouwenkiesrecht. Zaten we misschien nog wel in de slavernij of hadden we nog Zwarte Piet. Het is gewoon belangrijk dat mensen opstaan. En ook Jesse en ook alle andere hele dappere opvarenden van de flotilla. Die stappen in een gat dat regeringen op dit moment achterlaten. En zo is het dan wel. Als regeringen het af laten weten, dan staan burgers op. En Jesse is daar één van.
0: Dank u wel, Anne van Schaik. Moeder dus van Jesse van Schaik. Die meegenomen is door Israëlische militairen vanaf die Gaza flotilla.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
5: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
4: Dat is het.
2: Verdieping bij het nieuws.
6: Verdriet.
7: Het is het schelden zelfs kennen wel problemen veroorzaken. Ja.
8: Schaamte.
9: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
10: En zeer respectloos.
2: Elke dag een factcheck.
11: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
12: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
18: Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk in Nederland is klaar. En het commissariaat van de media maakt zich zorgen over de algoritmes achter sociale media. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat het in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Zo verdienen de platforms het meest aan extreme en controversiële content, ook als die onbetrouwbaar is. De commissie is vooral bezorgd over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, dat zegt SOA AIDS Nederland. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat er hoge commissies werden geëist. Ook werden ze gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 18. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. En de baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan buurland Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Het waren er slechts 3. Het leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische en culturele banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg gisteravond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: De ochtendspits komt langzaam op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alvast 7 kilometer file tussen Beest en Knoopend Everdingen. Door een gat in de weg is de rechte rijstrook dicht. De A15 Gorkum-Rotterdam. Door een ongeluk een half uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer file, de linker rijstrook is dicht. 2 rijstroken zijn dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 8 kilometer file, 20 minuten extra reistijd.
0: In Nederland moet een netwerk van 1200 kilometer aan waterstofleiding komen. Het eerste stukje is nu klaar. Zometeen de GasUnie.
8: Ster. Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
10: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
8: Ik wel, bij NRV.
10: NRV?
8: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
10: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
22: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit.
1: Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Uitgedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Anderhalf jaar na de val van het regime van Assad staat in Syrië het eerste grote kopstuk voor de rechter. Het gaat om Atef Najib, de neef van voormalig dictator Assad en hoofd van de veiligheidsdiensten in de zuidelijke stad Deraa, waar protesten bloedig werden neergeslagen. Tijdens de eerste openbare zitting een paar weken geleden werd door Syriërs feest gevierd in de rechtbank in Damascus. Vandaag verschijnt Najib voor de derde keer voor de rechter. Correspondent Daisy Moore. Daisy, waar wordt hij verantwoordelijk voor gehouden?
3: Nou, een hele lijst, maar onder andere marteling, massamoorden en het gewelddadig neerslaan van protesten in Deraa, die stad in het zuiden waar het indertijd allemaal begon met de protesten in Syrië. Hij noemde zichzelf de god van Deraa, waar hij veiligheidschef was en dus de dienst uitmaakte. En hij is ja een symbool van een van die beulen van het regime van Bashar al-Assad.
2: En is het dan ook symbolisch dat hij de eerste is die zo in het openbaar berecht wordt?
3: Zeker, hij is een goed voorbeeld. Iemand waar ongekend veel angst voor was, zit nu achter tralies. Iets wat Syriërs indertijd eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. En nu konden ze hem daar met eigen ogen zien in een gestreept gevangenispak, achter tralies, in de rechtbank, in een soort kooi eigenlijk. En ja, dat maakt natuurlijk heel wat emoties los, brengt heel veel herinneringen naar boven. En er lopen natuurlijk nog zoveel van dit soort daders rond in Syrië en daarbuiten. Mensen die verantwoordelijk zijn voor massamoorden, marteling, allerlei andere gruweldaden die natuurlijk jarenlang plaatsvonden. Maar deze Najib is berucht, een bekende naam en dus familie van Assad. En daarmee ja, wordt ook aan de bevolking een duidelijk signaal gegeven dat de nieuwe machthebbers bezig zijn met het opsporen en berechten van daders. Want iedereen weet, dit is heel belangrijk om door te kunnen.
2: Wat maakt het nieuwe regime daar ook veel werk van?
3: Nou, ze zeggen van wel, en dit is daar dan een eerste voorbeeld van. Er zijn verschillende commissies opgericht, maar het is nog niet echt duidelijk wat de gehele aanpak zal worden, hoe dit proces er dan precies uit zal gaan zien. Er zijn natuurlijk heel veel opties voor, maar ja, hoe ze dit op grotere schaal gaan aanpakken in Syrië, dat zal nog wel moeten blijken. De een is heel ongeduldig, de ander zegt dat het juist echt belangrijk is om hier de tijd voor te nemen. Maar iedereen weet natuurlijk, dit is een enorm project. Zoveel mensen, zoveel daders, zoveel bewijsmateriaal. Een enorme klus.
2: Nou ja, goed, en er is natuurlijk ook bijna 14 jaar oorlog geweest. Het land zit op allerlei vlakken midden in die transitie met die nieuwe regering, om weer een gewone samenleving ervan te maken. Dus is het mogelijk om echt veel van de daders te berechten op dit moment?
3: Het zal tijd nodig hebben, zeker om het goed te doen. Er is dus nog geen formeel plan. En het Syrische strafrecht bijvoorbeeld bevat geen expliciete bepalingen voor misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Dus er zijn ook allerlei technische details in het strafrecht dat nog aangepast moet worden. En wie zijn daarvoor dan de juiste rechters bijvoorbeeld? Hoe gaat al het bewijsmateriaal geanalyseerd worden? Het rechtssysteem was natuurlijk ook een heel belangrijk instrument van het Assad-regime. Dat heb je niet zomaar allemaal omgegooid en vernieuwd, anders gemaakt. Nu is er bijvoorbeeld ook nog de doodstraf. Maar mensenrechtenorganisaties die waarschuwen om dat niet uit te voeren op dit moment. Want dat zou juist een slecht voorbeeld zijn voor het nieuwe Syrië. En leidt bovendien ook niet tot waarheidsvinding, zeggen zij. De hoop is namelijk dat daders, zoals bijvoorbeeld deze Najib ook, op een gegeven moment toch gaan praten. En ja, al die informatie die ze hebben, die ze met zich meedragen, ook zullen gaan delen, waardoor weer ander bewijsmateriaal naar boven komt.
2: Jij bent na het verdwijnen van het Assad-regime heel veel in Syrië geweest, hè? Wat denk jij is er voor Syriërs nodig om toch dat gevoel van gerechtigheid te krijgen?

0: Ja, je merkt dat dat erg verschilt van persoon tot persoon. Ik merk dat gerechtigheid voor verschillende mensen daar iets anders kan betekenen. De een wil graag dat iedereen berecht wordt. De ander wil dat de doodstraf voor degene, voor de daders, waarvan zij weten dat ze het gedaan hebben. Anderen zeggen dat het allemaal een onmogelijk grote opgave zal zijn. En dat ze vooral gewoon door willen, dat ze dit juist willen afsluiten. Dus dat is niet voor iedereen hetzelfde. En ja, de vraag is natuurlijk wel hoe een land als Syrië gaat leren om te gaan met dat gruwelijke verleden en alles wat er is gebeurd. Het is zo waanzinnig lastig en dat wordt goed duidelijk als je daar met slachtoffers praat of met mensen die bezig zijn met dit proces. Maar voor veel mensen zijn antwoorden en gerechtigheid sowieso natuurlijk van groot belang. Er is geen Syriër bijna die niet is geraakt door alles wat daar is gebeurd. Die trauma's, die pijn, die vragen, die zijn heel tastbaar op dit moment in het nieuwe Syrië. En als er geen gerechtigheid komt in dit land, dan bestaat natuurlijk de grote kans, en dat zie je nu ook zo nu en dan, dat mensen zelf het initiatief gaan nemen. Hoewel er natuurlijk ook veel daders gevlucht zijn. De een zegt, die moeten in Syrië berecht worden. De ander zegt, dat zal op korte termijn juist beter worden gedaan in het buitenland. Dus ja, heel veel verschillende meningen en opties over dit zeer complexe onderwerp.
1: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het is 6:45. Het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk in Nederland is klaar. Via deze 32 kilometer lange pijpleiding kan waterstof vanaf de Maasvlakte in Rotterdam worden getransporteerd naar verschillende afnemers. En dat waterstofnetwerk wordt aangelegd door de GasUnie. Willemien Terpstra, CEO van de GasUnie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Morgen opent de koning dat waterstofnetwerk. Hè? Waar bestaat het uit?
2: Dit is in 2023 zijn we echt gestart met het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk. U noemde het al even, dat is van de Maasvlakte naar Pernis in Rotterdam. Met de ingebruikname van het eerste traject kan waterstof worden getransporteerd van productie- en importlocaties op de Maasvlakte naar de industrie. En de komende jaren wordt het netwerk verder uitgebreid. En vanaf 2033 zal het netwerk de grote industriële regio's in Nederland met elkaar verbinden en met de netwerken in Duitsland en in België.
1: En dan ligt er heel veel meer kilometer aan waterstofleiding.
2: Dat is zeker de bedoeling. En het mooie daarvan is wel van deze oplevering is dat waterstof geen toekomstbelofte meer is, maar echt tastbare infrastructuur is die er ligt en gebruikt kan worden. En dat geeft marktpartijen zoals producenten en industrieën perspectief om ook de volgende stap te kunnen zetten om te verduurzamen en om zich verder te ontwikkelen in Nederland. En ja.
1: Ja, want nu ligt er dus die eerste 32 kilometer.
2: Ja.
1: Wanneer stroomt er ook echt waterstof doorheen?
2: De waterstof, dit deel van het netwerk is operationeel. Dus het kan nu in gebruik genomen worden. Het is al gevuld met waterstof. Dus het is klaar om te starten.
1: En naar wie gaat het toe dan? Naar welk bedrijf?
2: Het geeft wat je weet natuurlijk met het starten van een nieuwe markt is dat de infrastructuur als eerste aangelegd moet worden. Hè. Zonder infrastructuur komt er geen enkele markt op gang. Dus de infrastructuur is geen randvoorwaarde, maar een absolute noodzaak. De eerste klanten zullen in het raffinaderijcluster zijn. Maar dit is in ieder geval de kans dat het in gebruik genomen kan worden en dat ook andere mensen het kunnen gaan boeken. Het is echt het begin van een nieuwe waardeketen.
1: Dus er zijn meerdere bedrijven die er nu als eerste van gebruik gaan maken?
2: Ja, we gaan nu van start. En dat is een heel belangrijk moment. Zoals ik al zei, het is geen toekomstbelofte meer. Maar de infrastructuur is tastbaar en die is klaar. En die is klaar om gebruikt te worden.
1: En kunnen dan op enig moment ook consumenten dus die waterstof gaan gebruiken?
2: Waterstof wordt wel op dit moment ingezet voornamelijk voor de industrie. En waterstof is echt cruciaal voor de verduurzaming van onze industrie als grondstof of als brandstof. En daarom is het zo belangrijk dat die waterstofmarkt van de grond komt. Want als we nu niet doorpakken, loop je het risico dat de industrie vertrekt. En dat raakt onze economie, onze verduurzaming en onze energieonafhankelijkheid. En dat is wat er op het spel staat. Dit zijn echt de waarmaakjaren.
1: Ja, want waterstof, voor alle helderheid, is een stuk milieuvriendelijker, duurzamer dan alles wat we tot nu toe door leidingen in Nederland hebben stromen?
2: Waterstof is inderdaad een volledig duurzaam molecuul wat gebruikt kan worden, zoals ik al zei, als grondstof. En wat onder andere belangrijk is voor heel veel basisproducten die wij gebruiken. En als brandstof. En dat kan je dus volledig duurzaam doen. Dus dat is een hele mooie stap. En verder is het ook een onderdeel van een integraal energiesysteem. Dus met waterstof kan je meer energie uit zon en wind halen. Je kan het heel efficiënt transporteren en je kan het goed langdurig opslaan.
1: Hoezo kun je er meer uithalen?
2: Je ziet nu dat windparken of zonneparken soms afgeschakeld moeten kunnen worden. Ofwel omdat er niet voldoende elektriciteitsvraag is of omdat er netcongestie is. En je gebruikt dus met waterstof zeg maar een andere snelweg. En omdat je het goed kan opslaan, heb je dus niet directe elektriciteit nodig. Maar kan je dus later bijvoorbeeld in de avond.
1: Je kunt het inzetten wanneer je het nodig hebt.
2: Precies, ja.
1: Ja. Dank u wel, Willemien Terpstra, over die eerste 32 kilometer aan waterstofleiding. Een Amerikaanse arts met ebola wordt in een Duits ziekenhuis behandeld, meldt de Frankfurter Allgemeine.
3: De arts werkte als zendeling in de Democratische Republiek Congo en raakte daar besmet met het virus. Ook 6 contactpersonen met een hoog risico worden behandeld. Waar zij vandaan komen en in welk ziekenhuis ze liggen is niet bekendgemaakt. Een Amerikaanse gezondheidsdienst legt uit waarom de arts naar Duitsland is gevlogen en niet naar de VS. Het is dichterbij. En de Duitsers hebben meer ervaring in het behandelen van ebola-gevallen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Een man die in de VS ruim 20 jaar onterecht vastzat, heeft een flinke schadevergoeding gekregen. Hij krijgt ruim $5 miljoen, schrijft ABC News. De zaak draait om de dubbele moord op 2 jagers in 1990. Lang werd gedacht dat deze man achter de moorden zat, maar uit nieuw onderzoek bleek dat een seriemoordenaar de dader zou zijn. De man die onterecht werd veroordeeld werd in 2023 al vrijgelaten. Nu krijgt hij dus een schadevergoeding. Hij heeft 20 jaar van zijn leven verloren. Het geld maakt het verlies van die decennia niet goed, maar het stelt hem wel in staat om dit deel van zijn leven af te sluiten, zegt zijn advocaat. En 2 deelnemsters aan het Britse realityprogramma Married at First Sight zeggen dat ze zijn verkracht door hun partners in de show. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. In het programma worden 2 onbekende mensen aan elkaar gekoppeld die vervolgens meteen met elkaar trouwen. De slachtoffers zeggen dat het programma te weinig deed om ze te beschermen. Zender Channel 4 heeft nu gereageerd, vertelt deze verslaggever van die zender.
4: Channel 4 has removed all previous episodes across all previous seasons of the program from its streaming platforms and describes the women's claims as very serious allegations. It says it has commissioned an external review into contributor welfare.
3: De afleveringen van het laatste seizoen Married at First Sight zijn online niet meer terug te zien, vertelt ze. Channel 4 heeft een extern onderzoek aangekondigd. En wat hebben Angela Merkel, de Oekraïnse president Zelensky en U2-zanger Bono met elkaar gemeen? Nou, ze krijgen alle 3 een Europees lintje. Dat lazen we eerder bij onder meer Politico. En vandaag is het zover. De ceremonie is later vanochtend in het Franse Straatsburg. Het lintje is een eerbetoon aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan Europa. De mensen worden voorgedragen door politici in Brussel of in de deelstaten. En daarna gaat een speciale commissie kijken of de aanvraag terecht is. Vanaf nu worden de lintjes elk jaar uitgereikt aan maximaal 20 mensen. En er wordt bij deze eerste editie geen Nederlander onderscheiden.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Er gebeurt van alles op de weg. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij Zevenbergshoek staat het stil over 9 kilometer. Kan beter omrijden via Roosendaal over de A58 en de A17.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: De namen en rugnummers van selecties voor het WK worden langzaamaan bekendgemaakt. Curaçao van bondscoach Dick Advocaat deed dat heel muzikaal. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Nou, dat is een vrolijke manier om namen bekend te maken. Curaçao wel een beetje gebruiken, hè?
7: Nou, precies. En voor de duidelijkheid, dit was niet het Dick Advocaat, hoor, die op deze manier zijn selectie bekend maakte.
1: Nee, andere stem.
7: Ja, en inderdaad, die vrolijkheid die konden ze wel gebruiken. Dat imago van het vrolijke eilandje dat ook naar het WK mag. Waren ze wel een beetje kwijtgeraakt door dat gedoe met die bondscoachwissel. Rutte moest weg, advocaat kwam weer terug. En het is dus nu weer aan Dick Advocaat. Die we heel graag ook nog willen horen over dat gedoe. Maar daar hebben we hem dus nog niet over gesproken. Nou heeft hij wel gisteren, geloof ik, een aantal media te woord gestaan, waarin hij eigenlijk alleen maar zegt dat er al genoeg gezegd en geschreven is. En dat het weer tijd is om te gaan voetballen. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Ik ben toch wel reuze benieuwd hoe hij zelf reflecteert op hoe dat allemaal gelopen is. Maar voorlopig moeten we het doen met de namen die hij dan dus bekend heeft laten maken met deze muzikale rap. En dat zijn eigenlijk dezelfde namen als de spelers waar die ook op vertrouwden toen die kwalificatie moest worden afgedwongen. De bekendste namen die daar dan tussen staan, dat zijn die van Bazour, die ooit bij Ajax heeft gespeeld. Obispo van PSV, Sontje Hansen van Middlesbrough, die heeft ook in de Eredivisie gespeeld. Dat geldt trouwens eigenlijk voor bijna alle spelers die in zijn selectie zitten, dat ze ofwel in de Ere- of Eerste Divisie hebben gespeeld. Ik geloof dat er 3 zijn die niet in Nederland actief zijn geweest. En is er maar eentje die echt op het eiland zelf geboren is, en dat is Tahith Chong.
1: Ook de WK-selectie van Brazilië is bekend. Nou, daar zijn ze ook wel van de ritmes. Ik weet niet hoe het daar gebeurde. Maar daar is waarschijnlijk vooral de grote vraag: zit Neymar erbij?
7: Dat was de vraag inderdaad die Brazilië eigenlijk al maandenlang bezig hield. Tot aan de president aan toe. Iedereen had daar een mening over. Want Neymar is natuurlijk de sterspeler. Althans, dat was hij toen hij fit was. Maar ja, dat is hij al jarenlang niet meer. En hem passeren is eigenlijk toch niet makkelijk. En dat heeft de bondscoach Ancelotti dus ook niet gedaan. Neymar zit erbij. Dat werd ergens afgelopen nacht Nederlandse tijd dan bekendgemaakt. Maar ja, ik ben nu wel heel benieuwd hoe dat dan gaat uitpakken. Want het is toch een beetje een uitgerangeerde vedette. En zo iemand in je selectie hebben, dat brengt op zo'n toernooi toch risico's met zich mee. Want ga je hem opstellen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar wanneer ga je hem dan inbrengen? En kan hij dan leveren wat je nodig hebt? En kan hij ook aanvaarden dat hij niet meer de vedette is die hij in zijn topjaren was?
1: Kijk even naar Engeland. Want daar zijn ze in de ban van Pep Guardiola. Diverse Engelse media melden dat de trainer afscheid neemt van Manchester City na 10 jaar. Als dat zo is, groot gemis?
7: Ja, dat wordt inderdaad heel nadrukkelijk wel geroepen nu door gerenommeerde media. En hem vervangen, dat zal echt niet meevallen. Want als er iemand is die een stempel heeft gedrukt op een team, op een club, dan is het Pep Guardiola wel bij Manchester City. Met een bomvolle prijzenkast bovendien. Hij is 6 keer heeft hij de Premier League gewonnen bijvoorbeeld. Deze week zou daar nog een 7e bij kunnen komen. Hoewel Arsenal natuurlijk wel op pole position ligt. Maar ik gun het hem zelf vooral van harte dat hij eventjes afstand neemt van zijn werk. Want hij is ook zo maniacaal bezig met het coachschap, met het trainersvak. Hij wordt er niet ontspannender van de laatste jaren. Komt hij zelfs wat overspannen over. Dus neem vooral rust, Guardiola. Niet een nieuw avontuur aangaan. Gewoon lekker iets cultureels gaan doen. Dat heeft hij bij zijn vorige sabbatical ook gedaan. En dat heeft hem heel erg goed gedaan. Dus ik snap het wel als het waar is inderdaad dat hij na 10 jaar vertrekt bij Manchester City.
1: Ja, Thomas hier hoopt dat hij naar Ajax komt.
7: Ja, dat wordt dan ook geroepen. Hè, omdat Jordi Cruijff een band heeft met Guardiola. Ja, nou, in dat geval zou ik toch inderdaad ook zeggen, ga niks cultureels doen, maar lekker naar de Eredivisie. Dat zou toch ook wel tof zijn.
1: En Feyenoord heeft een nieuwe technisch directeur. Davy Rigo, wie is hij?
7: Ja, die kennen we niet. Hè? Dat is een Belg zonder verleden als speler. Eigenlijk helemaal nog geen naam gemaakt in het voetbal. Maar dit is wel iemand, 38 jaar, die zich bij Club Brugge van jeugdtrainer heeft opgewerkt tot director of football. Iemand die echt wel hard werkt en blijkbaar oog heeft voor talent. Nou, dat klinkt als een geschikte technisch directeur bij Feyenoord. Hè? Mouwen opstropen en vooral de juiste spelers halen. Maar nu moet Feyenoord nog op zoek naar een algemeen directeur. Maar ik geloof dat er in Rotterdam-Zuid zo hard gefluisterd gaat worden wie dat gaat worden, dat wij in Hilversum ook wel weten dat dat
1: Robert Enoor
7: gaat worden. Die inderdaad. Die van AZ, die oud-honkballer. En dat is natuurlijk ook een perfecte match. Want hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord eigenlijk echt zijn clubpie is.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: Baby Doll, Dominic Fike.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: TrueLease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
12: Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Door het Europese migratiepact dat 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat exploitanten geregeld dreigen met ontslag. Ook zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen euro niet meteen kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, kunnen we weer wat buien verwachten vandaag?
13: Ja, nou laten we het wat regen noemen, want het is meer een aaneengesloten gebied wat er aankomt. Maar daarvan is in het noorden en oosten nog helemaal niet zoveel te merken, want er schijnt de zon uitbundig. In het zuidwesten is de bewolking al wel dik en daar ligt het gedruppel op de loer. En langzaam maar zeker breidt die bewolking zich dus over de rest van het land uit en volgt in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag ook de regen. Het zijn niet meteen de grootste hoeveelheden, maar ja, nat word je er natuurlijk wel van. Voordat die neerslag het noordoosten bereikt heeft, is het daar nog 17 graden. In de rest van het land doen we het met een graad of 15 in een matige zuidwestenwind.
0: De komende dagen kunnen we ook nat worden?
13: Morgen wel, want het blijft nog even wisselvallig. Morgen zijn het vooral buien. En tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Buien kunnen morgen wel fel zijn. En met in het binnenland kans op wat onweer erbij. In de loop van de middag trekken die dan naar het oosten weg. En dan krijgt de zon weer wat meer ruimte. Vrij veel wind morgen. Uit het zuidwesten waait het matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperaturen wel iets hoger dan vandaag. 16 tot 18 graden. Ja, en dan gaat het weer echt uit een ander vaatje tappen. Want vanaf donderdag is het droog. Krijgen we meer zon. Staat er niet veel wind. En gaat de temperatuur omhoog. Donderdag is het al 21 graden en vanaf vrijdag komt de 25 in zicht.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
11: Nou, de spits verloopt over het algemeen vrij gangbaar. Eigenlijk niet veel meer drukte dan anders. Maar er zijn wel wat bijzonderheden te melden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar zit nog steeds dat gat in de weg. Bij Knoopend Everdingen was gisteren ook al een half uur vertraging. Nu weer tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 14 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een ongeluk met een auto en een motor bij Zevenbergse Hoek. Er zijn twee rijstroken dicht. En er staat 10 kilometer file op. Rijden via Roosendaal over de A58 en de A17. In Friesland op de A31 Harlingen richting Drachten is een auto tegen de vangrail gereden bij Leeuwarden-Noord. 2 kilometer file, de weg is dicht. Verkeer wordt via de af- en opritten langsgeleid. En op de A50 Os richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Dat geeft 8 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel. En de vertraging is 3 kwartier.
0: Asielzoekers kunnen zich vanaf half juni alleen nog maar aanmelden in Ter Apel. Zo onze Haagse verslaggever.
14: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
15: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Over een maand worden asielzoekers die Nederland binnenkomen op een nieuwe manier geregistreerd. Dat kan dan maar op één plek, in Ter Apel. En niet op het tweede aanmeldcentrum in Budel. Dat heeft te maken met de invoering van het Europese Migratiepact. De gemeente Westerwolde vreest dat de Apel daardoor weer overvol wordt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Waarom alleen maar in Ter Apel?
24: Ja, de IND zegt erover dat het zo'n grote technische verandering is dat het niet lukt om dat meteen goed in te voeren op twee plaatsen. Dus ook niet in Budel, de tweede aanmeldlocatie. Het gaat om een nieuw aanmeldsysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets gegevens kunnen invoeren. Dat gaat sneller. En daarna zal de IND dan mensen gaan screenen. Dat wordt nu nog door een andere dienst gedaan. En ja, doordat het dus alleen maar in Ter Apel gaat gebeuren, ja, is de vrees daar wel dat het daar weer heel erg druk gaat worden. Bronnen vrezen echt chaotische situaties vanaf 12 juni als dat nieuwe systeem ingaat. Ja, omdat het dus alleen maar in Ter Apel kan en omdat er ook nog met een nieuw systeem gewerkt gaat worden. Dus dat is een grote zorg. En daarnaast is er ook nog de zorg dat door die nieuwe Europese regels mag de IND niet langer dan 6 maanden doen over een asielaanvraag. En om die termijn te halen gaat de IND voorrang geven aan de nieuwe asielaanvragen. Betekent dus voor de mensen die nu al in de procedure zitten, vaak al meer dan 15 maanden, dat die moeten wachten, nog langer moeten wachten dus, omdat die andere mensen voorgaan. Ja, dat zijn de nadelige opstartproblemen van dit nieuwe systeem.
0: Maar betekent het dat Nederland gewoon eigenlijk niet goed voorbereid is op die invoering van dat nieuwe systeem?
24: Ja, als je in de brieven leest van bijvoorbeeld die uitvoeringsdiensten, dan wordt daar wel naar gewezen naar Den Haag. Bijvoorbeeld afgelopen najaar zou de IND pas gevraagd zijn bepaalde taken op zich te nemen. En omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, ja, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren, alleen in Ter Apel dus. Den Haag was vorig jaar toch vooral bezig met landelijke asielwetgeving, waar het vorig kabinet ook over gevallen is. En minder met dat Europees Migratiepact, terwijl dat juist ja, de grootste stelselwijziging in 30 jaar is.
0: Maar betekent het dan ook dat het probleem misschien tijdelijk is?
24: Ja, dat is wel waar betrokkenen van uitgaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit nieuwe systeem zorgt voor een kortere aanmeldprocedure. Er wordt bijvoorbeeld ook sneller onderscheid gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Dus uiteindelijk moet dit allemaal juist voor verlichting gaan zorgen. Maar dit zijn echt opstartproblemen dus, dat het nu zo druk gaat worden in Ter Apel. En dat dus de 50.000 asielzoekers die al wachten nog langer moeten wachten. Ja, en dat komt nu wel heel ongelegen op dit moment, want er is veel onrust rond asiel. Er zijn protesten rond de AZC's. En dit onderwerp blijft hierdoor dus waarschijnlijk ook de komende maanden steeds groot in het nieuws. Waar bijvoorbeeld ook politici op de uiterst rechterflank het vuurtje nog eens zullen oppoken. Dus dat zijn zorgen waar het kabinet ja, zeker mee kampt.
0: Nou goed, premier Jetten sprak ook gisteren met gemeenten over die protesten. Wat kwam daaruit?
24: En Jet heeft daartoe gezegd dat hij een hardere aanpak gaat voorstaan voor demonstranten die zich schuldig maken aan intimidatie, geweld, brandstichting. Ze moeten sneller worden opgespoord en hard gestraft, heeft Jet gezegd. En heeft er ook met OM afspraken over gemaakt. En hij heeft vooral ook ja, die gemeente hulp geboden. Hij wil de opvang in betere banen gaan leiden, zei hij gisteren.
1: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken. Tot slot zou ik eigenlijk ook iedereen in Nederland willen oproepen. Je ziet dat er vanavond een avondvierdaagse voor een deel niet doorgaat, omdat een school en ouders zich afvragen of dat kinderen daar op een veilige en verantwoorde manier aan kunnen deelnemen. Dan geloof ik niet dat iemand in Nederland dat bij ons land vindt passen. Dus laten we ook weer wat minder schreeuwen naar elkaar, wat meer luisteren naar elkaar en samen deze problematiek oplossen.
24: Ja, Jette stapte gisteren dus echt naar voren, ook op dringend verzoek van die gemeente. Ga er nou voor staan, ga ons meer steunen hierin. Dat heeft hij gisteren gedaan. En hij kwam dus met dat vliegend team, wat hij zei. Dat is dan een speciale groep van experts die bijvoorbeeld een kleinere gemeente kan helpen met het zoeken van goede opvang, maar ook met het zorgen voor draagvlak in gemeenten. Dus dat is wat het kabinet echt concreet gaat doen. Het aanbieden van experts die dus op verschillende plekken waar kleine gemeenten eigenlijk geen ervaring hebben met het met protesten, met het opzetten van dit soort noodopvang, om dat dan in betere banen te leiden.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: Steeds meer Nederlanders halen hun nieuws via platforms als TikTok, Instagram, Telegram en X. Waar het algoritme grotendeels bepaalt welke berichten gebruikers te zien krijgen. Maar daardoor kunnen ze zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. zegt het Commissariaat voor de Media in een nieuw rapport. Gelijn Werner is platformexpert bij het commissariaat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het rapport heet Naar democratisch gezonde fiets. Betekent het dat sociale media en hun fiets niet democratisch zijn?
3: Dus wij zijn het commissariaat voor de media. Dus waar wij ons voor inzetten is dat dat mediaaanbod betrouwbaar is. En dat doen we omdat we democratie belangrijk vinden. Dat mensen zich vrij en goed kunnen informeren. En daar kijken we ook online naar. En wat we zien is dat sociale media en hun fiets op zich een aantal goede dingen doen. Dus ze maken informatie heel toegankelijk. Ze helpen aan expressievrijheid. Maar we zien inderdaad ook dat ze niet in alle opzichten rijmen met wat wij het publieke belang van democratische meningsvorming noemen. Dus hoe vrij en geïnformeerd mensen zich een mening vormen.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven van hoe het niet vrij is?
3: Ja, die onvrijheid, dat zien we eigenlijk als een tweesnijdend zwaard. Dus aan de ene kant zie je mensen en partijen die informatie aanbieden op sociale media. En dat kan worden afgesneden. Hè. Dat staat ook wel bekend als shadowbanning. Dus dat berichten in algoritmes worden onderdrukt. Hè, dat kan gaan om berichten van media. Bekend is dat met berichtgeving van Palestijnse journalisten is gebeurd. Maar we hebben ook allerlei signalen over Nederlandse nieuwsmedia. En je ziet natuurlijk onderdrukking van accounts ook, bijvoorbeeld van queers, waar jullie onlangs ook over hebben bericht bij de NOS. En aan de andere kant zie je dat die feeds, die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Ja, ze hebben er op zich wat op te zeggen door de manier waarop ze keuzes maken, alleen op een gegeven moment hebben ze niet meer door dat ze zelf die keuzes maken waarschijnlijk.
3: Dus die feeds, die aanbevelingsalgoritmes zijn inderdaad deels ingericht op wat mensen eerder op het platform hebben gedaan. Dus in die zin heb je invloed op wat ze voeden. Maar dat is wel een hele indirecte manier. Ja. En ook een manier die de informatie eigenlijk primair afstemt op de motieven van het platform. Meer dan op de belangen en de waarden van gebruikers, zoals ze die zelf ook uitdrukken.
0: U schrijft ook dat het doel is dat gebruikers gezondere keuzes maken. Maar wat zijn de goede keuzes? Wie bepaalt dat?
3: Ja, dus wat we zeggen is dat die feeds democratisch gezonder moeten worden. En die gezondheid zit hem deels in die vrijheid en deels in het makkelijk maken om betrouwbare of professionele informatie tot je te nemen. Dus we vinden eigenlijk dat die zichtbaarder moet zijn op sociale media, te midden van die hele oceaan aan informatie en van allerlei soorten kwaliteit.
0: En hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Die je op sociale media ziet. Één ding is door professionele mediadiensten zichtbaarder te maken. Dus eigenlijk is dat ook gewoon een kwestie van wat je offline normaal vindt, ook online normaal gaan vinden. Hè? Dus offline heb je natuurlijk professionele mediadiensten met onafhankelijke redacties die naar journalistieke principes werken. En omdat ze dat doen, maken we ze zichtbaarder vanwege het algemene belang. Hè? Zie hoe publieke omroepen op de eerste kanalen van televisie kunnen zitten. Maar ook bij commerciële mediadiensten spelen algemene belangen. Dus wat je kunt doen, en daar zijn echt duizenden en één manieren voor, is die zichtbaarder maken op sociale media. Dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
0: Ja, alleen daarvoor heb je dus wel de providers nodig en de platformen.
3: Ja, dus sowieso de aanmoediging aan platforms die deels ook in Nederland zijn gevestigd. Ja. Om te kijken wat ze hierin kunnen betekenen. Tegelijk hebben de afgelopen 20, 30 jaar geleerd dat niet vanzelf gaat
0: bij
3: platforms. Hè? En dus Ja, en dus hebben wij eigenlijk ook, doen wij eigenlijk ook de oproep aan de vele verschillende beleidsmakers en toezichthouders die hier op verschillende manieren mee bezig zijn. Om ook de Europese wetgeving, de vele Europese wetgeving, goed toegepast te krijgen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Dank u wel. Gelijn Werner van het Commissariaat voor de Media. Het duurt nog jaren voordat de koksfabrieken van Tata Steel dichtgaan, schrijft NH Nieuws.
6: Vrijdag werd bekend dat de Omgevingsdienst de fabrieken wil sluiten omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Maar die fabrieken blijven nog wel een paar jaar roken, schrijft NH. Het definitieve besluit moet in november worden genomen. Daarna kan Tata nog in beroep. Het bedrijf had zelf ook al plannen om de fabrieken te sluiten. Dat zou in 2029 en 2035 moeten gebeuren. 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven stoppen 4 dagen lang hun telefoon in een kluis. De school wil weten wat dat met ze doet. Worden ze eenzaam of leidt het juist tot meer rust en sociale contacten? Iedereen doet mee, ook de lerares. Dat is pittig, zegt ze tegen Omroep Brabant.
7: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
8: Ik denk toch wel geen muziek luisteren. Of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wil doen.
9: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn. Maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
6: Om het nog wat moeilijker te maken, gingen ook de laptops achter slot en grendel. RTV Noord spreekt bewoners van een flat in Hoge Zand vanwege overlast. Zo raakte een bewoner gewond door rondvliegend glas nadat iemand een fles tegen de muur kapot sloeg. Andere bewoners hebben het over een constante wietlucht, fatbikes op de gang en vechtpartijen. Meerdere mensen zijn verhuisd of zeggen dat ze dat gaan doen. De woonstichting probeert bij RTV Noord de zaak te nuanceren. In een flat met 146 huishoudens wonen mensen nu eenmaal dicht op elkaar, is de reactie. Ze zeggen dat ze eerder al maatregelen hebben genomen om de onrust weg te nemen. En in Maasbracht is vast geoefend voor een wereldrecordpoging volgende maand. Tijdens de havendagen daar moet er een reusachtige frikadel uit het vet rollen. Eentje van 38,15 meter. Wat? Ja, daarom werd er gisteren al even geoefend met een kleintje. Nou ja, kleintje 10 meter zien we bij 1 Limburg.
10: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
12: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
26: Hij is klaar.
10: Ja, even uit laten lekken, jongens. Het is allemaal een beetje nu nog improviseren, want dadelijk moet het allemaal in 1 keer.
27: Ze komen er gewoon.
28: Ja, ja hoor, hij gaat erin.
12: Het is gelukt.
10: Ja.
6: Wow. Ja, 10 meter dus, en dat dan bijna keer 4.
0: Maar hoe?
6: Ja, de beelden daarvan zijn te zien bij L1. Ze hebben een hele stellage gebouwd. Daar wordt dat ding dus gewoon in zijn geheel op neergelegd. En dan wordt hij ja, soort van machinaal in 1 keer in het vet gedompeld. Dat is indrukwekkend, maar je denkt ook, ja, goed. Het is een hoop tijd die erin gaat zitten.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
11: Op de A16 Belgische grens richting Rotterdam staat het stil over 10 kilometer tussen Afrit Rijsberg en Zevenbergshoek. Door een ongeluk met een auto en een motorrijder. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden via Roosendaal over de A58 en de A17. Aansluitend op de A59 Den Bosch-Zonzeel staat 6 kilometer file tussen Maden en knooppunt Zonzeel.

0: Sweet Love, Steven Sanchez. Koppen bij het voetballen, moet je dat nou wel doen? Vorig jaar concludeerde de Gezondheidsraad dat profvoetballers, waarschijnlijk door koppen, een verhoogd risico hebben op dementie. Maar hoe zit het met amateurvoetballers? Mars Keunings, neurowetenschapper bij het Amsterdam UMC, heeft dat onderzocht in opdracht van de KNVB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is het risico bij amateurvoetballers er ook?
1: We hebben het risico op dementie niet onderzocht.
0: Maar een ander risico?
1: Ja, klopt. We hebben gekeken naar bloedbiomarkers voor neurale schade in het bloed. Dat zijn een soort van signaalstoffen die vrij worden gegeven bij schade aan de hersenen. En we hebben voetbalwedstrijden georganiseerd, 11 in totaal. Dat is gedaan door onze collega Marloes Hoppe. En daar hebben we 300 amateurvoetballers aan meegedaan. Bij hen hebben we bloed afgenomen voor de wedstrijd en na de wedstrijd en 2 dagen daarna. En dat dan in verband gebracht met de hoeveelheid kopballen die zij hebben uitgevoerd tijdens de wedstrijd en de intensiteit daarvan.
0: En dan kijkt u dus in het bloed naar markers. Waarom kun je in het bloed zien wat er eventueel aan schade in de hersenen gaat ontstaan?
1: Ja, in het bloed is heel veel te zien van wat er zich in het lichaam afspeelt. In dit geval zijn dat eiwitten die in het bloed vrijkomen bij schade aan de hersenen. Dit zijn normaal gesproken onderdelen van het hersenweefsel die dus losraken en in het bloed terechtkomen bij schade aan de hersenen. We weten dat van onderzoek naar bijvoorbeeld beroertes of hersenletsel. En dit zijn ook eiwitten die gebruikt worden in de diagnostiek voor dementie in het ziekenhuis.
0: En kunt u dan ook zien wat voor soort schade er wordt toegebracht?
1: Ja, op basis van wat we in het bloed hebben gezien, denken we dat er voornamelijk kwetsbaarheid is in de witte stof van de hersenen. Daarin bevinden zich de verbindingen tussen hersencellen. Dus de axonen, de verbindingen die tussen de hersencellen en de hersengebieden lopen. En die lijken het meest kwetsbaar te zijn op basis van die we terug hebben gevonden in het bloed.
0: En wat kan het gevolg daarvan zijn?
1: Dat weten we niet precies. Ze hebben echt alleen gekeken naar die acute effecten die direct na de wedstrijd zichtbaar waren en gerelateerd waren aan kopballen. En dan met name kopballen met een hoge intensiteit. Wat dat op de langere termijn betekent is voor ons niet bekend. Hebben wij niet onderzocht in deze studie. We maakten ons natuurlijk zorgen over profvoetballers en het verhoogd risico op dementie, zoals u noemde, aan de start van dit gesprek. We wisten niet zeker of we ons ook zorgen moesten maken over amateurvoetballers. En op basis van deze bevindingen beginnen die zorgen nu zeker te ontstaan.
0: Ja, en maakt het eigenlijk nog uit hoe je kopt?
1: Zeker. We zagen dat spelers die gekopt hadden een verhoogde waarde in het bloed hadden. Maar ook dat spelers die vaker hadden gekopt een hogere toename van die biomarkers hadden. En we zagen de grootste toenames bij de kopballen die met een hoge intensiteit waren, dus die bijvoorbeeld door een keeper uitgetrapt en dan langer dan 20 meter door de lucht vloog voordat hij het hoofd raakt. Vooral die hoge intensiteit kopballen, daarvan zagen we de grootste toenames in het bloed.
0: Dus als je het vaker doet en als je de echte harde ballen op je hoofd krijgt, echt niet goed voor je?
1: Nou, dan zien we dus in ieder geval in het bloed terug dat er acute effecten op de hersenen zijn, waarvan we bezorgd zijn dat die optellen door het leven heen. En dat er op een moment kan zijn bij bepaalde personen dat dat merkbaar wordt in het dagelijks leven.
0: U speelt zelf ook voetbal, hè? Kopt u nog?
1: Ik speel inderdaad zelf voetbal. En ik ben hier. De laatste jaren is er dus veel meer onderzoek over koppen met sterke bewijsvoering bekend geworden. En ik kijk daar inmiddels anders tegenaan. Die lange ballen van de keeper ben ik wel minder enthousiast over om die terug te koppen.
0: Die komen op de borst terecht, vertegenwoordig.
1: Ja, of op de schouder. Ja. Dat is toch niet altijd even goed.
0: Dank, Mars Keunings, neurowetenschapper bij het Amsterdam UMC.
2: NPO Radio 1.
3: You're the lady, you're the lady that I love.
4: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
5: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
6: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
7: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
2: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
8: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Wow.
10: Pas
9: top hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: NPO Radio 1. 8 uur.
21: Astrid Kersenboom.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
22: Goedemorgen. Het biedlogboek waarin koper en verkoper van een huis kunnen zien wat er is geboden, werkt nog niet goed genoeg, zegt Vereniging Eigen Huis. En de vrije meningsvorming staat onder druk door sociale media. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
23: Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. De toezichthouder zegt dat het in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Zo verdienen de platforms het meest aan extreme en controversiële content, ook als die onbetrouwbaar is. De commissie is vooral bezorgd over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese Migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Dat migratiepact zal ingaan op 12 juni. Dat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus. Er zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. De overheid schiet tekort bij de controle van arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat er hoge commissies werden geëist. Ook werden ze gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA Aids Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 18. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dichtbij de moskee. Volgens de politie hebben ze zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan buurland Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat waren er 3. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op social media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische en culturele banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. Het weer: in het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
1: Zoals gebruikelijk op dinsdag is het druk op de weg over het algemeen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. 14 kilometer file, door een gat in de weg is de rechterrijstrook voor onbepaalde tijd dicht. Het levert een 30 minuten vertraging op. 15 minuten op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsberg en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. A50 Os richting Eindhoven. Een kapotte vrachtwagen houdt de boel op tussen Nistelrode en Veghel. Het staat stil over 9 kilometer. 4 kilometer viel op de A59 Den Bosch-Zonzeel door het eerder ongeluk op de A16 tussen Maden en knooppunt Zonzeel. 4 kilometer dus.
0: Met een biedlogboek kunnen koper en verkoper van een huis zien of het biedproces goed is gegaan. Maar niet iedereen krijgt het. Zometeen de vereniging Eigen Huis.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.
25: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
27: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
28: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië.

0: Human. Radicaal menselijk.
1: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Iedere huizenkoper staat voor een dilemma. Hoeveel kan en wil ik bieden om dat ene huis te kopen en ook echt te krijgen? Dat proces van bieden is niet transparant. Een biedlogboek, waarin je kunt zien wat er is geboden en tegengeboden, moest dat veranderen. Maar lang niet iedereen krijgt dat logboek in te zien, terwijl het wel moet. De vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen. Directeur Cindy Kramer over het doel van zo'n biedlogboek.
5: Nou, het doel is dat je achteraf kunt zien of het proces eerlijk verlopen is. Dus je krijgt inzage in alle biedingen die er zijn geweest en ook welke mensen op die biedingen zijn gedaan.
4: En wie krijgt dat dan te zien?
5: De koper en de verkoper krijgt dat te zien. En daar zit nou juist het probleem. Want we zien dat maar in 1/3 van de gevallen dat biedlogboek ook echt wordt verstrekt. Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, daar doe ik niet aan mee, of het is er niet, of de mogelijkheid wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
4: En hoe komt het dat niet gebeurt?
5: Nou, het is eigenlijk zo dat we al jarenlang allerlei signalen krijgen over misstanden en schimmigheid rondom de verkoop van woningen. En sinds een aantal jaar is het biedlogboek er om dat juist te vermijden. Maar dat systeem is eigenlijk gebaseerd op zelfregulering. En we zien dat dat niet werkt. Dus er is helemaal geen uniforme standaard. Er is ook geen toezicht en controle. Dus je bent overgeleverd aan eigenlijk de willekeur van de makelaar.
4: Ja, je moet hem bij spreken op zijn blauwe ogen geloven.
5: Ja, of je moet er actief om vragen en dan zelfs nog krijg je het niet altijd.
4: Maakt het dan oneerlijk?
5: Ja, het maakt het in zoverre intransparant. Dus je weet niet in hoeverre het eerlijk is gebeurd. En daar zijn juist heel veel twijfels over. En daarom hebben we een meldpunt om daar inzage in te krijgen.
4: En tegelijkertijd denk ik, ja, je bent in een biedproces met een verkoper. Je weet zelf wat je biedt. Je weet ook wat de verkoper terug meldt. Dus dat weet je toch heel goed hoe dat verlopen is?
5: Nee, dat is niet zo. Zowel de koper als de verkoper is afhankelijk van de transparantie die de makelaar biedt. Dus we krijgen signalen van kopers die zeggen, ja, na de sluitingstermijn wordt er nog een bieding ingevoerd die maar net iets hoger is dan het hoogste bod. Maar we krijgen ook klachten van verkopers die zeggen, ja, de makelaar die zet mij onder druk om het bod te accepteren, terwijl ik de indruk heb dat er nog een heleboel mensen waren die de woning hadden willen bezichtigen en niet eens de kans krijgen om een bieding te doen. Dus zowel de koper als de verkoper is heel erg afhankelijk van het gedrag van de makelaar.
4: Wat moet er dan volgens u gebeuren?
5: Nou, we zien nu al een aantal jaren dat die zelfregulering helemaal niet werkt. En daarom is de politiek aan zet. Want de makelaardij speelt eigenlijk een hele belangrijke rol in de woningmarkt. Het is een markt waar heel veel geld in omgaat en waar consumenten op informatieachterstand staan. Nou, daarin moeten consumenten worden beschermd en dat is een taak van de overheid. Dus wij vinden dat er een wet moet komen, goed makelaarschap, een beetje analoog aan de wet voor verhuurders. En daarin zou je uniforme standaarden moeten vastleggen in een wettelijk kader, zodat dit ook afdwingbaar is en je onafhankelijk toezicht hebt. Want dan dwing je de sector om te verbeteren, meer transparant te worden en kun je consumenten voldoende bescherming bieden.
4: En het in de arm nemen van een aankoopmakelaar, helpt dat of zegt u dan, nee, dan heb je eigenlijk precies hetzelfde?
5: Nee, dat mag geen verschil uitmaken. Iedereen moet evenveel kans krijgen om een woning goed te verkopen of te kopen. En het mag niet zo zijn dat je gedwongen wordt om een aankoopmakelaar in de arm te nemen, omdat je anders niet eens een bezichtiging kunt krijgen. Want dat is eigenlijk beïnvloeding van de markt. En dat is ook beïnvloeding van de prijs. En dat is niet goed.
4: U zegt dus eigenlijk, nou, je moet het gewoon wettelijk gaan vastleggen. Dat betekent ook dat je moet gaan controleren of makelaars zich er wel aan houden of niet.
5: Absoluut, er moet onafhankelijk toezicht en handhaving komen.
4: En daar zou

0: dan sancties op moeten kunnen staan als makelaars zich er niet aan houden, blijkbaar.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar andere markten, zoals de markt voor hypotheekadviseurs, daarin zijn consumenten goed beschermd. Daar is sprake van wet en regelgeving, minimale kwaliteitseisen en ook toehandhaving. Voor zo'n belangrijke aankoop als een woning met zulke grote financiële belangen zouden consumenten ook beter beschermd moeten worden. Bovendien wordt de aankoop van een woning steeds ingewikkelder. We hebben te maken met taxateurs, met allerlei soorten labels voor energie, maar ook bijvoorbeeld voor funderingsrisico's. Nou, daar moet de consument echt kunnen vertrouwen dat de makelaar zijn rol goed speelt. Makelaars zijn hier vaak sturend in. En de consument moet zeker weten dat het proces eerlijk en goed verloopt. Want als die woning eenmaal is gekocht of verkocht, dan ben je als consument, dan heb je alle risico's. Terwijl die makelaar, die is alweer vertrokken. Dus je moet daarin beter beschermd kunnen worden.
0: Zij Cindy Kramer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Het is 7:55. Dik 3 weken is het nog tot de aftrap van het WK-voetbal in Noord-Amerika en Mexico. Dure vluchten, prijzige hotels en torenhoge ticketprijzen maken het duurste WK voor fans ooit. In bijvoorbeeld Philadelphia hopen ze dat de fans niet afschrikt. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas.
2: Looks like it's about game time, so we're gonna go back. I know we're like mixing between football and football.
3: The actual football. Yeah.
2: Football and football.
4: Op pad in het stadion van de Philadelphia Eagles zijn we met directeur Frank Gumini hier. Voetbal zoals ze het hier noemen, American football, dus doen ze hier normaal gesproken. En goed ook, 2 Super Bowls hier zien we glinsteren in de kleedkamer. En vanuit die kleedkamer via de catacomben naar het veld waar Frank de muziek nog even aanknalt, zoals dat normaal gesproken gaat bij wedstrijden van de Eagles. We zien hier allemaal hoogtepunten uit die geschiedenis. Het elftal van Curaçao zal straks door deze gang het veld oplopen. Ja, als we buiten komen zien we een veld dat nog wordt omgeploegd, maar over een aantal weken gaat hier dus gevoetbald worden.
2: Ja, this is our normal sideline. Off our field. Our field is natural grass. The biggest thing for us was the removing these 4 corners.
4: Het voetbalveld voor soccer, zegt Frank, is iets groter dan bij American football. Betekent dat er stoeltjes moesten verdwijnen. Ook vorig jaar bij het WK clubteams hebben we dat gedaan. En er moet dus nog nieuw gras in.
2: And the new pitch will go in on Monday.
4: Hij zegt met een aantal weken zijn we er helemaal klaar voor.
2: Oh, we're ready.
4: We hebben veel evenementen hier, zegt Frank. Evenementen ook met monster trucks bijvoorbeeld. Dit ziet er binnen een paar weken uit als een soccer stadium, oftewel een voetbalstadion dus.
2: World Cup soccer stadium.
4: De belangrijkste vraag misschien wel, wie gaat daar zitten straks op de tribune? Wie gaat die 70 of zo duizend stoeltjes vullen? Zelfs Donald Trump vond de kaartjes te duur. Voor de FIFA zijn die tickets een enorme melkkoe.
5: Meg Kane, I am the CEO for Philadelphia Soccer 2026.
4: Meg Kane is dit, directeur van het organiserend comité hier in Philadelphia.
6: How inclusive is this? For who is this World Cup? For the rich and famous or for actual supporters?
5: Unfortunately, host committees.
4: Voor met kaartjes van honderden dollars, soms meer. Hoe inclusief is dat? Voor wie is dit WK dan eigenlijk? Is dit nog voor de voetbalfans? Ze zegt, daar hebben wij helaas geen zeggenschap over. Dat ligt allemaal bij de FIFA.
6: It must be frustrating.
5: It has informed our decisions around other things.
4: Wat ik wel kan zeggen is dat het invloed heeft gehad op de keuzes die we maken, op de dingen die we in de stad organiseren om het toernooi toch zo toegankelijk mogelijk te maken.
5: We will be able to host up to 15.000 people at any given time, and this is free and open.
4: We staan hier bij Lemon Hill, zoals het heet. Daar komt een FIFA Fan Festival. Daar kunnen ze, zo vertelt Max, zo'n 15.000 mensen gaan ontvangen. Mensen met, maar dus ook zonder wedstrijdkaartjes kunnen hier komen feesten, komen kijken. Sowieso zegt ze, zo'n 70% van de bezoekers van zo'n WK heeft naar verwachting überhaupt geen tickets. En naast die fanfestivals komt er hier in Philadelphia ook goedkoop openbaar vervoer. Kost een paar dollar de metro hier. Veel goedkoper dan in New York, waar je $100 kwijt bent voor een retourtje naar het stadion. Daarmee hopen ze in Philly in elk geval fans te lokken.
5: Not only is it the reason that we wanted it to be free, it's the reason that we wanted it to be spectacular.
4: En terug in het stadion bij directeur Frank rijden de tractoren nog af en aan hier op het veld. Ze zijn bijna klaar voor de Blue Wave, de blauwe golf hier in Philadelphia. Dat 10 keer meer inwoners heeft trouwens dan Curaçao.
2: Absolutely. I'm getting a work. I'm going to have my, you know, my resume. I'm going to update it on June 15th, saying that I've actually worked the World Cup.
4: We hebben Super Bowls gedaan, Taylor Swift, ijshockey, allerlei verschillende soorten evenementen, zegt Frank. Op 15 juni ga ik zeker mijn cv updaten dat ik ook heb meegewerkt aan het WK voetbal. Ik vroeg hem nog wat uiteindelijk groter is voor hem, de Super Bowl of toch dit komende WK voetbal.
2: Right? For me personally, I'm an Eagle.
4: Het zijn twee totaal verschillende dingen. En voor mij is het winnen van die Super Bowl twee keer toch echt het allergrootste. Maar goed, dat WK, zegt hij, dat komt daar toch echt wel bij in de buurt.
2: Philly's ready, always ready. Philly's a super passionate and exciting fanbase already. So this just adds a little bit more fever to the fire.
7: Ready for the moment that the streets of Philadelphia are filled with Curaçao supporters.
2: Well, support whoever's coming, we're going to welcome them and have some great soccer matches and welcome all the teams.
0: Philadelphia bereidt zich dus voor op dat WK voetbal. Een bijdrage van Sjoerd en Daas. Kinderen in een onveilige situatie zitten te lang thuis, schrijft de Telegraaf.
8: Het duurt geregeld te lang voordat het meldpunt Veilig Thuis ingrijpt na melding van kindermishandeling. Binnen 5 dagen moet het meldpunt beslissen of het kind thuis kan blijven wonen. In sommige gevallen duurt dat nu langer. Een jeugdadvocaat vertelt in de Telegraaf dat het meldpunt de vele meldingen niet meer aan kan. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn 2 mensen omgekomen. 4 anderen zijn zwaar gewond geraakt. 2 van de gewonden zijn minderjarig, schrijft onder meer de krant El País. De dader zou een familielid van een van de slachtoffers zijn. Hij is aangehouden. Ondernemers die te weinig personeel hebben gaan vaak zelf meer werken. In een enquête van Motivaction geeft 1/3 aan dat ze dat doen. Dat klinkt als een prima oplossing, maar dat is het niet, zegt deze verslaggever van het FD.
9: Ja, als je dan ook nog taken in de dagelijkse bedrijfsvoering moet gaan uitoefenen, dan hou je natuurlijk geen tijd over om na te denken over je bedrijf en te denken van waar wil ik naartoe met mijn bedrijf en hoe kan ik met mijn bedrijf gaan groeien.
8: Volgens de krant probeert 1/4 van de bedrijven personeel te werven in het buitenland. Er zijn veel te veel mensen met een te hoog cholesterol, schrijft het AD. 1 jaar lang lieten mensen hun hart checken op mobiele meetlocaties, zoals in de Biep, in het buurthuis of bij sportverenigingen. Dat waren vaak mensen die zich anders niet zo snel lieten testen. Daaruit bleek dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. En 2 deelnemsters aan het Britse realityprogramma Married at First Sight zeggen tegen de BBC dat ze zijn verkracht door hun partners in de show. Daarin worden 2 onbekende mensen aan elkaar gekoppeld, die vervolgens meteen met elkaar trouwen. Zender Channel 4, de maker van het programma, heeft nu gereageerd.
10: Channel 4 has removed all previous episodes across all previous seasons of the program from its streaming platforms and describes the women's claims as very serious allegations. It says it has commissioned an external review into contributor welfare.
8: Het programma is online niet meer terug te zien, vertelt ze. Al komt er een onafhankelijk onderzoek.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
11: De ochtendspits speelt zich vanochtend hoofdzakelijk af in Noord-Brabant en Gelderland. In de Randstad is het veel minder druk dan gebruikelijk. Er staat een hijskraan met een lekke band op de A50 Os richting Eindhoven bijvoorbeeld. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer file en de vertraging is 3 kwartier.
12: NPO Radio 1. Dit is tot 9:30.
13: Het NOS Radio 1 journaal.
0: De Gaza-flotilla, de vloot van actievoerders met aan boord hulpgoederen voor Gaza, is door het Israëlische leger geënterd.
14: We are from the Israeli Navy. We're going to the ship.
0: De Israëlische marine roept hier dat ze aan boord gaan van zo'n boot. Het gebeurde in internationale wateren en onder andere de Nederlandse Jesse van Schaik is meegenomen. Anne van Schaik, de moeder van Jesse, vertelt wat ze weet over de laatste stand van zaken.
15: Nu zijn bijna alle boten geënterd en de opvarenden zijn meegenomen. Voor wat we nu weten worden ze vastgehouden op militaire schepen. We hebben begrepen dat ze worden overgebracht naar Israël. En wat er daarna met ze gaat gebeuren, daar hebben we geen idee van.
0: Wanneer had u voor het laatst contact met haar?
15: Gisterochtend heb ik met haar gebeld. Toen ging het goed met haar en ze klonk rustig en vastberaden. En ja, zij wilde naar Gaza en ze heeft er ook echt alles aan gedaan om daar ook echt heen te gaan.
0: En wat heeft u gezien van die actie van de Israëliërs?
13: Ja, er is een livestream die we konden volgen. Dus je kan zien hoe ze per boot, boot voor boot, de boten opkomen, de mensen meenemen. Vaak vernielen ze dan ook wel de camera's die vanaf de boten een livestream doen. Dat hebben we ook gedaan, zodat er zoveel mogelijk veiligheid is. Zodat iedereen ook weet dat er wordt gefilmd en dat je het kan volgen. Ja, het ziet er natuurlijk afschuwelijk uit.
0: Heeft u al contact gehad met de Nederlandse autoriteiten?
13: Nou ja, Nederland is muisstil. Net als de vorige keer, 2 weken geleden, zijn er ook al mensen gekidnapt door Israël, ook op internationale wateren. De Nederlandse regering heeft daar niks over gezegd. Er waren ook Nederlanders bij, die zijn mishandeld, zelfs seksueel mishandeld. We hebben niks gehoord en nu is het hetzelfde. Dus wij horen niks. We hebben wel contact met de consulaire afdeling. Dus die zorgen wel dat er in ieder geval contact is vanaf de Nederlandse ambassades. Met de mensen die zijn opgepakt. Maar we horen politiek gezien helemaal niks. En dat is natuurlijk heel erg teleurstellend.
0: Maakt zich zorgen?
13: Heel erg veel. Ja, heel erg veel. Zoals ik net vertelde, zijn de mensen heel erg slecht behandeld. Het gaat nu om nog meer mensen. In totaal zijn er 500 mensen die zullen worden ingerekend. We weten dat ze heel slecht behandeld worden. We weten ook dat Israël eigenlijk alles kan maken wat ze willen, omdat niemand ze tegenhoudt. En straffeloosheid laat toe dat geweld zich verspreidt. We maken ons zorgen over Jesse, we maken ons zorgen over alle opvarenden. Maar nog veel meer maken we ons zorgen over het lot van de Gazanen in Palestina. Want als Israël dit doet met Europese burgers, zonder dat iemand iets doet, dan laat het zich raden hoe mensen daar behandeld worden.
0: U zegt, we horen van de politiek helemaal niks. Wat hoopt u dan dat de Nederlandse overheid nu gaat doen?
13: We vinden dat de Nederlandse regering de aanval op Israël op de Gaza-flotille onmiddellijk moet veroordelen, zich moet inzetten voor de onmiddellijke vrijlating van de deelnemers, maar ook om Israël op te roepen de blokkade van humanitaire hulp op te heffen. Want dat is natuurlijk de reden dat ze gaan. Het is een vreedzame missie met humanitaire goederen voor Gaza. En dan moet je denken aan babyvoedsel, luiers, medicijnen, omdat mensen daar al jaren verstoken zijn van de meest basale hulp. Ik kan me niks onschuldigers voorstellen dan dat. Een aantal mensen op bootjes die probeert hulpgoederen ergens heen te brengen. Ik begrijp niet waarom die op internationale wateren kunnen worden meegenomen zonder dat we iets weten van hun lot en dat onze eigen regering helemaal niks zegt. Het is nu bijna een jaar geleden dat de Rode Lijn demonstraties zijn begonnen. Jette liep daar toen mee, toen hij nog stemmen nodig had. Nu is hij helemaal nergens meer te bekennen.
0: U heeft het over eigenlijk het internationaal recht wat geschonden is. Nu bent u ook zelf advocaat, hè? Dus hoe kijkt u dan naar de mogelijkheden om daar iets mee te doen als Nederlandse politiek?
13: Ja, kijk, we hebben natuurlijk internationale regels. Net zoals dat we in Nederland wetten hebben, hebben we dat ook op internationaal niveau. Er zijn internationale wetten en er zijn afspraken. Die gaan zowel over humanitaire hulp als over het internationale zeerecht. Beide zijn geschonden. En ik roep de Nederlandse regering ook op om daar gebruik van te maken. Om te zorgen dat ze op die manier ook Israël kunnen aanklagen. Net zoals gebeurt met het internationaal gerechtshof en het genocideverdrag. Lijkt me dat dit ook hier moet gebeuren. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat een staat zelf kan kiezen wanneer het recht volgt of niet. Die afspraken zijn er juist, net als in Nederland, om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde regels houdt. En als dat niet gebeurt, dan moeten daar consequenties op volgen.
0: U zei net, ik maak me echt grote zorgen. Heeft u nog met uw dochter erover gesproken van of ze misschien niet moest gaan toen ze zei, ik ga dit doen?
13: Ja, ik ben ook naar Barcelona gegaan om afscheid van haar te nemen. Omdat ik eigenlijk natuurlijk ook een beetje hoopte, kom maar mee terug. Maar ik vind wel, als elke moeder zou zeggen tegen haar kind, blijf maar thuis, dan zou de wereld nooit veranderen. En hadden we nu nog steeds geen vrouwenkiesrecht. Zaten we misschien nog wel in de slavernij of hadden we nog Zwarte Piet. Het is gewoon belangrijk dat mensen opstaan. En ook Jesse en ook alle andere hele dappere opvarenden van de flotilla. Die stappen in een gat dat regeringen op dit moment achterlaten. En zo is het dan wel. Als regeringen het af laten weten, dan staan burgers op. En Jesse is daar één van.
0: Anne van Schaik, de moeder dus van Jesse, die aan boord is, of was, moet ik zeggen, van de Gaza-flotilla. Over ruim een uur is er Stand.nl met Roos Aanman. Roos, goedemorgen.
16: Astrid, een hele goedemorgen. Jullie hebben er vanmorgen ook al aandacht aan besteed. Het kopen van een huis blijft voor heel veel mensen ingewikkeld. Huizenkopers voelen zich snel onder druk gezet om flink te overbieden. En daardoor kunnen ze nog te gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Het biedproces zou niet transparant genoeg zijn. Nou, makelaars die aangesloten zijn bij de branchevereniging zijn verplicht het biedlogboek te verstrekken. Daarin kun je dan zien wat andere mensen uiteindelijk hebben geboden. Zo'n logboek maakt dan het verkoopproces, zo is het idee, transparanter en ook controleerbaar. Maar Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat lang niet iedereen inzage krijgt in het logboek. De stelling van vandaag: het kopen van een huis moet transparanter worden. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk naar uw ervaringen. Heeft u zelf net een huis gekocht of misgegrepen? Hoe is dat toen gegaan? Heeft u een biedlogboek ingezien? Heeft u daar zelf aan moeten vragen of heeft u dat gekregen? Heeft u uw huis verkocht? Hoe verliep dat proces? Bent u bezig om de markt op te komen? Dus bent u starter? Hoe ingewikkeld is het om een plekje daar te vinden? Vindt u ook dat het transparanter moet? Werkt u nu nog een beetje in de mist van die huizenmarkt? En hoe lossen we dit op? Nu het niet zo goed controleerbaar is, de Vereniging Eigen Huis pleit voor een wet goed makelaarschap met een eigen toezichthouder. Is dat een oplossing? Praat hierover mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
17: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
18: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: NPO Radio 1.
0: Hoofdpunten, Thomas.
26: Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Aan de zeldzame variant van het virus zijn 118 mensen overleden en er zijn 300 vermoedelijke besmettingen. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. 6 anderen die mogelijk zijn besmet zijn ook opgenomen. Door het Europese migratiepact dat 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Maar een derde van de huizenkopers krijgt van hun makelaar inzicht in de biedingen die worden gedaan. De mensen die achteraf wel inzage kregen, kwamen er soms achter dat hun makelaar loog over de hoogte van de biedingen. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om de regels rond het biedproces wettelijk vast te leggen. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat exploitanten geregeld dreigen met ontslag. Ook zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, regenjas, paraplu nodig vandaag?
1: Ja, ik zou hem toch maar meenemen. Daar lijkt het in het noordoosten van het land nog niet op, want daar is het nog ronduit zonnig, maar van het zuidwesten uit wordt de bewolking dikker. En die wolkengrens die ligt zo'n beetje inmiddels over delen van de Waddeneilanden, Texel, Vlieland, zo richting de Achterhoek. En langzaam maar zeker schuift die bewolking dus ook naar het noordoosten. In Zeeland valt af en toe al wat lichte neerslag. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar ook in de rest van het land moeten we de komende uren langzaam maar zeker toch rekening houden met wat neerslag. Voordat dat allemaal het noordoosten bereikt heeft, is het waarschijnlijk al wel middag. Dus daar doen ze het langst met het droge weer. Goed, uiteindelijk later vandaag trekt die neerslag wel weer geleidelijk weg en wordt het weer wat droger. Maar wolken houden de overhand. Het wordt 15 tot 17 graden.
0: Ja, die regen is natuurlijk heel goed voor tuinen en natuur. Maar toch, de zon gaat er ook uit komen. Vind ik ook wel lekker, hè?
1: Ja, ik denk dat veel mensen het prima vinden voor de natuur, maar zo langzamerhand toch ook wel weer aan wat hogere temperaturen en wat zonneschijn toe zijn. Nou, daar heb ik goed nieuws voor. Alleen moeten we nog wel even door de woensdag heen. Want woensdag is gewoon weer ronduit een buiige dag. Dat betekent tussen de buien door dat de zon al wel geregeld schijnt. Maar die buien kunnen ook fel zijn, met kans op onweer erbij. Het wordt al iets warmer dan vandaag, 16 tot 18 graden, wat redelijk gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Maar ja, dan gaan we vanaf donderdag echt uit een ander vaatje tappen, want dan wordt het droog, schijnt de zon geregeld, is er niet al te veel wind en gaan de temperaturen omhoog. Donderdag is het 21 graden en in het weekeinde, in het Pinksterweekeinde, gaan we zelfs richting of iets boven de 25 uitkomen. Alleen op de stranden moet je wel af en toe rekening houden met wat wind van zee.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, het is druk zoals gebruikelijk, vooral buiten de Randstad. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file. Door een gat in de vluchtstrook is de rechterrijstrook voorlopig dicht. De vertraging is 40 minuten. Een half uur op de A2 Utrecht Den Bosch door een ongeluk. 3 rijstroken dicht bij Knoopend Del. 5 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle. De rechterrijstrook is door modder dicht bij Zwolle-Zuid. 11 kilometer file vanaf het Harde. Een half uur erbij. De A50 Os richting Arnhem. Meer dan een half uur vertraging op de tussen Knoopend Bankhoef en Heteren, 11 kilometer file door een auto met pech. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 11 kilometer door een kapotte hijskraan.
0: 30 kilometer rijden binnen de bebouwde kom. Het lukt veel automobilisten niet. Hoe dat komt, vragen we zo aan de SWOF en aan automobilisten zelf.
19: Zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Snel naar spookrijder Erwin.
11: Ja, rijdt u op de A7 Heerenveen Den Oever, komt u tussen afrit Witmarsum en Coornwerderzand een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Heerenveen Den Oever, komt u tussen afrit Witmarsum en Coornwerderzand een spookrijder tegemoet.
0: Automobilisten houden zich lang niet altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur die geldt in de bebouwde kom van verschillende gemeenten. Blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOF. Het AD schrijft daar vanmorgen over. Marcia Oudijk, onderzoeker bij de SWOF, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: En u heeft dan wegen onderzocht waar eerst een hogere maximumsnelheid gold?
10: Ja, klopt. We hebben specifiek gekeken naar wegen waar de limiet eerst 50 km per uur was. En gemeenten hebben besloten om daar 30 km per uur van te maken. En dat is dan vaak vanwege verkeersveiligheid of leefbaarheid.
0: En hoeveel mensen houden zich dan niet aan die 30 kilometer?
10: Ja, we zien helaas dat er best wel veel bestuurders zijn die zich niet aan die 30 km per uur houden. Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 km per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 km per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is. En op een van de vijf locaties ligt de gemiddelde snelheid wel onder de limiet. Dus daar gaat het wel goed.
0: En waarom is het zo moeilijk voor automobilisten om zich eraan te houden?
10: Dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar een hele belangrijke factor in gereden snelheid is de inrichting van de weg. We zien dat veel van die wegen die dus eerst 50 km per uur waren, niet worden heringericht. Dus er worden geen aanpassingen gemaakt aan de inrichting. Waardoor het gewoon nog heel erg lijkt op een 50 km per uur weg. Alleen staat er een bordje die zegt je moet 30. En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 km per uur te houden als de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
0: Verslaggever Jeroen de Jager is in Amsterdam sinds eind december 2023 geldt daar op heel veel wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur. Hoe zit het daar met zich houden aan de snelheid, Jeroen?
12: Nou, dat valt niet altijd mee, hoor. Ik sta hier aan de C van Eesterlaan. Dat is bij het Java-eiland in de buurt. En dat is ook nog een weg die langs een school rijdt. En net kwam er een treintje auto's langs rijden. En ik weet het inmiddels, want ik ben zelf Amsterdammer. Ze reden allemaal te hard. Want dit is een 30 kilometer weg. En ze reden allemaal harder dan 30. Ik merk het ook aan mezelf. Het is echt een gedragsverandering. Ik begin het echt wel langzaam te leren. Want ik vind het ook wel fijn, die rust in het rijden. Dus maar als je door de stad rijdt en je rijdt 30 en je wordt dan ingehaald door brommers. Ja, het is toch ook weer raar. Dus het duurt even, heb ik het idee. Maar ik merk aan mezelf dat het helpt, die 30 kilometer overal. Want het zijn echt heel veel wegen. Ik ben vanochtend even hier in de buurt bij een winkelcentrum geweest. De Jumbo-markt was daar open en daar heb ik even wat mensen gesproken.
14: Ja, ik vind het prima.
12: Om 30 te rijden in de bebouwde kom, hè?
14: Ja, ik vind het echt geen probleem. Want met fietsers zijn ook heel veel fietsers en dat soort dingen. Dus ik vind het echt geen probleem.
12: En merk je dan dat de auto's achter je aan pushen zijn?
14: Taxis. Alleen taxis. En soms ook wel andere auto's, maar vooral taxis.
12: Vind je het verkeer fijner op geworden?
14: Ja, ik denk als je 50 rijdt met al die fietsers en kleine kinderen, is er wel meer risico tot een ongeluk of dat soort dingen.
12: Je wordt nog wel tot een minderheid.
14: Maar ik denk misschien als ik geen flitsmeister, niet met flitsmeister zou rijden, dat ik wel automatisch wat harder rijd. Maar het is ook, er zijn zoveel flitsers.
12: Ook in de stad nu?
14: Ja.
12: Goedemorgen meneer. Ja. Amsterdam rijdt nog vaak harder dan 30 kilometer. Ja, hoe staat dat met u?
25: Ik heb geen auto.
12: Oh, kijk aan. En hoe ervaart u de stad als voetganger fietser? Nu mensen misschien wat langzamer rijden?
25: Nou, hetzelfde hoor.
12: U merkt er nog weinig van?
25: Ik merk er weinig van.
12: Dus u erkent dat hier nog vaak harder wordt gereden dan 30?
25: Ja. Ja.
12: Heeft u een auto? Rijdt u in Amsterdam?
13: Ik heb geen auto op dit ogenblik, nee.
12: En merkt u dat steeds meer mensen 30 km per uur rijden als voetganger? Want u loopt dan of fietst door de stad?
13: Ik denk mensen zijn wel heel voorzichtig nu. Denk
12: het
13: wel.
12: Is het beter geworden?
13: Ja, het is wel beter.
12: Ja, vindt u het fijn dat het van 50 naar 30 is gegaan?
13: Soms is het wel vervelend. Als je moet rijden en het is zo langzaam iedereen rijdt. Het is wel vervelend. Maar ik vind wel dat de 30 is wel een beetje weinig. In sommige straten wel.
15: Er wordt af en toe te hard gereden, dat klopt. Ja, zeker.
12: Wat zou je daaraan kunnen doen?
15: Nou, misschien met heuveltjes werken of zoiets in de stijl. Maar het verkeer rond Amsterdam omleiden en binnen in het centrum allemaal lekker autovrij.
12: Hoe staat het met u?
16: Harder dan 30 km per uur.
12: Mooi, hè?
16: Ja.
12: Absoluut
16: zelfs. Absoluut zelfs, ja.
12: En alsof het bewust is ook?
16: Nou, ik sta er niet bij stil, laat ik het zo zeggen. Ja. Want het gaat toch wel weer veranderen. Oh, dan denk ik dat het gewoon weer terug gaat naar 50.
12: Waarom dat dan?
16: Omdat ze iedere keer van alles bedenken en dan komen ze weer op terug. En niet alleen daar, maar dat is overal zo.
12: Is de stad er niet fijner op geworden met 30?
16: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
12: Ergert u zich dan aan mensen die 30 rijden?
16: Nee, daar erg ik me niet aan. Dan denk ik, ach, sta dat je brave Rikke. Jullie doen je best. Maar ik ben daar niet één van.
0: Een verslag van Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Marcia Oudijk, onderzoeker bij de SWOF. Ja, het werkt blijkbaar ook wat irritatie op, hè, merkte bij de laatste spreekster.
10: Ja, nou, iedereen zijn eigen ervaring, denk ik ook. En ik denk dat het vooral zaak is dat we zorgen dat iedereen wel 30 km per uur gaat rijden.
0: Ja, want
10: dat voor de verkeersveiligheid wel heel waardevol is.
0: Ja, want dat verschillende snelheden is inderdaad natuurlijk ook gevaarlijk. U had het erover, het komt ook door de manier waarop wegen zijn ingericht. Worden iemand in het bandje al zeggen, heuveltjes bijvoorbeeld. Wat kunnen gemeenten doen?
10: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook precies waar wij onderzoek naar hebben gedaan. We hebben echt een beeld gebracht naar welke kenmerken hebben dan invloed op die snelheid. En met welke kenmerken kan je dus die 30 km per uur proberen te bereiken. En dan zijn er twee kenmerken die daar echt goed uit de bus komen. En dat is heuveltjes. Wij noemen dat dan drempels of kruispuntplateaus. Dus dat zijn verhoogde kruispunten. Die maken het eigenlijk gewoon fysiek heel moeilijk om 50 km per uur te rijden. En als tweede heb je de klinkers, dus wat je op veel 30 wegen al ziet. Klinkers helpen heel erg in het rijden iets minder comfortabel maken ten opzichte van asfalt.
0: Want asfalt,
10: en dat remt
0: zoeft.
10: Gewoon de snelheid. Ja, precies. En dan heb je eigenlijk zelf als bestuurder niet eens door dat je langzaam aan het rijden bent. Maar het heeft wel heel veel effect dus.
0: We hadden net eigenlijk al over dat heel veel gemeenten juist voor die 30 kilometer zones kiezen om het ook veiliger te maken. En u zei ook al, van het is echt veiliger. Is dat ook bewezen?
10: Ja, we weten uit eerder onderzoek dat wanneer bijvoorbeeld een fietser en een motorvoertuig in botsing komen met elkaar, wanneer dat gebeurt op een snelheid van 30 km per uur ten opzichte van 50 km per uur, dan zien we dat bij die 30 km per uur de kans op een dodelijke afloop of heel ernstig letsel heel klein is. En als je dat met 50 doet, dan is dat probleem veel groter. Dus daarom wordt er ook op die wegen gekozen voor die 30 km per uur. Dat zijn vaak wegen waar fietsers op de weg fietsen, vaak dan op een fietsstrook. Maar dan heb je dus veel meer die conflicten tussen fietsers en automobilisten. En als je daar dan 50 gaat rijden, dan is de kans dat zo'n fietser ernstig komt te verongelukken veel groter. En dat is iets wat we natuurlijk willen voorkomen. En daarom kiezen we voor die 30.
0: Dank u wel, Marcia Oudijk, onderzoeker bij de SWOF. Ronald Koeman heeft gereageerd op de sneer van Joey Veerman.
26: Afgelopen zondag werd de PSV-middenvelder Joey Veerman gevraagd naar zijn relatie met de bondscoach. Hij speelde een sterk seizoen, maar zit niet bij de 40-koppige voorselectie voor het WK voetbal. Geïrriteerd, zei hij er klaar mee te zijn, en niet te snappen wat er volgens Koeman mis is met zijn karakter. Koeman reageerde in voetbaltalkshow Rondo.
17: Speler mag ook altijd reageren hoe hij over zaken denkt. En dat vind ik prima. En dus wat mij betreft is dat klaar.
18: Ja, vind je het niet heel vervelend hoe dat gelopen is uiteindelijk?
17: Nou ja, het had misschien iets beter gekund.
26: Koeman voegt eraan toe dat hij breed zit in de middenvelders en Veerman daarom niet op de lijst heeft staan. En je had het al over met Jan Kees. Britse media melden dat het zomaar eens de laatste week van Pep Guardiola als trainer van Manchester City kan zijn. Farewell Pep, schrijft de Daily Mail. En ook de BBC schrijft dat bronnen bevestigen dat Guardiola vertrekt na de wedstrijd tegen Aston Villa komende zondag. Een wedstrijd waarin Guardiola afhankelijk is van Arsenal of hij vertrekt met een kampioenschap of niet. Tot nu toe heeft hij 17 prijzen gewonnen met City. Zijn opvolger is volgens The Sun ook al bekend. Die zeggen dat ex-Chelsea-manager Enzo Maresca het gaat overnemen van Guardiola. En ook Brazilië heeft de selectie bekendgemaakt voor het komende WK. En voor de vierde keer op rij is de grote ster Neymar erbij. Lang leek het onzeker of hij mee mocht met de Seleção, maar gisteren kwam het bevrijdende moment en er stond heel Brazilië om te springen.
1: Neymar Junior.
26: Dat gejuich ging zo'n 2 minuten door voordat bondscoach Ancelotti door kon met het bekendmaken van de selectie. En het gaat wel lekker met Tijmen Arendsman in de Giro d'Italia. De 26-jarige Nederlander staat momenteel op de 6e plek in het algemeen klassement en is de onbetwiste kopman van zijn ploeg Ineos. Dat is voor Arendsman best even wennen. Ik vind het niet fijn dat ze extra inspanningen moeten leveren voor mij, maar dat maakt ook een team en ik moet het ook nog leren, zegt Arendsman tegen het AD. Vandaag staat de tijdrit op het programma, 42 kilometer. Dat is een goede kans voor Arendsman om weer een beetje in te lopen op zijn concurrenten. Volgens Arendsman kijkt geen enkele renner uit naar een tijdrit, omdat het zo ontzettend veel pijn doet.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
19: Er staat nog steeds een melding voor spookrijden op de A7 Heerenveen Den Oever tussen afrit Witmarsum en Koornwerderzand. De spookrijder haalt niet in, blijft rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Verder een file van 12 kilometer op dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht.

0: Nas Barkley met Crazy. De regering in Tasmanië heeft excuses aangeboden voor een schandaal waarbij jarenlang lichaamsdelen bij lijkschouwingen werden afgenomen en in het geheim werden bewaard, zonder toestemming van de families. Vorig jaar kwamen die misstanden aan het licht en nu zijn er dus excuses. Correspondent Meike Weijers, Meike, wanneer gebeurde dit allemaal?
1: Nou, dit kon jarenlang gebeuren, ruim 25 jaar lang, tussen 1966 en 1991. Maar officieel hield die praktijk pas in 1997 op. Dus het zou kunnen dat er nog meer slachtoffers zijn. Uit het onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd bleek dat er zeker 177 lichaamsdelen zijn gestolen van mensen tijdens een autopsie. En van dat aantal zijn slechts zo'n 100 geïdentificeerd. Dus we weten voor een deel nog niet wie alle slachtoffers zijn. En de lichaamsdelen, ja, dat zijn onder meer organen, ook andere lichaamsdelen die zijn gestolen zonder medeweten dus van de familie.
0: En wat gebeurde er dan mee?
1: Nou, die zijn vervolgens bewaard in een pathologiemuseum en soms ook gebruikt in het onderwijs. Veel studenten die daar les hadden, die hadden geen flauw idee waar die lichaamsdelen vandaan kwamen. Sommige lichaamsdelen werden niet gebruikt in het onderwijs, maar werden wel bewaard. Want meestal ging het dan om gevallen van mensen die waren overleden aan complicaties die ingewikkeld waren, die af en toe ook nog onderzocht werden op een later moment. Zoals gezegd, de familieleden, die hadden geen enkel idee dat hun geliefde die ze hadden begraven een lichaamsdeel miste.
0: Hoe is dat nou dan aan het licht gekomen vorig jaar?
1: Nou, vorig jaar kwam dat onderzoek naar buiten. Dat heeft een paar jaar geduurd. Maar er waren al eerder wel vermoedens. Dat was eind jaren 90 al. Toen bleek, was een groot schandaal over een groot aantal baby's. Dat was overleden tijdens een hartoperatie in hetzelfde ziekenhuis. En toen daar onderzoek naar werd gedaan, bleek dat er lichaamsdelen waren meegenomen en bewaard zonder dat de familie was ingelicht. Ook later kwamen er af en toe verhalen voorbij. En onlangs was het museum zelf dat aan de bel trok. Want zij hadden aanwijzingen gekregen dat een deel van de lichaamsdelen die zij tentoonstelden, dat die dus niet met de toestemming van familieleden waren meegenomen. En vervolgens is dus dat hele grote onderzoek begonnen. En het is heel ingewikkeld, want het gaat om een hele lange periode. En het gebeurde zeker 30 jaar geleden. Maar het blijkt nu dus wel dat het echt om een groot aantal mensen gaat die op die manier is behandeld. En daarom is het ook nu tijd, vond de regering, om echt excuses aan te bieden hiervoor.
0: Hoe heeft de overheid die excuses aangeboden?
1: Dat gebeurde vandaag in het parlement. De minister van Volksgezondheid van Tasmanië, Bridget Archer, die heeft het woord genomen. En die heeft ook met toestemming van de familie de namen van 23 mensen genoemd die betrokken zijn. En zij heeft uitgebreide excuses gegeven. En dat kunnen we ook laten horen.
2: The institutional failures that enabled these practices and the harm caused can never be undone. And we are sorry that your loved ones were not treated with the dignity and respect that they deserved.
0: Ja, wat ze zegt is, het is een systeemfout en de pijn die het heeft gedaan kan nooit helemaal worden hersteld. Excuses dat deze dierbaren niet met respect zijn behandeld. Hoe valt dit bij de families?
1: Nou, aan de ene kant zeggen ze blij te zijn nu eindelijk erkenning te hebben. Maar dat neemt het verdriet en de ontzetting over wat er is gebeurd toch niet weg. Sommige mensen hebben dus die delen van hun familieleden teruggekregen. En sommige zijn ook bijgezet, zeg maar, bij de graven. Maar dat heeft ook weer heel veel trauma en pijn opgeleverd. En de grote vraag blijft ook, hoe kon dit gebeuren zo lang? En waarom gebeurde dat zo lang? is geprobeerd om daar antwoord op te vinden in dat onderzoek. Een deel van het antwoord is dat er echt wanbeleid was. Maar goed, echte motivaties van de mensen die dat hebben gedaan, die zijn soms moeilijk te achterhalen omdat het zo lang geleden is. En ook een groot deel van die betrokkenen inmiddels is overleden. Dus ja, met deze excuses is er voor de familieleden wel, ja, is het een soort sluitstuk. Maar alle vragen, die zijn nog niet allemaal beantwoord.
0: Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
7: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
7: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
8: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Jeugdrechtadvocaten zeggen dat zaken van kindermishandeling geregeld te lang blijven liggen bij Meldpunt Veilig Thuis. En het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de algoritmes achter sociale media. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
17: Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat om een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. De toezichthouder zegt dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Zo verdienen platforms het meest aan extreme en controversiële content, ook als die onbetrouwbaar is. De commissie is vooral bezorgd over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaar is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens de vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. Mensen die achteraf wel inzage kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen. Bijvoorbeeld over dat een hoger bod binnen was gekomen, terwijl dat niet zo was. Vereniging Eigen Huis pleit voor een wet waarin de regels en de handhaving van het biedproces worden vastgelegd. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat er hoge commissies werden geëist. Ook werden ze gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. De Britse omroep Channel 4 heeft alle seizoenen van Married at First Sight verwijderd van de streamingsdiensten. Dat gebeurde nadat 2 vrouwelijke deelnemers tegen de BBC hadden gezegd dat ze zijn verkracht tijdens de opnames door mannen van wie ze waren gekoppeld. Een derde vrouw maakte melding van seksuele handelingen zonder toestemming. Alle 3 zeggen ze dat de makers van het tv-programma te weinig deden om hen te beschermen. Channel 4 zegt de kwestie serieus te nemen. In Married at First Sight worden mensen gekoppeld aan een partner die ze nooit eerder hebben gezien. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese Migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het Migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. Het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
18: De eerder gedane melding van de spookrijder op de A7 Heerenveen Den Oever is inmiddels ingetrokken. Verder staan er nog steeds files, een stuk of 75. A2 Den Bosch richting Utrecht, 13 kilometer file tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Een half uur vertraging door een gat in de weg. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Del, 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn bij Knoopend Del dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Waarschijnlijk is de A2 pas om 10:30 weer vrij. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Veel vertraging tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In 9 kilometer file door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en afrit Ommen. 5 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk, maar daar is de weg vrij.
0: Veilig thuis moet binnen 5 dagen duidelijk hebben of er moet worden ingegrepen in een gezin. Maar dat lukt te vaak niet, zeggen jeugdrechtadvocaten. Zo'n advocaat en de directeur van Veilig Thuis.
19: Ster. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.

0: Ging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Kindermishandelingzaken blijven regelmatig te lang liggen bij Meldpunt Veilig Thuis. Dat zeggen de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland in de Telegraaf. Reinier Feijner is jeugdrechtadvocaat en voorzitter van die vereniging Sociale Advocatuur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat ziet u gebeuren?
3: Nou ja, je ziet dat er heel veel gemeld wordt. Dus dat Veilig Thuis een enorme caseload heeft. En dat er ook moeite is om het kaf van het koren te scheiden. Dus ja, wanneer is er echt sprake van ernstige vermoedens en wanneer niet? En soms zie je dat meldingen pas maanden later serieus, dat er serieus pas onderzoek naar gedaan wordt. In alle gevallen is het zo dat in die fase er nog helemaal geen extern toezicht is van een kinderrechter en er ook nog geen rechtsbescherming is voor ouders of kinderen. En dat kan dus ook betekenen dat als het misgaat het wordt niet goed gezien, dat er eigenlijk niemand is die zegt van ho, het gaat verkeerd. Daar hebben we eigenlijk een ander stelsel voor. Dat is de Raad voor de Kinderbescherming, die kijkt of er sprake is van ernstige zorgen. En dan kan via de rechter, en dan krijgen mensen ook een advocaat en een kind soms ook een bijzondere curator, maar dan wordt bekeken of het kind beschermd moet worden. Nu ligt uitvoering, toetsing en controle erop eigenlijk in de hand van Veilig Thuis. Maar je ziet ook dat ja, als er geen externe factoren zijn die kijken, is dit zorgvuldig, dat zaken soms te lang in dat kader blijven liggen. En dat is gewoon onveilig voor kinderen en voor ouders.
2: Maar is dat dan, ik zal maar zeggen, onmacht omdat er gewoon zo ontzettend veel binnenkomt? Of is het een kwestie van alles bij zichzelf willen houden?
3: Ja, tweeledig. Er komt ontzettend veel binnen. Hè. Professionals die melden en moeten ook melden als ze een onveilige situatie en ernstige vermoeden van kindermishandeling hebben. Dat heet de meldcode. Daarnaast zijn er natuurlijk burgers die worden opgeroepen om te melden als ze zorgen hebben. Dus aan de ene kant hebben ze het ontzettend druk en doen ze ook heel veel goed werk. Aan de andere kant, inmiddels in Nederland wordt de helft van de kinderen uit huis geplaatst buiten de rechter om. En wie wel of niet uit huis geplaatst wordt, of bijvoorbeeld in een vrijwillig kader hulp aan huis krijgt of een gezinsopname, ja, dat bepaalt Veilig Thuis zelf. En dat kan dus ernstig fout gaan, omdat anders dan de Raad voor de Kinderbescherming er eigenlijk helemaal geen extern toezicht of controle is. Er is ook geen controle door de rechter. Er is in die fase ook nog geen recht op rechtsbijstand door een jeugdrechtadvocaat. En dan kan het zijn dat kwetsbare kinderen niet de bescherming krijgen die ze van de staat verdienen. En daar gaat het uiteindelijk om dat er een zorgvuldig systeem is waarbij de feiten worden vastgesteld en als het nodig is dat de overheid ingrijpt. Maar als ze dat allemaal in die voorfase willen afhandelen, dan zie je dat er zaken blijven liggen, dat het niet altijd goed getoetst wordt. Ja, en eerlijk gezegd, het zicht ontbreekt gewoon. Dus hoe vaak het nou wel of niet voorkomt, kan ik geen harde uitspraak over doen. Ja. Maar dat is precies het probleem. Het is niet transparant.
2: Dank u wel. Danny Tenic is de directeur van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat vindt u van deze kritiek?
4: Nou, ik begrijp de kritiek heel goed. Als mensen horen dat er al lange zorgen waren over kinderen, dan is het logisch dat de vraag wordt gesteld, had dit niet sneller gekund? Tegelijkertijd is dat één kant van het verhaal. Ik vind het ook belangrijk om te benoemen dat de werkelijkheid vaak ingewikkelder is dan het van buitenaf lijkt. Veilig Thuis krijgt heel veel meldingen binnen. En moet voortdurend beoordelen hoe ernstig, hoe acuut situaties zijn. Wat ik wel kan zeggen is dat alle meldingen aan de voorkant worden gelezen en beoordeeld. Dus ook de meldingen die de wettelijke termijn niet halen. Situaties die direct onveilig zijn, worden ook meteen opgepakt.
2: Dat zegt u, maar er zijn dus voorbeelden aan te wijzen waarin dat niet is gebeurd.
4: Dat zijn, er zijn helaas altijd voorbeelden waaruit achteraf blijkt dat met de inzichten van dat moment het Veilig Thuis anders had moeten handelen. Tegelijkertijd wat ik net zei, op basis van de informatie die

0: aanwezig is op het moment dat de melding binnenkomt, wordt gelijk onderscheid gemaakt tussen meldingen die acuut opgepakt moeten worden, waarin sprake is van acute onveiligheid, en meldingen die wat langer kunnen wachten.
1: Maar we praten hier met elkaar vanwege de gevallen in Groningen, waarbij een meisje eerst doet de school een melding. Mm-hmm. Daarna komt er vanuit het ziekenhuis, waarbij het kind in coma is gebracht. En toch duurde het nog maanden voordat er echt werd ingegrepen. Dat is toch een geval waarbij je denkt, dit lijkt me een ABC, of niet?
0: Ik zou zeggen, als mens en als professional zijn dit echt de verschrikkelijke situaties. Dus als het gaat om de ernst, kan ik het daar alleen maar mee eens zijn. Verder kan ik niet specifiek ingaan op specifieke casuïstiek zoals deze situatie in Groningen.
1: Nee, dat snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant, u zegt ernstige meldingen worden altijd binnen 24 uur opgevolgd. Daar doen we iets mee. Mm-hmm. En dan denk ik meteen aan dit geval. Dan denk ik, daar is het dus echt niet gebeurd. En wat we net van meneer Fijn horen, hij vreest dat dat heel veel vaker nog het geval is.
0: Nou ja, kijk, wat ik al zei, ik ben onvoldoende op de hoogte van de specifieke melding in Groningen. En ik kan daar ook niet specifiek op ingaan, zeg maar. Dat zijn allemaal hele terechte vragen. Tegelijkertijd weet ik niet wat er gemeld is. Dus
1: laten we dan naar het systeem kijken. Want u zegt, wij volgen altijd op binnen 24 uur. Hè, na 24 uur, als het echt ernstig is. Mm-hmm. Zegt u dat uit volle overtuiging? Of is dat de gedroomde situatie en gaat er wel eens iets fout?
0: Nou ja, kijk, ik kom uit de wereld van Veilig Thuis. Ik heb 10 jaar gewerkt als leidinggevende binnen een front office van Veilig Thuis. Dus letterlijk op de frontlijn, zeg maar, als we kijken naar wat de problematiek is, wat we met elkaar bespreken. Dus op basis van mijn eigen ervaring, 10-jarige ervaring, kan ik alleen maar heel krachtig bevestigen dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen worden.
1: Ja, gelezen. Maar waar het natuurlijk over gaat, is de opvolging.
0: Nou, gelezen en beoordeeld worden. En de meldingen waarin op dat moment sprake is van acute signalen, waarin die gelijk om actie vragen, die worden ook gelijk opgepakt. De meldingen waarin de beoordeling is dat er geen acute interventie van Veilig Thuis nodig is, of blijven bij Veilig Thuis, of gaan naar zo'n veiligheidsbeoordeling ook naar een lokaal team of een andere vorm van hulpverlening. En wat we zien, dat ook daar in veel regio's sprake is van de wachtlijsten en een hoge druk. Dus wat mij betreft maakt het niet alleen maar een vraagstuk van Veilig Thuis, maar ook van het hele stelsel en samenwerkingspartners samen. Nog een aanvulling op wat ik meneer net heb horen zeggen. Voor zover mij bekend is, worden kinderen nooit zonder kinderrechter uit huis geplaatst.
1: Meneer Fijner?
2: Ja, nou, dan is meneer echt niet goed geïnformeerd. Laat ik vooropstellen dat die cijfers komen uit een onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de kinderen, dat zijn de cijfers 2023... in een vrijwillig kader uit huis geplaatst, dus zonder rechterlijke toetsing. Een groot probleem is niet alleen dat het om steeds ernstiger zaken is die Veilig Thuis ziet, maar dat ze die zaken misschien vroeger eerder nog doorzetten naar de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is eigenlijk de instantie die onderzoekt of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is en desnoods met spoed de kinderrechter kan verzoeken om de kinderen in veiligheid te brengen elders. Dan heb je ook rechterlijk toezicht, daar is controle op. Is er ook rechtsbescherming voor de ouders, maar ook voor het kind. Hè. Dat wordt ook gezien door anderen dan alleen Veilig Thuis. En wat het probleem is dat Veilig Thuis ook die ernstige zaken, dus veelal, u hoort het de Veilig Thuis directeur zeggen, we gaan met het lokale team bekijken hoe of wat. Maar dat zijn hele ernstige situaties waarbij je niet alleen als uitvoerders met elkaar moet kijken, maar je moet eigenlijk extern toezicht hebben. En de Raad voor de Kinderbescherming is bijvoorbeeld een landelijk georganiseerde organisatie om kinderen in Nederland te beschermen, om te bezien of er maatregelen nodig zijn. Veilig Thuis is vooral bezig met hoe gaan we de juiste zorg bieden. Wil hetzelfde, maar heeft gewoon, laat ik dan maar dit zeggen, niet de expertise en niet de onderzoekskracht om te doen wat de Raad voor de Kinderbescherming wel kan, de rechter ook kan en gespecialiseerd jeugdrechtadvocaten ook kunnen. Kinderen niet alleen beschermen tegen hun ouders, maar ook tegen een overheid die wachtlijstproblemen die kennelijk een rechtvaardiging vindt om kinderen onvoldoende te beschermen. En dan word je onveilig thuis.
1: Meneer Tenic?
0: Ja, ik ben heel blij met deze aanvullende toelichting. Uiteraard is het zo dat de kinderen ook vrijwillig uit huis geplaatst kunnen worden. Daar komt geen kinderrechter aan te pas. Tegelijkertijd, wij werken met mensen. Wij werken met gezinnen. Dat betekent dat de kern van het werk van Veilig Thuis is om te kijken of we tot een oplossing samen met de ouders, samen met de gezinnen kunnen komen. En een onderdeel daarvan is dus, of een uitwerking daarvan kan zijn, dat we in samenwerking met de ouders, in belang van het kind, een plan van aanpak maken en dat het kind vervolgens ergens in een netwerk geplaatst wordt. Omdat het daar voor het kind veiliger zou zijn en waarbij sprake is met consensus met gezaghebbende ouders. Dat is dus iets als het gaat om, daar zijn we juist heel erg trots op.
1: Veel situaties zijn niet zwart-wit, wou u maar zeggen.
0: Die zijn zeker niet zwart-wit. En wat betreft de aanvulling met betrekking tot de Raad van de Kinderbescherming, kijk wat ik net zei, het hele stelsel loopt vol. En ook de Raad voor de Kinderbescherming kampt met hetzelfde probleem als alle onze samenwerkingspartners. Ja. Daarom vind ik het juist belangrijk te benoemen dat er binnen toekomstscenario kinder- en gezinsbescherming gewerkt wordt aan een betere samenwerking tussen Veilig Thuis, lokale team, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, politie, zorg, gemeente, al die samenwerkingspartners. En het idee daarachter is dat gezinnen sneller gezamenlijke hulp krijgen. Dat signalen beter worden gedeeld en dat kinderen minder tussen organisaties in terechtkomen.
1: Kortom,
0: wat we nu ook zien.
1: Ik denk dat hier nog heel veel over gesproken gaat worden. Dank u wel. Danny Tenic, directeur van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, en Reinier Feiner, jeugdrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: Er staat nog veel vertraging voor de file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer tussen Culemborg en Knopendel. 3 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 10:30 dicht. Men kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Astrid Kersenboom.
1: Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange gevangenisstraf. Blijkt uit onderzoek van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Over het nut van dit soort lange combinatiestraffen is heel veel discussie. Want een veroordeelde moet eerst een celstraf uitzitten, daarna pas aan de tbs. En deskundigen vinden dat zo'n lange gevangenisstraf ten koste gaat van de behandeling. Reden voor het WODC om daar onderzoek naar te doen, en dat is gepubliceerd, Marleen Nachtegaal, senior onderzoeker bij het WODC. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hoeveel vaker gebeurt het dat een lange straf met tbs-behandeling wordt opgelegd?
6: Ja, in de afgelopen 5 jaar is het 48 keer opgelegd en 21 keer in de 5 jaar daarvoor. Dan hebben we het over een lange gevangenisstraf van 10 jaar of meer.
1: Ja, en wanneer begint een veroordeelde dan bijvoorbeeld aan zijn tbs-behandeling?
6: Dat is 2 jaar voor het einde van de detentie in principe.
1: En behandelaren zeggen, ja, het is gewoon belangrijk dat mensen behandeld worden. En dat is die tbs. Waarom is het zo belangrijk?
6: Ja, omdat tbs wordt natuurlijk opgelegd omdat iemand verschillende soorten stoornissen heeft. En die stoornissen moeten behandeld worden. Dus vandaar dat de behandelaren zeggen, ja, laten we nou zo snel mogelijk beginnen aan die behandeling.
1: En wat heeft u dan precies onderzocht?
6: Nou, we hebben onder andere dus gekeken naar hoe vaak het opgelegd wordt. Maar we hebben ook gekeken naar, ja, is er nou schade die op kan treden in de gevangenis, zeg maar. En dat noemen we detentieschade. En daarvoor hebben we in de literatuur gekeken naar verschillende vormen van detentieschade die kunnen optreden.
1: Vroeger was de regeling dat tbs'ers na het uitzetten van 1/3 van hun straf naar de tbs-kliniek mochten. Is dan een oplossing om die regeling weer in te voeren, of is zelfs dat dan te laat?
6: Nou, dat zou best een optie kunnen zijn als je zegt we beginnen eerder met die behandeling. Kijk, het is wel zo dat uit ons onderzoek niet is gebleken dat alle TBS-gestelden heel veel nadelen ondervinden van die detentie. Het gaat op de groep, zeg maar, kan je alleen maar kijken over alle mensen samen. En ja, er liggen waarschijnlijk verschillende redenen aan ten grondslag dat sommige mensen er wel van profiteren en andere mensen, sommige mensen wel schade ondervinden en andere mensen niet. En daarvoor moeten we ook eigenlijk nog vervolgonderzoek gaan doen.
1: Ja. En al tijdens de gevangenisstraf met delen van de TBS-behandeling beginnen, is dat nog een oplossing?
6: Ja, dat kan ook een oplossing zijn. En we hebben ook met behandelaren uit de praktijk gesproken om te kijken van welke onderdelen zouden dat dan moeten zijn. En bijvoorbeeld het beginnen met medicatie. Hè? Want je zit natuurlijk als je zo'n hele lange gevangenisstraf hebt al lang in de gevangenis voordat je je behandeling krijgt. Nou ja, dan is het goed instellen van iemand op de juiste medicatie belangrijk. Maar je kan ook denken aan andere onderdelen zoals de delictanalyse. Dat is een belangrijk onderdeel waarbij het ook belangrijk is dat je nog goed herinnert hoe je tot het delict gekomen bent. Dus het vastleggen van al die herinneringen en motieven en gedachten, hè, voorafgaand aan dat delict, is, kan gewoon heel belangrijk zijn volgens de behandelaren.
1: Dus daarvoor is het dan
6: zijn er wat
1: belangrijk.
6: Meer onderdelen. Ja, precies.
1: Dank u wel, Marleen Nachtegaal, senior onderzoeker bij het WODC.
7: Reactie aan de redactie.
8: Vanochtend hadden we het over de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid hier beter op toeziet. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen. Vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers melden misstanden als intimidatie en machtsmisbruik. Ook worden ze soms gedwongen onveilig te werken zonder condoom of om riskante cosmetische ingrepen te ondergaan. Een luisteraar hoorde dat laatste en is benieuwd om wat voor soort ingrepen het dan gaat.
1: Dat hebben we even gevraagd aan Iris de Munnik, projectleider bij SOA AIDS Nederland.
9: Helaas kunnen we niet open zijn over individuele gevallen, omdat we altijd de anonimiteit van de sekswerker waarborgen op ons platform. Wat ik wel kan zeggen is dat exploitanten soms echt vergaande invloed proberen uit te oefenen op het uiterlijk van sekswerkers. En dan kan je denken aan welk gewicht ze mogen hebben, welke beharing op hun lichaam mag zijn. Tot in een enkel geval helaas ook een borstvergroting bijvoorbeeld.
8: En iedere huizenkoper staat voor een dilemma. Hoeveel kan en wil ik bieden om dat ene huis te kopen? Dat proces van bieden is niet transparant. Daarom is er een biedlogboek waarin je kunt zien wat er is geboden en welke voorwaarden er bijvoorbeeld bij een bod staan. Directeur Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis vertelde wie dat logboek kunnen bekijken.
10: De koper en de verkoper krijgt dat te zien. En daar zit nou juist het probleem, want we zien dat maar in 1/3 van de gevallen dat biedlogboek ook echt wordt verstrekt.
8: Een luisteraar vond dat verwarrend. Diegene vraagt zich af of dat wel klopt. Voor haar klonk het alsof alleen de koper en verkoper het kunnen bekijken.
1: Economieverslaggever Eiderbrand. Wie kunnen het allemaal inzien?
11: Ja, het klopt niet helemaal inderdaad. Het zijn namelijk de bieders en de verkopers die inzage hebben tot dat biedlogboek. Verkopers kunnen dat gedurende het verkoopproces al zien. Het is wel goed om te weten dat mensen die een bod hebben gedaan op een huis dat niet direct in kunnen zien. Dat is echt pas als de verkoop van zo'n huis helemaal is afgerond.
1: Maar dus ook als je hebt meegeboden op een huis, dan kun je wel degelijk bekijken, hoe ging dat? Is dat wel eerlijk gegaan?
11: Ja, dus je ziet wat anderen hebben geboden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wat de ontbindende voorwaarden zijn van het hele, die gekoppeld zijn aan de verkoop van het huis. Dus dat is heel erg interessant om te weten, ook als je hebt misgegrepen, wat je de volgende keer moet gaan bieden.
1: Ja, dus het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld meer hebt geboden, maar dat iemand anders bijvoorbeeld geen voorbehoud voor financiering had of zo.
11: Exact, ja.
1: Aida, dank je wel.
7: 3 voor de dag.
1: De rechtbank bepaalt vandaag de rest van de straf voor de 81-jarige Jaitsen Singh. Er werd in maart na 42 jaar uitgeleverd vanuit de Verenigde Staten. Daar zat hij een straf uit van 56 jaar tot levenslang voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Singh heeft leukemie en is terminaal ziek. Anderhalf jaar na de val van het regime van Assad staat in Syrië het eerste grote kopstuk voor de rechter. Het gaat om Atef Najib, de neef van voormalig dictator Assad. En hoofd ook van de veiligheidsdiensten. Hij wordt verdacht van marteling en het plegen van massamoorden. En in Straatsburg wordt de laatste hand gelegd aan het handelsakkoord tussen de EU en de VS. Vorig jaar gingen de partijen akkoord over een raamwerk in Turnberry in Schotland. Nu moet dat zogeheten Turnberry-akkoord zo snel mogelijk worden geïmplementeerd, vindt in ieder geval de Amerikaanse president Donald Trump. EU-correspondent Ardy Stemmering. Ardy, waarover zijn ze dan nu nog aan het onderhandelen vanuit de EU?

0: Nou ja, over de voorwaarden van de deal. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, hè? Want vorig jaar hebben we natuurlijk Trump op die golfclub daar in Schotland gewoon een hand zien geven aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Maar dat was toen natuurlijk toch vooral symboliek. Zoals het gaat in de EU, moeten de EU-landen en ook het Europees Parlement er daarna nog wel officieel mee instemmen. Hè? En de afspraak was toen heel in het kort: de Amerikanen die komen met een heffing op 15% op het meeste. En wij doen dan niks terug. Maar ja, dat instemmen, dat gaat toch allemaal niet zonder slag of stoot. Zeker niet nadat we de afgelopen periode Trump nog hebben zien dreigen om Groenland in beslag te nemen. We hebben Trump zien dreigen met nieuwe tarieven. En dat maakt dat sommigen toch wel op de rem trappen. Die willen garanties dat we onder die handelsdeal uit kunnen als Trump met nieuwe dreigingen komt. Terwijl anderen zeggen zo snel mogelijk instemmen om te voorkomen dat we Trump boos maken met nieuwe heffingen.
1: Ja, Trump vindt het in ieder geval niet snel genoeg gaan. Dus hoe hoog voert hij de druk op?
0: Die begint wel stevig op te lopen. Op 4 juli heeft hij de deadline gezegd. Hij heeft gezegd, als er dan geen handtekening is vanuit de EU, dan komen er extra heffingen op auto's. Nou, dat is dus de reden dat een autoland als Duitsland in het kamp zit. Dat wil dat de EU zonder al te veel morren gewoon instemt. Maar ja, hoe dan ook lijkt het erop dat anderen alleen willen instemmen als er toch wel voorwaarden komen dat we eronder uitkomen als Amerika weer gaat dreigen. Zullen ze het over eens moeten worden? Vanavond om 9 uur begint het, die onderhandelingen hier in Straatsburg. En ik vermoed dat het een latertje wordt.
1: Ardy, dankjewel. Correspondent Ardy Stemmering. Zometeen Spraakmakers Roos.
2: Ja, met Stam.nl meteen om 9:30 gaan we het hebben over de huizenmarkt. De stelling is vandaag: het kopen van een huis moet transparanter worden. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen op die woningmarkt. Bel 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Aan de zeldzame variant van het virus zijn 118 mensen overleden en er zijn 300 vermoedelijke besmettingen. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. 6 anderen die mogelijk zijn besmet zijn ook opgenomen. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie, zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. Door het Europese migratiepact dat 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer. In het noorden nog zonnig, later meer bewolking en buien bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
2: ANWB verkeersinformatie. Er zijn nog enkele files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 11 kilometer tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen. Door een gat in de weg is voor onbepaalde tijd de rechterrijstrook dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Culemborg en Knoopend Del 7 kilometer stilstaand verkeer. Veel vertraging na een botsing met een vrachtwagen en een paar auto's. 3 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 10:30 dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is de vertraging 3 kwartier tussen het Harde en Zwolle-Zuid in 9 kilometer file. Ook dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat als gevolg hiervan tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek 8 kilometer stilstaand verkeer.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos

0: Bolman.
1: Een hele goede morgen. Spraakmaker vandaag is Cox Donders, historicus. Cox, goedemorgen.
2: Goedemorgen, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent ook. Jij bent in het leven van Guillaume Groen van Prinsterer gedoken.
2: Ja.
1: Ik denk dat de meeste mensen de naam ongetwijfeld kennen van straten, scholen, et cetera. Maar niet zo goed weten wie hij nou was.
2: Nee, of denken dat Groen de voornaam is. Dat kom, ja. Hoor ik ook de hele tijd. Ja, ja. Maar hij heette echt Guillaume.
1: Ja. Ik was dus zo iemand, ja. Maar goed, hij blijkt dus Nederland blijvend veranderd te hebben. Hoe dat zit, dat ga je zo uitgebreid vertellen. Ook hier Nadia Moussaid voor het Mediaforum. Goedemorgen.
3: Oh, goedemorgen, hi. Ja,
1: daarin onder meer dit.
4: Het is maandag 18 mei.
5: Dit is vanuit onze nieuwe studio, het RTL Nieuws.
1: Ja, hoe belangrijk is een vernieuwde studio voor een goede nieuwsvoorziening, nieuwsuitzending? Dat en meer zometeen in het Forum. Nu eerst de woningmarkt, want het is geen geheim dat een huis kopen tegenwoordig niet eenvoudig is. Een van de manieren om het proces in ieder geval wat transparanter te maken is het biedlogboek. Maar nu blijkt dat dat zelden wordt verstrekt, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Daarom is de stelling vandaag in Stand.nl: het kopen van een huis moet transparanter worden.
6: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Als je een huis koopt, krijg je vaak geen biedlogboek als de verkoop klaar is.
9: We zijn nu in de woonkamer, groot open haard.
10: Het biedlogboek, waar alle biedingen in komen te staan, wordt in veel gevallen niet gedeeld.
9: En heel veel raampartijen.
11: Het kopen en verkopen van een woning eerlijker en transparanter laten verlopen, dat is het idee van een biedlogboek, maar lang niet iedereen krijgt het in te zien.
9: Deze woning heeft 4 slaapkamers.
12: Bijvoorbeeld klachten over mensen die zeggen, ja, de makelaar zei dat er een hoger bod was, dus ik heb mijn bod verhoogd.
9: En elke slaapkamer heeft zijn eigen badkamer.
12: Toen kreeg ik het biedlogboek en toen bleek dat helemaal niet het geval te zijn.
11: Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid met een nieuwe wet komt om consumenten beter te beschermen.
1: Ja, Cox Donders, spraakmaker. Jij hebt een huurhuis.
2: Ja.
1: Heb je wensen om de koopmarkt op te gaan of schrikken al dit soort verhalen jou af?
2: Allebei. Ik hoop dat dat ook mag. Ja, nee. Nee, ik hoop toch wel op een dag inderdaad een koophuis te hebben. Maar ja, goed, zeker als ZZP'er is het al geen vetpot, zeg maar. Hè, wat je over het algemeen kan krijgen als hypotheek. Maar ook dit soort dingen. Ja, ik schrok hier toch ook alweer even. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies wist dat dat logboek bestond. Maar als ik dit niet dan weer zo hoor, denk je, oh, ook nog.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ben je wel actief op zoek?
2: Nee. Dus
1: jij geeft het gewoon op, bij voorbaat al. Ach.
2: Nou ja, dat is wel een heel klein beetje. Je denkt, ja, ik weet niet of het me toch lukt op deze manier, weet je wel. Dus en als je dan hoort dat er ook dingen waar je niet eens rekening mee dacht te hoeven houden, zoals inderdaad of alles wel goed gaat met logboeken, et cetera.
1: Ja, wat transparant genoeg gaat.
2: Precies, ja, dat ontmoedigt natuurlijk wel een beetje, ja.
1: Ja, Nadia? Jij hebt een koophuis.
13: Ja.
1: Hoe lang geleden gekocht?
13: Volgens mij was het 8 jaar geleden. Oh. Na ruim 2 jaar zoeken en bieden. Ik denk dat ik wel 40 woningen heb bezocht.
1: Echt?
13: Ja.
2: Jeetje.
13: Ja, dat is echt heel intens. Soort van dagtaak.
1: Ja. Ja.
13: En heel vaak
1: ook al overspannen. Woningmarkt zou je kunnen zeggen.
13: Zeker.
1: In ieder geval de regio waar je
13: ook overspannen daardoor. Nee, het was heel heftig inderdaad. Ja.
1: Ja. Kende jij het bestaan van een biedlogboek?
13: Nee, daarom moest ik dat echt ook even opzoeken wat dat nou precies betekende. Ik heb daar in mijn tijd nooit over gehoord. Ik had wel echt een fantastische makelaar die echt elke keer ging er iemand mee als wij serieus waren over een woning. En dan draaiden ze voor ons uit voor hoeveel de woningen in de wijk of in die straat, voor hoeveel ze te koop stonden en voor hoeveel ze uiteindelijk verkocht waren. En daar baseerden wij dan ons bod op elke keer.
1: Ja, dus dat hielp.
13: Ja.
1: Maar je had wel echt een makelaar nodig om die woningmarkt op te komen.
13: Nou, ik vond het zo'n spannend iets om te kopen. Ik was ook de eerste in mijn familie die een huis ging kopen. Dus ik vond het echt heel spannend. En je gaat best wel iets aan.
1: En je wil goed begeleiden.
13: Ik wilde gewoon goede begeleiding. En die heb ik gekregen ook. Ja.
1: Ja. Fijn.
13: Ja.
1: Dat het je gelukt is.
13: Ja.
1: Ja.
13: Jij?
1: Jij gaat daar niet meer uit. Het is mij ook gelukt. Ja. Ik heb net een huis gekocht.
13: En kwam er een logboek
1: en
13: bij het
1: verkocht. Ik heb een biedlogboek. Ja. Ja, in ieder geval voor het huis wat ik verkocht heb en het huis wat ik kocht, daar waren we de enige. Het kan nog. Dus er was geen biedlogboek voor nodig.
13: Ja. Nou, dus geef het niet op.
2: Nee,
1: Cox, geef het niet op.
2: Ja, dit is weer bemoedigend.
1: Ja, ik heb wel 2 jaar gezocht ook, maar goed.
2: Oh ja, nou ja.
1: Dat allemaal daar. Genoeg over mij. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Andrea van Dijk, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Ook net een huis gekocht?
14: Ja, inderdaad.
1: En gaat aan
14: zaterdag verhuizen.
1: Ja, ik zie het, ja. Nou, gefeliciteerd in ieder geval.
14: Ja, dankjewel.
1: Het is gelukt.
14: Ja.
1: Hoe is uw zoektocht verlopen?
14: In eerste instantie ben ik 1 jaar of 4 bezig geweest met een gezamenlijk project wat niet doorging. En uiteindelijk heb ik gekozen om voor mezelf te gaan. En dat was begin februari dat ik, denk ik, Uiteindelijk heb ik in 2 maanden tijd 9 huizen bezichtigd. Op 3 daarvan heb ik een bod uitgebracht. En de derde was raak. 3 maal een scheepsrecht, zeggen ze.
2: Ja, voortvarend. Ja, ja, dat ging best soepel. Zo klinkt het althans. Voelde dat ook zo?
14: Op zich wel. Achteraf gezien dan natuurlijk. Want op het moment dat je daarin zit, dan heb je toch zoiets van... Ja, je wilt toch heel graag een huis hebben. En, het is inderdaad niet gemakkelijk. Ik heb met 7 verschillende makelaars wel contact gehad. En ik moet zeggen, dus dat vond ik wel dat het goed verliep. Ja. Ik heb goede gesprekken mee gehad. Er waren ook een aantal, de meeste eigenlijk, die met het platform Move werkten.
2: Ja.
14: En daar kun je dus van tevoren al alle documenten op zien. De vragenlijsten die de verkoper heeft ingevuld. En ja, dat maakt het voor mij ook wel heel transparant, moet ik zeggen.
2: Ja. Had u ook een aankoopmakelaar?
14: Ik had geen aankoopmakelaar, nee.
2: En het was toch prima te doen zo op deze manier?
14: Ik heb wel een hypotheekadviseur gehad. En uiteindelijk bij het huis dat ik gekocht heb, heeft zij... het was een adviesbureau in samenwerking met een makelaar. En toen heeft ze een makelaar laten meekijken. En die heeft inderdaad, wat de vorige spreker ook zei, gekeken wat de huizen in de buurt gedaan hebben. En daar een beetje advies op uitgebracht.
2: Dat is altijd fijn. En heeft u het idee achteraf dat het allemaal eerlijk is verlopen?
14: Jawel, dat heb ik. Ik heb een aantal makelaars op de man afgevraagd van of er nog iets van koehandel is, of ze het tegen elkaar op laten bieden. Maar ja, de meesten zeiden toch van echt, de makelaarscode die verbiedt dat. En wij doen het allemaal gewoon eerlijk. En het is gewoon een digitaal bod wat je neerlegt. En ze hebben daar verder ook geen invloed op.
2: Nee. Dat zeiden ze althans.
14: Ik heb wel eens gevraagd van, maak ik met dit of dat bod, zou ik daar kans mee maken? En dan zeggen ze wel van, we mogen niet zeggen wat de anderen geboden hebben, maar ja, het is wel, er zijn wel biedingen die hoger zijn.
2: Oh ja.
14: Dus ja.
13: Ja, dat komt toch ook niet helemaal eerlijk over, toch? Als ik dit zo hoor.
14: Nee, maar dan was het eigenlijk een bevestiging van het vermoeden wat ik zelf ook al had, dat het te laag zou zijn.
2: Ja, maar heeft u toen meer geboden ook?
14: Nee, want ik zat gewoon aan mijn limiet, dus houdt het op. Hè, dus.
2: Ja. Dat biedlogboek, heeft u het ingezien?
14: Van Move kreeg ik automatisch een bericht dat het instond. En dat laatste huis wat ik gekocht heb, dus uiteindelijk, die werkte met eerlijk bieden. En daar heb ik het te maken aan moeten vragen, omdat het, ze was het vergeten blijkbaar. Dus.
2: Ja, en dan ziet u dat logboek en dan ziet u natuurlijk ook wat alle andere geboden hebben. Zat daar veel licht tussen?
14: Er waren 3 biedingen in totaal. Ik was ook de enige die geen voorbehoud had. Dat heeft ook wel gescheeld, denk ik. Maar de 2 andere biedingen waren toch wel allebei wel... die waren hetzelfde en lager dan dat van mij. Dus dat is wel een beetje jammer.
2: Ja, hoeveel lager?
14: 10.000.
2: Oh ja. Dat kan natuurlijk ook nog, dat je achteraf denkt... verdorie, ik had gewoon minder kunnen bieden.
14: Ja, ik heb het onder de taxatiewaarde kunnen kopen. Dus dat valt dan uiteindelijk nog mee. Maar je denkt wel van, het is ook een paar leuke nieuwe meubels... of een andere auto of zo. Dus dat is dan...
2: Goed, ja. Eventjes door die zure appel heen, maar wel een fijn huis. Precies. Zo is het ook.
14: Ja, ik heb geboden wat het me waard was. En precies. Zo is het uiteindelijk ook weer.
2: Goed, dank u wel voor uw bijdrage, Andrea van Dijk. Stefanie Damman, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: U heeft in maart uw huis verkocht. Hoe verliep dat proces?
0: We hebben recent inderdaad verkocht in Utrecht met een verkoopmakelaar. Er waren heel veel bezichtigingen, 45.
2: Zo.
0: En ook uiteindelijk meer dan 15 biedingen binnengekomen.
2: Echt?
0: Ja, en doordat de bezichtigingen eigenlijk er zoveel waren... en wij zelf natuurlijk ook recent een huis hadden aangekocht... hadden we besloten met de makelaar om een gesloten bieding te doen... zodat iedereen echt een verre kans heeft om gewoon een bieding te kunnen doen.
2: Ja, voor de mensen die dat niet weten, hoe werkt dat, zo'n gesloten bieding?
0: Ja, je hebt eigenlijk een open bieding en een gesloten bieding. En bij een gesloten bieding dan ziet ook de makelaar, dus de verkopende makelaar... en wij zien ook echt pas op het moment dat de kluis open gaat... wat er voor biedingen binnen zijn. En dan is de kluis al gesloten. Dus kan niet de makelaar iemand bellen om te zeggen... je moet nog iets erbij doen. En dat dan eigenlijk mensen zonder makelaar eigenlijk geen enkele kans hebben.
2: Oh ja, en was het uw eigen keuze om het zo te doen?
0: Nou, de makelaar adviseerde het ook wel, omdat we zoveel bezichtigingen hadden. En ja, het voelt ook wel, het voelt ook beter om het op die manier te doen. Misschien niet dat er het daardoor misschien onze verkoopprijs nog iets lager is geweest of hoger had kunnen zijn. Maar ja, het is toch het verre proces was belangrijker.
13: En met zoveel biedingen, kan ik me zo indenken, heeft u vast een klappertje gemaakt?
0: We hebben wel goed verkocht.
13: Heeft u uiteindelijk gekozen voor de hoogste bieder? Of heeft u gekozen voor iemand, nou, misschien met betere voorwaarden, of een fantastische brief, een tranentrekkende brief met een mooie foto? Gebeurt ook.
0: Ja, nee, we hebben veel brieven gekregen, inderdaad ook. Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor niet de hoogste bieding. Maar de bieding daaronder, die had geen financiële voorwaarden. En dat woog voor ons ook wel zwaar. Aangezien je dan ook geen. Dan is het eigenlijk gewoon meteen na de bouwtechnische keuring is het rond.
13: Ja. U heeft ook een huis gekocht. Heeft u daarvan een biedlogboek ingezien?
0: Nee, daar hebben we het biedlogboek niet van ingezien. Wel hoorden we dat er inderdaad dan 6 biedingen waren, waarvan 1 onder de vraagprijs en de rest erboven. Ja, en dat wij het hoogste bod hadden. Dus de vraag blijft nog steeds hoeveel te hoog hebben wij geboden.
13: Ja, je kunt het opvragen dan als het goed is.
0: Dat zouden we kunnen doen inderdaad. Ja.
13: Of maar
0: ik weet niet of ik het nog zou willen weten.
13: Ik heb het huis.
0: Zou willen weten.
13: Ja, precies. Ja. Anders ben je straks net als Andrea. Ik heb het misschien voor mijn gevoel 10.000 te veel betaald.
0: Ja, en ik denk wel, we hebben niet echt gekke overboden of zo. In Utrecht gebeurt dat ook wel. Dus we zijn misschien ook gewoon een beetje lucky geweest. En dat gevoel houden we graag zo. Ja.
13: Dank, Stephanie Damman. De stelling is dus vandaag, het kopen van een huis moet transparanter worden. Arjan reageerde via de NPO Luister-app. Hij zegt, wanneer je geen aankoopmakelaar in de arm neemt, ben je sowieso te laat. Wij probeerden het eerst zonder, maar dat lukte niet. En ze adviseerden ons ook echt om zo'n aankoopmakelaar in de arm te nemen. Toen is het wel gelukt. Alja Schokker reageert in onze community. Wat ik zie en hoor bij onze kinderen die in die leeftijd zijn van huizen kopen, is een ondoorzichtige en idiote markt. Ik heb echt niet veel vertrouwen in de integriteit van makelaars. En Jan Schrijver zegt, ik zou niet zo gauw de makelaars de schuld geven. In de huidige zwaar overspannen huizenmarkt is het begrijpelijk dat wildwesttoestanden ontstaan. Kopers die kost wat kost een huis willen hebben, zijn bereid rare bokkensprongen te maken. Als dat gedrag transparant wordt gemaakt, verandert dat weinig aan de werkelijkheid. En we kregen nog een ingesproken reactie via de NPO Luister-app binnen.
3: Ik en mijn vriendin zijn nu al een tijdje aan het zoeken. En bij het Eerlijk Bieden platform heb ik helemaal niet het idee dat het eerlijker is. Je hebt geen inzage in wat er geworden wordt. Pas achteraf. Je hebt misschien juist alleen maar een nagevoel als je achteraf ziet dat je veel te veel geboden of veel te weinig. Het helpt de kopers absoluut niet. Het is steeds verborgen wat er gebeurt. En dat kan nog steeds tegen de kopers inwerken.
13: Dat was die ervaring. Daarmee gaan we naar Melgert Tutterheim. Die belde ons vanmorgen. Goedemorgen, Melgert.
15: Ja, goedemorgen.
13: U heeft ervaring met het kopen en verkopen van een huis in Zweden. U zegt, daar is het anders geregeld, veel transparanter. Wat is het verschil met hier?
15: Ja, heel transparant. Nou, daar heb je eigenlijk op de Zweedse funda, dat heet dan Hemnet. Daar heb je al, staat gewoon bij een advertentie, die staat een tijdje op Hemnet. En dan op een gegeven moment staat er van, de biedingen kunnen nu beginnen. En voor die tijd kan je al bezichtigingen doen of niet. En dan begint het bieden en dan zie je gewoon wat er geboden wordt.
13: Oh ja,
15: dan zie
13: een soort
15: je bieder
13: veiling.
15: 1, bieder 2, bieder 3. Ja, een soort veiling. En op een gegeven moment dan kan je dus gewoon zeggen, nou, ik ga meebieden. En dan doe je gewoon een bod, ook via datzelfde, via Hemnet. En op een gegeven moment kan je ook weer uitstappen, want dan denk je, nou, het wordt me nou te duur. En daardoor heb je dus eigenlijk nooit dat je achteraf met het gevoel zit van, oh jee, ik heb veel te veel betaald. En je hebt ook nooit het gevoel van, oh, ik ben over mijn eigen budget heen gegaan, want dat bewaak je zelf.
13: Ja, dus, moet je dan wel heel goed kunnen bewaken, want ik moet zeggen dat...
15: Ja, nee, tuurlijk.
13: Ik zou het heel moeilijk vinden om me in te houden op zo'n moment. Ik zou me toch een beetje opgejaagd voelen.
2: En is dat niet fraudegevoelig?
15: Ja, maar dat is natuurlijk ook een klein beetje afhankelijk van de huizenmarkt. Wat dat betreft hebben we in Nederland natuurlijk wel een hele overspannen huizenmarkt. Ja. Dus dan ligt dat gevaar zeker op de loer. In Zweden is het wat minder overspannen. Ja.
2: Hoe is het dan? Hoe zeker weet je dat er niet een soort van nepbiedingen worden gedaan om die prijs omhoog te drijven?
15: Nou, dat is gewoon verboden. Er zit een hele grote controle op. Dus de makelaars zelf, want het proces, het biedproces, valt dus wel onder de verantwoordelijkheid van de makelaar. En ja, als die daar niet juist mee omgaat, raakt hij gewoon zijn vergunning kwijt.
2: Ja, ja.
15: Dus die moet dat wel zuiver houden.
13: Ja, het is duidelijk. Koksje moet naar Zweden.
2: Ja, ik hoor het. Ja, dit klinkt natuurlijk wel. Dit klinkt goed.
15: Ja, de huizenprijzen in Zweden liggen sowieso vele malen lager.
2: Ja, hè? Dus ik kom eraan.
15: Voor een ton koop je daar nog een prima huis.
13: Voor een ton, koks, hoor je dat, koop je nog een prima huis.
2: Nou, dan zit het wel goed, ja.
15: Maar niet in Stockholm, hoor. Niet in Stockholm.
13: En je hebt een beetje reistijd, maar goed. Niet zo daarop, ja, let.
2: Joh. Nee, ik heb er zin daarom. In.
13: Melgert Dutterheim, heel erg dank voor het delen van uw ervaring. Lana Gersen is makelaar en voorzitter van NVM Wonen. Goedemorgen, mevrouw Gersen.
16: Goedemorgen.
13: Ja, het gaat vanmorgen onder meer over dat biedlogboek. Hè, dat door makelaars niet altijd zou worden verstrekt aan kopers. Slechts in 1/3 van de gevallen. Herkent u dat beeld ook?
16: Nou, kijk, wij horen die signalen natuurlijk ook. Daarom hebben wij ook ons eigen meldpunt waar kopers zich kunnen melden. Mm-hmm. En juist daarom hebben wij ook de afspraken met onze makelaars wat verscherpt. Dus sinds 1 februari krijgen bijvoorbeeld alle kopers automatisch een notificatie dat biedlogboek beschikbaar is. Mm-hmm. En dat zou ervoor moeten zorgen dat kopers daar echt wel wat alerter op zijn en ook weten waar ze het kunnen vinden.
13: Ja, en dat gaat ook om kopers die geen makelaar hebben?
16: Het gaat uiteraard om kopers die geen makelaar hebben. Daar maken wij geen onderscheid in. En ook de bieders natuurlijk. Dus eigenlijk iedereen die een bod heeft gedaan, mm-hmm, op een woning, krijgt datzelfde mailtje.
13: Oké, dus als het goed is iedereen die is aangesloten bij u en biedt op een huis, krijgt dan zo'n biedlogboek.
16: Iedereen die bij een NVM-makelaar een woning koopt, ja, heeft recht op het biedlogboek. Op een aantal uitzonderingen na, maar dat zijn uitzonderingen.
13: Ja. Dat biedlogboek is niet de enige maatregel, hè, die werd ingevoerd om het vertrouwen in het koopproces een beetje te doen verbeteren. Toch hebben heel veel luisteraars, merk ik, nog steeds het gevoel dat het kopen van een woning, op z'n zachtst gezegd, niet transparant is.
16: Het kopen van een huis is helemaal niet zo leuk op dit moment. Hè. We hebben natuurlijk te maken met een enorme krapte op de woningmarkt. Ja. Wat maakt dat we al jarenlang veel meer kijkers en bieders hebben dan dat we huizen om te verkopen hebben. Mm-hmm. En daarin gebeuren natuurlijk ook wel dingen waarvan we zeggen, ja, dat zouden we met elkaar niet moeten willen.
13: Ja.
16: En daarom is het goed dat er inderdaad een biedlogboek is.
13: Ja.
16: Naast de andere maatregelen die getroffen zijn.
13: Ja, want zo'n biedlogboek, dat is achteraf zien hoe het gegaan is. Maar je wilt eigenlijk ook een beetje regie en controle op hoe het proces tijdens verloopt, toch?
16: Als koper of als verkoper?
13: Nou ja, allebei zou ik zeggen. Ik bedoel,
16: precies.
13: Wie zegt mij dat twee makelaars niet even met elkaar bellen omdat ze bevriend met elkaar zijn en dan zeggen, joh, ik zie nou een bod binnenkomen. Als jouw kopers nou eventjes daaroverheen gaan, dan is het voor jou. Want jij hebt mij de vorige keer geholpen. Daar heb je dan geen idee van.
16: Nee, en dat hebben we nu in het protocol met elkaar afgesproken. Dat als dat gebeurt, en dat protocol is ingegaan op 1 februari... en veel, ja, klachten zijn natuurlijk van voor die tijd.
13: Mm-hmm.
16: Maar sinds 1 februari is het zo dat op het moment dat mensen dat blijkbaar gebeurt... Mm-hmm. Dan kunnen mensen terecht bij het klachtenloket. En dat moeten ze ook doen.
13: Ja, maar hoe weet je dat het gebeurt? Dat is een beetje een ding. Er bellen gewoon twee mensen achter je rug om. Daar kun je verder geen controle op houden.
16: Je kunt daar weinig controle op hebben, want je kunt dat niet vastleggen.
13: Nee.
16: Wat je wel vast kunt leggen, is dat iedereen een deadline heeft om te bieden. En dat vaak juist de biedingen die na de deadline binnenkomen, hè, waar vaak ook over gesproken wordt, die worden ook vastgelegd. En daarvan kun je dan dus zien,
13: ja,
16: van, hey, als daar een aankoopmakelaar bij betrokken is, dan zou je daar een klacht over kunnen indienen.
13: Ja. Nu, vertel net Melgert Dutterheim hoe het in Zweden gaat. Eigenlijk een soort veiling, een openbare veiling. Is dat geen goed idee? Dan kun je gewoon precies zien wat er gebeurt.
16: Nou, veiling, dat kan nu ook al. Hè. Wij kennen 4 biedmethoden, waaronder de veiling. Toch wordt er in Nederland bijna niet voor gekozen. Het kan wel, maar veel verkopers willen het niet. En je moet je ook als koper afvragen of het een fijne manier is om te kopen. Want ook aan de veiling zitten weer nadelen. Het lijkt heel transparant, maar het werkt ook prijsopdrijvend. En ja, dat is eigenlijk een effect wat we dan weer liever niet zouden willen.
13: Nee, maar goed, zo'n biedingenstrijd, hè, van voor 12 uur moet je een bod hebben neergelegd, zorgt daar ook voor. Uiteindelijk in een overspannen markt, weet ik uit ervaring.
16: Het is ook helemaal niet leuk om in een overspannen markt een huis te kopen. Dat is ontzettend vervelend. En ik denk dat ik spreek voor het gros van de makelaars die graag zouden willen dat er wat meer woningen beschikbaar zouden zijn. Mm-hmm. Zodat het wat beter verdeeld zou kunnen worden.
13: Ja.
16: Maar als we dan toch met deze markt te maken hebben, ja, dan moeten we wel met elkaar afspreken dat we dat eerlijk doen en netjes doen.
13: Mm-hmm.
16: En dat we achteraf ook laten zien hoe we het gedaan hebben.
13: Ja.
16: En ik denk dat het grootste deel van de makelaars daar ook goed gehoor aan geeft.
13: Ja. Staat er dan ook open voor zo'n toezichthouder waar Vereniging Eigen Huis voor pleit?
16: Nou, we hebben natuurlijk al ons eigen tuchtrecht. Dus dat hebben we juist ingericht vanaf de afspraken die we hebben gemaakt.
13: Ja. Maar iemand onafhankelijk, zal ik maar zeggen, van u.
16: Het tuchtrecht is onafhankelijk. Dat is juist onafhankelijk gemaakt in de afgelopen jaren, zodat het niet is de slaaggekeurd zijn eigen vlees. Okay. En als dat verder gerecht moet worden, bijvoorbeeld in de wet, ja, dan zijn we altijd bereid om daarin mee te denken. Want ik denk dat je dan ook meteen moet vastleggen wie zich eraan gebonden moet voelen. Want er is nog steeds ook een deel van de makelaars die hier helemaal niks mee hoeft te doen. Dat is natuurlijk ook pijnlijk.
2: Ja, dank Lana Gersen, makelaar en voorzitter ook van NVM Wonen. Gaan we naar Cindy Kramer, algemeen directeur bij Vereniging Eigen Huis. Welkom in de uitzending.
17: Goedemorgen.
2: Ja, we hadden het net over tuchtrecht. Dat bestaat al onder makelaars. Hoe vindt u dat dat functioneert?
17: Nou, het zijn mooie woorden van de NVM, maar helaas is de praktijk anders. En blijven de meldingen binnenkomen, ook na 1 februari. En op dit moment is het systeem toch wel gericht op zelfregulering. Mm-hmm. Ook het tuchtrecht wordt door de branche zelf georganiseerd. Ja. En we zien dat het niet werkt. Ja. Er is echt behoefte aan wetgeving en ook toezicht en handhaving.
2: Ja. Wat gaat dat veranderen dan aan hoe het nu georganiseerd is eigenlijk? Als je dat via wetgeving en nog een andere toezichthouder organiseert?
17: Nou, allereerst krijg je dan te maken met een standaardmethode waar alle makelaars zich aan moeten houden. Want nu heeft iedere organisatie zijn eigen werkwijze. Mm-hmm. Dus dat is al heel ingewikkeld voor een consument. En je krijgt te maken met minimale eisen, kwaliteitseisen, waaraan alle makelaars moeten voldoen. En je kunt dat ook, daar is dan ook toezicht en ook handhaving. Want nu kun je gaan klagen, maar dan klaag je bij de NVM. Ja, dat wordt al gauw gezien als toch slagen kun je eigen vlees. Ja. En wij vinden dat de wetgever aan zet is om de consument te beschermen.
2: Ja. Eigenlijk is het doel, het moet allemaal transparanter, toch?
17: Het moet eerlijker, het moet transparanter, ja. De kwaliteit moet omhoog. Het moet ook navolgbaar zijn, het moet controleerbaar zijn. En dat moet ook op gehandhaafd kunnen worden. En dat, ja, dat mislukt. Het is nu al jarenlang, wordt het aan de sector zelf overgelaten. En we zien gewoon dat niet succesvol is.
2: Nee. Is dit eerlijke verhaal ook niet dat zolang de woningmarkt overspannen is, dit soort misstanden zullen blijven voorkomen?
17: Ja, de misstanden die ontstaan eigenlijk door twee elementen. Allereerst door de overspannen markt, maar ook door de informatievoorsprong en de ruimte die makelaars hebben om hier misbruik van te kunnen maken. Nee. En niet alle makelaars doen het, nee. Maar het komt toch wel veel voor en het is een structureel probleem. Want we zien het al jaren en het blijft zich ook maar herhalen.
2: Dank Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis. Gaan we naar Peter Boelhouwer tot slot, hoogleraar woningmarkt. Goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen Roos.
2: Ja, die transparantie en die eerlijkheid op die woningmarkt, hoe kan dat beter, wat u betreft?
18: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Wat jullie net bespraken, inderdaad, is weer makelaardij weer een beschermd beroep maken. Dat hadden we in 2001. Toen heeft de politiek besloten om het los te laten. Ja, jij en ik kunnen gewoon een bordje op onze deur hangen. We zijn makelaar.
2: En is dat niks zo?
18: Ja. En hebben we niets met die tuchtrecht te maken. Dus als je het weer een beschermd beroep maakt en je maakt het tuchtrecht onafhankelijk, heb je dat in ieder geval heb je geregeld. Kijk, er zijn verschillende manieren ook om dat bieden te doen. Jullie hebben dat in de uitzending al besproken, hè? Dat Zweedse systeem. Maar dat doen ze ook in Noorwegen. Dat is gewoon open biedingen. Ja. En dan weet je wat je ziet. Vervolgens kun je zeggen van oké, dan doen we het, maken we het helemaal gesloten. Dat de NVM is daar tegen, want die vinden dat, ja, die, ook de verkopers die willen dat ze vaak niet. Hè? Het kan inderdaad, wat Lana Gersen aangaf. Maar je kan het ook verplicht maken. De overheid, eigen huis en ook Woon in Nederland en de andere makelaars die willen dat wel. En dan bied je gewoon en dan worden de envelopjes opengemaakt. Ja. Dan kan er nooit onderhands kan er gerommeld worden. En ja, het derde is dat je dat toch, dat is het minste ver gaan, maar dat je dat biedlogboek toch aan iedereen toestuurt en openbaar maakt. En dat kun je allemaal doen.
2: Ja, want u zegt sommige kopers of verkopers, die willen dat ene systeem dan niet. Maar daarvan kun je ook zeggen, ja, er zijn ook een hele hoop mensen die willen roken in een café, maar dat mag ook niet, zal ik maar zeggen. Op een gegeven moment is het gewoon zo als het voor de samenleving beter is, toch?
18: Om iets exact. En er zijn ook wel, ben ik heel met je eens. Er zijn ook wel nadelen aan, wat de Gers ook aangaf. Maar ik denk dat de meeste partijen willen dit. NVM wil dit niet. Dat is jammer. Wat je nog ook kan doen, en daar ben ik zelf groot voorstander van, is dat je vooraf een soort woningpaspoort maakt. En dat hebben België en Frankrijk hebben dat bijvoorbeeld. Dat als je als koper een woning koopt, dat je dan inzicht krijgt in de bouwtechnische kwaliteit, dan doe je de bouwkundige keuring doe je gewoon vooraf. Dat is gewoon verplicht. Je krijgt inzicht in de fundering. Hè. Er komt een funderingsrapport of in de meestal een indicatie bij. Je krijgt je energielabel, je energiegebruik, de technische installaties. Dat is eigenlijk veel logischer om dat zo te doen. Ja, waarom doen we dat niet? Ja. Dat is, en dan weet
2: dan
18: je
2: zouden
18: wat
2: we
18: je
2: dus ook van kunnen leren van België en Frankrijk. Zeker. Dank Peter Boelhouwer, leraar woningmarkt. Nou, Cox, je hebt keuze. België en Frankrijk iets dichterbij dan Zweden.
19: Ja, ik heb een heleboel geleerd. Ik zat te denken, ik moet vanmiddag een afspraak maken bij de hypotheekadviseur. NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
20: Hallo, hallo.
21: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
20: Goedenavond en welkom bij College Tour.
21: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
6: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
19: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
24: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
26: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
27: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
27: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: NPO Radio 1, 10 uur.
29: Roos Abelman.
30: Hoe doe je goed verslag van de anti-AZC-rellen in ons land? Alle kanten laten horen, zegt de een. Meer aandacht voor cijfers en feiten, zegt de ander. Zometeen in het mediaforum. Neerst en rest je naam met Katrien Straatman.
31: Er zijn te veel mensen met een te hoog cholesterolgehalte. Dat concludeert de Hartstichting. Na in een jaar tijd duizenden mensen te hebben getest, praat ik even over met Sandra Bond van de Hartstichting. Goedemorgen.
32: Goedemorgen.
31: Hoe hebben jullie dat in kaart gebracht?
32: Nou, we hebben vorig jaar 196 hartcheckpunten georganiseerd in heel Nederland. En we hebben daar ruim 13.000 mensen gemeten. En we hebben daarin gezien dat meer dan 70% van de mensen een verhoogd cholesterol had.
31: En dat is nogal wat. Tenminste, hoger ook dan jullie verwacht hadden?
32: In dat opzicht, het is belangrijk dat mensen hun risicofactoren regelmatig meten. En we weten dat vanaf je 40ste langzaam het risico op een hart- en vaatziekte toeneemt. Een hogere bloeddruk, een hoog cholesterol, dat geeft een grotere kans op een hartinfarct of beroerte. En daarom is het belangrijk om vanaf je 40ste regelmatig te meten. En dat is wat die 13.000 mensen op het hartcheckpunt hebben gedaan.
31: Ja, je zegt mensen moeten dat meten, want je merkt dat vaak zelf niet als je een te hoog cholesterolgehalte hebt.
32: Nee, dat klopt. En dat is ook gelijk het lastige daaraan. Een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol, daar merk je vaak helemaal niets van. Maar het geeft wel een hoger risico op een hartinfarct of een beroerte. En daarom is het zo belangrijk om dat in kaart te brengen. En dat kan dus op een hartcheckpunt. En wij meten dan die risicofactoren. En we geven je ook advies wat je zelf kunt doen om je hart gezond te houden.
31: En noemt u wat punten?
32: Wat zegt u?
0: Noemt u eens wat? Wat voor punten? Wat kun je zeggen? Dat is handig, toch?
32: Ja. Gezonde leefstijl is heel belangrijk. We hebben op de checkpunten ook lokale leefstijladviseurs op de checkpunten aanwezig. En die gaan met jou in gesprek over waar jij nog de meeste winst kan halen op het gebied van je leefstijl. Dus ja, denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
0: Dat zijn handige tips. En dus als je op leeftijd bent, zeker wat vaker gaan checken hoe het met je cholesterolgehalte zit. Dank u wel, Sandra Bon van de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum kregen de afgelopen 5 jaar 48 veroordeelden niet alleen TBS, maar ook een celstraf van meer dan 10 jaar. En dat is ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. Behandelaars en advocaten vinden dit geen goede zaak. Als het te lang duurt voordat iemand aan zijn TBS-behandeling kan beginnen, is die ook minder effectief, zo blijkt. En ook bestaat de kans dat psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Slechts 1/3 van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. En 2 vrouwelijke deelnemers van het populaire Britse tv-programma Married at First Sight hebben tegen de BBC gezegd dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door de partner waaraan ze gekoppeld waren. Ze zeggen ook dat de makers van het tv-programma te weinig uit hebben gedaan om hen te beschermen. Omroep Channel 4 heeft alle uitzendingen van de streamingsdiensten verwijderd. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het virus en 300 vermoedelijke besmettingen zijn er. In Duitsland wordt momenteel een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. 6 anderen die mogelijk zijn besmet zijn ook opgenomen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen althans de gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties. Op 12 juni gaat het Europees Migratiepact in. En daarbij wordt onder meer een nieuw registratiesysteem ingevoerd. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het gaat om een nieuw aanmeldsysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets gegevens kunnen invoeren. Dat gaat sneller. Ja, de IND zegt erover dat het zo'n grote technische verandering is dat het niet lukt om dat meteen goed in te voeren op 2 plaatsen. Dus ook niet in Budel, de 2e aanmeldlocatie. Doordat het dus alleen maar in Ter Apel gaat gebeuren, ja, is de vrees daar wel dat het daar weer heel erg druk gaat worden. Bronnen vrezen echt chaotische situaties.
0: De Immigratie- en Naturalisatiedienst werd pas eind vorig jaar gevraagd het systeem voor te bereiden, terwijl het kabinet het al langer wist.
1: Den Haag was vorig jaar toch vooral bezig met landelijke asielwetgeving, waar het vorig kabinet ook over gevallen is. En minder met dat Europees Migratiepact, terwijl dat juist de grootste stelselwijziging in 30 jaar is.
0: De IND zelf voorziet geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over dat Europese migratiepact. Het weer nog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En de temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 14 en 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen dan, en een paar graden warmer.
2: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het op weg?
3: Er staan nog wat files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file vanaf afrit Geldermals is de vertraging nu 20 minuten. Voorlopig blijft de rechterrijstrook dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del. Een uur vertraging in 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie nu. Omrijden via Gorkum gaat over de A27 en de A15. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. Meer dan een half uur vertraging door opruim. Werkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En hierdoor een file op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Met een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer.

0: Werkgevers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Roos Abelman.
1: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum.
3: Het lukt mensen niet goed om een vrije en geïnformeerde mening te vormen door social media, zegt het commissariaat voor de media. En RTL Nieuws heeft gisteren haar nieuwe studio gepresenteerd. Hoe belangrijk is dat voor een goede nieuwsvoorziening? Dat en meer zijn de ingrediënten vandaag voor ons forum. Daarin Nadia Moussaid, journalist en documentairemaker. Ook aangeschoven Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur bij RTL NOS Nieuws. Lucas, goedemorgen.
4: Zei je nou NOS Nieuws?
3: Ik dacht eigenlijk dat ik ermee weg zou komen. Maar dankjewel hiervoor.
4: Alles.
3: Spraakmaker is de Cox Donders, historicus en journalist. Ja, het nieuws over de anti-AZC-redden blijft de gemoederen bezighouden. Zo heeft premier Jette gisteravond na een spoedoverleg een vliegend team aangekondigd. Dat zorgt dagelijks voor afwegingen op nieuwsredacties. Hoe bericht je over deze rellen en deze ontwikkelingen? En daar gingen jullie mediamomenten ook over. Vandaar dat we dachten, nou, dan beginnen we daar mee vandaag. Lucas, ik begin dan met jouw mediamoment. Jij wil een lans breken voor de verslaggeving rond de rellen in Loosdrecht.
4: Ja, überhaupt. Rond, kijk, ja, wat ik heel interessant vind, is, wij hebben op de redactie, en dat is op meerdere nieuwsredacties, is dat de dynamiek op dit moment. We willen dit verhaal heel volledig vertellen. We willen vooral niet de nuance verliezen. We willen dus liever, als we het verhaal vertellen, willen we alle kanten belichten. Want anders doen we het niet goed. We willen ook niet te veel doen eraan. Want ja, er zijn extreemrechtse groepen die proberen dit allemaal aan te jakkeren. En als we dat elke keer laten zien, dan scheppen wij het beeld dat heel Nederland in de fik staat. En dat is precies wat die extreemrechtse groepen willen. Dus dan spelen we hun in de kaart. Aan de andere kant willen we ook wel laten zien wat er gebeurt. We kunnen ook niet vertellen dat er mensen zijn die op een haar na een gebouw in de fik hebben gestoken waar mensen op dat moment in verbleven. We zijn heel erg geneigd op zo'n redactie dan ook om onderzoek te gaan doen. Wie zijn die mensen die daar zijn? Zijn het lokale mensen? Komen ze van buiten? Zijn het extreemrechtse die het land rondreizen? En we willen dat kwantificeren. Hoeveel zijn dat er dan? En wie zijn dat dan? Allemaal hele terechte vragen. Maar er is een antwoord op al die vragen. En dat vergeten we zelfs op nieuwsredacties wel eens. En dat antwoord is hele klassieke, weldoordachte, intelligente verslaggeving. Ga daarheen, ga kijken. Vertel soms het verhaal ook niet wat je daar ziet, omdat het niet is wat je verwachtte aan te treffen. Of omdat er maar anderhalve kip in een paardenkop staat,
3: dus
4: boos te zijn.
3: Weeg ter plekke ook.
4: Weeg ter plekke. En laat ook al die vertwijfeling, al die nuance die er ook is bij het publiek wat op die demonstraties afkomt, laat die zien, breng die onder woorden, geef die mensen ook een stem, laat het horen wat ze. Want als je dat doet, dat hebben we afgelopen weken gemerkt, als je microfoon bij die mensen houdt, dan hoor je dus al die twijfel. Je hoort letterlijk mensen die zeggen, ja, ik ben heel boos, want ze komen hier onveiligheid brengen. Oh ja, is dat zo? Want uit de cijfers blijkt niet per se dat. Nou ja, tenminste, het voelt gewoon niet goed. En weet je, die quotes die hoor je gewoon terug. Maar je hoort die gedachtes bij mensen en die onrust die er is, die hoor je terug. En daarmee leggen we volgens mij in de verslaggeving een heel goede basis voor een gezond publiek debat hierover. Want daar gaat het uiteindelijk om.
3: Ja, je hebt een fragment meegenomen uit een eigen NOS-uitzending.
4: Ja, dat had uit iedere uitzending kunnen komen hoor. Maar
3: laat even luisteren.
5: Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken.
6: En wie bedoelt u dan?
5: Nou, die mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
7: Het lijkt wel oorlog.
3: Ja, dit zijn eventjes twee mensen die voorbij komen. Dit is dan een zogenoemde voxpop.
4: Ja, die mevrouw die zei, het lijkt wel oorlog. En toen vroeg de verslaggever, ja, en die mensen die daar binnen zijn, die komen misschien wel uit een oorlogsgebied. En toen zei ze, ja, dat is ook waar. Ja, nee, dat is ook zo. Weet je, dus er zit dat dubbele.
3: Ja.
4: We weten ook uit onderzoeken dat het overgrote deel van de Nederlanders heel genuanceerd denkt over de asieldiscussie en over de vraag of mensen hier naartoe.
3: Onderzoeken naar gedaan, ja.
4: Ja. Ja, dus, en die nuance, zelfs op die plek waar de boosheid en de onrust en

0: het gevoel daarover zich even concentreert. Zelfs daar is die nuance terug te vinden als je hem maar gaat halen en als je er maar naar vraagt.
1: Ja. Moet je goed voorbereid zijn als verslaggever?
0: Ja.
1: Als je daar op pad gaat, je moet deze nuances kennen.
0: Ja.
1: Je moet de onderzoeken kennen.
0: Ja.
1: En dan ga je vervolgens voxpoppen. En de keuze is reuze op zo'n moment.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik weet het uit ervaring. Ik heb het vroeger ook gedaan.
2: Ja, ik ook.
1: En je kunt alle kanten kiezen, zal ik maar zeggen, die je wil.
0: Het gaat erom welke vragen je stelt.
1: Ook, maar ook aan wie je ze stelt.
0: Ja. Ja.
2: Want het is niet echt het is geen weerspiegeling van de werkelijkheid.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, voxpop. Het zijn een aantal stemmen die je hoort. Je kunt daar dus in gaan shoppen.
1: Je kunt een keuze maken.
2: Kritiek op voxpops überhaupt.
0: Maar wat is het alternatief dan?
2: De alternatief. Nee, ik denk dat je best stem moet laten horen. Maar er hoort natuurlijk wel een soort begeleiding bij. Dit is niet wat je met statistieken doet. Dit is wat een gedeelte van de mensen vindt. Of we hebben niet de vluchtelingen zelf kunnen spreken. Want we kunnen het AZC niet in. Of,
0: maar dat is precies mijn pleidooi. Dat je dit dus intelligent en weldoordacht doet.
1: Ja.
0: Niet gewoon daar gaat oprapen wat je toevallig voor je neus...
1: Ja.
0: Komt,
1: ja.
0: Maar dat je het verhaal van al die nuances die er zitten in dit verhaal en ook de cijfers die er zijn en ook dat je dat verhaal ook via die voxpops ook vertelt. Dat is ook een maar het is wel materiaal.
1: Zien jullie voxpops, sorry, meer als inkleuring ook van wat je eigenlijk al weet? Dus ik noem even wat fictief. Stel dat 60% van de Nederlanders voor de opvang is van asielzoekers en 40% tegen. De cijfers liggen net anders. Hè. Dus vandaar dat ik zeg eventjes een fictief getal. Dat je dan 6 mensen laat horen die voor zijn en 4 zijn die tegen. En leg je dat dan ook uit? Werkt dat zo?
0: Nee, ik vind het belangrijk dat je... dit is wat er gebeurt. Die mensen staan daar. En als je puur naar de beelden kijkt, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat die mensen allemaal ofwel allemaal zijn opgehitst door extreem rechts, of dat ze juist allemaal, weet ik, het is heel genuanceerd.
1: Ja.
0: Het is een enorm palet. En dat is het doel van met die mensen gaan spreken. Je kan het foxpop noemen. Je kan ook zeggen we zijn in gesprek met die mensen.
1: Ja.
0: Want we stellen vragen. We laten de vragen ook horen vaak in de montage, zodat je als kijker ook snapt. Oh, weet je, welk gesprek vond hier nou eigenlijk plaats?
1: Mm-hmm.
0: En we proberen het dichtbij te halen van wat is nou de reden dat die mensen daar met z'n allen staan?
1: Ja, en maken jullie daar ook ruimte voor in de uitzending?
0: Ja.
1: Dus dat je zegt tegen de verslaggever, je krijgt voor dit verhaal echt wel wat meer tijd dan voor een ander, zeg maar, gemiddeld nieuwsverhaal. Omdat dit juist die context en duidelijk nodig heeft.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, we zijn de afgelopen weken heel veel op dit soort plekken geweest. En we maken heel veel ruimte voor, omdat we voelen dat het de vraagstuk van balans bijvoorbeeld heel belangrijk is. En je kan zeggen, balans is belangrijk, dus je moet er minder aandacht aan besteden. Je kan ook zeggen, balans is heel belangrijk, dus je moet er op een hele weldoordachte manier aandacht aan besteden.
1: Ja.
2: Wat ik me afvraag, kijk, je geeft natuurlijk inderdaad wat jij net, hoe je het introduceert, een stem aan de mensen die rel schoppen, die gewoon een pand in de fik steken waar mensen in zitten. Volgens mij is dat nogal ernstig.
0: Maar de mensen die je net hoorde in dat fragment, die waren niet een pand in de fik aan het steken.
2: Maar het is een soort vorm van terreur eigenlijk. Hè? Dus er zijn mensen die daar bedreigd worden. Het is gericht op mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En dat is terreur. Dus er zijn heel veel stemmen die we niet horen. Namelijk de mensen die hier geïntimideerd worden. De mensen op wie die AZC-protesten gericht zijn. Namelijk mensen die gevlucht zijn of met een vluchtverleden.
0: Mm. Die hebben we ook gesproken van de week en uitgezonden.
2: Weet ik, maar het punt is natuurlijk, als je die hoor je niet op zo'n plek. Die gaan daar niet staan. En ik mis wel...
1: De vraag is ook, mogen ze daar staan? Ik weet niet, dat weet jij natuurlijk beter, Lucas. Hoe makkelijk krijg je toegang tot vluchtelingen om ze te mogen interviewen ook door het COA?
0: Nee, dus het COA is niet altijd even makkelijk. Maar het COA is niet de enige route naar mensen die hier naartoe zijn gekomen natuurlijk.
1: Nee.
0: We kunnen allerlei manieren verzinnen.
1: Nee, maar goed, op zo'n moment zeg jij, Nadia, wil ik eigenlijk de mensen uit Loosdrecht horen die in dat pand zaten.
2: Ja, en andere mensen. Kijk, want mijn mediapunt, los van de cijfers, ik weet niet of ik dit al moet beginnen. Ik mis gewoon eigenlijk al nu een aantal weken sinds het aan de gang is... We horen heel de tijd de boze burger, de bezorgde burger. Maar ik denk, er is een hele groep in Nederland met een vluchtverleden. Of die nu gevlucht zijn.
1: Mm.
2: Die hartstikke bang zijn. En die hoor ik niet. Ik heb echt pas afgelopen zondag, ik heb het niet over het NOS-journaal, maar bij de talkshowtafels zat afgelopen zondag pas bij Buitenhof een parlementariër van D66 die zelf ooit in een AZC heeft gezeten. Terwijl er legio mensen zijn die gewoon goed Nederlands spreken in Nederland, die je hierover kunt uitnodigen. Zelfs journalisten met een vluchtverleden. En ik weet, en ik zie het ook in berichten, dat is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk om mee te maken. En dat geluid, dat is ook Nederland. Dat gaat om heel veel mensen. Die nu gewoon denken, wat is er met mijn land aan de hand? Ja. Ik mag hier niet zijn.
1: Ja, Cox, mis jij dat ook?
3: Ja, eigenlijk nu je het zo zegt. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik die realisatie nog niet eerder had. Dus dank daarvoor. Maar ik ben het er inderdaad wel mee eens. He, een vluchteling die ooit naar Nederland gekomen is. Ja. Of een kind van vluchtelingen. Ja, is natuurlijk ook niet één homogene groep ook. Weet
2: Tuurlijk
3: je?
2: Niet. Maar dit is absoluut een stem die niet gehoord wordt. En dat geldt voor mij ook met Gidi Markesauer. Die natuurlijk ook gewoon op aandacht uit is. Die steeds vreselijkere dingen roept. Gewoon om populair te zijn. Om heftiger te zijn dan Wilders. Mm-hmm. En toch moeten we het behandelen. Want het is nogal wat hij heeft geroepen. Met geweld tegen Palestijnen bij de grens. Maar ik heb geen één Palestijn gehoord die zegt wat dit met hun doet.
1: Ja.
2: Er is gewoon wordt een genocide op jouw volk gepleegd. Je wordt daar waar je van vlucht, word je al decennia gedehumaniseerd. En dan zien we hier een Nederlandse politicus die dit roept. Er wordt natuurlijk aangifte nu tegen hem gedaan.
1: Ja.
2: Maar ik heb geen één Palestijn gehoord die zegt wat doet dit met hun? Dat lijkt mij nogal traumatiserend.
1: Ja. En dat wil je dus met name terugzien dan aan de talkshowtafels.
2: Ja, en ik kijk daar natuurlijk ook met ogen naar, omdat ik zelf aan die talkshowtafels heb gezeten. En ik heb ook een paar jaar De Nieuwe Maan gepresenteerd. Ja. Waar we expres hier, of expliciet hier aandacht voor probeerden te vragen. Omdat het gewoon niet het is geen echte weerspiegeling van de Nederlandse maatschappij.
1: Nee.
2: Vluchtelingen horen daar ook bij.
1: Ja.
2: En ik zie ze gewoon niet, deze verhalen nu. Ik mis dit compleet.
1: Ik doe even een bumpertje, maar eigenlijk is die niet echt nodig. Want dit onderwerp loopt door in jouw mediamoment. Je stipt het al heel even aan. Jouw moment gaat namelijk over het perspectief van de cijfers rondom dit nieuws specifiek. En dan met name het optreden van Maite Vermeulen van de Correspondent bij Eva gisteravond.
4: Wat je hier ziet is het aantal mensen wat ook daadwerkelijk vertrekt. En dat, de vertrekkant, dat blijft een beetje de Achilleshiel van het hele asielsysteem. Maar je ziet hier wel in de cijfers dat dus steeds beter lukt. Goed, het zijn alsnog kleine aantallen natuurlijk vergeleken met die we net zagen. Maar er gaan meer mensen terug naar hun land van herkomst dan voorheen.
5: Ja, ja. Dat is ook niet iets wat ik vaak hoor.
1: Ja, Eva, talkshow.
2: Ja, hartstikke goed. Ik zat echt te juichen. Ik vond dit echt fantastisch. Ik denk dat Maite een heel goed verhaal heeft over de cijfers. En een ander feitje wat zij daar ook vertelde is dat het een aantal jaar geleden gaven we 800 miljoen uit aan de opvang. En inmiddels, omdat het is een opvangcrisis. En natuurlijk zeggen wij dat allemaal wel heel netjes.
1: Ja.
2: Maar inmiddels is het 4 miljard per jaar wat wij uitgeven. Omdat alle structurele opvang afgebouwd werd.
1: Dus alles moet met noodoplossingen en die zijn duurder.
2: Dat is overheidsbeleid.
1: Ja.
2: En dat 800 miljoen versus 4 miljard. En als ik dan denk, nou, waar mag je nou boos over zijn? Dat wij dus miljarden door de play spoelen. Omdat we dus hele dure hotels moeten betalen. Die daar lekker op cashen.
1: Ja.
2: Omdat we geen plekken hebben om mensen te vestigen.
0: Maar dit is toch ook niet helemaal nieuw? Dit zat zelfs in de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen. Kwam dit naar voren. Zullen we zeggen, dit is ook al politiek gemaakt. Het is niet zo dat dit een onderbelicht feit is, volgens mij.
2: Nee, maar ik denk dat dit eigenlijk de kern is waar je continu op moet terugkomen. Als je iets wil bespreken over over de zogenaamde asielcrisis. Wat een opvangcrisis is.
1: Ja.
2: Want ook het aantal mensen blijft gelijk.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk heel vaak hoe eerste lijns journalistiek werkt, denk ik, Lucas. Is dat je weet het al. Dit is geen nieuws wat Maite gisteravond vertelde bij Eva. Althans niet voor de meeste journalisten. Want je hebt al die onderzoeken gelezen. Maar dat is al heel lang bekend.
0: Als het geen nieuws is, dan betekent dat het meestal dat het al in het nieuws geweest is.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dus besteed je er ook geen aandacht meer aan.
0: Nee, we hebben er dus aandacht aan besteed. Anders was het nieuws.
1: Ja, precies.
0: En het is geen nieuws meer, omdat we er aandacht aan hebben.
2: Ja, maar het is denk ik wel, het is zo'n kernpunt. Dit is voor mij het kernpunt dat het aantal mensen
1: dus,
2: die asiel...
1: Jij zegt dus eigenlijk, want dit is de discussie, je moet er toch steeds op terugkomen.
2: Absoluut.
1: Ook al heb je het al behandeld, ook al denk je dit is al bekend.
2: Ja.
1: Je moet dit blijven herhalen.
2: Ja, omdat ik ook nu gisteren weer in de reactie van Jette, die overigens, Nick, die heeft het overigens weer over de bewoners in de opvang. En hij maakt zich zorgen over de hulpverleners en de politie. En denkt van nee, je hoort toch pal te staan gewoon voor de wetten die wij hebben, de verdragen die we hebben. Wij
1: maar dat is dan weer de reactie van Jette. Ik ben
2: Zijn
1: je
2: tweede,
1: moment.
2: Zijn tweede punt is ook, we moeten de instroom inperken.
1: Mm.
2: Maar de instroom is al jaren gelijk.
1: Mm.
2: Dus dan is onze vraag als journalisten...
1: Ja.
2: Hoezo moeten we de instroom beperken, Jet? Want die instroom is al gelijk. Wat gaat u doen aan die 4 miljard?
1: Ja.
2: Voor mij is dat dan continu het punt waar we op terug moeten komen.
1: Ja. En dus ook constant maar weer die cijfers blijven benoemen.
2: Ja. Lijkt mij wel.
1: Dan Gaat het?
2: Jammer.
1: Volgens het commissariaat voor de media heeft de sociale media invloed op onze nieuwsconsumptie en vormt het een risico voor onze democratie. En mensen kunnen daardoor minder goed een vrije mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, concludeert de toezichthouder. Ja, Lucas, we weten dit ook eigenlijk al langer, hè, dat dat een probleem is. Er zijn ook allerlei...
0: ook zo een.
1: Ja, er is er ook zo eentje.
0: Ja. Maar ja.
1: Toch dacht de toezichthouder, we gaan hier een alarmerend rapport over uitbrengen.
0: Nou, ze gebruiken hele stevige woorden wel. Ja. Dat het echt schadelijk is voor de democratie en voor de vrije meningsvorming. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel, fundamenteel.
1: Ja.
0: En ook wel goed essentieel, denk ik, dat een orgaan als het commissariaat dat opschrijft en ook wel gedocumenteerd doet.
1: Ja.
0: Want... ja, als je zou vinden dat hier iets aan moet veranderen, dan begint het toch bij dat je dat met enig gezag en wel gedocumenteerd mm-hmm. opschrijft.
1: Ja.
0: En het verbaasde mij hoe stevig de woorden zijn die ze kiezen.
2: Waarom?
0: Ze slaan echt alarm.
2: Waarom verbaast
0: het
2: jou?
0: Nou, het verbaast me in de zin dat we hebben het nog niet eerder op. We weten het allemaal inderdaad best wel. Hè? Als je mm-hmm. dat rapport leest, zie je heel veel fenomenen terug. Shadow banning, zie je allerlei fenomenen terug. Of het feit dat die grote concerns in de Verenigde Staten en in China, dat die niet heel erg mee bezig zijn. Maar. Maar ze slaan echt alarm. Dus ze kiezen woorden die echt een waardeoordeel geven aan dit fenomeen.
1: Ja.
0: Ze zijn niet alleen maar aan het beschouwen, maar ze zijn natuurlijk echt wel aan het gewicht aan het geven. Zeg maar,
1: mm-hmm. Ja. En wat er eigenlijk dus gebeurt is, mensen denken hun tijdlijn dat ze er enige controle over hebben, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Nee.
1: Die hele grote social media bedrijven die algoritmes ontwerpen, die zijn vooral bezig met engagement, zoals dat heet. Dus jou zo lang mogelijk op platform houden. En hoe doe je dat?
2: Extreme dingen.
1: Precies, door een beetje extreme content aan te bieden. En dan zakken dus ook bijvoorbeeld kwaliteitsmedia die op die platform zitten, die zakken dan dus naar beneden.
2: Ja,
1: en dan krijg je dus andere dingen te zien dan je eigenlijk zou willen. Ja,
2: wij weten het inderdaad al heel lang. Ik merk het ook echt, wij merken het echt met producties, ook bij omroepen, dat je gewoon weet, bepaalde thema's, die worden gewoon geband.
1: Ja.
2: Dat is heel heftig. En je wordt eigenlijk als omroep...
1: Kun je even uitleggen wat het weten mensen misschien, hoe je dat ziet, dat je geshadowband
2: wordt? Ik heb bijvoorbeeld nu afgelopen jaar 3 documentaires gemaakt over Israël-Palestina. Nou, dat wordt bijvoorbeeld geband. En wij merkten dat bij de laatste docu heel erg, dat de content zowel vanuit de NPO, dat wordt vanuit de NTR gewoon mm-hmm. op social media gedeeld.
1: Ja.
2: Op LinkedIn werd onze trailer niet eens vertoond. Dan krijg je geen antwoord waarom dat zo is. Op TikTok krijg je dan, is het verhaal, we willen vrolijke content. En op Instagram komt het er gewoon ook niet doorheen. En dan wordt de omroep een beetje afgestraft met alle content die zij vervolgens produceren.
1: Ja, wat je dus eigenlijk ziet, je kunt zelf zien hoeveel mensen kijken normaliter naar alles wat wij op dat medium plaatsen. Ja. Dan laten dat 400.000 mensen zijn. En ineens zie je bij zo'n post die dan hierover gaat, en consequent ook, dat het dan maar 1.000 mensen zijn. Dan kun je dus zien dat het onderdrukt is. Dat heel veel mensen
2: precies.
3: Het valt echt inderdaad heel erg op. Ik herken dit heel erg. Ik schrijf momenteel een kinderboek over de Holocaust.
2: Ja.
3: En iedere keer als ik dat woord ook gebruik, en ik ben historicus en bekend met het thema, en mensen weten dat ik hierover praat, alles wat ik erover post, heeft echt gewoon een stuk minder bereik. Stuk minder viewers. Ja. Het is echt heel erg opvallend.
2: Ja, dit is echt mijn grote zorg ook. Want dit is ook gewoon hoe wij als klassieke journalistiek ons werk steeds meer verspreiden.
1: Maar we zijn overgeleverd en altijd dus ook hier in de Mediaforum op zoek naar de oplossing.
2: Ja.
1: Maar nu zegt het commissariaat voor de media, eigenlijk zijn die er. Er is al heel veel Europese wetgeving die aanknopingspunten biedt om die feeds gezonder te maken, staat in dat rapport. Alleen beleidsmakers, toezichthouders en anderen, die moeten die wetgeving gewoon beter handhaven. Mm-hmm. Dat gebeurt dus blijkbaar niet goed.
0: Nou, het wordt heel interessant de komende jaren, denk ik. Want de grote vraag hieronder ligt, is durven politici in Europa hier echt stappen te zetten?
1: Ja.
0: En durven ze echt het gevecht aan met die gigantische, hele rijke en hele invloedrijke mediabedrijven?
1: Zeker nu Trump de zaak ook met elkaar verbindt natuurlijk. Ja. Hè? En dus zegt, als je onze platformen harder gaat aanpakken, dan handelstarieven of dan minder wapens, et cetera.
0: Nou.
1: Maakt het ook misschien niet makkelijker.
3: Maar wat ik ook zorgelijk vind, is dat wetgeving altijd achterloopt op ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld op AI-gebied, waar natuurlijk ook heel veel nieuws doorkomt. Dus het is wel...
1: Ja, maar goed, nu is het er, zo blijkt. Alleen ding, ja, dan moet je er wel toezicht op houden als het er is.
0: Nou, ik vond wel, het commissariaat begint wel met vooral de oproep aan Meta en al die bedrijven. Ja. Om, weet je, dus, en wij weten zelf uit eigen ervaring ook, als we die bedrijven aanschrijven om te vragen hoe zit dit.
3: Ja, succes.
0: Ja, dan krijgen we letterlijk een poep-emoji in de e-mail terug. Ja. Maar ze hebben er volledig scheid aan. Echt scheid aan. Ja. En daar en dat ervaren wij als journalisten al, die gewoon bezig zijn met deze verhalen en willen begrijpen hoe die algoritmes bijvoorbeeld in elkaar zitten. Dus laat staan, ik bedoel, als je dat zegt wel iets over de sfeer en over hoe weerbarstig het dus is om als wetgever hier echt iets aan te doen.
1: Tot slot nog even dit. RTL Nieuws presenteerde gisteravond de eerste uitzending vanuit een vernieuwde studio. En daarbij is zeker niet alleen voor het oog van de kijker iets veranderd.
6: In de oude studio was heel veel groen. Dus een presentator zag vaak helemaal niet wat hij eigenlijk aanwees.
7: Bijvoorbeeld deze gaan we ook gebruiken als ik een live gesprek heb met een verslaggever of een correspondent. Dan kan ik die gewoon weer aankijken.
1: Ja, je hoorde presentator Robbie Kammeijer daar op het einde. Nou, dat lijkt me niet te doen toch, Nadia? Ja, dat je aan het werk bent en dat je denkt, ja, ik wijs maar ergens hier naar en dan hoop ik dat ik de juiste cijfers aanwijs.
2: Oh, nachtmerrie zou ik daarvan krijgen.
1: Ja.
2: Jarenlang in het groen.
1: Ja. Lucas, jij weet wel, denk ik, hoe belangrijk het is, zo'n vormgeving van zo'n studio. De meeste mensen hier zullen hun schouders erover ophalen en denken, nou, ziet er mooi uit.
0: Ja.
1: Maar het voegt wel wat toe?
0: Nou, het is maar een studio, hè. Ik bedoel, dat is wel zo. Maar het is tegelijkertijd inderdaad, een studio is wel een middel dat je kunt inzetten om het verhaal helder en mooi ook te kunnen vertellen. Dus een studio doet er wel toe.
1: Ja. Zijn beelden belangrijker geworden?
0: Nou, uiteindelijk is de inhoud het allerbelangrijkst. Dus als jij een prachtige studio hebt en je hebt verder niet zoveel te vertellen, dan heb je nog steeds geen mooi journaal. Maar nee, tuurlijk, beeld is heel belangrijk.
2: Beeld is toch ook inhoud?
0: Televisie is een beeld medium.
2: Ja.
0: Nee, ja, precies. Dus klopt.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar goed, je kunt beeld ook gebruiken om dingen uit te leggen. Dus je kunt bijvoorbeeld statistieken misschien wat beter laten zien en uitleggen.
0: Ja.
1: Dan dat je dat doet met een presentator die dat vertellend doet in beeld?
0: Ja, maar dat doen we natuurlijk al heel lang. Hè.
1: Jullie doen het heel lang, maar...
2: Ja, maar het is concurrentie natuurlijk ook, RTL. Is het iets waar jullie dan toch stiekem een beetje zo naar kijken van... moeten wij iets aanpassen in onze studio?
0: Nee. Nou, als ze in één keer met een hele nieuwe techniek zouden komen waar we niks van wisten, dan zouden we natuurlijk... Maar dat is geloof ik gisteren niet gebeurd. We zijn ook een nieuwe studio aan het bouwen.
1: Oh.
0: Dat doen we niet heel vaak, want het is heel erg duur. Dus ik liep hier meer dan 20 jaar geleden voor het eerst dit gebouw binnen. En toen sindsdien is er niet zo'n grote verbouwing geweest als er nu van Studio 8, waar dus het 8 uur journaal en Nieuwsuur en het Jeugdjournaal worden opgenomen.
1: Mm-hmm. En waar let je dan op bij zo'n verbouwing?
0: Nou ja, al deze dingen die jullie net zeggen natuurlijk. Het moet helder, het moet strak, het moet niet afleiden, maar juist het verhaal ondersteunen.
1: Mm-hmm.
0: Het verhaal dat je wil vertellen. En het moet er een beetje aangenaam uitzien. Het is vooral een hele grote klus dit voor, mm-hmm. voor regisseurs, voor mensen die natuurlijk uiteindelijk het verhaal in beeld moeten gaan vertellen.
1: Ja, en dan presentatoren lekker ook een beetje lopen, het liefst.
0: Ja, dat doen ze bij ons wel.
1: Dat is
0: wel,
1: heel nieuw, hè? Ja, dat is
0: wel
1: vroeger niet. Ja, dat weet ik, maar dat...
0: Best wel lang, ja. Ja.
3: Zijn we gewend dat... ondertussen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik blijf dat leuk vinden hoe dat gaat trouwens als kijker.
3: Dat draaien en zo, ja.
1: Ja, ja. Jij vraagt je af, begreep ik, Cox, wat zo'n vernieuwing betekent voor de cameramensen in de studio's.
3: Ja, het valt me heel erg op. Ik zie menig talkshowtafel hier in Hilversum en omstreken. En ik merk wel dat er steeds meer mensen verdwijnen. En dat er steeds meer, ook door al die nieuwe technieken, ook steeds meer camera's bijvoorbeeld robots zijn in plaats van mensen.
1: Die rijden gewoon autonoom rond of zo lijkt het.
3: Zeker, dat had RTL al, maar ik zie het ook bij andere talkshows nu gebeuren. En ik vind dat ook zonde van het ambacht van de cameramens.
1: Ja, Lucas? Ja. Hoe is dat bij jullie? Hebben jullie nog mensen?
0: Wij hebben nog mensen.
1: Zijn het robots?
0: Ja.
1: En straks ook nog mensen.
0: Ja, we hebben gewoon... als je onze studio binnenloopt, dan zie je best veel mensen.
1: Ja.
0: Maar, want die kunnen het uiteindelijk toch wel mooier dan machines vaak.
1: Ja.
0: Maar nee, natuurlijk is dit een ontwikkeling. Ja,
3: het gebeurt. Je houdt het niet tegen.
1: Wanneer is die van jullie klaar? Tot slot?
0: Na de zomer.
1: Oké, heel goed. Gewoon ruime. Ja, precies. Dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Lucas Wagemeester en Nadia Moussaid. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over waterstof? Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar Katrien Straatman met de hoofdpunten van het nieuws.
8: NPO Radio 1.
9: Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. En dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar daarvoor. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
10: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
9: Het Commissariaat voor de Media maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die nog te weinig. En de regering van Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het afnemen van lichaamsdelen van overledenen. Tientallen jaren lang werden hersenen en andere organen zonder toestemming gebruikt voor medisch onderzoek, maar ook werden ze tentoongesteld. Tasmanië erkent dat bij nabestaanden veel leed, woede en verdriet is veroorzaakt.
1: Erwin, waar staat het nu nog vast?
11: Nou, de A2 bijvoorbeeld. Utrecht richting Den Bosch met zijn 5 kilometer file tussen Culemborg en Knopendel. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Je kan omrijden via Gorkum, de A27 en de A15. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein staat het stil over 4 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Daar kan je beter omrijden via Rotterdam-Zuid over de A15 en de A4. A28 Amersfoort-Zwolle, een half uur vertraging nog steeds tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In 8 kilometer file door opruimwerkzaamheden. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat hierdoor 7 kilometer file tussen Heerde en Knopend Hattemerbroek. De vertraging is 20 minuten.
12: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: Spraakmaker vandaag is historicus Cox Donders. Ze is voor een documentaire in het leven gedoken van politicus Groen van Prinsterer. 150 jaar na zijn dood is zijn invloed nog altijd dagelijks aanwezig in ons land. Hoe? Dat is de cliffhanger. Hoort u namelijk na 11 uur. Eerst nemen we een duik in de wereld van de waterstof. Het meest voorkomende element in het universum en hard op weg om toegevoegd te worden aan het lijstje duurzame energiebronnen. Zover is het nog niet, dat weten we ook. Aangeschoven is Lennart van der Burg. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. U bent energie- en waterstofexpert, werkzaam bij Rijkswaterstaat, eerder ook bij TNO. En hier op persoonlijke titel nu. Als het gaat over waterstof, dan heb je heel veel verschillende kleuren. Groene waterstof, dat is dan heel duurzaam, maar je hebt ook grijze en blauwe en witte. Laat ik beginnen met die groene. Wat is groene waterstof?
13: Ja, groene waterstof is eigenlijk waterstof geproduceerd met groene stroom op basis van de elektrolyse. En heeft eigenlijk geen CO2-uitstoot. En dat is eigenlijk de route waar we naartoe willen gaan.
1: Ja.
13: Alleen op dit moment is 99% van alle waterstof wereldwijd geproduceerd. Grijze waterstof geproduceerd met aardgas of zelfs met steenkool.
1: Ja, ja, want je hebt daar een proces voor nodig, hè, om die waterstofmoleculen los te weken.
13: Ja. Ja,
1: van dat waar ze aan vastzitten.
13: Precies, waterstof komt niet vrij voor op de aarde. Het is altijd gebonden of aan zuurstof en dan noemen we het water.
1: Mm-hmm.
13: Of aan koolstof en dan noemen we het methaan. Dus ja, om het weer te winnen moet je of dat water splitsen met elektrolyse. Of de methaan, de aardgas, ja, kraken. En dan heb je ook waterstof, maar wel veel CO2-uitstoot.
1: Ja, en nou, bij die grijze waterstof heb je dan dus fossiele brandstoffen nodig voor dat proces. Bij blauwe ook. Maar dan maak je het wat CO2-neutraal, hè? Dan vang je dat af. Heb
13: Klopt.
1: Ik dat goed?
13: Ja, ja.
1: Maar er is wel degelijk ook witte waterstof.
13: Klopt, klopt. Witte waterstof, dat is eigenlijk, is natuurlijk ontstaan in de ondergrond. In Frankrijk en Mali komt het voor. Het kan potentie hebben, maar dat is ook echt nog aan het begin. Want het wordt nog nergens commercieel gewonnen. En het is nog heel onzeker of we dat commercieel kunnen winnen. Dus het is nog een belofte.
1: Bestaat er een kans dat wij het hier kunnen vinden?
13: Op dit moment is er nog niet een hele duidelijke aanleiding. Dus TNO is wel bezig met een onderzoek daarnaar wat hier beschikbaar is. Maar daar is nog veel, veel weinig over te zeggen.
1: Want ik denk dan, nou, zouden er overeenkomsten zijn tussen, wat is het, Frankrijk en Afrika? Zitten daar misschien in de bodem of zo? Ja. Bepaalde zaken waardoor je zou kunnen denken, als je dat doorvertaalt naar Nederland, hé, dat kan hier ook?
13: Nou ja, kijk, in Frankrijk zijn we hele grote reservoirs gevonden van witte waterstof. En dat is eigenlijk ontstaan doordat de ijzerlagen en water in de ondergrond ontstaat daar waterstof.
1: Oh ja.
13: Maar goed, het is nog een hele grote belofte. Dus ik zou daar nu niet te veel op inzetten.
1: Oké, heeft u hier vragen over waterstof? Welke kleur dan ook? Stel ze via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel nu 0800-1101. Gaan wij naar
12: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Bemand door Anne van der Veen. Vandaag, Anne, goedemorgen. Je bent in Utrecht.
14: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Inderdaad in Utrecht en ik sta bij een rouwbibliotheek. Dus dat klinkt toch wat somber, maar deze bibliotheek is van Daan Westerink. Zij is dan weer rouwexpert, dus dat maakt het alweer wat logischer dat jij ook een rouwbibliotheek hebt, hè?
15: Ja, en er staan niet alleen maar hele droeve boeken in, hè. Rouw gaat ook over hoe kom je weer een beetje bij jezelf terug. Hoe kom je weer in je kracht?
14: Ja, vergeet ik wel eens. Ja. Dat is ook rouw. Nou, Cox, Daan hier, die heeft denk ik wel antwoord op jouw vraag. Maar dan moeten we eerst even jouw vraag horen.
16: Dat je er bent. Ja, mijn vraag is eigenlijk gebaseerd op David Attenborough, die laatst 100 werd. En ik zag daar heel veel pushmeldingen over voorbij komen. Hè? Want nou, terecht, hij is 100 geworden. Maar het eerste wat ik dacht bij de eerste pushmelding op mijn telefoon was: nee, hij is dood. Dat is het eerste wat ik dacht. En toen kwam bij mij snel die vraag op, want ik was heel even voor mijn gevoel onder rouw. 5 seconden, tot ik zag dat er niks ergs was. Hoe kan ik zo geraakt worden door de eventuele dood van een bekend iemand, voor de hele wereld dan, maar die ik persoonlijk niet ken? Hoe zit dat precies? Dat is wat ik me afvroeg.
14: Nou, Daan Cox wil weten. Ze dacht dus heel even dat David Attenborough dood was. Hè? Dat had ik je stiekem al verteld. En het raakte haar zo erg. Hoe kan dat?
15: Ja, dat is hetzelfde als iemand anders die ik heel goed kende van tv. Bijvoorbeeld Rob de Nijs, Gerard Cox. Daar ben ik mijn hele leven mee opgegroeid. En David Attenborough is denk ik voor Cox ook iemand die altijd er is. En als je dan zo'n pushbericht krijgt, dan denk je: oh jeetje, dat wereldbeeld verandert. Een hele generatie is in één keer weggevallen. Hè? Hij is 100 geworden, hè? Dat was het bericht. Maar je identificeert je met iemand en hij hoorde er altijd bij. Dus dat is ook een mini-rouwproces, zou je het kunnen zeggen.
14: Ja, is dat echt rouw?
15: Rouw is niks anders dan dat iets onomkeerbaar is, verandert. Dus op het moment dat, nou, laten we even niet vooruitkijken, maar dat toen Rob de Nijs overleed, iemand waar een hele generatie, 2 generaties, 3 generaties mee zijn opgegroeid, dan voelt het alsof iemand die bekend is, maar iemand die jij kende van tv weg is gevallen. Dat is inderdaad een verandering.
14: En hebben mensen die slecht tegen veranderingen kunnen hier dan meer last van?
15: Nee, je moet het. Kijk, het is natuurlijk heel anders als een dierbare overlijdt. Maar als koningin Beatrix, hè, onze voormalige koningin, zou overlijden, dan voelt dat ook alsof de moeder van een natie, de zanger van de natie, David Attenborough, vertelde iedereen hoe de natuur zo belangrijk voor ons is. Als dat wegvalt, dan doet dat iets met je wereldbeeld. Hoef je ook niet kleiner te maken dan dat het is. Dus het is geen onzin, het is een heel normaal gevoel dat je denkt: och, jeetje, mijn wereldbeeld is veranderd. Dezegene is er niet meer. En dan weer door.
14: Maar je moet het dus wel serieus nemen en niet wegdrukken van: jee, wat ben ik weer aan het aanstellen? Ga ik weer om iemand die ik eigenlijk niet echt ken?
15: Ja, dat moet je bij alles doen. Ook als een huisdier overlijdt of iemand verderop in de straat. Als iemand van betekenis is, en of dat nou iemand was die je heel goed kende of wat minder goed kende, ja, als iemand van betekenis is, dan doet dat pijn. En dat mag.
14: Is het ook misschien oefenen voor als je echt grote rouw krijgt? Is het goed om dit soms eens even uit te oefenen op een bekend iemand, zodat als je echt verdriet hebt, dat je het al een beetje kan?
15: Nou, het is eerder zo dat je al van jongs af aan kinderen gewoon niet moet vertellen: ach joh, dat valt wel mee dat die cavia dood is. Dat je dat gewoon serieus neemt. Je hoeft het niet groter te doen, maken dan het is, maar je kunt niet oefenen. Mijn schoonmoeder van 90 verloor afgelopen jaar 5 vriendinnen. Dat is niet makkelijk. Dat is niet van: oh, daar ben ik aan gewend. Haar hele wereld is echt totaal veranderd nu. Dus nee, je kunt niet oefenen. Je weet ook niet hoe je gaat reageren.
14: Dus Cox heeft hier verder niks aan?
15: Cox heeft hier verder niks aan, behalve dat ze goed gehecht is aan David. En dat ze waarschijnlijk ook aan andere mensen goed gehecht is. Dus ze mag zichzelf ook op de schouders slaan van: goed gedaan.
14: Want waarom is dat fijn dat ze goed gehecht is?
15: Nou ja, kijk, om niet te rouwen in je leven moet je gewoon niet van mensen gaan houden. En moet je ook niet mensen als David Attenborough of Rob de Nijs waarderen. Dan ben je goed geoefend en dan doet het geen pijn. Maar volgens mij is dat geen fijne wereld.
14: En stel, heel Nederland is in rouw om iemand en jij voelt niks, dan ben je niet goed gehecht?
15: Nee hoor, dat is. Kijk, er zijn mensen die niet rouwen om Gerard Cox en Rob de Nijs of over David Attenborough. Nee, dan hebben ze andere mensen in hun omgeving waarbij het veel meer voelt. Sommige mensen rouwen niet onbekende mensen, anderen wel. Beide is normaal.
14: Nou, Cox, je bent hartstikke normaal. Je bent goed gehecht. Je bent een echt mens. Nou, ik zou zeggen, jij kan verder de dag in.
16: Ja, dit kan ik erbij schrijven, mijn biografietje op mijn website. Dus dank je wel daarvoor, ik ben normaal.
1: Ja, heel fijn. Gefeliciteerd ermee. Ja, en thanks. Dank voor je bijdrage, Anne van der Veen. Spraakmakers. We hebben het over waterstof in Zijn er nog vragen. Naast wind en zon, de energiedrager die ons moet gaan helpen om in 2050 volledig klimaatneutraal te worden.
17: Rotterdam staat deze week helemaal in het teken van waterstof tijdens de World Hydrogen Summit en Exhibition in Ahoy.
18: Volledig in het teken van waterstof?
19: Ja, helemaal in het teken van waterstof, dus het gaat de goede kant op.
20: Waterstof. Het kan onze auto's laten rijden, onze huizen verwarmen, is een belangrijke grondstof in de chemische industrie en het belangrijkste, het is duurzaam.
21: Waterstof is een energieprovider, om het zo maar te zeggen, die zeer efficiënt is. 1 kilo waterstof levert 3 keer de hoeveelheid energie ten opzichte van 1 kilo aardgas.
22: De grote waterstofdoorbraak. Ja, misschien heb ik iets gemist, maar nee, ik heb hem nog niet gezien.
23: We weten allemaal met het elektriciteit, alles loopt vast. Stel dat we een waterstoffabriek bouwen in Rotterdam. Dat soort grote projecten, die komen nu niet van de grond.
1: Waterstofexpert Lennart van der Burg is bij ons om al onze vragen over waterstof te beantwoorden. Ja, Lennart, stapje voor stapje rollen we onze groene waterstof-economie uit in Nederland. Vandaag is er een kleine, misschien nog wat bescheiden mijlpaal bereikt. Het eerste deel van het waterstofnetwerk wordt opgeleverd door GasUnie. Dat netwerk wordt dan door heel Nederland gelegd of alleen op bepaalde plekken?
13: Vandaag wordt de eerste oplevering gedaan van het netwerk in Rotterdam. Het is van de Maasvlakte waar de productie is naar Pernis waar het gebruik is. Ja. Dus dat is alleen het Rotterdamse. GasUnie heeft het plan om eigenlijk de 5 industriegebieden aan elkaar te verbinden met een netwerk van 1200 kilometer lang. Dus dat is eigenlijk het masterplan voor het waterstofnetwerk, ook wel backbone genoemd in Nederland.
1: Ja, en gaat er dan groene waterstof door die leidingen of alle kleuren van de regenboog?
13: Op zich, alle kleuren zouden erin kunnen, hè, want waterstof is in die zin waterstof. Ja. Groene waterstof is wel wat schoner, dus dat is wel discussie. Ja, ga je dan het schone soort van vuilen maken met de blauwe waterstof? De grootste uitdaging voor het netwerk is nu nog voldoende productie te krijgen aan de ene kant. Maar ook zeker voldoende vraag te krijgen aan de andere kant. Want straks heb je een netwerk en dan wordt het niet gebruikt. En dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn.
1: Ja, het moet wel nut hebben.
13: Het moet wel nut hebben.
1: Wat erin gaat, moet er ook weer uit. Precies, en er moet ook voldoende ingaan omdat wat eruit gaat om aan die vraag te voldoen. Dat is de logica die erachter zit. We gaan naar onze eerste beller. Dat is Willy Faber-Roos uit Berkel Enschot. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
24: Ik heb een vraag. Ik zou graag heel graag met de auto op waterstof willen rijden in plaats van benzine. We hebben nu een hybride auto. Mm-hmm. En ik vraag me af wanneer dat mogelijk zou zijn.
1: Oh ja, want elektrisch rijden volledig is geen optie voor u?
24: Ja, een beetje lastig. We hebben geen oprit bij ons huis. En ook niet echt een parkeerplaats voor de deur. Wordt een beetje lastig.
1: Oké. Dus de vraag is, wanneer kan mevrouw Faber-Roos op waterstof gaan rijden?
13: In principe kan ze vandaag al op waterstof rijden, want waterstofauto's zijn gewoon beschikbaar. We hebben 23 waterstoftankstations in Nederland.
1: 23?
13: Ja. En we hebben 900 waterstofauto's, personenauto's in Nederland rijden. Dus dan zou je zeggen, het kan.
1: Ja, aan zet de nog geen zoden aan de dijk.
13: Nee, aan de andere kant, we hebben 700.000 elektrische auto's. Dus als je kijkt naar van welke technologie wint, zou je kunnen zeggen, dan is elektrisch batterijen elektrisch, is wel de toekomst wat betreft personenauto's.
1: Waarom is dat?
13: Nou ja, in die zin, de vlucht voor elektrische auto's is gewoon veel sneller gaan. De batterijtechnologie is sneller gaan. De uitrol van de laadinfrastructuur is ook veel sneller gaan. Je kan op elke hoek van de straat laden. Want ik hoor mevrouw zeggen, ik heb geen laadpaal voor de deur. Maar die laadpalen zijn in de wijk. Er is een gigantisch dekkend netwerk in Nederland met laadpalen, zeg maar. Ja. Nederland loopt daar voorop in Europa, samen met Noorwegen. Mm-hmm. Dus in die zin is de infrastructuur en die auto's, die zijn er ook. Dus
1: ja. Maar als ze op waterstof wil rijden, dan zou dat kunnen. Ja. Weet u toevallig uit uw hoofd of er in de buurt van Berkel Enschot een station zit waar je waterstof kunt tanken?
13: Dat durf ik zo niet te zeggen, maar er zijn er 23. En met waterstof kun je best wel lange range maken. Maar het is wel zinvol dat er liefst 1 of 2, want als er 1 in operatie zit, moet je naar die andere gaan. En dat maakt het ook wel zo lastig van waterstof. Er is nog in ieder geval tankstations in de buurt.
1: Ja, het kan wel. Mevrouw Faber-Roos, maar het wordt u niet heel makkelijk gemaakt, is eigenlijk het antwoord, als ik het zo samen mag vatten.
24: Ja, en is dat ook ergens op te zoeken, via internet of zo, dat ik daar een overzicht van kan krijgen en welke auto's er, welke automerken daarvoor in aanmerking komen?
13: Als je op internet waterstof en tankstations zoekt of waterstofauto's, dan krijg je zoveel hits, daar kun je een hele dag mee vullen, denk ik.
1: En het is nog vroeg, het is 10 voor 11. Dus we kunnen nog even vandaag. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Willy Faber-Roos. We gaan naar Erik Augustijn. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
16: Wat willen jullie weten?
2: Ja, ik heb een vraag over de opslag van waterstof. Als je waterstof als gas wil opslaan, dan moet dat onder hele hoge druk en hele lage temperatuur. Maar nu heb ik een aantal jaren geleden iets gelezen over een manier om het te binden aan een vaste stof, waardoor het bij kamertemperatuur normaal bewaard kan worden en ook makkelijk weer teruggehaald kan worden. Die techniek die heette H2-fuel. En ik meen dat er sprake was van een natriumboorverbinding waarmee het dan bewaard kon worden. Daar zou ik graag wat meer over willen weten, want daar heb ik sindsdien eigenlijk nooit meer iets over gehoord.
16: Oké, hoe zit dat?
13: Nou ja, meneer heeft gelijk. Kijk, waterstof heeft een hele hoge energiedichtheid qua gewicht. Dus qua gewicht heeft een hele hoge energiedichtheid. Qua volume weer een hele lage dichtheid. Dus het moet samengedrukt worden. Dus opslag zit vaak onder 300 bar of 700 bar. En ja, dat maakt waterstof wel ingewikkeld om het op te slaan. Je moet het onder druk brengen. Alternatief is het vloeibaar maken. Het is en heel koud en dan wordt het vloeibaar.
16: Mm-hmm.
13: En een andere alternatief is, wat meneer zegt, om het te binden aan een vaste stof. En dat is na het H2-fuel is daarmee bezig geweest. Er zijn ook experimenten geweest om ook in de scheepvaart dat toe te passen. Alleen wat je daar ziet is dat hele proces om die vaste stof te maken, om na het borehydride en dat weer terug te maken, dat maakt het toch best wel lastig om dat hele cyclus op te bouwen.
16: Oh ja.
13: Zeker als je het op grote volumes wil gaan doen. Dus huidige gedachtegoed om waterstof grootschalig naar de industrie, want daar willen we het met name gebruiken, is toch wel gasvormig onder druk.
16: Ja. Dat is dan eigenlijk de enige optie.
13: Niet de enige optie. Er zijn ook van andere landen zou het in methanol of ammoniak kunnen doen. Dus er zijn wel andere dragers.
16: Ja.
13: H2-fuel is ook bezig met een poeder, maar dat is nog wel in de niche, laat ik zeggen.
16: Ja, maar voor ons als particulieren om het op te slaan op een of andere manier en dan te gebruiken, dat...
13: Nou ja, ik zou het niet aanbevelen. Kijk, waterstof is geurloos, kleurloos. Het is heel makkelijk ontvlambaar, vaak onder hoge druk. Dus het is in die zin een gevaarlijk goedje. Dus ik zou niemand adviseren om daar thuis mee aan de slag te gaan. In een industriële context wordt het al decennia lang gebruikt. Dus daar kan het veilig.
16: Ja.
13: Maar waterstof in woningen... Ja, daar moet je toch wel in die zin voorzichtig mee zijn.
16: Ja.
13: Er zijn hier en daar wel wat experimenten. Maar om je woning te verduurzamen, worden jaarlijks 100.000 warmtepompen geïnstalleerd.
16: Ja.
13: Er zijn heel veel woningen aan warmtenetten. Dus dat
16: geen waterstof in je eigen huis, echt voor de industrie en wellicht nog voor...
13: Ja, voor de industrie, misschien voor de luchtvaart, voor de scheepvaart. We hebben het ook nodig, willen we de grote hoeveelheid wind op zee benutten.
16: Ja.
13: Dan zou je een deel daarvan kunnen omzetten in waterstof. En ook voor seizoensopslag kunnen we waterstof opslaan, maar dan in de ondergrond is de gedachte.
16: Oké. Meneer Augustijn, wilde u het eigenlijk voor uzelf ook? Zag u die optie wellicht voor de toekomst?
2: Nee, ik denk echt aan grote hoeveelheden dat je gewoon als Nederland een hoeveelheid energie moet opslaan voor moeilijke tijden.
16: Oh ja.
2: En dat je het dan in grote hoeveelheden opslaat.
16: Ja.
2: En ik hoorde zeggen dat het lastig is om die verbinding te maken. Lastig, dat hoeft geen belemmering te zijn om het toch mee door te gaan.
16: Ja, en we zitten volgens mij, als ik het goed heb, meneer Van den Burg aan het begin van de ontwikkeling, toch?
13: Ik zei dat 3 jaar geleden ook toen ik hier zat. Dus word ik daar wel. Maar kijk, het kost best wel wat tijd. Voor waterstof moet een hele nieuwe keten ontwikkeld worden. De productie, de infrastructuur, de eindgebruik. En dat duurt gewoon wel lang.
16: Ja.
13: En vandaag wordt een heel groot netwerk geopend. De grootste waterstofproductiefabriek van Europa staat in Rotterdam. Dus er worden echt wel stappen gemaakt.
16: Ja, iets meer dan 3 jaar geleden in ieder geval. Dank voor uw bijdrage, Erik Augustijn. We gaan naar de volgende beller, zie ik al. Els Mulder uit Heino. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Els.
16: U heeft een vraag, begrijp ik, die meerdere luisteraars hebben.
4: Nou, het klopt. Om naar als land zijnde naar onafhankelijkheid te streven met betrekking tot de energievoorziening, er zou dan de mogelijkheid bestaan om waterstof via de huidige gasleidingen de woningen in heel Nederland te voorzien. En met name ook omdat dat ook een opslagmogelijkheid heeft.
16: Ja, die leidingen die liggen overal al.
4: Ja.
16: Kan daar gebruik van worden gemaakt?
13: Er kan zeker gebruik van worden gemaakt. Gasunie met het grote plan om 1200 kilometer aan waterstofleiding aan te leggen, willen ze ongeveer 80% van de bestaande leidingen benutten. In de praktijk kwam toch dat het best wel lastig was, want die leiding moet op de juiste plaats liggen. Ze moeten technisch geschikt zijn. Dus uiteindelijk kwam ook na onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar voren dat maar slechts 60% van de leiding benut kan worden. Maar nog steeds 60%, dus een deel van de bestaande gasleiding kan benut worden voor waterstof. Dus dat is in die zin positief dat we bestaande infrastructuur daarvoor gebruiken. Ik hoorde mevrouw zeggen qua energieafhankelijkheid. Op korte termijn gaat dat niet direct wat opleveren. Want zeker waar we nu in hebben met de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Op korte termijn gaat waterstof daar niet direct een rol in spelen. Op de lange termijn kan het wel zo zijn.
16: Ja.
13: Als we meer wind op zee kunnen benutten en deel gaan opsletten, gaat ook wel meer van onze eigen energievoorziening verzorgen.
1: Maar er zijn al wel wijken aangesloten, toch, op een waterstofnet?
13: Er zijn hier en daar wat pilots gedaan. Hele wijken, nou ja, meer straten zou ik willen zeggen. In Lochem zijn een aantal monumentale woningen een pilot gedaan op waterstof. Goeree-Overflakkee, stad Haringvliet, is geëxperimenteerd met waterstof in de woning. En dan met een waterstof-cv-keten om de woning te verwarmen. Maar nogmaals, ik wil wel zeggen, dat zijn hier en daar wat pilots. Maar ik zou daar niet... De komende 5 of 10 jaar gaat dat voor de gemiddelde luisteraar niet iets betekenen.
1: Nee.
13: Dat
1: is wel, Mevrouw Mulder, vraag beantwoord.
4: Ja, die is beantwoord. Alleen op dit moment nog voor de korte termijn. En als je op de langere termijn gaat denken.
1: Ja.
4: En dan lichting gaat naar de onafhankelijkheid van de energievoorziening.
1: Mm-hmm.
4: Dan als Nederland zijnde, dan ben je een heel stap verder.
1: Ja. Dank u wel voor uw bijdrage, Els Mulder uit Heino. Cox, je had ook een vraag. Die ging over of we waterstof nou echt op grote schaal gaan gebruiken. Jij wilde eigenlijk gewoon weten, waar staan we nu? Wat is de huidige situatie? Want je leest er veel over.
16: Precies, ja. Nou, heel veel fragmenten eigenlijk van mijn vraag kwamen al voorbij. Ook in jouw antwoorden, maar ook in de vragen van anderen. Maar ik weet nog dat ik als journalist, ja, wat zal het zijn, 1 jaar of 10 geleden bezig was met iemand die een documentaire over waterstof maakte. En die eigenlijk zei van, ja, dit is de toekomst. Maar ja, die toekomst... We zijn nu 10 jaar verder. Jij zei net ook, ik zei 3 jaar geleden, we zijn er net mee begonnen.
1: Ja.
16: Ik vraag me ondertussen echt af, gaan we er ooit nog... Ja, waar staan we inderdaad? Gaan we er ooit nog op grote schaal?
1: Zijn een paar straatjes dus aangesloten op groene waterstof? Ja, of die maakt er een beetje gebruik van, ja.
16: Ja, want die vliegtuigen worden ons beloofd, hè. Dat is dan schoon, weet je. Ja. Ik vraag me af, gaan we dat ooit echt nog wel meemaken?
13: Ja, ik zou deze vraag met 2 dingen willen beantwoorden. De eerste punt is, waterstof is niet nieuw, hè. Er wordt wereldwijd wordt al 100 miljoen ton waterstof geproduceerd. Alleen dat is het. Met aardgas en steenkool voor de industrie. Dus er is een hele grote bestaande markt, maar dat heeft niks met duurzaam te maken. Dat is meer voor de industriegebruik. Als je zegt welke rol heeft waterstof in het energiesysteem, dan is het met name een soort systeemfunctie. Om de grote hoeveelheden wind te kunnen benutten. En deels wordt dat omgezet in waterstof voor verduurzaming van de industrie, luchtvaart, scheepvaart. En de vraag is, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Kijk, die markt ontstaat niet vanzelf. En dan kijk je toch snel naar de overheid om te zorgen dat hoe ontstaat die markt? Nou, één manier om die markt op gang te brengen is om die hele grote markt die er al is, die grijze waterstof, kunnen we die vergroenen. Europa heeft daar een verplichting op ingezet. Die wil zeggen, nou, in 2030 moet 42% van die grote grijze waterstof vergroend worden, in Europa althans. Nou, dat zou een hele mooie stimulans zijn om die groene waterstof op gang te krijgen, om die infrastructuur daadwerkelijk benut te krijgen en op die productie op gang te krijgen. Nu zie je dat heel veel partijen naar elkaar kijken en dat er geen investeringsbeslissingen worden genomen. En dat is een beetje de beweging. Aan de andere kant, onder de radar gebeurt er heel veel. Onderzoeksinstituut als TNO, er wordt heel veel technologie ontwikkeld. De productie wordt opgeschaald. En als je terugkijkt, zonne-energie, na marktintroductie duurde het ook 25 jaar voordat een zonnepaneel bij een persoon op een dak was. Dus het is op zich ook weer niet raar. We zijn ons hele energiesysteem aan het verbouwen. En het kost wel gewoon tijd.
1: Ja, Cox, kost tijd.
16: Ja.
1: Over 10 jaar gaan we nog een keer hier zitten met elkaar.
16: Kijk, heel goed.
1: Nodigen we Lennart van den Burg nog een keertje uit.
16: Lijkt me heel gezellig.
13: Ik heb die ongeduldigheid ook, hoor. Ja. Het moet ook wel sneller, gezien de klimaat en de huidige energieonafhankelijkheid waar we naartoe willen gaan. Maar
1: Dank, Lennart van den Burg, energie- en waterstof-expert, voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot zover dus ook deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over humanitaire hulp in Gaza. Begin deze week werden boten met hulpgoederen door Israëlische troepen tegengehouden. Wat voor hulp is er eigenlijk mogelijk in Gaza op dit moment? Hoe gaat het daar? Heeft u er vragen over? Bel 0800 1101.
0: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
5: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
6: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
5: Dat is het.
0: Verdieping bij het nieuws.
7: Verdriet.
25: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
26: Schaamte.
27: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over 1 of 3 maanden zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
28: En zeer respectloos.
0: Elke dag een factcheck.
29: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
30: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
3: Zometeen van 12 tot 1:30.
0: Wie luistert, weet meer.
31: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
32: Oh, wat betekent dat voor mij?
31: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
32: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
31: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
31: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: NPO Radio 1, 11 uur.
1: Groen van Prinsterer, die naam bent u ongetwijfeld wel eens tegengekomen, maar over zijn invloed is lang niet alles bekend. Terwijl zijn invloed wel tot op de dag van vandaag merkbaar is. Zometeen meer daarover. Hier zijn we snel met Katrien Straatman.
19: Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum kregen de afgelopen 5 jaar 48 veroordeelden niet alleen TBS, maar ook een celstraf van meer dan 10 jaar. En dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. Behandelaars en advocaten vinden dit geen goede zaak. Als het te lang duurt voordat iemand aan zijn TBS-behandeling kan beginnen, is die ook minder effectief. Ook bestaat de kans dat psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich lieten testen bij een checkpoint van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. En dat vergroot het risico op hart- en vaatziekten. De Hartstichting over hoe je cholesterol kan verlagen.
26: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. En zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
19: De Hartstichting adviseert om vanaf je 40ste regelmatig je cholesterol te laten controleren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanochtend ontstond een gaslek in een hoekhuis en het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Slechts 1/3 van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt Vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. En de Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het virus en 300 vermoedelijke besmettingen. En in Duitsland wordt nu een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die mogelijk zijn besmet zijn ook opgenomen. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden. En een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid komt dat door de inrichting van de wegen.
2: We zien dat veel van die wegen die dus eerst 50 kilometer per uur waren... niet worden heringericht. Dus er worden geen aanpassingen gemaakt aan de inrichting. Waardoor het gewoon nog heel erg lijkt op een 50 kilometer per uur weg. Alleen staat er een bordje die zegt je moet 30. En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 kilometer per uur te houden... als de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
19: Gemeenten kunnen op meerdere manieren proberen te voorkomen... dat automobilisten te hard rijden. Bijvoorbeeld door klinkers in plaats van asfalt te gebruiken... en drempels en verhoogde kruispunten aan te leggen. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden... voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen... zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw... namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek... vertelt correspondent Meike Weijers.
4: Die zijn vervolgens bewaard in een pathologiemuseum... en soms ook gebruikt in het onderwijs. Veel studenten die daar les hadden, die hadden geen flauw idee... waar die lichaamsdelen vandaan kwamen. Sommige lichaamsdelen werden niet gebruikt in het onderwijs... maar werden wel bewaard, want meestal ging het... dan om gevallen van mensen die waren overleden aan complicaties... die ingewikkeld waren, die af en toe ook nog onderzocht werden... op een later moment. Maar ja, zoals gezegd, de familieleden die hadden geen enkel idee... dat ja, hun geliefde die ze hadden begraven een lichaamsdeel miste.
19: Tasmanië erkent dat het bij nabestaanden veel leed, woede en verdriet heeft veroorzaakt. Het weer nog tot besluit. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en dan meer opklaring bij maximaal 19 graden.
1: Erwin, hoe is het nu op de weg?
5: Ja, het is een stukje beter. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat natuurlijk wel weer een grenscontrolefile van 2 kilometer. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 6 kilometer file. Daar is de weg gelukkig weer vrij. En dat geeft ook weer wat adem op de A50. Apeldoorn richting Zwolle 5 kilometer file tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek.
6: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek hoe op rma.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
9: Roos Abelman.
10: Het is 7:07. Dit half uur, 8:08, spelen we natuurlijk weer de quiz. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het bloed van voetballers laat dagen later nog schade zien van welke actie in het veld?
11: Erwin Koeman, Van Basten niet buitenspel. Gelid, doe het! 1-0! Prachtig!
10: Ja, tegen 11:30 kunt u het antwoord scoren. En u kunt ook een keertje live meedoen hier in de studio. Bel dan nu 0800 1101 en wie weet zie ik u dan binnenkort. Nu, u bent de naam vast wel eens tegengekomen op straatnaamborden, scholen en zelfs in de Tweede Kamer, Guillaume Groen van Prinsterer. Maar wie was hij eigenlijk en hoe heeft hij Nederland blijvend veranderd? Nou, dat is de vraag die mijn spraakmaker Cox Donders precies 150 jaar na zijn dood hoopt te beantwoorden in een documentaire die vanavond te zien is. Cox, jij schijnt mateloos gefascineerd te zijn door Groen van Prinsterer.
12: Ja, nee, absoluut.
10: Altijd zo geweest?
12: Nee, dat ga ik ook eerlijk bekennen. Maar het is gewoon een opvallende naam, Groen van Prinsterer. Ik ben hem wel mijn hele leven al tegengekomen op verschillende plekken, precies wat jij net zegt. Ja, en dan krijg je zeker als historicus, kijk, ik wist al wie die was. Dat moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben natuurlijk

0: Ik ben hem wel mijn hele leven al tegengekomen op verschillende plekken. Precies wat jij net zegt. Ja, en dan krijg je zeker als historicus... Kijk, ik wist al wie die was. Dat moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben natuurlijk historicus en hij heeft veel betekend voor ons land. Dus dan weet ik wel wie hij is ongeveer. Maar dat we hem echt zoveel tegenkomen, dat zegt wel iets over iemand. En daar kwam mijn fascinatie vandaan. Dat ik dacht, oké, maar is het veel meer nog dan ik dan dacht dat hij voor Nederland betekend heeft?
1: En weten mensen eigenlijk überhaupt wel hoe en wat? Kijk even, Lennart van den Burg, Groen van Prinsterer.
2: Ik moest eerlijk zeggen, ik moest het wel even opzoeken.
1: Ja.
2: Maar ik zag dat hij ook wel met Thorbecke af en toe in de clinch slaap. Zijn Thorbecke, die ken ik wel heel goed,
0: nou,
2: moet ik zeggen.
0: Dat is precies, dankjewel dat je dit doet, want dat is inderdaad precies wat het is. Mensen kennen Thorbecke, tijdgenoot. Inderdaad, degene met wie die vaak in de clinch lag, kennen ze wel. Terwijl Groen van Prinsterer, ja, die kennen we dan weer niet.
1: Nee, hij was mij ook minder bekend.
0: Dat snap ik. Jullie zijn echt niet de enige. Het is, sterker nog, het tegenovergestelde kom ik echt amper tegen. Ja. Dus,
1: Goed, je hebt dus een zoektocht gedaan naar alles wat Groen van Prinsterer eigenlijk was.
0: Ja.
1: Het resultaat daarvan is dus te zien in de documentaire. Laten we even naar een stukje luisteren.
0: Ruim 150 jaar geleden zwom in dezezelfde zee bij Scheveningen een vooraanstaande Nederlander. Een telg uit een adellijk geslacht. Guillaume Groen van Prinsterer.
3: Als ik hem in één woord zou moeten vatten, dan zou ik toch zeggen dat hij een activist was.
4: No justice! No peace!
5: En Groen was natuurlijk ook in een tijd dat de sociale kwestie ook nogal groot was.
1: Ja, burgemeester Carola Schouten interview je hier ook over.
0: Ja.
1: Groen van Prinsterer, in één woord activist, maar hij was veel meer dan dat, hè?
0: Hij was veel meer dan dat. En ik zag echt ook als mijn taak als historicus, omdat hij dus zoveel meer was dan dat, dat ik denk, we moeten er gewoon voor zorgen dat jullie, maar ook de andere mensen om ons heen, gaan weten wie die was. Hij heeft zoveel betekend voor ons. En ja, where to begin? Ik denk wat we echt in het dagelijks leven misschien nog het meest aan hem te danken hebben, is de manier waarop wij politiek bedrijven in dit land. Groen van Prinsterer werd politiek actief. En heb het over de eerste helft van de 19e eeuw. In dezelfde tijd dus als Thorbecke. En je moet je voorstellen, dat is een tijd waarin Nederland zichzelf aan het vormgeven was. We waren net een koninkrijk. In Frankrijk was er net tussen haakjes een revolutie achter de rug, de Franse revolutie. En het idee kwam dus op dat wij allemaal gelijk zijn aan elkaar. En in die tijd is het dus dat onze politiek ook gevormd is. Maar in het begin was het heel gebruikelijk dat je aan de koning, Willem I in dit geval, dat je gewoon ja en amen zei als politicus. Terwijl nu vandaag de dag weten we natuurlijk dat er partijen zijn met verschillende visies over wat het beste is voor Nederland.
1: Ja.
0: We debatteren met elkaar. En dat is... Dat zijn eigenlijk dingen die we te danken hebben aan een Groen van Prinsterer, die echt anders keek.
1: Hij was afkomstig uit een adellijk geslacht.
0: Ja.
1: Hij woonde zeer op stand.
0: Zeker.
1: Hij keek uit op het torentje.
0: Ja, ook
1: Binnenhof,
0: dat.
1: Binnenhof in Den Haag.
0: Ja.
1: Hij was kabinetssecretaris, lid van de Kamer van Grondwetsherziening, lid van de Tweede Kamer ook, was dus ook kamerlid. Dus hij had ook echt een invloedrijke positie waarvanuit hij zijn activisme kon uitvoeren.
0: Ja, hij was zeer geprivilegeerd. En het was ook normaal in die tijd dat als je uit zo'n geslacht kwam, dat je ook dit soort baantjes kreeg. Hè? Ik bedoel, de sollicitatieprocedures liepen heel anders dan dat nu zo is. En het is daarmee dus wel bijzonder dat hij... eigenlijk als je in een bubbel leeft van privilege, van wit privilege, allemaal mannen natuurlijk, vrouwen mochten er niet stemmen of anderzijds echt deelnemen in de maatschappij, dat hij toch echt wel anders naar zaken keek. Dat hij bijvoorbeeld dacht in een tijd van Thorbecke, waarin dus het liberalisme ontstaat en iedereen is gelijk aan elkaar. Hij dacht, iedereen gelijk aan elkaar, dat is wel zo. Maar ik vind toch dat we eerst op de eerste plaats gelovig en God moeten dienen. En als je God dient, ben je een goed mens. Nou ja, en als je vanuit die manier
1: dan,
0: politiek
1: dan ben je
0: bedrijft,
1: beter dan de ander.
0: Nou, dan is dat beter voor Nederland. Zo moet je het zien. Want dat is echt hoe hij naar dingen keek. Maar hetzelfde geldt, en dat vind ik dus een gezicht wat ik echt niet van hem kende. Ik dacht ook altijd, zelfs als historicus, van oh god, dat is die conservatieve protestante man. Veel saai, weet je dat. Maar Groen van Prinsterer heeft ook juist vanuit zijn privilege en vanuit zijn geloof, want alles was geloof gedreven dus bij hem, dat hoor je denk ik al een beetje, heel erg de overtuiging dat slavernij, waar we nog middenin zaten in die tijd, dat dat niet kon. Dat dat een misdaad inderdaad tegen de menselijkheid. Nou, die woorden heeft hij niet gebruikt.
1: Nee.
0: Maar zo dacht hij er wel over.
1: En hoe uitte hij dat?
0: Hij uitte dat omdat hij dus vond dat de mens is gelijk geschapen, al dus God. Dat betekent niet dat iedereen ook dezelfde zeggenschap dus moest hebben. Hè? Dat is echt iets anders. Maar hij zei, dan kunnen we dus niet bezit zijn van elkaar. Ja, dat werkt dus niet.
1: Ja, maar dat is zijn idee. Maar hoe bracht hij dat dan aan de man, om het zo maar te
0: ja,

0: hij kwam dus onder andere in een commissie, dus, hè, die de afschaffing van de slavernij moest gaan onderzoeken. Nog niet bewerkstelligen, maar onderzoeken. Maar wat dan weer zo mooi is aan hem in de voor, als je denkt aan de activist Groen van Prinsterer, is dat hij bijvoorbeeld uiteindelijk uit die commissie is gestapt met veel bombarie. Omdat hij zei, ja, ik zit tussen allemaal mensen die allemaal belangen hebben bij die slavernij. Dus hoe gaan we hier ooit goed naar kijken als al deze mensen er eigenlijk helemaal geen baat bij hebben dat überhaupt wordt afgeschaft. Dus er kwam hij eigenlijk echt wel achter dat hij helemaal niet zo saai is als ik dacht.
1: Ja.
0: Maar dat het een heel bevlogen persoon is die zijn hele leven in het teken stelde van hoe maken we het zo goed mogelijk voor elkaar en voor Nederland.
1: Ja. Schreef je ook opiniestukken en zo?
0: Ja, hij was ook een van de eerste, al dan niet de eerste opiniemaker. Hij schreef dat op in een soort tijdschriftvorm. Het is heel moeizaam hoor, de woorden die hij gebruikte. Mm-hmm. Maar ja, dus nogmaals in een tijd waarin je vooral ja en amen dienen te zeggen, was hij degene die zijn gedachten ook opschreef en verspreidde. Ja.
1: Dus hij verspreidde die ideeën, maar heeft hij ook echt iets bewerkstelligd? Kun je ook echt zeggen, die afschaffing van de slavernij die begon bij hem?
0: Hij heeft er wel echt een grote rol in gespeeld. En hetzelfde geldt voor...
1: Waar zit hem dat dan in? Is dat dan het idee?
0: Het agenderen en het op de kaart zetten. Ja. Vanuit zijn eigen mogelijkheden om dat te doen. Omdat
1: het idee hierover in de samenleving doen kantelen.
0: Ja, eigenlijk wel. Weet je, omdat hij oog had daarvoor waar andere mensen er totaal niet mee bezig waren.
2: Ja. En deed hij dat met name vanuit activisme? Of zocht hij ook wel de verbinding? Want dat is in de huidige tijd natuurlijk, hè, activisme. Van waar ga je echt met een gestrekt been in? En waar zoek je daar de verbinding?
0: Nee, ik zou hem geen verbinder noemen. Het mooie vind ik wel, denk ik, dat deze documentaire uiteindelijk heel verbindend en hoopgevend is. Hij zelf, ik noem het de hele tijd zo, had echt stalen oogkleppen op. Dus hij had een visie. En die visie, die moest eigenlijk iedereen aanhangen. En wie dat niet deed, die was gek. Dus het was niet heel erg... Kijk, het helpt het debat op gang. Want daardoor kan een debatcultuur ontstaan dat je wel eens niet is. En uiteindelijk vind je hopelijk een middenweg. Bij Groen, die was wel halsstarrig daarin. Die was daar wat minder goed in.
1: Ja. Voor deze uitzending zei je ook dat je een natuurlijke weerstand voelde.
0: Ja,
1: zat hem dat daarin? In dat onwrikbare?
0: Precies. En omdat hij zo conservatief was. Want dat was hij. Hè? Ik bedoel, eigenlijk heeft hij heel veel bewerkstelligd wat heel progressief was. Mm-hmm. Maar hij dacht heel conservatief. Hij was een anti-revolutionair. Hij was tegen dus die revolutie waarin iedereen maar kon doen en laten wat hij wil. Want zo zag hij dat. En hij wilde dingen wel graag eigenlijk bij het oude houden op een bepaalde manier. En dat gaat dus over het bestuur, hè, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat echt bleef bij de mensen die allemaal van God als opperbevelhebber hebben.
1: Ook misschien wel mensen zoals hij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ook
0: ja.
1: om je eigen privilege in stand te houden.
0: Nou ja, eigenlijk wel. Hij zag heel erg ook, want dat deed hij dan ook alweer. Het was de tijd waar het sociale vraagstuk heel groot was. Hè. Er waren geen loketten als de voedselbank of waar dan ook waar je kon aankloppen. Nee. En hij zag het dus ook wel als de taak van mensen als hij.
1: Ja.
0: Om dus te zorgen voor de mensen die dat niet kunnen. Wel heel erg top-down hoor.
1: Ja, ik wil net zeggen tot zover het gelijkheidsdenken dan ook van hem.
0: Nou, en dat maakt hem zo interessant dat hij gewoon dus vele gezichten heeft. Conflicterend misschien ook was. Als persoon op zich. Maar ja, goed, hij heeft daarmee wel dingen bewerkstelligd door tegen de stroom in te zwemmen. Dus door anders te zijn dan hoe de elite op dat moment dacht.
1: Ja,
0: dat is wel heel baanbrekend. En
1: we hebben dankzij hem dus ook bijvoorbeeld christelijke scholen.
0: Ja.
1: Hè, dus de manier waarop we scholen financieren. Niet alleen openbare scholen, maar iedereen.
0: Bijzonder onderwijs in het algemeen. Hè? Dus ook Montessori, Jena. Eigenlijk het feit dat je niet dat algemeen onderwijs hebt.
1: Mm-hmm.
0: Ook omdat hij daar weer dacht, wie onderwijs in bezit heeft, tussen haakjes, heeft de macht.
1: Ja.
0: Dus we moeten ervoor zorgen dat dat ook goed geregeld is. Dat door de dat je de smaken kan kiezen die je wil, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: En vandaar dat ook zoveel scholen naar hem genoemd zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja. En was hij ook voorstander van de scheiding kerk en staat? Of wil hij dat echt...
0: Nou, hij wilde het liefst dat iedereen toch wel dat protestantisme eigenlijk als een soort mens al uitoefende. Dus ja, hij wist dat dingen niet nooit onafhankelijk zijn. Dus was hij daar echt voor? Zo kun je dat niet stellen.
1: Hij heeft dus best wel belangrijke zaken op de kaart gezet. En toch kunnen we stellen dat twee van de drie mensen hier in de studio echt weer even op moesten zoeken. Wie was hij ook alweer? Hoe kan dat dan? Dat hij toch een beetje ondergesneeuwd is wat dat betreft.
0: Nou, Thorbecke is natuurlijk met alle eer vandoor gegaan door de grondwetswijziging. Hè. Daar is hij voornamelijk bekend om geworden. Maar ja, toch ook omdat Groen van Prinsterer vaak toch wel... Zijn manier van communiceren was ook heel complex, hoor. Dus het is nou niet echt het meest sexy figuur om mee aan de haal te gaan. Terwijl als je dus iets verder kijkt dan die complexe laag die hij om zich heen heeft.
1: Ja.
0: Ja, was het eigenlijk iemand waar heel veel mensen zich vandaag de dag nog op kunnen beroepen. En die mensen mensen ben ik ook in het documentaire gaan spreken. Van Carola Schouten, die een politieke nazaat is, tot een Sander Schimmelpennink, die ook vanuit een soort adellijke positie die klasseongelijkheid in beeld wil brengen. Jerry Afrije, van Kick-Out Zwarte Piet, om het maar even kort door de bocht te zeggen, die ook tegen die stroom inzwom en dus mensen op een ander idee wilde brengen dan de norm die heerst.
1: Ja.
0: Ik ben ze gaan spreken om te kijken of ik Groen daardoor beter kan begrijpen.
1: Al die mensen samen bij elkaar opgeteld zijn Groen van Prinsterer, zou dat kunnen zeggen?
0: En wat mij betreft heb ik verschillende kanten van Groen in mensen die nu dus met twee benen stevig in de maatschappij staan. Op welke kant, links of rechts, dan ook progressief, conservatief. Zie je dat veel terugkomt bij mensen. Ja. Ja.
1: Het is bijna jammer dat hij niet eventjes op dit moment terug kan kijken op zijn nalatenschap. Want ik begreep dat hij is gestorven met de gedachte, ik heb helemaal niks bereikt in het leven.
0: Klopt, een beetje een soort Vincent van Gogh complex, zeg ik maar. Weet je, hij moest dus weten hoeveel hij bereikt heeft. Terwijl hij echt gestorven is met een idee van, ik word niet begrepen. Ik heb niks voor elkaar gekregen. Wat heb ik hier eigenlijk gedaan in deze wereld? En dat is wel heel sneu.
1: Ja. Het zat heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Maar ja, als hij nu nog zou leven, hoe zou hij dat gevonden hebben? Dat allerlei scholen naar hem vernoemd zijn bijvoorbeeld. Dat zijn naam op verschillende plekken te lezen is.
0: Ja, die vraag heb ik ook wel meer gekregen, hoor. Dus geen zorgen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij dat ongemakkelijk zou vinden. Het was toch wel echt een protestantse man. Ook in de vorm van dat hij niet heel ijdel was. Ja. En dacht van, al die opsmuk.
1: Maar dan zouden wij zeggen, nou, meneer Groen van Prinsterer, je kan niet allebei hebben.
0: Nee, en ook
1: als je waardering wil, dan zul je het krijgen. Precies.
0: Ja,
1: is hoe het eruit ziet.
0: Precies.
1: Zijn er nou meer historische figuren die volgens jou, net als Groen van Prinsterer, meer aandacht verdienen?
0: Ja, zeker. Ik vind het echt een taak nogmaals om die mensen gewoon weer op de kaart te zetten. En dat zijn er heel veel. Hè. Dat zijn mensen als Wilhelmina Drucker bijvoorbeeld ook. Hè. Als het aankomt op het feminisme. Aletta Jacobs trouwens in datzelfde straatje net zo goed. Daar is veel aandacht voor. Gelukkig nu vanwege de musical bijvoorbeeld die er ook is. Maar er zijn gewoon mensen die echt, misschien zonder dat ze het zelf doorhadden, zeker in die 19e eeuw, hè, en echt die vormende eeuw. Ik vind dat er meer mensen uit die tijd op de kaart gezet mogen worden.
1: Waarom is dat dan? Waarom vind je dat belangrijk?
0: Omdat zeker in een tijd als nu, waarin veel polarisatie is, waarin we ook heel erg zoekende zijn van, wat willen we nou met elkaar? Wie zijn we? Ja, kun je denk ik toch veel antwoorden vinden in die tijd waarin mensen ook zoekende waren.
1: Ja.
0: En ik zie dat nu nogmaals een Groen van Prinsterer, iemand die tegen de stroom inzwom, die uiteindelijk, en ik hoop dat mensen dat vanavond in de documentaire ook zien, echt heel verbindend en hoopgevend ook kan werken.
1: Ja. En hoop je dan ook dat we met die gedachte kijken naar de mensen die dat nu ook in deze tijd weer doen? Je haalde Sander Schimmelpennink aan, die is opiniemaker.
0: Ja, nou kijk, ik hoop vooral heel erg dat we,
1: maar even één voorbeeld, Jeffrey Frie is een ander natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat zijn ook op een bepaalde manier, lijken ze op elkaar, maar zijn het ook weer twee uitersten of zo, hè, weet je. Ja. Maar ik hoop gewoon dat we kunnen laten zien dat in een goede democratie, dat je het gewoon met elkaar oneens kan zijn, maar dat je wel moet kijken naar, oké, wat vindt een ander en waarom vindt een ander dat? En dat je door met elkaar dat gesprek aan te blijven gaan, dat je uiteindelijk dat betere Nederland krijgt, dat we altijd allemaal volgens mij voor ogen hebben.
1: Dankjewel, Koksdonders, voor dit gesprek. De documentaire over Groen van Prinsterer wordt vanavond om 22:55 uitgezonden bij KRO NCRV op NPO 2.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Aram Frankfort uit Utrecht, althans,
4: ja,
1: je studeert daar, maar je woont er ook?
4: Ja, ik woon er ook.
1: Dat is leuk. Je studeert muziekwetenschappen.
4: Dat klopt.
1: En je hebt een scriptie geschreven over Rita Hovink.
4: Ja, inderdaad, ja.
1: Wat een heerlijke keuze.
4: Ja, nee, het was heel leuk. Wel een beetje moeilijk, want het was niet, er was wel een en ander over haar te vinden, maar ik heb het over haar jazzalbum gedaan.
1: Ja.
4: En dat was heel moeilijk zoeken.
1: Ja, en waarom dacht je toch, wat was er met haar, dat je dacht, ik ga daar...
4: Nou, ik had een keer in andere tijden gezien over Rita Hovink en ze heeft een beetje een triest leven gehad.
1: Ja.
4: Maar haar liefde lag eigenlijk bij de jazz.
1: Ja.
4: En ik heb eigenlijk vergeleken met Nina Simone, want ze heeft een album gemaakt met jazzklassiekers. En dat heb ik vergeleken met Nina Simone, met de uitvoering van Love Me or Leave Me. En dan ging kijken, imiteert Rita Hovink een jazzzangeres, of is ze ook echt een jazzzangeres? Ze heeft ook echt eigen eigenschappen van een jazzzangeres. Er waren veel overeenkomsten, maar je zag ook wel dat Rita Hovink zich, nou ja, heel veel had toegeëigend en had afgekeken bij de zangeressen als Nina Simone.
1: Ik ken er alleen van Laat Me Alleen.
4: Ja, precies.
1: Alleen
4: ja,
1: met al mijn verdriet.
4: Nou, daar zullen de meesten er ook van kennen, denk ik. Ja, dat klopt. Maar ze heeft dus ook jazz gemaakt.
1: Ja, mooi. Weer wat geleerd, Aram. Leuk. Jij bent hier natuurlijk niet alleen om dit college te geven, maar vooral ook om nieuwskenner van de week te worden. Hoogste score tot nu toe was gisteren natuurlijk maandag 36 punten, neergezet door Gerard Dol uit Lisse. Ik wens je heel veel plezier.
4: Dankjewel.
5: De poorten van het Catshuis gaan open voor de gemeente.
6: Dit gesprek tussen het kabinet en de gemeente was nodig om de kou uit de lucht te halen, want de gemeente hadden laten weten dat ze zich flink alleen voelden staan.
7: Ik vind het heel belangrijk dat wij inderdaad zij aan zij staan als het gaat om het normeren.
8: Ze voelden zich toch een beetje in de kou staan.
6: Dat gesprek heeft nu plaatsgevonden en het kabinet heeft nogmaals gezegd dat ze achter de gemeente staan.
9: En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken.
1: Ja, dat is ook een lekker nummer, hè?
4: Zeker, ja. Ja.
1: Horen, ja. Cliff Richard. Goed, de inhoud. Spoedoverleg op het Catshuis gisteren tussen het kabinet en de gemeente. Vraag 1. Hoe noemt premier Jette de groep van experts die gemeenten gaan ondersteunen bij de asielopvang?
4: Vliegend team?
1: Ja. Ze krijgen, zo krijgen vooral kleine gemeenten ook hulp om meer draagvlak te creëren onder de inwoners. Vraag 2 dan. In Loosdrecht, waar het de afgelopen weken behoorlijk misging met anti-AZC-rellen, ging gisteravond ook welk evenement in aangepaste vorm van start?
4: Pas.
1: De avondvierdaagse. Ja. De kinderen van een Hilversumse school deden niet mee vanwege de grimmige sfeer in het dorp. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Slechts 2 uur heeft de jury nodig om tot een oordeel te komen na een zaak die 3 weken duurt.
11: Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance that bears no relationship to reality.
12: Musk stak miljoenen in het bedrijf, maar vertrok in 2018.
1: Elon Musk ging naar de rechter, maar verloor. De vraag, vraag 3, tegen welk bedrijf had hij een zaak aangespannen?
4: Nou, puur gok, maar ik denk niet Tesla.
1: Nee, OpenAI.
4: Oh ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, Musk was het er niet mee eens dat het bedrijf achter ChatGPT winst maakt en niet alleen maar onderzoek doet zonder winstoogmerk. We gaan naar vraag 4. Heeft hier ook mee te maken? Musk was medeoprichter van OpenAI. Hoeveel geld heeft hij in dat bedrijf gestoken?
4: Nou, voor de gok 136 miljoen.
1: 38 miljoen dollar of 33 miljoen euro was ook goed geweest. Okay. Ietsje minder. De jury vindt dat Musk te lang heeft gewacht met zijn zaak. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
13: We moesten locatie vinden om het schip aan te meren. Dus dat hadden we eigenlijk vrij snel ook georganiseerd. En daarna kwam de vraag van wat doen we ook met de mensen die nog op dat schip zitten.
4: Carola Schouten.
1: Ja, de burgemeester van Rotterdam kwam net ook voorbij in het gesprek over Groen van Prinsterer. Deze vraag kent de vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest, je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Voor de makkelijke 1. Wat wordt het?
4: Doe maar makkelijk. Ja.
1: Burgemeester Schouten bedankte gisteren iedereen die betrokken was bij de ontvangst van welk schip?
4: Ja, het schip waar het virus op zit. Nou, blackout. Pas, ja.
1: Hé, Hondius.
4: Ja,
1: dit is er zo eentje waarvan je dan...
4: Ja, dus je denkt, die heb ik wel. Ja.
1: Nee, maar ook waarvan je later denkt, oh, dat had ik eigenlijk moeten weten.
4: Ja, zeker.
1: Weet ik uit ervaring. We gaan naar de hintsvraag. Aram gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Gaan we.
14: 4.
15: Ik ga af.
14: 3.
15: Want er wordt paal en perk aan mij gesteld.
14: 2.
15: Straks hoor je me op de eerste voor het laatst.
14: 1.
15: In 2028 stopt mijn maandelijkse test op de eerste maandag van de maand.
4: Oh, ja. Ja. Luchtalarm.
1: Ja.
4: Ja.
1: Dan snap je ook de eerste hint. Ik
4: ja, dan wordt het opeens
1: alarm
4: logisch.
1: Gaat af.
4: Ja.
1: Ja. En stopt ook voor 3 punten, want er wordt paal en perk aan mij gesteld. Ja. Er wordt dus mee gestopt en ze staan op een paal, die alarmen. Straks hoor je hem op de eerste voor het laatst. Je hoort hem altijd op de eerste van de maand. Luchtalarm was het juiste antwoord. Aram, je hebt 3 punten in de factor. Dat betekent dat je 13 vragen in het kanon goed moet hebben om ook op te gaan.
4: Nou, het moet een flink kanon worden dan, denk ik.
1: Zo is het, gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welk land gaat de Amerikaanse arts behandelen die in Congo ebola opriep?
4: Pas.
1: Excuses, welke toets om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen wordt niet verplicht?
4: Pas.
1: Discriminatietoets, wat voor verboden middelen zijn gevonden in rijst, thee en kruiden bij de Albert Heijn en de Jumbo?
4: Drugs.
1: Nu even slok water, wat een ramp dit. Pesticiden, de organisatie van de Giro heeft renners opgeroepen om niet meer te plassen in wat? Bidons. Het bloed van voetballers laat dagen later nog schade zien naar welke actie in het veld?
4: Pas.
1: Koppen, welke voetballer heeft de gouden schoenen voor het beste eredivisiespeler gewonnen?
4: Pas.
1: Saibari, een toerist uit Nieuw-Zeeland, heeft een baantje getrokken in welke Italiaanse fontein?
4: Pas.
1: De Trevi-fontein, volgens het commissariaat voor de media, kunnen door wat geen vrije mening vormen?
4: Social media.
1: Ja, Mexico en Uruguay hebben hulpgoederen naar welk land gestuurd?
4: Congo.
1: Cuba, de Eerste Kamer behandelt vandaag de invoering van welke Europese regels?
4: Pas.
1: Asiel- en migratiepact. Er hebben zich toch twee advocaten gemeld om wie te verdedigen?
4: Taki.
1: Ja, ik doe er nog één, want sorry voor hiervoor, voor mij. Nou. De baas van de publieke omroep van welk land is opgestapt omdat het buurland te weinig punten kreeg bij het Songfestival?
4: Oekraïne?
1: Moldavië.
4: Nee, Moldavië, ja.
1: Ja.
4: Nou.
1: Aram, nou, moedige poging. Ja. Helaas, drie vragen goed.
4: Ja.
1: In de factor 9 punten in totaal. En ik excuus hiervoor, maar goed.
4: Nee, maakt niet uit. Ja.
1: Gisteren stopte mijn computer ermee. Er is geen zegen op de quiz deze week.
4: Oké. Okay.
1: Maar dankjewel dat je rustig bleef zitten en door ging gaan. Aram Frankfurt, dankjewel. Kok Donders, dank dat je spraakmaker wilde zijn. En Lennart van den Burg, nogmaals dank voor het beantwoorden van al onze vragen over waterstof. Zometeen worden de vragen gesteld door Sven Kokkeman. Sven, aan wie ga je die stellen?
16: Goedemorgen, Roos.
1: Pak vast een glaasje water.
16: Ik ga praten met Ger Koopmans, dat is de voorzitter van LTO Nederland. En het gaat natuurlijk over stikstof.
17: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
18: In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% bleken te hoog cholesterolgehalte te hebben. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsfonds gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. En daar is ook een man van 33 opgepakt. En in de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanochtend ontstond een gaslek in een hoekhuis en het vuur verspreidde zich via het dak naar drie andere woningen. De veiligheidsregio heeft de omwonenden voor rook gewaarschuwd met een NL-alert.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Komt er voor de zomer dus, zeg binnen een week of 7... een oplossing voor het stikstofprobleem zoals het kabinet graag wil. Of niet, het Algemeen Dagblad meldde dit weekend dat in kringen van het CDA te horen zou zijn dat er toch echt meer tijd moet worden genomen om de boeren mee te nemen in de maatregelen die eraan zitten te komen en dat de plannen daarom wellicht pas na de zomer zullen worden gepresenteerd. Verantwoordelijk minister Jamie van Essen van Landbouw houdt voorlopig voet bij stuk. Hij vindt het niet te verkopen aan woningzoekenden als de plannen later zouden komen. Volgens hetzelfde AD zou het beruchte stikstofkaartje ook weer terugkomen. Maar dan in een andere vorm. Dat kaartje leidde tot een hoop boerenprotest toenmalig stikstofminister Christiane van der Wallen presenteerde. Nu zou het gaan om niet om een fysiek kaartje, maar om gegevens waarmee je vrij makkelijk zo'n kaartje zou kunnen maken. En dan maken mensen zich in Den Haag ook weer zorgen over wat dat dan allemaal weer gaat doen. Ger Koopmans is de voorzitter van LTO Nederland, de land- en tuinbouworganisatie, en hij zit ook over stikstof aan tafel om te onderhandelen met het kabinet en met de andere partijen over dat nieuwe stikstofpakket. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
16: Komt dat er nou wel of niet voor de zomer, denkt u?
19: Nou, wij hopen van wel als LTO Nederland, want het is noodzakelijk dat we een traject echt met elkaar vastpakken waarin het duidelijk is dat de vergunningen weer verleend kunnen worden voor boeren, burgers en voor bouwers.
16: Ja, u hoopt van wel, maar denkt u het ook?
19: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is ook nodig. We zitten natuurlijk al een aantal jaren met een stikstofcrisis. Ook deze regering heeft weer opgeschreven dat het een van de grootste crisis ooit is. Daardoor kan er niet gebouwd worden. Ja. Onze boerenbedrijven kunnen zich niet ontwikkelen op een goede manier. Ja. En daarom is het van belang dat die vergunningverlening echt loskomt.
16: Ja, goed, dat zijn de argumenten, die kennen we. Maar komt het ook zover? U zegt, ja, ik heb er hoop op, ik denk van wel. De minister zegt 26 juni, dat is over 6 weken. Een week later gaat de hele handel met vakantie. Want dan is het reces in Den Haag. Is de 26e nog steeds de streefdatum? Denkt u ook dat de 26e er een stikstofpakket
19: ligt? Nou ja, wij zijn er klaar voor. We hebben een plan gereed gemaakt samen met het IPO. De provincies zijn dat, de gemeenten, de waterschappen en de jonge boeren. En dat plan staat voor een flink deel in het coalitieakkoord van de regering. Ja. En als ze dat omzetten in wetgeving en in een plan, nou ja, dan komen we een heel eind.
16: Doen ze dat ook?
19: Nou, ik denk het wel. Het staat in het coalitieakkoord, dus
20: dus
19: wat
20: er is geen bondje aan de lucht, gewoon voor de zomer hebben wij een stikstofpakket.
19: Nou, het is een ingewikkeld verhaal, omdat als je dat allemaal moet
20: uitwerken... Nee, zo ingewikkeld is het niet, want u zegt net zelf, er ligt een lijstje. Dat hebben wij voor een deel opgeschreven, het kabinet heeft dat voor een deel overgenomen. Dus als ze daar een klap op geven, dan zijn we rond.
19: Nou, ingewikkeld is het omdat je ook, zeg maar, de regering moet natuurlijk ook met een meerderheid zien te dealen. Ja. En ze hebben te maken met maatschappelijke organisaties waar wij er één van zijn.
20: Ja.
19: Wij zitten samen aan tafel onder leiding van Elbert Dijkgraaf.
20: Ja.
19: Om met elkaar te kijken hoe ver
20: dit is. Dat is die dit met de maatschappelijke organisaties doet. Dus u bent er nog niet?
19: Nee, we zijn er nog niet. Er vinden nog heel veel gesprekken plaats in dat platform.
20: Ja.
19: Met elkaar. En er vinden allerlei gesprekken plaats op medewerkersniveau met ambtenaren.
20: Ja.
19: En de taskforce zelf, die negen bewindslieden.
20: Ja.
19: Die zijn naar verluid ook nog met elkaar in gesprek om te kijken wat precies de inzet van de regering wordt.
20: Meneer Koopmans, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, taskforce van allemaal ministers. De premier zelf leidt die taskforce binnen het kabinet. De vicepremier zitten erin, uiteraard de bewindslieden van landbouw. Maar ook de minister van Infrastructuur. Kortom, het is een heel gezelschap. Hebt u al contact met ze gehad?
19: Nou, we hebben geen plenaire zitting met elkaar gehad. Die hebben we wel. De vorige regering had een ministeriële commissie.
20: Dat was een heel gezelschap.
19: Negen mensen. Maar
20: dat was bijna het katshuis te klein voor. Zo groot was het gezelschap.
19: Dat klopt. Ja, dat waren wonderlijke zittingen eigenlijk.
20: Ja, maar u bent nog niet aan tafel geweest dus met die ministerie.
19: Wel met onder leiding van Dijkgraaf. En ja, wij spreken de minister, die moet ik zeggen. Die heb ik in de afgelopen maanden dat hij op die zetel zit regelmatig kunnen spreken.
20: Ja, Jamie van Essen hebben we het over.
19: Ja, daar ben ik ook echt positief over de wijze waarop dat hij openstaat voor het gesprek.
20: Maar luister,
19: en op medewerkersniveau wordt er met elkaar gesproken.
20: Ja, maar u zegt net, er ligt een coalitieakkoord. Daar kunnen wij voor het overgrote deel mee leven. Dat lijkt trouwens ook heel erg op de stukken die u hebt ingeleverd, zou ik maar zeggen, samen met de provincies. Maar u zegt net zelf, het kabinet heeft nog geen standpunt bepaald. Er ligt toch een regeerakkoord?
19: Ja, maar dat moet verder in nadere regels uitgewerkt worden. En nader gedetailleerd worden.
20: Ja.
19: En dan moet een tijdstabel aan vastgekoppeld worden.
20: Maar die staat ook in het regeerakkoord, toch?
19: Nee, die staat er niet precies genoeg in. De tijdstabel waar u waarschijnlijk op doelt is dat er, en dat heeft de premier ook laten weten, dat echt voor de zomer er een plan moet liggen.
20: Ja.
19: Hij heeft ook laten weten dat zeg maar, voor het einde van het jaar sowieso het maatregelenpakket duidelijk moet zijn.
20: Ja.
19: En wij delen die opvatting, want dat is heel erg goed.
20: Maar u weet dus niet hoe ver het kabinet is?
19: Nee, weet ik niet. Maar
20: we zitten zes, zeven weken voor de zomer. En dan moeten pakketten zijn. Dat zou toch wel handig zijn. Als u zou weten waar het kabinet mee gaat komen, toch of niet?
19: Ja, dat zijn nog 42 dagen. En als we nog zes weken hebben. Dus de mogelijkheden genoeg om keuzes met elkaar te maken.
20: Is dit de autopolitiek die nooit problemen ziet, maar altijd oplossingen? Of,
19: we moeten een oplossing vinden. Ja, ook voor onze leden. Want wij hebben ondertussen meer dan de helft van onze leden heeft ondertussen een onzekerheid op het gebied van vergunningen. Dus of zijn ze, zoals dat dan heet, pasmelder, interimmer, positief geweigerde. Of ze hebben te maken met de uitspraak van 18 december 2024. Of ze hebben te maken met handhavingsverzoek zoeken van MOB of dreiging daarvan.
20: Mobilization for the Environment.
19: En dus zijn er heel veel mensen die onzeker zijn. Wij zeggen daarom, die onzekerheid moet weg.
20: Ja, maar we zijn al jaren onzeker. Dit hele dossier loopt al jaren. En zeker sinds de Raad van State daar een hele sterke scherpe uitspraak over heeft gedaan. Dat was destijds, toen Mark Rutte nog premier was, de grootste crisis.
19: Ja, dat die was 29 mei 2019. Die eerste uitspraak gedaan.
20: We zijn inmiddels dus 7 jaar verder.
19: Ja,
20: en we zijn inmiddels dus 1, 2, 3 kabinetten verder.
19: Ja, maar het ongeduld is bij ons dus groot. En daarom houden wij ook vast aan dat het duidelijk moet zijn dat de kritische depositiewaarde, want dat is eigenlijk het eikpunt waardoor we de vergunningverlening niet meer loskrijgen in Nederland.
20: Dit moeten we even uitleggen.
19: Uit de wet.
20: Ja.
19: Dat is een soort norm. Ja. Een norm van de hoeveelheid stikstof die neerslaat.
20: Die neerslaat in de natuurgebieden.
19: En daar hebben wij in Nederland in de wet van 2021 een norm opgenomen. Dat als wij allemaal, dus alle luisteraars en u en ik, morgen allemaal weggaan. We gaan naar Nieuw-Zeeland, we gaan daar zitten.
20: Ja.
19: Dan gaan we nog steeds die norm in Nederland niet halen op de meeste plekken. Dus het is een onhaalbare norm.
20: Dus ging het vorige kabinet aan de slag met die kritische depositie. waarden en heeft toen gezegd, we moeten niet kijken naar de neerslag van stikstof, dus het neerdalen op de kwetsbare natuur, maar op de uitstoot, maar dan ook op bedrijfsniveau. Zodat je dus met een, zoals dat dan heet, doelsturing, hè, dus dat je per bedrijf kunt kijken hoeveel zo'n bedrijf mag uitstoten aan stikstof. Dus niet meer de neerslag, die voor een deel ook nog van het buitenland komt, maar de uitstoot. Ja. Daar heeft de Raad van State van gezegd, leuk plan, maar moet je niet doen, moet je beter over nadenken, want het is niet goed genoeg onderbouwd.
19: Nee, maar dat komt omdat in dat wetsvoorstel namelijk, dat wetsvoorstel was de helft. Namelijk wel de kritische depositiewaarde uit de wet.
20: Ja.
19: Maar overigens in de toelichting stond die er toch nog in. Dus daarom vonden wij die kant ook niet goed geregeld.
20: Ja.
19: Hebben de regering ook laten weten. Maar twee, je moet wel een afdwingbaar emissiereductie, dus uitstootvermindering van stikstof. Dat moet je wel kunnen afdwingen.
20: Ja.
19: En wij zijn het daarmee eens. Wij zeggen tot 1 januari 36 is het goed om 42-46% te verminderen.
20: Ja.
19: En dat is opgeteld alles wat je zeg maar, met opkoop doet, met managementmaatregelen op bedrijven, wat je in specifieke natuurgebieden of er rondomheen doet.
20: Ja.
19: Dat opgeteld tot 1 januari 36.
20: Ja. 9 jaar.
19: Ja, dat moet je dus dat moet je in de wet vastleggen. Ja. En dat wetsvoorstel ligt er nog niet.
20: Ja.
19: Nee, en mijn mijn smeekbede aan het kabinet, het vorige kabinet en het huidige is, kom zo snel mogelijk met het traject en de inhoud van dat wetsvoorstel.
20: Juist.
19: Dat is belangrijk.
20: Dus weg met die cryptische depositiewaarde, dus de neerslag. Dat uit de wet, dat is voor u een voorwaarde, anders tekent u niet?
19: Ja. Ja, dat is zeker, want anders hebben we ook geen...
20: Anders komt er geen akkoord. Dus als het kabinet met iets komt waar die cryptische depositie...
19: Nee, maar dan is voor niemand denken, is er toestemming. Want als
20: Ik vraag het aan u, en u bent vertegenwoordiger van de boeren.
19: Ja, omdat dan de vergunningen niet loskomen. Dat is een harde randvoorwaarde.
20: Als die kritische depositie waar er nog ergens opduikt in de stukken, dan is Gert Koopmans terug naar Limburg en dan is er geen akkoord.
19: De kritische depositiewaarde in relatie tot de individuele vergunningverlening. Want daar gaat het om.
20: Ja?
19: En die moet uit de wet.
20: En anders valt er met u niet verder te praten.
19: Nou, wij moeten, laat ik zeggen, wij moeten een totaalpakket maken. Dus ik wil het ook. Dit is een cruciaal onderdeel.
20: Ja, maar zonder
19: en we
20: dit
19: moeten met een minister en met de regering een totaalpakket maken.
20: Maar als dit onderdeel erin zit, bent u weg.
19: Als de kritische depositiewaarde blijft, dan kunnen er geen vergunningen verleend worden.
20: En dan bent u weg?
19: Voor de bouw, ja, dan zetten wij. Ik weet niet eens of het de bedoeling is om een handtekening of zoiets te zetten.
20: Maar dan
19: want
20: bent
19: het
20: u
19: is
20: weg.
19: Een keuze van het kabinet. Maar dan, dan doen wij niet mee. Zeker niet.
20: Maar dan zou je zeggen, als je dat als kabinet weet, dan ga je om te beginnen daarmee aan de slag. En kom je bij u en zeg je, we zijn ermee bezig.
19: Dat hebben ze ook opgeschreven in een brief aan de Kamer.
20: Ja, dat weet ik.
19: Alleen ik wil nog, dat heb ik ook de minister laten weten, ik wil nog uitdrukken. Weten wat precies het tijdspad is van dat weghalen van die kritische
20: depositie. Maar u hebt dus geen contact hierover gehad met Rob Jetten?
19: Ja, we hebben zeker een keer met Rob Jetten in het begin
20: Ja, maar vanuit hoofden van die taskforce. Er is geen overleg tussen de leider van die taskforce, de premier, dan wel de vicepremier.
19: De feitelijke leiding zit bij de minister van Landbouw.
20: Ik meen toch te weten dat die taskforce onder leiding staat van de premier.
19: Als er echt een crisis is, heeft hij gezegd, dan kom ik ook.
20: Ja.
19: En dat is prima. Dat is ook de juiste verhouding. Er zijn een paar bewindslieden. Karremans van de VVD, van Economisch, van IMW.
20: Ja.
19: En staatssecretaris Debat, die vanuit het CDA zeg maar, daarin zit.
20: Doet,
19: dat zijn zeg maar, zo'n beetje de leiders binnen dat negental, heb ik, begrijp ik. Ja. En
20: maar u
19: prima.
20: Weet niet hoe ver ze zijn.
19: Nee, maar dat hoeft ook nog niet. Want zij moeten zelf met elkaar goed doorakkeren wat er gebeurt. En dat is een groeiproces in de komende weken. Daar ben ik ook niet over in paniek. Het enige wat ik wel heel snel graag wil, dat is duidelijkheid wanneer dat kritische depositiewaarde uit de wet gaat. Dat heb ik de minister een paar keer laten weten en de vorige week ook nog.
20: En wat zei die dan? Als u hem
19: ik kom wilde. Snel met een antwoord erop. En ik zou zeggen, de komende week zijn er nog een paar brieven van het kabinet voorzien.
20: Ja?
19: Over van alles en nog wat. Wat hier aan raakt. En ik zou zeggen, zet het erin.
20: Dus u wilt deze week duidelijkheid over het lot van de kritische depositiewaarde in de nieuwe stikstof?
19: Wij willen daar snel duidelijkheid
20: deze week,
19: over. Want dat is. Nee, ik heb gezegd dat er deze week nog brieven.
20: En dat het een uitstekende gelegenheid was om het op te schrijven.
19: Ja,
20: dus dan wilt u het toch deze week horen?
19: Ja, maar dat is wat anders dan dat. Laat ik zo zeggen, wij werken als LTO Nederland samen
20: laat het
19: met andere organisaties.
20: Laat het deze week nog weten, zegt
19: wij,
20: u eigenlijk.
19: Ja, graag.
20: Ja.
19: En wij werken echt mee aan de oplossing. Want die is voor onze leden van belang, die is voor Nederland van belang.
20: Ja.
19: Die is voor de bouw van belang en die is voor de natuur van belang.
20: Oké, dit is dus de neerslag van stikstof die wordt ingewisseld voor de uitstoot. Als het allemaal goed in de wet terechtkomt.
19: Ja.
20: En bij de rechterstand houdt natuurlijk. Dan hebben we de kwetsbare natuurgebieden waaromheen agrarische activiteit is, boerderijen. Het kabinet heeft daarvan gezegd, laten we nou in de buurt van die kwetsbare natuur beginnen. En daar echt rigoureuze maatregelen nemen, want dan kunnen we al echt meters maken, ook in de terugstoot van de uitstoot, waardoor we de doelen dichterbij krijgen. Daar wordt gesproken van zonering. Dus in een bepaalde straal om een natuurgebied mag je dan wel of niet nog een boerderij hebben. Onder het vorige kabinet, onder leiding van mevrouw Wiersma, de minister van Landbouw toen, was dat 250 meter. Ik lees in het Algemeen Dagblad al wat er nu wordt gesproken over, op wens van D66, over een zonering van 500 meter. Dus afstand twee keer zo groot tot een natuurgebied. Klopt dat?
19: In een aantal plannen die provincies hebben gemaakt die bevoegd zijn op het gebied van de natuurvergunningen staan allerlei teksten en allerlei normeringen. En onze opvatting die staat in onze bouwsteen die we samen dus met anderen gemaakt hebben.
20: Ja, ik heb het hier.
19: Daar staat
20: 250 meter.
19: Wat ons betreft in 250 meter. Daar waar er sprake is van stikstofgevoelige natuurwaarden.
20: Ja. Want daar maar is daar niet, zeggen de van dat is te dichtbij. Daarmee haal je te weinig resultaat binnen.
19: Ja, bij ons gaat
20: je moet meer afstand nemen.
19: Daarom hebben wij een plan gemaakt wat een optelsom is van dat je in het hele land de emissies reduceert. Zoals ik net al zei, 42-46% ja. Als optelsom vanaf 1 januari 19.
20: Maar de grootste stappen kun je zetten in de buurt van die kwetsbare natuurgebieden?
19: Nee, het blijkt eigenlijk weer uit rapporten die recent nog naar de Kamer zijn gezonden, dat als je direct in de buurt van natuurgebieden reduceert, ja. Dat daarvan de totale effecten ook weer onvoldoende zijn. Wij zeggen dus, je moet een combinatie doen. In het hele land emissies reduceren. Niet alleen trouwens de landbouw. Ja. Wij vinden ook dat uitdrukkelijk iedereen daaraan bij moet dragen. Ook de bouw, ook de industrie, ook Schiphol, zeker. Ook Tata Steel.
20: Maar het staat ook allemaal in het regeerakkoord. Of
19: ja, maar dat hoort er dus wel bij. Dat moet allemaal uitgewerkt
20: dus
19: worden.
20: Dus 42-46% voor de landbouw, 50% voor verkeer en industrie. U zegt net zelf, we hebben onze plannen tijdens de formatie ingebracht. Hè? Dat zijn die bouwstenen van de provincies en dat zijn ook uw bouwstenen. Nou, die komen bijna één op één terug in het coalitieakkoord. Dus u hebt eigenlijk meegeschreven aan het coalitieakkoord, toch, via de achterdeur?
19: Nou ja, laat ik zeggen, vingerafdrukken op de pen zitten we hier en daar bij.
20: Ja. Ja. Nou is er alleen één probleem.
19: En dat is dat er nog geen meerderheid in...
20: Nee, dat komt zo meteen nog. Ik herstel mezelf, er zijn twee problemen. In ieder geval, laten we beginnen bij het eerste probleem. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt... dat is allemaal leuk en aardig wat ze hebben opgeschreven... maar daarmee haal je de doelstellingen niet.
19: Ik denk dat het Planbureau, en ik meen het oprecht... onvoldoende doorgrond heeft dat ook in ons plan zit... dat het afdwingbaar is. En het Planbureau,
20: maar het Planbureau kan toch wel lezen, want dat staat er gewoon in. Dat is nou weer niet zo ingewikkeld.
19: Nee, het Planbureau... heeft nog niet de wet gezien op grond waarvan die afdwingbaarheid ook geregeld is. En ik ken het Planbureau, die willen gewoon de wet zien. Goede bedoelingen, zeggen ze, daar kun je niet zoveel mee.
20: Dus u hebt er vertrouwen in dat u het Planbureau alsnog meekrijgt met de plannen? Want als die plannen er zijn voor de zomer, komen die nou of niet, denkt u?
19: Ja, ik ga ervan uit dat ze komen, zeker. En het is ook noodzakelijk. Wij wensen dat heel erg graag voor iedereen.
20: Ja, goed, maar dan nog moeten ze door de Tweede Kamer. Komen wij probleem 2. En dan moet een meerderheid zijn in de Tweede en in de Eerste Kamer. Daarvan is dit minderheidskabinet afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Kijk het naar links, want daar moet vermoedelijk de steun vandaan komen... omdat rechtse partijen sowieso niks zien in de plannen, lees ik en hoor ik overal. Vindt GroenLinks PvdA, zo heet ze officieel nog in de Tweede Kamer... Progressief Nederland is de nieuwe naam. Die vinden die plannen niet ver genoeg gaan.
19: Nou, niemand kent de plannen nog, want ze zijn nog niet gepubliceerd. Dus...
20: Ja, maar ze kennen wel het plan uit het regeerakkoord.
19: Ja, maar niet de uitwerking daarvan. En nogmaals, ik zeg daarbij nog een keer... dat uiteindelijk de afdwingbaarheid ook van groot belang is. Wij kiezen daar ook voor. Ja. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat boeren zelf... Ja. Met innovatie ontzettend ver kunnen komen. Ja. Alleen op een aantal plekken zul je nog tegen elkaar moeten zeggen... misschien helpt het als je daar regelt dat in 2036 1 januari... als je daar niet voldoende geregeld hebt... dat je dan emissies nog afdwingbaar kunt reduceren. Dat is geen fijne boodschap, maar ik ben ervan overtuigd... dat zie ik ook in alle merken, in alle gesprekken met boeren... die zeggen, in die optelsom, dus dat je in de regio... landelijk en met specifiek beleid en met opkoopbeleid... gaan we die doelstellingen met elkaar halen.
20: Steunen de boeren dit beleid? Steunen de boeren deze plannen?
19: Dat ligt eraan hoe ze precies eruit komen te zien.
20: Als die kritische depositiewaarde wordt geschrapt...
19: En de vergunningen meer verleend kunnen worden, dan is dat voor heel veel boeren is het geruststellend. En dus misschien nog even terug naar de vraag over zeg maar, de Tweede Kamer. Ik zie dat ook wel als een kans, omdat... doordat
20: lijkt Henri Montebal wel, die zegt dit ook de hele tijd. Het is trouwens uw leider, politiek leider.
19: Ja, als voorzitter van LTO Nederland werken en dealen wij met iedereen.
20: Okay.
19: En van belang is dat, denk ik, het feit dat er en dat deze regering geen meerderheid heeft. Dat leidt ertoe dat men ook er zou kunnen redeneren dat je aan beide kanten wat draagvlak zou moeten hebben. Ja. Wij zitten in die taskforce of in dat platform onder leiding van Herbert Dijkgraaf. Ja. Zitten wij ook samen met Stichting Natuur en Milieu. Ja. En wij proberen ook met elkaar te zorgen dat hier ordentelijk beleid uitkomt. Waar boeren en tuinders mee vooruit kunnen. Ja. En de Nederlandse samenleving ook. Want het is natuurlijk mooi om hier weer te zitten op een... op een dinsdag, of wat is het vandaag?
20: Een dinsdag.
19: Maar in de komende jaren verlang ik er toch naar voor de samenleving. Maar dat we hier minder dit soort gesprekken moeten voeren, omdat het namelijk opgelost gaat worden.
20: Ja. Hoe is het met uw ruimtelijk inzicht?
19: Goed.
20: Hoe is het met uw topografische kennis?
19: Redelijk. Ik weet niet welk dorp dat u precies gaat noemen.
20: Hebt u wel eens een kaartje nodig?
19: Nou, dat is allemaal TomTom tegenwoordig. Of nou, van mijn de Google Maps.
20: Ja, maar ik doe natuurlijk op een ander kaartje. Christiane van der Wal, toen zij nog minister voor stikstof en natuur was, kwam met dat kaartje naar buiten. Met de contouren, waar we het net over hadden. Nu lees ik in het Algemeen Dagblad dat er weer iets vergelijkbaars zou circuleren, maar dan zonder een fysiek kaartje. Maar wel met allemaal gegevens op basis waarvan je vrij snel zo'n kaartje zou kunnen tekenen. Klopt dat?
19: Ja, rondom een aantal natuurgebieden die stikstofgevoelig zijn, zullen we maatregelen moeten nemen. Dat blijkt uit elke uitspraak van de Raad van State.
20: Ja, maar dat klopt
19: blijkt
20: dat er een
19: ook
20: kaartje
19: uit plannen van collega landbouworganisaties die zeggen juist in de directe nabijheid van natuurgebieden zul je wat meer moeten doen.
20: Ja.
19: En alleen zul je die gewoon gebiedsgewijs, per gebied, gewoon met elkaar moeten beargumenteren. En ik ben er voorstander van. Ja. Dat hebben we ook in de informatie al laten weten aan de partijen. We hebben het ook in ons plan staan. Wij hopen dat de regering daarin ook een beetje regie gaat nemen in de vorm van instructieregels. Dat is een bevoegdheid van de minister van Ruimtelijke Ordening. Want wat zien we namelijk nou, en wat maken onze leden mee, en wat maken boeren en tuinders mee, dat provincies in Nederland allemaal op een verschillende manier, de een met zoveel meter, de ander met vier keer zoveel meters, met allerlei manieren bezig zijn om in verordeningen regels te maken voor boeren die veel ingrijpender zijn als dat je in eerste aanleg zou denken.
20: Ja, maar komt
19: en daarom is het van belang dat we ook met de regering afspraken gaan maken die zorgen voor een hanteerbaar systeem. Ja. Waar minder boeren last van hebben dan in die provinciekaartjes, tenminste in sommige provincies.
20: Ja.
19: En waarbij het daardoor ook voor de provincie, voor de Rijksoverheid betaalbaar is.
20: Ja, weet u de vraag nog?
19: Jazeker, hoe het was met die zonering.
20: Nou, of er een kaartje komt of niet?
19: Nee, ik geloof niet in kaartjes. Maar dat je uiteindelijk, want daar gaat
20: vraag
19: het
20: op. De vraag is de opstap naar een andere, namelijk dat kaartje leidde tot heel veel glazen. En tot onvrede, omgekeerde vlaggen, boerenprotest, rijden op de snelweg.
19: Omdat er toen geen enkel perspectief in die kaartjes zat. Keiharde maatregelen, zonder dat wie dan ook wist op welke manier dat je dat zou kunnen halen.
20: Ja.
19: Omdat namelijk die kritische depositiewaarde, die bleef in dat systeem. En dat is gewoon, dat getal, die maatlat, die is onhaalbaar. En daarom waren mensen terecht destijds
20: dus
19: boos.
20: Dus komt u weer terug bij het punt dat u aan het begin van deze uitzending al maakte. Dat instrument, die kritische depositiewaarde, moet dus weg.
19: Ja.
20: Verwacht u, waar sommigen toch wat beducht voor zijn, weer een hete zomer vol boerenprotest als die plannen worden gepresenteerd? Of is uw achterban rustig en zien ze ook dat met die kabinetsplannen en die bouwstenen die u samen hebt geformuleerd, dat nodig is en dat daarmee dus ook de rust wordt bewaakt?
19: Nou, allereerst zijn mensen vooral nu een beetje murf, omdat het al zo lang duurt. En omdat er geen oplossingen, nu, vandaag, zijn. Dat maak ik bij ondernemers mee. 50% heeft dus een vergunning die niet meer rechtszeker is. Dat is niet vol te houden. En dus zijn mensen in afwachting van daden van deze regering, waarin die kritische depositiewaarde eruit gaat. Ja. En we na 1 januari 2027, dat is mijn doel voor Nederland, dat dan die wet van kracht wordt, dat je dan op 2 januari de beroemde rekenkundige ondergrens kunt invoeren, beargumenteerd. Mm. Omdat je namelijk afdwingbaar die emissies kunt reduceren in de komende jaren. Ja. En daardoor en pasmelders en de interimmers en al die groepen die nou onzeker zijn, ja, zekerheid kunt
20: want
19: geven.
20: Daar zit het
19: en de bouwers
20: in. Pasmelders zijn de boerenbedrijven die mochten uitbreiden en waarvan de overheid heeft gezegd, daar heb je geen vergunning voor nodig. En later bleek dat door tussenkomst van de rechter wel degelijk het geval te zijn. Dus deze mensen zijn hun toekomst niet zeker.
19: Ja.
20: Maar de vraag is toch, blijft het rustig in die boerengemeenschap? Staan ze achter u of...
19: Nou ja, weet je, de boerengemeenschap is ook... Die is niet homogeen.
20: Ja, dat begrijp ik ook wel.
19: Die is veel voor.
20: En TNO, of LTO is natuurlijk ook leden kwijtgeraakt, ja, ook aan de flanken, ook in de boerenbeweging. Maar...
19: Ja, en tegelijkertijd zijn er een heleboel mensen die tegen mij zeggen en tegen ons zeggen van, nou ja, dat plan wat jullie gemaakt hebben, als dat leidt tot dat de vergunningverlening weer loskomt en er weer perspectief komt om je bedrijf te kunnen ontwikkelen, ja, en die rechtszekerheid weer toeneemt, ja, dan zeggen die mensen prima.
20: Ook als dat betekent dat als je in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied, want dat je je bedrijf moet sluiten of dat je minder dieren mag houden?
19: Nou, in die gebieden rondom natuurgebieden kiezen wij voor de volgende aanpak. Dat is namelijk de inzet van, noem het maar even, de oude grafkavelingsinstrumentarium. Dat staat in ons plan. Ja. De regering, wij hebben gezegd 2 tot 5 gebieden. De regering heeft gezegd 5 gebieden gaan we dat doen. Ja. En wat gebeurt er in dat gebied? Ja. Dan ga je dus, dan trek je op de een of andere manier, doet het college van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie, ja, die neemt een besluit waarin staat, hier gaan we de emissies nog wat meer verminderen, omdat dat noodzakelijk is voor de verbetering van de, ja, natuur. Ja. En dan ga je met die mensen in dat gebied, met al die boeren en andere bedrijven in gesprek. En er zijn altijd mensen die zeggen, weet je wat, in de komende 10 jaar wil ik stoppen, ja, want ik ben 55, ja, en die kun je al inrekenen.
20: Ja.
19: En kun je allemaal maatregelen voor nemen. Ja. En dan zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar ik wil juist groter worden. Oké, ja, dan ga je nadenken en kijken of er mogelijkheden zijn voor, ja, voor plaatsing.
20: Ook
19: naar
20: als,
19: een ander
20: ook als de zonering straks 500 meter wordt.
19: Ja, ik heb tegen de regering in de maak, de formatie, heb ik gezegd, als je een zone maakt van 250 meter, kost het ongeveer x. Maak je die 500 meter, kost het 4x. En maak je ze een kilometer, kost het 20x. En het gesprek in het kabinet zal ook met minister Heijnen gevoerd moeten worden. Een beperkte zonering, een, ja, beperkte zonering, ja, kan de oplossing ook bieden.
20: Ger Koopmans, hartelijk dank. Hier Lammert de Bruin met één vandaag. Ik wens u een fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1.
2: Deze week in de perstribune van Max.
22: Ik word hier door de beveiliging word ik hier niet weggetrokken.
2: Parlementair verslaggever Yair Ferberda.
22: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
2: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En...
23: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
2: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
23: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
2: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Yair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
21: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
24: Ster.
25: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
26: Een heel boek? En de kinderen dan?
25: Die zijn veel te druk met spelen.
26: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
25: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
26: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
25: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
26: Proost.
25: Op sunweb.nl.
27: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
28: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: NPO Radio 1. 12 uur.
12: Lammert de Bruin.
24: Goedemiddag, opnieuw lange wachtrijen op Schiphol gisteren. Honderden mensen misten hun vlucht. Vandaag roept het vliegveld de reizigers op om vooral op tijd te komen. Ja, waarom gaat het nu weer mis? Dat vragen we zo aan Ieteke de Jong in één vandaag, na het NOS-journaal. Jan van der Putten.
30: Drugscrimineel Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Hij kreeg 8 jaar cel en hij stond samen met 21 anderen terecht voor de invoer van ruim 11.000 kilo cocaïne vanuit Sierra Leone naar de Antwerpse haven. Justitieredacteur Remco Andringa, waar draait het bij deze zaak om?
31: Ja, het gaat eigenlijk over meerdere drugstransporten vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daar zat onder andere die hele grote partij bij die je net noemde. Een van de grootste drugsvangsten van België, die 11.000 kilo cocaïne. Die had een duizelingwekkende straatwaarde van €550 miljoen. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er twee vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar, blokkeerde elkaars weg. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. En wat later bleek is dat de chauffeurs allebei wisten dat er 11.000 kilo in die container zat en de ene bende probeerde de andere te bestelen. Nou, de rechtbank in Dendermonde heeft vandaag vastgesteld dat het de Nederlandse crimineel Jos L., alias Bolle Jos, was die achter de invoer van die megapartij zat. Hij kreeg 8 jaar en ook een aantal andere verdachten zijn veroordeeld.
30: Nou, dat is de zoveelste veroordeling van Bolle Jos, maar hij zit helemaal niet vast.
31: Nee, hij is al jaren voortvluchtig. Ik ben qua veroordelingen de tel een beetje kwijtgeraakt, moet ik zeggen. Want Jos L. die krijgt ze aan de lopende band. Hij is de afgelopen 2 jaar zeker al in 5 andere zaken veroordeeld. Steeds voor het smokkelen van grote partijen cocaïne. De langste straf die komt uit Nederland, 24 jaar cel. En de rest van de veroordelingen komt uit België, omdat hij meestal de haven van Antwerpen gebruikt. In totaal heeft Bolle Jos nu al meer gevangenisstraf over. Openstaan dat hij ooit zou kunnen uitzitten, meer dan 60 jaar. En hij moet ook nog een slordige €100 miljoen aan crimineel geld terugbetalen. Dus ja, het OM in Nederland en in België, ja, die zouden hem heel graag een keer vangen. Maar voor zover bekend verschuilt Bolle Jos zich nog altijd in Sierra Leone, dat hem maar niet uitlevert.
30: Justitieredacteur Remco Andringa. De Democratische Republiek Congo opent 3 speciale behandelcentra voor ebola-patiënten in het oosten van het land. Inmiddels zijn er meer dan 130 mensen overleden aan die zeldzame variant van het ebola-virus. En er zijn 500 vermoedelijke besmettingen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over hoe snel het virus zich verspreidt.
1: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. There are more than 500 suspected cases. Cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC.
30: En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in Congo besmet is geraakt met ebola. 6 mensen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekend in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. In de Groningse plaats Geemda woedt al uren een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwt voor de rook met een NL-alert. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten vinden dat geen goede zaak. Volgens hen is de tbs dan minder effectief en bestaat de kans dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 jaar moeten dat beter in de gaten houden, zegt de Hartstichting. Een man van 23 uit Den Bosch is op Ibiza aangehouden met een koffer vol drugs. Dat gebeurde vorige week. De Nederlandse politie kwam door de aanhouding in Spanje een nog grotere voorraad op het spoor.
3: Deze meneer had in zijn koffer bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. Nou, dat maakt natuurlijk wel dat we daar wat dieper in wilden duiken, of in ieder geval de Spaanse politie. Zo kwamen ze erachter dat er op naam van deze meneer dus een loods in Rotterdam, in Nesselanden was. En in die loods hebben we 100 kilo MDMA aangetroffen. Dat is de werkzame stof in ecstasy. En daarnaast hebben we nog ruim 1000 kilo grondstoffen voor de voorbereiding van drugs aangetroffen.
30: En een man van 33 die in die loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten vaak nog te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden. En een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. En dat komt onder meer doordat de inrichting van de straat niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. Het is 6:06, het weer nog in de loop van de middag van het westen uit buien. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst enkele buien, later opklaringen. En het wordt morgen 15 tot 18 graden.
4: Gaan we voor het verkeer naar de AWB, Erwin de Hart.
12: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
12: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 3 kilometer file. Vanaf Zevenaar is de vertraging ongeveer een kwartier. En de kwartier vertraging door een file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam staat 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
21: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo!
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie olifant!
26: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
27: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemee.nl.

0: oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Geen speciaal onderwijs meer, maar alle kinderen met of zonder rugzakje naar dezelfde school dicht bij huis. Dat moet vanaf 2035 ingaan, maar docenten hebben grote twijfels, vertelt de Onderwijsbond zo. En Julia, we kunnen voortaan ook Europees geridderd worden.
3: Ja, klopt. Vandaag worden ze uitgedeeld, de nieuwe Europese lintjes. Zal dat ons EU-hart sneller doen kloppen?
2: Nu eerst naar Schiphol, vertrek op tijd.
4: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
2: Daarvoor waarschuwt het vliegveld zelf na de enorm lange wachtrijen van gisteren. Honderden mensen misten hun vlucht als gevolg van een nieuwe opzet van de beveiliging. Het zorgt voor flashbacks naar de horrorzomer van Schiphol in 2022. Dit keer lijkt de oorzaak te liggen bij opmerkelijk veel ziekmeldingen en verkeerde kleding voor het personeel. Verslaggever bij de Financiële Telegraaf en gespecialiseerd in luchtvaart, Iteke de Jong. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Verkeerde kleding, ziekmeldingen, hoe zit dat?
5: Dit is allemaal het gevolg van het opnieuw aanbesteden van de handbagagecontrole. Je moet je voorstellen, er waren een drietal bedrijven actief. Vertrekhal 1, vertrekhal 2, vertrekhal 3. En Schiphol die heeft een tender uitgeschreven. En bedrijven konden daarop inschrijven. En nu is het zo dat gisteren al die nieuwe partijen met hun personeel zijn begonnen aan hun nieuwe klus, zeg maar. En dat heeft tot gevolg. Er was een afspraak dat bijvoorbeeld er geen verandering zou zijn in de roosters voor de mensen als ze van de ene werkgever naar de andere overstapten. Maar dat blijkt in de praktijk best wel chaotisch te zijn. Dus mensen die daar werken, die zijn bijvoorbeeld boos of kunnen simpelweg niet. Want bij hun vorige werkgever werkten ze 's avonds, maar nu waren ze ineens 's ochtends in geroosters. Maar ze moesten bijvoorbeeld hun kinderen naar school brengen. Dus dat hele proces, dat is kennelijk toch niet helemaal goed gegaan dus, in de afgelopen maanden.
2: Nee, want Schiphol heeft een nieuwe bedrijven die dan die beveiliging regelen, maar het personeel is hetzelfde en moest overstappen naar die nieuwe bedrijven.
5: Ja, dat klopt. Dus zij blijven eigenlijk hetzelfde werk doen, maar ze krijgen eigenlijk een ander uniformpje aan. Oh. Zo moet je het je voorstellen.
2: En die uniformen waren er ook niet?
5: En die uniformen die zijn er in een aantal gevallen ook niet. Ik heb begrepen van bronnen dat de leverancier van de uniformen al eind vorig jaar heeft aangegeven aan Schiphol dat het voor hun niet haalbaar was om dit allemaal te regelen voor deze datum. En ik moet daar nog een reactie op krijgen van Schiphol. Maar dat betekent wel dat het toch dan moet je eigenlijk ingrijpen of een andere leverancier vragen om dat te leveren. Dus het komt allemaal een beetje houtje touwtje en niet. Ze zitten er gewoon niet voldoende op. Hè? Ook met die roosters. Die mensen die hebben daar eigenlijk, die daar werken, die hebben daar in het verleden, is dit al eerder gebeurd, hebben daar hele vervelende ervaringen mee gehad. Dus er was ook heel veel vrees dat het nu weer mis zou gaan. Schiphol heeft al die tijd gezegd, nee jongens, het komt goed, die bedrijven hebben het onder controle. En dat blijkt nu niet zo te zijn. Ja, en mensen die haken dan af. Waardoor er dus weer meer werk terechtkomt op die mensen die dan wel aan het werk waren gisteren. Ja. Want die hadden gisteren te maken met enorm veel gefrustreerde reizigers. Er werd geschreeuwd. Dus al met al is dit gewoon echt een totaal faal eigenlijk van Schiphol.
2: Ja, en mensen misten hun vlucht, honderden mensen gisteren. Vandaag riep de luchthaven op mensen op om vooral op tijd te komen. Onze verslaggever Joris Kreugel is op Schiphol. Vroeg reizigers daar hoe vroeg ze vanochtend naar Schiphol zijn vertrokken?
6: Helemaal uit Groningen hier naartoe?
7: Anderhalf uur, dus we zijn heel op tijd.
6: Ja, wat vindt u ervan eigenlijk, zulke lange wachtrijen op Schiphol?
7: Ja, het is wat het is, denk ik dan. Ja, wij kunnen daarop inspelen. Het is niet zo dat de vlucht niet doorgaat. Als ik gelezen heb in de krant dat er bosjes mensen de reis hebben gemist omdat ze daar niet van op de hoogte waren, dan is er een heel ander verhaal.
6: Ja, maar dat gaat bij jullie niet gebeuren?
7: Nee, gaat niet gebeuren.
6: En als het gaat gebeuren?
7: Dan worden we heel boos.
6: Op wie? Schiphol en de bewaking?
7: Ja, ook. Ja, daar zou ik dan wel wat mee doen. Dat denk ik wel. Het reisbureau en
8: De reis gaat naar New York.
6: Op tijd?
8: De reis gaat op tijd, maar we zijn nog niet door de douane. Dus
6: wat vindt u ervan?
8: Ik hoop dat het echt snel opgelost wordt. Ja, en zo'n douanepersoneel heeft wel heel veel macht om als ze iets vervelend vinden om te gaan staken. Is het natuurlijk echt heel, heel, heel erg vervelend als je niet je vliegtuig naar New York kan halen. Dus we vinden het

0: spannend.
1: Wat verwacht je zo boven?
2: Het lange rijden.
1: Vind je ervan?
2: Ja, vervelend. Ik heb geen haast. Dus als het deze vlucht niet is, dan pak ik gewoon de volgende.
3: Ja, Ieteke de Jong, gaat dit de hele zomer zo blijven, zo spannend, of je je vlucht al haalt of niet op Schiphol?
4: Nou, Schiphol zal wel echt meer moeten doen om het publiek te verzekeren dat het allemaal goed gaat komen. De zomervakantie begint over 6 weken. En ze zullen toch het vertrouwen moeten wekken dat die beveiligingsbedrijven, dat de roosters en dat de sterkte op orde is.
3: Ja.
4: Want nu is het vandaag misschien wel opgelost. Maar ja, op een gegeven moment, die mensen die in de beveiliging werken, die hebben ook hun vrije dagen. Die moeten ook weer met vakantie. Dus er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam slaat in de pan.
3: Ja.
4: En dit komt nog bovenop de andere onzekerheid die er natuurlijk is rondom vliegvakanties. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het kerosinetekort. Dat zweeft ook nog boven de markt, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
4: Dus al met al ziet het er voor de luchtvaart in Nederland deze zomer toch niet echt florissant uit.
3: Hmm, ja, en dat terwijl ze inderdaad gewaarschuwd waren door zowel het beveiligingsbedrijf, maar ook door de FNV, Julia, die waarschuwde maanden geleden over dit probleem.
5: Ja, we spraken met FNV-bestuurder Serda Karabulut en hij vertelt waar werknemers van Schiphol tegenaan lopen.
6: Een heleboel beveiligers op Schiphol geeft toch aan dat ondanks alle waarschuwingen van de FNV dat er toch nog niet adequaat op wordt gereageerd. En ja, de mensen nog steeds tegen een hele hoop problemen aanlopen. Daar geven al langer aan dat mensen problemen ervaren met zichzelf ziek melden, met verlof aanvragen, met werkdruk, met onduidelijkheden of met tegenstrijdige communicatie die zij ontvangen van dan wel hun werkgever, dan wel vanuit Schiphol.
5: Ja, ja. Daarnaast geeft de Karabulut ook aan dat deze problemen niet vandaag of morgen zijn opgelost.
3: Nee, Ieteke de Jong, hoe kan het nu toch dat het telkens misgaat op Schiphol met dit soort dingen?
4: Nou, Schiphol die heeft natuurlijk begin dit jaar ook al een enorme slechte beurt gemaakt met die sneeuwchaos, waar ze eigenlijk ook veel te laat in actie kwamen. Nou, dit is een soort van variatie op datzelfde thema. Zij zullen echt samen met die beveiligingsbedrijven ervoor moeten zorgen dat die mensen die daar werken, dat die gewoon hun werk kunnen doen zoals het hoort.
3: Ja.
4: En, de afgelopen tijd ging het qua beveiliging, daar was rust, het ging goed, iedereen was er binnen 10 minuten doorheen. Dus zij moeten aan de slag met die mensen die daar werken. Dat hoorde je de meneer van de FNV net ook zeggen. En als dat personeel het vertrouwen heeft met dat zij wanneer ze kunnen werken, wanneer ze op vakantie gaan, dat het niet allemaal te gek gaat met hun diensten, dat ze genoeg pauzes krijgen, dan is er denk ik weinig aan de hand. Maar er is nu wel een stuk vertrouwen weg natuurlijk aan die kant.
3: Maar je zou zeggen dat zou toch niet zo moeilijk hoeven te zijn, een roosters maken en overleggen met de mensen om wie het gaat?
4: Dat zou zo moeten zijn, maar het blijft daar toch rommelen. Ik volg dit dossier best al heel veel jaren.
3: Ja.
4: En het is toch bij tijd en wijle. De marges zijn smal en dat heeft zijn weerslag op de inzet van deze groep werknemers.
3: Dankjewel. Ieteke de Jong, verslaggever bij de Financiële Telegraaf. Straks, terwijl wij allemaal worden voorbereid op noodsituaties, is er geen geld meer voor het luchtalarm.
7: Eén vandaag.
3: Maar eerst, Julia, een Europees lintje.
5: Ja, die lintjes die worden vandaag voor het eerst uitgereikt in het Europees Parlement. De Europese Orde van Verdiensten, zo heet die officieel. En onder andere Angela Merkel en president Zelensky en Bono van U2 die krijgen hem voor hun inzet voor Europa.
3: Bono, oké, maar feestelijk moment dus. Maar waarom doet de EU dit?
5: Ja, daar zit een strategie achter. Dat vertelt Theresa Koen, hoogleraar moderne Europese geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Amsterdam.
8: Het doel van deze lintjes is eigenlijk meer Europees burgerschapsgevoel bij de bevolking te creëren.
5: Ja, meer burgerschapsgevoel dus. Voel jij je een beetje Europeaan eigenlijk?
3: Nou nee, ik voel me meer Nederlander.
5: Ja, of nog specifieker misschien Fries?
3: Ja, bovenal voel ik me Fries inderdaad. Ja. Ja.
5: Dus dat Europese gevoel, dat kan nog wel wat aangewakkerd worden. Ja. Ja, de EU heeft sinds de oprichting eigenlijk allerlei dingen in het leven geroepen om die Europese identiteit te versterken. Ken je het Europese volkslied?
3: Alle mensen werden broeder, toch?
5: Ja, heel goed. Ja. Nou ja, voor Theresa Koen is het natuurlijk een gewetensvraag.
8: Ja, ik ken het wel. Het is die Ode aan de Freude, dus van Beethoven. Als je het hoort, dan ken je het. Maar het is niet zoiets wat iedereen kan zingen. Dus het zou misschien ook helpen om dat een beetje een toegankelijker lied te kiezen.
5: Ja, toch even een fragmentje dan?
3: Ach ja.
5: Ja.
3: Prachtig.
5: Nou ja, dat herkennen we dan wel, maar meezingen is lastig. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog Europadag op 9 mei, maar die staat niet bij iedereen in de agenda.
8: Ik vind het zelf opmerkelijk als ik bij mijn eigen studenten vraag op 9 mei, en dan heb ik het over studenten van Europese studies, en zeggen wat vieren wij vandaag, dat zij vaak ook niet weten. Dus het is nog vrij fair van mijn bachelor eigenlijk.
3: Ja, als die het zelfs al niet weten. Maar het idee is nu dus met die lintjes dat we dan ook Europese helden krijgen?
5: Ja, maar hoe kies je die? Want voor de ene lidstaat is iemand een held, maar voor de andere niet.
8: Want bijvoorbeeld als we het hebben over Angela Merkel, dan is dat iemand die misschien in Noord-Europa heel positief wordt gezien, maar voor heel veel mensen in Zuid-Europa, juist na de eurocrisis, was zij eigenlijk meer een symbool van heel harde en strenge Europese regels. Je moet heel voorzichtig zijn met wie je daarvoor kiest.
5: Ja, het is nu een commissie van EU-prominenten die de helden kiest. En het lijkt Theresa Koen een goed idee om burgers meer bij dit proces te betrekken.
8: Dat burgers zelf mensen kunnen nomineren. En dat je bijvoorbeeld ook acties hebt in middelbare scholen bijvoorbeeld. Dat scholieren nagaan denken, wie zouden wij nomineren? Dan heb je al veel meer een publiek debat over waar staat Europa of überhaupt voor. En ik denk, daar gaat het eigenlijk veel meer over dan één of twee personen dan zo'n lintje te geven.
3: Oké, dus voordragen, net zoals we hier met de lintjes doen eigenlijk.
5: Ja, precies. Maar weet je wat nou het opvallende is? Nee? Eigenlijk voelen we ons best wel Europeaan.
8: Wij horen altijd kritische stemmen over Europa, maar als je naar enquêteonderzoek kijkt en naar onderzoek wat denken mensen zelf, dan zien we eigenlijk dat steeds meer mensen zich Europeaan voelen en dat daar ook echt dat gevoel echt is gegroeid in de afgelopen 15, 20 jaar. Dus nu zijn er zo 3/4 van de Europeanen die zeggen ja, ik voel me Europeaan.
5: Ja, de belangrijkste reden daarvoor, dit zijn de crisis waar we mee te maken krijgen, zoals nu de oorlog in de Oekraïne en de problemen met Amerika.
3: Oké, een goede crisis werkt dus beter dan een lintje misschien.
5: Ja, misschien wel. Maar laten we kijken, hè, wat die lintjes met ons Europees gevoel doet. Lammert, dan geven we het een jaartje.
3: Ik draag jou voor. Dankjewel.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello met I Know What You Did Last Summer. Niet schrikken, maar dit geluid. Ja, dat verdwijnt binnenkort. Het kabinet heeft geen geld beschikbaar om het landelijke sirenesysteem te vernieuwen. En dus horen we vanaf 2008... Ja, daar zat ik op te wachten. Al die geluiden ook door elkaar. Vanaf 2028 zullen we daarom geen luchtalarm meer horen op de eerste maandag van de nieuwe maand. Is dat nou een verstandige bezuiniging? Kenny Meesters, universitair docent crisismanagement aan de Tilburg University. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geen geld dus om te renoveren, zo laat minister Van Wil weten. Is dat de huidige alarmsysteem dan zo verouderd?
1: Nou, het huidige alarmsysteem bestaat al een hele tijd. En ja, naarmate systemen ouder worden, lopen de onderhoudskosten op. Hè. Dus de geschatte kosten voor dit systeem te onderhouden komen op zo'n 10 miljoen per jaar. Hè. Er zijn ongeveer iets minder dan 4000 van die installaties in Nederland.
0: Oh.
1: En die moeten allemaal onderhouden worden. Dat zijn de kosten die daarmee te maken hebben. Naarmate het systeem ouder wordt, ja, moet het of vervangen worden of het onderhoud gepleegd worden.
0: Ja.
1: En dat is waar die kosten vandaan komen.
0: Maar dat is een behoorlijk prijskaartje dan voor 4200 van die installaties. 10 miljoen euro. Dat is per jaar? Of?
1: Ja, per jaar.
0: Ja.
1: De kosten, het is natuurlijk een afweging van... Is het die investering waard? Kijk, 10 miljoen is inderdaad een groot bedrag.
0: Het gaat wel om onze veiligheid.
1: Precies. Ja. Dus de vraag is het 10 miljoen gerechtvaardigd voor zo'n systeem? Dat is een politieke afweging. Maar ja, je ziet wel dat er een consensus is dat we dit systeem belangrijk is en nodig is. Die discussie over het afschaffen en het onderhoud, die loopt al bijna 10 jaar. In 2016 is er al voor het eerst over gesproken om het uit te faceren. En iedere 2 jaar wordt het toch weer door de Tweede Kamer teruggefloten en zeggen... nee, we moeten dit systeem in de lucht houden.
0: Nou ja, want sindsdien is er natuurlijk ook wel iets veranderd... aan de veiligheidssituatie. Worden we opgeroepen om ons voor te bereiden op noodsituaties. En dan is het toch een beetje gek dat je dan... het geld voor het onderhoud van die luchtalarmen niet kunt vinden.
1: Ja, precies. Precies. Hè. We weten dat we dit 3,5% van de NAVO-norm aan defensie moeten uitgeven. Dus ja, je zou aan de ene kant denken... dat als we miljarden moeten uitgeven aan defensie... dat bedrag voor de luchtalarminstallatie ook wel te vinden zou zijn. Want het is een onderdeel van een weerbare samenleving. Het is een onderdeel van defensie en van voorbereiding. En ja, is er een prijs te plakken op veiligheid? Dat is moeilijk in te schatten. Ja. Wat belangrijk is om te houden is dat... we hebben een alternatief, dat is wat de minister ook zegt, NL Alert. Maar ja, dat is ook niet zaligmakend. Je wilt niet, zeker in een kritieke situatie of een oorlogssituatie... afhankelijk zijn van één systeem. Je wilt alternatieven kunnen hebben. Je wilt op iets anders kunnen inspelen als één systeem niet meer werkt. Ja. En tot nu toe zijn de enige twee die we daarvoor hebben... NL Alert en het waarschuwing- en alarmeringssysteem... of het luchtalarm, zoals we het dagelijks noemen.
2: Is het ook een soort geruststelling hè, voor mensen dat je weet... er is dat alarm, dus als er iets gebeurt kan ik daar altijd op vertrouwen... dat het daar ook in zit, in het gevoel van veiligheid?
1: Zeker, het luchtalarm... roept bij mensen een veel hoger gevoel van urgentie op. Want het gaat bijna nooit af. Dat is ook de reden dat sommige mensen zullen dat aanvoeren als argument dat we het dan niet nodig hebben. Maar ja, het is natuurlijk met veiligheid precies die situaties die niet vaak. Gelukkig gaat het niet vaak af. Nee. Maar als het af moet, dan wil je wel dat het er is.
0: Ja.
1: Het luchtalarm is een heel duidelijk signaal. Er zijn een aantal argumenten. Mensen zeggen, ja, als je binnen bent. Dan hoor je het niet, dat soort zaken. Maar ja, het luchtalarm is juist bedoeld om mensen te waarschuwen naar binnen te gaan. En de campagne van vroeger, ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet radio of tv aan. Het is een heel redelijk effectief systeem om een groot deel van de mensen te waarschuwen naast NL Alert. Want ook dat is niet zaligmakend.
0: Nee, en u zegt dus eigenlijk, dit kan toch wel van het potje van Defensie af. Daar weten ze niet wat ze met dat geld aan moeten, laat ze dit dan betalen.
1: Nou, ik ben geen politicus en ik heb geen inzicht in de begroting en de afwegingen. Maar ja, ik zit natuurlijk in het crisistermijn, dus ja. Ik kom met bepaalde voordelen. Maar het lijkt mij een zinnige investering. Als je kijkt, hè, wat er verteld wordt door de secretaris-generaal van de NATO. Van ja, er is een acute oorlogsdreiging, je moet je voorbereid zijn.
0: Ja.
1: Als we iets hebben gezien wat je in een oorlogssituatie continu nodig hebt. In de Tweede Wereldoorlog, maar ook nu in Oekraïne en in Kiev. Het is een luchtalarm. Daar zijn ook NL-alert-achtige systemen, maar toch, een luchtalarm geeft een acuut signaal af, zoekdekking, er is een onmiddellijke dreiging. Dus ja, het is een beetje apart dat aan de ene kant roepen dat, dat we ons moeten voorbereiden op oorlog en dreiging. Ja. En aan de andere kant een systeem dat zo een onderdeel is van voorbereiden, van de maatschappij voorbereiden en beschermen tijdens een oorlog, dat we daar dan geen geld voor zouden kunnen vinden.
0: Nee, helder.
1: Goed, dat ben ik, hè.
0: Maar ik kan het alleen maar mee eens zijn, stiekem, maar mag niet zeggen natuurlijk, maar is wel zo. Dankjewel voor dit gesprek, Kenny Meesters van de Tilburg University. Nog steeds zijn er gemiddeld 100 aanslagen per maand met explosieven. De taskforce offensief tegen explosies lijkt niet echt te helpen. En slachtoffers worden niet altijd goed geholpen. Straks meer hierover. Met onze justitieverslaggever die onderzoek deed. Nu eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
4: Drugscrimineel Bollejos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11.000 kilo cocaïne uit Sierra Leone. Bollejos zit vermoedelijk in dat West-Afrikaanse land. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... wordt vaak toch te hard gereden. De gemiddelde snelheid is daar ruim 35, blijkt uit onderzoek van de SWOF. Een verkeersbord met 30 neerzetten, dat is niet genoeg, zegt de SWOF. Straten moeten mee veranderen. De drukte op Schiphol valt tot nu toe mee. Volgens het vliegveld staan er geen extreem lange rijen. Gisteren waren er urenlange wachttijden, doordat Schiphol werkte met nieuwe beveiliging. En een aanhouding op Ibiza heeft geleid tot een grote drugsvondst in Rotterdam. Op Ibiza werd een Nederlandse drugsmokkelaar aangehouden die in Rotterdam een loods had vol grondstoffen voor drugs. In die loods is ook iemand aangehouden.
0: Erwin de Hart, waar staat het vast?
5: Op de afsluitdijk, de A7 Den Oever-Heerenveen richting Friesland dus. 2 kilometer file bij Koornwerderzand. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Weer als vanouds een controlefile tussen Knopend Oudijk en Duitsland. 10 minuten vertraging.
6: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Nog altijd zijn er maandelijks 100 aanslagen met explosieven. Dat komt neer op ongeveer 3 per dag. Ongelooflijk vaak dus, en de schade aan woningen en de omgeving loopt in de miljoenen. Maar de impact op de levens van de betrokkenen is nog vele malen groter. En die mensen worden lang niet altijd goed geholpen. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie, justitieverslaggever Fanny Tuimstra, welkom.
7: Dank je.
0: Leiden, Maastricht, Veenendaal, zomaar even een greep uit het aantal aanslagen van de laatste 2 dagen. Ja, ik wist niet dat er nog zoveel aanslagen zijn met de explosieven.
7: Ja, er zijn echt ontzettend veel aanslagen. Als je bedenkt dat een paar jaar geleden waren er misschien in een heel jaar ruim 200. En nu de eerste 4 maanden zitten we al op boven de 400. Dus het is gewoon ontzettend veel. Er zijn er gewoon 100 per maand. En ja, de rest van het jaar moet nog komen. Er is wel een lichte afname ten opzichte van april vorig jaar. Maar toch, ja, het is gewoon heel veel.
0: Ja, en het lijkt er wel een beetje bij te horen inmiddels.
7: Nou ja, dat zou je natuurlijk niet willen, want het is ontzettend ontwrichtend. En daarom is er ook 2 jaar geleden een offensief opgericht waarvan burgemeester Carola Schouten de voorzitter is. Zij willen hier echt iets aan doen, maar tot nu toe is het een ontzettend hardnekkig probleem. En is het heel moeilijk eigenlijk om het terug te dringen.
0: Ja, want wat zit er vaak achter zo'n explosie? Zijn het criminele afrekeningen?
7: Nou ja, dat denkt iedereen, hè. Ook als ik deze reportage maak, dan zeggen mensen toch ja, maar ze zullen er toch wel iets mee te maken hebben gehad, hè? En dat is wat je natuurlijk denkt, maar dat hoeft echt niet altijd zo te zijn. Burgemeester Schouten zei ook, we zien dat er een nieuwe groep bij is gekomen, hè. In eerste instantie was het zo, inderdaad vaak in het criminele milieu plaatsvond. Maar tegenwoordig, ja, er worden gewoon, het past in een bredere trend, dat jonge jongens gewoon, meisjes geronseld worden online, heel makkelijk. Voor een paar euro kun je heel makkelijk aan een cobra komen. En die worden ingezet om explosies in te zetten. Maar niet alleen ja, voor drugscriminelen of wat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld bij een relatieconflict. Als er een conflict is tussen zakenpartners, bij jeugdbendes. Dus je ziet gewoon dat die groep toeneemt.
0: Jij hebt ook gesproken met gedupeerden van zo'n explosie, Xavier en Suzanne. Wat is er met hen gebeurd?
7: Ja, het is een heel heftig verhaal. Hun hele huis is afgebrand 2 jaar geleden. Nadat zij ook te maken hebben gehad met een explosie. Een aanslag die niet voor hen bedoeld was.
0: Zietje.
7: Ja, en ze hebben mij verteld wat hen is overkomen.
8: Het was 's nachts rond 2:15 en de ruiten werden ingegooid.
9: En toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof. In seconde tijd stond eigenlijk de benedenverdieping al in lichte laai. Vervolgens ben ik naar beneden gegaan. Toen ben ik zelf door het raam gesprongen. Toen ging die rook en alles weg. Vervolgens ben jij met onze jongste dochter naar het dakterras gerend. Onze jongste zoon die zat vast, die kon niet meer terug. Die is uit het raam geklommen, zeg maar. Wij konden hem er niet afhalen, het was te hoog. We konden de ladder niet meer tegen de gevel aan doen omdat het heet was. En uiteindelijk is de brandweer net op tijd gekomen om hem van die gevel af te plukken. Onze jongste heeft nog op de IC gelegen. Ik zelf had eigenlijk alleen maar verbrande voeten. Onze jongste dochter had wat lichte brandwonden in haar gezicht.
0: Ongelooflijk, wat een nachtmerrie. Ze zijn alles kwijtgeraakt.
7: Ja.
0: En dat allemaal door een vergissing.
7: Ja, want dat zei ook. Het was een jonge jongen die uiteindelijk veroordeeld is, 17 jaar. En die zei: ja, het was een vergissing. Ik heb ook geen geld gekregen van de opdrachtgever, want ik had het bij het verkeerde eind. Nou, daar zit je dan. Je bent alles kwijt met je vier kinderen op straat. Je hebt helemaal niks meer. Echt letterlijk geen onderbroek, geen tandenborstel. Helemaal niks meer. En wat zij vertellen is dat je dan eigenlijk zelf helemaal maar moet uitzoeken.
0: Echt?
7: En daar, ja, dat is toch wel echt ontluisterend wat ze me vertelde. Maar daarbovenop komt dus ook nog eens een keer dat je een stempel op je hoofd krijgt. Hè?
0: Ja.
7: Want iedereen denkt dus, waar we het net over hadden, van nou, dan zullen ze er wel iets. Ja, ja, ze weten er vast van. Dus daar liepen zij ook tegenaan. Ze zeiden, ja, eigenlijk wilde niemand ons helpen. Tenminste, bijvoorbeeld vrienden van hun zeiden van, nou, we hebben een vakantiehuis, dan mogen jullie wel in onze woning, gaan wij tijdelijk daar zitten. Maar de buren zeiden, nee hoor, wij willen niet zo'n gezin naast ons die zoiets heeft meegemaakt. Dus je merkt gewoon, mensen kijken je scheef aan en daar loop je tegenaan en dat komt er allemaal nog bovenop. En daarnaast moet je dus, ja, zeggen zij, alles zelf regelen. Instanties weten eigenlijk niet goed wat ze hiermee aan moeten. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, zij hebben gewoon het wiel helemaal zelf moeten uitvinden. En uiteindelijk, omdat zij een goed netwerk hebben, vrienden, ze hebben spaargeld, ze hadden contacten bij de gemeente, hebben ze, nou, na 2 jaar vechten de boel weer op de rit gekregen. Maar dat lukt natuurlijk lang niet iedereen. Nee. Er zijn natuurlijk mensen die hebben gewoon dit netwerk niet. Die hebben geen financiën. En je ziet dus ook, ik sprak ook met slachtofferhulp, die zeiden van, ja, we zien regelmatig dat mensen echt dakloos raken of in de schulden raken, terwijl ze helemaal niks hiermee te maken hebben.
0: Nee.
7: En dat is ook waarom Suzanne en Xavier, die dit dus hebben meegemaakt, hebben gezegd van, ja, wij willen in dat gat springen. We hebben een stichting opgericht, Stichting Sidekick. Wij willen mensen gaan helpen. Dus zij helpen nu meerdere gezinnen door het hele land om, ja, hen bij te staan in alles waar je mee te maken krijgt.
0: Ja, en dat is hard nodig dus zo te horen. Die stichting of die instanties zelf, wat zeggen die ervan? Zeggen die, we hebben meer geld nodig of we hebben er geen zicht op of...
7: Nou, ik denk dat zei burgemeester Carola Schouten ook tegen mij. Ik denk wel, de wil is er wel, maar je merkt gewoon, het is een heel, het staat eigenlijk in de kinderschoenen, die nazorg. Het duurt gewoon lang, het gaat traag. Kijk, die mensen hebben daar direct mee te maken en die hebben direct hulp nodig. Ja, die instanties, dat gaat gewoon allemaal trager. Ik geef toe, het is een hardnekkig probleem. Hè? Op meerdere fronten moeten zij nu allerlei acties ondernemen om dat tegen te gaan. Maar je zou zeggen, op het gebied van nazorg moet er echt een tandje bij. Want ja, een paar jaar geleden, hè, herinner je misschien ook nog wel, in de tarwekamp was een heel stuk van een gebouw weggeblazen. Nou, iedereen schreeuwde moord en brand.
0: Ja.
7: Ja, dit mocht nooit meer gebeuren. Dit was heel erg. Maar eigenlijk zien we nu dat er heel vaak explosies zijn waar niet eens meer over bericht wordt. En het is ontzettend ontwrichtend voor heel veel mensen die er dus ook niet altijd wat mee te maken hebben. Dus je zou zeggen, daar moet wel een tandje bij. Daar zouden we echt wel meer kunnen doen. En de wil is er wel, maar ja, het gaat gewoon wat langzaam. En op zich is er nu wel een begin mee gemaakt, maar ja, je hoopt dat het toch nog wat sneller van de grond komt.
2: Je wil eigenlijk ook aan de voorkant iets meer doen, toch? Eigenlijk
7: zeker.
0: Jongeren... Nou, daar is toch dat offensief tegen explosies voor.
7: Op zich, ja, daar doen ze wel, zetten ze heel veel op in. Wat ze doen is inderdaad proberen aan de voorkant, proberen om jongeren te laten zien, als dit gebeurt, word je gepakt. Maar ook om ze te proberen te laten zien van, ja, snel geld verdienen klinkt leuk, maar daarna kun je er niet meer uit. Dus je moet in de preventie moet je ook het een en ander doen. Daarnaast moet je natuurlijk opdrachtgevers ook vervolgen, opsporen. Dat gebeurt ook. En je moet, dat is heel belangrijk, zegt Schouten ook, je moet zorgen dat Europees het vuurwerkverbod van kracht wordt. Dat je zorgt dat die cobra's niet zo simpel hierheen kunnen komen. Maar goed, dat is natuurlijk iets van best wel een lange adem. Dus ze zetten echt wel op meerdere fronten in. Maar ja, het is niet een quick fix. Ik bedoel, het is niet morgen opgelost. Dat zegt ze ook. Ze zegt wel van, nou, we willen volgend jaar proberen 10% minder aanslagen te hebben. Maar ja, we moeten er toch op rekenen dat we hier nog wel eventjes zoet mee zijn, helaas.
0: Dankjewel, Fanny Tuinstra. Vanavond op NPO 1 meer over deze aanslagen met explosieven. Apeldoornse ouderen moeten judoën. Waar dat nou weer goed voor is, horen we straks.

0: The Eurythmics, There Must Be an Angel. Kom eens achter die geraniums vandaan. Meer dan de helft van de 65-plussers beweegt te weinig, met alle gevolgen van dien. Jaarlijks vallen ongeveer 1 miljoen ouderen, vaak met grote gevolgen. En daarom is deze week de Nationale Beweegweek van het Nationaal Ouderenfonds gestart. Niet alleen om gezond te bewegen, maar ook om eenzaamheid tegen te gaan. In Apeldoorn pakken ze dat op een opvallende manier aan. Daar krijgen ouderen judoles.
1: Hang je jas lekker op.
2: Tom Willemsen.
1: Ik ben je trainer voor het programma Zeker Bewegen in Apeldoorn van de Pronami.
2: Hoe groot is de groep?
1: 14, 15 mensen zijn.
2: Geen jongeren tussen?
1: Nee.
2: De middag eruit heeft voor de groep?
1: Warming-upje. Dan doen we 1 Tabata tussendoor. Dat is een krachtvormpje waarbij we 4 minuten bezig zijn met oefeningen die te maken hebben met kracht, maar ook met balans. En van daaruit gaan we vandaag vrij snel naar het Oekumi toe. En Oekumi is in het judo het valbreken. En dat hebben we gewoon helemaal afgepeld naar of het voor deze mensen in ieder geval goed te doen is. En we gaan vandaag met name in een richting vallen die zijwaarts is.
2: Want jij bent ook judo-leraar?
3: Ja, klopt. Ja.
1: Goed, mensen, kom lekker klaarstaan. Ja? Maak een grote cirkel heel even met z'n allen. Je kunt gelijk al een beetje tempo maken, hè, daarbij met wandelen.
2: Gaat ze drillen?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het af en toe leuk om op die manier een beetje toch een beetje actie in zo'n training te krijgen.
2: Nou begint het echte werk, hè?
1: Ja, we gaan de matten neerleggen. Maar deze matten zijn extra hoog. Ze zijn ongeveer een centimeter of 40, 45 hoog. Waardoor het voor onze groep deelnemers veel makkelijker is om te leren vallen dan wanneer je helemaal naar de grond...
2: Heerlijk, gewoon.
1: Dit is gewoon heerlijk, ja.
2: Lekker vallen.
1: Vallen, ja, klopt. Als je armen naar voren toe gaan, maak je je rug lekker rond, hou je goed je kin op de borst. Dan gebeurt er al minder erge dingen dan wanneer je armen gaat uitsteken.
2: Het is eigenlijk een omgekeerde duikbeweging die je maakt. Als je op het startblok van het zwembad. Ja. Hoe gaat het?
4: Het gaat goed, meneer.
2: Ik vind het best wel knap wat jullie doen.
4: Ja, dat vind ik zelf ook wel.
2: Het lijkt mij best wel eng als je op een bepaalde leeftijd bent en je moet je zo in één keer achterover laten vallen.
4: Ik ben 80 plus.
2: Waarom bent u gekomen?
4: Soepel te blijven, het risico op vallen te verkleinen.
2: Bent u wel eens gevallen?
4: Jawel. Ik ben nog nooit ernstig, dus vandaar dat ik toch wel fijn vind om wat handvaten te hebben.
2: Maar doet u het ook om te bewegen?
4: Beide. Gewoon om zo soepel mogelijk te blijven.
1: En Diek, dan leggen we nog even die blauwe gymmas. Ja.
2: Buiten adem?
5: Beetje, ja.
2: Waarom komt u hier?
5: Ik was niet zo zeker van mezelf met lopen. En nu heb ik hier geleerd om wat sterker te staan. Ik hoop dan als ik val, dat ik goed val.
2: Ja, het moet een automatisme worden.
5: Ja, en dat is best lastig. Maar ik heb het al 1 keer gehad en het is me gelukt. Dus,
2: gewoon geen arm uitgestoken, gewoon op de schouder.
5: Op de schouder, zoals ik het
2: uitrollen.
5: Heb geleerd. Uitrollen, ja, inderdaad.
2: En gelijk weer opstaan.
5: Ja, nee, maar het helpt dus wel. Ik heb helaas niet zoveel bewogen de afgelopen jaren. Maar ik merk nu al dat het veel beter gaat. Ik kon eerst niet opstaan van de mat. Maar nu kan ik gewoon zonder de handen te gebruiken opstaan. Maar bewegen is voor ouderen, merk ik nu, zo belangrijk.
2: U heeft het onderschat?
5: Ik heb het onderschat. Ik denk nou lekker rustig aan, hè, leventje. Na mijn pensioen zal mij wel gezegend zijn.
2: De hele dag taartjes naar binnen schuiven, tv kijken, spelletje doen, wijntje drinken.
5: Ja, dat sla ik nog niet over, hoor.
2: Oké. Ik kan me ook voorstellen als je ouder bent dat het niet altijd even makkelijk is om je ook aan te sluiten bij een groep.
5: Nee, ik had het bij de gemeente dus gevonden en het was op een dag voor ouderen. Ja, ik ben daar naartoe gegaan en ik dacht ik wil wat, ik moet bewegen. Ik voelde dat zelf al, want ik werd steeds stijver. En dan ga je steeds moeilijker lopen en ik doe nog te weinig. Maar nu dwing ik mezelf om in ieder geval 2 keer in de week flink bezig te zijn. Want ik zeg wel, thuis moet je oefenen, maar dat komt er gewoon niet van. Heb je er gewoon... Ik ben niet sterk genoeg om dat te doen.
2: Wel in ieder geval sterk genoeg om hier naartoe te gaan.
5: Ja, want dat vind ik gewoon... Ten eerste is contact met de mensen heel leuk. En dat is zo gezellig. Ja, ik zou het iedereen aanraden.
2: Binnie Willemsen, samen met je man sta je hier. Het is de Nationale Beweegweek. Hoe zit dat in Nederland?
6: Ik denk dat wel bewogen wordt door ouderen. Maar dat we dat misschien nog wel allemaal veel meer kunnen doen. Je ziet ook dat er veel op sportclubs ook nog wel gedaan wordt. Kijk naar tennis, dat er aangepast tennis gedaan wordt. Met padellen of met pickleball. Walking voetbal is een onderdeel daarvan. Maar wat wij eigenlijk met dit programma ook doen is dat wij een beetje voorsorteren op wanneer je gaat vallen. Dat je dan nog wel de juiste dingetjes ook kunt doen. Zodat je misschien ook langer dingen kunt volhouden. En dat je langer langer dingetjes wil doen.
2: Jullie geven eigenlijk judoles voor ouderen?
6: Ja, zo kun je het gewoon ook zien. Want we gebruiken de middelen van het judoën. Dus het valbreken naar achteren, het zijwaarts vallen, het voorover, het rollen. Die hebben wij zo afgepeld naar beneden dat die eigenlijk voor deze doelgroep gewoon te doen is. Ik denk dat er wel 15 gemeentes nu al mee aan de slag zijn.
2: Dat is ook niet veel, want we hebben zoveel ouderen en die moeten meer bewegen, vallen. Een groot probleem.
6: Super groot probleem. Dus ik zou zeggen, ook pak dit op. Het moet bekend worden dat deze training met het stukje vallen, dat gewoon eigenlijk zou je het iedereen gunnen. En dat proberen wij wel door te zetten, ook naar andere gemeentes. De voorbeelden dat we dat hebben. En dan hopen we dat de olievlekje gewoon groter en groter en groter gaat worden.
0: Dit was een verslag van Joris Kreugel. Alle kinderen moeten naar dezelfde school dicht bij huis. Dat is het uitgangspunt van inclusief onderwijs. Leerlingen met of zonder extra zorgbehoeften, iedereen is welkom. En dat is nu nog niet overal zo, maar het streven is dat dit in 2035 de realiteit is op alle scholen. Speciaal onderwijs is dan niet meer nodig. En op basisschool De Korenaar in Eindhoven zijn alle leerlingen nu al welkom. En daar zijn ze heel enthousiast over dit inclusieve onderwijs.
3: Ik denk dat het voor de leerlingen heel waardevol is, want zij groeien op in een hele grote diversiteit. Dus zij zien dat je ergens goed in kan zijn, dat sommige dingen lastig kunnen zijn, dat iedereen anders is. En iedereen ook speciaal. Dus zij leren omgaan met alle verschillen die we in de maatschappij hebben.
0: Ja, dat was Jody van Münster, adjunct-directeur van basisschool De Korenaar in Eindhoven. Koba van der Veer, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: U bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Ja, u hoort het, veel tevredenheid op deze school over dat inclusieve onderwijs.
7: Ja, nou, als Algemene Onderwijsbond zijn we absoluut voorstander van de principes rond inclusief onderwijs. En het is een mooi streven, hè, dat alle kinderen in de buurt een plek kunnen krijgen. Het lijkt me ook voor ouders heel uitstekend, hè, dat je kind niet 's ochtends met een busje wordt opgehaald. Ja. Maar dat ze gewoon op een school in de buurt terecht kunnen. Dus het principe is prachtig, het ideaal is goed. Maar in de uitvoering komt er heel erg veel bij kijken. En daar hebben we aandacht voor gevraagd.
0: Ja, want jullie leden zijn iets minder enthousiast. Jullie hebben onderzoek gedaan onder onderwijs en personeel. Ja. En er komt een heel ander beeld uit.
7: Ja, nou, we zien heel veel haken en ogen als het gaat om de uitvoering. Kijk, het betekent dat je in een klas alle kinderen voor je krijgt. Dus kinderen met gedragsproblemen, kinderen met lichamelijke beperkingen. Iemand met Down bijvoorbeeld, visueel beperkt. Het hele scala zit dan in de klas. Daarvoor heb je expertise nodig. En daar is een leraar op dit moment zeker nog niet voor opgeleid. En ook de lerarenopleidingen leiden daar niet voor op. Een tweede aspect is dat het heel veel betekent voor de schoolgebouwen. Je hebt meer ruimtes nodig om les te geven in kleine groepen. Je hebt ruimtes nodig om kinderen te laten ontprikkelen als het te veel voor ze is. Kijk, we zien nu al dat de klassen veel te groot zijn. Dus wij zeggen, als de randvoorwaarden op orde zijn, dan kun je gaan kijken hoe je dit stapsgewijs zou kunnen invoeren. En de randvoorwaarden, dat heeft te maken met geld voor professionalisering, goede gebouwen, maar ook geen overvolle klassen dus meer. En heel veel ondersteuning van zorgprofessionals.
0: Ja.
7: Want dit is niet wat op het bordje ligt van een gewone leraar op dit moment.
0: Nee. Onze verslaggever Barbara van Gol confronteerde leerkracht Ramses van Oers met deze bezwaren.
8: Het is angst. Dit is niet waar. Je krijgt meer ondersteuning, je gaat meer samenwerken. Er is niks mooier dan dat. Het feit dat er meer kennis te scholen komt, dat de experts, hè, waar je ze met een liefdevol hart naartoe stuurt in de situatie van het oude onderwijs, die expertise komt naar je school toe. Die zitten hier om de hoek, zitten gewoon naast mij, naast mijn klas. Nou, ja, betere ondersteuning kan ik me niet voorstellen.
0: Ja, mevrouw van der Veer, het is een beetje angst voor het onbekende, zegt deze docent.
7: Nou, hoe hij het zegt, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens, hè. Uit ons onderzoek blijkt ook dat wij vinden dat alles onder één dak zou kunnen. Dus dan haal je dus de ondersteuners in je school. En daar zien we ook goede voorbeelden van in Nederland. En het voordeel is dan dat je de expertise dichtbij hebt. Maar dat is dus niet mogelijk op dit moment nog op scholen waar al bijvoorbeeld een lerarentekort is. Dan heb je niet eens de normale leerkrachtenpopulatie voldoende. Laat staan de extra expertise.
0: Ja.
7: Maar wat hij zegt klopt natuurlijk. Als je het speciaal onderwijs en het gewone onderwijs onder één dak doet, dan kun je kinderen veel makkelijker doorverwijzen en heb je kennis en informatie meteen bij de hand. Want, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, want met de invoering van inclusief onderwijs zou speciaal onderwijs eigenlijk niet meer nodig zijn. Hè, omdat alle leerlingen dan in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Maar uit jullie onderzoek blijkt ook dat er juist meer plekken nodig zijn op dit moment al in dat speciaal onderwijs. Hoe zit dat?
7: Ja, nou, wij zeggen dat speciaal onderwijs, of tenminste onze achterban vindt, 66% vindt dat het speciaal onderwijs moet blijven bestaan. En uitgebreid zou moeten worden, omdat op dit moment de wachtlijsten te groot zijn.
0: Ja.
7: Dus dat is voor ons een belangrijk punt. Daarnaast zijn wij niet voorstander van het afschaffen van het speciaal onderwijs, omdat er altijd kinderen zijn die echt niet gedijen in een grote school of een grote klas, of die echt speciale zorg nodig hebben. En dat kan zijn door een beperking of door gedragsproblematiek. Ja, dan is de vraag, is het goed voor dat kind om daar te zitten? En wat ik toch ook nog wil zeggen, ik snap het principe van inclusief onderwijs heel erg. En ik vind het positief om daarover mee te denken. Maar het moet goed zijn voor alle kinderen. Dus niet alleen voor de leerling met een beperking, maar ook voor de kinderen, de reguliere kinderen.
0: Want waarom zou het voor de reguliere kinderen dan niet goed zijn?
7: Nou, dat wil ik niet zo stellig zeggen.
0: Nee, maar kunnen het zijn.
7: Gaat er natuurlijk om, ja, als je niet genoeg begeleiding en ondersteuning in de klas hebt, dus extra onderwijsassistenten of extra gedragsspecialist, dan gaat de aandacht toch vaak naar de leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben. En dat gaat ten koste van de leerlingen die reguliere leerlingen in het onderwijs zijn. Dus ja, daarin zijn we toch wel heel oppassend. Het moet, als we inclusief onderwijs willen, dan zeggen wij, zorg dat de randvoorwaarden op orde zijn.
0: Ja.
7: En zorg dan dat het onderwijs voor alle kinderen goed is. En het is net als als iemand een leerkracht is, dat zou je kunnen vergelijken met een basisarts. Een basisarts is geen specialist op een bepaald onderwerp. En dat is hier ook. Je blijft echt mensen nodig hebben die verstand van zaken hebben rond gedrag of visuele beperking of andere zaken. Dus het is de vraag wat we kunnen bieden. En als de randvoorwaarden op orde zijn, dan denken wij dat er best veel mogelijk is. Ik denk zelfs dat er leerlingen zijn die nu in speciaal onderwijs zitten, die in het gewone onderwijs hadden kunnen blijven als de klassen gewoon echt veel kleiner zijn.
0: Ja, maar ik proef ook een beetje dat u niet denkt dat die randvoorwaarden op korte termijn gaan verbeteren, dat dit mogelijk is.
7: Nou, dat is natuurlijk wel onze zorg. We hebben gezien dat er door tijdelijke middelen zijn er heel veel onderwijsassistenten aangenomen. Die zijn nu allemaal weer wegbezuinigd. Dus we willen eigenlijk structureel meer handen in de klas. En in dit geval meer expertise op dit soort problematiek. En natuurlijk het principe samen naar één school. Misschien de kinderen met een zorgbehoefte in een aparte klas. Daar is wel draagvlak voor onze achterban.
0: Ja.
7: En dus onder één dak, meer ondersteuning in de klas, daar is wel draagvlak voor. Maar het moet echt bekeken worden vanuit de praktijk van de leraar.
0: Dank u wel, Koba van der Veer van de Algemene Onderwijsbond. Straks in één vandaag kun je nog naar de supermarkt als de stroom uitvalt. Tipje van de sluier, ze lijken het zelf ook niet te weten.
9: NPO Radio 1.
10: Voor mij heeft je borreltje te veel gedronken.
9: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
10: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
11: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat gebeurt.
12: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
13: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
9: Zometeen vanaf 2:00.
14: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
17: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum.
18: Nu te zien in Museum Gouda.
16: Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
21: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: NPO Radio 1. 1 uur.
24: Lammert de Bruin.
0: Op papier is het een mooi instrument. Verzamel genoeg handtekeningen en de politiek moet iets met jouw voorstel doen. Maar in Europa lukt slechts 10 van de 120 burgerinitiatieven. In die 10 gevallen werd er echter wel altijd iets met dat initiatief gedaan. Dat werd allemaal beweerd bij NH Nieuws. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag. Nu het NOS-journaal. Jan van der Putten.
25: Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald. En volgens de Estse minister van Defensie komt die drone waarschijnlijk uit Oekraïne. Correspondent Christian Pauwen, wat is er tot nu toe over bekend?
26: In de loop van de dag ging in het zuiden van Estland een luchtalarm af. De Estse minister van Defensie zegt dat ze een waarschuwing hadden gekregen van Letse collega's. Nou, vervolgens is een gevechtsvliegtuig van de NAVO op pad gestuurd die de drone uit de lucht heeft geschoten boven een meer in het midden van het land. En ja, zover bekend is er geen schade en zijn er geen slachtoffers.
25: Ja, toch wel uitzonderlijk, hè? Een Oekraïense drone die dan door de NAVO wordt neergeschoten.
26: Ja, absoluut. Het is zeker uitzonderlijk. We hebben de afgelopen weken steeds vaker dit soort incidenten gezien van Oekraïense drones die het luchtruim van de Baltische Staten binnenvliegen. Nu is voor het eerst besloten om zo'n drone uit de lucht te schieten. Eerder hebben we natuurlijk ook de Russische drones gehad die Polen binnenvlogen en uit de lucht werden gehaald. Maar ja, dit is dus voor het eerst dat de NAVO ingrijpt tegen Oekraïense drones.
25: Ja, hoe kan dat eigenlijk? Een drone van Oekraïne die dan eigenlijk naar het noorden zou moeten vliegen, maar dan gaat hij, of naar het westen zou moeten vliegen, maar dan gaat hij naar het noorden.
26: Ja, we zien dat Oekraïne steeds vaker grote luchtaanvallen diep in Rusland uitvoert. Vaak op havens, op olieinfrastructuur. Nou, het incident viel ook samen met zo'n actie rond Sint-Petersburg en andere plekken in het noordwesten van Rusland, niet zo ver van de Estse grens. Dus waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten. Maar goed, dat is dus voor nu nog gissen.
25: We wachten dat af. Christian Pauwen, dankjewel. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Die cocaïne zat verstopt in een container en kwam in 2023 via de Antwerpse haven binnen. En met een straatwaarde van €550 miljoen was dat een van de grootste drugsvangsten ooit in België, vertelt justitieverslaggever Remco Andringa.
27: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van €550 miljoen. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. Nou, de rechtbank in Dendermonde heeft vandaag vastgesteld dat het Bolle Jos was die achter de invoer van die megapartij zat.
25: Bolle Jos, die in Nederland en België al vaker werd veroordeeld voor drugshandel, die zit vermoedelijk in Sierra Leone. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Doelwit was vermoedelijk een olieraffinaderij bij de plaats Jaroslav, bijna 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Volgens de regionale gouverneur is daar brand uitgebroken. Een aanhouding op Ibiza heeft geleid tot een grote drugsvondst in Rotterdam. Op Ibiza werd een Nederlandse drugsmokkelaar aangehouden die in Rotterdam een loods had vol grondstoffen voor drugs. In die loods is ook iemand aangehouden. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... wordt vaak te hard gereden. Een gemiddelde snelheid is daar ruim 35, blijkt uit onderzoek van de SWOF. Een verkeersbord met 30 neerzetten is niet genoeg, zegt de SWOF. Straten moeten mee veranderen. De rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse straf van Jaitsen Singh omgezet naar levenslang in Nederland. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de VS voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. In maart werd hij naar Nederland overgebracht, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Het Openbaar Ministerie vond dat de Amerikaanse straf moest worden omgezet naar levenslang, en de rechtbank gaat daarin dus mee. De rechtbank wees een verzoek van de advocaat af om hem vanwege zijn gezondheid vrij te laten. Iedereen tussen de 40 en 70 zou jaarlijks een cholesterol moeten laten controleren, vindt de Hartstichting. Zo'n 13.000 mensen gingen het afgelopen jaar langs bij een controlepunt, en veel van die bezoekers hadden een te hoog cholesterol. En ze hadden dat niet door.
1: Een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol, daar merk je vaak helemaal niets van. Maar het geeft wel een hoger risico op een hartinfarct of een beroerte. En daarom is het zo belangrijk om dat in kaart te brengen. En dat kan dus op een hartcheckpunt door te. En wij meten dan die risicofactoren. En we geven je ook advies wat je zelf kunt doen om je hart gezond te houden.
25: De Hartstichting wil over 2 jaar minstens 500 van die controlepunten hebben opgezet. Onder meer in buurthuizen en bibliotheken. 5:05, het weer nog van het zuidwesten uit buien. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen, bij maximaal 19 graden.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Hoe kom je aan eten tijdens een landelijke stroomstoring? Op de supermarkten hoef je niet te rekenen, want die zijn niet voorbereid. Praten we zo over. En Julia, hoe goed werken burgerinitiatieven?
2: In Europa lukte 10 van de 120 burgerinitiatieven. En in die 10 gevallen werd er altijd iets met het initiatief gedaan, werd beweerd bij NH Nieuws. We gaan kijken of dat klopt.
0: Nu eerst, waarom speelt Ajax niet in dat andere Amsterdamse stadion?
24: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, dubbel pech voor Ajax. Zondag werd er gelijk gespeeld tegen Heerenveen. En dat betekent play-offs om nog kans te maken op Europees voetbal. Maar dat kan niet in hun eigen stadion, want daar treedt Harry Styles op. Nu voetballen ze dus in het Krasstadion van FC Volendam. Rob van Dijk uit Zutphen, goedemiddag.
3: Goedendag.
0: Bent u Ajax-fan?
3: Nou, fan zou ik niet willen zeggen.
0: Dan kun je beter nu ook niet vooruitkomen als het wel zo is, misschien.
3: Nee hoor, ik ben niet zo'n hele fanatieke voetballiefhebber. Maar nee, ik volg het op de zijlijn een beetje.
0: Ja, en u had een vraag, want u dacht, u had Ajax liever ergens anders zien spelen dan in Volendam.
3: Ja, er staat in Amsterdam naast de arena, of niet naast de arena, maar behalve bij de arena, staat er nog een prachtig stadion op het Olympisch Plein, het Olympisch Stadion.
0: Ja.
3: En dat is A, veel groter en volgens mij mooier en in Amsterdam. Dus dan heb je als Ajax toch een klein beetje een thuiswedstrijd.
0: Ja, dat is een heel goed idee eigenlijk. We gaan uw vraag voorleggen aan sporthistoricus Jurrit van der Voren. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U heeft lange tijd voor het Olympisch Stadion gewerkt. U zit er op dit moment, geloof ik ook, als ik het goed heb.
4: Zeker, ik zit nu in op de tribunes van het Olympisch Stadion, omdat ik hier zojuist een rondleiding heb gegeven aan studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben hier rondleider, ik praat dus niet namens het Olympisch Stadion.
0: Nee, precies.
4: Dat gewoon voor iedereen duidelijk is.
0: Ja, dat is duidelijk. Maar heeft Ajax eigenlijk wel eens in het Olympisch Stadion gespeeld sinds ze die arena hebben?
4: De laatste keer was in 1996 een officiële wedstrijd. En hebben ze nog 1 keer een officiële bekerwedstrijd gespeeld. Dat was tegen JOS Amsterdam. En daarbij was Ajax eigenlijk de bezoekende partij. Maar op verzoek vooral van JOS en heel veel mensen met een nostalgisch gevoel werd het Olympisch Stadion daar nog 1 keertje voor afgehuurd om die wedstrijd daar dan te spelen. En dat is een officiële wedstrijd geweest. En er zijn ook nog wel oefenwedstrijden geweest. Maar dat is inmiddels ook alweer heel lang geleden. Ik geloof 2019, 2018. Tegen Anderlecht was dat.
0: Oh, en dat hebben ze niet gewonnen?
4: Nee, die wedstrijd wonnen ze niet. Maar het grappige is, dat seizoen eindigde wel op 1 minuut afstand van de Champions League finale dat seizoen. Ah. Dus het begon heel slecht hier, maar tot verrassing van iedereen werd het opeens een heel ander seizoen. Ja. Maar de gevoelens van nostalgie die bij de supporters hier waren, die allemaal de jaren 90 hadden meegemaakt, was enorm. Die stonden allemaal met de rug naar het veld toe, te schelden en te vloeken, te blowen en bier te drinken en buiten tegen de muur te plassen. Dus het was eigenlijk weer helemaal Olympisch
0: in
4: 1993. Ja, ja.
0: En u geeft daar nu rondleidingen, maar waar wordt het Olympisch Stadion verder nog allemaal voor gebruikt?
4: Voor ontzettend veel. Morgen wordt hier de rollatorloop gehouden. Dat is een evenement voor mensen die op die manier weer in beweging komen. En ook met hun leeftijdsgenoten hier voorbereiden. Dat is echt een hoogtepunt eigenlijk voor die mensen. Ja. Die daar al maanden aan het voorbereiden zijn om dat in het Olympisch Stadion te doen. Maar als je hier een paar weken geleden nog kwam, op 27 april en 5 mei waren hier hele grote festivals met tienduizenden mensen. Ja. En op 4 mei de nationale sportherdenking. Nou, dan tussendoor nog de marathon van Amsterdam. Schoolsport gaat hier aan de lopende band door. Fanos heeft hier zijn atletiek activiteit als club van het Olympisch Stadion. Ja. Dus er zijn inmiddels eigenlijk jaarlijks meer bezoekers in het Olympisch Stadion dan toen Ajax hier nog speelde voor 1996.
0: Maar is het dan, kunnen we dan stellen dat het te vol is in het Olympisch Stadion voor Ajax om daar nog te kunnen spelen nu?
4: De hele programmering van het Olympisch Stadion is gericht op van alles en nog wat, maar niet meer op de lopende voetbalcompetities op het hoogste niveau van de mannen. En dat heeft weer een hele eigen dynamiek. En dat Ajax dan opeens een onverwachte thuiswedstrijd moet spelen en dat niet in het eigen stadion kan, dat is natuurlijk iets wat helemaal niemand had kunnen zien aankomen. En zoiets is dan opeens heel moeilijk om dat nog in te passen binnen de programmering. Er is altijd natuurlijk wel wat te regelen, maar ik kan me ook voorstellen, dan moet je met burgemeester Halsema gaan praten, omdat het toch opeens ook een hele andere soort wedstrijd is dan een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. Ja, wat maakt het nou uit als je dit verliest? Als Ajax dit verliest, mogen ze geen Europees voetbal spelen voor de eerste keer sinds meer dan 30 jaar. Ja. Dus de eisen zijn zo anders dat het ongetwijfeld te organiseren is als je het echt wil, maar wel ontzettend veel extra inspanningen met zich meebrengt. Ja, en het is jammer, want ik hoorde het al, dat het Olympisch Stadion een prachtig stadion is. Dat klopt helemaal. Maar de dynamiek is dus tegenwoordig heel anders.

0: Ik hoorde het al dat het Olympisch Stadion een prachtig stadion is. Dat klopt helemaal. Maar de dynamiek is dus tegenwoordig heel anders in de programmering dan voor 1996.
1: Ja, meneer Van Dijk, beantwoordt dit uw vraag?
2: Ja, zeker. Ik heb me niet gerealiseerd dat het Olympisch Stadion nog zoveel gebruikt werd.
1: Ja, nee, nou, u kunt kaarten kopen nog voor de rollator race morgen, denk ik.
0: En rondleidingen boeken, want die geven we dus ook, hè. Dus kom eens een keer kijken.
1: Hartelijk dank, Rob van Dijk en Judith van Voren.
3: Als er landelijk alles uitvalt en de stroom is weg, dan kunnen de winkels niet open blijven. Dan zullen de winkels in die tijd gesloten blijven.
1: Ja, dat zei Christian Heijnen van de Jumbo in Eerbeek. Supermarkten die dus dicht zijn bij een landelijke stroomstoring. Door onder meer de netcongestie is dit een reëel scenario. Toch is er in het Nationale Crisisplan Elektriciteit geen enkele aandacht voor voedselvoorziening. Wat kunnen supermarkten hier zelf aan doen? Tom Kikkert, retaildeskundige, goedemiddag.
4: Ja, hele goedemiddag. Hoi.
1: Ja, wat als de stroom landelijk uitvalt, de distributie stopt, weten supermarktondernemers dan wat ze moeten doen?
4: Nou, supermarkten zijn natuurlijk maximaal efficiënt. Dus dat betekent de producten die binnenkomen, die gaan gelijk de winkel in. Het nadeel is alleen dat alles gekoppeld is aan het internet, aan het stroom. Dus heel eerlijk, de meeste supermarkten die ik gesproken heb de afgelopen dagen, die hebben wel nagedacht over een aggregaat en een beetje stroom van de buurman lenen. Maar echt een groot plan, dat hebben de ondernemers nog niet, geloof ik.
1: Nou, dat is wel zorgwekkend. Gaan ze dan überhaupt wel open als de stroom landelijk uitvalt?
4: Nou, op korte termijn is er ook een heel direct belang voor de ondernemer zelf om snel weer open te gaan. Dus als het bij één winkel is, dan zijn ze best wel goed getraind om die winkel heel snel weer open te krijgen. Dus dat er nieuwe voorraden komen, dat de voorraden die te lang ongekoeld zijn geweest de winkel uitgaan. Dus daar zijn ze heel goed in getraind. Maar op het moment dat het niet meer het rechtstreekse economische belang dient van een winkel, namelijk op lange termijn open blijven, ja, dan wordt het een onbetaalbare organisatie van om dat als supermarkt zelf te organiseren. En als je het al zou organiseren, zou je als supermarkt in het dagelijks leven onbetaalbaar worden en dus ook niet meer bestaan. Dus voor een supermarkt is dat een heel moeilijk businessmodel om, nou, zeg maar 2 weken te kunnen functioneren als er geen stroom meer is.
1: Ja, toch gaat het heel vaak over netcongestie in het nieuws en over jezelf voorbereiden op mogelijke stroomuitvallen. Dan is het toch een beetje gek dat de branche daar niet heel erg mee bezig lijkt te zijn.
4: Nee, dus ik denk dat er op heel veel tafels plannen worden gemaakt. In sommige van die tafels komt de supermarkt wel voor en een deel van de tafels niet. Ik denk dat je bij verschillende partijen een verantwoordelijkheid neer moet leggen. Namelijk consumenten zelf. Hè. We zijn de afgelopen 30 jaar toch een beetje getraind in de overheid lost het allemaal wel op voor ons. Dat we toch weer een beetje de vraag moeten stellen van ja, is die eerste 72 uur, is dat niet gewoon de verantwoordelijkheid van de inwoner zelf, dat hij genoeg eten en drinken heeft?
1: Ja.
4: Er is een verantwoordelijkheid voor de supermarkten, denk ik, om na te denken over plannen, over een beperkt assortiment in elke winkel. Van ja, hoe gaan we dat organiseren, structureren, logistiek aanpakken? Maar er is denk ik ook wel, in een businessmodel noem je dat de onrendabele top, namelijk welke logistieke structuren moet je opzetten om in crisis te kunnen bestaan die niet in het directe belang van de supermarkt zijn. Ja, daar heb je als overheid denk ik ook gewoon een taak in om daarnaar te kijken.
1: Ja, want ik probeer het me even voor te stellen. U had het net over 2 weken stroomuitval, maar dan lijkt het nu überhaupt geen optie om winkels open te houden. In ieder geval niet met koel en vries en met betalingen. Kan dat alleen in cash dan?
4: Ja, dat soort scenario's ga je dan krijgen. Dat is eigenlijk niet te organiseren op dit moment.
1: Nee.
4: En een supermarkt is ontzettend veel koeling en verlichting. Dus ja, met 1 aggregaat kun je wel even de boel redden. Maar er is zeker de supermarkt niet mee gered. Dus dat wordt heel complex op dit moment.
1: En u zegt, Den Haag moet er eigenlijk ook eens over nadenken. Supermarkteigenaar Christian Heijnen vroegen we ook nog naar die plannen vanuit Den Haag.
3: Wat we ook wel merken is dat er ook niet in de overheid over na is gedacht voor ons. Wij worden daar ook niet proactief in gesteund. Of als wij een nieuwe winkel bouwen, of als we bijvoorbeeld verbouwen, kan ik me voorstellen in de huidige tijd dat je daarover nadenkt. Maar eigenlijk gebeurt dat nog te weinig, merk ik.
1: Ja, meneer Kikkert, vindt u dat ook, dat er in Den Haag eigenlijk meer nagedacht moet worden over die voedseldistributie als de stroom langdurig uitvalt?
4: Nou, kijk, we hebben allemaal ons eigen perspectief. Die heb ik ook. Kijk, wat weet ik wat er gebeurt en wat gebeurt er daadwerkelijk? Ik denk dat er bij heel veel van dit soort plannen echt dingen op de achtergrond gebeuren die je ook niet aan de grote klok wilt hangen. Want dat brengt ook alleen maar onrust. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel structuren wel in gang worden gezet en over nagedacht wordt. Ga je echt kijken in het dagelijks leven? He, dus even de waterproblemen in Amersfoort kort geleden. Of hoe snel was dat opgelost? He, dat er weer water in de winkels was. Dat er voldoende water in de winkels was. En dan zie je toch wel dat er, zelfs als het maar in een beperkt gebied is, toch heel veel tijd over

0: Oh, volgens mij valt de verbinding... de verbinding valt een beetje weg. Ik weet niet of u op een gekke plek staat zonder goede internetverbinding.
1: Nee, ik zit midden in de stad. Dus
0: dan is het goed. Dan is het een stroomstoring.
2: Moeten we nu allemaal eigenlijk toch gewoon meer water en bonen gaan inslaan? Vroeg ik me af. Is dit nou de conclusie dat we weten dat supermarkten misschien toch nog niet voorbereid zijn?
1: Nou, en dat sluit ook wel een beetje in de communicatie van de overheid. Van joh, die eerste 24, 48, 72 uur, bereid jezelf daar maar voor. Want daarmee kun je zoveel gedoe voorkomen. Dat je gewoon even voldoende water hebt, verpakt eten, houdbaar eten. Als je een baby hebt, kindervoeding, hygiëneproducten. Het is allemaal niet duur, het is allemaal ook niet moeilijk om dat thuis aan te leggen. Maar we voelen de noodzaak nog niet altijd. Dus ik denk dat het hoop is dat als er wat gebeurt, dat het in kleine stapjes steeds erger wordt. Zodat we steeds leren hoe moeten we ermee omgaan. Maar ja, als er een keer een hele grote crisis ontstaat, ja, ik denk dat dat toch wel even een probleem wordt op dit moment.
0: Dank u wel, Tom Kikkert, retaildeskundige over stroomuitval bij supermarkten.

0: You Can't Hurry Love van de Supremes.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, die gaat over een vakantie die in het water is gevallen.
2: Ja, Jim uit Amsterdam, die was op fietsvakantie door Europa. Maar hij had uren vertraging en heel veel gedoe met treintickets. Nou, dat moet anders. Dus wil hij een burgerinitiatief gaan indienen bij de Europese politiek. Hij schat zijn kansen hoog in.
3: Het is zo dat er 10 mensen is dit ongeveer gelukt om zo'n initiatief voor elkaar te krijgen. Dus er zijn wel 120 mensen die het hebben geprobeerd. Maar van die 10 die het is gelukt, is altijd wel... de Europese parlement heeft er altijd wel iets mee gedaan. Dus daar heb ik goede hoop op.
0: Oké, dit zei hij bij NH Nieuws. Volgens mij het is 120 keer geprobeerd, maar daarvan is het 10 keer gelukt. En van die 10 keer is er altijd iets mee gedaan. Ja. Voordat we dat allemaal gaan checken, wat is eigenlijk een burgerinitiatief?
2: Ja, even de basic vraag. Als je wilt dat de EU op een bepaald gebied actie onderneemt, dan kun je de Europese Commissie met een burgerinitiatief vragen nieuwe EU-wetgeving op dat gebied voor te stellen. Nou, Jim die wil een beter treinnetwerk.
0: Ja.
2: Het begint met een idee en daarna volgt een heel proces, vertelt de hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe, Bert van Sloten.
4: Je hebt 1 miljoen handtekeningen nodig uit 7 verschillende lidstaten. En daar heb je dan een jaar lang de tijd voor. Dan vervolgens, als jij geslaagd bent in het verzamelen van al die handtekeningen, dan is de Europese Commissie verplicht om daar antwoord op te geven. Als er dan een voorstel ligt van de Europese Commissie, dan kan het Europees Parlement daar ook op reageren.
0: Ja, Julia, dit klinkt wel als een hele hoop gedoe voor een betere vakantie.
2: Je hebt meteen zin in de burgerinitiatief. Nee. Nou ja, het is niet onmogelijk. Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren is het een aantal keer gelukt. Al wist ze zelf ook even niet meer hoe vaak.
5: Nou, dat zijn er nogal wat. Het burgerinitiatief Stop de Kooien. En wat bedoeld was om dieren in de vee-industrie uit hun kooien te bevrijden. Het burgerinitiatief Stop Glyfosaat. Om het landbouwgif glyfosaat van de markt te halen. Bondvrij Europa is een burgerinitiatief.
0: Kijk, maar hoe is haar dat dan allemaal gelukt?
2: Nou, 1 miljoen handtekeningen, die verzamel je niet zomaar.
0: Nee.
2: Maar Hazekamp vertelt haar geheim.
5: Wat je vaak ziet is dat er een aantal initiatiefnemers zijn die dit oppakken. En vervolgens steun krijgen van influencers, van maatschappelijke organisaties. Met z'n allen de schouders eronder zetten. Dus dat betekent dat je heel veel acties moet organiseren. Op marktpleinen gaat staan om aandacht te vragen. Dat er concerten werden georganiseerd. Dat er allerlei activiteiten rondom dit thema in heel Europa plaatsvonden. Om er zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
2: Ja, er is dus echt veel werk aan de winkel voor het initiatief van Jim.
0: Ja, ik wil zeggen, ja.
2: Vanaf september gaat hij echt handtekeningen verzamelen voor zijn plan.
0: Oké, maar we kunnen het volgens mij volgen via hashtag TrainLifeEU. Maar Julia, hoe zit het dan met die cijfers? 10 van de 120 burgerinitiatieven in Europa hebben de drempel gehaald. Is dat feit of fictie?
2: Nou, Bert van Sloten die weet hoe het zit.
4: De mogelijkheid om tot een burgerinitiatief te komen bestaat sinds 2007, het verdrag van Lissabon. Daarbij is het in het leven geroepen. En sinds die tijd zijn er 129 initiatieven geweest. En van die 129 hebben maar 13 het uiteindelijk gehaald.
0: Oké, en wordt er dan met die 13 ook altijd wat mee gedaan?
2: Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Nou, dat weet Van Sloten ook.
4: Ja, dat klopt, want er moet iets mee gedaan worden. Dat betekent niet dat hij ook meteen zijn zin krijgt met zijn initiatief. De reactie kan ook zijn, dank u wel voor het initiatief, maar we hebben deze en deze regelingen al. En die voldoen precies aan datgene wat je vraagt. Maar dat is aan de Europese Commissie. Ze kunnen niet zomaar zeggen, doen we niet. Ze moeten dat altijd motiveren. En het Europees Parlement kan dan vervolgens een debat houden en zeggen, Europese Commissie, dat zien wij toch anders. Of we zijn het met u eens. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nou, de aantallen die kloppen ongeveer.
0: Ja.
2: Maar als hij straks een paar handtekeningen tekort komt voor zijn initiatief, dan telt zijn initiatief dus niet. En of zijn hoop terecht is dat er iets mee gedaan wordt, dat is ook maar de vraag. Ze kunnen het erover hebben en alsnog na zich neerleggen wat al bij eerdere initiatieven is gebeurd. En daarom toch fictie.
0: Nou, laten we hopen dat het met zijn initiatief beter afloopt dan met deze feit of fictie. Het is 7 minuten voor 2:30. Zometeen presenteert Sophie Derksen, Bureau Buitenland. Goedemiddag, waar gaan jullie het over hebben? Sophie?
6: Ja, daar ben je. Ik hoorde je nog even niet,
0: sorry.
6: Nu wel.
0: Ja.
6: Bij ons Rem Korteweg, jou niet onbekend. Brexit-expert, nu verbonden aan Klingendaal. Die zit bij ons in de studio om te spreken over 10 jaar Brexit en zijn nieuwe boek Take Back Control. Met een vraagteken daarachter, want ja, heeft Brexit nou iets van de beloftes waargemaakt of betalen de Britten nog altijd vooral de prijs van hun vertrek? De politieke rust is in het VK natuurlijk niet echt meer teruggekeerd. Dat zagen we de afgelopen weken. Dus daar gaan we het ook zeker over hebben bij ons in Bureau Buitenland.
0: Horen we zo van je, dankjewel. Daarmee komen wij aan het einde van deze Eén Vandaag. Julia, wat is er nog?
2: Ja, een vrij bizar sportevenement komende zaterdag. Kickbokser Rico Verhoeven neemt het in een boksgevecht op tegen wereldkampioen Oleksandr Osik uit Oekraïne.
0: Oh.
2: En zo'n gevecht wordt natuurlijk niet in een schimmig achterzaaltje ergens georganiseerd. Nee, er is speciaal een boksring gemaakt vlak naast de piramides van Gizeh.
0: Wauw.
2: Ja, Rico Verhoeven is al in Egypte om te acclimatiseren, want het wordt 31 graden, lekker warm, maar het uitzicht zal wel onvergetelijk zijn.
0: Ja, dat denk ik, maar daar komt hij denk ik niet voor. Je moet wel op blijven letten, op de rechtse.
2: Ja.
0: Dit was het. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. Kunt u ook chatten met onze redactie en vragen stellen naar aanleiding van het nieuws. Hier gaat zometeen Bureau Buitenlands verder. Fijne middag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
7: Ster.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
22: Trulies met Renke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
22: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
25: De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. Het OM vond dat de Amerikaanse straf van 56 jaar moest worden omgezet in levenslang en de rechtbank gaat hierin mee. Daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. Boven Estland is een drone neergehaald door een NAVO-gevechtsvliegtuig. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en bedoeld voor Rusland. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Het zat verstopt in een container en kwam in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Bolle Jos, die in Nederland en België al vaker werd veroordeeld voor drugshandel, zit vermoedelijk in Sierra Leone. En supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekende geweld was uitgebroken rond het stadion. Maar na een gesprek met de KNVB is hij daarvan teruggekomen.
24: NPO Radio 1. VPRO.
26: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag, bijna 10 jaar na het Brexit-referendum, verschijnt het boek Take Back Control. Een titel met daarachter een vraagteken. Want ja, heeft Brexit iets van de belofte zwaar gemaakt of betalen de Britten nog altijd vooral de prijs van hun vertrek? En als we nou toch de rekening aan het opmaken zijn, what's in it for us? Wat kunnen wij en andere landen op het Europese continent nou van die Brexit leren? De gast is een van onze eigen Mr. Brexits en auteur van Take Back Control, Rem Korteweg. Het is tijd voor buitenland, we gaan de grens over.
27: It is time for the British people to have their say. It is time for us to settle this question about Britain and Europe.
28: I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye.
29: European politicians joining hands, singing, sometimes crying.
30: Hey, bij ons Rem Korteweg, lid van de Nederlandse Brexit-commissie, adviseert de Nederlandse overheid over de Brexit.
31: Rem Korteweg is onderzoeker van het Klingendaal Instituut. Goedenavond, meneer Korteweg.
32: Goedenavond.
6: En vandaag is Rem Korteweg bij me.
32: Rem Korteweg.
31: We hebben aan de telefoon Klingendaal-onderzoeker Rem Korteweg, maar hij zit nog in de trein.
32: Goedemiddag, Rem.
33: Goedemiddag.
6: Het lied Auld Lang Syne, moet je zeggen. Een oud Schots lied over nostalgie en vriendschap. Werd ook gezongen door het Europees Parlement toen de Brexit rond was en er afscheid genomen werd van het Verenigd Koninkrijk. Bij ons de man die de afgelopen 10 jaar de blaren op zijn tong praatte over die Brexit, je hoorde hem in de compilatie, Rem Korteweg, nu verbonden aan Instituut Klingendaal, jarenlang dus een van onze vaste Mr. Brexits op alle mogelijke kanalen. En 10 jaar na de Brexit schreef hij een boek over die Brexit, Take Back Control. Rem, welkom.
33: Dank je wel.
6: Toch even de voetbalvraag. Als je die compilatie hoort, wat gaat er door je heen?
33: Nou, ik vind het allereerst wel echt heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit die erin doorklinkt. Van nou, hè, we gaan voor eens en voor altijd de Europese kwestie oplossen.
6: Hij dacht
33: waar
6: het
33: de
6: echt.
33: Britten mee geconfronteerd worden. Ja, hij dacht het echt.
6: Denk je dat?
33: David Cameron is een zondagskind. Hij had alles al gekregen wat je zou kunnen bedenken. Geboren met een soort silver spoon in his mouth. Eton College gedaan. Alles kwam hem aanwaaien. Had het jaar daarvoor had hij het Schotse referendum gewonnen. Ook een beetje op zijn slippers. En ik denk echt dat hij dacht van, nou, dit spreekwoordelijke varkentje ga ik wel even wassen.
6: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je sloffen bedoelt.
33: Oké.
6: Ja, helaas. Goed om vast te stellen.
33: Maar het tweede is, wat mij ook opvalt, is die stem van Nigel Farage. Want Nigel Farage is er natuurlijk nog steeds. Nigel Farage is nog steeds de meest beeldbepalende politicus van het Verenigd Koninkrijk. Hij is niet weg. Dus daar waar David Cameron inmiddels onderdeel is geworden van de geschiedenisboeken, is Farage nog steeds de aanjager van een alternatief Verenigd Koninkrijk. En dat is ook wel heel interessant.
6: We komen zeker bij het Verenigd Koninkrijk nu en de toekomst. Ik ga toch even een klein stukje het geschiedenisboek in. Ook jouw geschiedenisboek. Je beschrijft hoe je carrière begon bij een kleine denktank in het hart van Westminster. In een monumentaal gebouw met een smoezelig tapijt waar de beruchte Londense regen naar binnen lekte. Daar dus probeerde jij te begrijpen wat er gebeurde in die relatie tussen de Britten en de rest van Europa. En je hebt ook een krant meegenomen uit die dagen.
33: Ja, deze krant, dit is van de Daily Mail in 2020. Dus de Brexit-onderhandelingen die zijn net volbracht. Dit is aan de vooravond van wat Nigel Farage onafhankelijkheidsdag is gaan noemen.
6: The New Dawn for Britain staat er in hele grote chocoladeletters op deze Britse krant.
33: Dus de voorkant is een foto van het meest iconische beeld van het Verenigd Koninkrijk. De witte kliffen van Dover. Met daarboven in grote chocoladeletters een nieuwe dageraad voor Groot-Brittannië. Hintend op die nieuwe ontstaansmythe van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. En die ideologische, die identiteitsdimensie, die zat er heel dik in. En Brexit is ook een verhaal van de Britten die op zoek zijn naar hun nieuwe rol in de wereld.
6: Ja, in jouw boek stel jij dat in dat debat rondom Brexit, waarin ze dus op zoek gaan naar die rol, toch eigenlijk het gevoel vaak won van de redelijkheid. Ja. Jij bent de man van de reden. Ik vroeg jou net de voetbalvraag naar je gevoel, maar je kwam onmiddellijk met de reden, met de analyse aan. Toch ben ik benieuwd, welk gevoel overheerst bij jou 10 jaar na Brexit?
33: Een gevoel van, laten we oppassen. Laten we oppassen dat we niet in dezelfde fuik stappen waar de Britten in gestapt zijn. Dus een soort gevoel van, ik heb een gevoel van teleurstelling over wat de Britten hebben meegemaakt. Een stukje teleurstelling omdat ik van het Verenigd Koninkrijk hou. Ben gaan houden. Mijn twee kinderen zijn daar geboren. Ik zal altijd heel erg nauw verbonden blijven met het Verenigd Koninkrijk. Maar dat een aantal van de zekerheden over het Verenigd Koninkrijk, dat het politiek stabiel is, economisch voorspelbaar of economisch sterk en juridisch voorspelbaar, dat is door de Brexit helemaal onderuit gehaald.
6: En in wie ben je dan precies teleurgesteld?
33: In het gemak waarmee politici, waaronder, en ik richt mijn pijlen vooral in het boek op David Cameron en Theresa May, het gemak waarmee zij eigenlijk met die zekerheden van het Verenigd Koninkrijk zijn omgegaan. En dat is een beetje de les die ik zelf trek uit de analyse die ik gemaakt heb van, ja jongens, let op, hè. Dus alle dingen die wij voor lief nemen, dat we een democratisch systeem hebben waar iedereen zich gehoord voelt, dat we een economie hebben die redelijk goed draait, dat we geen gekke beslissingen maken, dat is kwetsbaar. Dat is kwetsbaar. Dat kan je. En de case study van de Brexit die laat zien hoe makkelijk je dat soort zekerheden over de schutting kan gooien.
6: Want eigenlijk verwijt je Cameron in je boek, toen premier, dat hij voor zijn politieke realiteit gegokt heeft dat het zo'n vaart niet zou lopen met dat referendum. En daarmee dus Groot-Brittannië uiteindelijk heel kwetsbaar heeft gemaakt, zoals het er nu bij ligt.
33: Sterker nog, Cameron, maar niet alleen Cameron. Ik zat die tijd in Londen. Alle opiniepeilers, alle bookies, alle grootbanken in de city, die hielden op de vooravond van de Brexit er rekening mee dat Remain, dus het kamp om in de EU te blijven, dat die gewonnen zou hebben. Sterker nog, Boris Johnson en Nigel Farage die dachten op de avond, toen alle stemmen geteld werden, dat zij verloren hadden. En ja, en dan zie je dat het toch heel, heel kwetsbaar is, heel onzeker is wat er met een referendum gebeurt.
6: Ja.
33: En bleek dat niets van waar bleek te zijn en dat we naar een leave realiteit toe gingen.
6: Ik herinner me altijd.
33: Maar één ding is denk ik ook goed om te benoemen. Cameron heeft dus bewust nooit het Verenigd Koninkrijk erop voorbereid dat de uitslag de andere kant op zou kunnen vallen.
6: Nee.
33: Die heeft zijn ambtenaren verboden om scenario's te ontwikkelen
6: met
33: over
6: het B-woord erin.
33: Wat zou er gebeuren als er voor leave gestemd wordt.
6: Ja.
33: Dus totaal onvoorbereid op de grootste maatschappelijke, economische, bestuurlijke hervorming van het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen 80 jaar.
6: Ja, dat vond ik een van de onthutsende dingen in jouw boek. Dat het B-woord op zeker moment door ambtenaren niet gebruikt mocht worden. Ik herinner me altijd de Britse journalist de ochtend na de Brexit, die zei verbijsterd, ja, ik had niet gedacht dat mensen zo boos waren dat ze hun angst voor de onbekende toekomst na een Brexit opzij zouden schuiven en toch voor vertrek uit de EU zouden stemmen.
33: Ja.
6: Wat denk je? Waren de Britten die voor vertrek stemden uiteindelijk vooral boos? Wat dreef mensen uiteindelijk ten diepste richting die Brexit?
33: Ja, de hele exegese over waarom op 23 juni 2016... bijna 52% van de Britten voor uitstemden, die is heel lang. Maar en er speelden een aantal factoren een rol. Eentje is bijvoorbeeld het moment waarop het referendum werd gehouden. We weten van jongeren dat die over het algemeen meer pro-Europees zijn dan ouderen. Het was gehouden in het weekend van het grootste jongerenfestival van het Verenigd Koninkrijk. Glastonbury zou die dat weekend plaatsvinden. Dus al die jongeren die de vruchten plukken van deelname aan Erasmus uitwisselingsprogramma's, gebruik maken van roamingdiensten als ze op vakantie gaan naar Spanje, die waren er allemaal niet. Dat is een soort van kleine reden waarom er uitgestemd werd. Andere is frustratie met gewoon de zittende regering.
6: Ja.
33: Referenda zijn altijd een soort manier om de regering af te straffen. En dat is misschien belangrijker, het tegenverhaal wat onder andere door Nigel Farage, maar ook door Boris Johnson werd gepresenteerd. Namelijk, we hebben de EU niet nodig. We hebben de EU niet nodig, want wij zijn het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Wij kunnen onszelf wel bedruipen in deze wereld. Wij hoeven niet afhankelijk te zijn van een Europese Commissie of van rechters die we niet gekozen hebben op het continent. Of sterker nog, je had ook eurosceptici die zeiden van ja, we gaan niet ons ondergeschikt maken aan een door Duitsland gedomineerd project.
6: Nee.
33: Dus dat identiteitsvraagstuk, daar werd heel nadrukkelijk op ingespeeld. En wat mijn ervaring is dat als er een tegenstelling gecreëerd wordt tussen aan de ene kant identiteit en aan de andere kant economische redelijkheid, dat identiteit en die emotie daarbij komt hele sterke kaarten heeft om de boventoon te voeren.
6: Sterker nog, dat is de wijze les, zoals jij het noemt, die door jouw boek heen loopt. Emotie wint het van de redelijkheid. Voor alle jongeren van nu, die weten dus even weer hoe het er toen aan toe ging. Ik wil naar het nu, want het Verenigd Koninkrijk belandde met Brexit natuurlijk in een turbulente tijd die ze zowel politiek als economisch nog niet te boven zijn.
0: Five years on from the deal and nearly 10 years on from the referendum, take a look at how Brexit's going. Hint, not brilliantly.
1: Britain's economy is under incredible strain.
2: The UK economy as a whole has been permanently damaged by Brexit.
6: Ja, we hoorden een audiocompilatie met allerlei onheilstijdingen over die Britse economie. We horen natuurlijk vaak over de malaise in het Verenigd Koninkrijk. Hoe groot, Rem, is nou de schade van de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk? Ik bedoel, weten we dat nu eigenlijk precies? En kan je dat becijferen?
33: Nou ja, precies niet. Maar want de Brexit duurt nog steeds voort. Hè? Dus het is een soort cumulatieve pijn. Maar als je naar een beetje gezaghebbende economen kijkt, en dat doe ik in het boek, dan zie je dat ergens tussen de 6-8% van de Britse economie, of dat er een schadepost is van 6-8% van het Britse BBP.
6: Die je kunt wijten aan de Brexit.
33: Ja, en dan moet je denken,
6: dat is niet eens zo gek veel.
33: Nou ja, Behalve dat je ziet dat op een gegeven moment het Verenigd Koninkrijk de slechtst presterende economie was binnen de grote Europese economieën. En dat het alleen het door sancties geraakte Rusland onder zich moest laten. Dat er grote zorgen waren, en die zijn er nog steeds over, het verlies aan productiviteit in de Britse economie.
6: Ja,
33: en
6: maar
33: dat is wel te wijten aan Brexit. Want Brexit was niets meer dan een grote afleiding. Managers, bedrijfsleiders, die moesten zich opeens gaan bekommeren over nieuwe BTW-regels, over hoe je tarieven moet maken, over de herkomstregels waar ze opeens aan verbonden werden. En in plaats van dat ze konden werken aan het efficiënter maken, het beter kunnen laten functioneren van hun eigen bedrijf. Daarnaast, en dat is denk ik heel intuïtief, de Britse economie is onderdeel van de Europese economie. Het is daar innig mee verbonden. Ruim ongeveer de helft van de Britse export gaat naar de Europese Unie. Als je ervoor kiest om handelsbarrières aan te leggen tussen jouw grootste afzetmarkt en jezelf, dan moet je niet gek opkijken dat gepaard gaat met behoorlijke economische kosten. En wat de Britten gedaan hebben, of zeker de conservatieve regeringen die pro-Brexit waren, die hebben gedacht van maar we kunnen nieuwe handelsakkoorden maken om dat verlies te compenseren. En de eigen Britse overheidsanalisten die hebben aangegeven dat al die andere handelsakkoorden die gesloten werden, zoals bijvoorbeeld met Australië, of met Nieuw-Zeeland, of met India, of met de groep landen rond de Grote Oceaan, dat marginale impact zou hebben om de kosten van de Brexit te compenseren.
6: Dus jij zegt een groot deel van de economische malaise nu in het Verenigd Koninkrijk is wel degelijk aan de Brexit te wijten.
33: Zeker, en dat heeft er ook mee te maken dat als je je minder blootstelt aan concurrentie van buitenaf, en dat hebben de Britten gedaan, ze handelen minder met de rest van de wereld als gevolg van Brexit, dan maak je jezelf niet concurrerender.
6: Nee.
33: En dat vertaalt zich onder andere in gebrekkige investeringen. We zien dat het investeringsniveau in het Verenigd Koninkrijk is gaan stagneren. We zien dat het productiviteitscijfer van de Britse economie dat achterblijft. En ook dat daar een deel van de economische schade zeker aan te wijten is.
6: Ja, maar toch even terug naar jouw titel, Take Back Control. Ja. Met dat vraagteken erachter. Wat hebben de Britten dan wel, zou ik willen zeggen, concreet teruggewonnen? Als het in ieder geval economische grip op de materie niet is. En wat hebben ze definitief ingeleverd?
33: Mijn conclusie is, ze hebben niet zo heel veel gewonnen. In de zin van take back control sloeg op. Ze wilden controle hebben over hun eigen wetgevend proces. Ze wilden niet afhankelijk zijn van regels uit Brussel. Ze wilden controle hebben over hun eigen geld. En ze wilden controle hebben over de grenzen om de migratie aan te kunnen pakken. Nou ja, op papier, om bij het laatste te beginnen, op papier hebben ze inderdaad controle teruggekregen over hun grenzen. Het probleem is dat ze geen controle hebben gekregen over migratie. Dus de small boats crisis, dus de hoeveelheid irreguliere vluchtelingen die vanuit Frankrijk vaak de oversteek maken over het kanaal naar het Verenigd Koninkrijk, die is niet minder geworden.
6: Nee.
33: En je zou eigenlijk kunnen beargumenteren, of sterker nog, dat doe ik ook, van om dat migratieprobleem, dat illegale migratieprobleem aan te pakken, moet je samenwerken. Dat doe je in een Europees verband.
6: En wat hebben ze dan definitief ingeleverd?
33: Ze hebben voor een deel zeggenschap ingeleverd. Dus op het economische vlak mogen ze hun eigen regels bepalen, behalve dat Britse bedrijven afhankelijk zijn van die Europese afzetmarkt. En nog steeds Europese regels volgen, omdat ze niet een alternatief Brits systeem zelf op willen tuigen. Dus het voorbeeld wat ik gebruik in het boek is, je hebt in Europa, zijn er op een gegeven moment regels afgekondigd voor de plastic dopjes op petflessen. En die kan je niet meer eraf halen. Hè. Dat is soms heel irritant.
6: Ze zitten vast.
33: En die zitten eraan vast. Dat is een Europese regel. Als je naar het Verenigd Koninkrijk gaat, vind je ook flesjes waar de doppen niet van af kunnen.
6: En ze ontkomen dus niet aan die Europese
33: regels. En dat komt omdat voor een Britse frisdrankproducent die ook wil verkopen op de Europese markt, zal je toch moeten houden aan die Europese regels. En het voor zo'n producent ongelooflijk inefficiënt is als die dan ook een productielijn moet maken waar de dopjes er wel van af kunnen.
24: Bureau Buitenland.
26: Sophie Derksen.
6: Je luistert naar Bureau Buitenland. Bij mij in de studio Rem Korteweg over zijn boek Take Back Control. Dat vandaag 10 jaar na het Brexit-referendum bijna verschijnt. Controle hebben ze dus, zeg jij, eigenlijk op heel veel dossiers niet teruggewonnen. Zelfs niet over de plastic dopjes. De Brexit mag dan officieel, jij zegt het is een voortgaand proces, hè, maar het proces is in afronding. De politieke rust is eigenlijk nooit meer teruggekeerd. Nee. En juist Nigel Farage, de man die het vuurtje van Brexit ooit aanstak, domineert opnieuw het Britse debat.
4: Do you think you are Britain's Trump?
5: Not really, no. I think we're very different. But I think we think the same on many things, certainly.
7: When was the last time that you heard Nigel Farage say anything positive about Britain's future? He can't. He doesn't like Britain.
5: 200,000 people, most of them undocumented young males of fighting age.
7: This is a country built on decency, fairness and respect.
6: We horen hier onder meer Nigel Farage, groot voorvechter van Brexit in der tijd. Die kraait victorie, ook nu. Terwijl premier Keir Starmer met de erfenis van de Brexit zit en eigenlijk onder kritiek wordt bedolven. We zagen dat natuurlijk afgelopen week ook weer. Rem, hoe kan dat toch? Dat de architect van de Brexit ermee wegkomt, terwijl degene die de schade probeert te repareren door de Britten wordt afgestraft.
33: Ja, en dan, dat is denk ik wel een van de onderstromen waarom de Britten voor Brexit gekozen hebben, is dat er is een zoektocht naar controle. Een zoektocht naar meer vat krijgen op de economie, op het lot van een land, te midden van de turbulente globalisering. En die is niet uniek Brits. Die hebben we ook in Nederland, zien we ook in andere Europese landen. En die zoektocht naar controle, die verwoordt Nigel Farage heel sterk. Die zegt, we kunnen het allemaal zelf. We kunnen het allemaal zelf en hebben we gewoon controle over wie we binnenlaten, welke regels we volgen, et cetera.
6: Terwijl de feiten, de redelijkheid eigenlijk laat zien dat dat dus niet zo is.
33: Of in ieder geval dat je daar genuanceerd mee om moet gaan. Maar Farage is niet de man van de nuance. En hij blijft hameren op dat identiteitspunt, op het feit dat Groot-Brittannië het zelf kan. En dat ze dat eigenlijk langs de lijnen, zoals Trump ook praat over America First, dat hij een soort Britain First of Make Britain Great Again-achtig idee propageert. Omdat Starmer onderdeel is van het establishment, redelijk genuanceerd is. Eigenlijk zegt van we moeten kijken binnen de kaders wat we van de Brexit, wat we kunnen bereiken of niet. Blijft er een groot gedeelte van de Britse bevolking die voor Brexit gestemd hebben en misschien ook wel zeggen van maar we hebben nog nooit echt de puurste versie van Brexit uit kunnen oefenen. Ja, daar blijft Nigel Farage een luisterend oor vinden.
6: Maar dat is toch merkwaardig, want ik bedoel, hij blijft populair, terwijl heel veel Britten inmiddels zelf ook tegen de Brexit zijn.
33: Ja, de vraag is of ze tegen de Brexit zijn,
6: ze zijn
33: dat ze ontevreden zijn over hoe de Brexit verloopt. Of dat ze, want het is een andere vraag als je aan Britten zou stellen van maar zou je nou morgen weer terug willen bij de Europese Unie? En ik hou daar toch altijd nog een beetje een slag om de arm. Ik denk dat er ook nog een behoorlijk aantal Britten zijn die voor Brexit gestemd hebben, maar eigenlijk zeggen van successievelijke conservatieve regeringen onder Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, die hebben het eigenlijk niet goed gedaan, niet goed geprobeerd. En Starmer, die willen terugdraaien.
6: Ja, maar jij schrijft, Rem, de Britse case study laat eigenlijk zien dat de drang naar meer soevereiniteit leidt tot hoge economische kosten, onder meer. Als emotie het wint van ratio, hoeveel doen die rationele lessen uit de Brexit er dan toe? Ik bedoel, wie trekt zich iets van die lessen aan?
33: Nou ja, je moet dus volgens mij voorkomen dat je in zo'n tweespalt terechtkomt tussen emotie aan de ene kant en ratio aan de andere kant. En je moet ze niet zien als twee uiteinden van een spectrum. En dat is de opgave volgens mij voor politici. Dat je je niet laat verleiden tot het creëren van die tegenstelling. En dat is ongelooflijk moeilijk. En ik ben ontzettend blij dat ik geen politicus ben, dat ik dat hoef te formuleren. Maar ik zie wel met Brexit hoe het fout kan gaan. En ik denk dat daar ook de les zit voor Voor Nederland, voor andere Europese landen, waar we ook die worsteling hebben van die zoektocht naar controle te midden van een weerbarstige globalisering.
6: Ja, want eigenlijk is jouw antwoord daar toch, ja, dan moet je meer op Europees niveau regelen om overeind te blijven in die gure wereld. Als dat het antwoord is, wat betekent dat dan voor mensen die juist meer nationale zeggenschap willen? Ik bedoel, hoe ga je die meekrijgen in dat verhaal? Je zegt, ik ben blij dat ik geen politicus ben, maar ik denk dat je toch een begin van een antwoord
33: zeker.
6: Na dit boek.
33: Een van de problemen waar we volgens mij tegenaan lopen binnen de Europese Unie is dat we in onze nationale politieke debatten te vaak de EU zien als iets ver weg, iets op afstand of als de ander. En in het Britse debat werd de EU helemaal gezien als de ander. Dat was de tegenpartij. Wat we volgens mij moeten doen, en ik trek graag een les uit de Brexit-periode. Neem het voorbeeld van Michel Barnier. De hoofdonderhandelaar die door de Europese lidstaten werd aangesteld, namens de commissie en de lidstaten onderhandelde, en er enorm veel moeite voor deed tijdens zijn periode als hoofdonderhandelaar om de nationale lidstaten en publiek draagvlak bij de op nationaal niveau te krijgen. Hij ging langs bij alle lidstaten, bij de parlementen, bij de VNO-NCW's van deze wereld om te praten over zijn insteek. Ja, hoe vaak zien we andere Europese commissarissen dat doen voor grote Europese projecten? Ja, niet. En ik denk tegelijkertijd vice versa dat we ook in onze nationale debatten veel meer oog moeten hebben, veel meer rekenschap moeten geven, veel meer discussie moeten hebben over de initiatieven die op dat Europese niveau afspelen. Dus kort gezegd, we moeten dat die Europese bestuurslaag veel nauwer, veel dichter betrekken bij onze nationale politieke debatten.
6: Brexit bracht de eerste barst in de broze kwetsbaarheid van het Europese project, schrijf je. Maar het kan ook anders lopen in de toekomst. Dank je zeer, Rem Korteweg. Zijn boek ligt vanaf vandaag in de winkels. Take Back Control. En wij zijn het aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen na Ster krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. In gesprek met Hilde Geurts, hoogleraar klinische psychologie aan de UvA. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
26: NPO Radio 1.
4: De publieke tribune. Koen Verbraak.
8: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
4: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
26: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
26: Ster.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
13: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
12: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
14: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: NPO Radio 1. 2 uur.
19: Jurgen van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Het aantal verdrinkingsdoden na een verkeersongeval wordt maar niet minder. En hoe kan dat? En wat moet je eigenlijk doen als je met je auto in het water terechtkomt? De antwoorden krijgt u zometeen in Villa VDB van Harm Zeven, auto-expert van de ANWB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
21: Een gevechtsvliegtuig van de NAVO heeft boven Estland een drone neergehaald, zegt het Estse ministerie van Defensie. Waarschijnlijk kwam die drone uit Oekraïne en was die bedoeld voor Rusland. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten boven NAVO-grondgebied, vertelt correspondent Christian Pauwe.
22: We hebben de afgelopen weken steeds vaker dit soort incidenten gezien van Oekraïense drones die het luchtruim van de Baltische Staten binnenvliegen. Nu is voor het eerst besloten om zo'n drone uit de lucht te schieten. Eerder hebben we natuurlijk ook de Russische drones gehad die Polen binnenvlogen en uit de lucht werden gehaald. Maar ja, dit is dus voor het eerst dat de NAVO ingrijpt tegen Oekraïense drones.
21: Sinds maart zijn al wel vaker Oekraïense drones neergestort in de Baltische Staten. De Amerikaanse straf van Jaitsen Singh is door een Nederlandse rechter omgezet naar levenslang. Die Nederlander van 81 zat ruim 40 jaar vast in de VS voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Een paar maanden geleden werd Jaitsen Singh overgebracht naar Nederland, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Verslaggever Mark-Robin Visser was bij de uitspraak in Rotterdam. Die officiële omzetting naar levenslang, wat betekent dat eigenlijk?
23: Nou, dat betekent dat meneer Singh vast blijft zitten, kort en goed gezegd. De rechtbank heeft gekeken naar een vergelijkbare straf. Een straf vergelijkbaar met de straf die hij in de Verenigde Staten had gekregen. En daar past volgens de rechtbank in Amsterdam een levenslange gevangenisstraf in Nederland bij. De rechtbank heeft gezegd dat die dossiers allemaal compleet zijn en dat ze dus ook die dossiers uit Amerika overneemt. De ernst van de feiten, zegt de rechtbank, die rechtvaardigen zo'n levenslange straf. Dat betekent niet dat meneer Singh nou geen mogelijkheden heeft, want die zijn er nog, horen we van rechtbankwoordvoerder Steven Arnold.
25: Er zijn twee mogelijkheden die de rechtbank heeft genoemd. Hij kan zelf een gratieverzoek indienen. En daarnaast is ook de situatie dat de minister zelf gaat kijken naar een herbeoordeling. Dat vindt in Nederland automatisch plaats bij mensen die levenslang vastzitten na 25 jaar. En wat die 25 jaar al verstreken zijn, hij zit al 42 jaar vast, kan zo'n procedure nu al meteen beginnen. En dan wordt dus beoordeeld in hoeverre hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.
23: Ja, zo'n procedure kan lang duren, hè?
25: Ja, dat kan lang duren. Er is nog niet zoveel ervaring mee. En daarmee heeft de rechtbank ook gezegd dat hij zich kan voorstellen dat het in dit geval, gezien de leeftijd en gezien de medische situatie van meneer Singh, dat dat voortvarend gaat gebeuren.
21: Ja, die Singh is 81. Er zijn dus mogelijkheden voor hem om op termijn vrij te komen. Hij zat er ook bij, hè, bij de uitspraak. Wat was zijn reactie?
23: Ja, hij had dit eigenlijk wel zien aankomen. Zijn advocaat ook, die heb ik zojuist gesproken, die zei, ja, dit kon eigenlijk niet een andere uitspraak zijn. De enige waar ze nu dus nog op kunnen gooien is dat hij heel erg ziek is. Hij heeft een acute en heel ernstige vorm van bloedkanker. Hij heeft niet lang meer te gaan. Dus misschien dat er nu in een versnelde procedure nog iets voor hem gedaan kan worden. Maar voorlopig blijft hij dus gewoon in Nederland in de gevangenis.
21: Dankjewel, verslaggever Mark Robin Visser. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij Verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Dat kwam in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Bolle Jos, die al vaker werd veroordeeld voor drugshandel, zit vermoedelijk in Sierra Leone. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam-Volendam nog om fans van de uitspelende ploegen voorlopig te weren nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur vanmorgen brak die brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. En het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij die brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. En het weer vanuit het zuidwesten, bewolking en buien. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, later droger en meer opklaringen. Het wordt morgen maximaal 19 graden.
0: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer.
3: omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
24: NPO Radio 1. Max.
9: Jurgen van den Berg.
10: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag ook weer. Het is huisartsendag vandaag. Ik kijk op de gastenlijst. Ik heb hem in mijn rechterhand. Staat de naam van Harm Zeven. Is auto-expert van de ANWB. Wat moet je doen als je met je auto in het water terechtkomt? Augurken, citroenen, azijn, maar ook kimchi en kombucha. Zuur is helemaal hip. Elise Itterson is van het culinaire magazine Tummy. Is ook nog een keer chef-kok. Komt langs, ze hebben een heel nummer gewijd aan zuur. En Lynn Holzheimer, die maakt drankjes met een zuurtje. En de aftrap vanmiddag is weer voor een van onze huisvrienden. Kijk eventjes door dat schermpje van de intercom en daar zie ik het stralende gezicht van Sophie van der Waard. Onderwijsspecialist, online bekend als Juf Sophie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Jurgen, hallo.
10: En waar gaan we het over hebben?
11: We gaan het hebben over de beweegprofessor Erik Scherder, die dreigt de staat aan te klagen.
10: Oh.
11: Omdat, ja, heftig nieuws, maar hij heeft gezegd van ja, uit de onderwijsdoelen zijn op het laatste moment beweegdoelen geschrapt. Dus er stond een voorstel in de nieuwe onderwijsdoelen om elke dag bewegen voor leerlingen op scholen verplicht te maken. Die hebben de ambtenaren van het ministerie eruit gehaald. En daar is meneer Scherder het begrijpelijkerwijs niet mee eens.
10: Sophie, ik kijk even door dat schermpje. Je staat heel dicht op de microfoon van de intercom. En daardoor vervormt het een beetje. Dus misschien kan je ietsje afstand houden van die micro. En dan hebben we dus niet bijvoorbeeld over sportles of zo. Hè. Dit gaat gewoon over bewegen.
11: Ja, dus bewegen. Dus ja, nou wel in de beste zin van het woord. Dus meer gymnastiek, meer buitenspelen, dat soort dingen.
10: Ja.
11: Om het elke dag aan te bieden. Ik begrijp wel waarom dat geschrapt is. Want dat gaat natuurlijk ook weer ten koste van andere lessen die gehaald moeten worden. En we hebben al heel veel doelen die we moeten behalen.
10: Ja.
11: Ik begrijp ook Erik Scherder. Die zegt er zijn nu al kinderen met kinderdiabetes.

0: En we hebben al heel veel doelen die we moeten behalen.
1: Ja.
0: Ik begrijp ook Erik Scherder, die zegt van ja, er zijn nu al kinderen met kinderdiabetes, wat eigenlijk een ouderdomsziekte is. De beweegarmoede is heel groot. Er zijn kinderen die heel moeilijk fysiek uit de voeten kunnen. Dus dat is allemaal heel kwalijk. Alleen wat ik een beetje lastig aan het geheel vind, dat als ik dus in klasse kom tegenwoordig, ja, de kinderen die zitten gewoon 4 tot 6 uur per dag buiten school op een scherm. En ja, ik denk dat daar het grootste probleem zit. Want op school wordt al 2 keer per week gegymd. In de pauzes wordt er buiten gespeeld. Heel veel leerkrachten doen allerlei beweegspelletjes en dingetjes tussendoor. De kinderen die zitten niet op hun telefoon op school. Maar buiten die scholen, daar is juist zoveel beweegarmoede. Minder kinderen zitten op clubs. Er wordt niet meer naar het speeltuintje gegaan, vanzelfsprekend. Dus ja, ik snap wel dat die wat moeilijker aan te klagen zijn dan de staat.
1: Want dan kom je bij de ouders uit.
0: Precies, dan kom je bij de ouders uit. En dat is dus het lastige, het liberale gedachtegoed, dat we ons daar niet mee bemoeien achter de voordeur. Maar daar ligt denk ik wel de grootste sleutel tot verandering.
1: Ja. Je ziet af en toe wel positieve ontwikkelingen, hè, Sophie?
0: Ja, ik zag iets grappigs voorbij komen. Er is een speeltuin in Rotterdam en daar is een knop. En als een kind op die knop drukt, dan krijgen alle ouders die in de buurt wonen, die krijgen een appje binnen van er is een kindje dat buiten wil spelen. En dan, ja, en dan kunnen ze die kinderen naar buiten sturen, naar de speeltuin. Ja, dat gaat heel anders dan toen wij klein waren, Jurgen. Ja. Toen ging je gewoon zelf naar die speeltuin. Maar ja, dat doen de kinderen niet meer.
1: Ja, of je liep achterom en je ging gewoon bij elke achterdeur even vragen van is Jantje of Pietje of Klaasje ook beschikbaar? Dan ging je met z'n allen voetballen, ja.
0: Precies, moeder van Jantje. Mag Jantje buiten spelen? Ja, zo ging het vroeger.
1: Tegenwoordig hebben we een knop nodig voor dit soort dingen.
0: Ja, hebben we een knop nodig. Ook voor de social anxiety te overwinnen, denk ik. Want daar schermen die kinderen ook altijd mee.
1: Kijk, het punt is dat het gewoon in ons aller hoofden moet komen. Ik bedoel, de ouders geven vaak zelf denk ik, het slechte voorbeeld. Dat die ook hangen maar wat op die bank en met dat ding in de hand. Nu wordt het ook weer bij de scholen over de schutting gegooid natuurlijk.
0: Ja, terwijl ik denk langzamerhand van ja, misschien hebben we wel meer een opvoedprobleem dan een onderwijsprobleem. Want je ziet toch wel dat er heel veel dingen lastig zijn voor ouders tegenwoordig. Misschien ook door de hoeveelheid eisen en het feit dat veel mensen alle 2 moeten werken, weinig tijd hebben. En als ze tijd hebben, ja, dan zijn ze zelf vaak ook moe en hebben ze niet de ruimte en de aandacht. Maar nou ja, die problemen die dus thuis ontstaan, die komen weer naar school. Maar dan moet het daar opgelost worden. Terwijl ik denk ook soms van ja, volgens mij zitten er ook wel, is de oorzaak ligt vaak thuis. Dus misschien zouden we ons toch wel iets meer mogen bemoeien met, zoals in Arnhem, daar hadden ze een brief gestuurd naar alle ouders van jongens tot 16 jaar, geen telefoons. Dat is echt ons advies. Dan denk ik, nou, dan pak je wel een stukje regie ook achter de voordeur. Vond ik heel positief.
1: En we gaan afwachten hoe die rechtszaak van Scherder tegen de staat afloopt. Dankjewel, Sophie van der Waard was dat, onderwijsspecialist en huisvriendin van Villa VDB.

0: Kings.
1: You really got me.
2: Jurgen van den Berg.
3: Tot 4 uur.
4: Villa VDB.
5: Voordat ik nu ga praten met Harm Zeven van de ANWB, even een mededeling voor één luisteraar. En dat is niemand anders dan mevrouw Mandenmaker in Zwanenburg. Beb Mandenmaker, die zou ook in dit gesprek meedoen, maar we proberen haar de hele ochtend te bellen, tot op een minuut geleden, en ze neemt die telefoon niet op. Dus misschien hoort ze ergens die radio en hoort ze haar naam. Mevrouw Mandenmaker, ga naar de telefoon en dan bellen we u. Waar gaat het over? We leven met z'n allen in Nederland Waterland. Daar liggen veel wegen langs sloten en kanalen. Jaarlijks komen er rond de 800 mensen met hun auto in het water terecht. En een aantal van die mensen verdrinkt daarbij. En dat aantal is de laatste jaren licht gestegen, naar 42 vorig jaar. Wat moet je eigenlijk doen als je met je auto in het water terechtkomt? Ik ga erover praten met Harm Zeven, dus auto-expert bij de ANWB. Meneer Zeven, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
5: Wat is eigenlijk het allergrootste misverstand op dit gebied?
6: Nou, er is een heel oud verhaal, is er nog steeds in leven, waarbij mensen denken dat je moet wachten als je in het water terecht bent gekomen, tot de auto onder water is verdwenen en dan de deuren open doen. Dat is helaas echt niet meer mogelijk om op die manier een auto open te krijgen. Dat kon vroeger met een oud modelletje nog wel, want dan bleef er een luchtbel in de auto. Maar dat is echt een heel oud verhaal wat zo snel mogelijk de wereld uit moet.
5: Oké, dus dat moeten we in ieder geval niet meer doen.
6: Nee.
5: En vanwege dit soort misverstanden hebben jullie samen met de Duitse zusterorganisatie ADAC een test gedaan. Twee auto's te water gelaten. Vertel, hoe zag die test eruit?
6: Ja, we wilden heel graag weten wat er nou echt gebeurt als er een auto in het water terechtkomt. Ook bijvoorbeeld wat gebeurt er met de elektronica. Blijven de ramen opengaan? Want vroeger draaide je raampje open, maar bijna alle auto's hebben nu elektrische ramen. Blijft dat wel functioneren? En we waren ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren als je een elektrische auto, daarvan krijgen we er steeds meer op de weg, als die in het water terechtkomt, gebeuren er dan nog spannende dingen. En om dat gelijk maar te ontkrachten, dat is niet het geval. Dus
5: okay,
6: we kunnen ons concentreren op het zo snel mogelijk uit de auto komen.
5: Dus eigenlijk een goede test, hè? Ik zeg hem even, een ouderwetse auto in het water en dus een nieuwe, dus een elektrische auto. En nou ja, u hebt al één ding weggegeven uit de test. Wat kwam er verder nog uit?
6: Ja, nou verder kwam er gelukkig uit dat die ramen elektrisch goed geopend kunnen blijven worden. Dat is de grootste angst. Ik zei net dat je dat er in het verleden dat werd gedacht dat je de portieren moest open doen van de auto. Nou, dat is praktisch onmogelijk door de tegendruk van het water. En dat kan inderdaad pas als de auto helemaal op de bodem ligt. Maar die tijd die moet je helemaal niet willen nemen. Je moet zo snel mogelijk die auto uit. Ja. Binnen een minuut, een halve minuut.
5: Op het moment dat je in het water komt, die auto is aan het zinken. Zo snel mogelijk proberen die de ramen open te krijgen door die ramen naar buiten.
6: Ja, de deuren die krijg je toch niet open. Als je ze open krijgt, dan kunnen ze door de tegendruk van het water je ook weer plat drukken. Dus dan is het nog gevaarlijk ook. Dus als het even kan, vermijd dat en maak de ramen open. En dat is eigenlijk hetgene wat we heel graag willen vertellen als eindconclusie van die test. Je kan heel snel een auto uit zijn als je dat een paar keer al geoefend hebt, al is het maar in gedachten. En dat is door heel simpelweg eerst je gordel los te maken, dan op het knopje te drukken om de ramen te openen en dan eruit te klimmen. Je kan binnen 10, 20 seconden, als je een beetje fysiek handig bent, kan je uit een auto zijn.
5: Ja, er is dus ook een campagne, hè, die is door jullie gestart. Gordel, ruit, eruit.
6: Ja, precies. Ja, zo kort mogelijk, zo krachtig mogelijk, dat mensen het blijven onthouden. En net zoals dat oude verhaal wel 80 jaar in stand is gehouden, hoop ik dat gordel, ruit, eruit over 80 jaar nog steeds wordt gezegd.
5: En de nieuwe auto's, die zijn, want ja, die producenten zijn ook niet gek natuurlijk. Die willen niet dat zij aan hun broek krijgen dat mensen die auto niet meer uitkomen als het water in kunnen. Ik neem aan dat die auto's daar ook op gebouwd zijn.
6: Ja, dat zijn ze inderdaad. En gelukkig blijft het werken. Nou hebben wij twee auto's getest. En dat is te weinig om te zeggen dat bij alle auto's dit goed blijft functioneren. Maar er is wel in de Euro NCAP crash testen wordt nu aandacht geschonken aan het onderwerp. En er wordt gekeken of de ruiten het in ieder geval nog 2 minuten blijven doen na ter water laten. En ik denk eigenlijk dat de auto's daar wel vrij makkelijk aan kunnen voldoen dat ze daarop worden ontworpen. En dat denk ik omdat bij de auto's die wij te water hebben gelaten, dat het wel 10 minuten bleef werken.
5: Oké, 10 minuten werken die ramen sowieso nog. En ik vroeg me af, hè, elektrische auto, accu, zeg maar, die is best zwaar. Zinkt die auto sneller dan, laten we zeggen, een oud type auto?
6: Nou, niet zozeer sneller. Op zich wel, iedere zwaardere auto die zinkt wel sneller. Maar bij een auto met een motor voorin, daar zal de voorkant als eerste wegzinken. Ja. En het hangt een beetje vanaf hoe de auto verder gebouwd is. Maar een elektrische auto heeft meestal het accupakket keurig tussen de voor- en de achterwielen. En ik denk eigenlijk niet dat die veel sneller daardoor gaat zinken. Dat hebben wij in ieder geval niet geconstateerd.
5: Ja. Gordel, ruit, eruit. Dat is de slogan. Nou zegt u dus, die elektrische ramen die blijven het nog doen. Misschien nog wel 10 minuten. Vorig jaar hoorden we hier op deze zender, NPO Radio 1, Joost van Huikelom, die is van de stichting Auto te Water. Daar geven ze ook cursussen, hoe je zo makkelijk mogelijk uit die auto kan komen. Hij zei dit.
0: Doen ze het op zich nog wel. Alleen de kans dat die daadwerkelijk naar beneden gaat, is niet heel groot. Dat heeft niks met dat knopje per se te maken. De klap in het water, die verwringt de deur. Hmm. En past die raam er dan nog wel doorheen. Dus ja, daar zit vaak het grote probleem.
5: Ja, wat zegt u, meneer Zeven, als u dit hoort?
6: Nou, een auto kan natuurlijk wel beschadigd raken als de klap op het water echt heel groot is. Soms komt dan ook een auto ook in het water terecht omdat hij eerst een aanrijding heeft gehad. Bij de auto's die wij te water hebben gelaten, is niet geconstateerd dat die ramen zouden vastlopen. Maar ze zijn ook vrij eenvoudig in het bassin geduwd eigenlijk. En dat is ook wel de situatie die in de praktijk nogal eens voorkomt. Mensen die rijden bijvoorbeeld van een kade af in Delft bijvoorbeeld. Daar kan je vrij makkelijk geparkeerde auto kan je in het water rijden. Ja. Je kan ook in tunnels terechtkomen. Dat is trouwens een van de redenen waarom de mensen in het buitenland erg bang zijn voor dit soort situaties. Omdat daar tunnels onderlopen in het water. En dan is er helemaal geen sprake van een klap op het water. En dan hoeft het portier helemaal niet beschadigd te zijn.
5: Nou hebben heel veel mensen in de auto natuurlijk ook zo'n veiligheidshamertje. Maakt dat nog iets uit als je daar het raam mee intikt?
6: Ja, als de ramen niet naar beneden gaan, je moet altijd plan B hebben. Stel nou dat het echt niet lukt dat die ramen niet naar beneden gaan, wat doe je dan? Nou, dan kan je in ieder geval altijd nog de ramen intikken met zo'n noodhamer. En we hebben uitgevonden dat het weinig zin heeft om met zo'n hamertje in het midden van de ruit te slaan. Maar als je aan de zijkant een hoekje van een raam tikt, dan geeft hij niet mee en dan breekt hij. Tenzij het gelaagd glas is. En dat is nog een tip die we heel graag willen meegeven. Probeer bij de auto's waarmee je rijdt, je eigen auto of als je een auto vaak huurt of iets dergelijks of leent, probeer te achterhalen wat voor ruiten er nou precies in zitten. Want de auto's die we tegenwoordig hebben, die hebben een voorruit van gelaagd glas. En dat krijg je niet ingetikt met zo'n noodhamertje. Maar de zijruiten die kunnen gemaakt zijn van gelaagd glas vanwege veiligheid en ook de stilte. Auto's zijn stiller als ze gelaagde ruiten hebben. En dan is het goed om te weten welke ruiten wel van gelaagd glas zijn en welke niet. Meestal is de achterruit dan voorzien dat die van gehard glas het oude glas is. En dan krijg je die in ieder geval nog opengetikt.
5: Maar goed, dat is wel handig om te weten. Want kijk, zoveel tijd heb je dan ook weer niet. Dus het is wel handig om te weten of bijvoorbeeld je zijramen intikbaar zijn of niet.
6: Ja, die voorbereiding die kan je thuis al doen. En eigenlijk het thuis droog oefenen, zoals je het noemt. Dat kan al heel erg prettig zijn om voorbereid te zijn.
5: Gewoon op een parkeerplaats even proberen of je dat allemaal zo in dat tempo kan doen.
6: Ja,
5: en door je raam naar buiten klimmen.
6: Ja, je stelt je voor dat je het water in rijdt. En wat moet je dan doen? Nou, je gordel los, klik. Je ruit naar beneden, knopje indrukken. En dan proberen uit de raamopening te klimmen. Hoe kleiner je bent, hoe makkelijker dat je eruit zal kunnen klimmen. Maar dat is best handig om eens een keer te oefenen. En als je verder wil gaan, kan je inderdaad in bepaalde zwembaden kan je terecht voor cursussen. En dan kan je het meemaken dat je daadwerkelijk het water in je rijdt, waarbij je dan een soort schrik hebt van het koude water. En dan moet je de gordel loskrijgen en uit het raam zien te geraken.
5: Ja.
6: Dan ben je zo goed mogelijk voorbereid. Want er zijn best veel mensen bang hoor. Dat ze in het water geraken. Als je bijvoorbeeld iedere dag langs een bepaald kanaal rijdt of zo. Dan is het wel handig om te bedenken van nou ja, wat gebeurt er als ik in dat kanaal terechtkom.
5: Daarom is het jammer dat we die mevrouw Mandenmaker niet kunnen bereiken. Want die had inderdaad een verhaal in de HLM-meer. Met haar partner in de auto. Ze reden achteruit eigenlijk zo de ringvaart in. Hebben dat gelukkig allebei overleefd. En werden geholpen door omstanders. Maar zijn dus inderdaad ook op die manier door het raam naar buiten gegaan. Daar nog even over. Want kijk, er wordt gelijk gereageerd op zo'n gesprek. Omdat we er natuurlijk met z'n allen wat aan hebben. Heb je van luisteraar Roel. Die zegt, ja, een mooie slogan. Riem. Gordel zeg maar ruit en dan open en dan eruit. Maar mijn vrouw en ik passen echt niet door het raampje, zegt hij.
6: Dat is inderdaad een probleem, want het portier dat zal niet snel open gaan. En dan, het begint al bij de voorbereiding. Hoe kom ik er dan uit? Moet ik een andere auto kopen? Of kan ik misschien via het achterportier
5: of een keer naar de sportschool?
6: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, hoe fysiek handiger je bent, hoe kleiner van omvang, hoe sneller je eruit bent. Dat is een feit.
5: Nee, daarom, dat is ook flauw voor mij. Ik ken de toestand van hem natuurlijk helemaal niet. Nee, maar goed, hij heeft wel iets bij de hand. Want niet iedereen kan door die ruit eruit. Dan is het maar beter gewoon niet in het water te rijden. Ja, kun je dit ook eigenlijk niet.
6: Dan zou ik kijken naar andere opties. Zoals bijvoorbeeld een open dak. Of de ramen van achterportieren. Of desnoods een achterklep. Hè. Als je een grote achterklep hebt bij een stationcar. Dan is die opening weer groter. En hopelijk
5: open dak is natuurlijk ook een goede oplossing als je dat hebt. Want dat kan nog wel open zo lang mogelijk. Ja,
6: dat kan.
5: Dat is wellicht een idee, Roel.
6: Ja, hoor. Ja, dus voorbereiding. Daar gaat het om. Ja. Probeer voor te stellen wat er gebeurt.
5: We hebben weer wat geleerd. Hartelijk dank daarvoor. Harm Zeven is dat, de auto-expert van de ANWB. The Marlowe's, dat is een trio uit Indonesië. Zij maken muziek. Dat is eigenlijk een beetje een mix van soul en invloeden uit hun thuisstad Surabaya. Daar komen ze vandaan. En dit is hun nieuwste liedje. Six Years. Sorry.

0: The Marlowe's uit Indonesië. 6 Years, dat is een liedje. Zometeen de vraag van vandaag. Die gaat over het vakantiegeld dat er volgende week aankomt.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: De Amerikaanse straf van Jaitsen Singh is in Nederland omgezet in levenslang. De 81-jarige Singh is ernstig ziek. Hij zat in de VS gevangen voor het plannen van een moord. En nu die officiële Nederlandse straf heeft, kan hij een gratieverzoek indienen. Boven Estland is een drone neergehaald door een NAVO-gevechtsvliegtuig. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en bedoeld voor Rusland. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs te weren na rellen van afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. En een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk.
0: Dan naar de situatie op de weg. Erik Evengroen, hoe staat het erbij?
3: Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig prima door. Een tweetal vertragingen. Om te beginnen de N279 Roermond Den Bosch. In beide richtingen heb je zo'n 10 minuten oponthoud tussen Helmond, Dierdonk en Beek en Donk. En de N307 Lelystad Kampen voor Zwifterban. Bij de werkzaamheden daar 20 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, wat doet u met uw vakantiegeld? Sluit u aan in de lange wachtrij op Schiphol? Staat de klepcaravan al klaar om naar Frankrijk te rijden? Of wordt het weer Balkonaria of Roundhausen? Volgende week wordt het vakantiegeld op de rekening gestort, met een lichtpuntje voor de AOW'ers dit keer, want die krijgen er 20% meer bij, zo is berekend. Dus wat doet u met uw vakantiegeld? Laat het weten via de mail villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Luisterapp. Ik ga in tussentijd even praten met hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis, verbonden aan de Universiteit Utrecht, Lex Heerma van Vos. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is die vakantiegeldregeling in Nederland eigenlijk ooit ontstaan?
4: Ja, dan moeten we terug naar het begin van de vorige eeuw. Je had toen in Amsterdam een belangrijke diamantindustrie en de vakbond van die arbeiders, de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, die was de eerste die voor zijn leden wist te bereiken dat ze een week vakantie kregen. Dat was in 1910. En op dat moment was het vakantiegeld er nog niet. De vakantie werd zelfs niet doorbetaald. Maar in de jaren erop wisten de diamantbewerkers te bereiken dat ze eerst hun loon doorbetaald kregen en daarna ook vakantiegeld.
0: En daar werd dus ook, gehoor aan gegeven, omdat men dacht van ja, het is eigenlijk helemaal niet verkeerd dat die mensen in het voorjaar even een weekje vrij hebben.
4: Ja, precies. In die tijd begon men zich te realiseren dat je harder werkt en meer produceert als je ook voldoende rust neemt. En dat speelde op het niveau van de dag en de week. Hoeveel uur moet je werken om een volledig loon te krijgen? Maar die redenering werd doorgetrokken. Het is ook beter voor je om een week vakantie te hebben, of nog meer. En dan ook echt op vakantie te gaan. De Diamantenwerkersbond vocht niet alleen voor het recht van zijn leden om vakantie te hebben, maar ze maanden de leden ook aan om dan ook werkelijk op vakantie te gaan, want anders zou dat goede effect natuurlijk niet optreden.
0: Ja, ja. Nou is het elk jaar zo, rond deze tijd, als dat vakantiegeld er weer aankomt, dat er opiniestukken in de kranten verschijnen en daar staat dan in: schaf dat vakantiegeld af en verhoog gewoon de maandsalarissen bijvoorbeeld. Dus verdeel dat vakantiegeld gewoon over die maandsalarissen. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, de regeling stamt natuurlijk nog uit een tijd dat heel veel mensen moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat er gezegd werd, nou, als we het voordeel van die vakantie willen hebben, moeten mensen ook dan geld hebben. Als we dat het hele jaar door doen, dan is het al lang uitgegeven aan andere dingen. Dus we geven dat vlak voor die vakanties beginnen. Vandaag de dag zijn we niet meer zo arm als toen. Al hebben natuurlijk nog genoeg mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Dus krijg je dat pleidooi wat u net noemde. Dat mensen zeggen, waarom krijg je dat niet gewoon het hele jaar door? Maar ik denk eigenlijk dat het nog niet zo'n gek idee is om dat bij elkaar te houden. Al is het historisch gegroeid en toevallig nooit afgeschaft. Ten eerste zijn er heel veel mensen, weten we uit onderzoek van het Nibud, die het inderdaad voor hun vakantie gebruiken. En in de tweede plaats, de mensen die dat niet doen. Daar zitten natuurlijk ook nog een hoop mensen bij die ook nu de moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En die dan één keer in het jaar extra geld krijgen. Ja. En dat is een aangename verrassing. Maar dan kan je ook een nieuw apparaat verkopen als er iets stuk is. Of voor iets anders gebruiken waar je moeite hebt om het hele jaar door geld voor opzij te leggen.
0: Ja, of gewoon inderdaad even op adem komen misschien. Ja. En is dat eigenlijk erg als het niet gebeurt? Als het niet aan vakantie wordt uitgegeven? Nee, toch?
4: Dat lijkt mij niet. Als ik zou moeten kiezen tussen een stukken ijskast vervangen of op vakantie gaan, zou ik misschien ook denken, die stukken ijskast is dringender.
0: Wat doet u zelf met uw vakantiegeld?
4: ik zal het dit jaar vast in de vakantie steken, want we moeten toevallig de huur van het huisje in Noord-Italië in dezelfde week betalen dat het vakantiegeld uitbetaald wordt.
0: Oh ja, oké. Eigenlijk gewoon op de oude manier dus. Hartelijk dank voor de toelichting. Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Lex Heerma van Vos was dat. De vraag van vandaag. Wat doet u met uw vakantiegeld? Dat als het goed is volgende week komt voor een ieder. Als gezegd, de AOW's, die krijgen er zelfs wat meer bij, is berekend. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. En dat kan ook een gesproken bericht zijn.

0: Years and years is dat. En King. Augurken, citroenen, azijn, maar ook kimchi, kombucha. Zuur is helemaal hip. En daarom staat de nieuwste editie van het culinaire magazine Tummy helemaal in het teken van zuur. In de villa zijn Elise van Itterson, is chef-kok en illustrator van Tummy. En uitgever ook van het blad. Hartelijk welkom. En Lynn Holzheimer is van Fruitslagers, waar ze drankjes met een zuurtje maken. Lynn, hartelijk welkom. Je hebt van alles meegenomen, dat gaan we allemaal proeven ook. Eerst even, wat is Tummy voor blad?
1: Ja, Tummy is ik noem het eigenlijk een liefdeskind. Het is een blad gemaakt door mij en mijn vriendin Barbara Cerulis. Zij is culinair journalist en Vlaams. En ik ben Nederlands en illustrator. We hebben allebei ook in keukens gewerkt. Dus we hebben op meerdere vlakken heel veel affiniteit met eten.
0: Ja, want er zijn al meerdere edities geweest. En dan gaat deze helemaal over zuur. Waarom?
1: Ja, nou, we hebben de tweede editie ging over heet. Dus dat, een smaak.
0: Pepertjes en zo.
1: Pepertjes, allerlei soorten invalshoeken hadden we toen benaderd. En dat werkte gewoon heel fijn. Want met een smaak kun je eigenlijk, je kunt de hele wereld over. Je kunt allerlei ambachten gaan bekijken. En daar valt gewoon heel veel over te vertellen.
0: Ja. Want ik noem net al wat dingen natuurlijk, maar dat zijn gewoon producten die over het algemeen zuur worden gevonden. Maar waar gaat het nog meer over in het blad?
1: Het gaat over hoe je azijn maakt. Je hebt meerdere chefs die wel allemaal in Nederland of in Vlaanderen wonen, maar uit andere landen kunnen komen en vertellen en recepten delen over hoe andere culturen met zuur omgaan. Er wordt gesproken over hoe de citroen is geworden. We hebben een Q&A, hebben wat bekende mensen gevraagd van hoe reageer jij op zuur?
0: Ja, hoe is de citroen geworden eigenlijk?
1: Hij is een soort gefokte beestje.
0: Oh, ja. Kijk aan.
1: Ja, ja, daar heb je dat. Er zijn een aantal rassen bij, maar van nature was de citroen helemaal niet zo zuur.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat heeft de mensen.
0: En zuur is ook, want het is nu, ik noemde net wat voorbeelden, maar het is nu weer populair geworden. Maar dat heeft toch altijd een beetje een negatieve associatie.
1: Ja, dat weet ik niet. Het is misschien niet zo populair geweest als nu. Maar dat komt misschien ook gewoon door het grimas dat je trekt als je iets zuurs eet. Waardoor je mensen zijn gaan zeggen, een zuurpruim of een zuurbek.
0: Oh ja.
1: En bijvoorbeeld, ik vond dat toen mijn kinderen babytjes waren, grappig altijd om ze een citroentje te geven. Kijken alsof ze het vreselijk vinden, maar ze vonden het heerlijk.
0: Oh ja.
1: En, maar het is wel een beetje uit de gratie.
0: Die kennen al die termen dan nog niet natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus die vroegen gewoon.
1: Ik weet eigenlijk niet wat voor een gezicht ik trek als ik iets zuurs eet. Maar het is wel een beetje uit de gratie geraakt. Ook omdat vroeger was het meer noodzaak om dingen in te maken, langer te bewaren.
0: Ja. En dat is nu weer helemaal in.
1: Dat is in, ja. Zoals meerdere dingen weer terugkomen. We hebben weer behoefte aan ambachtelijke bereidingen.
0: Maar bijvoorbeeld, we hebben hier pas geleden de Peruaanse kookbijbel gehad. Nou, een van de gerechten daar is natuurlijk de ceviche. Hè? Dus de vis die gegaard is in zuur eigenlijk.
1: Mm-hmm, ja.
0: Zonder dat er boter of olie bij komt of whatever.
1: Ja, het is eigenlijk niet garen, maar het is de eiwitten stollen wat je ook hebt bij garing.
0: Ja,
1: maar het is wel net iets anders.
0: Ja.
1: Ja, Katinka was hier.
0: Ik bedoel, dat is ook een van die voorbeelden van wat mensen bestellen. Dat was in een restaurant. Maar
1: ja, is hartstikke populair.
0: Dat kan dus met zuur.
1: Ja.
0: Lynn, jij werkt voor Fruitslagers. Jullie maken siropen, alcoholvrije natuurwijnen, allemaal op duurzame wijze. Dus dat gebeurt van restproducten en zo, restafval wat over is.
2: Ja, restproducten is zeker een onderdeel daarvan. Daar zijn we ook ooit mee begonnen. Dus bijvoorbeeld met citroenen van limoncello-makers. Door hun wordt alleen de schil gebruikt. En wij gebruiken dan de rest van de vrucht. Maar we zijn ook steeds meer gaan kijken naar wat voor lokale alternatieven zijn er eigenlijk voor bijvoorbeeld een citroen. En hoe kunnen we dat dichtbij vinden? En dat doen we door samen te werken met bijvoorbeeld voedselbossen. Dus zuur van ver weg, daar begonnen we mee, maar nu steeds meer zuur van dichtbij.
0: En merk je ook dat zuur populairder is geworden?
2: In ons assortiment gebruiken we echt wel veel zuur. En ik denk ook dat dat steeds beter kan. Dat mensen wel een breder smaakpalet krijgen. Dus in wat wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zie ik wel dat we best veel bitters, zuren, dat we daar wat gewaagder in durven te zijn. En dat is voor ons ook heel leuk, want hoe meer creatieve vrijheid je in zo'n product kwijt kan, hoe meer verschillende ingrediënten ook.
0: Wat zijn populaire zure drankjes?
2: Ja, wij maken bijvoorbeeld een estragon sour. Dat is een wat zuurdere siroop dus, en ook wat droger, dus wat lager in suiker. Met dragon, onrijpe druif, lavendel. Dus echt ja, een siroop die je bijna als alcoholvrij alternatief kan
0: schenken.
2: Klinkt
0: als een cocktail, maar dan zonder alcohol.
2: Ja, nou ja. Precies. En, maar bijvoorbeeld ook alcoholvrije natuurwijnen. En daar is zuur ook heel belangrijk in. Want je wil, denk ik, vaak niet te veel zoet, maar andere goede drager voor bijzondere smaken. En zuur is daar een goede drager voor.
0: Ja. Je hebt wat voorbeeldjes meegenomen. Hè? Keurig in Max kartonnetjes, kartonnen bekertjes.
2: Ja.
0: Wat, heb jij het ook of niet?
2: Ja.
0: Oh ja. Welke moeten we als eerste proeven?
2: Ik denk dat het wel goed is om in het midden te beginnen, want die is wat droger. Dus dan ga je naar wat zoeter en wat meer uitgesproken
0: is dat,
2: toe.
0: Is dat een van de donkere? Van de
2: nee, de gele.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, we moeten even goed
0: mij,
2: kijken.
0: Staat er bij mij verkeerd om. Hey. Maar ik heb hem nu.
2: Ja,
0: even proeven. Je ruikt ook al gelijk inderdaad een... ja. Nou, ik vind hem niet heel heftig zuur of zo.
1: Nee. Nee, het is een siroop, dus je kunt het zo heftig maken als je wil.
2: Ja, je kan het zo heftig maken als je wil. Maar ja, de balans is denk ik ook heel belangrijk. Zeker met zuur. Je wil het niet te wrang maken.
0: Het is, maar dit... het is fijnzuurig, zeg maar. Het is,
2: ja.
0: Het komt een beetje met een golf.
2: Ja, en dat doen we dus in het geval van deze siroop door er ook azijn aan toe te voegen. Dus we gebruiken het ingrediënt niet alleen puur in een thee, maar we stoppen dat ingrediënt ook in een azijn als een infusie. En dat voegen we dan toe aan de siroop. En dan krijg je een hele mooie balans van zoet, zuur, kruidig.
0: Ja, veel, veel experimenteren dus.
2: Ja, zeker.
0: Welke hoeveelheden ten opzichte van elkaar.
2: Mm-hmm.
0: Ja, de citroen is natuurlijk al genoemd, maar jij bent ook chef. Wat doe je? Heb je nog meer voor trucjes om zuur te gebruiken in de keuken?
1: Nou, wat je, ik even kijken, 20 jaar geleden, nou, iets korter, ben ik in restaurants gaan werken. En toen had je altijd witte wijnen zijn, rode wijnen zijn en misschien, en sowieso natura zijn ook om het schoon te maken. Maar misschien 3 à 4. Tegenwoordig heb je een heel arsenaal aan azijnen. Wat ook heel veel wordt gebruikt is, wat Lynn net ook al noemde, is sap van onrijpe fruit. Dus je hebt rabarbersap. Daar kan een dressing mee gemaakt worden. Sauzen kunnen ook zuur krijgen door onrijpe fruit.
0: Ja. En Lynn, want even jullie maken die siroop en ook azijnen. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Laten we het, maar je hebt nog 2 meegenomen. Welke moeten we nu drinken?
2: Ja, ik denk dat we nu het beste naar de gekke bessen kunnen gaan. Maar nu wordt het spannend, want in die Max-bekertjes gaan we vooral het verschil ruiken. Want zien wordt lastig.
0: Oh ja.
2: Die ene ruikt wat meer naar rabarber en tomaat. Die doen we straks.
1: Ja.
2: En de bessen, daar gaan we mee beginnen.
0: En deze, denk ik.
2: Dit is misschien ook meteen wel een heel mooi voorbeeld hoe je zuur kan gebruiken. Want op het moment dat je bessen heet verwerkt of verwarmt, dan wordt het vooral sappig, een beetje jammig. Maar als je bessen dus op zuur zet, dan krijg je veel meer de frisse en de groene smaken eruit. Dus hier in deze drank hebben we zowel de sappigheid als de groene tonen uit de bes gevangen door azijn te gebruiken.
0: Ja, ja, lekker. Het is ook, dit is natuurlijk ook een want ik noemde net al even de cocktails en de alcohol sowieso. Hè, waar, maar dat zie je ook dat mensen dat minder drinken. Dus dan zijn dit prima alternatieven die niet saai zijn.
2: Nee, dat is ook zeker wat we proberen te maken. Dus al onze siropen zijn ook echt frisdrank voor volwassenen, om het zo te zeggen. Dus niet te hoog op suikers, maar juist heel veel andere smaken. En ook in de natuurwijnen, Cusack die we maken en Fieldkite, dat zijn onze alcoholvrije spirits, proberen we een hele mooie balans te maken van complexe smaken. En waarbij je alcohol eigenlijk niet meer mist. Dus wij fruitslagers drinken ook wel eens een glaasje wijn. Maar wij zien heel erg dat er steeds meer aandacht is voor alcoholvrij drinken. Ja. Waarbij smaak eigenlijk belangrijker is dan het alcoholpercentage.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat je dus met die pairings ook eens een keer iets aan kan bieden waar geen alcohol in zit per se. Als dat nodig is of gevraagd wordt door mensen.
2: Mm-hmm.
0: Fermenteren, nu helemaal hip.
1: Ja, al een tijdje. Ja,
0: ja inderdaad. Mensen zijn allemaal druk zelf ook aan het knutselen op dat gebied.
1: Ja, we hebben ook een recept voor kombucha in het blad.
0: Wat is het geheim daarvan? Eigenlijk voor de mensen die dat thuis eens willen proberen misschien?
1: Oh jee, het geheim van fermenteren?
0: Ja.
1: Geduld
0: hebben misschien.
1: Geduld hebben. Hygiënisch werken. En het ook een beetje... Er staat volgens mij... Een filosoof heeft toevallig over geschreven in ons boek dat je het ook met een beetje zen-boeddhisme moet benaderen. Van, goh, ik laat het maar. En dan kijken we wat eruit komt.
0: Ja, af en toe ontluchten is wel handig.
1: Ja. Boven de gootsteen. Ja. Maar nu hebben we het natuurlijk over drankjes, hè? Maar,
0: ja. Ja. Ja, nee, het gaat ook weer over zuur in het algemeen. Natuurlijk over waar jullie in het blad aandacht aan
1: besteden. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een klein interview met iemand die een dessert maakt van kiwi. En dan haalt hij de hartjes eruit. En die hartjes die bewaart hij, laat hij fermenteren. En dan krijg je dus bij je dessert, wat gemaakt is van kiwi, een vers drankje. Het is licht alcoholisch, vooal heel erg gefermenteerd. Dus dan kijken we weer naar die restproducten.
0: Wat is jouw go-to zuurtje, zeg maar, als je gewoon even iets wil maken en net even die kick erin wil krijgen? Ja.
1: Nou, het ligt natuurlijk heel erg aan wat je maakt. Maar wat ik eigenlijk echt altijd op de plank heb staan is ingelegde citroen. Dan heb je meteen ook zout en zuur. En dat snij ik dan grof met mijn mes doorheen.
0: Het zuur van de citroen en dan
1: het
0: pekelwater waar die in heeft geleverd. In de Marokkaanse keuken hebben we het veel.
1: Ja, het is een beetje Midden-Oosters, ja.
0: Ja.
1: Maar ik doe het ook gewoon in dressingen.
0: Ja,
1: nou, en het geeft ook een kick, want het is ook als je het niet te fijn snijdt, dan heb je af en toe. Maar dat brengt me ook meteen even naar waarom is zuur weer in. Ik heb ook het idee dat gewoon de jongere generatie wel echt open staat voor verrassende smaken. Zowel bitter als zuur.
0: Ik heb net even een slokje van die laatste genomen. Die is wel heftig gelijk.
2: Ja, dat is ook wel een heel ander product, moet ik zeggen. Die had ik eigenlijk in een wijnglas moeten zitten, hoor. Dus ik ga hem ook voor het eerst in een Max-bekertje ervaren.
0: Ja. Dat is de wilde azijn. Alles kan in een Max-bekertje. Nee, die is wel die is gelijk aanwezig.
2: Ja, en de
0: zuur.
2: Wat hier aan zuur in zit, is verjus. Dus we noemden het straks al even dat sap van die onrijpe druiven. Maar hier zit ook een zuur in de vorm van een lactoferment van tomaat. En dat is een fermentatie op pekel, dus eigenlijk water en zout. En daarmee maak je die smaak van die tomaat een heel stuk complexer. En dat is denk ik heel mooi aan een mooi voorbeeld van hoe je zuur kan gebruiken. Die tomaat geeft bijna een beetje een hartig tintje aan deze wijn. En dit is dus Cusack. En dit is een alternatief voor rosé.
0: Oké. En dit is duinkaviaar. Mosterd.
2: Ja, ik dacht, toen ik hier naartoe ging, stond ik bij ons op werk zo voor de kast. En ik kon niet zo goed kiezen wat ik mee moest nemen. Omdat we zuur op zoveel manieren toepassen dat ik dacht, god, wat zal ik kiezen? En die had ik ook in mijn hand. Want dat zijn mosterdzaadjes in azijn ingelegd. En dan wordt het dus eigenlijk een soort plantaardige kaviaar. En duinkaviaar, omdat er een aantal smaken uit de duinen in zitten. Onder andere venkeltopjes. En ik dacht, misschien is het leuk om te proeven. En ik dacht,
0: moet ik hem openmaken?
2: Ja, als je wil. En ik heb hier een lepel, die ga ik even doorgeven.
0: Ik doe even met mijn vinger.
2: Oh, dat mag ook. Ja,
0: dat mag eigenlijk niet. Maar.
2: Ja, ik dacht, we doen het zo op onze hand. En dan gaan we hier heel chic duinkaviaar eten.
0: Het heeft natuurlijk de vorm van een beetje van kaviaar. Natuurlijk, die kleine bolletjes. En het ziet er een beetje uit als een beetje als mosterd. Misschien wel.
2: Ja, het is ook mosterd.
0: Je mag ook even je vinger erin doen.
2: Ja. Dat zou ik wel leuk vinden.
1: Dank je.
0: Doe dit thuis niet, mensen.
2: Oh ja, en duindoorn zit erin. Ik was
0: heerlijk.
1: Ik weet natuurlijk wat het is, hè.
0: Is je wat anders dan een bitterbal met mosterd? Dan doe je gewoon dit er een beetje over.
2: Bijvoorbeeld,
0: door een salade.
2: Of als je heel erg op chic wil, dan neem je een glaasje van die rosé en een kleine blini met mosterdkaviaar erbij.
0: Ja. Goed idee. Het hele blad gaat over zuur. Is het echt in een boekhandel of zo ook te krijgen? Of,
1: Sorry hoor. Ik ging kaviaar wegspoelen met het hele zure drankje. Tummy is, dat wou ik nog wel even zeggen, het is een kleine oplage. Het is ook zonder advertenties, dus het is echt een soort, hoe noem je dat?
0: Ja, maar als mensen dit gehoord hebben en helemaal enthousiast zijn.
1: Ja, dan kunnen ze een Atheneum. Okay. Atheneum verzendt het. Okay. En we hebben een eigen webshop, tummymagazine.eu.
0: Okay. Nou, en de fruitslagers weten we ook te vinden. Grappige naam trouwens, als het gaat over zuur. jullie bedankt voor het gesprek hier over dit, eigenlijk de oude smaak, maar die nu ineens weer helemaal hip is, namelijk zuur. Wij gaan door met de vraag van vandaag. Die gaat over het vakantiegeld. Dat wordt volgende week aan veel mensen uitbetaald. Het nieuws is eigenlijk dat de AOW'ers er wat meer bij krijgen. En dat was voor ons de aanleiding om te vragen, wat doet u eigenlijk met uw vakantiegeld? Laat het maar weten via de bekende kanalen. Ik heb hier Geert-Jan. Die zegt, of moeten we die, hebben we die hangen of niet? Ah, Geert-Jan, je bent er.
3: Ja, ik ben er.
0: Goedemiddag. Vertel.
3: Goedemiddag. Nou, mijn vakantiegeld, dat gaat vaak op aan achterstandjes. Of als de auto niet door de APK komt, dan ben je daar blij mee. Maar het vakantie zelf, dat nam ik ook nooit in de zomer op. Want dat vond ik altijd de fijnste tijd om te werken. En dan nam ik lekker de vakantie de rest van het jaar door op met verlof.
0: Wat voor werk doe je?
3: Vuilnisman, ja.
0: Oh, en dat is dan beter, want dan is het natuurlijk al, ja, de halve stad op vakantie.
3: Ook, het is minder zwaar werk, nou, hoewel, de dagen kunnen wat lang zijn, maar dat is niet erg. Maar als je dan toch moet werken, dan lekker in de zomer door. En dan de rest van het jaar tussendoor vrij van genieten.
0: Ja, met een verkleurde kop achter op die wagen staan.
3: Ja, ja, nou, dat ben ik al van het hele jaar doorgekleurd, hè. Okay. Ja.
0: Hey, dankjewel, Geert-Jan, voor je verhaal. Harm die appt, toen ik 11 was en naast... Nee, wacht even, toen ik 11 jaar geleden... Ik denk al, toen die 11 was en AOW kreeg, dat kan niet. Toen ik 11 jaar geleden naast mijn AOW ook vakantiegeld kreeg van de SVB... was ik totaal verrast. Ik heb de luxe me rijk genoeg te voelen... en maak het sindsdien elk jaar over aan Vluchtelingenwerk Nederland... voor de kindervakantieweken. Het zou me niet verbazen als meer mensen dat doen, zegt hij. Roeland dan, via de app. Ik krijg elke maand vakantiegeld. Ik ben met pensioen, prepensioen zelfs. Dus nog geen AOW. Het vakantiegeld zit elke maand in de pensioenuitkering. En tot slot, T, die appt ons. Goedemiddag, Rijksambtenaren. In ieder geval die van Financiën. Die kunnen sinds een aantal jaren ook kiezen wanneer dat vakantiegeld wordt uitbetaald. En volgens mij kan dat ook maandelijks. Ik krijg het in december pas, zegt hij. Dat heb je natuurlijk ook nog. Mensen die een 13e maand hebben, een eindejaarsuitkering. En vakantiegeld heb je ook nog. De vraag is, wat doet u met uw vakantiegeld? Laat het weten door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen met uw verhaal. En u kunt ook reageren via de NPO Luisterapp.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
2: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
3: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Jurgen van den Berg.
13: Steeds vaker krijgen mensen op latere leeftijd de diagnose autisme. Zo ook Mirjam Groen, die was al 46 toen ze dat hoorde. Hilde Geurts deed onderzoek naar autisme bij ouderen en schreef er een boek over. Beide zijn zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten.
14: Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk sprak haar afschuw uit over de mishandeling in Stadskanaal en zei dat ze binnenkort met de betrokken instanties praat.
15: Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En ik vind het ook echt onbestaanbaar dat een moeder zijn kind op deze manier kan mishandelen. De gruwelijke details van wat wij net hier hebben gehoord doen ook ons afvragen, hoe kan het dat dit opnieuw heeft kunnen gebeuren? En waarom heeft het zo lang geduurd voordat er is ingegrepen? En deze vraag heb ik ook. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat de onderste steen bovenkomt.
14: Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Boven Estland is een drone neergehaald door een NAVO-gevechtsvliegtuig. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Het Oekraïense leger zet de laatste tijd vaker lange afstandsdrones in. Door Russische stoorzenders raken die mogelijk uit de koers. Correspondent Christian Pauwe.
16: Waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten. Maar goed, dat is dus voor nu nog gissen.
14: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. De Amerikaanse straf van Jaitsen Singh is in Nederland omgezet in levenslang. De 81-jarige Singh is ernstig ziek. Hij zat in de VS gevangen voor moord. Nu hij officieel een Nederlandse straf heeft, kan hij een gratieverzoek indienen. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Dat kwam in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Bolle Jos, die al vaker werd veroordeeld voor drugshandel, zit vermoedelijk in Sierra Leone. Supporters van FC Groningen mogen donderdag toch naar de play-offwedstrijd tegen Ajax. Er wordt gespeeld in het stadion van FC Volendam, omdat de arena, de thuisbasis van Ajax, bezet is. De burgemeester van Volendam wilde eerst geen uitsupporters van Groningen toelaten, maar nu dus wel. Dan naar Italië, waar de Giro bezig is met etappe 10... in een tijdrit van 42 kilometer van Viareggio naar Massa. En dat is langs de westkust in de buurt van Florence. Sebastian Timmerman, heb jij al belangrijke renners in actie gezien?
1: Nou, in ieder geval een hele snelle Nederlander, Sjoerd Baks. Niet de bekendste Nederlandse wielrenner, denk ik. 30 jaar, altijd zijn eigen route gekozen in zijn loopbaan als beroepswielrenner. Maar hij deed het hartstikke goed. Moest al vroeg op de dag, op de middag rijden. En legde de individuele tijdrit van 42 kilometer af met een gemiddelde snelheid van, let op, 52,6 kilometer per uur. En kwam binnen op het geheel vlakke parcours in 47 minuten en 57 seconden. Staat daarmee nog wel aan de leiding. Maar de grote favoriet is al een tijdje onderweg. En dat is de Italiaanse kampioen Filippo Ganna. Imposant lichaam. De tijdrit is op zijn lijf geschreven. Want het zijn voornamelijk vlakke wegen. Inderdaad, langs de westkust van Italië. Ganna, tweevoudig wereldkampioen, was bij het vorige tussenpunt. Heeft twee tussenpunten van de drie gehad. Al ruim een minuut sneller dan Sjoerd Baks. Dus hij is aan het uithalen en is aan het bevestigen dat hij de topfavoriet is voor wat betreft de ritzegen. Voor wat betreft het klassement in deze ronde van Italië. Dit is de 10e etappe. Die wordt verreden. Dag na de rustdag trouwens. Moeten we wachten tot na de klok van 4 uur. Dan komen de klassementsrenners in actie. Natuurlijk Vingegaard, de nummer 2 in het klassement. Eulalio, de leider in het klassement uit Portugal. En natuurlijk ook Tijmen Arendsman. Hij begint als nummer 6 aan deze tijdrit, maar hij kan zeker gaan stijgen, want hij heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in het rijden van een tijdrit.
14: En van Sebastian Timmerman naar het weer. Heb ik dat? Ja, dat heb ik hier. Buien trekken van het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En morgen wordt het maximaal 19 graden.
13: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, er ontstaan wat korte files. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. 4 vallen erop om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vooraf het Everdingen is de rechte rijstrook dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand, kost je een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor uitgeest bij de werkzaamheden daar 10 minuten vertraging. Na 27 bij Daag Gorkum voor Werkendam ook een kwartier op onthoud. En tenslotte een ongeluk ook op de A27, maar dan van Utrecht naar Gorkum. Dat gebeurde net voor knooppunt Everdingen. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
18: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
19: Wat een goed plan.
18: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
19: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
18: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
24: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
25: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor uur nummer 2 van de villa. Hilde Geurts, die naam staat erop, hoogleraar klinische neuropsychologie. Deed onderzoek naar autisme bij ouderen. En Mirjam Groen die kreeg die diagnose pas toen zij 46 was. Praat straks ook mee. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1994. Toen overleed Jackie Kennedy, vrouw van JFK. En daarmee misschien wel de bekendste weduwe ter wereld. Ook mode-icoon was ze. De te kloppen score in het spel tijdje terug is 1. De kandidaat van vandaag komt uit Valkenswaard, heet Erik Aarts. En de vraag van vandaag, wat doet u met uw vakantiegeld? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Arjan die appt daarover. Normaal besteed ik mijn vakantiegeld aan vakantie, maar dit jaar gaat het volledig op aan een grote verbouwing. En Joke die appt nog, vakantiegeld, AOW, het wordt besteed aan nieuwe kasten die in juni worden gemonteerd. Groet van Joke. Karin Radstaak van het Nibud, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
13: Het Nibud zijn de budgetvoorlichters. Waar geven mensen over het algemeen hun vakantiegeld aan uit?
6: Nog steeds vooral aan vakantie, maar daarnaast inderdaad ook voor de dingen die de mailers hebben opgenoemd. Dus inderdaad verbouwing, nieuwe spullen, reparaties, schulden aflossen, betalingsachterstanden inlopen, sparen, van alles.
13: Ja, maar dat laatste dus, want we horen natuurlijk steeds meer, hè, dat mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Dus het wordt nu ook echt ingezet om dat soort achterstanden in te lassen.
6: Dat gebeurt. En daar kijken mensen uit om dat dan te kunnen doen en dan weer een tijdje het vol te kunnen houden. Dus er is één moment in het jaar waarop je dat heel goed kan doen met het vakantiegeld.
13: Is dat inderdaad de laatste jaren meer dan het ooit was?
6: Dat is lastig te zeggen. Dat geloof ik niet. Nee, het is wel een soort constante factor van mensen die dat elk jaar nodig hebben om daar dingen mee af te betalen.
13: Nou, even op adem komen.
6: Ja, bijvoorbeeld, ja.
13: En zijn er dan nog zaken waar je dan het beste je geld aan kan uitgeven als je niet bijvoorbeeld op vakantie gaat?
6: Ja, dat is natuurlijk waar mensen zelf het graag willen doen. Als ze willen verbouwen of willen iets nieuws willen kopen of wat dan ook. Het is in deze tijd misschien ook nog wel slim om te denken, misschien wat extra sparen. Als het is een beetje onzeker. We weten natuurlijk nog niet zo goed wat de energierekeningen gaan doen in de loop van het jaar. En de vorige keer dat die zo ontzettend omhoog gingen, toen kwamen mensen best snel in de knel. Dus het is in deze tijd misschien ook nog wel slim om daar over na te denken.
13: Ja, een deel van het geld dat dan volgende week komt even opzij zetten voor een spaarpotje.
6: Ja, bijvoorbeeld voor een kleine buffer, ja.
13: Zijn er eigenlijk tips om zo verantwoordelijk mogelijk met, want het is toch ineens een flinke map geld die er over het algemeen aankomt, om daarmee om te gaan?
6: Ja, het slimste wat je kan doen eigenlijk is zodra het binnenkomt om het meteen ergens op een andere rekening of op een spaarrekening te zetten, zodat je er niet ongemerkt toch boodschappen van gaat doen of andere aankopen en dat het ineens geslonken is en je weet niet precies waar het gebleven is. Dus dat is eigenlijk het allerslimste, om het meteen even weg te zetten.
13: Want als je het erop laat staan, dan denk je, ik zie een paar schoenen staan, die kan ik ook nog wel even kopen. We doen dat precies. Er nog even bij.
6: ja, precies. En dan voor je het weet is het weg, of is een deel weg, en denk je, hoe kan het nou? Dus het leuke van vakantiegeld is natuurlijk ook dat je al een tijdje van tevoren kan gaan nadenken over wat je ermee gaat doen. Je weet meestal wel ongeveer hoeveel je krijgt. Dus je kan het plannen, bedenken, en dan is het handig als je het ook meteen dan inderdaad wegzet, zodat je ook je plannen ten uitvoer kan brengen. Ja.
13: Ook elk jaar, ik heb dat straks ook al even besproken met

0: meteen dan inderdaad wegzet, zodat je ook je plannen ten uitvoer kan brengen. Ja.
1: Ook elk jaar, ik heb dat straks ook al even besproken met een hoogleraar, dat elk jaar om deze tijd ook weer opiniestukken in de krant komen, hè, van ja, is het nog wel van deze tijd om dat vakantiegeld in één keer uit te betalen? Kan je niet gewoon dan, hè, dat geld krijg je dan toch, gewoon verdelen over al die maandsalarissen? Heb je wat meer in de maand?
0: Ja, dat kan. Maar dan is het dus inderdaad het risico dat het makkelijker opgaat gewoon aan de boodschappen en andere dingen die op dat moment belangrijk zijn. En de respondent van ons geeft nog steeds in merendeel aan dat het fijn is om in één keer per jaar gewoon zo'n bedrag te krijgen waar je echt iets mee, ja, waar je echt een plan voor kan maken wat je ermee gaat doen. Dat werkt toch anders dan dat je elke maand extra geld krijgt en ja, dan moet je heel gedisciplineerd zijn om dat zelf apart te zetten. Als je denkt, ik wil er echt van op vakantie of dat wil ik het aan uitgeven. Dus dat die ene keer zo in het jaar, dat vinden mensen nog steeds heel prettig.
1: Ja, en het nieuws was nu dat de AOW'ers er 20% bij krijgen. Hebben jullie daar nog naar gekeken als Nibud? Want hoeveel is dat eigenlijk?
0: Nee, daar hebben wij nog niet naar gekeken. Het is wel heel fijn voor alle AOW'ers dat het zo is natuurlijk. Ja. Want ja, dat geeft zich gewoon wat extra ruimte om dingen te kunnen doen. Of het nou vakantie is of inderdaad iets anders.
1: Ja, nou, misschien moeten mensen daar ook even op reageren op die vraag dan. Want ik heb eigenlijk geen idee. Ja, het lijkt nu net alsof dat dan zeg maar gigantische bedragen zijn. Nee, dat zal dan ook wel weer meevallen. Maar goed, 20% erbij. Alles wat je erbij krijgt is natuurlijk mooi meegenomen. Ik ben wel benieuwd. Kijk, het is heel vaak, dan zie je toch een dokter die nog rookt. Of een psycholoog die al aan zijn vierde huwelijk is begonnen. Hoe zit dat met iemand bij het Nibud? Wat doet u, mevrouw Radstaak, met uw vakantiegeld?
0: Nou ja, ik ben dus die hele gedisciplineerde die het inderdaad wel elke maand laat uitbetalen, maar het zelf apart zet. Dus maar dan moet je echt heel sterk in je schoenen staan.
1: Ah, ja. Ja, maar jullie kunnen het dus apart laten uitbetalen, dus het wordt verspreid over die maanden.
0: Dat deel
1: zet u apart.
0: Ja, dat heet dan individueel keuzebudget en dan kan je zelf bepalen wanneer je wil dat het uitbetaald wordt. Één keer per kwartaal of één keer per maand of één keer per jaar. En de meeste mensen kiezen nog steeds voor één keer per jaar.
1: Ja, nou ja, duidelijk. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. Karin Radstaak is dat van het Nibud, dat zijn de budgetvoorlichters. We hebben genoeg voorbeelden gehoord natuurlijk. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Natuurlijk op die vraag van vandaag. Wat gaat u met uw vakantiegeld doen als dat de volgende week bijkomt? Want dat geldt toch voor veel mensen dat die dat ergens volgende week erbij geschreven krijgen in één keer. Zo is het over het algemeen geregeld. Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer daar ook even bij. En u kunt ook reageren via de NPO Luisterapp met een geschreven bericht. U kunt daar ook een bericht inspreken. Dat vinden we het allerleukst, want dan kunnen we dat ook laten horen hier in de uitzending.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 19 mei 1994.
2: Villa.
1: Op die dag overleed Jacqueline Jackie Kennedy, vrouw van JFK en mode-icoon.
3: Vannacht is op 64-jarige leeftijd een van de markantste bewoonsters van het Witte Huis overleden. Jacqueline Kennedy Onassis.
4: Jacqueline Kennedy werd geëerd alsof ze de koningin van Amerika was. En daarom was er in de Verenigde Staten vandaag echte rouw.
5: Jackie Kennedy Onassis was a model of courage and dignity for all Americans and all the world.
6: Jackie Kennedy verovert de harten van de Amerikanen als op haar 31ste als First Lady haar intrek neemt in het Witte Huis.
7: I think politics is one of the most rewarding lives a woman can have, to be married to a politician. I think every woman wants to feel needed, and in politics you are.
8: Iedereen herinnert zich natuurlijk haar bewonderenswaardige gedrag bij de begrafenis van JFK.
9: Personified quiet courage and strength at a time when this country needed it very badly.
6: Huwelijken brachten haar roem en rijkdom. Maar de bewondering en het respect dat ze genoot was bovenal haar verdienste.
1: Ik ga erover doorpraten met historicus en Amerika-kenner Willem Post. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: En Willem, je hebt ook een boek geschreven over de Kennedys. Jij bent gewoon op dit moment aangewezen persoon om hier iets over te zeggen. Een paar typeringen die we zo even tegenkwamen. Ik noemde al mode-icoon, public relations ster, 's werelds bekendste weduwe. Neem ons eens mee naar het Amerika van toen. Toen John F. Kennedy samen met Jackie zijn intrek nam in het Witte Huis.
10: Ja, dat was een periode van veel hoop, hè? Begin jaren 60. Kijk, de echte jaren 60 moesten nog beginnen. Maar toch, hè, hij stond eigenlijk met zijn vrouw Jacqueline op het breukvlak van een nieuwe periode. En ja, sorteerde al een beetje voor. Hè? Zij waren in zekere zin toch progressief. Alleen al vanwege hun jeugdigheid in het Witte Huis. En ja, later toch ook wat progressieve wetgeving. Wat dacht je van de, ja, toch de wet op de burgerrechten die Johnson er doorheen heeft gekregen, maar die door Kennedy toch helemaal is voorbereid. Het was eigenlijk ook een afscheid van die, ja, toch een beetje suffige Eisenhower jaren 50. Hè.

0: Jacqueline kreeg nog wel een rondleiding van Mommy Eisenhower. Vlak voordat JFK geïnaugureerd werd en ze zelf het Witte Huis in gingen. En ze is zich kapot geschrokken. Ze vond het eigenlijk maar een versleten hotelletje met oude meubeltjes. Aangeschaft door de president, in dit geval Eisenhower zelf. Het zag er niet uit. Ja, en zij bracht een culturele renaissance op gang. En dan het jonge gezin. Nou, eigenlijk was het gewoon een sprookje. En net viel de term koningin. Ja, van veel Amerikanen was zij toch echt de koningin van Amerika.
1: Waar kwam zij vandaan? Wat is haar achtergrond eigenlijk?
0: Ja, ze koketteerde er ook al een beetje mee dat ze via haar overgrootvader, dat gaat wel weer terug, een Franse achtergrond had. Maar verder zit er ook wel Engels en Iers bloed in, zeg maar. Ze kwam uit een rijke familie. En ze had ook een journalistieke baan. Ze werd ook fotograaf, ze interviewde mensen ook. Die achtergrond had ze. In die zin, ja, was het toch ook een echte burgerdame die het Witte Huis in kwam. Maar ja, kijk, John F. Kennedy was een hele knappe man. Maar Jacqueline Kennedy werd natuurlijk eigenlijk ook meteen aanbeden. Als jullie noemden het al eventjes, een cultureel, een modefenomeen ook echt.
1: Ja, echt een society-koppel was het natuurlijk ineens. Ze heeft die rondleiding gehad van Mommy Eisenhower. Maar dacht toen al gelijk, ik ga hier wat veranderen. Wat heeft ze allemaal aan het interieur van het Witte Huis veranderd?
0: Ja, ze zei, kijk, het Witte Huis moet sowieso opengesteld worden, ook voor het publiek. Het Amerikaanse volk heeft daar recht op. En ik vind ook dat het moet herinneren aan voorgaande presidenten. Dus overal probeerden ze spulletjes bij elkaar te krijgen. Meubels uit de tijd van Lincoln en andere presidenten. Zodat het echt een historisch Witte Huis weer werd. Maar ook heel erg verfijnd en modern. Zelfs de Mona Lisa vanuit Parijs, want ze was in Europa, de hele wereld, maar zeker ook in Frankrijk, razend populair. Zij kregen het voor elkaar dat de Mona Lisa in het Witte Huis tijdelijk tentoongesteld werd. Allerlei artiesten kwamen er. Pablo Casals uit Spanje, de beroemde muzikus. Mm-hmm. En ga zo maar door. Dus eigenlijk wisten de mensen in Washington, in heel Amerika, niet wat hen overkwam. De luiken gingen weer open van het Witte Huis. En ze legden een rozentuin aan. Nu geasfalteerd door de huidige president. Dus ik denk dat Jackie zou flauwvallen.
1: Ik wou net zeggen, als die nog ergens vanuit de boven ons gestelde hemel naar beneden kijkt, naar dat Witte Huis nu en wat Trump er allemaal mee aan het doen is.
0: Ja, ze zou flauwvallen. Ja. Dat durf ik wel. Als niet-medicus durf ik wel. Dat durf ik wel zo te zeggen. Nee, dat is natuurlijk wanstaltig. En kijk, dat had Jackie Kennedy natuurlijk ook een enorme smaak. Denk alleen al eens aan. Ja, waar ze ook bekend om geworden is, dat roze mantelpakje en met dat pillendoos hoedje. Eerlijk gezegd wist ik niet dat het zo heette, maar ik heb het gisteravond even opgezocht. Het komt uit de tijd van apothekers, die ronde doosjes. Maar zij droeg dat hoedje dan, ook in die vorm. Ja, zoveel vrouwen in de wereld wilden zich kleden als Jackie Kennedy. Daar maakte ze ook een enorme indruk mee.
1: Nou is het natuurlijk bekend dat die JFK oog had voor wel meer vrouwen dan alleen Jackie Kennedy. Hoe ging zij daarmee om eigenlijk?
0: Ja, daar heeft ze eigenlijk heel weinig over gezegd. Ze heeft wel gezegd, mijn man wordt aanbeden door zoveel mensen. Op die affaires is ze eigenlijk nooit ingegaan. Het is eigenlijk Jackie die aan begreep dat in het Witte Huis je aan de zijde van je man moet staan als die de president van Amerika is. En ja, het lijkt een beetje op Hillary Clinton later. Dat heeft ze dan toch maar geaccepteerd als ze er weet van heeft gehad. Maar en ik denk toch wel te kunnen aantonen dat ze dat wel geweten heeft. Want ja, zoveel mensen waren hiervan op de hoogte. Maar nou, dat is een beetje zoals in keizerlijke kringen vroeger, koninklijke kringen, toch met allerlei vriendinnen werd omgegaan. Nee, ze zegt ook na de dood van JFK heeft ze in allerlei openhartige interviews, zelfs een week na het overlijden van JFK, gezegd dat toch de gelukkigste tijd voor hen beiden was in het Witte Huis. Dus ik vond haar wel onafhankelijk genoeg, zeker na het presidentschap, om, als ze dat gewild zou hebben, dit in de openbaarheid te brengen. Maar ik denk dat ze zoiets had van, het was zo'n politiek gezien ook belangrijke periode. Ja, ik moest er zijn voor mijn man en voor het Amerikaanse volk.
1: Stand by your man.
0: Ja, dat komt natuurlijk naar boven.
1: Timmy Wynette, later een hit mee gehad. Ja, we moeten natuurlijk het hebben over die moordaanslag in Dallas. Ja. Zij zat naast JFK in de auto, John F. Kennedy. Iedereen kent intussen die beelden natuurlijk wel. Raakte zelf niet gewond, wonderbaarlijk eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat heeft dat met haar gedaan?
0: Ja, dit was gruwelijk. En ze moest de hersens van haar man letterlijk bij elkaar houden. Hè, ja. Op weg naar het Parkland ziekenhuis. Ze heeft bij zijn sterfbed gezeten. Maar ook met het bebloede mantelpakje in het vliegtuig terug naar Washington. En op die vlucht terug naar Washington werd Lyndon Johnson dan geïnaugureerd als de nieuwe Amerikaanse president. En toen ze geland waren in Washington, ja, werd ook wel weer duidelijk. De landzaken hebben natuurlijk wel een hele grote prioriteit. Dus ook met de begrafenis, ja, de nieuwe regering ging zich daar toch ook een beetje mee bemoeien. En Jackie heeft erop gestaan dat het naar haar wensen zou gebeuren allemaal. En dat heeft natuurlijk een grote indruk gemaakt. Want ze pakte enorm uit, hè. Het was eigenlijk, ja, een begrafenis zoals Amerikanen dat nog nooit gezien hadden, hè, met alle plechtige muziek die erbij hoorde. Zij koos het uit. Ja, en waar de hele wereld dit aanschouwde, bleef zij overeind met die zwarte sluier die ze ook aan had. En dan de kleine John die salueerde. Ja, dat vertederde de hele wereld. Ook Nederland, hè, want Nederland was collectief verliefd op de Kennedys. Ik refereerde even aan mijn boek, wat ik samen met Hans Veldman destijds in 1993, eigenlijk het eerste echte Kennedy-boek in de Nederlandse taal heb geschreven. Daar gingen we ook op die reacties in. En dan, ja, dan weet je niet wat je meemaakt, joh. Mensen zagen het gewoon als familie hier in Nederland. Wij hadden allemaal oude politici, hè, een beetje suffig. Ja, met alle respect, hè, de Kwaai, Marijnen, Drees daarvoor. Echte oudere mannen in de zwarte pakken, of de grijze pakken. En dan komen die Kennedys, joh. En voor het eerst kregen we daar televisiebeelden van te zien. Nederland kreeg massaal tv, hè, in het begin van de jaren 60. Het ging met de economie wat beter. En dan zagen we de Kennedys. Jackie, nou,
1: Zij moest het Witte Huis uit, want de familie Johnson kwam daar wonen. Die namen eigenlijk de tent over. En natuurlijk ook uiteindelijk de regering, Lyndon B. Johnson. Toevallig viel ik van de week nog in die film, werd weer eens op tv uitgezonden. Al vrij snel, 1968, trouwde zij met de Griekse scheepsbouwer Onassis.
0: Ja,
1: hoe werd daarop gereageerd in Amerika?
0: Nou, daar werd toch wel op gereageerd van, jeetje, als je met John F. Kennedy getrouwd bent geweest. Hè? Dat je dan met zo'n oudere man trouwt. En het zal vast wel voor het geld zijn geweest. Nou, Jackie is er later ook wel op ingegaan. En heeft ook wel gezegd van, nou, dit gaf mij ook wel de gelegenheid dat ik voor de veiligheid van mijn gezin kon zorgen. Want vergeet niet, hè, Robert Kennedy natuurlijk ook doodgeschoten. Ja. Allerlei grote gevaren die familie liep. Ze was echt ook wel bang, zegt ze. En ja, hij gaf mij wel, Onassis, de mogelijkheid om, ja, in veiligheid en in weelde, laten we dat er gelijk ook bij noemen, te kunnen leven. Overigens, dat huwelijk, daarvan wordt gezegd dat het in die laatste jaren, ja, eigenlijk helemaal geen goed huwelijk meer was. En dat Onassis al bezig was met de scheidingspapieren aan te vragen. Maar ja, toen overleed ze natuurlijk. Hè?
1: Want als je dat allemaal op rij zet, nou ja, goed, eerst dan die heftige gebeurtenis natuurlijk met de moord in Dallas. Maar ze heeft ook nog een kind gekregen dat, geloof ik, 2 dagen maar geleefd heeft. Nou, Onassis overleden, al met al, ook weer niet een hoop ellende in dat leven ook.
0: Ja, een hoop tragedies. Hè? En dus wat dat betreft, en ook toch jong gestorven, hè? 64 jaar.
1: Maar, ja.
0: En, hè, dat, ja, dus je kunt zeggen dat zij ook die tragedies van de Kennedy-dynastie ook doorstaan heeft. En ik moet het ook nog wel even bijzeggen, ze heeft toch ook wel wat politieke invloed gehad. Want dat vergeten we vaak. Ja, natuurlijk, hè, een cultuurfenomeen, een modekoningin. Maar bijvoorbeeld haar dochtertje, Caroline, ging naar een niet gesegregeerde school. Hè, dus waar geen rassenscheiding was. Ja. Want vergis je niet, hè, begin jaren 60 was dat nog in Amerika. Hè, tot die burgerrechtenwet in 64. Dus en ze nodigde ook zwarte muzici uit op het Witte Huis. Ze uitte zich nauwelijks over racisme en dat soort zaken. Dat liet ze aan de man over. Maar ze gaf wel van die signalen. Ja. Hè, en nou ja, dat ze toch ook wel een politieke invloed achter de schermen heeft gehad, dat geloof ik wel zeker. Al moeten we daar niet in overdrijven, denk ik. Maar ja, het is toch wel even weer een moment om stil te blijven staan dat Amerika ooit zo'n elegante first lady heeft gehad als Jackie Kennedy.
1: Er is over haar ook een film, de film Jackie. Met Natalie Portman in de hoofdrol. Is dat een aanrader? Moeten we die gaan kijken?
0: Ja, ik vind hem fantastisch. Ik vind het zo knap. Kijk, Jackie had altijd een beetje aparte stem. Een beetje samengeknepen. Soms zelfs wel wat fluisterend. Dat past ook een beetje bij haar rol achter de schermen met al die briljante mensen. Kennedy zelf, maar ook de mensen om hem heen. Hè, want Kennedy omringde zich graag met de best of the best geleerden. Nou, ga zo maar door. Dus Die Natalie Portman speelt werkelijk een glansrol. Hè. Ze leidt je eigenlijk fluisterend door het Witte Huis. En dan zie je toch ook de enorme impact van Jacqueline Kennedy op dat sprookje. Ja. Wat natuurlijk de Kennedys echt wilden etaleren. Ja. Nou, daar paste. Als Amerika één grote supermarkt is, dan waren deze twee Kennedys echt wel de bestsellerproducten.
1: We gaan hem weer een keer opzetten, die film. Jackie, met Natalie Portman in de hoofdrol. Dankjewel. Amerika-kenner Willem Post ging over Jackie Kennedy. Die overleed op deze dag in 1994. Dit is muziek uit dat jaar en eigenlijk ook wel toepasselijk. Prince met wat veel mensen toch ook een tijd vonden, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Prince was dat en The Most Beautiful Girl in the World. Zometeen de tweede ronde van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar nu eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten.
2: Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met instanties in de jeugdzorg. Partijen in de Kamer eisen maatregelen. Na de recente gevallen van kindermishandeling in Stadskanaal. Sterk wil nog voor de zomer concrete actie. In de zaak over de vergismoord in Berkel en Roderijs eist het OM 24 jaar gevangenisstraf. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten, vermoedelijk per ongeluk. De man die nu terecht staat zou de opdrachtgever zijn. Tegen de man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in de sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. En Sebastian Timmerman weet alles van de Giro d'Italia. De Nederlander Sjoerd Baks reed heel sterk daar straks, Sebastian. Maar is het wel genoeg?
3: Nee. Hij gaat deze 10e etappe van de Ronde van Italië niet winnen. Inmiddels is Baks, de Nederlander, gezakt naar de 3e plaats. Waarvoor ik al bang was, gebeurde de Italiaanse specialist en topfavoriet voor de ritzegen, de dagzegen. Filippo Ganna was veel sneller dan Baks. Reed ruim 2 minuten sneller. En legde de tijdrit van 42 kilometer af met een gemiddelde snelheid van 55 kilometer per uur. De Fransman Rémy Cavagna was 5 seconden sneller dan Baks. En daardoor Baks inmiddels gezakt dus naar de 3e plaats. Ik denk dat de strijd om de ritzegen met die toptijd van Ganna wel is gestreden. Gaan we ons vooral richten dadelijk op het algemeen klassement. Te beginnen om 16 minuten over 4. Want dan vertrekt de nummer 6 uit dat algemeen klassement. En dat is voor ons van belang, want dat is de Nederlander Tijmen Arendsman.
0: Dan naar de situatie op de weg. Erik Evengroen.
4: Ja, het begint langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everding is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstok is daar dicht en de vertraging bijna een half uur. Ook een half uur oponthoud op A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstok dicht. En zoals gezegd de vertraging een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopert Everding is ook een ongeluk gebeurd. Hier zijn zelfs 2 rijstoken dicht. Er staat inmiddels 15 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn een vrachtwagen met pech bij Hoenderlo. Rechterrijstrook ook dicht, vertraging 10 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: En op het scorebord staat een score van 1 gisteren neergezet. Eerste kandidaat vandaag nummer 2, Erik Aarts uit Valkenswaard. Erik, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: Valkenswaard, waar ligt het ook alweer?
5: Valkenswaard ligt onder de rook van Eindhoven tegen de Belgische grens aan.
0: Ik ken het nog van vroeger op tv met die crosses, toch? Daar altijd op het Eurocircuit.
5: Ja, bij het Eurocircuit, ja, dat is vlakbij. Klopt.
0: En achteruit rijden en zo deden ze ook daar met André van Duin. Die gaf dan het commentaar.
5: Ja, opnames van de land te zien, ja, in de lucht zijn er geweest. Klopt. Klopt,
0: ja. Oké, we hebben een beetje een beeld. Valkenswaard. Nou, jij woont daar. Je gaat meedoen aan het spel. €100 ligt er in het verschiet. Moet je de hoogste score neerzetten deze week. Nou ja, die 1 punt van gisteren, daar moet je overheen kunnen, Erik.
5: Ik ga uit van wel, maar ik beloof niks.
0: Nee, oké. Okay. Goed, je dek je een beetje in. Vroeger of later wil ik van je horen. Je hoort de nieuwsfragmenten. Aan jou de taak om te zeggen of ze vroeger of later zijn dan het fragment ervoor. En je hebt 3 minuten de tijd om je tactiek ook een beetje te bepalen en zo ver mogelijk te komen. Wat is jouw geboortejaar?
5: 1966.
0: Beginnen we daarmee.
1: Tijdje terug.
0: Dit is het eerste fragment.
6: Walk like an Egyptian.
0: Het zijn de Bengeltjes. Walk Like an Egyptian stond op nummer 1. Maar was dat vroeger of later dan 1966?
5: Later.
0: Dat is goed, was 1986.
7: Dit is het zelfportret van Madame Tussaud, zoals het nu ook te zien is in Amsterdam. Samen met de beelden van Kennedy, Churchill, Mao Tse-tung. Een jeugdige Dr. Drees. En een niet al te best gelijkende koningin Wilhelmina.
0: Was dit vroeger of later dan 1986?
5: Vroeger.
0: Dat is goed, was in 1970.
7: Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de Compact Disc, de CD. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan 1 kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler.
0: Vroeger of later dan 1970?
5: Later.
0: Dat is goed, dat was 1982.
7: Nog eenmaal heeft Johan Cruijff kunnen tonen dat hij een rasvoetballer is. In zijn afscheidswedstrijd liet hij de sterren van Bayern München vaak dolgedraaid achter. Op de manier die hem wereldroem bezorgde.
0: Was dit vroeger of later dan 1982?
5: Later.
0: Dat is niet goed.
5: Dat is jammer.
0: Het was 1978, Johan Cruijff speelde zijn laatste wedstrijd bij Ajax.
5: Ja,
0: waar hij op 18-jarige leeftijd debuteerde. In die laatste wedstrijd werd roemloos verloren van Bayern München met 8-0. Daar hebben we ook wel eens een keer terug naartoe aan besteed met, ik meen Henk Spaan nog, toen in die tijd. Maar ik snap wel de verwarring, want kijk, we dachten toen dat hij allemaal zou stoppen, maar dat was niet zo, want hij ging later toch nog weer voetballen.
5: Ja, je hebt nog wedstrijden gespeeld na 82. Ja,
0: zelfs nog een jaartje bij Feyenoord gespeeld. Om ze in Amsterdam een beetje te klieren. Maar dit was... En toen is hij nog weer teruggegaan naar Ajax. En daar nog trainer geweest natuurlijk. Ik snap de verwarring, maar dit ging dus echt over de afscheidswedstrijd bij Ajax. En dat was in 1978. In die zin dus vroeger. Maar het goede nieuws is dat je er meer hebt gescoord dan de man gisteren. Dus je bent op 3 gekomen. Dus die zetten we bovenaan, Erik, voorlopig.
5: Dat is prima, dan heb je toch een dagrecord neergezet.
0: Zo is het. En of het vol of het stand houdt tot en met donderdag, dat gaan we allemaal gewoon zien. Ik zeg tegen de mensen, als u denkt, en u hebt dit gehoord, denkt, ik kan het beter dan hij, Erik, dan aanmelden via villavdb@omroepmax.nl. Gewoon het mailadres. U kunt ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp, vinden we ook goed. En dan kom het zelf maar eens een keer spelen in het theater hier dat Radio 1 heet. Liedje nu van Sia, dit is Clap Your Hands.

0: Thea Furler en Clap Your Hands.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Steeds vaker krijgen mensen op latere leeftijd de diagnose autisme. Veel vrouwen ook trouwens. In Nederland werden de eerste diagnoses in de jaren 50 en 60 gesteld. Was uitsluitend bij kinderen. Wat betekent het eigenlijk als je dat op latere leeftijd hoort? Ga ik over praten met Hilde Geurts, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deed onderzoek naar autisme bij ouderen, schreef daar ook een boek over. En Mirjam Groen praat mee. Was 46 toen zij deze diagnose autisme kreeg en schreef het boek De Autisme Kloof. Dat volgende maand uitkomt, eerder al een stuk in het Parool daarover gelezen, Mirjam. Maar toen hebben we jou ook in de villa gesproken over dit onderwerp. Hartelijk welkom.
2: Hallo Jurgen, ja, klopt.
0: Ja. Ik begin even bij Hilde Geurts. Hoe komt het eigenlijk dat mensen op latere leeftijd die diagnose pas krijgen?
3: Er zijn een aantal redenen, maar een van de redenen is dat het hoe we eerst over autisme spraken en wat de kenmerken waren, dat paste bij een deel van de mensen helemaal niet. Dus het beeld van autisme is veranderd. Maar er was bijvoorbeeld ook veel meer stigma bij autisme. Dus mensen hadden destijds een ander idee over, als je ging praten over psychische klachten, dat deed je niet zo snel. Mensen konden bijvoorbeeld vroeger nog heel goed compenseren, omdat ze allemaal steunnetwerk om hen heen hadden. Dus er zijn eigenlijk een veelheid aan factoren waardoor het kan zijn dat mensen pas een latere diagnose krijgen.
0: Daar gaan we zometeen van meer nog wel wat over horen. Want autisme komt wel met een aantal bijwerkingen, zou ik maar even zeggen, gewoon tussen aanhalingstekens. Dus die mensen hebben dus wel de hele tijd misschien wel problemen gehad en nooit geweten waardoor dat eigenlijk kwam, officieel.
3: Ja, vaak zijn ze wel tegen dingen aangelopen, maar hebben ze bijvoorbeeld een andere diagnose gekregen. Dus staan de angst of de stemming op de voorgrond, problemen daarmee. Maar je ziet ook dat mensen helemaal een verkeerde diagnose hebben gehad. Bijvoorbeeld van een verstandelijke beperking, terwijl ze hartstikke slim waren, maar hun taal pas later ontwikkelden. Dus je ziet dat er veel misdiagnoses zijn gegeven ook aan mensen. Dus het is niet zo dat mensen helemaal vlierenfluitend door het leven zijn gegaan en opeens zeg maar tegen een muur aanlopen.
0: Want even autisme, kun je dat ook nog krijgen als je 60 bent bijvoorbeeld?
3: Nee, het idee is eigenlijk dat vanaf jongs af aan die kenmerken gewoon aanwezig zijn. Ja. Maar dat mensen verschillend zijn in hoe ze daarvoor kunnen compenseren. Of hoe dat eigenlijk voor een handicap zorgt. Want sommige mensen die hebben misschien wel de kenmerken die we onder autisme verstaan. Maar die hebben een hele mooie match met hun omgeving. Waardoor de omgeving eigenlijk zorgt dat het prima is zoals ze zijn. En mensen minder problemen juist ervaren.
0: En je hoort ook nog wel eens dat, wat ik noemde net even vrouwen, daar lees ik dan wel over, dat ook bijvoorbeeld met de overgang kan komen, dat het dan veel prominenter zich aandoet.
3: Ja, als er grote veranderingen zijn in het leven, en dat is de overgang, dus hele forse hormonale veranderingen, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld allerlei compensatiestrategieën die mensen eerst hadden, gewoon niet meer goed werken. Dus dan dat het moment is waarop mensen door hun hoeven gaan en extra hulp nodig hebben.
0: Mirjam, als gezegd, jij was 46 toen jij de diagnose kreeg. Hoe voelde dat voor jou, dat er dus nu uiteindelijk een soort duidelijkheid was?
2: Klopt, ja, midden in de overgangsleeftijd zou je kunnen zeggen. Achteraf bleek dat ook door de overgang te komen dat ik gewoon niet meer alle ballen in de lucht kon houden. Ik worstelde eigenlijk al mijn hele leven met dingen. Maar omdat ik, net als heel veel mensen, zo'n eenzijdig beeld had van autisme, had ik geen idee dat ik ook autistisch zou kunnen zijn.
0: En dat stereotype beeld is?
2: Nou ja, de meeste mensen, als je aan autisme denkt, dan denken veel mensen als eerste aan een man die op zolder met treintjes speelt, die geobsedeerd is door wiskunde of techniek. Dat zijn de dingen waar we dan als eerste aan denken.
0: De film Rain Man kennen veel mensen natuurlijk wel, maar Dustin Hoffman, die speelt dan de broer van, hoe heet die? Die andere knappe gozer.
2: Ja, Tom Cruise.
0: Ja, sorry. En die kent alle vliegtuigenongelukken uit zijn hoofd.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: ken ik niet uit mijn hoofd. Nee,
0: maar dat is het stereotype beeld van iemand met autisme. Die heeft zoiets. Zo'n dingetje.
2: Maar dat was dus ook het beeld wat ik had. Waardoor ik dus gewoon al die jaren geen idee had dat autisme bij vrouwen zeker er misschien anders uit kon zien dan bij mannen.
0: Ja. Dat was eigenlijk mijn vraag. Hè. Toen je dat dus dat wist, vielen dus een hele hoop dingen ineens op hun plek.
2: Ja, het was echt alsof er in één klap een soort nieuwe filter voor de lens waarmee ik naar mezelf keek werd geschoven. En ik dacht, en ik ging terugkijken en dacht, oh, maar dat is dus ook autisme. En dit was dus autisme. En dit is dus autisme. En dan opeens, ik omschrijf het in mijn boeken als er vielen zoveel kwartjes. Ik leek wel een fruitautomaat. Het is een enorme emancipatieproces eigenlijk waar je dan doorheen gaat.
0: En goed, dat is voor jou natuurlijk heel belangrijk, maar ook voor je omgeving uiteindelijk. Want die snapt ook ineens misschien een hoop dingen beter.
2: Zeker, ja. Nee, het is de relatie met jezelf verandert natuurlijk heel erg. Je krijgt veel meer compassie voor jezelf. Want daarvoor ga je steeds denken, ik snap iets niet. Ik doe dingen verkeerd. Wat ben ik voor een aansteller? En doordat je meer compassie naar jezelf voelt, kun je ook dingen gaan uitleggen aan andere mensen. Je kunt eerlijker zeggen waar je tegenaan loopt. Ja, en dat verandert inderdaad wel alle relaties in je leven, ja.
0: Mevrouw Geus, waarom is het zo belangrijk om onderzoek te doen naar autisme op latere leeftijd?
3: Nou, omdat het eigenlijk iets is waar we weinig van weten. En mensen worden ouder, gelukkig. Je komt in een andere levensfase. Hè? Dus als ik het over veroudering heb, dan heb ik het over jong-oud van 50 tot 75 en 75 plus. En als je op dat moment bijvoorbeeld een diagnose krijgt of al heel lang een diagnose hebt, dan zegt het iets over je toekomst of waar heb je verwachtingen over. Bijvoorbeeld pensioen, wat betekent dat? Hè? Want dan valt er een hele grote structuur weg.
0: Ook,
3: dat kan
0: ook weer een verandering in je leven natuurlijk.
3: Dat is ook een grote verandering, maar belangrijke mensen om je heen kunnen wegvallen bijvoorbeeld, die eigenlijk een soort van compensatie voor jou waren, belangrijk in je steun. Dus je ziet eigenlijk dat mensen als ze ouder worden weer tegen andere dingen aan gaan lopen. Dus compensatiemechanismen die misschien heel lang hebben gewerkt, ook als ze wel al een diagnose hebben, op dat moment kunnen die misschien wegvallen. Ja. Ook fysieke ziektes.
0: Maar het gaat dus eigenlijk ook over ouder worden met autisme, verouderen met autisme.
3: Ja, precies. En dat is waar we naar kijken of hebben gekeken. En het boek wat ik heb geschreven gaat daar dus ook primair over. Van wat is er nu? Hè, want wij zijn niet de enigen die daar onderzoek naar doen. Wat is er nu allemaal bekend in de literatuur? En wat weten we ook nog niet? En daar hebben we allerlei facetten van hoe het met het lichaam zit, tot hoe je kunt denken, maar ook wat kun je doen, hoe kun je de zorg anders inrichten om het behapbaar te maken voor mensen.
0: Want hoe schadelijk is het? Is het dat mensen pas op latere leeftijd daarmee worden gediagnosticeerd?
3: Nou, eigenlijk wat net heel mooi werd gezegd, zeg maar, die zelfcompassie. Hè, dat je eigenlijk eerder allemaal dingen aan je boos bent op jezelf. Of allerlei ongelukken, sociale ongelukken meemaakt. Anderen boos zijn op je. Het werk niet volhoudt. En iedere keer gewoon niet snapt wat er gebeurt. En daardoor eigenlijk heel vaak een negatief zelfbeeld ontwikkelt. En zo'n diagnose, dat is niet een volledige verklaring, maar kan wel handvatten geven om een idee te hebben van wat is dat nu? En dat geeft echt meer zelfcompassie bij mensen. Ja. En dat is wel een heel proces. Het is niet van de ene op de andere dag anders. Maar dat kan wel helpen om naar jezelf te kijken en ook met anderen het gesprek aan te gaan.
0: Mirjam, hoe heb jij dat ervaren?
2: Zoals ik net al zei, inderdaad. Dat zeg maar, dat gesprek wat je met jezelf de hele tijd hebt, dat is volgens mij echt funest voor je zelfbeeld. Als je de hele tijd gaat denken, waarom doe ik nou zo moeilijk? Andere mensen hebben daar helemaal geen last van. Of die gaat het allemaal veel makkelijker af. Dat is eigenlijk de sleutel, zeg maar.
0: Maar dat is ook een opluchting dus, dat je dat niet meer hoeft te denken in ieder geval.
2: Je hebt een verklaring voor, voor waar je tegenaan loopt. En het feit dat je zeg maar aan andere mensen kan uitleggen, ik ben autistisch, dus ik vind het moeilijk. Als je geluk hebt met een begripvolle omgeving, dan gaan die met je meewerken.
0: Ja. Nogmaals, dat stuk in Parool, daar beschreef je ook, hè, dus ook hoe anderen daar dan wel of niet goed mee omgaan. Ik neem aan dat in het boek verder ook gaat. Want dat komt uit, hè, volgende maand, de autismekloof.
2: Ja, 23 juni. Ja. Hoe anderen ermee omgaan is. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want de maatschappij is volgens mij nog helemaal niet zo ver dat we autisme allemaal gaan omarmen. Want mensen hebben daar nog steeds een bepaald beeld bij. En die gaan denken, oh, jij bent autistisch, dus jij kan niet tegen veranderingen. Jij raakt snel in paniek, jij dit, jij dat, jij dat. En dat geldt voor een deel van de mensen met autisme, maar helemaal niet. Dus je zult, ook al heb je een diagnose, altijd nog tegen dingen aanlopen in de samenleving. Ik loop nog elke dag tegen dingen aan. Dus het is inderdaad een wisselwerking tussen de mensen met autisme en de maatschappij.
0: Ja, nou, ik zag die film over die jongen die... dat is heel anders hoor, die film Ice Cream... over die jongen die Gilles de La Tourette heeft. En ja, die wordt in het begin natuurlijk ook gepest als kind al... en komt in allerlei vreselijke situaties. Maar op een gegeven moment gaat hij dan ook lesgeven aan agenten... aan rechters, op scholen... om eigenlijk de andere, de buitenwacht dan maar bij te praten... hoe dat dan werkt en... Ja, dat je er ook niet van moet schrikken. Maar dat geldt hier eigenlijk ook voor. Hoe meer kennis, hoe beter natuurlijk voor ons allemaal.
3: Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat daarom ook juist de verhalen van mensen die zelf autistisch zijn ongelooflijk belangrijk zijn. Want als je kijkt naar ouderen, of dan is het heel vaak iemand uit de omgeving, of omdat ze zelf iets op tv hebben gezien, of iets op de radio hebben gehoord, waardoor ze door mensen denken, hé, maar dat zou ook wel eens voor mij gaan gelden, juist om dat oude beeld van autisme te herstellen. Dus het is heel fijn dat er mensen zijn, zoals Mirjam, die daar boeken over schrijven, om op die manier te zorgen dat er meer aandacht voor is.
0: Dus mensen moeten die boeken lezen. Ik ga het boek van u ook even noemen. Maar Mirjam, zou iedereen die dit gesprek nu ook hoort... En die denkt van, ja, wacht eens even... misschien is er bij mij ook iets aan de hand of wat dan ook... aanraden om inderdaad dat te laten uitzoeken?
2: Nou ja, als je echt een heel sterk vermoeden hebt... natuurlijk, de afzonderlijke autisme-kenmerken zijn... kenmerken waar heel veel mensen zich wel in kunnen herkennen. Maar het gaat om de intensiteit en de mate van het vastlopen in je leven... Als je dat echt sterk vermoedt, dan zou ik me door je huisarts laten doorverwijzen naar iemand die wel op de hoogte is van de laatste ontwikkeling op het gebied van autisme. En die niet gaat zeggen, oh, maar jij maakt gewoon oogcontact, dus jij bent niet autistisch.
0: Ja, dat heb jij ook gehoord.
2: Nee, dat heb ik. Okay. Nou ja, wel van mensen die ik vertelde dat ik dan de diagnose had. Oh, maar ik zie echt helemaal niks aan jou.
0: Ja, dat is ook weer zo grappig van ons allemaal. Dat we, ja, de ene autist is natuurlijk de andere niet. Dat moeten we dan ook weer even goed bedenken met z'n allen. Nou ja, kortom, nog een hele wereld te winnen als het hier gaat over dit onderwerp. Hilde Geurts, schrijver van Alles wat we tussen haakjes willen weten over verouderen met autisme. Dat is uw boek. En het boek van Mirjam Groen, dat komt eraan. De autisme kloof heet. Verschijnt volgende maand. Hartelijk dank voor het gesprek allebei.

0: Nederlandse band de Sandy Coast, I See Your Face Again. Wat doet u met uw vakantiegeld? Dat is onze vraag van vandaag. Als het goed is, komt het ergens volgende week. En de aanleiding is het nieuws dat de AOW'ers er 20% bij krijgen. En toen dachten we, ja, ben benieuwd eigenlijk wat u met uw vakantiegeld doet. Laat het weten, was de vraag. Nou, er is op gereageerd, hoor. Gerda, die belde ons. Gerda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Je hebt het goed besteed, hè, je vakantiegeld?
1: Nou, bijna goed besteed. Morgen wordt het besteed, inderdaad.
0: Vertel eens, wat gaat er gebeuren?
1: Morgen halen wij een puppy op.
0: Wat is het voor merk?
1: Het is een kruising tussen een ruwhaarige tackle en een mini-poedel.
0: Ach.
1: Dat en zo... het is echt, als je de foto's ziet, je smelt helemaal.
0: Ja, ik hoor het door de radio heen gewoon bij je. Je bent helemaal verliefd, nu al.
1: Helemaal verliefd, echt waar. Ja, ja. Het is schattig.
0: En zo'n puppy, ja, los even van de aanschaf, dat is natuurlijk ook, ja, dat gaat ook geld kosten. Dat beest moet eten.
1: Ja, eten. Ik kijk op een berg aan kleedjes, mandjes, puppy dingetjes. Dus ja, het deel is al wel uitgegeven, zeg maar.
0: Nou ja, goed besteed, zou ik maar zeggen. Veel plezier ermee. Heb je al een naam eigenlijk voor de hond?
1: Ik heb ook al een naam, Klaasje.
0: Ach, Klaasje. Veel plezier, Gerda. Doeg.
1: Ja,
0: Martijn
1: dankjewel.
0: Langeburg uit Assen mailt nog. Mijn vakantiegeld wordt besteed aan de vakantie. Ik ben consequent. Vakantiegeld wordt direct apart gezet, zodat het op de lopende rekening staat. Dus naar de spaarrekening of de oude sok. En ik leg er zelf dan nog wat geld bij. En dat is een klein deel van de totale reissom. Ik zoek altijd een vakantiereis die me bevalt. Daar staan veel wegen voor open. En Katrien mailt nog, ik besteed mijn vakantiegeld grotendeels aan concerten en theatertickets. Iedereen hartelijk dank voor het reageren. We hebben ze niet allemaal meer voor kunnen lezen. Want zometeen komt het NOS Radio 1 Journaal eraan. Gepresenteerd door Dielke vanmiddag. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
3: Hallo, hallo.
4: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
3: Goedenavond en welkom bij College Tour.
4: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
1: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. Artsen waarschuwen al meer dan 10 jaar voor een hartimplantaat dat onverwachte schokken geeft. En de fabrikant doet niks, hoort het zo meteen. Eerste nieuws met Casper Meijer.
14: Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. En bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Ze heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. En voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen de man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Roderijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het Openbaar Ministerie hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Wie de schutter was bij de moord in Berkel en Rode Reis is nog altijd niet duidelijk. Boven Estland is een drone neergehaald door een NAVO-gevechtsvliegtuig. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten boven NAVO-grondgebied. Tegen een oud voetbaltrainer uit Vlissingen eist het Openbaar Ministerie 7 jaar gevangenisstraf. Hij wordt verdacht van het filmen van jonge voetballertjes onder de douche en seksueel misbruik van een jongen. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De Amerikaanse straf van Jaitsen Singh is ook in Nederland levenslang geworden. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de VS omdat hij zijn vrouw en stiefdochter heeft laten vermoorden. Een paar maanden geleden werd hij uitgeleverd, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Ondanks de levenslange straf zijn er nog opties voor Singh, zegt de rechtbank.
0: Hij kan zelf een gratieverzoek indienen. Daarnaast is ook de situatie dat de minister zelf gaat kijken naar een herbeoordeling. Dat vindt in Nederland automatisch plaats bij mensen die levenslang vastzitten na 25 jaar. En wat die 25 jaar al verstreken zijn, hij zit al 42 jaar vast, kan zo'n procedure nu al meteen beginnen.
14: En hij zou dan vervroegd vrij kunnen komen. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. De maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist nadat het aantal toeristen hard was teruggelopen tijdens de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen start met regen, daarna opklaringen en iets warmer.
13: Erik Evengroen bij de ANWB, goedemiddag.
15: Hoi Dioke, goedemiddag. Ja, de avondspits is begonnen met inmiddels al zo'n 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Ook een half uur oponthoud heb je op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar zoals gezegd de vertraging nog een half uur. Werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor vertraging vanaf knooppunt Velsen. Dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Almere richting Gorkum. Bij Hagestein gebeurde ook een ongeluk. Gelukkig is de weg vrij, maar de vertraging nog wel een half uur.
13: Een vliegend team, dat is de nieuwste aanwinst in het asieldossier. Wat zo'n team concreet kan gaan doen, hoort u zo.
16: Ster. Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
17: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
16: Al iets gevonden?
17: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
16: Doet NRV dat dan ook?
17: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
16: Weet jij waar mijn laptop ligt?
17: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: De Nederlander Jaitsen Singh, die in Amerika levenslang kreeg, krijgt ook in Nederland levenslang, besloot de rechtbank in Amsterdam vandaag. Verslaggever Mark Robin Visser, wat betekent dit?
4: Dat levenslang een passende straf is naar Nederlandse maatstaven. En dat hij ook nu hij hier in Nederland is, gewoon in de gevangenis blijft zitten.
13: Het is een belangrijke dag in de Giro vandaag. Een tijdrit, maar liefst 42 kilometer. Sebastian Timmerman, hoe staat het ervoor?
7: De Italiaan Filippo Ganna is al een tijdje de leider. En ik denk ook dat hij deze tiende etappe gaat winnen. Reed een gemiddelde snelheid van 55 kilometer per uur. Onze aandacht gaat dit uur vooral uit naar de klassementstoppers. Om te beginnen naar Tijmen Arendsman. Hij vertrekt over 9 minuten.
13: Maar eerst, de asieldiscussie is weer een term rijker. Een vliegend team gaat gemeenten ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. In dat team zitten experts die per gemeente gaan kijken wat er nodig is om draagvlak te krijgen en om protesten te voorkomen. Goedemiddag, Marloes Schrover.
23: Goedemiddag.
13: U bent hoogleraar migratiegeschiedenis. Vindt u het een logische stap, zo'n vliegend team?
23: Ja, het kan sommige gemeentes natuurlijk wel helpen als ze de kennis zelf niet in huis hebben. Maar de kennis op zich is wel vrij ruim beschikbaar al.
13: Die hebben we gewoon na al die jaren waarin we al asielzoekers hier opvangen in Nederland.
23: Ja, dus we hebben natuurlijk in de jaren 90 mensen gehad uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. En toen was er ook protest tegen asielopvang. En toen is er door heel veel gemeentes wel degelijk gewerkt aan hoe ga je daar nou goed mee om en hoe voorkom je, want die waren er toen ook, protesten. En daarna is die kennis natuurlijk ook aangevuld en nog vaker gebruikt. Dus op zich de kennis, hoe we dit moeten doen, is er wel zeker.
13: Ja, dus de kennis is er wel. Hoe komt het dan dat die dus blijkbaar niet altijd wordt toegepast?
23: Nou ja, ik denk dat er een klein elementje van vergeetachtigheid in zit. Misschien mensen die geen tijd hebben om die kennis tot zich te nemen. Ik denk dat het kost ook om zo'n programma uit te voeren, kost ook wel degelijk echt tijd en mensen. Een inspraakavond is niet de burgemeester of de wethouder houdt een toespraak. Het is geen toespraakavond, maar een inspraakavond. En je moet dat organiseren door in kleine groepjes, waar dan steeds twee ambtenaren bij zitten. Dus dan heb je meteen al een heleboel mensen. Met een klein groepje mensen te praten en ja, te zeggen, wat zijn nou je zorgen? En ik ga dat noteren en we gaan daarmee weer aan de slag en we komen bij je terug. Ja, dat kost tijd en mensen. Ja. Dus vandaar dat niet iedereen dat misschien een aantrekkelijk scenario vindt, of schoon het wel het beste is.
13: Nee, want u zegt dus eigenlijk, wat we dan weten, wat die kennis dan inhoudt. Hè? Want u noemt al heel concreet inspraak. Is dat een van de handvatten die zo'n vliegend team kan gaan bieden?
23: Ja, ze kunnen benadrukken dat dat belangrijk is. Maar dan vooral, mensen zeggen, ik voel me niet gehoord. Dat betekent dus dat je vooral zo moet luisteren. Maar het moet mensen wel duidelijk zijn dat inspraak niet hetzelfde is als dat een kleine groep mensen met een grote mond hun zin gaan krijgen. Inspraak is niet hetzelfde als ik krijg mijn zin. Maar het betekent wel dat als je zorgen hebt, dat er dan geluisterd wordt. En dat kunnen ook zorgen zijn waarvan soms ambtenaren zeggen, ja, maar dat heeft niks met vluchtelingenmigratie te maken. Zoals verkeerssituaties die al jarenlang onveilig zijn, slechte verlichting, gebroken stoeptegels. En dan zeggen mensen, ja, ik loop al jaren de deur plat bij de gemeente met mijn probleem en daar wordt niks aan gedaan. Dus waarom luistert de gemeente niet? En dan is het eigenlijk een soort stapeleffect. Van als je al lang niet luistert naar je burgers en dit komt erbij, dan is dat geen goed scenario. Nee.
13: Klinkt zo eenvoudig eigenlijk, hè? Luister gewoon naar mensen en dan creëer je draagvlak. Het klinkt een beetje 1 en 1 is 2.
23: Ja, maar wat ik zei, het kost tijd. En je moet ook zorgen dat datgenen die komen, dat het ook degenen zijn die werkelijk betrokken zijn. Hè? Dat je een uitnodigingsbeleid hebt waarbij je zegt van, nou, wij zorgen dat wie komt ook veilig is. Dat die geen spitsrode moet lopen door een hele haag van demonstranten. Dus die moet je daar ook weghouden bij zo'n inspraakavond. En dat wie je binnenlaat omwonenden zijn en geen mensen die 20 tot 50 minuten verderop vandaan komen met de auto. Dat zijn niet de omwonenden. Dus je moet een heel streng deurbeleid, een streng uitnodigingsbeleid hebben, zodat je kan zeggen van, we gaan echt gewoon vertellen hoe het zit. Wat gaat er nu precies gebeuren? Maar aan mensen die betrokken zijn en niet mensen die meteen al beginnen met roepen voordat ze enige informatie tot zich hebben genomen.
13: De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, zei gisteravond, ja, vooral kleinere gemeenten die staan vol in de wind. Hoe gaat zo'n vliegend team vooral die kleine gemeenten helpen?
23: Nou ja, er is een heel aantal kleine gemeentes die wel degelijk heel goed vele jaren asielzoekers hebben opgevangen. En dan is er een veel kleiner groepje gemeentes die dat al jarenlang niet doet. Dat is dus een groep weigeren gemeentes die al 10 jaar door de COA achterna worden gezeten. Feitelijk met de vraag van, doen jullie nu ook eens een keer iets? En dan zeggen ze vaak, we hebben arbeidsmigranten of we hebben Oekraïners, dus we hoeven niks te doen. Maar zo werkt dat niet. Ze vangen geen vluchtelingen.

0: Ze vangen geen vluchtelingen op. En bij die kleine gemeentes, daar schort het dan er soms aan dat ze dan op het allerlaatste moment zeggen van, oh wacht, we moeten toch blijkbaar wel iets doen. Want je kunt niet doorgaan met het afwentelen van die opvang op je buurgemeentes. Dus op een gegeven moment zegt ik al, oh ja, hoor eens hier allerlei andere gemeentes nemen wel hun verantwoordelijkheid, doen wel hun werk. Dus ja, dan is het in het kader van solidariteit en eerlijkheid nu jullie beurt. En dan zeggen sommige mensen, ja, maar nu weten we het even niet meer. En misschien hebben die gemeentes daar bij zo'n draaiboek en zo'n team dat dan komt helpen.
1: Veel dank, Marloes Rover, hoogleraar migratiegeschiedenis. NOS NTR.
2: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
1: President Poetin is aangekomen in China voor een ontmoeting met zijn collega Xi Jinping. Wat daar op de agenda staat is officieel niet bekendgemaakt. Maar Poetin zegt zelf dat hij graag wil praten over het bezoek van president Trump aan China vorige week. Ruslandkenner Helga Salomon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Waarom is dat bezoek van Trump zo interessant voor Poetin?
3: Ja, hij wil natuurlijk graag weten wat er besproken is. En het is zelfs zo, het is ook belangrijk voor Xi. Want wat was de volgorde? In februari belde Xi eerst Poetin om alle vraagstukken te bespreken. Oekraïne, Iran, Taiwan. En toen belde die Trump. Dus schijnbaar stemmen die twee mannen een en ander op elkaar af. Dat is logisch, want voor beide is Amerika de grootste vijand. Hè? Het zijn twee dictaturen die willen alles doen om te voorkomen dat ze democratisch worden. Nou hebben ze aan Trump een hele goeie. Maar ze snappen misschien ook, Trump is niet de slimste, maar dat ze hem samen nog makkelijker kunnen inpakken.
1: Want wat stemmen ze dan vooral af? Wat zijn de belangrijke onderwerpen nu voor hen?
3: Nou kijk, hun belangen lopen niet helemaal gelijk, hè? Want China wil natuurlijk goede handelsrelaties met Amerika, terwijl Trump dreigde met tarieven. Maar waar ze wel wat ze willen laten zien, dat Trump, zoals die probeerde aanvankelijk, geen weg tussen ze kan drijven. Misschien weten mensen nog dat het idee was, kijk, Amerika die had China als belangrijkste vijand genoemd. En het idee van Trump was, zei de Amerika-deskundige, hij wil Rusland losweken, op een akkoord gooien met Poetin in het Oekraïne-oorlog, om dan zich op China te kunnen richten. En zij laten zien, dat gaat niet gebeuren. Want voor hun is er een groter belang. Dat is namelijk om die democratie buiten de deur te houden. Nogmaals, Trump is wel van hun partijtje in dat geval, maar Amerika in principe niet. En Amerika, Trump is ook niet eeuwig. Dus zij willen toch laten zien van, hè, wij zijn voor die multipolaire wereld. Wij zijn niet voor een wereld waarin Amerika de lakens uitdeelt.
1: Maar dat zijn de grote, de overkoepelende belangen die spelen. Hè? Maar heel concreet, wat staat er nou hoogstwaarschijnlijk op de agenda als zij met elkaar in gesprek gaan?
3: Ja, dan kom je op de belangen van China en Rusland onderling. En Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog. Want China houdt Rusland op de been met militaire onderdelen, maar ook bijvoorbeeld met onderdelen voor de Amerikaanse Boeings, die niet meer door Boeing worden geleverd. Maar ook met consumentenproducten. Want Rusland, dat is een soort benzinestation, wordt het wel genoemd. Ze produceren olie en gas, dat heeft China weer nodig. Maar ze kunnen geen telefoon maken. Ze kunnen geen computer maken. En auto's komen ook veelal uit China. Dus dat hebben ze allemaal nodig uit China. Andersom profiteert China van het wegvallen van de vraag van gas uit Europa. En probeert voor een prikkie die olie en gas op te kopen.
1: Dus Rusland is het benzinestation en China is de elektronica winkel.
3: De elektronica winkel en het warenhuis.
1: Ja, ja. Maar die oorlog, die Iran-oorlog, de Straat van Hormuz, die zal ook zeker op de agenda staan?
3: Ja, kijk, het punt is de meeste China, die is voor de olie. En die komt vooral via die Straat van Hormuz. Maar wat hebben zij gedaan? En je zou bijna denken dat Xi helderziende was. Zij hebben vorig jaar heel veel olie ingekocht. Ze hebben ook nog alternatieve landen. En dus in die zin redden zij het ook wel met die blokkade. Bovendien zijn er ook schepen doorgegaan. Dus dat gaat wel. En voor Rusland, voor Poetin, is het natuurlijk geweldig als de olieprijs

0: is hoog is, hè, dus als die straat gesloten is. En nog voor beide is belangrijk dat Iran, dat Trump vastzit in wespennest Iran. Hmm. Waardoor hij helemaal geen tijd heeft om weerstand te bieden aan die twee landen.
1: Morgen gaat die ontmoeting plaatsvinden tussen Poetin en Xi. Heel hartelijk dank, Ruslandkenner Helga Salomon. Kasper, wat melden andere Nederlandse media?
2: In Tilburg en Oosterwijk hebben arrestatieteams vanochtend invallen gedaan in een drugsonderzoek, meldt Omroep Brabant. Bij de actie zijn 200 agenten ingezet. Deze verslaggever weet meer.
3: Bronnen melden aan Omroep Brabant dat er invallen waren op 10 locaties. Nou, op een van die locaties heb ik gezien dat agenten de hele woning binnenste buiten hebben gekeerd en ook auto's hebben doorzocht. En daarnaast zouden er ook auto's in beslag zijn genomen.
2: Er zijn 9 mensen opgepakt. In meerdere producten in Nederlandse supermarkten zijn verboden pesticiden gevonden, blijkt uit onderzoek van Foodwatch, waar Hart van Nederland over schrijft. 64 producten in 4 landen zijn getest en in 45 producten zoals paprikapoeder, chili, komijn, thee en rijst vonden ze bestrijdingsmiddelen die binnen de EU niet zijn toegestaan. Vooral paprikapoeder springt eruit in negatieve zin. Daarvan bevatten alle onderzochte potjes verboden pesticiden. 1 product van Verstegen bevatte zelfs 18 verschillende middelen. Het nationale park de Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot, meldt RTV Utrecht. Het ministerie heeft ingestemd met een nieuwe begrenzing waar de provincie Utrecht om had gevraagd. Het is niet zo dat er nu heel veel nieuwe bomen worden geplant, maar bestaande bosgebieden in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren worden aan het nationale park toegevoegd. Deze boswachter legt uit wat dat betekent.
4: Het nationale park heeft geen juridische status, dus het doet niks als wettelijk instrument. Maar het is wel, ja, wat ik zei, een kwaliteitslabel waarvan mensen toch wel het gevoel hebben en ook de verbinding mee voelen van nou, dat moeten we beschermen en behouden met elkaar.
2: Klinkt ook gewoon wel chic, ja. Kwaliteitslabel. Ja. De Utrechtse Heuvelrug groeit van ruim 11.000 naar ruim 21.000 hectare en daarmee wordt het grootste bos- en heidegebied na de Veluwe. En gebruik jij nog een hele oude mobiele telefoon en klinkt jouw ringtoon nog zo? Dan heb ik slecht nieuws voor je, want over een paar jaar wordt ook het allerlaatste 2G-mobiele netwerk in Nederland uitgezet. Dan kan je je Nokia 3210 of andere oude telefoon niet meer gebruiken, meldt technologie-site Tweakers. Odido heeft al geen 2G-netwerk meer. KPN zet zijn oude gsm-netwerk eind volgend jaar uit. En Vodafone Ziggo maakt er in 2008 of 2029 een einde aan. Nou, denk ik dat de meeste luisteraars tegen die tijd wel een nieuwere telefoon zullen hebben. Maar het uitzetten van het oude netwerk kan ook een probleem zijn voor bijvoorbeeld slimme meters en het systeem in auto's dat automatisch 112 belt bij een ongeluk.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, niet zo goed. Er staat al ruim 500 kilometer file en dat is best wel meer dan gebruikelijk rond dit tijdstip op dinsdag. De meeste vertraging zien we op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Akersloot bij de wegwerkzaamheden staat 11 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een uur.
1: En dan gaan we naar Sebastiaan, naar de Giro, naar de tijdrit daar. Arisman is gestart. Hoe zit hij erbij, Sebas?
6: De eerste 4 minuten heeft hij erop zitten. Ja, hij ligt goed gestroomlijnd op zijn fiets. Hij heeft de laatste maanden flink gewerkt aan de houding. Zijn armen wat hoger gezet, zodat de luchtweerstand, als het goed is, zo klein mogelijk is. En hij heeft een prachtig parcours voor de wielen tussen Viareggio en Massa. 42 kilometer. Het is echt stampen. Bijna alleen maar rechtuit, maar een paar bochten langs de westkust van Italië. Zijn ploeggenoot Filippo Ganna is natuurlijk expert in het tijdrijden. De tweevoudig wereldkampioen in deze discipline staat al heel lang aan de leiding. En op dit moment is er ook niemand die bij de tussentijden in de buurt kan komen van die Italiaan. 45 minuten en 53 seconden zou Ganna zomaar zijn 8e ritzege ooit in de Giro kunnen gaan opleveren. Ik moet ook Stuart Bax nog even noemen, want die Nederlander speelt geen rol in het algemeen klassement, maar reed wel een hele goede tijdrit en staat nog altijd op de 3e plaats achter Ganna en Cavagna. Als eerste van de klassementstoppers is Arendsman dus onderweg. Nu nog 6e in het algemeen klassement. Eens kijken of hij kan gaan stijgen door het rijden van een goede tijdrit in deze ronde van Italië.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles. Yatjen Singh krijgt ook in Nederland levenslang. Een rechter hier heeft zijn Amerikaanse straf omgezet. Singh van 81 zat in de VS ruim 40 jaar vast voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Een paar maanden geleden werd hij overgebracht naar Nederland, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Voor zijn advocaat Rachel Imam Khan komt de uitspraak niet als een verrassing.
1: Nou ja, het is een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank moet uitgaan van de vaststelling van de feiten, zoals in het Amerikaanse vonnis. En wat wel in het voordeel van Singh is dat de rechtbank wel meegeeft dat er een spoedige herbeoordeling moet komen. Hè, als Singh naar de adviescommissie levenslang gestraft gaat, hè, om zijn straf te herbeoordelen. Hè, we gaan het wel proberen, maar wij hopen ook dat justitie gaat meewerken. En dat er een opvang ook is voor hem geregeld, zorgverzekering, hè, al deze dingen. Want hij kan niet vanuit het resocialisatieperspectief ook zo op straat terechtkomen. Maar hij had deze uitspraak wel verwacht.
0: Verslaggever Mark-Robin Visser is in de rechtbank. Mark-Robin, hoe is de rechter tot deze uitspraak gekomen?
2: Nou, de rechtbank moest beoordelen wat een geschikte straf is voor Singh naar Nederlandse maatstaven. En daarvoor is het hele Amerikaanse strafdossier nog eens doorgeplozen. En de rechter citeerde daar ook het een en ander uit vanmiddag.
3: Uit het dossier blijkt dat uw betrokkenheid bij de moorden is vastgesteld aan de hand van meerdere omstandigheden die zich als volgt laten samenvatten. U heeft voorafgaand aan de moorden de dekking van de levensverzekeringen van uzelf en Grace verhoogd van $200.000 tot een bedrag van $1 miljoen. De dag na de ontdekking van de moorden heeft u uw verzekeringsagent gebeld om hem van het overlijden van Grace op de hoogte te stellen. Getuige Kopas heeft verklaard dat hij in januari 1983 door u is benaderd. Waarbij u hem $10.000 hebt geboden om iemand te vermoorden. Uit andere getuigenverklaringen blijkt dat u in de maanden voorafgaande aan de moorden een buitenechtelijke relatie heeft gehad met Marta Meza. U heeft Meza verteld dat u van Grace zou scheiden en u met haar zou trouwen. U zou de thuissituatie zat zijn geweest en u zou hierover tegen Meza hebben gezegd: I have ways of shutting people up, or I know someone that can do it.
2: Ja, ik heb manieren om mensen stil te krijgen, of ik ken iemand die dat kan doen, zou hij gezegd hebben. Singh is planmatig en berekenend te werk gegaan, zegt de rechtbank hier in Amsterdam. En hij heeft niet meegewerkt aan het onderzoek van justitie. De ernst van de feiten rechtvaardigen een levenslange gevangenisstraf, zo zei de rechter hier vandaag.
0: Het is allemaal lang geleden, want hij is in Amerika al veroordeeld in 1986. Hè? Toch waren er vandaag ook weer nabestaanden bij de uitspraak in Amsterdam, begrijp ik.
2: Je zou bijna vergeten met al die aandacht voor Singh dat er ook nog slachtoffers waren en dus ook nabestaanden zijn. Ook hier nu nog in Nederland. En er waren er een paar hier aanwezig in Amsterdam in de rechtbank. En ze werden bijgestaan door slachtofferhulp. En namens de familie spreekt Bart Visser.
4: Ja, er zijn twee vrouwen vermoord. Grace en Daphne heten ze. En de familie, er is nog steeds familie ook in Nederland. Daphne had leeftijdsgenootjes, nichtjes, neven. Een aantal van hen woont in Nederland. Met een aantal in Amerika hebben we ook contact gehad. En zij leven buitengewoon mee met deze zaak en zijn ook zeer opgelucht door deze uitspraak.
2: Volgens de rechtbank in Amerika, maar ook hier in Nederland, zijn die moorden door meneer Singh gepleegd. Denken de familieleden daar ook zo over?
4: Nou, hij heeft de opdracht gegeven om die moorden te laten plegen. Ze zijn ervan overtuigd. En deze zitting hier in Amsterdam vandaag, of de uitspraak van die zitting, ging niet over schuld of onschuld. Maar dat speelt natuurlijk wel mee. Voor hen is hij degene die hun geliefde Grace en Daphne heeft laten vermoorden. Het is ook lang geleden, het is 1983, zijn die moorden gepleegd. Maar als je die feiten dan vandaag in Amsterdam weer even hoort, zijn toch wel huiveringwekkende feiten. Ze zijn op een vreselijke manier aan hun eind gekomen. En nu, 43 jaar later, leeft dat leed voort in hun familieleden.
2: Hoe zien die familieleden dat nu? Want er wordt nu toch weer gesproken over dat meneer Singh nog gratie zou kunnen krijgen, of een herziening van zijn straf eigenlijk, hè? Omdat hij oud en ziek is.
4: Nou ja, meneer Singh geeft zelf aan dat hij terminaal ziek is. Met de uitspraak van vandaag, en daarom is het ook wel een opluchting, is de kans dat hij levend in Nederland vrijkomt niet zo heel groot meer. Er zijn allerlei manieren, je kunt een gratieverzoek indienen. Maar ze zijn vooral opgelucht dat hij in Nederland binnen blijft, zoals dat dan heet. En dat ook de rechtbank het leed wat zij lijden en het verlies van Grace en Daphne toch nog goed benoemd hebben vandaag.
2: En dat leed bestaat nog steeds.
4: Ja, 43 jaar later kun je dat nog steeds als heel zwaar ervaren. Daphne is als een jong meisje gestorven. Ze was 17 jaar oud. En Grace heeft zussen en broers die nu nog steeds tegen mij... hun kinderen moet ik dan zeggen. De zussen en broers van Grace leven inmiddels ook niet meer. Maar hun kinderen, de neven en nichten wel. En dit is gewoon een groot litteken in die familie.
0: Zegt Bart Visser namens de familie. En Jaisen Singh zegt zelf dat hij onschuldig is. Dank je wel, verslaggever Mark-Robin Visser. Hartimplantaten die op verkeerde momenten een schok geven. Duizenden mensen hebben die, dat zo.
5: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 4:01. Hier is Casper met de hoofdpunten.
10: Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028, want het systeem is verouderd. Veel partijen willen het alarm houden. Van Wil weet nog niet hoe dit alternatief eruit gaat zien. In Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de Belgische politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende. De loods waar het lachgas was opgeslagen kreeg een nieuw slot, maar toch haalden inbrekers de hele voorraad weg. Voor het eerst sinds de jaren 80 houdt Dolle Mina deze week overal in Nederland heksennachten. Vrouwen, maar ook mannen, lopen met fakkels door de binnensteden van onder meer Den Haag, Assen, Breda en Groningen. En ze vragen aandacht voor straatintimidatie en onderdrukking van vrouwen. RTL stopt direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook de afleveringen op streamingdienst Videoland worden verwijderd. Deelnemers van het Britse programma zeggen dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door mannen aan wie ze waren gekoppeld. De Nederlandse versie staat hier helemaal los van, zegt RTL.
0: Weerman Marco Verhoef, toen jij net op deze regenachtige dag hier naartoe kwam, toen zei je: er is licht aan het einde van de tunnel.
11: Ja, zeker. Nou ja, goed, veel mensen houden niet zo van dit weer. Hè. Bewolking, regen, regenachtig. Ja, het hing er wel vanaf waar je was. Vooral in het zuidwesten heeft het wat vaker geregend al. En inmiddels trekt die neerslag verder over het land. Maar het noordoosten heeft het tot nu toe eigenlijk grotendeels droog gehouden. Met vanochtend ook best nog wat zon. Nou goed, dat is allemaal voorbij. Bewolking heeft de overhand. Er trekt dus wat regen over het land. En het licht aan het eind van de tunnel, het komt wel. Maar we moeten nog wel even door morgen heen. Hoewel, morgen breekt de zon wel geleidelijk steeds beter door. Dat al wel. Maar het is verder morgen buiig. Na een nacht waarin het in het westen weliswaar meest droog is, maar in het oosten wat regen valt en het 11 graden is. En morgen dan dus die buien met in het binnenland ook wel onweer daarbij. Later op de middag dan trekken die buien naar het oosten weg, breekt de zon vaker door en wordt het toch ook alweer 16 tot 18 graden. En dan zit je al in zones die redelijk gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. Ja, dan komt inderdaad het licht aan het eind van de tunnel. Want vanaf donderdag gaat het weer uit een heel ander vaatje tappen. Er komt meer zon, het blijft droog en de temperaturen gaan omhoog. En donderdag wordt het al 21 graden. En het weekend gaan de temperaturen alleen nog maar verder omhoog.
0: Erik, hoe gaat het op de weg?
12: Nou ja, niet zo goed. Het is erg druk. Er staat ruim 600 kilometer file en dat is ruim 150 meer dan normaal rond deze tijd op een dinsdag. Het heeft wellicht ook te maken met het slechte weer. Pardon. En een aantal ongelukken. De meeste vertraging onder andere op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Utrecht Centrum staat 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everding is het wegdek in slechte toestand. Die is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Ook een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor knooppunt Ketelplein. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. De meeste oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij de werkzaamheden bij Akersloot staat 13 kilometer file met een uur oponthoud. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen doe je er ook bijna een uur langer over.
13: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
14: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wereldwijd lopen hartpatiënten rond met een implantaat dat onterecht schokken kan geven. Soms tientallen achter elkaar. Artsen waarschuwen al meer dan 10 jaar voor dat apparaatje, maar de fabrikant negeert het. Dat ontdekte Investigo, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur. Ook in Nederland kregen duizenden mensen dat implantaat. Machteld Veen, onderzoeksjournalist bij Investico, bij mij hier in de studio. Goedemiddag. Wat voor apparaatje is dit?
17: Ja, het zijn eigenlijk de draden die aan een ICD vastzitten. En een ICD is een kastje wat hartpatiënten in bij hun hart kunnen krijgen. En dat zorgt er eigenlijk voor, als hun hart niet meer het juiste ritme heeft, dan kan hij een schok geven, waardoor het wel weer het juiste ritme krijgt. En ons verhaal gaat niet over het kastje, maar over de draden waarmee het vastzit in het hart.
0: Ja, want wat is het probleem met die draden?
17: Nou, die draden kunnen kapot gaan. Dat kan in principe bij alle draden gebeuren. Dus dat geldt niet alleen maar voor deze draden waar wij het over hebben. Misschien ook goed om meteen bij te zeggen, we hebben het dus over 1 specifieke draad. En dat is de draad Linox van de firma Biotronic. Dus het gaat niet over alle patiënten met ICD's.
0: Heel goed dat je het zegt.
17: Het gaat over een specifieke kleine groep patiënten die deze draden heeft. En het probleem daarmee is dat zij veel vaker kapot gaan dan wat als normaal wordt beschouwd door artsen. En als zo'n draadje kapot gaat, dan kan het hartkastje heel veel shocks achter elkaar gaan geven. Dus heel veel schokken achter elkaar. En daar hebben we een aantal patiënten van gesproken die dat hebben meegemaakt.
0: Ja, en eerst eventjes, want je zegt het is een relatief kleine groep. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer?
17: Nou, er zijn nu nog 1000 mensen in Nederland die deze draden nu nog hebben. Dat hebben wij gevraagd aan de ziekenhuizen. Die hebben ons daar antwoord op gegeven. Dus zo komen wij op deze 1000 patiënten. En op het totaal van mensen met een ICD in Nederland is dat echt een hele kleine groep. Dus dat is beperkt.
0: Maar wat betekent dit nou voor die mensen?
17: Nou, wat het dus kan betekenen is dat je hartkastje eigenlijk op hol slaat, zou je kunnen zeggen. Dus wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart.
0: Dat klinkt heel onaangenaam.
17: Het is heel naar. Ja, we hebben meerdere patiënten gesproken die zoiets is overkomen. Zij vergelijken het met alsof je een trap van een paard krijgt, alsof je neergeschoten wordt. En dat dus meerdere keren achter elkaar. Wereldwijd zijn er ook zaken bekend van patiënten die dat echt 50, 60, 100 keer achter elkaar hebben gekregen. Dus dat is heel erg heftig. En wat wij horen van patiënten is dat ze daar vaak sowieso veel psychische problemen door krijgen. De patiënt die wij gesproken hebben, die heeft echt een trauma hierdoor. Die heeft jarenlang therapie moeten volgen om hier overheen te komen. Die was heel erg angstig is hij geworden hierdoor. Dus dat is zeker een probleem. En het kan ook zijn dat het medische gevolgen heeft voor patiënten. Dat is zeker niet in alle gevallen zo, maar in uitzonderlijke gevallen zou dat wel kunnen.
0: Ja. Je zegt al, wereldwijd horen we dit soort verhalen. Jullie hebben patiënten gesproken. Artsen trekken hier al jaren over aan de bel. Wat is er gedaan met die signalen?
17: Ja, dat klopt. We hebben in ons onderzoek eigenlijk de afgelopen maanden hebben wij wereldwijd tientallen artsen gesproken die dit hebben gezien bij hun patiënten. Die hebben er ook over geschreven in wetenschappelijke tijdschriften. Die hebben erover gepubliceerd. Die hebben aan de bel getrokken bij Biotronic, dus bij de fabrikant waar dit over gaat. En die hebben zich gemeld daar, gezegd: we zien dit bij onze patiënten. Het gaat niet goed, jullie draad is niet goed. En wat de fabrikant eigenlijk consequent doet, is het naast zich neerleggen. Dus ze zeggen de hele tijd: het ligt niet aan ons. Ze geven bijvoorbeeld de arts de schuld. Dus ze zeggen: je zal wel een probleem, je zal wel niet iets goeds hebben gedaan bij je operatie. Daar zal het aan hebben gelegen. Of ze zeggen: we hebben geen signalen uit andere ziekenhuizen gekregen. Dus wat de fabrikant eigenlijk consequent doet, is het hele tijd naast zich neerleggen. En ze zeggen ook tot op de dag van vandaag tegen ons: er is geen probleem met deze draad.
0: En zijn patiënten hier ooit over geïnformeerd of voor gewaarschuwd?
17: Nou, in Nederland niet. Dat hebben we gevraagd aan de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. We zijn op een gegeven moment natuurlijk met hen in gesprek gegaan van: goh, wat is hier nou gebeurd en hoe is dit nou gelopen? En misschien goed om te vertellen: normaal gesproken gaat een fabrikant doet zelf een marktwaarschuwing. Als blijkt dat hun product niet goed is, dan gaan ze een marktwaarschuwing doen. Dus dan informeren ze iedereen van: joh, er is iets met ons product. Biotronic heeft dat nooit gedaan. En normaal gesproken, als het wel gebeurt, dan worden patiënten geïnformeerd. Ja. En de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die heeft ervoor gekozen om dat nu niet te doen. Dus om Nederlandse patiënten niet te informeren hierover. En de reden daarvoor is dat zij zeggen: wij hebben in 2014 hebben wij de Nederlandse cardioloog hebben geïnformeerd: er is iets met deze draad en jullie moeten mensen goed in de gaten houden. En omdat ze dat hebben gedaan, zeggen ze van: nou, we vonden het niet nodig om ook nog alle patiënten individueel te informeren.
0: Nee. Maar hebben al die patiënten dan toch via hun cardioloog een waarschuwing gekregen? Of zijn er misschien mensen die nu luisteren en denken: jeetje, misschien heb ik ook wel zo'n draad?
17: We weten dus niet of mensen van hun individuele cardioloog zouden natuurlijk kunnen dat die de patiënt wel heeft verteld van: ik heb dat ze zo'n draad hebben. Dat weten we natuurlijk niet, want ik ben er niet bij in de spreekkamer bij zo'n gesprek. In algemene zin heeft de NVVC, dus de Vereniging voor Cardiologie, tegen ons gezegd dat ze dat niet hebben gedaan. Dus ja, het kan zijn dat mensen zo'n draad hebben en daar niet van op de hoogte zijn.
0: Dankjewel, Machteld Veen van Investico. En vanavond is er een reportage hierover te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. En dan gaan we naar de Giro. Hoe gaat het met Arisman in de tijdrit?
18: Goed, hij is het eerste tussenpunt inmiddels gepasseerd. De tijdrit is 42 kilometer lang aan de westkust van Italië. Tussen de plaatsen Viale, Regina en Massa. En Tijmen Arisman was bij dat eerste tussenpunt maar 30 seconden langzamer dan zijn ploeggenoot Filippo Ganna. De extreme specialist. Die gaat waarschijnlijk deze tijdrit ook wel op zijn naam schrijven. Maar ik zie zojuist de nummer 5 uit het algemeen klassement voorbij komen, Christian Scaroni. Ja, en die verliest al behoorlijk wat tijd op Tijmen Arendsman. Te veel tijd op Tijmen Arendsman. Dus virtueel is Arendsman al gestegen van de 6e plaats naar de 5e plaats in het algemeen klassement. En het ziet er goed uit wat hij op dit moment doet. Ligt mooi stil met het bovenlichaam op die tijdritfiets, die lange wegen langs de kust van Italië. Ja, die nodigen uit om een hele hoge snelheid te rijden. En dat lukt de Nederlander, vorig jaar tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk, tot nu toe uitstekend. Hindley, Gal, Vingegaard, de nummer 2 uit het klassement, en de leider Eulalio, die moeten nog passeren bij dat eerste tussenpunt na iets meer dan 19 kilometer, waar Arendsman dus voorlopig de nummer 2 is. En hier komt Hindley, die nemen we nog even mee. Hindley nu op 1 minuut en 10 seconden van Ganna. Dat betekent op 40 seconden van Tijmen Arendsman. En dat zijn er ook te veel, want Hindley mag maar 28 seconden verliezen op Arendsman. Kortom, de Nederlander uitstekend begonnen aan deze individuele tijdrit.
19: Tot 6:00.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er moet beter toezicht komen op social media en algoritmes, waarschuwt het commissariaat voor de media vandaag. Want als dat niet gebeurt, dan komen de democratie en de vrije meningsvorming ernstig onder druk te staan. Claes de Vreese, universiteitshoogleraar AI en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in media en democratie. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
0: Ja, we weten natuurlijk al langer dat algoritmes en de feeds van social media ons sturen. Maar nu ligt er dus dit, en je kunt wel zeggen, alarmerende rapport. Welk beeld komt daar nou uit naar voren?
19: Ja, er komt het beeld uit naar voren dat er inderdaad veel al bekend is over algoritmen en sociale media en welke effecten zij kunnen hebben op de democratie en de samenleving. Maar dat we nu op een heel interessant moment staan eigenlijk in de geschiedenis, in die zin dat er nu een aantal spelregels zijn en afspraken en wetten op Europees niveau en die moet geïmplementeerd worden. En wat het rapport heel erg doet is oproepen om nou gebruik te maken van die nieuwe mogelijkheden die er zijn om deze algoritmes beter en gezonder te krijgen. Ja.
0: Wat die mogelijkheden zijn, gaan we zo bespreken. Maar eerst nog even, waar zit dan het gevaar volgens dit rapport?
19: Ja, het rapport gaat heel erg in op de feeds. Dus eigenlijk ja, als je inlogt of nou op Instagram of is of TikTok of YouTube, wat krijg je dan te zien? Hoe volgt het elkaar op? En is dat iets wat door de algoritme gedreven is? Word je continu dingen extra aangeboden die passen bij jou op basis van al die gegevens die jij hebt gedeeld met die platforms? Of is het meer bijvoorbeeld in feeds, dus een volgorde van berichten die gewoon opgesteld is op basis van wanneer vrienden en de mensen die jij hebt gekozen om te volgen, wanneer zij iets hebben geplaatst. Dat laatste is een veel rustige feed en geeft veel minder macht en invloed aan de algoritme om te bepalen wat je ziet. En zij zeggen ook terecht, ja, die feed is dus een heel belangrijke, want dat is een toegangsmanier voor heel veel openbare informatie. Heel veel burgers gebruiken sociale media ook voor nieuws en is eigenlijk een primaire informatievoorziening geworden en daarom zo belangrijk.
0: Ja. En dan zegt u dus, we zitten nu eigenlijk op een soort kantelpunt, of in ieder geval een belangrijk moment waarop allerlei kansen liggen. Want welke kansen zijn dat?
19: Ja, in Europa, en dat betekent natuurlijk eigenlijk de lidstaten, waaronder Nederland, is in de afgelopen 10 jaar veel energie en moeite ingegaan om Europese regels op te stellen. Dat zijn regels over hoe moet je überhaupt op het digitale markt acteren. Wat kan je redelijk wijze vragen aan die platforms om een inzicht te geven in hoe ze opereren. Zijn er bepaalde verplichtingen van inhoud die ze moeten hebben en inderdaad ook van hoe dat design daaruit moet zien, dus hoe zo'n feed daaruit moet zien. En wat het aan de ene kant heel spannend maakt, is dat er zijn dus via die verschillende wetten zijn aanknopingspunten om dit een beetje aan te pakken. Maar tegelijkertijd is het ook zo, en dat legt het rapport heel goed bloot, dat zit ook wel in verschillende wetten en in verschillende afspraken. En dat maakt het voor een individuele consument, of eigenlijk ook voor een individueel land zoals Nederland, ook wel moeilijk. En zij proberen met het rapport om een overzicht te geven van wat kan je nou, welke wetten kan je hier gebruiken? En ze roepen op om ook daar, vooral in Nederland, maar ook in Europa, om daar volop echt gebruik van te maken in de komende tijd. En in ieder geval niet bang voor te zijn om die mogelijkheden te benutten. Of nu een beetje terugtrekkende bewegingen te maken, ja, richting de platforms om Amerika niet boos te maken.
0: En hoe zou dat er dan concreet uit moeten zien, zo'n stap die je zou moeten ondernemen nu?
19: Ja, dus je kan bijvoorbeeld, een van de verplichtingen is dat de platforms zijn verplicht om aan te bieden dat je inderdaad zo'n feed krijgt, dus een volgorde van je berichten, die niet gemaakt is door een algoritme, maar gewoon, dat is een overzicht van de berichten die geplaatst zijn van mensen die jij volgen in jouw netwerk op die platform. Dat zijn ze verplicht. En sommige platforms doen dat, en andere die verbergen eigenlijk die optie waar ze verplicht toe zijn, heel erg goed op hun app of op hun site, of iedere keer als je inlogt, dan zet ze je standaard terug in de algoritmische feed. Ja. En dan zeggen ze, ja, nee, dat moet dus echt, die mogelijkheid, die moet duidelijk zijn. Een andere wetgeving zegt, ja, je moet eigenlijk ook journalistieke inhoud, dus informatie die goed verwerkt is en van betrouwbare bronnen komen, die moeten ook prominent aanwezig zijn in die feed. En niet alleen maar bijvoorbeeld informatie gemaakt door AI of bronnen waarom jij niet hebt gevraagd. Dat is ook een verplichting. Nou, en dat is waar ze op wijzen. Maken, dan moeten we hiervan gebruik maken.
0: Ja. Veel dank, universiteitshoogleraar AI en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, Claes de Vreese. Casper, wat melden media in het buitenland?
10: Bij de BBC aandacht voor de ebola-uitbraak in Afrika. Je kan sneller verspreiden dan gedacht, waarschuwt een dokter. Inwoners van de Democratische Republiek Congo zeggen tegen de BBC dat ze bang en onzeker zijn door de uitbraak. Ze weten ook niet goed hoe ze zichzelf en hun familie kunnen beschermen. De ebola-uitbraak heeft tot nu toe aan 131 mensen het leven gekost. Volgens de Israëlische krant Haaretz stevend het land af op nieuwe verkiezingen. Er is een crisis binnen de coalitie over pogingen van ultra-orthodoxe joden om de dienstplicht te ontlopen. Volgens de krant is volgende week waarschijnlijk een voorlopige stemming over de ontbinding van de Knesset, het Israëlische parlement. De bekende Belgische mediapersoonlijkheid Margriet Hermans heeft kanker, meldt haar familie aan de VRT. Ze is 72 en heeft een zeldzame vorm van kanker en stopt onmiddellijk met optreden. Hermans is hier vooral bekend van tv en haar kenmerkende lach.
20: Men zegt altijd dat vrouwen een bepaalde manier hebben van straal te stromen. Dat gepaard gaat... Dat gepaard gaat met een heel speciaal geluid.
10: Hermans heeft een agressieve en snel groeiende vorm van kanker. In overleg met haar artsen, haar echtgenoot en dochter heeft ze besloten gelijk met alle geplande optredens en publieke activiteiten te stoppen. En CNN schrijft over ruim 1100 tot nu toe onbekende diersoorten die het afgelopen jaar in de oceanen zijn ontdekt. Ze zijn bekendgemaakt door de Ocean Census, een wereldwijd project om het leven in de zee in kaart te brengen. Voor de kust van Japan, op ongeveer 800 meter diepte, ontdekten wetenschappers een nieuw soort borstelworm die een beetje doorzichtig is.
0: Is het nog steeds zo druk, Erik?
12: Ja, zeker. Het is zelfs nog drukker geworden, hoor, met ruim 700 kilometer file in totaal. Veel oponthoud, onder andere ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Afrit Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte reis ook dicht. Houd er rekening met bijna 3 kwartier extra reistijd.

0: Stay, de Kid Laroi en Justin Bieber. 22 jaar wachten fans van Arsenal al op het kampioenschap. De eerste plek in de Engelse Premier League. Afgelopen 3 jaar was de voetbalclub steeds dichtbij. Maar nu kan het echt gaan gebeuren. Gisteravond won Arsenal de op 1 na laatste wedstrijd van de competitie.
1: Wat zijn er weer veel nagels stuk gebeten in het Emirates en omstreken. Het gaat lukken. Ook de voorlaatste horde wordt genomen. Een orkaan van geluid als het afgelopen is.
0: En als concurrent Manchester City vanavond niet wint, is Arsenal kampioen. Martijn van Zijtveld, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent voetbalcommentator en voorzitter van de officiële Nederlandse Arsenal supportersvereniging, die sinds dit seizoen bestaat. Gisteren 1-0 werd het voor Arsenal. Hoe zat je op de bank?
2: Hetzelfde als bij alle wedstrijden de laatste week eigenlijk. Gespannen en het is bijna niet leuk meer om te kijken.
0: Waarom is het niet leuk om te kijken?
2: Nou, omdat het spel niet heel erg goed is. En de spanning gewoon te veel wordt eigenlijk. Ja. Het is elke keer 1 doelpunt verschil, voorsprong van 1 doelpunt. En moeizaam. Maar ja, gelukkig wel winnen.
0: Ja, gelukkig wel winnen. Maar denk je dan wel, als het allemaal lukt, ben je dan wel echt heel trots? Of denk je dan, het was ook niet een seizoen om trots op te zijn? Is dat een beetje wat ik hoor?
2: Dat klopt wel. Maar goed, als je uiteindelijk het kampioenschap eindelijk weer binnenhaalt, dan ben je sowieso wel trots.
0: Ja.
2: Het is denk ik ook een beetje, Arsenal-fans zijn ook gewoon getraumatiseerd door die 22 jaar. En die 3 tweede plaatsen op rij de afgelopen seizoenen. We durven het eigenlijk nog niet te geloven, totdat het echt zover is.
0: Nee, want hoe is het om Arsenal-fan te zijn in deze tijden, als je al 22 jaar wacht op het landskampioenschap?
2: Vermoeiend.
0: Ja.
2: Nee, het is je club, dus het blijft wel leuk. Alleen, het is ten eerste heel erg lang wachten.
0: Ja.
2: Totdat je eindelijk weer echt wat te vieren hebt. Want we komen best wel van ver.
0: Ja, want hoe is het eigenlijk gegaan met Arsenal? Voor mensen die het Engelse voetbal niet helemaal volgen. Vroeger was het natuurlijk lange tijd gewoon een van de clubs die altijd kampioen werden.
2: Ja, absoluut. Dat is ook de tijd dat ik Arsenal een beetje ben gaan volgen. Zeg maar eind jaren 90, begin jaren 2000. Met Bergkamp natuurlijk nog toen en Overmars. Onder Wenger werd Arsenal nog een keer ongeslagen kampioen zelfs. En daarna zijn ze naar het nieuwe stadion gegaan. Dat heeft financieel best wel impact gehad. Nou, toen ging Wenger weg en toen was het echt jarenlang blij zijn als je vierde werd en mee mocht doen aan de Champions League. Maar in de buurt van het kampioenschap zijn we tot een paar jaar geleden eigenlijk nooit meer gekomen, totdat Arteta het overnam. Dus nu begint het langzaam de goede kant op te gaan. Alleen er moet nog een kroon op.
0: Ja, en die kan er dus vanavond opkomen. Maar je zei net al, weet je, dit seizoen was gewoon geen makkelijk seizoen voor Arsenal. Een paar weken geleden werd er ook nog verloren van die grote concurrent, Manchester City.
1: En daar is Haaland! De volgende tik in de titelstrijd. Het gaat weer mis voor de Gunners. Arsenal geeft het weer weg.
0: Ja, wat dacht je dan na zo'n wedstrijd?
2: Ja, ik denk dat alle Arsenal-fans wel 5-6 keer dit seizoen hebben gedacht, oh, daar gaan we weer. Oh, het gaat fout.
0: Ja.
2: En ik denk ook heel veel andere voetbalvolgers, Arsenal gaat het toch weer verspelen. En laten we eerlijk zijn, we hebben hem nog steeds niet, hè?
0: Nee, maar laten we ook eerlijk zijn. Het kan dus wel gebeuren vanavond. En volgende week staat Arsenal ook nog eens in de finale van de Champions League.
2: Ja, dat zou je bijna vergeten.
0: Ja, dat zou je bijna vergeten.
2: Ja, nee, het is uiteindelijk, als je onderaan de streep kijkt, is het gewoon een prachtseizoen.
0: Ja.
2: Maar niet als en het kampioenschap nog naar City zou gaan en de Champions League finale verloren. Want dit is zeg maar het trauma wat in elke Arsenal-fan leeft. Het kan ook zomaar nog misgaan. Het is al zo vaak misgegaan dat we daar ernstig rekening mee houden totdat het echt niet meer mis kan gaan.
0: Dus wat verwacht je voor vanavond?
2: Wat verwacht ik of wat hoop ik?
0: Allebei.
2: Ik verwacht eigenlijk dat City gaat winnen. Omdat dat ook wel slim is gedaan door nu naar buiten te brengen dat Guardiola daar weggaat. Om ze nog even 1 boost te geven in die laatste 2 wedstrijden. Om nog even voor hem 2 keer te winnen. En ik hoop gewoon dat Bournemouth, wat een goede ploeg is, die al een half jaar niet verloren heeft, stiekem een puntje pakt. Ja. En dan maakt het me niet uit dat we thuis op de bank kampioen worden. Daar is het al lang genoeg voor geduurd inmiddels.
0: Zo is het. Dankjewel Martijn Zijtveld. En ja, succes vanavond.
3: NPO Radio 1.
4: You're the lady that I love.
5: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
6: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
7: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
8: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
3: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
9: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
18: Appetito.
17: Appetito.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
23: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. In Europa zijn vandaag voor het eerst lintjes uitgereikt. Voormalig bondskanselier Angela Merkel kreeg er eentje. En dat is best opmerkelijk, hoort u zo meteen van onze correspondent. Hier is het nieuws, Casper Meijer.
24: De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan soms veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige schoks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Ze heeft over 3 weken overleg met de betrokken instanties. En voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. In de rechtszaak over de vergismoord in Berkel en Roderijs eist het OM 24 jaar cel. Op Nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten. Vermoedelijk was hij niet het beoogde doelwit. De man die nu terecht staat zou de opdrachtgever zijn. In Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de Belgische politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende en lagen in een loods. De politie zette een nieuw slot op de deur, maar toch namen inbrekers alles mee. Toeristen in Thailand mogen voortaan nog maar 30 dagen zonder visum in het land zijn in plaats van 60 dagen. 2 jaar geleden werd de visumvrije periode juist verlengd, maar nu zegt Thailand dat het land daardoor extra aantrekkelijk is voor criminelen. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd, zegt de minister.
1: Ja, er moet iets anders komen. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet. Dit is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, er zijn met de huidige technologie echt wel dingen te verzinnen. Dus daar gaan we naar kijken nu.
24: Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden, omdat niet iedereen een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert heeft. En dan gaan we naar de Giro d'Italia. Sebastian Timmerman, is Tijmen Arendsman over de finish gekomen?
2: Bijna. Hij rijdt in de laatste kilometer en gaat een hele goede tijdrit rijden. Geen bedreiging voor zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Ganna. Die gaat de tijdrit winnen. Maar voor het klassement is dit heel belangrijk. Arendsman, laatste 300 meter, kan nog wel eens zo rond de tweede, derde tijd op dit moment gaan eindigen. Nog één bocht naar rechts. En we weten dat hij onderweg al heel veel tijd terugpakt op Scarone. Die voor hem staat op de 5e plaats in het klassement. Op Hindley, de Australiër, die 4e staat in het klassement. En ook Vingegaard verliest tijd op Arendsman. Vingegaard de nummer 2. Nou, hier komt Tijmen Arendsman. Hij rijdt de voorlopig 2e tijd op 1 minuut en 54 seconden achterstand van Filippo Ganna. En nu afwachten wat de laatste 5 renners gaan doen die nog onderweg zijn in deze 10e rit van de Ronde van Italië.
24: Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen start met regen, daarna opklaringen en iets warmer dan vandaag.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, het is ontzettend druk op dit moment. Ruim 800 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken heb je ook heel veel vertraging. Onder andere op de A2, want bij Afrit Everdingen, althans net voorbij Afrit Everdingen, is het wegdek in slechte toestand. Hier is een rechte rijstrook dicht. En daardoor kom je eigenlijk vanaf Breukelen in een file tot en met Everdingen. En dat kost je ruim een uur. En daardoor is het ook file rijden op de A27. Van Almere naar Gorkum voor Knobbert Everdingen ook een uur oponthoud. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Arkelsloot zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Dat kost je ook een uur extra reistijd. En tenslotte de A50 Oost richting Eindhoven. Bij Veghel Noord is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
0: Over 3 weken gaat het al in, maar de Eerste Kamer debatteert er nog over. Het Europees Migratiepact. Zo.
10: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
27: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een drone met het brein van een bij. Het is geen science fiction, maar praktijk bij de TU Delft. Verslaggever Steve Bouwman is bij een testvlucht in Delft. Steve, hoe bijachtig is hij eigenlijk?
6: Nou ja, hij heeft gele en zwarte strepen. Maar hij is vooral net zo slim als een bij. Als het gaat om naar huis vliegen in ieder geval. Straks horen we hoe dat dan werkt.
0: Maar eerst een totaal nieuw asielsysteem. Over 3 weken dan is het al zover. Dan is de invoering van het Europees Migratiepact. Maar vandaag nog wordt erover gedebatteerd in de Eerste Kamer. En die moet er volgende week nog over gaan stemmen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, dit is de grootste wijziging in onze asielopvang in 25 jaar. Maar het is dus wel een beetje, laatste termijnwerk.
7: Ja, het is echt een haastklus geworden, dat kun je zeker zeggen. En inderdaad, het gaat om een hele grote wijziging. In heel Europa gaan voor een deel dezelfde regels gelden. Bijvoorbeeld dat er strengere controles aan de buitengrenzen komen. De asielprocedures moeten veel sneller. In 6 maanden moet duidelijk zijn of je mag blijven of niet. En er moet eerder een onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Maar dat het nu zo laat nog over gedebatteerd wordt en zo laat over gestemd wordt, ja, dat komt mede doordat er heel lang gesoebald is in Den Haag over nationale wetgeving. Die asielnoodmaatregelenwet bijvoorbeeld. Het vorige kabinet was daar druk mee. Daardoor werd deze wet eigenlijk steeds weer verder opgeschoven. En komen ze er nu zo laat aan toe. En het is wel nodig dat daar nog een wet voor ligt. Anders zijn er echt grote problemen als op 12 juni die wet wordt ingevoerd. Maar er was een grote verzuchting vandaag in de Senaat. Had dit niet allemaal wat zorgvuldiger en rustiger aangekund? Dat hoor je bijvoorbeeld bij senatoren van GroenLinks, PvdA, D66 en het CDA.
8: Voorzitter, ik denk dat we heel erg veel tijd verloren hebben. Ik denk dat we 2 jaar geleden alles op alles hadden moeten zetten om deze wetten fatsoenlijk hier naartoe te geleiden. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Er is tijd verloren door een hoop gedoe en een hoop gekrakeel. Dus het is met stoom en kokend water en ik had het graag anders gezien.
9: Ik ben het heel met collega van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten echt starten.
11: Nou, ik ben bang dat het een rommeltje wordt. We weten bijvoorbeeld nog niet eens of het ICT-systeem, dat is gewoon echt de basis, of die al op orde is.
7: Ja, het laatste was zijn Noortje Thijssen van GroenLinks PvdA. En inderdaad, er zijn grote zorgen over de invoering, want over 3 weken is het dus zover. En dan kan er bijvoorbeeld nog maar op 1 plek worden asielzoekers zich aanmelden. Nu is dat in Budel en in Ter Apel. Het ICT-systeem kan alleen in Ter Apel worden gestart. En dat betekent dus dat iedereen naar Ter Apel wordt, dat het daar heel druk wordt. Dus er zijn grote zorgen over die invoering.
0: Ja, en erkent het kabinet die zorgen en die problemen?
7: Ja, dat erkent het kabinet wel. Ze zeggen aan de ene kant dat dit uiteindelijk ervoor moet gaan zorgen dat het juist veel sneller gaat en dat er verlichting komt. Maar op de korte termijn betekent het wel dat er inderdaad opstartproblemen zijn, zoals het dan genoemd wordt bij het kabinet. Het betekent ook bijvoorbeeld dat asielzoekers die nu al in de procedure zitten moeten wachten op de nieuwe gevallen, want die moeten er snel doorheen, want die moeten binnen 6 maanden worden afgehandeld. Dus ja, minister Van der Brink geeft toe, dit kan inderdaad voor opstartproblemen zorgen.
12: Nou, de veranderingen zijn groot en dus de aanpassingen ook. Wel de IND daar al volop mee bezig is, ook in Ter Apel. Dus ja, die zijn er klaar voor. Maar dat zal ook na 12 juni nog wel aanpassingen vergen.
7: Het vergt aanpassingen, zegt Van der Brink. Het zal dus inderdaad opstartproblemen met zich meebrengen. En dat betekent dus ook, ja, misschien mensen die buiten moeten slapen, dat het erg druk wordt in Ter Apel. En dat kan het kabinet eigenlijk op dit moment niet gebruiken, nu er al zoveel onrust is rond asiel.
0: Zijn er meer zorgen in de Senaat?
7: Ja, als het dus puur over de wet zelf gaat, dan zijn er vooral zorgen bij de linkse oppositie dat Nederland die Europese wetgeving wel heel streng uitvoert. Het is eigenlijk bedoeld om het te harmoniseren, dus dat je in heel Europa dezelfde regels krijgt. Maar wat het vorige kabinet gedaan heeft, is eigenlijk heel veel strenge regels daaraan toevoegen en overal op de laagste bandbreedte te zitten, het meest strenge eigenlijk die wetten in te voeren. Heel veel nationale regels komen er dus bij. En dan gaat het bijvoorbeeld over dat kinderen mogelijk vastgezet worden in detentie. Daarover is veel buikpijn bij partijen als GroenLinks, PvdA, D66 en Volt.
13: En dan heeft Nederland hierbovenop ook nog allemaal aanvullende nationale maatregelen opgenomen die juist niet voortvloeien uit de Europese verplichtingen. En waarvan de rechtmatigheid en de uitvoerbaarheid ook nog eens twijfelachtig zijn. Ik denk hierbij aan maatregelen die gezinshereniging beperken. Ik denk aan mogelijkheden om kinderen in detentie te stoppen.
14: Wanneer vindt D66 het in belang van het kind als zij in detentie worden geplaatst of in vreemdelingenbewaring?
9: Mijn fractie vindt dat niet in belang van kinderen. De minister heeft aangegeven in zeer beperkte

0: Heer Griffioen.
1: Nou, mijn fractie vindt dat niet in het belang van kinderen. De minister heeft aangegeven in zeer beperkte situaties daartoe mogelijk te willen besluiten. En wij willen heel kritisch volgen als het daadwerkelijk gebeurt. En we hopen eigenlijk dat de minister nooit zo'n besluit neemt. Maar dat kunnen we niet vooraf weten.
2: Nee, dit zei senator Griffioen van D66. Van de Brink, de minister zou hier dus ook, die zojuist ook begonnen is aan zijn termijn, duidelijk moeten maken dat dit echt bijna niet voor gaat komen. Hij zei in de Tweede Kamer dat kinderen in principe in gewone asielzoekerscentra zoveel mogelijk worden opgevangen. Maar als het dus gaat inderdaad over gezinnen die terug moeten, kan het voorkomen dat ook kinderen vastgezet worden. Maar hij zal dus duidelijk moeten maken dat dit zo min mogelijk gebeurt. Want dit ligt voor veel politici wel zwaar op de maag.
3: Maar zorgen over de uitvoerbaarheid en opstartproblemen, dus ook zorgen inhoudelijk bij een aantal partijen. Jij gaat deze wetgeving wel door?
2: Ja, het weegt toch niet op tegen de wet wegstemmen bij de meeste partijen. Partijen op links gaan wel tegenstemmen. Ook GroenLinks PvdA, die eigenlijk voor dat Europees Migratiepact is, maar die dus zegt, ja, Nederland heeft het zoveel strenger gemaakt en ingewikkelder, en het kan zorgen voor heel veel extra rechtszaken, dat de uitvoering zo ingewikkeld wordt. Wij zijn hier toch tegen. Maar D66, CDA, VVD, de coalitiepartijen, maar ook bijvoorbeeld BBB, JA21, die gaan wel voorstemmen. En daarmee is er een ruime meerderheid voor. De PVV dreigt misschien toch tegen te stemmen. Deden ze eerder al bij de asielnoodmaatregelenwet. Maar dat maakt voor deze wet niet uit. Er is een meerderheid voor. En dus kan Van der Brink ermee aan de slag. Naar alle waarschijnlijkheid na volgende week. En gaan we dan zien hoe het inderdaad gaat lopen in Ter Apel als op 12 juni dit ingaat.
3: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Een primeur in het Europees Parlement vandaag. Een Europees lintje voor mensen die actief hebben gewerkt aan het opbouwen van Europa. De allereerste was voor voormalig bondskanselier Angela Merkel.
4: With the European Order of Merit, we honor those who chose to build Europe across every walk of life.
5: Angela Merkel, please rise to be admitted a distinguished member of the European Order of Merit.
3: De voorzitter van het Europees Parlement hing de Orde van Verdiensten, want zo heet die, om bij Merkel. En daarna was er het Europese volkslied. EU-correspondent Ardy Stemmerding in Straatsburg. Ardy, jij was er ook bij in die zaal, hè, toen dat lintje werd uitgereikt. Wat voor prijs is het?
6: Een splinternieuwe prijs. Het is een prijs die eigenlijk kort geleden in het leven is geroepen. En het is een prijs die ging naar mensen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de Europese Unie. Bijvoorbeeld door zich hard te maken voor Europese waarden als vrede, welvaart, democratie. En die prijs is vorig jaar nog maar bedacht. Toen werd gevierd dat 75 jaar geleden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is opgericht. De basis, zeg maar, hè, van wat nu de Europese Unie is. En de hoop vanuit de bedenkers is dat hiermee ook een beetje een Europees gevoel zal ontstaan. Hè? Een beetje te zorgen dat mensen zich op de een of andere manier verbonden voelen met de EU.
3: En wij hebben zelf hier in Nederland natuurlijk ook de lintjesregen. Voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Hè? Kan van alles zijn. Is het een beetje vergelijkbaar?
6: Lijkt het enorm op, vind ik toch wel. Behalve dat het hier voor niemand een verrassing was dat er een medaille kwam. Ik denk ook dat het lastig was geweest om Merkel op de een of andere manier
3: met een smoesje
6: naar Straatsburg. Kijk nou toch wie hier ineens allemaal voor je zitten. Maar verder zijn er toch ook wel veel overeenkomsten. Hè? Bijvoorbeeld dat er ook bij deze Europese orde gradaties zijn. Angela Merkel was ook niet de enige die het kreeg, hoor. Ze zat in een clubje van drie dat de hoogste rang in de wacht sleepte. Anderen zijn dan de Oekraïense president Zelensky en ook de oud-president van Polen, Lech Walesa. Maar er waren ook lagere categorieën waar bijvoorbeeld een topkok, een arts, een wetenschapper en trouwens ook Bono en de rest van de bandleden van U2 in zaten. Die zich volgens de selectiecommissie hard maken voor vrijheid, voor solidariteit, Europese begrippen. U2 was overigens niet hier in Straatsburg. Dus qua muziek bleef het bij het Europese volkslied.
3: Merkel is natuurlijk lang kanselier geweest. Voor veel mensen, denk ik, staat ze ook een beetje symbool voor weer Schaffendas. Dus ze zei, wij kunnen het aan, hè, de asielopvang hier in Europa. Is het opmerkelijk dat zij nou juist in deze tijd, waarin toch, kun je wel zeggen, een andere wind waait, die prijs krijgt?
6: Nou, ergens natuurlijk wel, hè, want op dit moment, zij wordt toch gezien als door velen als de

0: degene die de poort heeft opengezet voor migranten die naar Europa wilden komen. We kennen natuurlijk allemaal nog de beelden vanuit die tijd van de massale toestroom, hè, van mensen die naar Europa kwamen. En dat is toch wel heel anders dan het keiharde migratiebeleid dat we nu zien, waar nu een ruime meerderheid is voor in de Europese Unie. Toch heeft het de jury er niet van weerhouden om Merkel nu die prijs te geven. De jury roemde Merkel om haar principiële leiderschap, de vooruitgang van Duitsland binnen de EU, sleutelrol bij belangrijke EU-verdragen. Ze werd geprezen voor de toenadering die er door haar mede is gekomen tussen Oost- en West-Europa. Maar ja, dat was de jury. Voor sommigen was het toch ook wel een beetje tegen het zere been. Want er was ook bijvoorbeeld een hoek in het Europese parlement toch waar heel veel stoelen leeg bleven. De hoek waar onder andere de Nederlandse PVV'ers zitten. Die hebben de uitreiking geboycott vanwege hun afkeer van het beleid van Merkel. En een groot deel vanuit die hoek leek die prijs sowieso maar een beetje EU-propaganda te vinden. Want de enkeling die er wel was, deed niet mee aan de vele staande ovaties. En bij dat Europese volkslied bleven zij ook gewoon zitten.
1: Nog tot slot, Ardie, Merkel werd ook genoemd als Europees onderhandelaar, ja, hè, om te helpen een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gaat ze dat ook doen?
0: Nee, vindt ze geen goed idee. Afgelopen tijd had ze er wel voor gepleit dat er meer een Europese rol moest komen in die vredesonderhandelingen, waardoor mensen dachten, oh, dan wil ze het misschien zelf wel doen. Maar gisteren heeft ze laten blijken, vind ik geen goed idee. Ze zei, in mijn tijd als bondskanselier had ik ook nooit in mijn hoofd gehaald om iemand van buiten te vragen. Daar moeten gewoon mensen zitten met echte macht, dus huidige leiders. Dus mensen die hoopten na vandaag meer Merkel te gaan zien, dat zit er niet in.
1: Dankjewel, Ardie Stemmerding vanuit Straatsburg. Kasper, wat melden andere Nederlandse media?
2: Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten tot ze nieuwe medicijnen kunnen krijgen, meldt BNR op basis van cijfers van een databedrijf. Het duurt niet alleen langer, sommige nieuw ontwikkelde kankermedicijnen komen helemaal niet naar Nederland. Volgens de branchevereniging van bedrijven die innovatieve geneesmiddelen maken, dreigt Nederland steeds verder achterop te raken in Europa. Dat komt omdat er bij de inkoop van medicijnen vooral op de prijs wordt gelet.
3: Omdat er in Nederland in de afgelopen jaren heel erg sterk gestuurd is op de kosten voor geneesmiddelen. En daarbij er minder naar de mogelijke waardetoevoeging van deze medicijnen is gekeken.
2: Volgens de branchevereniging besteedt Nederland vergeleken met andere Europese landen relatief weinig aan geneesmiddelen. In de Democratische Republiek Congo grijpt het ebola-virus om zich heen, zoals we vorig uur ook al hoorden. Inmiddels zijn 131 mensen overleden na de uitbraak van een zeldzame variant van het virus. Podcast De Dag van NPO Radio 1 sprak met Anna Simon. Zij is internist, onder meer bij Artsen zonder Grenzen, en werkte sinds 2014 bij verschillende ebola-uitbraken in Congo en Sierra Leone. Zij vertelt hoe het is om te werken bij zo'n uitbraak waarbij je de hele tijd dode mensen om je heen ziet.
4: In de beginperiode, toen dus echt elke dag 12 tot 15 nieuwe patiënten aankwamen en we al een kliniek met 80 bedden vrijwel vol hadden, dan kon je er eigenlijk geen aandacht aan besteden. Je kon de dood constateren en dan ging je weer verder. Dan vulde je het formuliertje in en dan ging je weer verder.
2: Zaterdag gaat Anna Simon opnieuw naar Congo om te helpen. Dan heel wat anders. Als je wel eens in de trein tussen Utrecht en Amsterdam hebt gezeten, dan weet je dat die trein behoorlijk kan schudden, vooral bij station Breukelen. Niet zo handig als je net een koffietje aan het drinken bent bijvoorbeeld. Het spoor is daar verzakt. De spoorbeheerder ProRail gaat dat stuk spoor deze week aanpakken, meldt RTV Utrecht. Door de werkzaamheden rijden er wel minder treinen. Dat betekent ook dat mensen die met de trein naar de concerten van Harry Styles willen in de Johan Cruijff Arena goed moeten nadenken over hun vervoer. En Klaas uit Groningen is bezig met de toekomst van zijn verzameling opgezette dieren. Het zijn er inmiddels 10.000, van uilen en vissen tot schildpadden en vlinders. Het is zijn levenswerk en hij heeft er een museum van gemaakt, zegt hij bij de lokale omroep Oog TV.
5: Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum. Zo ontzettend veel variatie in de natuur. En ik denk al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
2: Hij wil zijn verzameling best schenken aan de gemeente Groningen. En ook heeft hij met de Hortus Botanicus contact over een samenwerking.
1: Erik, blijft het zo druk?
6: Ja, nog altijd. Nee. Inmiddels ruim 900 kilometer file. En het heeft althans, dat helpt niet mee, dat er op een aantal plekken aan de weg gewerkt wordt. Of een gedeelte van de weg is afgesloten, zoals de A2. Van Amsterdam naar Den Bosch, daar kom je eigenlijk vanaf Apkoude al in de file tot en met afrit Everdingen. Daar zijn gaten in het asfalt ontstaan. De rechterreis ook is dicht. Nou, rekening met bijna 1,5 uur vertraging.
1: Gaan we naar de tijdrit in de Giro. Sebas, is Vingegaard al binnen?
7: Die is binnen en op dit moment komt ook Afonso Eulalio binnen. 6 dagen geleden verrassend naar het roze gereden. Deze Portugees na een geslaagde aanval. Het mocht ook wel van Vingegaard. Maar hij blijft de Deen voor in het algemeen klassement. Eulalio rijdt de tijdrit van zijn leven en houdt ruim 20 seconden voorsprong in het klassement op de topfavoriet voor de eindzege in deze ronde van Italië, Vingegaard. Tweede. En goed nieuws voor de Nederlandse wielerfans, want Tijmen Arendsman wordt tweede in de tijdrit achter Filippo Ganna. En het voor Sjoerd Baks, die ook het vermelde waard is, want die wordt vierde. En Tijmen Arendsman stijgt naar de 3e plaats in het algemeen klassement. Net iets minder dan 2 minuten achterstand op de Portugese leider Afonso Eulalio.
8: NOS NTR. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een drone die eruit ziet als een bij en die ook net zo intuïtief kan vliegen als een bij. Onderzoekers van de TU Delft hebben die ontwikkeld en ze publiceerden erover in het prestigieuze tijdschrift Nature. Maar wat kunnen we met deze bijen-drone? Verslaggever Steve Bouwman was bij een testvlucht en sprak met onderzoeker Guido de Kroon in de Cyberzoo.
9: De Cyberzoo, ja. Onze dierentuin van robotdieren, dus van drones en soms ook lopende of rijdende robots.
10: Een grote box van, ik denk 10 bij 10 meter, 10 meter hoog. Zwarte gordijnen aan alle kanten en op de grond allerlei geknutselde objecten van karton. Een grote poster van een bos, een paar nepplanten. En dan in het midden op een rood kruis een drone die eruit ziet als een bij.
9: Ja, bijen zijn eigenlijk fascinerende diertjes. Ze hebben heel kleine breintjes, zo groot als een speldenknop. Maar ze kunnen daarmee fantastisch veel dingen doen. En een van de dingen die relevant is voor dit artikel wat we geschreven hebben, is dat ze heel ver weg kunnen gaan, dus wel 10 of 13 kilometer van een korf, en toch ook weer feilloos terug kunnen komen. Ja, wij wilden dat graag op onze drones ook hebben.
10: Maar drones kan je toch ook op die manier programmeren?
9: Hoe drones meestal geprogrammeerd worden om te navigeren is door kaarten te maken van een omgeving. Maar dat vereist heel veel rekenkracht. En dan heb je dus een grote computer nodig. En dan wordt de drone heel groot, maar die wordt dan ook gevaarlijk. Wij kijken juist naar kleine drones, omdat ze licht en veilig kunnen zijn. Alleen de uitdaging is dan, hoe kun je met heel weinig rekenkracht toch bijvoorbeeld ver weggaan en weer terugkomen. En dat is precies wat insecten zoals bijen hebben opgelost.
10: Promovendus Dekwan werkt ook mee aan de bijen-drone.
11: So now the drone is taken off.
10: Heeft hem zojuist de lucht ingestuurd. En de drone die beweegt heel langzaam door deze ruimte. Stopt even, neemt dan foto.
11: And now it's done.
9: Dus de drone maakt inderdaad foto's en dan traint hij eigenlijk een klein kunstmatig breintje. Die verwerkt het plaatje en die zegt dan van, oh, je moet die kant uit om terug thuis te komen. En het is net een beetje alsof de bij in het gebied wat hij geleerd heeft een boom ziet en een huis. En hij ziet de boom dichtbij en het huis veraf. En dan denkt van, oh, maar mijn korf zit dichter bij dat huis. Dus dan moet ik nu eigenlijk richting het huis gaan.
10: De drone is net op een willekeurige plek in deze box gezet en moet nu dus op basis van de vorige vlucht zijn weg terug naar huis vinden, naar het Rode Kruis.
9: I think it arrived home, hè?
11: So yeah, this is how we get back to home, or more or less close to his home.
10: Weer een geslaagde test, Guido.
9: Ja, het is echt fantastisch.
10: Hij ziet eruit als een bij. Nou, we snappen nu, omdat hij ook een beetje denkt als een bij. Willen jullie hem ook gaan gebruiken als bij?
9: Nou, niet precies als bij.
10: Bloemen bestuiven?
9: Ja, bloemen bestuiven zou in de toekomst misschien op een gegeven moment wel mogelijk kunnen zijn. Ik denk wel dat we de bij nooit moeten willen vervangen wat dat betreft. Maar in eerste instantie denken we vooral aan rondvliegen en bijvoorbeeld plaatjes maken in kassen, zodat kassenhouders ja, weten hoe het er aan toe gaat met hun gewas. Waardoor ze minder pesticiden of water hoeven te gebruiken. En waardoor ze ook eerder doorhebben als er een ziekte of een plaag is. Zodat die meteen aangepakt kan worden. In plaats van dat je alles, ja, je hele kast moet legen.
10: Toch denk ik ook dat er mensen luisteren en denken, ik vind het ook een beetje eng allemaal. Zo'n drone die dan helemaal zelf kan gaan vliegen, als een bij kan gaan denken.
9: Nou, de type intelligentie die wij in deze drones maken, ja, daar gebruiken we dus heel kleine breintjes voor. Dus ja, dan is je intelligentie gelimiteerd. En dat zie je ook bij insecten, weet je. Die vliegen soms ook tegen een raam aan, een aantal keer.
10: Zo slim zijn bijen ook weer niet, bedoel je te zeggen?
9: Dat bedoel ik inderdaad ook te zeggen, ja. Maar zeg maar, wel heel nuttig. En ik denk dat we deze technologie, ja, ook gewoon heel nuttig kunnen maken.
10: En hoe voorkom je nou dat er wel mensen mee aan de haal gaan met deze slimme technologie en het op een verkeerde manier willen gaan gebruiken?
9: Ja, net als met alle technologie, ja, het kan inderdaad voor andere doeleinden misschien ooit aangewend worden. Dat heb je, ja, niet allemaal in de hand als wetenschapper alleen. En ik denk dat we daar als maatschappij moeten daar toch ook scherp op zijn. Dat waar we robots voor gaan gebruiken en waar niet voor.
1: Verslag was dat van Steef Bouwman. Hij was in gesprek met TU Delft-onderzoeker Guido de Kroon. Protest bij de aandeelhoudersvergadering van Shell vandaag. En niet door klimaatactivisten, maar oud-medewerkers. Dat zo.
8: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
8: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 17:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
2: De gemeente Amsterdam deelt deze zomer 2000 noodpakketten uit aan huishoudens met een laag inkomen, meldt het Parool. Het gaat om zaken als een noodradio, EHBO-spullen en een fluitje. De spullen komen bij de levensmiddelen van de voedselbank. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andiet zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Dat gebeurde 1,5 jaar geleden. Eerst dacht de Spaanse politie nog dat het een ongeluk was. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt de Brabantse media. Sommige waren niet meer in leven. De politie kreeg een melding over verwaarloosde honden, katten, lama's, vogels en andere dieren. De eigenaar is aangehouden en moet voor de rechter komen. Op een veiling in New York is een werk van schilder Jackson Pollock verkocht voor €156 miljoen. Het werk bestaat uit allemaal verf, spetters en druppels. Het is volgens kenners nu het op 3 na kostbaarste schilderij ter wereld.
1: Marco Verhoef, is het inmiddels in het hele land nat?
16: Nou, het uiterste noordoosten misschien nog net niet, maar elders inderdaad wel. En in het uiterste zuidwesten begint het alweer droog te worden, dus die zon trekt wel door.
17: En voor vanavond en zeker vannacht is het vooral in het westen echt wel vaker droog. Diepe landinwaarts blijft wel een bui mogelijk, koelt af naar een graad of 11. Ja. En als we het dan nog over buien hebben, krijgen we er morgen ook nog wel een aantal van over het hoofd. Met diepe landinwaarts kans op onweer. In de loop van de middag trekken de meeste buien naar het oosten weg. En dan breekt de zon ook vaker door. En dan halen we nog een maximumtemperatuur van zo'n 16 tot 18 graden.
1: En daarna?
17: Ja, daarna gaan we echt een ander weertype krijgen. Uit een ander vaatje tappen, noem de superlatieve maar op. Mm-hmm. We gaan veel meer zon krijgen, blijft droog. De wind stelt niet heel veel voor en de temperaturen gaan dus ook in de lift. Donderdag wordt het 19 tot 23 graden. Maar vanaf vrijdag zitten we zeker landinwaarts al vrij vlot in de buurt van de 25. Ja, en dat blijft een beetje geluk, blijft dat de hele Pinksterweekend het geval. Door een klein addertje onder het gras, dat is als de wind wat noordelijk wordt, ja, dan zou het in de kustregionen wat kunnen afkoelen. Maar goed, dat geeft dan enige onzekerheid wat temperatuur betreft. Het weer blijft gewoon vrij zonnig en droog.
1: En Erik, leidt die regen ertoe dat het ook nou in ieder geval niet rustiger wordt op de weg?
6: Nou, het helpt zeker niet mee, kunnen we wel zeggen. Maar het zijn vooral ook de wegwerkzaamheden op toch wel cruciale plekken die voor heel veel vertraging zorgen op dit moment. Zoals de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar kom je eigenlijk vanaf Apkoude al in de file tot en met afrit Everdingen. Bij Everdingen is het wegdek een slechte toestand. Daar is de rechterrijst ook dicht en de vertraging is bijna anderhalf uur. Daardoor loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Vanaf Hilversum tot aan knoopt Everdingen file rijden met zo'n 3 kwartier tot een uur oponthoud. Verder valt op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er ook 3 kwartier langer over. En tenslotte de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij Akersloot. Ook daar wordt aan de weg gewerkt en in beide richtingen heb je ook ruim 3 kwartier vertraging.
18: Ster. Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
19: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
20: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Dielke Teertstra.
29: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Shell moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. Van activisten kennen we die wens, maar van medewerkers en oud-medewerkers van Shell hoor je dit niet zo vaak. Toch doen juist zij vandaag bij de aandeelhoudersvergadering van het oliebedrijf in Londen deze oproep. Arjan Keizer, oud-Shell-medewerker en initiatiefnemer van de resolutie over de duurzame koers van Shell. Goedemiddag.
30: Goedemiddag.
1: Ja, en u bent nu in Londen, was daar vanmiddag ook met anderen op die vergadering. Wat was jullie inzet?
0: Ja, de resolutie die we samen met Follow This hebben ingediend, met 5 huidige medewerkers en 19 voormalig medewerkers, was om duidelijkheid te krijgen hoe gaat Shell geld verdienen als de vraag naar olie gaat afnemen. Want dat zal nodig zijn als we de Parijsdoelen willen halen. En dat heeft Shell ook in de Milieudefensierechtszaak benoemd als een doel wat Shell wilt halen. En daar hebben we eigenlijk geen goed antwoord op gekregen. Shell heeft zelf geadviseerd om tegen die resolutie te stemmen. Toch waren 13% van de aandeelhouders daarvoor. Dat is een gesprek wat verder gevoerd moet gaan worden.
1: Ja. En u zei helemaal aan het begin samen met Follow This, wat is dat?
0: Follow This is een aandeelhoudersgroep. Mark van Baal is daar de leider van. En zij gaan eigenlijk het gesprek aan met bedrijven in de olie- en gassector. Zoals BP en Total Energies. En ze hebben steun van heel veel institutionele beleggers, zoals dat heet. Dus bijvoorbeeld het pensioenfonds wat Achmea beheert voor veel pensioenfondsen. Dus er zit veel geld achter van Europese investeerders die dit steunen.
1: Maar goed, bij Shell vonden jullie dus weinig weerklank. Ben je teleurgesteld?
0: Nou, wat heel interessant was, de vergadering duurde 3,5 uur. En ik denk dat de helft van de vragen over klimaat gingen. En er kwam eigenlijk niet echt een antwoord op de rol die Shell heeft. Wat eigenlijk een antwoord in zichzelf is. Shell zegt, er is demand voor oil en gas voor decades to come. Dus de komende decennia zal er nog vraag naar olie en gas zijn. En Shell gaf aan, ja, wij gaan pas investeren als het rendement maakt. Maar dan moet eerst die vraag komen. En dat is natuurlijk een kip-ei verhaal. Mm-hmm. Want daarin wijzen ze naar de overheid. Tegelijkertijd heeft het bedrijfsleven veel invloed op die overheid. En dat is iets waar we ook hopen Shell toch wat meer verantwoordelijkheid voor pakt.
1: En hoe breed wordt dat standpunt, die hoop dat Shell wat meer verantwoordelijkheid pakt, gedragen binnen Shell?
0: Nou, binnen Shell Nederland heel erg. Dat zag ik ook toen ik een jaar geleden ben vertrokken bij Shell. Dat daar veel steun was. Maar ook in de rest van de wereld is daar veel steun voor. Maar daar durven ze het wat minder te uiten. Bij Shell in Nederland zag je echt dat veel mensen bij Shell zijn komen werken om aan de transitie te werken. Dus aan de biobrandstoffabriek, aan windparken, aan elektrisch rijden, aan groene waterstof. En eigenlijk alleen groene waterstof en snelladen langs de snelwegen, daar gaat Shell mee door. En veel van die andere activiteiten zijn allemaal stopgezet.
1: Ja. Maar Shell is natuurlijk een enorm bedrijf wereldwijd. 80.000 mensen in dienst. Het gaat over miljarden winsten. Kan je zo'n groot schip bijsturen met dit soort initiatieven zoals vanmiddag?
0: Nou, de trend die je ziet is dat eigenlijk de aandelen van bedrijven als Shell steeds meer in handen komen van Amerikaanse beleggers. En die hebben gewoon meer focus op de korte termijn. En dit zie je dus ook bij een bedrijf als Unilever, wat net is verkocht en nu in Amerika zit. Dus de enige stem die je kunt laten horen is die van aandeelhouder. En ik denk dat we daar ook met z'n allen mee aan de slag moeten. Het pensioenfonds van Zorg en Welzijn heeft miljarden weggehaald uit Amerika en terug naar Europa gebracht. Dat zijn zaken die we meer moeten doen. Er is natuurlijk vanuit het Wenning-rapport veel gezegd over autonomie van Europa. En ik denk dat financiële autonomie nodig is om een bedrijf als Shell hier te houden in Europa en die investeringen in de transitie te laten doen.
1: Dank, Arjan Keizer. Een paar jaar geleden leek de HEMA nog uit het straatbeeld te verdwijnen. Maar de winkel van de rookworst en van Takkie heeft de weg omhoog weer gevonden. Precies in het jaar waarin HEMA zijn 100-jarig jubileum viert. Kitty Koelemeijer is hoogleraar marketing en retailing aan Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe opvallend is dat?
3: Nou, wat vooral opvallend is dat HEMA al 5 jaar op rij een positief resultaat boekt. En het is opvallend, het is ook best knap. Het zijn niet winsten die gigantisch hoog zijn, maar wel gewoon hele mooie continuïteit bieden nu.
1: Ja, en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Want ze hebben dus best wel een weg afgelegd.
3: Ja, Saskia Egas-Reparas, die een aantal jaar geleden CEO werd van HEMA, die heeft ervoor gekozen om echt weer terug te gaan naar de kern, de Nederlandse basis van HEMA. HEMA heeft natuurlijk ook nog winkels in België en in Frankrijk. Maar vorige eigenaren hadden enorme ambities om van HEMA een wereldmerk te maken. Op allerlei marketplaces en platforms te verkopen. En nu zijn we weer terug naar de basis waarin de winkel belangrijk is. Heel veel winkels zijn ook omgebouwd. Het assortiment weer meer echt HEMA wordt. Hè, betaalbaar, niet per se de goedkoopste. Maar wel van een hele goede kwaliteit met eigen kenmerkende design. En ja, wat mij daar dan toch ook bij opvalt, is dat HEMA heel dicht op de markt zit. Dus continu laat zien hoe goed ze de klant snapt. En in productontwikkeling, in de winkels, maar ook in de communicatie, de advertentie, et cetera.
1: Ja, want hoe zie je dat concreet? Geeft u voorbeelden van dingen die in de winkelschappen liggen, waarvan je zegt, nou, daar zie je dat echt?
3: Nou, bijvoorbeeld, nieuwe make-up lijn, duurzaam, vegan, zonder microplastics, hervulbaar. Het meegooien rompertje, hè, wat eigenlijk al heel een paar jaar geleden is geïntroduceerd, waardoor een baby langer in het rompertje kan. Maar ook bijvoorbeeld bij de commercials, de aanhakers op wat er speelt in de maatschappij. Dat doen ze ijzersterk. Dus ze laten gewoon voortdurend zien aan de klant, kijk, wij weten wat voor jullie belangrijk is. En ook bijvoorbeeld dat thuistoilet op Koningsdag. Dat is allemaal, één eigenlijk. Ja, op Koningsdag riep HEMA mensen op om hun toilet thuis open te zetten voor vrouwen. Ja. En ze kregen dan ook een leuk setje met allerlei middelen. Nou, daarmee laat je ook zien hoe belangrijk je die markt vindt en hoe belangrijk je de klant vindt.
1: En
3: is een gigantisch succes geweest trouwens.
1: Ja, en dat werkt dus, want ja, de vraag is natuurlijk, in een tijd waarin andere winkels het moeilijk hebben, denk aan de Blokker, Leen Bakker, waarom gaan mensen dan nog wel steeds naar de HEMA? Waar zit dat vertrouwen?
3: Ja, dat zit dus in dat begrip, het DNA van HEMA. Het is natuurlijk een merk wat al heel oud is. En wat heel sterk was. Hè? Dus dan kun je het een paar jaar een beetje verwaarlozen. Maar dan kun je het ook weer activeren. Nieuw leven inblazen. Maar het is wel vernieuwd, verbeterd. Maar het is nog steeds de HEMA die heel veel mensen kennen. Dus dan kun je die positie ook weer oppakken. En ja, nogmaals, het is niet zo dat de bomen tot in de hemel groeien. Hè? Want die resultaten zijn prachtig. Mm-hmm. Maar we hebben nog steeds over een EBITDA van 4,7%. En een netto winst van 1% of 2%. En het is allemaal positief, maar dat is natuurlijk niet enorm hoog. Hè? Vergelijk dat eens met een Action. Maar wat HEMA heel goed doet, is
1: daar
3: die plek
1: beter
3: zoeken in de... Ja, natuurlijk. Maar dat zijn ook andere producten. Ja. Want HEMA is goed in voeding, in beauty, in cadeaus, willen ook de cadeauwinkel worden. Nou, dat zijn categorieën waar mensen iets meer voor willen uitgeven. Want als je de goedkoopste wil zijn, dan win je het nooit van Action. Nee. En die zijn ook veel winstgevender en ook veel groter.
1: Dank voor uw uitleg over de HEMA. Hoogleraar marketing en retailing Kitty Koelemeijer. Casper, het sportnieuws.
2: Carlos Alcaraz mist na Roland Garros ook Wimbledon. De Spanjaard won het iconische grastoernooi in 2023 en 2024 en haalde vorig jaar de finale. Maar Alcaraz herstelt nog van een polsblessure die er ook al voor zorgt dat hij volgende week niet kan meedoen aan Roland Garros. Tijmen Arendsman heeft erg goede zaken gedaan in de Giro d'Italia. De Nederlander werd tweede in de tijdrit en pakte daarmee ruim een minuut op topfavoriet Jonas Vingegaard. In het algemeen klassement klimt Arendsman naar de derde plek. Cristiano Ronaldo is opgenomen in de Portugese selectie voor het WK voetbal dat volgende maand begint.
1: Alweer?
2: Alweer, zeker. Ja. De 41-jarige Ronaldo gaat daarmee zijn zesde WK spelen en dat is een record. Want nog nooit deed een voetballer zo vaak mee aan het wereldkampioenschap. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi gaat waarschijnlijk ook op voor zijn zesde WK, maar dat weten we officieel nog niet, want de selectie van Argentinië is nog niet bekend. En het is een bijzondere week voor voetbaltrainer Ron Jans. Komende donderdag speelt hij met FC Utrecht in de play-offs om een Europees ticket. En het zou wel eens de laatste wedstrijd van Jans kunnen zijn als trainer, want hij stopt na dit seizoen. En hoe ziet het leven na die carrière er dan uit? Het AD sprak uitgebreid met zijn vrouw, Marjo Jans, en die verklapt een van de geheime hobby's van Jans.
4: Hij is wel dol op boodschappen doen. En dat vind ik minder leuk. Dus wij zijn gewoon een hele goede combi daarin.
5: En als hij boodschappen doet, neemt hij dan ook wel dingen mee dat je denkt...
4: Oh. Alleen maar. Ja, lekkere dingen natuurlijk. Maar goed, ze mag ook. Af en toe mag dat wel, toch? Oh ja. Hij neemt ook wel mee wat hij moet meenemen, hoor. Dus ook de gezonde dingen.
1: Ja, dus dol op boodschappen.
2: Ja, elke dag kan je doen zo meteen.
1: Dankjewel, Casper. Erik, hoe gaat het op de weg?
6: Nou ja, het wordt voorzichtig aan ietsje minder druk. Want meer kan ik er ook nog niet van maken. Want er staat altijd nog ruim 800 kilometer file. Dus daar zal je nog weinig van merken als je onderweg bent. Maar het drukste moment van de spits hebben we wel achter de rug. Wat nu ook opvalt is de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is olie op het wegdek terechtgekomen. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier.
1: Voor het eerst heeft de NAVO een drone boven Europees grondgebied neergeschoten. Die drone vloog boven Estland. Waarschijnlijk kwam hij uit Oekraïne en was hij op weg naar Rusland. Bart van den Berg, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Een Oekraïense drone die onderweg was naar Rusland. Als ik zo even de kaart bekijk, hoe komt hij dan terecht boven Estland?
7: Ja, de exacte redenen zijn nog niet bekend. Maar de voorlopige hypothese is die we hanteren, is dat er een element van elektronische oorlogsvoering in zit. Waarbij dus die drone wordt misleid door jamming en spoofing. En dus andere instructies krijgt vanuit Rusland. Dus dat hij een andere route gaat volgen. En dat hij dan op NAVO-gebied terechtkomt in plaats van op Russisch gebied. Dus het is een vrij slimme techniek die de Russen waarschijnlijk toepassen om drones te misleiden en ergens anders te laten inslaan.
1: Ja, en wat is het gevaar daarvan? Behalve dat hij dus inderdaad natuurlijk ergens anders kan inslaan.
7: Ja, goed, ze slaan dus in inderdaad op NAVO-grondgebied. Hè. Dat is dan echt het operationele gevaar. Maar er zit natuurlijk een veel groter strategisch gevaar zit erachter. En dat is dat dit mogelijk ondermijnend is voor de steun aan Oekraïne. Omdat natuurlijk Oekraïne die is in een conflict met Rusland. En ze zijn op dit moment heel erg effectief met het inzetten van lange afstand drones tegen Russische doelwitten. En de strijd verplaatst zich daarmee ook steeds meer naar Russisch grondgebied. Maar als de Russen in staat zijn om steeds meer van die drones een andere richting op te sturen en dat ze dan landen op NAVO-grondgebied, kan dat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld in de Baltische Staten het draagvlak hiervoor en de draagvlak voor steun aan Oekraïne wordt ondermijnd. Ja. Dus daar zit wel een serieus risico aan. Ja.
1: Het draagvlak en ook het financiële draagvlak.
7: Nou ja, kijk, het financiële draagvlak zou eronder kunnen zitten. Is dat het een vrij kostbaar iets is om die drones uit de lucht te schieten. Dus daar zit een element in. Maar een tweede element is inderdaad ook dat Europa natuurlijk ook heel veel geld aan Oekraïne geeft in de strijd tegen, in de strijd tegen Rusland. Dus op meerdere manieren, dus qua militaire steun, qua financiële middelen, is Oekraïne echt kaart afhankelijk van Europa. Maar ja, dan helpt dit niet.
1: Nee, dus kan ik me voorstellen dat Oekraïne hier graag iets aan wil doen. Maar wat kunnen ze doen?
7: Ja, dat is het. Eigenlijk wat er nu plaatsvindt is een soort van wapenwedloop. En dan vooral op het gebied van technologie. Dus zowel Oekraïne heeft nou iets nieuws uitgevonden waar ze heel erg effectief in zijn. Of in ieder geval effectief in waren. En dat zijn het inzetten van lange afstand drones tegen Rusland. Maar Rusland heeft nu weer iets uitgevonden om dat weer te ondermijnen. En dat is door elektronische oorlogsvoering die drones een andere kant op te gaan sturen. Dus nu is vervolgens weer de vraag. Kan Oekraïne een list verzinnen, al dan niet samen met bondgenoten vanuit de NAVO, om dit weer te gaan voorkomen en dus die Russische elektronische oorlogsvoering onschadelijk te maken. Ze hebben dat in het verleden met korte afstand drones hebben ze al gedaan. En toen hebben ze bijvoorbeeld een dun glasvezelkabeltje aan die drones gehangen, zodat die niet meer ontvankelijk zijn voor storing. Maar ja, op deze lange afstand, dat we echt tienduizend of tientallen kilometers, in dit geval gaat het vaak om 1000, misschien wel 2000 kilometer afstand, kan je niet de glasvezelkabel onderhangen. Dus ze zullen daar echt iets nieuws gaan moeten verzinnen.
1: Ja. Maar tot die tijd, verwacht u dat dit vaker gaat gebeuren?
7: Ja, zeker. Dit gaan we nog wel een tijdje blijven zien. Er zijn ook al in de afgelopen periode zijn er al meer incidenten geweest. We hebben bijvoorbeeld ook een incident erbij in Letland gezien. En dat heeft er zelfs voor gezorgd dat daar intern een politieke crisis is geweest. En dat recent de Letse minister van Defensie heeft aangegeven om op te moeten stappen. Dus dit is een incident in een reeks van incidenten die we de afgelopen weken zien. En als je die lijnen, dit patroon doortrekt, dan is dat zeker voor de Baltische Staten en bijvoorbeeld ook Finland. Die moeten zichzelf echt rekening gaan houden dat er meer van die incidenten gaan plaatsvinden. Ja.
1: En zijn we daarop voorbereid als die landen, maar ook als NAVO?
7: Nou ja, eigenlijk hebben we vorig jaar al gezien dat de NAVO kwetsbaar is tegen drones. En zeker, we hebben toen in september vorig jaar hebben we gezien dat Rusland meerdere drones op Polen afgestuurd heeft. En toen landen er een twintigtal stuks in Polen. En daar konden we eigenlijk vrij weinig tegen doen. En daarna zijn er heel veel investeringen geweest om te zorgen dat onze capaciteit om drones vanuit Rusland uit te schakelen, dat iets toeneemt. Maar die investeringen hebben zich niet meteen vertaald in het werkelijke capaciteit. Want je kan het wel kopen, de spullen, maar dat betekent niet dat de spullen er zijn. Mm. En op dit moment zijn ook heel veel spullen zijn gewoon nog niet aanwezig om dit te regelen. Er wordt kaart aan gebouwd, maar het is er nog niet.
1: Dank, defensiespecialist Bart van den Berg. Ze leken achter te blijven in de jaren 80, maar ze zijn weer terug. Heksennachten. Deze week lopen vrouwen en mannen op initiatief van Dolle Mina door meerdere binnensteden om aandacht te vragen voor straatintimidatie. Colleen Schaap, actief bij Dolle Mina's in Drenthe. Goedemiddag.
8: Hi, goedemiddag.
1: Terug in de tijd dus om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Waarom kiezen jullie voor deze vorm?
8: Nou, de heksennacht is eigenlijk terug in de tijd heel vaak gebruikt. En de heksen gebruiken we als symbool. Als symbool, zeg maar, voor een vrouw die zich wil laten horen. Die niet op haar mondje gevallen is, zeg maar. Want ja, de heksennachten, vroeger werden we vervolgd als heks. Maar er waren waarschijnlijk geen heksen. We waren eigenlijk gewoon de lastige vrouwen die vervolgd zijn.
1: Ja, en wat is een heksennacht dan concreet nu voor jullie?
8: We gaan de straat op om soort te protesteren tegen geweld tegen vrouwen, maar ook tegen queers en genderdiverse mensen, tegen geweld daartegen. En het is onder veel bombardie, zeg maar, met vuur en muziek, sprekers en allemaal in dit thema.
1: Ja, waar komt dat fenomeen vandaan, Heksennacht?
8: Het fenomeen komt uit de jaren 70 en het komt uit de Take Back the Night. Uit
1: Pak
8: Amerika.
1: De
8: komt het, Pak de Nacht terug. Mm-hmm. Ja, wij hebben natuurlijk hier in Nederland ook weer vorig jaar gehad. Mm-hmm. En het komt echt van daaruit. Is naar Nederland gekomen in de jaren 70. Hebben we dat een aantal keren gedaan. In een aantal steden wordt het ook doorlopend nog wel met redelijke intervallen wel georganiseerd. Het is nooit echt helemaal mega weg geweest. Maar als Dolomina hebben we nu besloten van dit voorjaar pakken wij het ook weer op.
1: Ja, en dan ook met vuur en echt de straat op als heksen. En ook mannen lopen mee. Hoe belangrijk is dat?
8: Ja, heel belangrijk. En ik verwacht ook veel mannen. Want waarom zou je als man dit niet een belangrijk onderwerp vinden?
1: Nee.
8: Toch?
1: Nou, helder.
8: Ja, het is belangrijk, net zo belangrijk voor mannen als voor vrouwen. Want allemaal willen we maar één ding. Wij willen gewoon veilig zijn.
1: En wanneer bergen jullie de fakkels weer op? Wanneer is het protest geslaagd?
8: De fakkels die houden we gewoon in de achterzak. Die zijn vast alweer een keertje weer nodig. Maar het protest is gewoon geslaagd als er bij de mensen thuis aan de keukentafel gewoon weer goed gesproken wordt over wat is dat nou? Wat is dat nou waardoor er zoveel geweld wordt gepleegd tegen vrouwen, tegen diverse mensen, tegen queer mensen? En hoe kunnen we dat stoppen met elkaar?
1: Veel dank, Colien Schaap van de Dolomina's.
9: Vanavond
1: wordt bekend welke schrijver de prestigieuze International Booker Prize wint voor het beste naar het Engels vertaalde boek. En we weten al zeker dat de prijs niet naar Nederland komt. Anjet Daanje stond op de longlist, maar die viel daarna af. In de Engelse Premier League nadert zijn ontknoping. We hadden het er eerder in deze uitzending al over. Vanavond gaat Manchester City op bezoek bij Bournemouth. En de commentator Jan-Vincent van Zuiden gaat die wedstrijd volgen. Jan-Vincent, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: City tegen Bournemouth dus. Maar de supporters van Arsenal, die zijn misschien wel het meest gespannen, hè, vanavond.
10: Ja, dat kun je wel zeggen. Arsenal won gisteren thuis met 1-0 van Burnley. En daardoor staan ze nu 5 punten boven Manchester City. En die heeft nog 2 wedstrijden te spelen. Die kunnen er in theorie dus nog voorbij. Maar als City vanavond niet wint, dan is Arsenal de grote winnaar. En dan zijn zij voor het eerst in meer dan 20 jaar kampioen van Engeland. Dus die supporters van Arsenal zullen zeker gespannen gaan kijken vanavond.
1: Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat City wel wint. Wat dan?
10: Ja, dan wordt het verschil 2 punten. En dan komt het dus aan op de allerlaatste speeldag. Dat is komende zondag. Arsenal gaat dan op bezoek bij Crystal Palace. Dat bereidt zich dan voor op de Conference League finale. En als Arsenal dan wint, want zij staan 2 punten voor, dan zijn ze alsnog kampioen. Maar als Arsenal niet wint, dan kan City eroverheen. Dan moeten ze thuis tegen Aston Villa spelen. En dan wordt het dus echt heel spannend op die laatste speelronde. Maar het kan vanavond dus beslist zijn.
1: Ja, wat verwacht je van de wedstrijd vanavond?
10: Ja, dit wordt er wel eentje, denk ik. Hoor. Want Bournemouth die spelen nog om Champions League voetbal te halen. Die club heeft nog nooit Europees voetbal gehaald. En ze staan nu 6e. Als zij Liverpool nog inhalen, en dat kan, en dan moeten ze vanavond winnen. En dan ook zondag nog. Maar dan kunnen zij gewoon Champions League halen. En dat zou voor Bournemouth natuurlijk geweldig zijn. Dus die hebben ook nog alles om voor te spelen. Dus dat kan wel eens een spektakel worden straks.
1: Vanaf 9:00 is die wedstrijd te volgen hier op NPO Radio 1 in de uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Manchester City en Bournemouth dus tegen elkaar. Dankjewel Jan-Vincent van Zuiden. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze dinsdagmiddag. Morgen dan zijn we er weer, dan is Marco hier. En zometeen heeft Casper nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
2: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
3: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
4: Ja.
3: Over grondrechten gesproken.
1: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
5: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
1: BNN VARA,
0: De Rode Draad,
1: met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
6: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
1: Zometeen om 7 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Trulies met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, dit is de dag waarop de Onderwijsbond vraagt om speciaal onderwijs en dus niet om inclusief onderwijs zoals nu het plan is, waarbij alle leerlingen uiteindelijk naar dezelfde school moeten gaan. Zometeen dan praten we daarover door. Nu is het NOS Journaal met nogmaals Casper Meijer.
17: Minister Sterk van Langdurige Zorg en Jeugd laat onderzoeken hoe het mis kon gaan in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Verslaggever Lars Geerts sprak met de minister.
18: Ik denk dat de vraag die bij de meeste mensen gewoon leeft is: hoe kon dit gebeuren?
19: Nou, die vraag heb ik ook. Ik ben ook boos. Gruwelijk wat er is gebeurd. En ik wil ook de onderste steen boven.
18: Maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. We hebben meer van dit soort verhalen gehoord. Dan zou je toch denken dat er ondertussen wel genoeg gedaan is om dit soort zaken te voorkomen.
19: Ja, er is heel veel gedaan de afgelopen tijd, maar blijkbaar is het nog steeds niet goed genoeg om te voorkomen dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Tegelijkertijd weten we ook niet alles op dit moment en is het vooral heel erg belangrijk dat we eerst de feiten nu op tafel krijgen.
18: Dit is vorige week bekend geworden, de meldingen waren al daarvoor. Waarom duurt het zo lang om de feiten op tafel te krijgen dan?
19: Nou, omdat we precies moeten gaan kijken, wanneer is er gemeld, wat is er precies gemeld, wat was de situatie? Was de situatie ernstig genoeg om toen al in te grijpen of was het voldoende om bijvoorbeeld kinderen alleen onder toezicht te stellen? Al die vragen moeten beantwoord worden. Daar wil ik ook een antwoord op hebben. Om dan vervolgens te kunnen constateren, ligt het nou aan personen die verkeerde beslissingen hebben genomen of ligt het aan het systeem wat niet werkt? Maar wel in die volgorde.
18: Ja, maar als er twee kinderen stelselmatig werden mishandeld, hun eigen braaksel moesten eten, geslagen zijn met bezems, daar ook al melding van gemaakt is, dat de school ook heeft aangegeven dat het niet werkte, dan kun je toch al de conclusie trekken dat het helemaal fout is gegaan.
19: ja, dat het is fout gegaan. Dat ben ik de eerste om dat te erkennen. En daar ben ik ook boos over. En we zullen ook moeten kijken wat is er dan precies fout gegaan. En hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.
18: Weet u hoe het nu met die kinderen is?
19: Ja, ik heb begrepen dat het op dit moment naar omstandigheden goed gaat. Maar in ieder geval dat ze veilig zijn. En dat bedoel ik eigenlijk met goed. Want ik wil er eigenlijk liever niet over nadenken wat deze kinderen allemaal hebben meegemaakt.
18: Hoe groot is de kans dat we binnenkort dit gesprek weer hebben, maar dan over een ander geval?
19: Ja, ik doe in ieder geval mijn uiterste best. En met mij al die organisaties die er een rol in hebben om te zorgen dat we dit soort dingen oppakken. En dat kinderen veilig zijn als er ook noodzaak is om die kinderen veiligheid te brengen. Maar of dit helemaal nooit meer gaat gebeuren, die garantie durf ik niet te geven.
17: Dat zei minister Sterk tegen verslaggever Lars Geerts. Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. En voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico en Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige schokken krijgen, vertelt deze onderzoeker van Investico.
7: Wat het dus kan betekenen is dat je hartkastje eigenlijk op hol slaat, zou je kunnen zeggen. Dus wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart.
17: De schokken horen normaal gesproken alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. Boeren in Europa hebben last van de stijgende kunstmestprijzen. Dat komt door de grotendeels afgesloten Straat van Hormuz. De Europese Commissie komt nu met plannen om de lasten voor boeren te verlichten. Correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, wat zijn de plannen van de Europese Commissie?
20: Nou, de commissie wil geld vrijmaken voor boeren die in geldproblemen komen door de hoge prijzen die er nu zijn voor kunstmest. Dus ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen om boeren die in problemen komen te helpen. En ook willen ze de regels voor staatssteun versoepelen, zodat landen ook nog eens een keer, regeringen ook nog eens een keer in eigen land zouden kunnen beslissen om voor bepaalde boeren nog meer geld uit te trekken.
17: De Europese Commissie hoopt dat dit plan ook effect heeft op de voedselprijzen. Hoe zit dat?
20: Ja, dat hoopt de commissie omdat je bijvoorbeeld in dit geval zou kunnen verwachten dat boeren met een hoge kunstmestprijs beslissen om wat minder gewassen te zaaien. Hè? Want ja, dan hebben ze ook minder kunstmest nodig. Of bijvoorbeeld beslissen om over te stappen op een gewas waar minder kunstmest voor nodig is. En dat kan dan allemaal als gevolg hebben dat er een kleinere oogst is en daarmee dus een hogere prijs voor bepaalde voedsel. Nou, dat is ook wat we hebben gezien gebeuren in de vorige energiecrisis in 2022. Nou, met dus deze financiële injectie hoopt de Europese Commissie dit te voorkomen en ook dus te voorkomen dat jij en ik straks in de supermarkt meer betalen voor ons eten.
17: Hoe vallen deze plannen bij de boeren?
20: Met het geld zijn de boeren natuurlijk blij, maar dat is toch niet, dekt toch niet helemaal de lading. In ieder geval als ik even spreek over de Nederlandse boeren, want LTO, de Belangenvereniging voor Boeren in Nederland, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver. Er komen wel wat versoepelingen, maar lang niet zoveel versoepelingen als de Nederlandse boeren hadden gewild.
17: Dankjewel, correspondent Ardi Stemmerding. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Het bezoek van Poetin komt nog geen week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. In de rechtszaak over de vergismoord in Berkel en Roderijs eist het Openbaar Ministerie 24 jaar gevangenisstraf. Begin 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten. Vermoedelijk was hij niet het beoogde doelwit. De man die nu terecht staat zou de opdrachtgever zijn geweest. Toeristen in Thailand kunnen binnenkort nog maar 30 dagen visumvrij reizen. Nu is dat nog 60 dagen. De regering is bang dat Thailand aantrekkelijker wordt voor criminelen als je er langere tijd zonder visum kunt verblijven. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. Ook slachtoffers en familieleden waren bij de zaak aanwezig. Een aantal heeft een slachtofferverklaring voorgelezen. Voor hen was het een heftige dag, zegt slachtofferadvocaat Ine Dilven.
2: Ja, altijd emotioneel en een spannend moment voor slachtoffers en familie. Maar ze hebben het toch ook wel als heel goed ervaren om deze stap te zetten en om bij de zaak aanwezig te zijn. Want daar twijfelden ze eerst wel over, ook gelet op de media-aandacht. Maar voor hen en voor de verwerking is het heel goed geweest om de confrontatie vandaag te hebben op zitting.
21: Ja, want de verdachte die richtte zich ook nog wel tot de slachtoffers en hij sprak zijn berouw uit. Hoe was dat voor hen?
2: Het is natuurlijk altijd heftig, hè? In zo'n emotionele verklaring heb je zelf net het woord gevoerd om dan ook weer daar de reactie op te horen. Maar ook dit is wel heel goed voor de verwerking. En ze zullen dat nog even moeten laten bezinken. Maar ik denk dat het hen helpt om weer een volgende stap te zetten.
21: Ja, want hoe keken ze überhaupt naar de houding van de verdachte vandaag?
2: Ja, met een heel dubbel gevoel, denk ik. Want uiteindelijk is het iemand die ze heel goed kennen. Iemand waar ze vertrouwen in hadden en die dan zoiets gedaan heeft. Dus ja, je hebt toch ook wel een band met zo'n persoon. Aan de andere kant weet je nu wat voor dingen er gebeurd zijn. En ben je dus ook heel boos en verdrietig en verontwaardigd. Dus ja, slachtoffers staan er vaak met een heel dubbel gevoel in.
17: Dat zei slachtofferadvocaat Ine Dilven tegen verslaggever Rick Bolt van Omroep Zeeland. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Dat gaat niet, zei Van Wil tegen verslaggever Michiel Breedveld. Maar hij gaat wel op zoek naar een alternatief.
22: Ja, er moet iets anders komen. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet. Dit is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, er zijn met de huidige technologie echt wel dingen te verzinnen. Dus daar gaan we naar kijken nu.
23: Ja, we hebben nu NL Alert. Dat gaat via het mobiele netwerk. Is natuurlijk erg kwetsbaar. Vaak storingen, kan ook gehackt worden. Dus wat voor systeem wilt u daar dan naast zetten?
22: Nou, één, we hebben heel erg geïnvesteerd in het meer robuust maken van de beveiliging van NL Alert. Dus ik geloof echt dat dat een van de best beveiligde systemen is die we in ons land hebben. Twee, wat we ook merken, en dat zien we ook bijvoorbeeld in Oekraïne, is dat het mobiele netwerk best een robuust systeem is. Zeker met 5G, straks met 6G. Omdat dat heel erg wijdverspreid is door heel Nederland zit. Dus één, ik geloof best in de robuustheid van het systeem. Twee, ik vind nog steeds dat op het moment dat er geen mobiel netwerk is, dat we ook iets van een alternatief moeten hebben om de burgers te informeren. En daar kijken we naar samen met Defensie.
17: De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. De Fransman Rémi Cavagna werd derde. De Portugees Afonso Eulalio behoudt de roze trui. Hij wist Jonas Vingegaard voldoende op afstand te houden. Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond vallen verspreid over het land buien. Morgen start met de regen, daarna opklaringen en iets warmer.
16: Dankjewel Casper, dan naar de ANWB. Erik Evengroen.
24: Ja, het drukste moment van de avondspits is voorbij, maar op een aantal plekken nog heel veel vertraging. Want in totaal ook nog altijd ruim 500 kilometer file. Veel op het hout nog altijd om te beginnen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Voor Utrecht Centrum en eigenlijk daarna gelijk tot en met afrit Everdingen sta je in een file van 20 kilometer. Dat kost je ruim een uur. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 ligt olie op het wegdek. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging is inmiddels ook 3 kwartier. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Maar in beide richtingen bij Akersloot wordt aan de weg gewerkt. In beide richtingen heb je ook ruim een half uur oponthoud. En door die problemen bij afrit Everdingen is het ook druk op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 20 kilometer file rijden met ruim een uur oponthoud.
0: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond. In 2035 wil het kabinet dat we in Nederland inclusief onderwijs hebben. Dat betekent alle kinderen bij elkaar in de klas met en zonder beperking en dus ook geen speciaal onderwijs meer. Terwijl sommige oud-leerlingen er baat bij hebben, zeggen ze zelf.
25: Er was meer aandacht. Er waren kleinere klassen. De leerkrachten, ja, die staan me nog steeds ook gewoon bij als mensen die me echt hebben geholpen. Niet alleen mij, maar alle kinderen. Ik zat met kinderen in de klas die in het spectrum zaten, gedragsproblematiek. Ja. Ik heb heel veel geleerd op die school.
16: En uit onderzoek van die Algemene Onderwijsbond, de AOB, blijkt dat ook de helft van de leraren dit inclusieve onderwijs helemaal niet zien zitten.
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
16: En dus praat ik door over dat inclusieve en dat speciale onderwijs met Seskin Tsiangir. Hij is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Met Simone Fomenko, bestuurslid van die AOB. En ook met Sophie Sergeant, bijzonder lector inclusie en veerkracht in het onderwijs aan de HU. Mevrouw Fomenko, u bent bestuurslid van de AOB. U bood vandaag een rapport aan de Tweede Kamer. Wat stond daar precies in?
3: Nou, in dat rapport staan een aantal dingen die jullie al genoemd hebben. En ik hecht er wel even waarde aan om te zeggen dat ik voornamelijk leerkracht ben. Ik doe mijn bestuurstaken naast het werken voor de klas. En ik vind dat een veel bijzondere en belangrijkere taak dan mijn bestuurswerk.
16: Ja,
3: dat
16: wil ik even gezegd hebben. En u heeft als AOB dat rapport aangeboden. Wel. Wat stond daarin?
3: Ja, zeker, zeker. Daar hebben wij collega's gevraagd hoe zij keken naar de scenario's. En daaruit blijkt dat leerkrachten helemaal niet zozeer tegen het idee van inclusie zijn. Maar dat zij meer de praktische bezwaren in de klas gewoon nog heel erg zien. Passend onderwijs heeft ons niet gebracht wat we ervan hadden behoopt. En nu lijkt het alsof het nog veel inclusiever moet. Terwijl de basis nog niet op orde is.
16: Ja, en wat is de basis dan?
3: Nou, de basis is dat er in iedere school leraren goed opgeleid zijn, dat de randvoorwaarden in de gebouwen op orde zijn, dat we ruimte krijgen om ons te professionaliseren, dat de klassen kleiner zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar heel veel dingen zijn op dit moment gewoon niet in orde.
16: Nee, en dat is ook de reden dat de leden van uw vakbond zeggen,

0: dat de klassen kleiner zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar heel veel dingen zijn op dit moment gewoon niet in orde.
1: Nee, en dat is ook de reden dat de leden van uw vakbond zeggen, stop hiermee en dit moet niet in 2035 de nieuwe norm zijn.
0: Nee, we willen zeker bewegen naar een inclusievere school dan dat er nu op plekken is. En op sommige plekken gaat het al best heel goed. Maar het is in onze optiek utopisch om te denken dat ieder kind gebaat is bij regulier onderwijs.
1: Ja. Meneer Tjiangir, snapt u die weerstand bij leraren?
2: Ja, eigenlijk volledig. Mm-hmm. Ik ben het met AOB helemaal eens. Mevrouw zegt ook wel van dat de basis niet op orde is. Wat mij betreft is de basis inderdaad niet op orde. Mm. Maar met de basis bedoel ik iets anders. Namelijk rekenen, taal, lezen. Ja. Die basisvaardigheden.
1: Waarvan ook bijvoorbeeld in de staat van het onderwijs geschreven wordt dat we dat eigenlijk niet genoeg, goed genoeg kunnen in Nederland als we van de school komen.
2: Ja, zeker. En als je wat specifieker naar die cijfers kijkt, vooral meer dan de helft van kinderen kunnen de vereiste rekenniveaus niet halen. Nee. En als je nu naar het onderwijs kijkt, hoe het eruit ziet, dan hebben wij eigenlijk een vrij homogene groep leerlingen. Het is eigenlijk een luxe situatie met beoogde 2035. En nu al lukt het niet. Meer dan de helft van de leerlingen halen gewoon vereiste rekenniveaus niet. Hoe gaan we dat dan wel regelen als het wel wat complexer wordt gemaakt?
1: Maar waarom houdt dat elkaar tegen, mevrouw Fomenko? Want ja, dan heb je een wat diversere klas. Maar er zitten misschien wel hele slimme kinderen bij die rekenniveaus makkelijk halen, ook in een gewone klas.
0: Ja, nou toevallig werk ik met kinderen die meer in hoogbegaafd zijn. En die geven ook juist vaak aan dat het voor hen vaak te langzaam gaat. En dat zij veel waarde hechten aan peers ontmoeten. Dus die,
1: peers is gelijkgestemde mensen die ook hoger opgeleid of hoogbegaafd zijn.
0: Ja, zeker. Ja, dus je kunt je voorstellen als daar kinderen in de klas komen die een andere zorgbehoefte hebben, dat het ten koste gaat van het aanbod voor deze leerlingen.
1: Ja, maar toch nog even om helder te krijgen wat de AOB vindt. Zegt u, we kunnen dit niet doen zolang de basis niet op orde is, of bent u eigenlijk principieel tegenstander?
0: Nee, wij zijn geen principieel tegenstander. Wij zijn vooral inderdaad tegenstander zolang de huidige situatie niet verbetert.
1: Ja, mevrouw Sergeant, u bent dus bijzonder lector inclusie en veerkracht in het onderwijs. Wat vindt u van die ambitie om in 2035 inclusief onderwijs te hebben in Nederland?
3: Ja, goedenavond. Ik kan volgen wat Simone zegt. Als het gaat over inclusief onderwijs, dan zijn daar enorm belangrijke voorwaarden aan verbonden. Dan betekent dat dat we niet de ingewikkeldheid verwelkomen in het huidige regulier en verder gaan zoals we nu bezig zijn. Inclusief onderwijs vraagt een transformatie van het huidige regulier, vraagt een intense samenwerking met gespecialiseerd.
1: Maar is het iets om na te streven wat u betreft?
3: Absoluut.
1: Waarom?
3: Absoluut. Omdat er zijn meerdere redenen. Eén, het is ontzettend belangrijk dat kinderen opgroeien in diversiteit. Dat ze elkaar leren kennen, dat ze verschillen leren waarderen ook. En dat ze daar ook leren mee dealen. Maar hoe gaan we ermee om als wij verschillen van mening, als wij verschillen van leermethode of van tempo of van interesse enzovoort. Dus die diversiteit is iets fijns om mee te maken als kind en neem je mee voor de rest van het leven.
1: Ja. Vindt u dat ook daarnaast? Komt u maar daarnaast.
3: Daarnaast, we weten dat segregatie in onderwijs leidt tot segregatie in de rest van het leven. Dus als je kinderen in een gespecialiseerd parcours op dit moment kansen geeft, dan is het voor kinderen vaak moeilijk om terug te komen en om een leven uit te bouwen en trots te zijn op zichzelf en zo. Dat is niet evident. Hè. Je wordt heel vaak zodanig geanderst dat het ingewikkeld is om in je loopbaan iets te kunnen betekenen voor de wereld. Ja. Dus dat is een belangrijke beslissing. Voor veel kinderen is gespecialiseerd onderwijs op dit moment een fantastische plek. Hè? Daar gebeuren hele mooie dingen. Daar zit zeer veel kennis. En die kennis hebben we nodig en moet ook doorontwikkeld worden.
1: Ja, maar uiteindelijk zegt u wel dat speciaal onderwijs, daar moeten we helemaal mee stoppen. Of begrijp ik u dan verkeerd?
3: Het is een zeer genuanceerd verhaal. Hè? De kennis van gespecialiseerd onderwijs is oerbelangrijk. Op dit moment zijn dat twee stromen, zijn dat twee parallele samenlevingen eigenlijk. En ik zou het ik vind het zeer belangrijk dat dat bij elkaar komt.

0: En dat we over grenzen van zorg en school, over grenzen van gespecialiseerd en regulier, met elkaar samen school bouwen. Scholen voor alle kinderen, maar dat wil niet zeggen, zet alle kinderen samen en zet daar één leraar bij. Dat heb ik niet gezegd.
1: Nee, maar wel allemaal bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw, meneer Changi. Wat vindt u van dat, nou ja, van dat doel? Bent u het daarmee eens?
2: Nou, het doel klinkt, zoals mevrouw van Ouwebee ook wel zei, utopisch. Heel erg mooi, maar ook wel heel moeilijk bereikbaar. Wie kan nou eigenlijk met zo'n mooi utopisch beeld oneens zijn? Tuurlijk zijn we het er wel mee eens. Maar is het haalbaar? Nee.
1: Waarom is het niet haalbaar, denkt u?
2: Omdat er heel veel dingen nodig voor zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft de AOB ook wel heel mooi op een rij gezet in hun rapport. Zoals ik net zei, onder deze normale, goede, gunstige omstandigheden lukt het eigenlijk al niet om die basisvaardigheden voor elkaar te krijgen. Hoe gaan we het dan wel voor elkaar krijgen? Dat is de allerbelangrijkste vraag eigenlijk. En eigenlijk ook wat mevrouw zegt, is dat brengt je eigenlijk ook wel een beetje terug naar een andere vraag, kernvraag. Wat is de bedoeling van het onderwijs? Is het wel zorgen voor kinderen, voor leerlingen? Of is het de bedoeling van onderwijs dat kinderen leren rekenen, schrijven, lezen en leren denken.
1: Ja, maar mevrouw Sergeant, wilt u dan niet te veel met het onderwijs in uw utopische beeld? Moet het niet gewoon terug naar de basis rekenen, taal, dat soort dingen leren? En ja, op welke plek je dat dan doet, maakt dan misschien niet al te veel uit, hoor ik meneer Changir een beetje zeggen.
0: Ja, ik ken verschillende plekken in Nederland waar inclusief onderwijs op een zeer mooie manier wordt vormgegeven. Dus het kan wel, maar het is wel niet makkelijk. Maar als u houdt van ingewikkeldheid, dan is onderwijs een prima plek.
1: Ja, maar u zegt,
0: er is een groot verschil ook tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs.
1: Wat is het verschil?
0: We moeten niet denken dat inclusief onderwijs, dat passend onderwijs 2.0 is. Het vertrekt vanuit een heel ander fundament, vanuit een andere mensvisie. Inclusief onderwijs gaat uit van...
1: Heeft u ons even helpen, mevrouw Sergeant? Want het zijn termen die ik uit het onderwijsbeleid wel een beetje ken. Maar wat is het verschil tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs? Want als leek klinkt het behoorlijk hetzelfde.
0: Ja, ik kan er een lang antwoord op geven, maar ik ga heel kort zijn. Als u het mij vraagt, passend onderwijs vertrekt vanuit twee soorten kinderen. Vanuit kinderen die mee kunnen in het regulier, die voldoen aan onze norm voor het regulier, en kinderen die daar niet in passen. Inclusief onderwijs vertrekt vanuit, er is een zeer grote groep kinderen met heel veel verschillen. Verschillen die je ziet en niet ziet. En al die kinderen, die noemen we kinderen. En het is voor al die kinderen dat we onderwijs mogen maken. En dat is liefst thuis nabij. En dat is liefst met heel veel expertise. En co-teachend. En met heel veel zorgzaamheid. En het zweet mag niet alleen op de rug van de leraar staan. Daarmee ben ik het volledig akkoord. Het is, we gaan moeten kijken naar hoe kunnen we de leraar ondersteunen, orthopedagogen, alle experts in het veld. Hoe gaan we rond die leraar staan en co-teachend aan het werk? In plaats van de casus leerling in het midden te leggen, zou ik zeer graag de casus onderwijs in het midden leggen. Want effectief, inclusief onderwijs gaat voor mij over zeer goed onderwijs, waarbij we voorbereid zijn op verschil.
1: Meneer Changi?
2: Ja, het klinkt een heel erg therapeutisch beeld van het onderwijs. Dan gaan we heel veel zorgtaken naar school halen. Ik ken ook wel een aantal voorbeelden in Nederland waarbij inclusief onderwijs goed geregeld is. Maar dan is het niet per se dat alles binnen een school hoeft plaats te vinden. Je kunt ook in de wijk heel veel dingen voor elkaar krijgen. Inderdaad, het is niet wenselijk dat heel veel kinderen kilometers moeten reizen om op school te kunnen komen.
1: Ja.
2: Maar dat wil niet zeggen dat je eigenlijk een zwak systeem, zwak onderwijssysteem wat we op dit moment een beetje hebben, dat je dat nog complexer maakt dan het is.
1: Okay. Jeroen die reageert op de NPO Luister-app en zegt dat hij trots docent en AOB-lid is. En hij schrijft daar: bij passend en inclusief onderwijs ervaar ik dat 65-80% van de leerlingen zonder indicatie, dus zeg maar de leerlingen die in het normale onderwijs functioneren, het slachtoffer worden van de leerlingen die gedrag, cognitieve of ontwikkelingsuitdagingen, CQ-achterstand hebben. Is dat niet een groot risico, mevrouw Sergeant, dat leerlingen ook gaan lijden onder de aanwezigheid van leerlingen die nu in het passend onderwijs zitten?
0: Wat ik eerst heel duidelijk wil uitleggen, is het concept van inclusieve pedagogiek. Dat betekent dat je eigenlijk al die individuele aanpassingen die er nu zijn, dat je daarvan kan gaan leren en dat ombuigen, omdenken naar de context. Dat betekent alle leraren in team, samen met experten in het veld, gaan kijken van oké, dit kind kan nu niet meedoen, met die aanpassing lukt dat wel. Wat kunnen we daarvan leren om op die manier ons systeem gastvrijer in te richten, zodat het wat werkt voor kinderen waar iets mee is, werkt heel vaak voor heel veel kinderen. Dus we kunnen heel veel leren van wat gespecialiseerd onderwijs doet voor het regulier.
2: Maar hoe gaan we dan de basisvaardigheden die nu niet lukken, dan wel halen? Hoe?
0: Mag ik een heel eenvoudig antwoord op geven? Dat er op dit moment geen ruimte is voor lesvoorbereiding voor leraren?
2: Ja, dan wel eigenlijk helemaal niet meer.
0: Nee, dat
2: dan
0: niet.
2: Moeten ze allemaal met zorgverleners om de tafel. Nee. En dan moeten ze eindeloos vergaderen.
0: Maar niet rondom casus leerling. Maar
1: wat is de casus leerling?
3: Dat bestrijd ik, want ik heb een...
1: Ik wil heel even begrijpen wat casus leerling betekent, mevrouw Sergeant.
0: Ja, daarmee bedoel ik dat er nu heel veel gesprekken zijn rondom een leerling die ingewikkeldheid stelt, moeilijk gedrag, die niet kan meedoen, die uitvalt. En daar gaan dan heel veel experten rond gaan zitten om dan te kijken van oei, wat gaan we met deze leerling, wat gaan we doen? En eigenlijk zeg ik van die leerling is onze kanarie. Die valt flauw, die valt bewusteloos. Wat gaan wij doen? Wij gaan die kanarie reanimeren. We gaan dat kind fixen. Maar wat ik eigenlijk voor pleit is, laten we zuurstof brengen in die mijn, in plaats van ons te richten naar de casus leerling.
1: Daar kunt u het niet mee oneens zijn, mevrouw Fomenko.
3: Nee, daar ben ik het ook zeker niet per definitie mee oneens. Maar los van de haalbaarheid hebben we ook de betaalbaarheid. Daar hebben we ook mee te maken. En wat wij merken is dat er vanuit de overheid met passend onderwijs ook gewoon een keiharde bezuinigingsmaatregel is getroffen. En als je met minder geld wel de specialistische zorg in denkt te kunnen regelen, dan denk ik dat je echt niet de werkelijkheid voor ogen hebt. En wat mij vooral stoort, en dat zijn gelukkig heel veel collega's met mij eens, dat mensen die niet daadwerkelijk zelf in die kolenmijn aan het werk zijn, dat die heel vaak zeggen, ga de kolenmijn maar in en ga maar kolen halen. Maar ze staan wel boven op de grond veilig. En wij zijn degene die het uit moeten voeren. En wij luiden al jaren de noodklok. We willen wel, maar we kunnen niet, want dan zijn er gewoon voorzieningen nodig. Denk aan gebouwen, denk aan expertise, denk aan experts in die school. Die mensen kosten gewoon ook geld. Ja. En zolang daar geen structurele investeringen in worden gedaan, blijft het een beeld waar wij zeker niet tegen zijn. Nee. Maar je kunt het niet verwachten als daar niet ook navenant investeringen bij komen.
1: En bedoelt u met die mensen die van boven de mijn in kijken dan ook, mevrouw Sergeant?
3: Dat durf ik niet te zeggen, want daarvoor ken ik haar onvoldoende. Maar ik merk wel dat heel vaak mensen die niet zelf dagelijks in die klas werkzaam zijn. En laten we ook even de collega's, en gelukkig zijn ze dat ook hoor, laten we niet de collega's die in het speciaal onderwijs werkzaam zijn, laten we die ook niet tekort doen. Want dat zijn mensen die zich erg goed gespecialiseerd hebben in het onderwijs.
1: En dat zijn mevrouw Sergeant net ook. Ik ben wel benieuwd, mevrouw Sergeant, of u zichzelf aangesproken voelt.
0: Ja, nee, ik begrijp deze opmerking volkomen. Ik doe onderzoek samen met leerlingen. Ik doe onderzoek samen met leraren. Met ouders. Ik spreek heel vaak. Ik geef les aan studenten. Dus ik heb het gevoel dat ik er genoeg in sta. U hoort bij mij een licht Vlaams accent. Ja. Ik woon ook nog maar 10 jaar in Nederland. Dus er is heel veel expertise in het veld die ik niet heb. Maar het is soms heel interessant om vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te komen. Ja. En op die manier, in al die ingewikkeldheid en al die dilemma's die we tegenkomen, om daar ruimte voor te maken, om daar ernstig over na te denken. Ja. En om ons onderwijs zeer serieus te nemen. Ik ga akkoord, Simone. We zijn op dit moment aan het bouwen richting gedragsproblemen. We geven geen voorrang aan onderwijs.
1: Ben ik wel benieuwd, want u staat eigenlijk het beleid voor dat ook de regering wil uitvoeren. In 2035 dat inclusieve onderwijs. Als u nu het Nederlands onderwijsveld overziet en al die voorwaarden bekijkt, denkt u dan dat is haalbaar? Of denkt u als voorstander ook, komt misschien wel erg vroeg?
0: We gaan, als u kiest voor inclusief onderwijs, betekent dat u durft vertoeven bij ingewikkeldheid. Dat betekent dat je eigenlijk met elkaar rondom dilemma's gaat staan. En wat... niet de kinderen wegduwt, niet zegt, oei, dat is te moeilijk. Nee, nee, we hebben expertise nodig en we gaan met elkaar samenwerken. En dat kan, maar dan moet er inderdaad een overheid zijn, een inspectie zijn, de bestuurders moeten mee zijn in het verhaal. We hebben op al die lagen iets te doen. Maar de praktijk bewijst dat het wel kan.
1: Oké. Okay. Nou ja, maar... Tot slot, meneer Chiang, hier kort.
2: Nou, zoals mevrouw van AOB zei, het gaat heel veel druk zetten op werk van leerkrachten. Zij moeten het uitvoeren.
1: Ja.
2: En daar zijn randvoorwaarden niet voor.
1: Dus zijn jullie daarover niet zo positief. Dank jullie wel voor dit gesprek. Sestien Chiangier, hij is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Simone Fomenko is bestuurslid bij de AOB. En Sophie Sergeant, bijzonder lector inclusie en veerkracht in het onderwijs aan de HU. En zometeen dan praat ik met oud-politicus Pieter Omtzigt over AI. Hij heeft namelijk onderzoek gedaan en is enthousiast en wil ook dat we AI met z'n allen gaan omarmen. Ster.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld... De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: NPO Radio 1.
1: Zoals ik al zei, praat ik zo dadelijk dus met Pieter Omtzigt over AI. Dat doe ik na het NOS Journaal met Jeroen van Kam.
11: Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden later geborgen. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog een week geleden ontving Xi Jinping ook de Amerikaanse president Trump. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm, maar hoe dat eruit gaat zien weet minister Van Weel nog niet. Gisteren werd bekend dat de sirene, bekend van de test op de eerste maandag van de maand, gaat verdwijnen omdat het systeem is verouderd. Maar veel partijen in de Tweede Kamer willen het systeem juist behouden. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten. Doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is.
1: Dankjewel Jeroen. Dan naar Erik Evengroen voor de files.
12: Ja, nog altijd zo'n 300 kilometer file en het drugsmoment ligt al even achter ons. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Onder andere op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Vanaf Apkoude tot aan Knoopend Everdingen sta je daar in de file. En dat kost je zeker een uur. Het wegdek is daar in slechte toestand, de rechterrijstrook is dicht... en daardoor ook nog een uur vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen, zoals gezegd, 18 kilometer file rijden en een uur op onthoud. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is olie op het wegdek terechtgekomen. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer nog 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan... met een half uur op onthoud. En tenslotte de A16, Rotterdam richting Breda. Daar gebeurde net voor knooppunt Prinsenveel nog een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is zelfs dicht. verkeer richting Breda kan omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58.
13: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: In het Drentse Tinarlo is geen plek voor de noodopvang van asielzoekers. Dat heeft de gemeente besloten. Ze waren nogal geschrokken van de protesten in Loosdrecht.
14: AZC staat op dit moment in de fik. Mensen gooien met vuurwerk.
1: En daarom komt er alleen gewone, maar geen noodopvang in Tinarlo, zegt de burgemeester Mark Thijssen. En ik spreek hem zo meteen.
13: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst ga ik praten over kunstmatige intelligentie. Want de invoering van AI kan je vergelijken met de introductie van de auto of het vliegtuig, vindt oud-politicus Pieter Omtzigt. Omarm het, stelt hij. Hij presenteerde vandaag een advies over AI voor Twentse ondernemers, de overheid en ook de onderwijssector in die regio. Goedenavond, meneer Omtzigt, welkom. Ik heb uw presentatie mogen bekijken en het viel me op. U bent best positief en wil AI omarmen. Waarom?
15: AI is een nieuwe systeemtechnologie. En elke nieuwe systeemtechnologie, dat was elektriciteit, dat was de auto, dat was het vliegtuig, dat was de introductie van het internet. Dan weet je aan het begin niet precies welk effect het gaat hebben. Maar je weet dat het de samenleving grondig gaat veranderen. Ja. En daar kun je best gewoon goed op voorbereid zijn. En die regio's die er goed op voorbereid zijn, die hebben daar altijd heel veel profijt van gehad. Dus toen Twente in 1830 goed voorbereid was op de industriële revolutie en leidend werd in de textiel, ja, was het 100 jaar leidend.
1: Textielstad, hè, Enschede bijvoorbeeld?
15: Ja, en je hebt het gezien meer recent bij Eindhoven, dat eerst goed meeging met elektriciteit en lichtstad. Toen was ook nog met de productie van auto's met DAF. Dat ging mis in de jaren 80. En daarna zijn ze met ASML echt leidend geworden in Europa en eigenlijk nog in de wereld op een stukje van de ICT-revolutie, namelijk de chipsproductie.
1: Want u vergelijkt dus, ook in uw presentatie met inderdaad die industriële revolutie eind 19e eeuw, de dotcom-bubbel rond het jaar 2000. Hoe ziet u dan die vergelijking met AI? Hoe weten we nu al zo zeker dat dat zo'n systeemtechnologie is, zoals u het net omschrijft?
15: Dat is wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al in 2021 zegt. En ongeveer elke commentator die ernaar kijkt. En het is een essentie van een systeemtechnologie dat er in één keer dingen gebeuren. En je niet precies kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus bij internet zagen we toen dat geïntroduceerd werd dat er uiteindelijk grote bedrijven waren die platformen konden bouwen die daar heel rijk mee geworden zijn. Nou, in Twente hebben we de beginselen gehad van Booking.com en Thuisbezorg.nl. Dat zijn twee enorm grote ondernemingen. Booking.com is nu groter dan Unilever, om een voorbeeld te geven. Is naar Amsterdam verhuisd. Dus je ziet dat in één keer dingen die niet konden met de oude technologie, met de nieuwe technologie in één keer mogelijk zijn. En dat daar heel veel waarde toegevoegd wordt en heel veel mensen in werkzaam kunnen worden. Dus ja, degene die nieuwe technologie het best kunnen toepassen. En nou ja, dat zie je dus nu ook met Claude en ChatGPT en de toepassingen daarvan. Precies voorspellen kun je het niet. Zelfs de eerste trein, dat dachten we ook dat het alleen maar goederentransport was. Hè?
1: Oh, ja.
15: En de auto, dat is ook pas een paar jaar nadat dat meneer Benz de auto uitgevonden was, is mevrouw Benz een ritje gaan maken. Die is 100 kilometer naar haar moeder gaan rijden met twee jongens achterop. En die rit leidde er pas toe dat iedereen zag wat je met de auto kon. Zelfs degene die het uitgevonden had, zag het niet altijd.
1: Ja.
15: En dat zie je met deze technologie ook. Je weet niet precies hoe dat over 10 jaar gaat. Mm-hmm. Maar dat het gaat veranderen is echt duidelijk.
1: Ja, en u kan het weten, want u heeft er in uw studie al mee bezig gehouden. U was ook bij de Raad van Europa betrokken bij onderwerpen rondom kunstmatige intelligentie. Nu dus dit onderzoek. Nou kunnen we van die ontwikkelingen die we net bespraken zeggen dat we daar collectief rijker van zijn geworden. Dat onze welvaart erop vooruit is gegaan. Mogen we daar wat u betreft ook op hopen bij AI?
15: Er zijn wel een paar grote gevaren van AI. Het is goed dat je de collectieve welvaart noemt. Want zelfs bij de textielindustrie ging de collectieve welvaart wel omhoog. Maar de welvaart van de werkende klasse op dat moment niet. Hmm. Bij de industriële revolutie heeft het 70 jaar geduurd, volgens professor Vrij uit Oxford, voordat het weer op het niveau was van voor de industriële revolutie. Dus het kan best zijn dat je er collectief op vooruit gaat, maar dat individuele mensen forse klappen krijgen.
1: Dus dat de rijke industriebazen 200 jaar geleden het geld krijgen en dat de mensen onderin de samenleving daar niets van zien. En dat zou nu bijvoorbeeld kunnen gebeuren met de Elon Musks en de Sam Altmans, om maar even wat te noemen.
15: Dat gebeurt, want als je kijkt naar de grootte van bijvoorbeeld Nvidia, dat was gisteren 5700 miljard dollar waard. Dat is 20% van de Amerikaanse economie. Zo groot hebben we nooit gehad. We leren in de geschiedenisboekjes dat Standard Oil, as rich as Rockefeller, die had maar 3% van de Amerikaanse economie en moest toen in bijna 30 bedrijven opgesplitst worden omdat die te machtig was. Mm-hmm. En nu hebben we bedrijven die zijn 20% waard van de Amerikaanse economie. Dus die bedrijven die hebben veel economische macht, veel militaire macht, want al die AI die wordt op dit moment gebruikt in de oorlogen in Iran, in Gaza, in Oekraïne. Die hebben veel macht om massasurveillance te doen. Dus daar ben ik ook op ingegaan, hè, dat je mensen kunt volgen. In China is dat systeem geperfectioneerd. Ik ben naar China gegaan en daar kon je gewoon systemen kopen waar je mensen 24 uur kunt volgen met alles wat ze op de telefoon doen, wat ze betalen, door ze af te luisteren. Het is niet te veel meer wat je ermee kunt, dus moet je daar heel goed op letten. Zo'n technologie heeft dus nadelen. Maar daar kun je op tijd mee dealen. En die zit op de arbeidsmarkt. En die zit op het gebied van de bescherming van je democratie. Nou, daar moet je op tijd actie tegen ondernemen. Maar het enige wat je niet kunt doen, is te zeggen, we gaan net doen alsof die technologie niet bestaat. Kun je het vinden? Want je lijkt weg.
1: Het spijt me niet om te zeggen, maar ik ben ontzettend misselijk. En er gaat net wat een emmertje door. Vindt u het vervelend om zelf nog wat door te vertellen over uw onderzoek? En dan ga ik wel even
15: ik wou het zeggen, als je dat gewoon zegt, dan vertel ik gewoon wat verder. Nee,
1: maar het kan eventjes
15: sterkte.
1: Als u het college van vanmiddag even wil herhalen, dan zorg ik even dat ik me iets beter voel.
15: Nee, sterkte. Nee, kijk, AI is een enorme kans voor Nederland. We hebben enorm veel profijt gehad van eind jaren 90 dat ASML, nu het grootste bedrijf in Europa, dat het een cruciale technologie te pakken wist te krijgen. Als we ervoor zorgen dat we genoeg kennis in Twente en in Nederland hebben, dan zal dat ook bij de volgende golf gebeuren. Daar hebben we met z'n allen profijt van. En dat betekent dat we voldoende mensen moeten opleiden. We hebben goede AI-opleidingen, maar dat kan nog een stukje beter. Dat betekent dat de overheid voldoende kennis moet hebben van AI. Dat is op dit moment best nog wel eens een probleem. En we moeten een bepaalde planning doen. Dus in mijn spreekbeurt gaf ik als voorbeeld dat toen die auto kwam, hadden we een Kamerlid. En dat Kamerlid dat heette Lely. En die ging in 1906 tijdens de begroting in één keer vertellen, ik wil snelwegen. Toen waren er nog maar 1500 auto's. En de maximum snelheid was 15 kilometer per uur. En hij zag, ik heb een snelwegennet nodig waar auto's 80 kilometer per uur konden rijden. Dat kon helemaal niet toen.
1: Nee.
15: Later werd die meneer werd minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste extra parlementaire kabinet dat we in Nederland gehad hebben. Ja. En dat werd een groot succes. Omdat hij van tevoren zag, hey, dit zijn de kansen en daar moeten we beleid op voeren. En een van de dingen die we in Nederland dus missen, is het laatste beleid wat we bedacht hebben, is uit 2019. Terwijl Amerika en China dagelijks een president erop bovenop hebben zitten, hebben wij twee staatssecretarissen met een document van 7 jaar oud. Nou, en dan ben je niet aan de bal. Er staat een hele mooie tekst in het regeerakkoord. Er liggen enorm goede adviezen, dus de kennis is er in dit land. Als er meer aan planning en beleid gedaan wordt en uitgevoerd wordt, dan maken we meters. En dan denkt u, beleid, voornemens? Ja, dat is een verschil. Want we hebben het voornemen om meer autonomie te hebben en zelfstandigheid. Maar omdat we het niet doen, verkopen we de cloud van DigiD aan de Amerikanen. Dus dan zegt iedereen, we willen autonomer worden. Ja. En tegelijkertijd zetten we de sleutels met onze van het communiceren met de overheid en met het ziekenhuis en met de onderwijsinstellingen, die zetten we even in de Amerikaanse cloud, die zomaar dichtgedraaid kan worden door de Amerikanen. Nou, als we dat beleid op orde krijgen en we hebben wat langer termijn beleid, dan gaan we echt meters maken. En ja, ik denk dat dat kan. En met die voorbeelden van hoe dat vroeger ging, met de auto is dat goed gegaan. Met de ASML is dat goed gegaan. Met de textielindustrie is dat goed gegaan. Waarom zouden we dat hier niet kunnen doen?
1: Ik denk dat we een nieuwe radiovorm gevonden hebben, want het gaat eigenlijk hartstikke goed. Die vragen die zijn niet nodig. We hebben bijna alle dingen besproken. Het gaat ietsje beter, dus dank hiervoor. Het wordt een raar gesprek, maar ik hoop dat u me dat vergeeft. Wat ik me wel afvroeg ook vooraf is dat u deed deze aanbeveling echt voor de regio Twente. U heeft net al wat aanbevelingen gedaan voor de nationale overheid. U schreef ook hoe Twente voorop liep bij die vorige revoluties. Textielindustrie, veel techbedrijven rond de eeuwwisselingen. Waarom ging dat juist goed in Twente? En zijn daar nu lessen uit te trekken hoe die regio daarmee om kan gaan?
15: Nou, in 1830 was het een combinatie van rijksbeleid. We raakten België kwijt. En de regering, een Nederlandse handelsmaatschappij, die wilde graag de textielexport naar Nederlands-Indië, in Nederlandse handen houden. En niet aan de Engelsen geven. Dus dan hebben ze grote tarieven opgezet. Ook toen al. Hè. Trump was daar niet zo nieuw in.
14: Ja.
15: En toen moest er ergens nieuwe industrie geplaatst worden. En toen werd Twente uitgezocht. Brabant was de andere kandidaat. Maar de heren in Den Haag waren te bang dat Brabant zo dicht bij België lag dat daar veel smokkel zou ontstaan. In Twente waren al veel thuiswevers. Die zijn toen binnen 5 jaar met de nieuwste weeftechniek, en konden toen 300% sneller weven met de zogenaamde snelspoel. En toen werd Twente competitief.
14: Ja.
15: Wat er ook gebeurde is dat je leerkringen kreeg van al die industriëlen. Die stuurden hun kinderen 2, 3 jaar naar Engeland om daar te kijken hoe het daar ging en naar de nieuwste technieken te leren. Die spraken elkaar op zondag over hoe je de processen kon verbeteren. Je had gezamenlijk beleid wat gedragen werd door zowel de overheid, maar vooral ook door de bedrijven.
14: Ja.
15: En ook door het onderwijs. Ik bedoel, alle wevers gingen naar weversscholen. En is 1830 hebben we het over. En toen waren er dus nog geen algemeen onderwijs, maar alle wevers gingen wel die extra cursussen volgen.
1: Ja, dat
15: en
1: kan
15: die
1: dus
15: combinatie
1: ook
15: was geweldig.
1: Uit het maatschappelijk middenveld kan dat ook nu nog bij AI? Want je, nu is dat dus in tegenstelling tot toen, is het wel ontzettend in de wereld gedomineerde, een door de wereldspelers gedomineerde markt. Er zijn heel veel bedrijven die dat doen in bijvoorbeeld Silicon Valley. Kunnen we daar dan nog wat aan doen in Twente, of is dat eigenlijk een utopie?
15: Dat is helemaal geen utopie. Als u kijkt naar de laatste rapporten van de 10 regio's in Europa waar het meeste AI-startups zijn per hoofd van de bevolking, daar staan Amsterdam, Eindhoven en Delft in. Dat zijn 3 Nederlandse regio's in de top 10. We kunnen echt die ambitie hebben om mee te doen. We hoeven niet de ambitie te hebben dat we nog grotere datacentra gaan bouwen dan in de Verenigde Staten.
1: Okay.
15: Dat hoeft niet. Maar er zijn genoeg stukken van die nieuwe technologie waar we iets toe te voegen hebben. En dat hebben we met ASML. Daar is iedereen in de wereld er jaloers op. Maar de vorige keer lukt dat we dat met die platformeconomie hadden, waar enorm veel waarde gecreëerd is. En dat zou dus ook nu met nieuwe vormen van toepassingen heel erg goed kunnen. Je zult straks zien dat, nou, ik denk nota. Je hebt het bij vertaling al gezien. De vertaalsector is totaal veranderd. Normale vertaling doe je eerst met AI en dan kijk je of het allemaal goed is. Dat gaat een stuk sneller.
14: Ja.
15: Zelfrijdende auto's op het moment dat ze er zijn, en ze rijden in China al, zal hier de hele vervoerssector veranderen. Nou, daar kun je een voorlopersrol in spelen, of je kunt het je laten gebeuren. En dan denk ik van, nou, zorg dat je een voorlopersrol speelt. Ja. Terwijl je goed let op wat de risico's zijn.
1: Ja. Volgende keer, want het was heel interessant ook voor de economie, dan wil ik het ook graag met u hebben over een nieuwe encycliek van de paus. Want paus Leo heeft vandaag ook aangekondigd dat hij maandag met een encycliek komt over het gebruik van AI. En wat dat dan bijvoorbeeld betekent voor hoe we mens zijn met elkaar. Dus laten we dat nog een volgende keer.
15: Nou, dat doe ik heel graag, want Leo de 14e heeft geleerd van Leo de 13e. Rerum novarum. En dat ging over de positie van de mens. En de positie van de mens. En daarom heeft hij ook zijn naam als paus gekozen. En ik denk dat hij echt het lezen waard zal zijn als je ook zijn eerdere stukken leest.
1: Okay.
15: Daar kom ik graag voor terug.
1: Ja, nou graag gedaan. Dank u wel. En excuus voor dit wat rare gesprek. Maar wel fijn dat u er was. Pieter Omtzigt. En ik ben natuurlijk ook erg benieuwd naar uw reflecties op uw eigen politieke carrière. Dat deden we niet in dit gesprek. Was ook niet het plan. Maar dat is wel te horen bij mijn collega David Bogert. Want u bent de gast in de Ongelofelijke Podcast. En zondag is daar het eerste interview te horen waarin u terugblikt op uw politieke carrière. Dan ga ik ook een punt zetten, want zoals gezegd, ik voel me niet zo goed. Maar gelukkig neemt de NOS-collega Edwin Cornelissen het over voor de laatste 10 minuten van deze uitzending. Dankjewel, Edwin.
16: Dit is de dag.
17: De komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers zorgt op meerdere plekken voor opheffen en rellen. In Tinalo gaat dat in elk geval niet gebeuren, want daar heeft de gemeente besloten dat er geen plek is voor nieuwe nood-AZC's, maar alleen voor wat zij noemen serieuze opvang. We hebben contact met de burgemeester Marcel Thijssen. Goedenavond.
18: Goedenavond.
17: Ja, kunt u uitleggen, waarom wilt u die noodopvang voor asielzoekers niet in uw gemeente?
18: Dat hebben we overigens dik een jaar geleden al besloten om dat niet te doen. De volgende argumenten zijn daarvoor. We hebben daar dus 3 jaar geleden wel aan meegedaan. In scholen, in hotel en zelfs leegstaande loodsen. De school is net dicht. Maar de asielzoekers zitten nog steeds in het hotel en in de leegstaande loodsen. Wat wil ik hiermee zeggen? Er is geen extra instroom. We hebben een huisvestingscrisis. En dat los je niet op door asielzoekers in loodsen te stoppen of in hotels of sporthallen en dergelijke. Er is niet meer instroom, niet meer asielzoekers en toch grotere problemen. En die problemen ontstaan doordat er niet genoeg reguliere opvang is. Dus wij hebben gezegd, wij gaan hoogwaardige reguliere opvang regelen. Dan, dat zorgt ervoor dat de mensen niet verrast zijn. Ja. Want dat was 3-4 jaar geleden ook echt zo. Hè. Mensen voelen zich enorm overvallen. En dat kan ik me ook heel erg voorstellen overigens. En dan ook voor de asielzoeker. Die hoeft dan niet in een of andere hal te slapen. Ja. Maar die krijgt ook gewoon recht op privacy. En die heeft ook gewoon goede opvang. En dat hebben we een jaar geleden gezegd.
17: Ja, nou zullen anderen zeggen van ja, maar dat is ook een noodsituatie. Hè? Waar moeten die asielzoekers dan gaan slapen als geen enkele gemeente daarvoor zou kiezen om een noodopvang te openen?
18: Nou, een noodsituatie komt als iets onverwachts is, hè. Dit zagen we gewoon 2,5 jaar geleden aankomen. Ik heb er ook regelmatig voor gewaarschuwd. Dit gaat zo niet goed. Er zal meer aan opvang gedaan moeten worden. Op een andere manier. Ja, en het is dus een zelfveroorzaakte crisis. En voor de derde keer al in de tijd dat ik burgemeester mag zijn, wordt gezegd, doe het nou één keer en daarna gaan we maatregelen nemen. Nou, die maatregelen komen niet. En ik wil meehelpen aan een structurele oplossing. Ja. Maar ik wil niet het pappen en nat houden in stand houden. Ja. En met mij is dat de gemeenteraad die dat een jaar geleden heeft besloten.
17: Maar komt het er eigenlijk op neer dat u dus in feite ageert tegen politiek Den Haag? Want ja, die verlangt die noodopvang wel.
18: Ja, dat is correct. Ik vind die mensen ongetwijfeld heel veel goede bedoelingen hebben. En de laatste soap over asielopvang heeft mijn mening niet milder gemaakt. Maar ik vind ze op dit dossier compleet impotent. Er gebeurt gewoon niets. We gaan constant hetzelfde kringetje door. En wie worden daar de dupe van? Inwoners, maar ook asielzoekers.
17: Ja, u bent de partijloze burgemeester. Hè? Is het dan iets makkelijker om stevige taal te uiten zoals u zojuist doet?
18: Ik weet niet of het makkelijker is. Toen ik begon waren er nog maar weinig partijloze burgemeesters. Nu zijn er steeds meer. Ja. Sommigen noemen het zelfs al een epidemie, las ik. Ik weet niet of dat makkelijker is. Laat ik het zo zeggen.
17: Misschien is het makkelijker voor u om dan ook te zeggen dat u die noodopvang niet wilt als u niet aan een partij gebonden bent.
18: Maar ook onze raad heeft het unaniem aangenomen, hoor. We hebben eigen beleid genomen. We wilden niet meer afhankelijk zijn van de kuren van Den Haag. Natuurlijk houden we ons vanzelfsprekend aan het wettelijk minimum. En we gaan ook nog wat meer doen dan het wettelijk minimum. Maar het was een soap, hè, met spreidingswet wel, spreidingswet niet, spreidingswet wel, maar niet handhaven. Het was een soap. Dus wij dachten 1,5 jaar geleden, daar moeten we van af. En wij gaan ons eigen beleid voeren, zodat de inwoner dat wel kan begrijpen.
17: Ja. Krijgt u overigens ook reacties vanuit Den Haag als het gaat om uw standpunt?
18: Ja, niet iedereen is daar blij mee. Maar ik zit hier ook niet om Den Haag blij te maken. Nee. Ik zit hier om...
17: Maar ja, u zal wel met ze willen samenwerken. Hè? Het moet toch gezamenlijk ook tot een oplossing komen?
18: Ja, samenwerken heel graag. Maar tot nu toe is het niet echt samenwerken. Tot nu toe is het gewoon vasthouden aan het niets doen. En dan om de 3 jaar opbellen om te zeggen, nood, opvang. Ja. En dat vind ik ook geen samenwerken. Maar ik wil heel graag samenwerken met Den Haag. Graag zelfs.
17: Ja, u zegt, hè, het is geen oplossing om met die noodopvang te werken. We weten ook van andere gemeenten dat het ook tot veel emoties kan leiden bij burgers. Hè, als er zo'n noodopvanglocatie voor asielzoekers om de hoek komt. Heeft u daar begrip voor, die emoties?
18: Ja, natuurlijk heb ik, als je geen begrip hebt voor emoties van je eigen inwoners, dan denk ik dat het openbaar bestuur niet zo heel geschikt voor je is.
17: Maar snapt u die zorgen die leven bij de mensen? Of wordt het echt door emoties gedreven?
18: Nou, maar we zijn het stadium van zorgen al voorbij, probeer ik steeds het pleidooi te houden. Nu te zeggen, die mensen hebben zorgen, dan bagatelliseer je het. Die mensen die zijn bang, die mensen zijn boos, die mensen zijn verontwaardigd. En om het dan klein te houden met, ja, we houden wel rekening met uw zorgen. Ja, dan worden de mensen nog bozer.
17: Is dat terecht, vindt u, die boosheid, die verontwaardiging?
18: Ik vind, als je naar het proces kijkt, vind ik het terecht. Maar op het moment dat wij een land zijn met een van de hoogste welvaart in Europa, vind ik ook dat wij op een goede manier de asielzoeker die hier komt, omdat hij vlucht uit oorlogssituaties, omdat hij vlucht omdat hij politiek vervolgd wordt, of omdat hij vlucht vanwege zijn seksuele geaardheid. Ik vind dat we daar altijd voor open moeten staan en die mensen ook goed moeten huisvesten.
17: En hoe zien ze dat bij u in uw gemeente? Want u zei al, u gaat wel voor die langdurige opvang. Hè? 35.000 inwoners heeft uw gemeente. In die langdurige opvang, 250 tot 500 asielzoekers is het idee?
18: Nou, dat hebben we in ons beleid afgesproken. Ja, met een streven dat we in ieder geval zo rond de 350 asielzoekers iedere keer hebben, zodat je ook nog wat overloop en wat buffer hebt.
17: En hoe reageren de burgers daarop? Zien ze dat wel zitten?
18: Nou ja, we hebben daar inlopen avonden, we hebben daar inspraakavonden, we hebben daar verschillende manieren geprobeerd om ervoor te zorgen dat inwoners daarbij betrokken waren. We hebben in totaal 8 avonden georganiseerd om inwoners mee te laten praten, ook over de verschillende locaties. En die verschillende locaties hebben we weer door een onafhankelijk bureau laten beoordelen. En mensen staan niet te juichen. Ja. Maar tot nu toe heb ik in de gesprekken, en nou, er zijn ook uitzonderingen hoor, maar tot nu toe heb ik in de gesprekken vooral begrip gehoord.
17: En waarin zit hem het verschil dan in de perceptie? Zit het hem in dat het andere locaties zijn? Zit het in de aantallen? Wat is het dan?
18: Ik denk dat het een combinatie van factoren is, maar het, ik weet niet of u gelukkig getrouwd bent, maar als uw vrouw heel boos is, als uw vrouw heel boos is en je gaat dan zeggen van ik snap je bezorgdheid, dan garandeer ik u dat uw vrouw nog bozer wordt.
17: Oh, dat ga ik eens uitproberen.
18: Ik kan het u verder niet aanraden hoor. Maar u mag het proberen. En dan zult u zien dat die manier van benaderen van de overheid naar inwoners, denk ik, het allergrootste verschil is. Ik heb ook wel eens een asielzoekerscentrum aan de raad voorgelegd die al best in de ontwikkeling redelijk ver was, gezegd, die gaan we nu flink temporiseren. Want de inwoners hebben een aantal hele goede argumenten. En de raad heeft dat ook meer dan goed opgepakt. Maar wij zullen meer dan onze plicht doen. Maar we gaan niet de mensen overvallen en we gaan ook niet hun emoties bagatelliseren.
17: Nee, helemaal helder. Ik dank u voor dit gesprek. Burgemeester Thijssen van Tinalo, waar er dus voor wordt gekozen om geen noodopvang voor asielzoekers te gaan organiseren. Dank voor uw reactie. Tot zover, dit is De Dag. Zo dadelijk gaan we verder op deze zender vanaf 9 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Natuurlijk is daar dan ook aandacht voor Bournemouth tegen Manchester City in de Premier League. Arsenal kan daar zonder te spelen kampioen worden in die Premier League. En we gaan praten met 2 volleybalzussen die samen in Oranje gaan spelen. Zo dadelijk de Rode Draad met Steven Kompier. Ik wens u een goede avond.
13: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
19: EO. Geloof, hoop en liefde.
13: NPO Radio 1.
19: Deze week in de perstribune van Max.
20: Ik word hier door de beveiliging word ik hier nu weggetrokken.
19: Parlementair verslaggever Jair Ferberda.
20: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
19: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En
21: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
19: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
21: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
19: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Jair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
13: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op Winfort.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
7: Stefan Komduur.
8: Goedenavond. Opnieuw heeft Israël boten vol hulpgoederen van de Gaza-flotilla tegengehouden en geënterd. Collega-journalist Gijs Sanders van het BNNVARA-platform The Marker zat op een van die geënterde boten. We spreken zo meteen daarover in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 7 uur, hier is Jeroen van Kamp.
9: Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat wordt bemoeilijkt door een sterke stroming en slecht zicht in de grot. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helge Salomon.
10: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
9: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog een week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi met elkaar hebben besproken. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodig shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dat type kastje. De Vereniging voor Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar... dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. Tegen de man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Slachtofferadvocaat Ine Dilve zegt dat het een heftige dag was voor de slachtoffers.
11: Altijd emotioneel en een spannend moment voor slachtoffers en familie. Maar ze hebben het toch ook wel als heel, ja, goed ervaren om deze stap te zetten en om bij de zaak aanwezig te zijn. Want daar twijfelden ze eerst wel over. Maar voor hen en voor de verwerking is het heel goed geweest om de confrontatie vandaag te hebben op zitting.
9: Het Openbaar Ministerie neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. Dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een verbod voor het houden van dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is nog niet bekend. Het weer nog tot besluit. Ook vanavond vallen er weer buien. Morgen begint de dag met regen, daarna opklaringen en iets warmer.
8: Dankjewel Jeroen. De situatie op de weg, Erik Evengroen, goedenavond.
12: Hai, goedenavond. Ja, de avondspits is voorbij, maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. In totaal staat ook nog zo'n 80 kilometer file. Behoorlijk wat oponthoud nog altijd op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Vanaf Breukelen kom je daar nog altijd in een file tot en met afrit Everdingen. En dat kost je bijna 3 kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar, voorknopend Kooimeer. Bij de wegwerkzaamheden daar 9 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En door die problemen bij knooppunt Everdingen ook file nog op de A27 van Almere naar Gorkum. Vanaf Beeldhoven 16 kilometer file rijden met ruim een half uur oponthoud.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
21: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: NPO Radio 1. BNN VARA.
8: Goedenavond, welkom bij deze Rode Draad van 19 mei. In de uitzending van vanavond maken we ons hard voor collega-journalist Gijs Sanders. Die is opgepakt door het Israëlische leger. We reizen af naar Zuid-Korea en we bespreken ook de slechte werkomstandigheden van sekswerkers. Maar voordat alles, natuurlijk eerst ons rondje langs de velden. Of misschien kan ik beter vliegen zeggen, want we beginnen bij de luchtvaart. Wonen na Schiphol, dat is niet altijd leuk. In een commissiedebat dat nu nog gaande is voor besproken hoe de overlast voor omwonenden kan worden beperkt. Sinds vorig jaar is bijvoorbeeld het aantal nachtvluchten al beperkt en omwonenden hebben het liefst helemaal geen nachtvluchten. We horen hier geluidsexpert Erik Roelofsen uitleggen wat al dat lawaai voor zorgen kan geven.
0: Ja, dat geeft gewoon hinder. Ga je slecht slapen, en je kan stresssymptomen krijgen. En van stress krijg je dan weer hoge bloeddruk. Kun je hart- en vaatziekten zelfs krijgen. En je kan er eerder van doodgaan. Door al die factoren die dan meespelen van hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, daar ga je gewoon eerder van dood.
8: Ik moet even wachten nog. Vandaag een jubileum van een koninklijk huwelijk met een zilveren randje. Want precies 25 jaar geleden stapte prins Constantijn in het huwelijksbootje met Laurentien. Het blijkt ook een goede dag voor koninklijk huwelijken. Precies 8 jaar geleden was er in Groot-Brittannië een vergelijkbaar tafereel.
1: Will you take Meghan to be your wife? Will you love her? Comfort her? Honor and protect her? And forsaking all other, be faithful to her as long as you both shall live.
2: I will.
8: En zo gaven prins Harry en Meghan Markle elkaar het jawoord. Iedereen die denkt goedkoop te kunnen tanken bij onze zuiderburen, even opletten. Vanaf vandaag is de maximumprijs van benzine boven de 2 euro ook daar gestegen. En dat zorgt ook dat de Belgen anders in de auto zitten.
3: Ik ben anders gaan rijden, ook wel. Ik had een zware voet. En die heb ik een beetje in toom gaan houden.
8: Mooi hè, een zware voet. Dat de benzineprijzen boven de 2 euro uitkomen in België is voor het eerst sinds juli 2022. De maximumprijs is ingesteld om die eindeloze schommelingen eigenlijk een beetje te voorkomen. In Nederland wordt er nu gesproken over een bovengrens van brandstofprijzen, maar die is er nog niet. Ja, en dan een lolly met Zweedse gehaktballetjes smaak. Dat klinkt als een 1 april grap. Dat was het eigenlijk ook. Tot vandaag, want de Zweedse meubelgigant IKEA, die de grap heeft bedacht, besloot de lolly met vlees en bossenbessmaak toch echt uit te brengen. Vanaf midsommer, dat is dan weer heel Zweeds, kunnen nieuwsgierige bezoekers een likje wagen in een van de winkels. Helaas is deze worstenactie toch echt bij een 1 april actie gebleven.
4: Even snel een halve warme worst voor de lekkere trek onderweg. Of alvast een vegetarische ookworst voor bij de stampot vanavond. Bij de HEMA Worst Drive-Thru zijn alle varianten te koop. Binnenkort ook langs de snelweg bij jou in de buurt.
8: Ja, je hoort hier nog de demonstranten vorig jaar augustus de nacht opeisen. Deze week gaan de Donnemina's weer de straat op. Met brandende fakkels lopen ze over de straten om te protesteren tegen straatintimidatie van vrouwen. Dat doen ze in zogenaamde heksennachten. Heks als geuzennaam en geïnspireerd op alle ongehoorzame en strijdbare vrouwen die zo genoemd worden.
5: De rode draad.
8: Gaan wij naar het water, want vandaag zijn de laatste boten van de Gaza-flotilla geënterd door Israël. Die flotilla is een vloot met verschillende activisten die vaart naar Palestijnse gebieden voor noodhulp. Op een van die boten zat ook collega-journalist Gijs Sanders van de BNNVARA-platform De Marker. En het plan was om hem in deze uitzending dan ook te kunnen spreken. Maar ondertussen is hij opgepakt samen met zijn collega-cameraman door het Israëlische leger. Enkele uren voordat Gijs werd opgepakt spraken wij hem nog wel. En hij vertelde toen al dat de dreiging vanuit Israël tijdens de tocht continu voelbaar was.
7: Ja, die is eigenlijk constant. Elke nacht zijn er drones boven de boten. Soms vliegen die heel laag, soms vliegen die achter je met een grote lamp op de boten. Maar die drones zijn er eigenlijk altijd. Verder zijn er rondom die 2 nachten onderscheppingen blokkeren ze radiosignalen. Dat doen ze zelfs met noodnummer 16. Dat betekent dat je in een heel gebied door Israëlische blokkade van die zender niet om nood kan roepen. Een mayday eruit kan gooien als je echt in levensgevaar verkeert. Maar op die manier is er eigenlijk constant voel je wel dat deze missie in de gaten gehouden wordt door Israël.
8: In de studio hier zit eindredacteur van dat platform, De Marker, Lou Musse. Goedenavond.
10: Hoi.
8: Ja, je hebt vandaag voortdurend contact gehad, nog met Gijs, tot het moment dat hij opgepakt werd. Net als de afgelopen dagen was dat contact er. Rond hoe laat sprak jij hem voor het laatst vandaag?
10: Rond een uurtje of 2 heb ik voor het laatst met hem contact gehad. We hebben gefacetimed op het moment dat Israëlische militairen echt dichterbij kwamen, omdat we dan het laatste moment konden opnemen. Daarvoor hebben ze eigenlijk de meeste beelden gefilmd met hun telefoon, zodat we die nog konden ontvangen in plaats van dat ze die via de satelliet moesten sturen.
8: Mm-hmm.
10: En we hebben inderdaad voortdurend geappt contact gehad.
8: En dus, verbrak hij op een gegeven moment de verbinding, want de militairen kwamen het schip op?
10: Ja, ja. het idee was eigenlijk dat als ze dichterbij kwamen, dat ze dan hun telefoons overboord zouden gooien, zodat ze niet de gegevens op hun telefoon hebben.
2: Oké, okay, en dat is dus ook gebeurd?
10: Ja.
2: Als het goed is, want het contact is verbroken.
10: Ja, dat hebben we ook live op beeld, dat hij zijn telefoon in het water gooit.
2: Israël heeft vandaag een aantal schepen van die vloot geënterd. Het zijn de laatste boten. Gisteren waren het er al 40.
10: Ja.
2: En de dagen hiervoor ook al veel meer. En vandaag dus de laatste 10. Gijs zat nog op één van die schepen. Is vandaag duidelijk wat er nou gebeurd is voordat die geënterd werd?
10: Nou ja, we zagen dus die militairen aankomen. Mm-hmm. Er is ook een livestream van de flotilla die je kan volgen. Dus daarin zijn ook camera's die op de boten zijn. Dus op het moment dat wij geen live beeld van Gijs meer kregen, konden we dat op de livestream zien. En je ziet dat de militairen gewoon op boord stappen. Dat iedereen zijn handen in de lucht doet. Dat ze naar de voorkant van de boten lopen. En dat ze dan de camera vernielen eigenlijk. Dus tot daar kan je zien wat er gebeurt.
2: En daarna geen contact meer met Gijs. Nee. Dus je kan ook niet zeggen hoe het nu met hem is.
10: Nee. We weten ook niet precies waar hij mee naartoe wordt genomen.
2: Hoe is dat voor jou als eindredacteur en voor jullie als team?
10: Ja, spannend natuurlijk.
2: Even in het ongewis.
10: Ja, maar het is op zich wel een scenario wat we van tevoren

0: samen.
1: Hoe is dat voor jou als eindredacteur en voor jullie als team?
0: Ja, spannend natuurlijk.
1: Even in het ongewis.
0: Ja, maar het is op zich wel een scenario wat we van tevoren wisten en wat we doorgesproken, waar protocollen voor zijn. Dus,
1: zoals?
0: Dat we contact zoeken met buitenlandse zaken, dat we de ambassade in Israël contacten. Dat we er zoveel mogelijk aan proberen te doen om kenbaar te maken dat het twee journalisten zijn die op die boten zijn en dat die gewoon tijdens hun werkzaamheden zijn opgepakt.
1: Mm-hmm. En is jou duidelijk dan wat hem nu staat te wachten?
0: Niet helemaal. Naar alle waarschijnlijkheid worden ze wel meegenomen naar Israël en worden ze daar enkele dagen vastgehouden en vrijgelaten. Maar dat is nog allemaal heel speculatief. Dat is meer eigenlijk als je naar de vorige acties kijkt. Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, nou interessant. Dat moeten we dus nog afwachten. Ja. Je zegt al, we verwachten het wel dat deze arrestatie eraan zat te komen. Gijs is toch meegegaan met die flotilla vloot. Wat was het doel van jullie om mee te gaan varen?
0: Gijs wilde heel graag verslag doen van deze missie, gewoon als onafhankelijke journalist. En we wilden graag een beeldverslag maken. Er is veel over geschreven, dus daarom is hij daar ook met een cameraman. Hij heeft allerlei activisten geïnterviewd. Dus de documentaire is, of het idee is om een documentaire te maken en een verslag te brengen van de missie van de activisten.
1: Nou, we hebben hem dus even kunnen spreken nog vanmiddag voordat hij opgepakt werd. Een paar uur voordat het Israëlische leger dus die vloot tegenhield. Hij vertelde ons toen over zijn plan op het moment dat die onderschepping zou plaatsvinden.
2: Als het op een onderschepping aankomt, dan is dat iets waar wij natuurlijk rekening mee hebben gehouden. Dat is bij eerdere missies ook gebeurd. Dus ik weet wat ik moet doen en ik voel me daar redelijk rustig onder. De aard van deze missie is niet gewelddadig. Daar is iedereen hier heel strak op getraind. En dat wordt hier ook steeds herhaald aan boord. Dus wat de hele crew kan doen is niet escaleren, niet gewelddadig zijn, niet ingaan op de provocaties die er vaak gebeuren bij zo'n soort arrestatie. Dat is volgens mij bij alle andere onderscheppingen ook goed gegaan. En verder, ja, het is, als wij straks vastzitten, dan kan het ministerie van Buitenlandse Zaken of het kabinet kan terug gaan zitten bij Israël. Ik ben benieuwd of we daar wat van kunnen gaan verwachten.
1: Er zijn inderdaad al eerder mensen opgepakt. Wat is er met hen gebeurd?
0: Op 29 april zijn er inderdaad eerder mensen opgepakt. Sommigen zijn wel mishandeld, dat we weten. We weten niet precies waarom dat is gebeurd. Er gingen geruchten dat sommige mensen zich hebben verzet omdat de groep opgesplitst zou worden en ze dat niet wilden. Er zijn twee mensen meegenomen naar Israël. Die zijn wel uiteindelijk vrijgelaten ook. Uiteindelijk zijn wel alle activisten die eerder zijn opgenomen op de 29 april zijn wel vrijgelaten ook.
1: Ja, precies. En nu dus de laatste boten die zijn geënterd. Dit was een uitkomst waar jullie al rekening mee hielden. Was het nog een dilemma of was er het sowieso al een go voor jullie? We gaan
0: of je mee zou gaan? Ja, nee, dat was wel een dilemma natuurlijk. Ja. Er zijn wel veiligheidsanalyses gedaan. We hebben alle scenario's besproken. Daar is er heel goed overleg over geweest. Het is wel een goed overwogen beslissing geweest.
1: Ja. Ja, hij is nog een jonge jongen, 22 jaar is
0: zeker,
1: hij.
0: Zeker, ja.
1: En hij gaf ook vandaag in het gesprek met ons aan dat hij zich duidelijk kenbaar heeft gemaakt als journalist. En om zijn werk goed te kunnen uitvoeren heeft hij al verschillende voorbereidingen getroffen.
2: Wij hebben een document bij ons wat ondertekend is door de directie van BNNVARA, waarop wordt uitgelegd dat wij mee zijn op de missie als journalisten, strikt voor het werk als journalist. Ook zijn we, weet het Committee to Protect Journalists, die weet dat wij mee zijn. Wij staan op een lijst van hun. Zodra wij onderschept worden, kunnen zij druk zetten om ons vrij te krijgen en om meer informatie te achterhalen over waar we zijn, wat er met ons gebeurt. Maar ja, het is ook Israël waarmee we te dealen hebben. En dat is een land waarvan we hebben gezien, waarvan gedocumenteerd is dat ze de afgelopen jaren een record aantal journalisten om het leven brengen. Dat hebben ze in Libanon een hele tijd geleden, ik geloof dat 3 weken geleden is, nog gedaan met gerichte dubbele aanval op een Libanese journalist. Dus ik verwacht helaas heel weinig van Israël als het aankomt om het beschermen van journalisten.
1: Meegeluisterd ook met ons heeft Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Thomas, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Eerst maar eens even de eerste reactie als jullie als vereniging.
3: Ja, het is een treurig feit. Het is duidelijk dat Gijs als journalist mee was, hè, om verslag te doen. En natuurlijk loop je dan een risico en je hoopt, maar niet meer dan hopen, dat er op zo'n moment een onderscheid wordt gemaakt. Maar er gebeurt natuurlijk wat je wel verwacht, namelijk dat ze worden opgepakt. En dan is het nu vooral zaak dat hij zo snel mogelijk vrijkomt. En dat er ook duidelijk wordt gemaakt. Jongens, journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Mm-hmm. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. En worden journalisten die meegaan met actievoerders, of die mee, die bij spreken op het spoor onlangs nog, bij ProRail

0: Voor tops waren dit natuurlijk met I Can't Help Myself.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30 geworden, Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
2: Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat wordt bemoeilijkt door een sterke stroming en slecht zicht in de grot. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog een week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi met elkaar hebben besproken. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm, maar hoe dat eruit gaat zien weet minister Van Weel nog niet. Gisteren werd bekend dat de sirenes, bekend van de test op de eerste maandag van de maand, verdwijnen omdat het systeem is verouderd. Maar veel partijen in de Tweede Kamer willen dat systeem juist behouden. Op een veiling in New York heeft een vroeg werk van Jackson Pollock omgerekend 156 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het schilderij is nu het op 3 na kostbaarste schilderij ter wereld, zegt kunstplatform Art News. Amerikaanse kunstenaar werd beroemd met zijn zogenoemde drippings, doeken waarop met verf was gedruppeld en gespetterd.
0: Dankjewel, Jeroen. Erik, wat heb jij nog voor ons op de weg?
3: Nou, 3 files om precies te zijn, want de avondspits is voorbij gelukkig. Maar nogmaals, op een 3-tal plekken nog flink wat vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen nog 12 kilometer file met 1.5 uur oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knoopend Prinsenviel gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook open. Ook hier is de vertraging 1.5 uur. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Voor Knoopend Everdingen daar nog 15 kilometer. Meter file met 20 minuten op onthoud.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die rode draad gaan we het zo meteen hebben over het lichaam. Want waarom neemt de fixatie op uiterlijk juist toe in tijden van crisis? Dat onderzocht Tatjana Amouli in haar essay Tot Lijf Gemaakt. Zometeen daar meer over. Nu eerst...
4: De Week van...
0: De Week van. En deze week is dat de week van programmamaker Manon van Eijk. En zij duikt in onze gedachten.
5: Deze week duik ik in onze manieren van denken. Want als ik zeg strand... Wat gebeurt er dan in uw hoofd? Dat vroeg ik gisteren live in de uitzending. En daar kregen we wat leuke reacties op binnen. Zo zei Joke bijvoorbeeld dat wanneer ze aan het strand denkt... dat ze dan specifiek het strand van Sint Maartenszee ziet... alsof ze een drone is. En iemand anders deelde dat wanneer hij aan rauwe producten... zoals een prei of aan een ui of een wortel denkt... dat hij het alleen voor zich ziet. Maar zodra het een gerecht wordt, denk aan hutspot of poffertjes... dat diegene het ook echt proeft. En Marga zei dat wanneer ze aan een aardbei denkt, ze hem ziet, ze ruikt hem, zoet. En ze voelt ook hoe het is als ze hem doorbijt. Zachtjes en een beetje stevig. Het lijkt er dus op dat we inderdaad allemaal compleet anders denken. En daar wil ik deze week meer van weten. En als ik denk aan...

0: het brein, dan denk ik direct aan iets. En dat is, ja, ik zie het niet voor me. Ik hoor het ook niet. Maar ik denk direct aan de naam Dick Swaap. Auteur van het welbekende boek Wij zijn ons brein, ons creatieve brein, en het recentelijk uitgegeven boek Hersenonderzoeker bij toeval. En ik moet eerlijk zeggen, hij is in mijn ogen echt een soort god. Dus met trillende handjes ga ik hem nu toch maar eventjes opbellen.
1: Hallo, met Dick Swaap.
0: Hallo Dick Swaap, wat een eer om met u te mogen bellen. Ik ben ontzettend fan.
1: Ik ben tenminste één fan.
0: Klopt het dat we allemaal anders denken?
1: Ja, ieder brein is anders.
0: Ja, want weet u bijvoorbeeld hoeveel verschillende manieren van denken er zijn? En wat voor soort manieren?
1: Nou, ik zou het niet kunnen zeggen, maar het is zo dat iedereen anders functioneert ook. En het is niet zo gek natuurlijk, want je krijgt een genetische achtergrond mee op basis waarvan je hersenen zich ontwikkelen. En dan gaat de omgeving er ook nog op inspelen. En dat is de omgeving al in de baarmoeder. En vervolgens de sociale omgeving ook. En zelfs, ik laat altijd een filmpje zien van een Siamese tweeling. Die één lichaam hebben, maar twee hoofden. Wow. En aan het eind van het filmpje zeggen ze, maar we zijn ook heel andere mensen. We zijn heel andere personen. Dus hoewel ze genetisch hetzelfde zijn, alles hetzelfde hebben meegemaakt, worden het toch twee andere personen.
0: Dus kan het dan ook zijn dat bijvoorbeeld de ene visueel denkt en de andere in taal?
1: Dan kom je meer in de psychologie terecht. Mijn dagelijks werk is vooral op postmortem hersenmateriaal. Dus mensen die overleden zijn.
0: En die mensen denken natuurlijk niet meer.
1: Nee, hoewel de bouwstenen voor denken nog steeds aanwezig zijn. Natuurlijk ook moleculair.
0: Maar eigenlijk zit ik dan gewoon helemaal verkeerd. Dan ben ik de grote Dick Swaap gewoon aan het lastigvallen met een vraag waar u helemaal niks mee kan.
1: Precies. Ja. Ja, waar ik niks van af weet.
0: Ja. Oké, maar dan ben ik stiekem toch wel benieuwd. Dat als ik het woord strand zeg, wat gebeurt er dan in uw hoofd?
1: Nou, als je dat zegt, dan zie ik het strand en dan denk ik, nee, geen zin om naartoe te gaan. Nee, ik vind het vreselijk om op het strand te zitten.
0: En als u aan een aardbei denkt?
1: Dan denk ik, dan zie ik die aardbei wel, ja. En zoet, denk ik dan, ja.
0: Nou, dat vond ik een heel leuk kijkje in uw brein, meneer Swaap. Dank u wel. Dan ga ik in ieder geval op zoek naar iemand die er meer verstand van heeft.
1: Oké, goed.
2: Morgen komt Manon met een nieuwe update. En donderdag schuift ze ook daadwerkelijk aan hier in de studio. Samen met Catharine Heijnen dan van de TU Delft.

0: Fijis. En Ready or Not was dit. Waarom lijken we ons lichaam steeds meer te behandelen als een project dat voortdurend verbeterd moet worden? Dat onderzoekt schrijver en programmamaker Tatjana Almouli in haar essay In boekvorm tot lijf gemaakt. Ze betoogt hoe schoonheidsidealen niet alleen ons spiegelbeeld beïnvloeden, maar ook onze vrijheid, autonomie en manier van samenleven. Goedenavond, Tatjana.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: Laten we maar even meteen naar het begin van het boek gaan, waar het zaadje werd geplant. En dat was op een koude winter op een balkon in 2019 ergens.
1: Ja,
0: wat gebeurde daar?
1: Klopt. Nou, ik werd toen eigenlijk door, het was een huisfeestje, en ik werd door een kennis geconfronteerd met eigenlijk de thematiek waar ik veel over schreef in die tijd en nu weer opnieuw een boek over heb uitgebracht. Namelijk het schoonheidsideaal, uiterlijke normen. Eigenlijk hoeveel focus we leggen op ons uiterlijk. En zij deed daar een beetje een soort, ja, degraderend over. Dus ze zei van, hey, waar ben je nu mee bezig? Ben je een nieuw boek aan het maken? Ben je nou niet eindelijk eens klaar met steeds maar weer schrijven en praten over die saaie schoonheidsidealen? En toen stond ik een beetje met mijn bek vol tanden, omdat ik dacht, oh ja, inderdaad, er zijn veel belangrijkere dingen in de wereld en waarom ben ik nog steeds hier maar bezig? Maar inderdaad, zij heeft toch wel toen een soort eerste zaadje geplant in eigenlijk verder onderzoeken hoeveel impact die schoonheidsnormen en onze hyperfocus op uiterlijk nou heeft, ook echt op breder maatschappelijk politiek niveau. En nou, jij het eigenlijk net al introduceerde, hoe het een vorm van onderdrukking is. En ik denk dat heel veel mensen het nog steeds als een soort triviaal, oppervlakkig, niet heel belangrijk, futiel onderwerp zien. Ook wel vaak als een vrouwenonderwerp. En ik heb eigenlijk geprobeerd met het essayboek om het breder te trekken. Mm-hmm. En te laten zien dat het echt, dat we allemaal, man, vrouw, non-binair, verschillende leeftijdscategorieën, verschillende achtergronden, allemaal vastzitten onder dat juk van die schoonheidsnormen.
0: Terwijl we dat niet allemaal ook doorhebben.
1: Ik denk dat de meesten wel doorhebben dat je heel veel bezig bent met je uiterlijk. En dat je daar ook veel waarde aan hecht. Dat je jezelf daarop beoordeelt en anderen ook. Maar niet hoe diep het verweven zit in onze samenleving. En ook inderdaad misschien niet hoeveel tijd, energie, economisch kapitaal je eraan kwijt bent.
0: Economisch kapitaal is interessant dat je dat aanhaalt. Want je schrijft ook over het kapitalistische systeem waar we met elkaar in zitten. Dat speelt een grote rol, ook in je boek.
1: Ja.
0: En je schrijft ook over dat het idee dat onzekerheid voortdurend maar wordt omgezet in nieuwe consumptie. Ik heb iets, daar kan ik weer een nieuw crème voor kopen. Welke vormen van consumptie zie jij voorbij komen die jij zelf misschien ook schadelijk vindt?
1: Nou, ik denk dat het vooral de gradatie is in hoeveel industrieën inmiddels zijn gaan profiteren van onze uiterlijke onzekerheden en onrust. Je hebt de beauty-industrie, dat is eigenlijk een soort overkoepelend. Maar daaronder valt bijvoorbeeld ook de farmaceutische industrie en de wellness-industrie, fitness, dieetcultuur, de mode-industrie. En het is toch wel echt verrang dat we nu in een tijd leven waar we afsteven op een economische crisis, waar heel veel mensen nauwelijks hun dagelijkse boodschappen kunnen betalen of het schoolreisje van hun kinderen. En dat al die industrieën die ik net omnoemde ieder jaar nog miljoenen, soms zelfs miljarden winst maken. En inderdaad, wat jij net eigenlijk al zei, die industrieën bedenken ook steeds een nieuw probleemgebied, ik maak aanhalingstekens, waar zij dan ook steeds soort van de nieuwe oplossing voor bieden. En dat kan inderdaad gaan over een niet gave huid, maar natuurlijk hetzelfde met die afvalmedicatie, die inmiddels heel veel mensen ook echt vanuit het esthetische beweegredenen gebruiken. Dus niet omdat het medisch nodig is, maar echt omdat ze nog even 5 kilo willen afvallen voor een vakantie. Of omdat ze toch denken, oké, als ik eenmaal hyperslank ben, dan word ik gelukkiger, succesvoller. Maar het gaat dus ook over bepaalde kledingmerken die natuurlijk echt erop inspelen dat als je een outfit hebt of als je een nieuw parfum hebt of een nieuwe tas, dat je dan de beste versie van jezelf wordt.
0: En net op dat moment dat je die hebt, dat je ervoor gespaard hebt, dat je voor 1000 euro die tas komt kopen, komen ze weer met een nieuwe samenwerking. En dan wil je dat ook weer hebben. En zo door en zo door.
1: Of is ineens een grote neus, is het één moment een hype en moet je nastreven en dan opeens weer niet. En dan zie je dat ook de cijfers wat betreft cosmetische chirurgie omhoog gaan. Dat mensen denken, oh ja, nee, maar nu moet ik een neuscorrectie. Ja. Of nu moet ik grotere billen. Of nu moet ik juist weer helemaal plat zijn. En zo, ja, blijft eigenlijk die beweging doorgaan. En dat is ook al echt decennia aan
0: Precies.
1: de hand.
0: Ja. Het is een industrie die zichzelf de hele tijd opnieuw weet uit te vinden en daar succesvol in is.
1: Ja.
0: En men is er gevoelig voor. En je bent daar ook eerlijk over in je boek. Jij bent daar ook gevoelig voor. Zeker. Voor die schoonheidstrends. Je beschrijft bijvoorbeeld producten met infraroodlampen die voorbij zijn gekomen op sociale media. Gladmakende stenen, hoe heet het ook alweer?
1: Ja, zo'n rozenkwart, guasha, steen. Ja.
0: Heb je die allemaal zelf ook in huis gehaald?
1: Nou, zo'n infraroodmasker niet. Ik heb daar wel een fascinatie voor, inderdaad. Maar ik heb inderdaad wel met zo'n rozenkwartsteen ben ik ook wel, ja, soms nog steeds bezig om gewoon toch even lekker die doorbloeding extra aan te zetten en een beetje te sculpten. Maar ook echt, ja, ik heb
0: zonder
1: zo...
0: dat het echt wetenschappelijk bewezen is dat het werkt.
1: Totaal. Dus het is natuurlijk ook, je ziet het constant op sociale media voorbij komen. Je hoort misschien via iemand die er iets aan heeft gehad. En dan toch inderdaad dat er een gevoeligheid wordt geraakt. Maar hetzelfde met, ik heb zoveel dure skincare thuis ook staan. Terwijl natuurlijk ook bewezen is dat het echt voornamelijk een kwestie van genen is. Of weet je wel, hoe je hormonen zijn bijvoorbeeld. Of dat je veel water drinkt of beweegt. Volgens mij is dat allemaal echt wel wetenschappelijk bewezen. Maar al die crèmes van soms wel honderden euro per stuk. Ja, in hoeverre draagt het nou echt bij aan een gezonde, of eigenlijk vooral mooie huid. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook echt vaak over dat esthetische.
0: Precies. En dan komen we snel ook bij hetgeen waar we terug op het balkon zijn, waar jij al lang ook over schrijft. Het staat haaks eigenlijk op de trend body positivity. Ja. Je lichaam omarmen. Omarmen hoe je eruit ziet. Daar oké mee zijn. Die trend was er een tijdje. Mm. Het woord was veel aanwezig. Ook in het nieuws. Ook in de verschillende bladen. Het is er veel minder. Zijn we terug bij af wat dat betreft?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we echt verder weggedreven zijn van lichaamspositiviteit en vooral misschien ook wel lichaamsneutraliteit. Dus het idee dat het eigenlijk niet zoveel ertoe doet hoe we eruit zien, maar dat het vooral gaat over andere waardes als mens of bijvoorbeeld je intelligentie of hoe goed je het doet in het werkveld waar je in zit of wat voor partner of vriendin of whatever je bent voor de mensen om je heen. Ik denk dat de samenleving nu nog veel meer op die maakbaarheid van ons uiterlijk, op die optimalisatie gericht is. En dat zie je dus ook echt in cijfers van cosmetische chirurgie. Die zijn echt, ja, dus nu al best wel een tijd is er in Nederland niks verschenen. Maar tussen 2019 en 2022 is er een toename van 80% als het gaat over die cosmetische chirurgie hier. Maar ook, ja, ik noemde het net al, afvalmedicatie als Ozempic. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met dat ene, vooral dan slankheid of schoonheidsideaal nastreven. In plaats van dat er inderdaad meer ruimte is voor diversiteit, voor in principe iedereen, dat elk lichaam bestaansrecht krijgt, respect of zelfs gevierd mag worden. En inderdaad, jij zei het net heel goed. Het body positivity lijkt in ieder geval nu echt een trend gebleken. Terwijl heel veel mensen waren natuurlijk in de veronderstelling van, oh, eindelijk is er meer.
0: Dat het zou veranderen.
1: Ja, en vooral dat er iets naast kwam te staan. Ik denk dat bijna niemand een illusie was dat het helemaal een soort gelijk getrokken was, of dat er helemaal geen schoonheidsideaal meer zou zijn. Vooral dus die uniforme schoonheidsidealen, dat iedereen er hetzelfde uit moet zien. Maar ik denk nu dat, ja, inderdaad, sla een tijdschrift open, kijk naar een serie of een music video en iedereen ziet er, of nou, de meeste mensen zien er echt weer hetzelfde uit.
0: Ja, dus daar is vrij weinig van geleerd van die periode.
1: Ja.
0: Je duikt ook in je boek in de geschiedenis van schoonheid en de druk op het uiterlijk. Wat zijn je historische bevindingen? We moeten terug naar de verlichting, volgens mij.
1: Ja, naar de vroegmoderne tijd. En inderdaad, de verlichting is een kantelpunt geweest, omdat vanaf dat moment je echt heel duidelijk een hiërarchisch onderscheid in lichamen ziet. Dus het ene lichaam, het ene lichaamstype, bouw, wordt als goed gezien, als wenselijk, en het ander niet. Maar het gaat eigenlijk zelfs nog iets verder. Dus een boek dat ik graag en vaak aanhaal, omdat het echt geweldig is, is van hoogleraar sociologie Sabrina Strings, Fearing the Black Body. En zij gaat eigenlijk terug laten zien met geweldige bronnen, heel veel cijfers, dat eigenlijk veel schoonheidsidealen of normen die we nu in het Westen nog kennen en najagen, dat die zelfs teruggaan naar het koloniale tijdperk. En dat je zag dat met de transatlantische slavenhandel, dat er hier in Europa, zeker ook in Nederland, maar ook in Engeland bijvoorbeeld, veel meer mensen van kleur, veel meer soorten mensen kwamen. Dat voor ongemak zorgde dat mensen meteen al, nou ja, vanuit het koloniale perspectief van, wat doen jullie hier op onze grond? En dat ze toen eigenlijk dat hiërarchisch onderscheid begonnen te maken. En dat in die tijd dus lichamelijke kenmerken die vooral aan zwarte mensen of mensen van kleur werden toebedeeld, dus bijvoorbeeld een vollere lichaamsbouw, maar ook krullend haar, een grotere neus of een grotere mond, dat werd gezien als minder wenselijk, minder begeerd, minder aantrekkelijk. En vanaf die verlichting worden daar ook heel duidelijk door bijvoorbeeld grote denkers als Kant en Newton, worden daar ook echt morele en karaktereigenschappen aan gekoppeld. Mm-hmm. Dus dikke mensen, mensen van kleur, werden gezien als gulzig, als niet gedisciplineerd, als niet rationeel. Je kon jezelf niet in bedwang houden. Maar daarmee dus ook een eigenlijk minder intelligent persoon. En dus dunne mensen, witte mensen, die stonden allemaal voor, ja, rationeler, je kan jezelf in toom houden. Dat was wenselijk, dat was goed. En dat is eigenlijk op een gegeven moment, nou ja, nog veel verder in de samenleving doorgedrongen. Ook echt tot de wetenschap. Dus het zijn ook niet een soort voorkeuren of mensen die eens een keer iets riepen. Het is echt tot vele lagen in onze samenleving zijn dat soort ideeën doorgedrongen. En ook nu, als je kijkt in de wereld van nu, nog steeds dat slankheidsideaal staat overeind. Maar ook stelhaar is inderdaad in veel kringen ook nog steeds iets wat als schoonheid wordt ervaren. Dikke lippen zijn inmiddels wel in zwang, want iedereen wil lipfillers. Maar veel van die dingen die dus toen eigenlijk al, van die kenmerken die toen eigenlijk al werden gemunt, die zijn nu nog steeds, die jagen we nog steeds na. En dat vond ik heel belangrijk om te laten zien in mijn boek, om echt te laten zien hoe ver dat
0: precies
1: teruggaat.
0: En hoe dat zich nog steeds ook in onze huidige tijd eigenlijk naar voren komt.
1: Ja.
0: En je probeert daar ook de vraag bij te stellen waarom er eigenlijk zo weinig collectieve woede daarover is.
1: Ja.
0: De manier waarop wij naar schoonheid eigenlijk, je noemt het, ons gevangen houdt.
1: Ja, en ik denk dat, ik noem ook een paar keer in mijn boek, noem ik de term ook tussen aanhalingstekens vrijwillige onderwerping. Want het is natuurlijk, als je vast in een systeem, al die industrieën die ons al decennia lang al die onzekerheden en dus problemen of probleemoplossingen proberen aan te smeren, in hoeverre, weet je al, handel je dan echt vanuit vrije wil? Ik zie natuurlijk dat we dus gevangen zitten. Tegelijkertijd denk ik dat we in een informatietijdperk leven waar heel veel mensen echt wel veel kennis hebben over hoe bijvoorbeeld algoritmes werken, maar ook over dus die miljardenindustrieën, hoe die systemen werken. En alsnog blijven we ons er toch, nou ja, al dan niet vrijwillig aan onderwerpen, zonder inderdaad veel collectieve woede. En ik denk dat dat ook wel echt te maken heeft met dat je, nou ja, zodra je in verzet komt en zodra je misschien ook wel een beetje met je kont tegen de kribben gaat, dat je ook soms wel iets moet opgeven. Want ook het concept van pretty privilege, daar gaat het de afgelopen jaren ook steeds meer over.
0: Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk de rechten en kansen die je geniet als je zo conventioneel aantrekkelijk mogelijk bent. Dus Sociaal Planbureau, die heeft vanaf 2023, geloof ik, ook esthetisch kapitaal toegevoegd aan die gelijkheids- of ongelijkheidskloof in onze samenleving. En dus ook erkent dat je lichaam, hoe je er uiterlijk uitziet, hoeveel je al dan niet aan die schoonheidsnorm voldoet, dat heel veel invloed heeft op fundamentele domeinen in ons leven. Bijvoorbeeld hoe je het doet op de arbeidsmarkt. Maar ook al hoe je het doet tijdens je opleiding, hoe snel je het voordeel van de twijfel krijgt, of hoe serieus je wordt genomen. Nou,
0: hoe snel arbeidsmarkt, je een baan krijgt.
1: Hoe snel je een baan krijgt, maar ook hoe snel je promotie krijgt. Hoe snel je bijvoorbeeld werkgever acht dat je gezond en vitaal en actief bent en dat klanten je serieus nemen. Dus dat representatieve uiterlijk. En als je dus minder voldoet aan die schoonheidsnormen, dan krijg je dus minder kansen en rechten. Ook bijvoorbeeld op de datingmarkt draait het natuurlijk ook extreem om uiterlijk. En die schoonheidsnormen worden daar natuurlijk ook telkens weer bevestigd.
0: En dit is onderzocht, gestut met cijfers.
1: Zeker.
0: Dat blijkt zo te zijn. Ja.
1: Blijkt zo te zijn. Echt veel onderzoek naar dat concept. En dus ook de impact van pretty privilege. Dus stel je voor, er zouden steeds meer mensen eigenlijk niet per se aan al die schoonheidsnormen voldoen. En we hebben het nu al even over slank zijn gehad. Maar het gaat ook over iets als witte tanden hebben. Mm-hmm. Of niet heel erg wallen hebben. Dat je er gewoon, tussen aanhalingstekens, gezond, vitaal, jeugdig uitziet. Natuurlijk, rimpels is een enorm iets waar mensen mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Maar ook je haar dus. Mm-hmm. En hoe je kleedt, of je verzorgd eruit ziet. Nou, dat zijn allemaal dingen waar het hier over gaat. En als je dus minder eigenlijk aan die normen voldoet, dan zou je ook wel eens misschien bijvoorbeeld minder externe validatie krijgen. Maar
0: dan kan dat dus je letterlijk tegenwerken.
1: Ja, en ik denk dus dat veel mensen daar bang voor zijn. En dat is dus misschien ergens ook wel gegrond. En tegelijkertijd geloof ik wel, ook uit eigen ervaring, maar hier zijn gelukkig ook studies naar, dat uiteindelijk als je je meer losmaakt van al die normen, al die verwachtingen, dat constant optimaliseren, dat het ook heel veel kan opleveren. Zowel individueel, dus voor jou persoonlijk, dus ook voor de mensen die misschien minder bezig zijn met de samenleving als geheel. En dus ook met die gelijkheid en een eerlijkere wereld. Dan denk ik ook, als je een beetje uitzoomt en dus eerlijk kijkt naar hoeveel tijd, energie, focus, aandacht, geld je eigenlijk op dat uiterlijk gooit. Dat het je heel veel rust en tevredenheid
0: hierboven in je hoofd geeft.
1: Geluk, bevrijding kan opleveren. En dus ook echt verbinding met je lichaam, met jezelf en met anderen.
0: Dit beschrijf je allemaal in jouw nieuwe boek.
1: Ja.
0: Maar lukt jou dat?
1: Ik heb er fases in meegemaakt. Dus ik was ten tijde van meer body positivity, vooral dus, ja, wat ik net ook al zei, die lichamelijke, eigenlijk lichaamsneutraliteit, dus echt minder bezig zijn met hoe ik eruit zag, lukte het me heel goed. En toen, dat is ook zeker een startpunt voor dit boek geweest, dat ik op een gegeven moment merkte, toen dus weer dat skinny is back ideaal kwam. En ik veel meer om me heen zag dat mensen botox begonnen te spuiten en lipfillers en nou, dat ik zag dat die inderdaad schoonheidsnormen steeds strakker en uniformer werden. Dat ik ook wel echt weer meer begon obsessief en onzeker begon te worden. Dat ik bijvoorbeeld voor het eerst in mijn leven heel erg bezig ging met de eerste grijze haren die ik kreeg. Of dus inderdaad met mijn huid zo goed mogelijk eruit laten zien. Want ik ben nu net 35. Dus weet je, ik begin wel nu ouder te worden. Dus daar moet ik dan ook soort preventief al mee aan de slag. Maar juist door nu weer me extra aan deze thematiek te verdiepen, het serieuzer te nemen, nog meer over die lichaamspolitiek te lezen, dat historische mee te nemen, heeft me ook weer juist een soort extra strijdbaar gemaakt van
0: om juist meer in verzet te komen. Ja. En dat hoop je ook, dat beschrijf je ook in je boek.
1: Ja.
0: We zijn bijna door de tijd heen, maar op welke vorm van verzet hoop jij het meest?
1: Nou, ik denk dat je individueel heel veel kan doen. Daar heb ik dus ook een heel een omvangrijk deel van mijn boek. Heb ik ook daar echt wel een soort handvat in gegeven. Want ik merkte ook om me heen dat mensen daar behoefte aan hadden. Van wat kan ik nou zelf doen? Tegelijkertijd denk ik dat er systemisch, dus echt van hoger op, politiek, heel veel moet veranderen. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Geneeskundeopleidingen waar nog heel erg wordt gekeken naar biometrische metingen, naar iets als BMI, maar ook bijvoorbeeld waar mensen van kleur, queer mensen echt op een hele stigmatiserende manier worden behandeld. Dus dat daar echt veel meer kennis moet komen over.
0: Het zijn grote opdrachten. Als het klein, als je hem klein maakt, waar kan ik vanavond nog mee starten?
1: Echt op een andere manier proberen te gaan kijken naar hoe je omgaat met iets als voeding, beweging. Rust. Dus heel veel mensen zijn altijd met voeding bezig vanuit diëten. Of ik mag maar zoveel calorieën per dag eten. Of ook bewegen van ik moet trainen voor een Hyrox of een marathon. Of ik moet elke dag 10.000 stappen zetten. Maar echt proberen om te kijken wat jij nodig hebt om meer in contact met je lichaam te komen. En te kijken wat jij daar, wat voor jou goed voelt eigenlijk.
0: Tatjana Amoedi, het was interessant om met jou hierover te mogen praten. Tot Lijf Gemaakt is vanaf donderdag te koop in je lokale boekhandel. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. De Rode Draad gaat zometeen verder naar het nieuws van 8 uur. We gaan het hebben over de band tussen Zuid-Korea en Japan. Die wordt namelijk langzaam weer beter. En waarom dat bijzonder is, hoor je zometeen naar het nieuws van 8 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
4: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
2: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
5: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei.
3: op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Stefan Komduur.
0: Goedenavond. In het komende uur reizen we naar Zuid-Korea. Door de geopolitieke instabiliteit zoekt dat land nu juist toenadering naar Japan. En waarom dat bijzonder is, hoor je zo meteen in de Rode Draad. Eerst het 8 uur journaal van het NOS. Hier is Jeroen van Kan.
14: De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten en de aanhoudende sluiting van de Straat van Hormuz hebben directe gevolgen voor de wereldwijde prijs van kunstmest, want een belangrijk deel van de grondstoffen voor kunstmest komen uit die regio. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen, en daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
15: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen om boeren die in problemen komen te helpen. En ook willen ze de regels voor staatssteun versoepelen, zodat landen ook nog eens een keer, regeringen ook nog eens een keer in eigen land zouden kunnen beslissen om voor bepaalde boeren nog meer geld uit te trekken.
14: De Nederlandse boerenorganisatie LTO reageert kritisch op het plan. De organisatie had onder andere gehoopt dat boeren meer ruimte zouden krijgen om meer dierlijke mest over het land te verspreiden, waar enorme overschotten van zijn. Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Summit Flotilla opgepakt zijn door Israël. Activisten waren onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Het treinverkeer van, naar en via Den Haag Centraal ligt daardoor stil volgens de NS. En dat duurt naar verwachting tot ongeveer 9:15. Minister Sterk van Langdurige Zorg en Jeugd laat onderzoeken hoe het mis kon gaan in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek en ze wil geen vroegtijdige conclusies trekken.
16: Nou, omdat we precies moeten gaan kijken, wanneer is er gemeld? Wat is er precies gemeld? Wat was de situatie? Was de situatie ernstig genoeg om toen al in te grijpen? Of was het voldoende om bijvoorbeeld kinderen alleen onder toezicht te stellen? Al die vragen moeten beantwoord worden. Daar wil ik ook een antwoord op hebben. Om dan vervolgens te kunnen constateren, ligt het nou aan personen die verkeerde beslissingen hebben genomen? Of ligt het aan het systeem wat niet werkt? Maar wel in die volgorde.
14: Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft daar 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi met elkaar hebben besproken. En dan nog het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint de dag met regen. Daarna zijn er opklaringen en dan wordt het iets warmer.
0: Dankjewel, Erik Evengroen. De laatste files heb jij.
17: Ja, klopt. 2 stuks om precies te zijn. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vooraf het Everdingen nog 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechterreis ook is daar nog altijd dicht door wegdek in slechte staat. En A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Prinsenwiel was een ongeluk. Maar daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook vrij. Vertraging bijna nog 30 minuten.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Welkom in de wereld van food.
1: Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
23: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
26: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
25: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
27: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
29: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: NPO Radio 1.

Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Hoe pak je de lobby-industrie aan? Nou, gewoon terug lobbyen natuurlijk. Winnie Ozoeren van Milieudefensie Jong is op dit moment in Straatsburg om precies dat te doen. En zometeen om 8:30 spreek ik haar.

0: Cyberupdate was dit van Olivia Rodrigo. Het is dinsdag en dat betekent dat Sinan Chan ons gaat leiden door een onrustige wereld. En vandaag neemt hij ons mee naar Oost-Azië.
1: Vanavond kijken we naar een bezoek dat symbool staat voor een opvallende politieke dooi in Oost-Azië. De Japanse premier Sanae Takaichi is in Zuid-Korea voor gesprekken met president Lee Jae-myung. Twee landen met een lange en pijnlijke geschiedenis proberen de banden verder te versterken. De ontmoeting is ook persoonlijk geladen. Net als tijdens Lee's bezoek aan Japan eerder dit jaar laten beide leiders elkaar nu hun geboorteplaats zien. Een symbolisch gebaar van vertrouwen tussen twee buurlanden waarvan de relatie decennia lang werd overschaduwd door de Japanse bezetting van Korea tussen 1910 en 1945. De vraag vanavond, is dit vooral diplomatieke symboliek of ontstaat hier echt een nieuw hoofdstuk tussen Japan en Zuid-Korea?
0: Dankjewel, Sinan. We gaan die vragen doorstellen aan mijn gast hier in de studio, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. We horen net Sinan al de vraag stellen, is dit diplomatieke symbool politiek of is er een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen Japan en Zuid-Korea?
2: Ja, er is zeker ook veel diplomatieke symboliek. Maar nee, dit lijkt echt wel een nieuw hoofdstuk te zijn in de relatie tussen Zuid-Korea en Japan. Daar heeft het echt alle schijn van.
0: Het is niet de eerste keer dat de Zuid-Koreaanse president Lee, zeg ik dat goed?
2: Ja.
0: Ja. En de Japanse premier Takashi elkaar ontmoeten. Terwijl ze beide nog geen jaar eigenlijk in hun ambt zitten. Allebei nog heel kort, hè?
2: Ja.
0: Lee zit sinds vorig jaar er en in Japan pas sinds oktober. Waarom voelen ze zich toch al zo aangetrokken tot elkaar?
2: Nou, eigenlijk, als je op papier kijkt naar hoe Zuid-Korea en Japan met elkaar zouden moeten omgaan, is het heel simpel. Het zijn hele belangrijke, misschien wel elkaars belangrijkste regionale partners. Industrieën in Japan en Zuid-Korea zijn echt van elkaar afhankelijk. En dat betekent dat een groot deel van de samenleving gewoon heel veel te maken heeft met dat land aan de andere kant van de zee.
0: Mm-hmm.
2: De landen lijken ook wel echt wel structureel op elkaar. Het zijn allebei democratieën die zich toch in een steeds guurder wordende wereld bevinden. Met Rusland en Noord-Korea en China. Het zijn allebei bondgenoten van de VS, hoe lang dat ook nog duurt. Dus je zou denken, ja, die moeten met elkaar kunnen vinden. Het probleem is inderdaad, zoals Sinan net uitlegde, de koloniale periode waarin Japan heel bruut over het hele Koreaanse schiereiland heeft geheerst. En dat is iets wat in Korea, in beide Korea's nog niet vergeten is. En dat staat vaak tussen Japan en Zuid-Korea in.
0: En wat voor plek neemt dat in het land, in de geschiedenis? Hoe wordt daarover gedacht?
2: In Japan wordt er over het algemeen over gedacht, en zeker door de conservatieven waar deze premier Takaichi tot behoort. Dus van, ja, het was misschien niet goed, maar zo erg was het niet. Het was allemaal wat te begrijpen in de context. Moeten we daar nou zo moeilijk over doen? Terwijl in Zuid-Korea het trauma, het nationale trauma. Daarom is het land in twee gedeeld door die periode. Daarom zijn er nog steeds rechtszaken van troostmeisjes, zoals het eufemistisch heet. Seksslavinnen voor het Japanse leger. Jonge vrouwen, meisjes. Dwangarbeiders. Nou, het feit, de verwoestende Koreaanse oorlog komt allemaal voort uit die koloniale periode. Dus Zuid-Korea wil eigenlijk van Japan horen dat ze daar spijt van hebben. Excuses. En die zijn maar heel mondjesmaat aangeboden.
0: Extra bijzonder dus dat deze twee mensen elkaar al nu voor de derde keer ontmoeten. Dit wetende. En dat ontmoeten gebeurt ook op best bijzondere plekken. Bijvoorbeeld in Nara, de geboorteplaats van de Japanse premier. En die ontmoeting klonk toen zo.

0: fantastisch. Ja, waar luisteren we naar, Remco? Dit was in januari. Jij schiet vol in de lach.
1: Ja, nee, want wat je hier hoort zijn twee drummende staatshoofden eigenlijk. Takeuchi heeft echt serieus gedrumd in een heavy metal band toen ze studeerde, geloof ik. Lee Jae-myung niet, maar die vond het prima om mee te spelen op dat leuke liedje uit K-pop Demon Hunters. Dat is natuurlijk wel vrij bijzonder. Hè? Mensen die zagen elkaar voor de tweede keer, vonden blijkbaar toch dat er echt iets was om zoiets te doen. Dit kan ook volledig in je gezicht ontploffen, kan er heel lullig uitzien. En het zag er niet zo uit. Het zag er echt uit als twee mensen die namens hun samenleving, namens hun staten probeerden om bevriend met elkaar te raken, elkaar beter te leren kennen. En dat terwijl, wat ik net zei, Takeuchi is een conservatief, dus haar partij is daar niet zo van. Maar is een progressief in Zuid-Korea. Mm. En zijn partij is daar niet zo van Japan. Dus dat ze allebei er overheen stappen. En dus gaan drummen en elkaar in Nada hebben gezien. Hè, de geboorteplek van Takeuchi. Nu in Andong, de geboorteplek van Lee. De meest conservatieve stad van Zuid-Korea overigens, grappig genoeg. Dat zegt wel heel veel. Natuurlijk is het ook allemaal mooi in elkaar gezet en diplomatieke symboliek. Maar er zit wel een hele echte appreciatie achter dat dit moet.
0: Dat dit moet, inderdaad. Dat dit moet, ja. Dat het een momentum is wat ze moeten pakken met elkaar en wat ze moeten laten lukken. Moet ik het zo lezen?
1: Ja, nee, ik denk dat je dat precies goed zegt. Dus dat momentum is er nu, dat is voor een deel persoonlijk. Maar het is ook zo dat de internationale situatie met Noord-Korea meevecht in Rusland, met China, met de steeds moeilijker wordende rol van Amerika. Is het een betrouwbare partner of niet? Zie je dat de democratische, de middenmachten, die zijn natuurlijk minder groot dan China of dan Rusland of dan de Verenigde Staten, het met elkaar zullen moeten gaan rooien. Japan alleen gaat het niet overleven op termijn. Zuid-Korea alleen gaat het ook niet overleven. Dus dan hebben ze elkaar nodig. Mm-hmm. Ja, dan is het denk ik wel de moeite waard om je even jezelf op tv internationaal voor gek te zetten en te gaan drummen terwijl je dat nooit hebt gedaan. Want er valt zoveel meer uit te halen.
0: Wat zullen ze, als ze dan meer gaan samenwerken, het economisch vooral met elkaar overleven? Of zijn ze ook samen dan een goede tegenmacht tegen de rest van de wereld?
1: Nou, het moet veel meer gaan worden dan economie. Maar dat ligt nog heel gevoelig. Een militaire samenwerking, om daar nu over te praten, ik denk dat het nog in Zuid-Korea, nog in Japan heel makkelijk zal zijn. Dus misschien dat ze daar met vierde bezoek over kunnen hebben. Waar het nu over gaat is inderdaad economie. En dan in de eerste plaats energie. Energievoorziening. Waar halen we de ruwe olie vandaan? Waar halen we het gas vandaan dat we nodig hebben? Hoe zorgen we dat onze bevoorradingsketens veilig blijven, dat die blijven werken? Want zonder alles wat er eigenlijk door de straat van Hormuz richting Japan en Zuid-Korea moet komen, draai je die economieën niet goed. En ze hebben allebei nog reserves, maar die zijn op een gegeven moment op. En is nu besloten, en dat hebben ze ook al prijsgegeven, dat Japan en Zuid-Korea daar samen gaan optrekken. En dan heb je natuurlijk wel twee top 10 economieën die samen gaan werken. Dus dat is echt wel belangrijk.
0: En samenwerken is dan het samen inkopen ervan bijvoorbeeld?
1: Ja, ik neem aan van wel. Ze gaan in ieder geval allerlei taskforces en commissies instellen. Maar niet alleen op staatsniveau. Wat ze ook gaan doen, dat was ook wel goed om te zien, is dat ze ook op het niveau van de samenleving, dus van gewoon de gewone Koreaan en de gewone Japanner bij elkaar gaan proberen te brengen. Dus dat zat ook in dat pakket aan maatregelen.
0: Want hoeveel contact is er tussen de gewone Japanner en de gewone Koreaan? Gaat men in elkaars land op vakantie?
1: Ja. Zeker. Ja hoor, Japan, en dat is ook geen enkel probleem. Als Japaner gebeurt er nooit iets in Zuid-Korea en andersom eigenlijk ook niet. Dus dat is allemaal op individueel niveau zijn er geen problemen. Maar als het op staatsniveau en op samenleving tegen samenleving gaat het wel eens fout. Maar nee, Japanners gaan graag naar Zuid-Korea en Zuid-Koreanen gaan ook graag naar Japan.
0: En wat zegt de publieke opinie dan van deze snel groeiende band tussen de twee landen?
1: Ik denk dat iedereen, en dan mag ik mezelf ook onderscharen, een beetje verrast is door hoe pragmatisch en de Zuid-Koreaanse president is hierin. Het is namelijk een hele geslepen politicus. Hij wordt niet voor niets, en zonder ideologie eigenlijk, hij wordt niet voor niets ook wel de Trump van Zuid-Korea genoemd. Dat is geen compliment. Maar hij laat hier zien dat hij echt in staat is om over de belangen van zijn partij heen te stappen. Takeuchi doet eigenlijk iets heel soortgelijks. Er is nog geen opstand uitgebroken in Japan of in Zuid-Korea. Er zijn zeker mensen die het liever niet zien. Maar ik denk dat in de samenleving, in de brede zin van het woord, ziet dat dingen echt heel erg hard aan het veranderen zijn. Mm-hmm. En dat Japan en Zuid-Korea daar beter samen iets aan kunnen doen. En eigenlijk zou je daar Taiwan ook nog bij moeten betrekken. Maar dan heb je meteen ruzie met Xi. Dus ik neem aan dat een beetje meer achter de schermen gebeurt.
0: Ja, dan komen we snel inderdaad bij die veranderende wereldorde. Ja. Die hier voor, zou je zeggen dat de belangrijkste reden is dat ze elkaar opzoeken?
1: Kijk, structureel moeten deze twee landen gewoon goed samenwerken. Er is een soort kleine handelsoorlog geweest vanaf 2019, die een tijdje heeft geduurd. En daar was niemand blij van, maar iedereen, de gemoederen waren zo verhit in Zuid-Korea en in Japan, elke maatregel die de ander beschadigde, moest weer wraak worden genomen. Dat wil men weer voorkomen. Structureel is er echt een noodzaak om elkaar beter te begrijpen en te vertrouwen. En nu wordt die noodzaak, die wordt alleen maar groter. Dus ik denk uiteindelijk, die geopolitieke situatie nu dwingt ze wel in elkaars armen. Maar als ik zo kijk, dan is er weinig sprake van dwang. En ook een
0: antwoord te vinden inderdaad op die veranderende wereldpolitiek. Ja. Op het veranderende Amerika, de Verenigde Staten, wat lang een bondgenoot van ze was, wat ze nog steeds is, maar wat zich natuurlijk op een hele andere manier manifesteert op dit moment in de wereld. Hebben zij dezelfde opvatting daarover, dezelfde kijker op? Willen ze loskomen van de Verenigde Staten?
1: Nee, nou, Japan niet. Nee, daar lijkt geen sprake van te zijn. Die doen ook veel om Amerika aan boord te houden. En Zuid-Korea, het hangt een beetje vanaf wie het vraagt. Als je het meer de conservatieve vraagt, ongeveer de helft van het land, dan zullen die zeggen nooit. De Amerikanen hebben ons gered in de Koreaanse oorlog. En we moeten die kant uit. De progressieven, waar deze president dus bij hoort, zullen eerder zeggen, niks ervan, dat we überhaupt een Koreaanse oorlog hadden, komt door de Amerikanen en wij kunnen onze eigen pad vinden. Dus die zijn meer geneigd om naar China of naar Rusland te kijken. Mm-hmm. Dus dat kan nog wel, dat is wel echt een verschil. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is zeker in Zuid-Korea dat alle grootmachten op een afstandje probeert te houden. Subtiel, zodat niemand het echt in de gaten heeft. En er zijn nog steeds 30.000 Amerikaanse soldaten gelegerd in Zuid-Korea. Zijn nog echte bondgenoten. Maar mocht Trump ze terugtrekken of ze verminderen en de atoomparaplu van Amerika niet meer over Zuid-Korea worden uitgeklapt, dan is Zuid-Korea daar klaar voor. Het liefst met Japan. En dan kunnen ze een eigen atoomparaplu opzetten.
0: En dat hebben ze eigenlijk, want jij zegt, dat wordt nog niet hardop uitgesproken, maar langzaam zijn ze zich gewoon aan het terugtrekken uit dat bondgenootschap, langzaam aan het uitstappen.
1: Nee, ik denk dat Zuid-Korea daar echt rekening mee houdt dat het op een gegeven moment moet.
0: Okay.
1: Maar of de knoop is doorgehakt, ik denk het nog niet. Ik denk dat iedereen een voorkeur aan geeft dat Trump morgen betrouwbaar is, zoals een gemiddelde Amerikaanse president.
0: Ja.
1: En geen drama en geen gedoe. Maar goed, de kans is groot dat er natuurlijk wel nog van alles gaat gebeuren. Maar ze zijn er klaar voor.
0: Ondertussen kan Trump inderdaad iets aan het tikken zijn op zijn Truth Social, wat weer alles in beweging zet. We spreken elkaar in een week. Dat er ook grote bezoeken zijn in buurlanden. Op dit moment is Poetin, ik lees het net op de hele tekst, geland in China. Het China waar vorige week nog Trump op bezoek was. Die Russische president Poetin is daar dus vandaag. Hoe gaat zo'n bezoek? Hoe wordt daar naar gekeken door Japan en Zuid-Korea?
1: Nou, ik denk dat hetzelfde geldt voor het bezoek van Trump als van Xi van Poetin met argusogen. Van Poetin kan je misschien wel voorspellen wat hij wil. Nou, bestendiging van de relatie nu, steun in de oorlog tegen Oekraïne. Economische steun en al wat iets meer zijn. Maar met Trump weet je dat natuurlijk nooit. En ik kan me voorstellen dat er ook wel gevloekt is in zowel Tokio als Seoul.
0: Hoe klinkt dat dan?
1: dat ga ik niet live op de radio doen. Maar
0: Koreaanse, dat er een Japans geldwoord omklinkt.
1: Koreaanse equivalent van potverdorie.
0: Okay.
1: Toen Trump Taiwan voor de bus gooide. Daar moet men van geschrokken zijn. Dat was van tevoren ontkend. Ik neem ook aan dat vele contacten die de Zuid-Koreanen en de Japanse overheid met de Amerikaanse overheid hadden vlak voor en na het bezoek, dat er ook is gezegd, zeker voor het bezoek, dat gaan we niet doen. Trump heeft het toch wel gedaan. En het punt is, mocht China inderdaad Taiwan innemen of mocht er een oorlog komen, dan is de ellende met de straat van de Hormuz is niks vergeleken bij de aanvoerketen ellende die Japan en Zuid-Korea dan gaat overkomen.
0: Want die twee landen kunnen eigenlijk niet zonder Taiwan of een open zee bij Taiwan.
1: Die kunnen niet zonder die open zee bij Taiwan. En als dat in Chinese handen komt, dan is dat een enorme deuk in de macht en de zelfbeschikking. Het vermogen van zowel Zuid-Korea als Japan.
0: Is automatisch dan het idee dat China het zal sluiten? Of moeten er dan zaken gedaan worden met China wat ongunstig is?
1: China kan het gewoon openlaten, maar je weet wiens handen aan de knoppen zitten. Dus dat maakt de onderhandelingspositie van China.
0: Onwijs drukmiddel heb je
1: te pakken. Dan hoef je niet eens te onderhandelen. Dat heb jij allemaal in, in handen. Dus vandaar ook het woord Taiwan is bij mij weten niet gevallen tussen nu Takaichi en mm-hmm. Maar daar is het natuurlijk wel over gegaan. En het feit dat er ook over het beveiligen van de bevoorradingsketens is gesproken. En het samen op jacht gaan naar energie. En een stabiele aanvoer van mm-hmm. energie. Ja, dat is allemaal voorbereiding op wat er eventueel kan gaan mm-hmm. gebeuren. En als ik zo vrij mag zijn om daar nog even wat over te zeggen. Dat is wel echt staatsmanschap. Dat is wat je wil zien. Ook, dat zie ik ook heel graag hier in Den Haag en in Brussel. Ik zie het alleen niet gebeuren.
0: Nee.
1: En dat vind ik
0: dat was mijn vervolgvraag.
1: Ja, sorry.
0: Nee, heel goed dat je hem aanhoudt. Want ik las vandaag ook in voorbereiding hier een artikel over. En daar werd ook in gezegd, we moeten het misschien ook wel zien in de verschuiving van middenmachten. Een Canada die ook zegt, we gaan hier tegen opstaan. We doen niet meer mee met dat spel van de Verenigde Staten. We willen los daarvan komen. Moeten we deze versterking van de banden tussen Zuid-Korea en Japan ook in die situatie lezen?
1: Ik denk het wel. Ja, het is onvermijdelijk dat democratische middenmachten of gelijkgestemde middenmachten, of hoe je het ook noemt, elkaar gaan opzoeken. Omdat je elkaar begrijpt en je strategische belangen grotendeels hetzelfde zijn. Dus ik denk dat je het zo moet zien. Ik denk dat Taiwan daar dan ook bij hoort. Mm-hmm. En ik zou graag willen dat Nederland, de EU is natuurlijk niet echt een middenmacht, maar goed, de EU bestaat uit allerlei middenmachten, dat ook doet. En Canada, maakt die meteen erelid van de EU. Laat ze meedoen met het Songfestival, zou ik zeggen. Het is denk ik heel belangrijk.
0: Een gevaarlijk onderwerp natuurlijk, meedoen met het Songfestival.
1: Nee, ik schuw geen gevaarlijk onderwerp. Er komen hele gure tijden aan. Ja. We zitten er al middenin natuurlijk. Mm. En de grootmachten blijken niet te vertrouwen te zijn. Ja, dan moet je toch met mensen, of met mensen, met landen die vergelijkbaar zijn, denk ik, met jezelf. Een clubje beginnen, daar
0: precies.
1: Komt het op neer.
0: Ja. Nou, we zagen in ieder geval bij een top van Europese landen in Armenië dat Canada daar aanwezig was. Ja. Dus wellicht volgend jaar bij die top dat ook Zuid-Korea en Japan aansluiten.
1: Dat zou heel mooi zijn, wel rijkelijk laat.
0: Ja,
1: denk
0: precies.
1: Het mag echt wel volgende maand wat mij betreft. Maar goed, misschien wil ik te veel.
0: Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies, dankjewel. Doe dat aan de Universiteit Leiden en bent ook presentator van de podcast K-Pod, waarin je nieuws over Noord- en Zuid-Korea bespreekt.

0: Love Me Not was dit op NPO Radio 1.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 is het geworden, het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
2: Het treinverkeer van, naar en via Den Haag Centraal ligt zeker tot 8:45 stil, dat zegt de NS. 5 activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Flotilla bestaat uit zo'n 70 schepen die onderweg zijn naar Gaza. Daarvan zijn er 68 door Israël onderschept. Onder de arrestanten is onder meer BNNVARA-journalist Gijs Sanders. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. Bij Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. Lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. De 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raad het geven van zulke pakketten aan minima nog af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moeten afwachten.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Sekswerkers melden intimidatie en uitbuiting, maar goede overheidstoezicht ontbreekt nog. Dat stelt SOA AIDS Nederland. Hoe kan dat beter? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst...
1: Tegendraads.
0: De tegendraads van vandaag. Want gisteren sprak ik al over lobbypraktijken van Big Tech binnen de Europese Unie. Aan het einde van het gesprek vroeg ik me af, hoe boks je op tegen zo'n machtig apparaat? Nou, daar heeft de jongerentak van Milieudefensie iets op bedacht. En die oplossing is nogal tegendraads. Winnie Ossoeren, een van de 70 jongeren die op dit moment aanwezig is in Straatsburg voor de actie Lobby Back. Goedenavond.
3: Goedenavond, hi.
0: Ja, want jullie hebben het niet per se aan de stok met Big AI, maar wel met de vervuilende bedrijfslobby. Aan de reis die jullie doen, doen jongeren uit 12 verschillende landen mee. En jullie gaan terug lobbyen. Want wat willen jullie samen bereiken?
3: Ja, ik zit nu inderdaad in Straatsburg met Milieudefensie Jongen, met Young Friends of the Europe, waarin wij een actiereis hebben georganiseerd om jongeren een vuist te maken tegen die grote vervuilende bedrijfslobby. Want we zien dat die heel veel macht hebben in Europese beleidsvormingsprocessen. En we zien aan de andere kant dat jongeren totaal geen stem krijgen. Dus dat willen we gaan ombuigen. En dat zijn we aan het doen.
0: En dat doen jullie onder andere door een congres waar jullie samen te gast zijn. Jullie krijgen dat congres workshops over de fossiele lobby. En er hoort er ook een hackathon bij. Nou weet ik dat wel wat dat is, maar misschien de gemiddelde luisteraar niet. Wat is dat?
3: Ja, een van de workshops was een hackathon. Tijdens het congres was er een sessie georganiseerd waarin jongeren wegwijs werden gemaakt in het lobbylandschap. Dus wie lobbyt er, op wat voor manieren en wat voor resultaat had het? En de jongeren kregen dus echt de tools aangereikt om uit te zoeken wat voor lobby er plaatsvond. En dat had echt leuke resultaten.
0: Leuke resultaten, maar misschien ook wel schrikken.
3: Ja, nou heel erg. Want we zien dat lobby dus gebeurt op echt veel manieren. Naast die stiekem meetings met politici die we wel hadden verwacht, hebben we dus gezien dat grote vervuilers ook veel geld steken in bijvoorbeeld denktanks. Om zo hun eigen verhaal en narratief te promoten en naar voren te laten komen. En daarnaast zien we ook echt dat Amerikaanse bedrijven veel invloed hebben in de recente politieke processen. Denk aan big oil corporations, dus veel olie- en gasbedrijven. En die hebben ook een grote invloed gehad in de afbraak van een aantal wetten die ons moesten beschermen. Dus het zijn dus een aantal Amerikaanse bedrijven die mogen betalen over Europees beleid, terwijl wij Europese inwoners

0: bewoners en jongeren totaal niet mogen meepraten. Nou, dat is wel schrikken, ja.
1: Dat is schrikken. En dus wordt er teruggelobbyd, want jullie gaan de rollen omdraaien op een gegeven moment. Zit er in jou, denk je, een goede lobbyist?
0: Ik hoop het. We gaan het zien morgen. Morgen ga ik met alle jongeren naar het Europees Parlement om daar inderdaad terug te gaan lobbyen. Want wij gaan lobbyen voor een leefbare planeet, terwijl grote vervuilende bedrijven lobbyen voor hun eigen winsten. Nou, en als ik kan opkomen voor een toekomst voor toekomstige generaties en voor mijn generatie, dan hoop ik dat er in mij een goede lobbyist geldt. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.
1: Benny Oosthoeren van Milieudefensie Jong. Veel succes daar dan in Straatsburg en dank voor je
0: tijd. Dank je wel.

0: van Jungle en Carry On was dit. De overheid ziet onvoldoende toe op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat blijkt uit een nieuw rapport van sekswerk Meld en Adviespunt SMAP. En ook SOA AIDS Nederland werkte mee dat rapport. De zogenoemde opting-in-regeling die schiet namelijk tekort. In het rapport wordt gesproken over meldingen van intimidatie, dwang en machtsmisbruik in die sekswerksector. Ik ga erover praten met Iris de Munnik, projectleider bij SOA AIDS Nederland. Goedenavond. En ook met sekswerker Yves de Jong. Fijn dat je er bent. Iris, maar eens even bij jullie beginnen bij dat rapport. Want het belangrijk onderdeel daarvan is de opting-in-regeling. Die noem ik maar even. Ik moest hem ook even leren kennen vanmiddag. Maar is heel belangrijk in de wereld van het sekswerk.
1: Ja.
0: Die blijkt te falen op dit moment. Wat houdt die regeling in?
1: De regeling is, het is een fiscale regeling, waarbij je bent als sekswerker niet in loondienst, maar je bent ook geen ZZP'er. Dus wat het praktisch inhoudt, is dat je jouw exploitant draagt belasting af voor jou. En tegelijkertijd heb je ook een aantal rechten als sekswerker. Dus je bepaalt je eigen tijden, je eigen dagen, maar ook welke klanten je uitkiest en welke diensten je daaraan aanbiedt. Dit gaat gepaard met een voorwaardenpakket. Dit voorwaardenpakket zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden van sekswerkers gewaarborgd worden. Maar waar gaat het hem nu op in mis? Exploitanten leven dit voorwaardenpakket niet na. En de overheid die controleert er niet op. Die handhaaft niet. Dus zodoende hebben ze vrij spel.
0: Hebben ze vrij spel, kunnen ze veel eisen van de sekswerker.
1: Ja.
0: De overheid ziet daar dus niet op toe. Terwijl die opting-in-regeling ooit werd ingevoerd om de sekswerkers juist te helpen.
1: Ja, het zou de belastingafdracht vergemakkelijken en tegelijkertijd ook de arbeidsomstandigheden waarborgen via dit pakket, dit voorwaardenpakket.
0: Even om te begrijpen wat dat dan in de praktijk betekent. Yves, jij hebt zelf gebruik gemaakt van deze regeling.
2: Ja.
0: Wat betekende dat voor jou in de praktijk?
2: Dat betekende dat ik ergens kon werken, me aan kon melden bij de Belastingdienst via die plek en een netto inkomen kreeg, dus een loonstrookje aan het eind van de maand. En dat zij voor alle afdrachten zorgden.
0: Ja, en nou zullen veel luisteraars mee denken, maar waarom is sekswerk dan niet gewoon, wordt dat niet gezien als normaal werk?
2: Ja, klopt. Ja, daar verbaas ik me ook elke keer over. Ja, nou, de opting-in ook. Het is omdat ze een machtsverhouding tussen werkgever en werknemer eigenlijk willen voorkomen, is dit als tussenoplossing in het leven geroepen. Maar het geeft wel alle plichten van de sekswerker van een loondienstverband. Maar het geeft uiteindelijk geen enkel van de rechten, omdat er ook niet op gecontroleerd of gehandhaafd wordt. Dus ik kwam er achteraf pas achter dat ik heel veel dingen deed of moest doen, wat eigenlijk wettelijk gezien gewoon niet mocht.
0: Zoals?
2: Ik moest mee schoonmaken. Ze eisten exclusiviteit, dus ik mocht nergens anders werken, alleen daar. Je betaalt bij elke opting in een bepaald percentage. Nou, dat was bij mij bovenop de 21% btw droeg ik nog 56% aan de exploitant af. En dat terwijl ik dus niet alle vrijheid en alle rechten kreeg die ik eigenlijk hoorde te hebben.
0: En daardoor komen jullie als sekswerkers eigenlijk in het nauw. Er wordt ook onvoldoende op toegezien op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Hoe heb jij dat in je eigen werk ervaren, dat het toezicht er eigenlijk niet was?
2: Nou, ik wist niet eens dat ik die rechten had. Daar kwam ik echt pas achter in de lockdown, toen ik ineens geen werknemer was en geen ZZP'er. Dus ik viel tussen wal en schip qua regelingen. Ik ben daarna als ZZP'er gaan werken en sindsdien kom ik pas achter van, oh, eigenlijk alles wat ze van mij vroegen, wat ze van mij eisten, dat mocht gewoon niet. Dus de informatievoorziening, he, naast dat er niet gehandhaafd wordt, komt de informatievoorziening van de exploitant. En ja, als die zich niet aan de regels houdt, gaat hij dat natuurlijk niet vertellen.
0: En als ZZP'er heb je niks met die exploitant te maken?
2: Ik moet nog steeds een ruimte huren, omdat ik zelf geen vergunning kan krijgen. Dus ik heb daar nog steeds mee te maken, maar niet met deze regeling en deze eisen.
0: Want sekswerk thuis is niet toegestaan in Nederland?
2: Volgens mij is dat op dit moment in 14 of 15 steden of gemeenten toegestaan.
0: Ja, dus je hebt met die exploitanten te maken.
2: Ja.
0: En die op de inregeling is duidelijk door hoeveel sekswerkers die gebruikt wordt?
1: Nee, de aantallen zijn niet duidelijk, ook omdat er het is onduidelijk hoeveel sekswerkers daar gebruik van maken.
0: Terwijl jullie veel meldingen krijgen van sekswerkers dat het misgaat op dit moment, dat het toezicht eigenlijk verbeterd moet worden door de overheid. Want wat voor meldingen krijgen jullie binnen als sekswerk Meld en Adviespunt?
1: Het is heel divers. Ongeveer alles wat voorkomt in het voorwaardenpakket is wel een keer door een exploitant geschonden. En het gaat van kleine dingen zoals, of tenminste klein, elk geval is natuurlijk niet correct, maar het hanteren van werktijden, werkdagen, daarvoor boetes uitdelen wanneer een sekswerker dan toch niet volgens wat de exploitant oplegt doet. Exclusiviteit eisen, inderdaad wat Yves vertelde, dat zien we heel veel voorbij komen. En sommige boetes die worden uitgedeeld, die zijn tot €10.000. Terwijl zowel exclusiviteit eisen als boetes uitdelen beide verboden zijn. Het is echt...
0: Ja, en dan kan je zeggen, dan stop ik daar. Dan ga ik naar een volgende exploitant, maar zo makkelijk is het niet.
1: Was dat maar zo. In een ideale wereld heb je vrije marktwerking. En dat verstevigt jouw onderhandelingspositie. Mm-hmm. Als je het hebt over arbeidsrechten. Maar we hebben in Nederland helaas best repressief beleid. Wat je zegt inderdaad. Mm-hmm. Het werken vanuit huis is in heel veel gemeenten niet toegestaan. Als escort werken wordt ook heel erg bemoeilijkt. Mm-hmm. Dus je wordt bijna gedwongen om voor een exploitant te werken. Alleen ook die werkplekken zijn in de afgelopen jaren extreem afgenomen. Dus er is maar een klein aantal exploitanten over van wat ooit aanwezig was. Dus degenen die er nog zijn hebben eigenlijk mm-hmm. alle macht in handen.
0: En dan om even goed te begrijpen, ik wil dat bij mij om de hoek zelf openen, maar dan krijg ik al snel geen vergunning meer daarvoor van de gemeente bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Op die manier proberen ze het eigenlijk langzaam te laten uitsterven.
1: Ja, er zijn per gemeentes worden vaak maar een klein aantal vergunningen vergeven. En soms is het ook zo dat er zoiets is als een uitsterfbeleid. Mm-hmm. Dus wanneer een vergunning afloopt of wordt ingetrokken, dan komt er niet meer een nieuwe bij.
0: Mm-hmm.
1: En zo hebben we steeds minder exploitanten en werkplekken.
0: Yves, dat is gewoon een werk wat je graag als sekswerker eigenlijk wil doen. Je vindt het leuk om te doen, maar je wordt onwijs tegengewerkt eigenlijk in je eigen baan.
2: Ja, als ik dit van tevoren had geweten, weet ik niet of ik dezelfde keuze had gemaakt.
0: Of je voor die regeling ooit gekozen zou hebben.
2: Of ik überhaupt voor sekswerk gekozen zou hebben. Ja, het feit dat het legaal is in Nederland en dat ik gewoon kan ondernemen is voor mij een hele grote reden geweest om dit werk te gaan doen. Mm-hmm. En over de vergunningen die steeds verdwijnen en moeilijk zijn om te krijgen. Ik ben zelf ook al jaren bezig om een vergunning te krijgen in diverse steden, maar je komt er gewoon niet doorheen. En ja, dan moet je dus nu, ik moet dus nu of heel ver reizen, of via de opting inwerken, maar dat wil ik ook niet meer.
0: Mm-hmm.
2: Of onvergund.
0: Onvergund, en dat is illegaal dan?
2: Of? Ja, wij spreken graag van onvergund, omdat sekswerk wel legaal werk is. En illegaal heeft toch altijd weer een beetje een stigmatiserend effect.
0: Nee, dat is goed dat je me daar verbetert. Onvergund, wat betekent dat dan voor jou in de praktijk? Ben je dan minder, is er dan ook geen toezicht?
2: Onvergund betekent dat ik het risico loop dat ik denk met een klant af te spreken en dat er mensen van politie of handhaving voor de stoep staan. Dan loop ik de kans om uit huis gezet te worden. Het wordt ergens in een dossier opgeslagen. Mm-hmm. Je wordt toch gebrandmerkt als zijnde sekswerker. Dat kan mij misschien bemoeilijken in een stap van uiteindelijke vergunning krijgen. Je kan op een zwarte lijst terechtkomen bij een hotel bijvoorbeeld, dat ik daar zou afspreken. Dus de stap uiteindelijk om hulp in te schakelen of naar de politie te gaan of wat dan ook, die drempel is gewoon veel groter, want het heeft echt gewoon gevolgen.
0: En bijvoorbeeld dat er handhaving of politie opduikt terwijl jij denkt met een klant af te spreken, is dat jou wel eens overkomen?
2: Nee, gelukkig niet. Maar ik werk alleen op vergunde locaties.
0: Precies.
2: En daar adverteer ik ook mee, dus vandaar.
0: Ja. Maar goed, zo word je dus eigenlijk als sekswerker wel tegengewerkt, begrijp ik, uit
2: enorm.
0: Je verhaal.
2: Ja, en uiteindelijk, al het beleid zeggen ze dat het gemaakt wordt, ook de opting in en alle vergunningsstelsel, om sekswerkers te steunen, ze te beschermen. Maar het maakt mij dus juist enorm kwetsbaar, want ik zit nu, ik val tussen de wal en het schip. Ik kan niet werken volgens de richtlijnen. Of ik moet iets doen of werken op een plek waar ik gewoon niet graag wil werken. Of ik moet dus onvergund alle regels omzeilen. Mm-hmm. Maar het maakt dus mij kwetsbaar. Het isoleert me. Ik heb ook geen collega's waar ik fijn mee samen kan werken. Dus het heeft absoluut een tegengesteld effect, alle regelgeving.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het juist in het sekswerken fijn is dat je elkaar ook een beetje in de gaten kan houden.
2: Enorm.
0: Gaat het goed daar?
2: Ja.
0: En juist als dat steeds meer in achteraf plekken, in kamers alleen is, dat je er ook steeds meer gevaar loopt. Of in ieder geval het gevoel hebt dat je gevaar loopt.
2: Nou, de klanten weten het natuurlijk op een gegeven moment ook, als je iets doet wat niet volgens de regels is, dat maakt ook nog eens kwetsbaarder voor chantage. Dat ze dan per se zonder condoomseks willen bijvoorbeeld, of achteraf weigeren te betalen. Als ze weten dat dat jij geen vangnet hebt of geen collega's om je heen, ja, dan loop je daar natuurlijk een iets grotere kans op.
0: Dat zijn natuurlijk hele schijnende verhalen. Dat dan de klant snapt dat hij de sekswerker op een of andere manier onder druk kan zetten om zaken zoals seks onder condoom voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd horen we dus ook in jullie nieuwe rapport dat er gewoon geen toezicht op is. Of onvoldoende in ieder geval.
1: Ja, dat klopt. En daarom trekken we nu eigenlijk aan de bel, aan de noodklok. Het is tijd dat de overheid zich beseft dat waar je aandacht aan moet geven zijn de arbeidsomstandigheden. Dit is wat je goed moet regelen. Je moet ervoor zorgen dat sekswerkers een goede onderhandelingspositie krijgen voor hun arbeidsrechten. Dat er genoeg veilige werkplekken zijn. Zoals ieder ander mens in elk ander beroep, iedereen verdient een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden. Mm-hmm. Dus dat zou niet anders moeten zijn in deze branche. Want sekswerk is werk.
0: Ja, dat zeg je goed. Sekswerk is werk. En op dit moment worden sekswerkers, begrijpen we dus ook uit de verhalen van Yves, vooral tegengewerkt. Hoe wordt er samengewerkt dan tussen een gemeente, een belastingdienst, een arbeidsinspectie, een politie? Wordt daar wel op het gebied van sekswerk mee samengewerkt? Of doet iedereen zijn eigen aanpak?
1: Ik denk dat zeker iedereen in zijn eigen aanpak zit. En uiteindelijk waar het om draait is dat het gaat niet per se om... Nee, laat me dat herformuleren. Wat hierin belangrijk is, is dat een overheidsinstantie opstaat en eigenaar wordt van deze regeling. Want de Belastingdienst heeft deze regel ooit opgelegd, verzonnen. Maar zij controleren uiteindelijk alleen het fiscale deel. Maar vervolgens de arbeidsinspectie die controleert niet, want zij geven aan het gaat niet om loondienst. En de gemeenten geven aan... Of tenminste, wat zij doen, is zij controleren op de vergunningsvoorwaarden die ze opleggen aan de exploitant. Maar daarin staan niet de arbeidsvoorwaarden waar een sekswerker recht op heeft. Dus uiteindelijk, iedereen controleert zijn eigen hoekje, maar niet de arbeidsomstandigheden waar het nou juist om gaat. En die je zou moeten waarborgen als overheid. Mm-hmm. Zoals je voor elke andere branche ook doet.
0: Ja, dat is goed inderdaad dat je dit nog even zo toelicht. Dat dus uiteindelijk eigenlijk iedereen zichzelf controleert, maar uiteindelijk de persoon, de sekswerker, niet daarin mee wordt genomen.
1: Nee, ze controleren wat zij zelf belangrijk achten, maar wat je moet doen is luisteren naar de sekswerkers zelf. Mm-hmm. Zoals we gelukkig vandaag doen. Maar ja, het is werk. En als het draait om werk, dan gaat het om arbeidsomstandigheden. Ja, ja.
0: En Yves, ben jij wel eens uitgenodigd door een arbeidsinspectie of een belastingdienst om hier dan over te praten van hoe kunnen we dat beter doen?
2: Ik heb wel eens gesproken. Ik adviseer ook gemeenten bij een sekswerkbeleid. En we geven daar ook workshops in. En daar zaten wel eens mensen van Belastingdienst en Arbeidsinspectie bij. Maar ja, zij zeggen beide, of eigenlijk allebei, van we hebben er of geen capaciteit voor, of het valt niet onder onze verantwoordelijkheid. En de gemeente zegt ook, ja, onze verantwoordelijkheid is het ook niet. Dus ja, er wordt gewoon niks aan gedaan. En ja, het helpt niet bij het feit dat sekswerk legaal is en dat we allemaal vinden dat het moet kunnen, maar daar helpt het absoluut niet bij.
0: Nee, dat blijkt eigenlijk natuurlijk niet uit hoe het door iedereen wordt aangepakt.
2: Nee, en sekswerkers blijven een beetje in een uitzonderingspositie gezet worden, terwijl je eigenlijk al lang besloten is dat sekswerk legaal is en dat het gewoon werk is. Dus laten we het dan ook gewoon echt als werk behandelen.
0: Ondertussen maakt de politiek zich niet per se hier druk om, maar wel over een ander stukje van sekswerk. Namelijk, hoe oud mag ik zijn voordat ik begin met seks? Dat was altijd 18. Dat ziet de politiek. Daar zijn ze echt al heel lang mee bezig en met dit vraagstuk. Dat zien ze graag naar 21 verschuiven. Vorige week liet het huidige kabinet ook weten een wettelijke verhoging van die minimumleeftijd wel te zien zitten. Iris, dit is echt iets wat al...
1: Ja,
0: jaren, 11 jaar volgens mij gaat het al met ons mee.
1: 2000, ik wil zeggen 8, pin me er niet op vast, maar het is
0: lang.
1: Het is lang, het is echt heel lang.
0: En wat maken die 3 jaar uit volgens de overheid?
1: Ja, de overheid is van mening dat je dan betere keuzes kan maken. Ik ken mensen van 30 die geen goede keuzes maken. En ik ken jongeren van 14 die heel volwassen keuzes maken. Mm-hmm. Uiteindelijk waar het om draait is dat we als maatschappij hebben besloten, als 18-jarige ben je volwassen en heb je het recht om je eigen keuzes te maken. Wat ik denk is dat we als samenleving juist jonge sekswerkers handvaten moeten bieden. Ondersteuning om het werk te doen wat zij graag willen doen.
0: En het argument van de overheid is dat zij zeggen, jonge mensen komen in contact op straat misschien met mensen die graag willen dat ze voor ze gaan werken in het sekswerk. Dan worden ze 18 en dan gaan ze dat werk doen, want dat mag dan. En als we die leeftijd naar 21 verhogen, dan kunnen we dat soort gevallen er makkelijker uitfilteren.
1: Ik vraag me dan af op wie ze doelen die op straat mensen aanspreken om sekswerk te gaan doen. Ik denk dat dat malafide praktijken zijn die aangepakt moeten worden. Ook wanneer iemand 21 is en ook wanneer iemand 28 is.
0: Mm-hmm.
1: Dit is niet een reden om de leeftijd omhoog te doen. Dit is een reden om, ja, ik blijf mezelf herhalen, maar om arbeidsomstandigheden
0: precies
1: te creëren.
0: Ja, dat punt is dus, gemaakt, ja, inderdaad. Dat klopt.
1: Nee, maar het gaat echt om sekswerkers juist te ondersteunen. Laat me dat herformuleren. Wat je voor elkaar krijgt door 21-jarigen pas aan het werk te laten gaan, is dat iedereen tussen de 18 en het 21 niet op een veilige werkplek terecht
0: precies
1: kan.
0: En niet in dat toezicht waar we al het gesprek over begonnen.
1: Exact.
0: Juist dat niet krijgen, terwijl dat zo belangrijk is. Morgen, Yves, vindt er een commissiedebat plaats in de Tweede Kamer hierover, over mensenhandel en prostitutie. Wat verwacht jij daarvan?
2: Nou, ten eerste vind ik het al heel vervelend dat het prostitutie genoemd wordt. Laten we dat vooropstellen.
0: Sekswerk wil jij het liever noemen?
2: Ja, prostitutie en prostituee, dat valt onder sekswerk en prostituee zijn. Maar sekswerk is zoveel breder dan dat. Ik zit in de SM, ik ben geen prostituee. Dus ja, ze beperken ook gewoon enorm door hun taalgebruik.
0: Mm-hmm.
2: En wat ik hoop dat ze gaan bespreken, ik hoop dat de leeftijdsgrens natuurlijk niet opgeschoven wordt. En uiteindelijk hoop ik gewoon dat ze een hoop regelgeving gaan loslaten. Maar dat zal in dit kabinet niet gebeuren, ben ik bang.
0: In ieder geval wordt het weer even op de agenda gezet. Is het even op de agenda gezet?
2: Ja, op wat voor manier natuurlijk. Hè? Door het prostitutie te noemen, door het toch wel over mensenhandel te gaan hebben, over een verhoging van de leeftijd, mm-hmm, om verdere regulering, pooienverbod, WGTS. Het is niet de manier waarop ik graag wil dat ze over sekswerk gaan praten.
0: Hopelijk hebben wij dat wel met elkaar gedaan.
2: Ja,
0: Yves de Jong, dankjewel voor je komst en je verhaal hier in de studio. En ik, Iris de Munnik, dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.

Alive van Empire of the Sun was dit. En tot zover de Rode Draad voor vanavond. Morgenavond om 7 uur ben ik er weer met een nieuwe editie hiervan. En zometeen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken vanavond met Edwin Cornelissen. Blijf luisteren, zou ik zeggen. En

0: NPO Radio 1.
1: De publieke tribune. Koen Verbraak.
2: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
1: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1, 9:00.
0: Edwin Cornelissen.
12: Manchester City kan de titelrace in Engeland spannend houden. Straks in Langs de Lijn en Omstreken de wedstrijd tegen Bournemouth. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
13: Het treinverkeer van, naar en via Den Haag Centraal ligt zeker tot 9:15 stil, dat zegt de NS. 5 activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit zo'n 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Daarvan zijn er 68 door Israël onderschept. Onder de arrestanten is onder meer BNNVARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
14: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. En worden journalisten die meegaan met actievoerders, of die mee, die bij spreken op het spoor onlangs nog, bij ProRail actief zijn, worden ook als zodanig beschouwd en worden dus dan ook niet opgepakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
13: In totaal staan er op Den Haag Centraal zo'n 25 activisten van Extinction Rebellion. Ze willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raden het geven van zulke pakketten aan minima nog af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moeten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. En ook een paar dode dieren. Dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een verbod op het houden van dieren. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen, is niet bekend. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. En het wordt 15 tot 18 graden.
15: Ster. Ik ben Rick Niemann. En in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
19: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
20: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
0: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
12: Goedenavond, blijft het spannend in de Engelse titelstrijd. Manchester City moet winnen van Bournemouth. Jan-Vincent van Zuiden.
22: En na 35 minuten is het nog 0-0. En dat betekent dat Arsenal virtueel kampioen is van Engeland. Want ze staan 5 punten voor. Manchester City moet 2 keer winnen vandaag en komende zondag. En dan hopen dat Arsenal nog een misstap begaat. Maar voorlopig is het dus 0-0 tussen Bournemouth en Manchester City.
12: In de Giro verloor topfavoriet Jonas Vingegaard veel tijd in de tijdrit. Had een slechte dag.
23: It was terrible. It was a very long flat time trial and it's not my specialty to do a flat time trial like this.
12: En hoe is het om samen met je zusje in oranje te spelen? Dat gaan we straks vragen aan de volleybalsters Ellen en Suzanne Dambrink. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. Jan Vincent, Manchester City moet dus winnen van Bournemouth. Maar dat is nog een lastige opgave, hè? Want Bournemouth, goede ploeg.
22: Ja, en die hebben sinds 3 januari niet meer verloren. Bournemouth die is bezig aan een reeks van 16 wedstrijden op rij zonder nederlaag. 8 keer gewonnen, 8 keer gelijk. En dat betekent dat Bournemouth gewoon kans maakt om Champions League te gaan voetballen voor het seizoen. Dus Bournemouth heeft ook alles om voor te spelen. Ze staan nu 6e, Bournemouth, de club van Justin Kluivert, die op de bank zit en hoopt zijn
2: entree te maken vandaag bij Bournemouth. Zodat hij ook nog wat minuten kan maken richting het komende WK. Maar Bournemouth is dus gewoon op koers. Hebben nog nooit Europees voetbal gespeeld. En dan zouden ze dus zomaar in één keer toe kunnen treden tot de Champions League. Maar dan moeten ze dus zelf wel ook gaan winnen. Ze moeten een gaatje dichten van 4 punten tot Liverpool. Ja, Arne Slot hoopt denk ik vanavond dat Manchester City gaat winnen. Want dan is hij zeker van Champions League voetbal. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de titelrace in Engeland. Arsenal won gisteren met 1-0 van Burnley. En daardoor staan ze nu 5 punten los. En is het dus aan Manchester City om te gaan antwoorden. City, van de laatste 8 titels gingen er 6 naar de club van Guardiola. En ja, sinds een paar dagen gaat het gerucht dat hij bezig is aan zijn laatste dagen als trainer van Manchester City. Dat hij er een punt achter zet na dit seizoen. Na aanstaande zondag. Het is nog niet definitief bevestigd. Maar ja, in Engeland weten ze het eigenlijk al zeker. Dat hij eigenlijk afscheid gaat nemen. En dat zou hij het liefst doen met een titel uiteraard. Na 37 minuten is het nog 0-0. Beide ploegen hebben wel kansen gehad. Een hele grote voor Bournemouth na een kwartiertje. Voor Evan Nilsson, de Braziliaan in de spits. Maar hij schoot over. En aan de andere kant een afgekeurde goal gezien van Semenyo. De man die in de winterstop nog overkwam van Bournemouth naar Manchester City. Semenyo scoorde, maar deed dat in buitenspelpositie. En dus terecht afgekeurd. En verder is City nog een paar keer gevaarlijk geweest uit hoekschoppen. Maar het is dus ontzettend spannend. Bournemouth, nou ja, doet het prima. Houdt voorlopig stand. Het is 0-0. Dat betekent dus dat Arsenal op dit moment de titel in handen heeft.
12: Ja, het zou dus vanavond ook kunnen gebeuren voor Arsenal. Die titel zo niet, omdat Manchester City zou winnen. Dan heeft Arsenal komende zondag nog een goede kans tijdens de laatste speeldag. Maar het zou de eerste titel zijn sinds 2004, heel lang geleden dus. Toenertijd bleef de ploeg omgedoopt tot The Invincibles het hele seizoen ongeslagen. En Arsenal had dan ook wat indrukwekkende namen.
3: Magic ball from Bergkamp to Patrick Vieira! Ready in the center. It's Freddie Ljungberg. It's deflected. Oh, Frederik Ljungberg. Oh, what a shot. Oh, it's a fabulous goal from Robert Pires. What a magnificent strike by Thierry Henry. And cross for Gilbert. A goal that had Arsenal written all over it. Great run. Pulls it back for Bergkamp. 1-0 Arsenal. History has been made. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing. The first time it's happened for over 100 years.
12: Van de grote namen van Arsenal destijds naar de grote namen van Bournemouth. Op dit moment denk ik, Jan Vincent.
2: Ja, want Bournemouth komt op 1-0 tegen Manchester City. En het is de topscorer Elie Junior Kroepie die het doet. Hij maakt zijn 13e van het seizoen. Hij krult hem schitterend binnen in de verre hoek. Donnarumma, de keeper van Manchester City, is kansloos. En de gebalde vuist bij de trainer Iraola. Die afscheid gaat nemen bij Bournemouth. En dat wil hij natuurlijk doen met Europees voetbal en met Champions League voetbal het liefst. Maar belangrijker, 1-0 dus voor Bournemouth. Dat betekent grote problemen voor Manchester City. Arsenal dicht bij de titel.
12: Rens Hendricks, loop je al de Polonaise?
4: Ja, ik loop de Polonaise hier in de woonkamer, hoor.
12: Ja, dat snap ik. Rens Hendricks is namelijk de man van de Nederlandse Arsenal fanclub en podcast. Ja, dit is ontzettend goed nieuws natuurlijk, hè? Of was je er eigenlijk wel van uitgegaan dat het vanavond ging gebeuren?
4: Nou, ik roep het al wel een tijdje. Dat Bournemouth zomaar ons zou kunnen gaan helpen. Je kijkt dan toch al een tijdje naar het speelschema van zowel City als Arsenal. En dan ga je een beetje rekenen. Maar goed, wij mogen nergens zomaar meer van uitgaan als Arsenal zijnde. Ja. Het liefst doe je het zelf natuurlijk. Maar ja, als het op deze manier gebeurt, helemaal prima na 22 jaar.
12: We horen daar op de achtergrond nog een beetje het stadiongeluid kabbelen. Maar jij zit gewoon thuis in de woonkamer. Hoe ziet het eruit bij jou? Is alles Arsenal gekleurd en zo?
4: Ja, ik sta nu op dit moment. Ik kan
12: uiteraard
4: niet meer zitten. Helemaal in het Arsenal tenue. Dus ja, dat is een beetje gek als ze niet spelen. Maar dat is wel hoe ik er nu bij zit en sta. Ja. En ja, de biertjes staan koud. En ik durf hem nu nog niet open te trekken. Maar ja, het is ongelooflijk. Ja.
12: Ben je het feestje in je eentje aan het vieren? Of is er een heel contingent Arsenal-fans bij je?
4: Nee, ik zit hier met mijn vrouw samen. En nou, normaal kijkt ze geen voetbal. Maar voor deze wedstrijd maakt ze wel een uitzondering. Ja.
12: Ja. En worden er net al die legendarische namen voorbij komen uit 2004. Hè? Bergkamp, Vieira, Thierry Henry. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Ja, jij was nog te jong, denk ik, om die titel bewust mee te maken.
4: Ja, dat klopt. Ik was 10 op dat moment. En ja, dat was niet super bewust, inderdaad. Eigenlijk toen ik het allemaal wat bewuster ging volgen, ja, wonnen we eigenlijk alleen maar FA Cups. En verhuisden we naar het Emirates Stadium, van Highbury naar Emirates. En was het vooral financieel zorgen dat Arsenal steeds positief bleef draaien. En 22 jaar later kan het dus zomaar gaan veranderen. Maar dat is nogal een periode.
5: Hoe is dat bij jou ontstaan dan eigenlijk, die liefde voor die club?
4: Ja, vroeger stond bij ons Engels voetbal altijd al wel aan. Mijn vader die keek er veel naar. En ik kreeg een eerste shirt, dat was een Thierry Henry shirt. En Dennis Bergkamp speelde toen natuurlijk ook al, maar ook door Van Persie zeker wel. De Nederlandse link die er eigenlijk altijd wel is geweest. Hè. Op dit moment speelt Timber er natuurlijk ook. Ja. En door de jaren heen is er altijd wel een Nederlandse link geweest. Dus zodoende. En ik heb een tijdje in Engeland gewoond. En daarvoor ook al een paar keer naar Arsenal gegaan. Of in Londen gewoond. Dus ja, als je dan vaker gaat, dan op een gegeven moment ben je echt helemaal verliefd. En dan verandert dat niet meer.
5: Ja, want stel nou dat je vader niet met een Arsenal, maar met een Liverpool shirt was gekomen. Was je dan gewoon een Liverpool fan geworden?
4: Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar zo gaat dat, hè, in huiskamers. Ja,
5: wat maakt Arsenal tot zo'n bijzondere club, hè, dat je daar echt zo verliefd op kan zijn?
4: Ja, ik vind het een hele mooie traditionele club. Heeft echt wel een mooie kernwaarde. Laat veel jeugd doorkomen natuurlijk. Vergelijkbaar met Ajax Barcelona. Ik denk dat Arsenal ook wel in dat rijtje thuis hoort. Dat is iets wat me altijd aanspreekt en sprak. Mooi voetbal. Jeugd laten doorkomen. Zoveel mogelijk op eigen kracht proberen te doen. Tuurlijk, in de Premier League zitten nu overal wel geldschieters achter, maar het is toch echt wel anders dan het instituut wat achter City bijvoorbeeld staat of achter Chelsea heeft gestaan. Dus ja, het is gewoon een prachtige club met heel veel historie en dat is de liefde. Ik heb daar verder geen woorden voor.
5: Nee, die historie is natuurlijk duidelijk en ze hadden destijds dat Highbury, dat prachtige stadion en zo. Je hoort wel eens van die clubs die dan verhuizen naar een nieuw ultramodern stadion, dat ze ook een beetje hun ziel verliezen, maar dat is bij Arsenal niet gebeurd.
4: Nou, wel een beetje hoor. In het begin moest iedereen heel erg wennen aan het Emirates Stadium. De naam is natuurlijk ook niet echt heel kies als je dan kijkt naar wat het eerst was. En dat het nu eigenlijk vernoemd is naar een vliegtuigmaatschappij. Maar goed, Arsenal heeft nu wel, vooral Arteta, heeft nu wel de sfeer er wel weer terug in weten te krijgen. De binding met de fans is eigenlijk sinds na 3-4 seizoenen weer helemaal terug. En is de sfeer daardoor eigenlijk ook supergoed. En is het weer een beetje een fort geworden. Dat was echt wel een tijdje niet zo. Ja. Maar de sfeer zit er weer goed in. Ja, dat maakt ook wel uit natuurlijk als je op 3 keer tweede wordt. Hè? Dat scheelt.
5: Als de prestaties er zijn. Blijf even hangen, Rens. Ja. We gaan even naar Jan Vincent. Want die kijkt dus nog steeds naar Bournemouth. Dat leidt tegen Manchester City.
2: Het is 1-0. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft. En Bournemouth heeft de bal. Manchester City zal met een antwoord moeten komen naar dat doelpunt van Kroepie. Een prachtig doelpunt. Ik omschreef het al. Echt een hele goede, fijne krul in de verre hoek. Donnarumma kon er alleen maar naar kijken. En Manchester City weet wat het te doen staat. Het moet gescoord worden. 2 keer als ze nog kampioen willen worden. Maar voorlopig heeft Bournemouth de touwtjes stevig in handen. Terwijl de laatste tellen wegtikken van de eerste helft. Gaan we zo zien hoeveel minuten extra we erbij gaan krijgen in de eerste helft. Dat zijn er 2. Waarin Manchester City het balbezit heeft met Rodri via Guehi. En Bernardo Silva gaat de bal naar Jeremy Doku, de man in vorm. De Belgische vleugelaanvaller die we ook op het WK zullen gaan zien. Doku nu de 16 in van Bournemouth. Legt de bal terug naar Silva. Silva richting Haaland, maar die wordt nog niet gevonden. Wordt niet bereikt. En dan een fel duel tussen Evan Nielsen en Guehi. Guehi, de verdediger van City, blijft even liggen op het gras. En dus wordt er even gefloten. Krijgen we een blessurebehandeling voor de verdediger van Manchester City. Ja, en wat zijn ze aan een goede reeks bezig, hè, bij Bournemouth. Dus al 16 keer op rij niet verloren. 3 januari, dat was de eerste wedstrijd van dit kalenderjaar voor Bournemouth tegen Arsenal. Die wedstrijd werd verloren 2-3. En daarna, ja, dus alleen maar winnen en gelijk spelen. Het is een geweldige prestatie van de ploeg van Iraola. De blessure van Guehi valt mee. Die staat weer. We zitten daardoor nu in de tweede minuut van de blessuretijd. Met balbezit voor Manchester City. Bal gaat naar Semenyo. Vanaf de rechterkant trekt hij naar binnen toe. Wordt die bal goed opgepikt daardoor Kroepie. En dan zijn ze er razendsnel uit bij Bournemouth. Aan de linkerkant Marcus Tavernier. Met de breedte paas. Guehi zit ertussen. En dan komt Kroepie net niet in balbezit. En dat geldt ook voor Rayan. De 19-jarige Braziliaan. Opgeroepen voor de selectie. Curaçao voor de komende zomer. Daar zullen we hem dus ook gaan zien. De Verenigde Staten, Mexico en Canada. En op de bank Pep Leinders en Pep Guardiola. Zij in overleg. Wat gaan we doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch nog deze wedstrijd in een overwinning gaan omzetten? Ze hebben zo dadelijk een kwartiertje de tijd in de rust om een plan te bedenken voor de tweede helft. Maar eerst deze situatie nog even overleven. Want Bournemouth gaat gooien met Hill. Die kan dat heel ver. Die slingert hem zo de 16 in. Dus even alle hens aan dek achterin. Daar is Donnarumma met zijn lange armen. Pikt de bal op. En dan is het rust in Bournemouth. Waar Bournemouth dus leidt met 1-0 tegen Manchester City. Er komt een hele spannende tweede helft nog aan.
5: Rens Hendricks van de Nederlandse Arsenal fanclub. Ziet er nog steeds goed uit en zo?
4: Zeker, ja hoor. Dit gaat prima.
5: Ja, je omschreef een beetje de glorietijden van 2004. En ook wel de periode die daarna kwam. Want het is ook wel minder gegaan natuurlijk met Arsenal. Er werd ook wel vaak over gesproken dat het soms wat boring was, toch?
4: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad zo geweest. In de Wenger-tijd was het eigenlijk altijd best wel mooi. Maar de tijd daarvoor was het boring Arsenal. En nu is dat eigenlijk wel weer een beetje terug. Want de afgelopen 3 seizoenen dus tweede geworden met mooi voetbal. Ja. Maar uiteindelijk steeds tweede dus. En nu toch meer op de nul. Veel op de verdediging terugvallend. En is het af en toe wel echt boring. En dus ook af en toe wel heel veel stress. Maar
5: dat boring, dat deert jou niet, hè?
4: Nee, nu niet.
5: nee, want laten we niet vergeten, ook nog een Champions League finale voor de boeg natuurlijk. Dus dat maakt het helemaal bijzonder.
4: Ja, het kan echt eigenlijk het beste jaar in de historie van Arsenal worden. Als we ze alle twee pakken natuurlijk.
5: Nou ja, denk je tegen Paris Saint-Germain?
4: Ja, het is een finale, dus dat is zo'n mega cliché. Maar ik denk wel dat het maar goed is dat het een finale is. Want over 2 wedstrijden denk ik dat het heel lastig zou zijn tegen Paris Saint-Germain. Bijvoorbeeld in de halve finale. Maar in zo'n finale weet je het gewoon niet. Het kan echt van alles gebeuren. En dan zie ik het toch nog wel goed komen. We hebben PSG al wel eerder verslagen. Bayern hebben we dit seizoen eerder verslagen. Ja. Vorig seizoen helaas in de Champions League schakelde PSG ons wel uit. Maar hadden we heel veel geblesseerden. Ja. Dus ja, je weet het niet.
5: Nou, in ieder geval ziet het er goed uit vanavond als het gaat om de titel in de Premier League. Want het is dus Bournemouth dat leidt tegen Manchester City. Arsenal virtueel kampioen. Dankjewel Rens. En dat wordt een feestweek, hè?
4: Zo is het. Dankjewel. Fijne avond.

0: Beautiful People van David Guetta en Sia. Het wordt weer een drukke zomer voor de Nederlandse topvolleybalsters. Oranje komt in augustus in actie bij het EK in Polen. Speelt tot die tijd interlands in de jaarlijkse Nations League. En ter voorbereiding wordt komend weekend dan weer het toernooi om de Four Nations Cup in Apeldoorn gespeeld. Daarmee is ook de weg ingeslagen richting de Olympische Spelen in Los Angeles over 2 jaar. In de voorlopige selectie van de bondscoach, uit Duitsland komt die, Felix Kroslowski, is ook weer plaats ingeruimd voor Alice Dambrink, ondanks haar 22 jaar een routinier van de ploeg. En ze heeft gezelschap gekregen van haar zusje, Suzanne Dambrink. En beide hebben we nu aan de lijn vanuit hun verblijf op Sportcentrum Papendal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, misschien moeten we eventjes kijken. Jullie zitten in hetzelfde verblijf, maar waar bevind jij je op dit moment, Suzanne?
2: Ja, ik verbind mij in de badkamer.
0: In de badkamer, dus het kan wat galmen. Niet die douche aanzetten, hou het stil daar. En waar zit Alice?
1: Op het bed van Suzanne zelf.
0: Dus in één pand, maar op verschillende locaties, verschillende ruimtes. Zoals jullie natuurlijk ook samen in het veld staan in Oranje. Hoe is dat om dat samen te doen? Laten we even beginnen met Alice, die al een tijdje langer in Oranje speelt.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vond het in het begin vond ik het een heel gek idee. Maar ja, het zat er toch wel een beetje aan te komen. En nu dat we het zo samen gedaan hebben en ik ben er een beetje gewend aan, vind ik het juist wel heel erg leuk.
0: En wat maakte het een gek idee eigenlijk aan het begin? Want ja, je wist ook dat je zus goed kon volleyballen.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, wij wisten ook niet hoe we elkaar tegen elkaar gingen verhouden, zeg maar. Van zou dat werken of zou dat juist enorm veel irritatie opwekken? Maar gelukkig gaat het allemaal goed en vinden we het juist eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, dat kan je beamen, Suzanne, of kijk jij er anders tegenaan? Vanuit
2: nee,
0: de badkamer.
2: Ja, zeker. Het was in het begin wel eventjes gek. Maar uiteindelijk went het. En er is gelukkig ook een gezonde strijdlust tussen ons als we tegenover elkaar staan. Dus dat is super leuk.
0: Oh ja. Ja, ik hoor het helemaal galmen uit. Heel mooi. Maar weet je wat? Ik krijg te horen, laten we maar naar de woonkamer gaan. Dat is misschien toch beter. Dat klinkt misschien nog iets beter. Dus ik zou die badkamer maar even verlaten, Suzanne. Dat is toch waarschijnlijk, komt dat wat mooier door. Alice, je zegt, het is maar net de vraag hoe je dan samen in dat veld staat. Want het kan dus eigenlijk twee kanten opgaan. Je kan je ook enorm aan elkaar gaan ergeren.
1: Nou ja, kijk, ik denk als je bad niet goed is met elkaar of zo, dan zou dat irritant kunnen zijn. Dat je inderdaad meer zegt van, nou, hey, kom op, zet even een stapje meer. Of ik vind het allemaal niet tof wat je nu aan het doen bent. Maar ik weet dat ze een hele harde werker is. En dat ze altijd het beste beentje voor heeft. Dus dat irritatiepuntje is er gelukkig niet.
0: Nou, dat scheelt er weer. Lijken jullie eigenlijk op elkaar als volleybalsters?
1: Nou, wij zeggen dus zelf van niet. Wij zien het niet. Maar iedereen om ons heen, die beaamt het wel, dus het zal wel kloppen, denk ik dan.
0: En wat zeggen ze dan, Suzanne? Waarin lijken jullie op elkaar?
2: Nou, qua uiterlijk zijn we de afgelopen jaren wel steeds meer op elkaar gaan lijken. En ja, misschien ook een stukje techniek. Dat we daarin ook wel elkaar, ja, gewoon springen, bovenhand zetten. Dat we daar toch wel een beetje van elkaar
0: Is dat ook een beetje omdat je dat van, ik zal maar zeggen, je grote zus hebt afgekeken?
2: Ja, dat kan wel goed. Ja, we hebben wel een aantal jaren in de tuin samen lopen oefenen. Dat ik dan wel heel veel dingen van haar heb mogen leren ook in onze vrije tijd.
0: Ja, Alice, we zeiden het al in de inleiding. Hè. Je bent pas 22, maar je hebt al het nodige meegemaakt. Sinds 2021 maak je al deel uit van Oranje. Dat jaar maakte de NOS een reportage over jou en sindsdien ging het snel. Luister mee.
3: Het is een meisjesdroom. De ballen mogen aangeven aan je idolen tijdens het Europees kampioenschap damesvolleybal en dat je dan een paar jaar later als een volwaardig international zelf tussen de lijnen staat. Alice Dambrink, 18 jaar, een linkshandige aanvalster en 1,76 lang, bereikte haar doel snel. Op 17-jarige leeftijd debuteerde ze in Oranje tijdens de Nations League in Rimini.
4: Ik ging daar een beetje heen om ervaring op te doen, kijken hoe zo'n toernooi nou precies werkt. En opeens word je opgesteld.
5: Carapena with the service. Elise Dambrink with the swing.
6: Oh, Dambrink way off the net. Heavy hand deep into the corner, causing problems. Really good swing from Dambrink.
3: Anne Buijs is met haar 29 jaar de oudste routinier. En zij wist niet eens wie voor de zomer Alice Dambrink was.
4: Maar ik ben blij dat ik inmiddels heb leren kennen. Ja, super talent, hartstikke leuk. Ineens vanuit het niks in de basis in het Nederlands damesteam. En hartstikke goed.
5: As was that Ellis Dambrink.
6: What a take. I love that layout from Dalderoff off the net trickle. And Dambrink just takes it.
0: Ja, eventjes in vogelvlucht. Ellis, hoe is dat als je zo'n bliksemcarrière doormaakt? Kan je het een beetje vergelijken met de fase waar Suzanne nu in zit?
1: Nou ja, zeker wel. Ik ben voor mijzelf in ieder geval blij dat het nu, ik wil niet zeggen rustiger is geworden, want het is nog steeds elke zomer super druk, zeg maar. Maar er is zoveel meer gewenning gekomen, zeg maar. Dat het niet voelt alsof ik elke zomer in het diepe gegooid word, maar dat het nu een beetje bij me hoort.
0: Ja, je hebt gewoon een bepaalde status dan bereikt, een bepaald niveau bereikt ook.
1: Ja, klopt inderdaad. Nee, ja, het is niet dat ik er meer als jonkie bij kom. En dat is voor Suzanne is dat nu wel natuurlijk zo. En dit is eigenlijk de eerste echte jaar op de longlist. En dat ze ook echt met de A-ploeg mag meetrainen. Dus ja. Nee, ik kan wel zeker zeggen dat dit een soort vergelijkbaar jaar voor haar is.
0: En Suzanne, krijg je dan ook tips van je zus van hoe je met deze fase van je carrière om moet gaan? Waar je op moet letten, waar je aan moet werken?
2: Ja, nou, we zijn wel andere posities in het volleybalveld. Maar als er iets is, kan ik altijd bij mijn zus aankloppen. En ben ik altijd welkom om dingen te vragen.
0: Ja, zijn jullie qua wedstrijdmentaliteit eigenlijk vergelijkbaar?
1: Dat denk ik wel heel erg, ja. Ik denk dat we beide wel best wel kunnen pushen. En ik wil niet zeggen, ja, het is wel schreeuwen. Maar dan meer het schreeuwen om het energie geven, zeg maar. En ik denk dat we daar in ieder geval vooral wel heel erg vergelijkbaar zijn.
0: Ja, we zaten ook even te zoeken of we al wat tegenkwamen van Suzanne. Maar ja, die staat dus nog een beetje aan het begin van die oranje carrière. En ja, het enige wat we eigenlijk tegenkwamen was dat je dan TikTok-dansjes op muziek doet, Suzanne. Wat is dat voor hobby?
2: Ja, dat kan wel kloppen, ja.
0: wat doe je allemaal in die TikTok-filmpjes?
2: Ja, ik doe meestal gewoon met clubgenoten of met teamgenoten. Doen we eigenlijk gewoon voor de grap, dat is niks serieus. Gewoon even lekker dansen.
0: Ellis, die jeugd van tegenwoordig toch, hè?

0: ja, even lekker dansen.
1: Alice, die jeugd van tegenwoordig toch, hè?
2: Ja, ik doe er niet meer aan mee, hoor. Of als ik er aan meedoen, dan wordt het in ieder geval niet online geplaatst.
1: Ja, we zeiden het al, hè, die bliksemcarrière. Je was het grote talent. Nu ben je een van de ervaren speelsters. Voel je dat ook zo in het veld?
2: Ja, wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ook wel dat er een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken, zeg maar. Kijk, zoals ik zei, ik ben pas 22, maar heb wel redelijk wat ervaring nu. En ik vind het ook niet erg om mensen daarmee op sleeptouw te nemen of daarin te leiden in die zin.
1: Dus maar je bent eigenlijk een soort geboren leider, zou je kunnen zeggen. In alle bescheidenheid, hè?
2: In alle bescheidenheid. Ik zou het niet willen zeggen als geboren leider, maar ik hou wel gewoon van lekker pushen, energie geven en gewoon goed hard trainen.
1: En zit dat er bij jou ook een beetje in, Suzanne, of is dat nog wat te vroeg om te zeggen?
0: Ja, ik denk dat het wel komt met de jaren heen. Als ik nog langer van mijn zus kan afkijken, dan moet dat vast wel goed komen.
1: Ja. Hey, er komen dus belangrijke evenementen aan. De Nations League dus allereerst deze zomer. Waarom is die zo belangrijk, Alice?
2: Ja, de Nations League is eigenlijk heel erg belangrijk voor onze plaats op de wereldlangreis. Die daarna weer enorm veel invloed heeft op de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus hoe hoger wij staan op die ranglijst, hoe beter het is om ons dus te kwalificeren voor Los Angeles. Dus elke wedstrijd, daar gaat het gewoon om en kan je punten mee winnen of punten mee verliezen.
1: Ja, dus belangrijk met het oog op de Spelen. Maar er komt dus eerst nog een EK aan ook dit jaar. Ja. Wat denk jij, Suzanne? Ga je die selectie halen? Want ja, het is dus een soort longlist, begrijp ik, hè?
0: Ja, ik sta op de longlist, maar de selectie voor het EK is dus nog niet bekend. Dus ik ben nog in afwachting. Het enige wat ik nu kan doen is heel hard trainen en volle focus op die voorbereidingen. En dan hoor ik het wel.
1: Ja, en dan hebben jullie natuurlijk ook je individuele carrières nog. Alice, jij actief in het buitenland. Je bent van Duitsland naar Italië gegaan, speelde je afgelopen seizoen. Hoe was dat daar in Italië?
2: Nee, was gaaf. Ja, in Italië is gewoon de beste league competitie van de wereld, zeg maar. Als je speelt daar echt tegen enorme wereldtoppers, waar dus die je ook weer in de zomer tegen gaat komen. Dus dat je en daartegen kan spelen en dan ook nog het niveau van training waarmee je elke dag te maken krijgt, daar leer je gewoon heel veel van.
1: Maar jij zegt als je kan spelen, maar je was eigenlijk vaste reserve, toch? Noemden ze dat?
2: Ja, klopt.
1: Dus
2: ja.
1: Dan speel je niet zoveel?
2: Nee, nou ja, ik als in elke wedstrijd zie je wel het veld en het is een andere rol, maar heb ik ook wel veel van geleerd dat je ook ondersteunend wat bij kan dragen aan het team. En als ik zei, ik zie het niet als een verloren jaar, maar nee. Het liefst speel ik natuurlijk gewoon.
1: Is dat ook de reden geweest dat je nu naar Polen gaat?
2: Ja, klopt. Nee, ik heb een heel goed gesprek gehad daar met de coach en met de club. En ik kan daar lekker veel spelen, dus ik heb heel veel zin in weer iets nieuws.
1: En Suzanne die speelt nog in Nederland bij Drijsma Dynamo. Wat is dan de droom om uiteindelijk ook in het buitenland terecht te komen, Suzanne? Of vind je het wel best hier?
0: Nee, mijn ambities liggen ook hoog. Het liefst het hoogst haalbare. En ik blijf nog een jaartje bij Dynamo. Heel leuk jaar gehad afgelopen jaar. En dan hoop ik het seizoen daarna ook naar het buitenland te gaan.
1: Nou, voor de mensen op Papendal, de badkamer is vrij. De dames die zitten gewoon weer in de woonkamer. Dank voor jullie verhaal. Succes met alle oranje perikelen. Dat zijn de dames Alice en Suzanne Dambrink. De volleybalsters die dus actief zijn met oranje.
3: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 3:03. Het NOS Journaal, Jeroen van Kam.
4: Een half uur geleden is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketeld aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karmans in de Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet helemaal duidelijk. Karmans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat die nieuwe regels dat niet voldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rondom de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld.

0: Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Tweede helft van Bournemouth tegen Manchester City zojuist begonnen. Zie je wat frisse energie bij City inmiddels, Jan-Vincent?
3: Nou, het had gewoon 1-1 moeten staan, hoor. Wat een kans voor O'Reilly, die 21-jarige Engelsman die zo vaak mee naar voren komt als linksback. Haaland die zet een goede actie in, geeft hem dan mee. Het is geen buitenspel en dan staat hij oog in oog met de keeper van Bournemouth, Petrovic. Maar hij krijgt hem er niet in, O'Reilly. En zo is Manchester City dus vlammend begonnen aan de tweede helft tegen Bournemouth. 1-0 dus voor de thuisploeg en Manchester City. Als ze nog kampioen willen worden, dan moeten ze gaan winnen. Ik dacht van nou, wellicht brengt Guardiola nog wat vervangers in het veld. Want Cherki zit op de bank en Phil Foden en Omar Marmoush en ook Tijani Reinders. Hij kan erin gebracht worden, maar geen wissels toegepast. Voorlopig wil Guardiola het dus met dezelfde 11 spelers doen. En nou ja, dat werd dus bijna beloond met een doelpunt. Nu staat Haaland buitenspel. Hij is natuurlijk doelgericht. De topspits, de topscorer van de Premier League. Maar hij wordt nu teruggevlacht wegens buitenspel. En dus een vrije trap voor Bournemouth. Wat een heerlijk begin van de tweede helft bij Bournemouth Manchester City. Grote kans dus voor O'Reilly. Maar hij scoort niet. Het blijft 1-0 voor Bournemouth.
2: Gaan we het over wielrennen hebben, want Tijmen Arendsman heeft uitstekende zaken gedaan in de Giro d'Italia. De Nederlander fietste naar een tweede plek in de individuele tijdrit, klimt daarmee naar de derde plek in het algemeen klassement. Dat zijn allemaal mooie berichten, wielercommentator Sebastian Timmerman. Goedenavond.
4: Edwin. Goedenavond.
2: Ja. Topavond of een topdag beleefd, Arendsman. Was het de tijdrit van zijn leven, mag je dat zeggen?
4: Nou, of hij het echt zelf ook zo beleefd heeft, daar zou hij zelf dan antwoord op moeten geven. Maar helaas heeft hij geen interviews gegeven na afloop. Als je aan scorebordjournalistiek doet, dan is dit wel, denk ik, de tijdrit van zijn leven, ja. Hij is één keer eerder tweede geweest, ook in een tijdrit in de Giro. Was op de voorlaatste dag, de laatste grote tijdrit dus, van een paar jaar geleden. Maar dit is wel van een andere orde, omdat hij nu echt volop meedoet voor het podium. En hij klimt dus naar plek 3. Hij pakt tijd terug op Vingegaard. Nee, dit was echt super. Hij wordt tweede trouwens wel op 1.53 van Filippo Ganna. Zijn ploeggenoot, ja, daar stond echt weer eens een keer ouderwets geen maat op. Maar die trof ook een parcours echt op zijn lijf geschreven. Het was rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hier een bochtje, rechtdoor, rechtdoor. Dan nog een bochtje en voor de rest rechtdoor. En vlak.
2: Wat was nou het meest in het oog springend? Was het die tijd van Arendsman? Of was het de tegenvallende tijdrit van Vingegaard? Of misschien die vierde plek van Sjoerd Baks? Sjoerd Baks?
4: Ja, inderdaad. Sjoerd Baks. Dat is een Nederlandse wielrenner. Nou, daar kom ik inderdaad zo op. Nee, dan. Ja, toch wel de manier waarop Arendsman hem reed. Hij heeft hier echt wekenlang naartoe geleefd. Afgelopen winter veel bezig geweest aan met zijn tijdrit. Vooral aan zijn houding. Iets hoger gaan liggen met de armen. Allemaal met die luchtweerstand natuurlijk te maken. Om zo goed mogelijk door de lucht heen te snijden als het ware. Ja. Ja, en hij wist dat perfect over te brengen. Zware versnelling. Bovenlichaam lag mooi stil. Het was een genot om naar te kijken. En dan inderdaad een tegenvallende Vingegaard. En een nummer 4. Van Sjoerd Baks, een plek 4 van Sjoerd Baks. En dat is wel leuk, dat is een renner die altijd een beetje zijn eigen weg is gegaan. Hij is inmiddels 30 jaar via Nederlandse continentale teams. Uiteindelijk terechtgekomen bij UAE. Hij had het eerste jaar bij de ploeg van Mathieu van der Poel gereden. Daarna 2 jaar bij UAE. Ook wel veel blessureleed gekend. En dit is dan zijn tweede seizoen bij Pinarello Q36.5.
2: Zo.
4: Dat is een hele mond vol. Ja. En dat is een ploeg uit zeg maar de eerste divisie van het wielrennen. Dus die zijn van wildcards afhankelijk voor de allergrootste wedstrijden. Ja, vierde plaats, dat heeft hij echt waanzinnig goed gedaan ook.
2: Ja, ja. Dan over Vingegaard. Hè? We weten natuurlijk van die Visma's, die bedenken altijd van alles. Bijvoorbeeld dat ze ook voor deze etappe niet in het roze wilden rijden. Want dan moet je die trui natuurlijk dragen. Maar zij wilden juist de tijdrit rijden in hun eigen supersonische razendsnelle pak. Maar ja, dat mocht ook niet.
4: Nee, want hij is de leider in het bergklassement. En dus moest hij in het blauwe pak. Ja, ik ben geen wetenschapper, dus ik vind het moeilijk om uitspraken te doen over hoeveel tijd dat scheelt. Hè? Want zo'n pak wordt dus geleverd door de organisatie. Ja. Omdat je leider bent in het algemeen klassement. Dus dat is van een ander merk dan de kleding waar je normaal gesproken in rijdt, waar je team in rijdt. Hoeveel dat scheelt, vind ik moeilijk te zeggen. Vingegaard trof ook nog eens absoluut geen parcours aan dat op zijn lijf geschreven is, want daar moeten dan meer heuvels in zitten. Nou, ik zei het al, dit was een vlak parcours. Het enige heuveltje wat erin zat was over een rivierbedding heen op in de laatste kilometer. Daar zat geloof ik een halve meter verschil in, meer niet. Ja. Dat was een hupsje. Ja, en hij had ook zijn dag gewoon niet helemaal. Hij zat veel te bewegen met zijn bovenlichaam heen en weer te schudden op zijn fiets. Je zag al vrij snel ook de mond bij hem opengaan. En hij pakte dus ook niet de roze trui, want de Portugees Afonso Eulalio, die 6 dagen geleden in het roze en dus aan de leiding terechtkwam na een geslaagde aanval, die behoudt de leiding in de Ronde van Italië met 27 seconden voorsprong op Vingegaard en 1,57 op Arendsman. Ja. Dat is de superstip van de week, want die gaat 3 man voorbij en stijgt dus van 6 naar 3.
2: Kan je nagaan. Ja, Filippo Ganna dus de winnaar van die tijdrit, een ploeggenoot van Arendsman, en die sprak dus van een superdag voor de hele ploeg.
5: I think we do an amazing job, especially also with the GC rider. We see Timon as well, he's arrived really well in with the second place, like in the Tirreno. An amazing job, team job, and I think he's arrived a good victory also for us here.
2: Ja, ze rijden really well, zei hij over Tijmen Arendsman. Ja, prachtig. Ja. Virtueel op het podium dus Arendsman. Wat denk je, is dat vol te houden voor hem tot het einde van de rit?
4: Ja, zeker weten. Ik denk dat het strijd gaat worden tussen hem, Gal, O'Connor. Ben O'Connor, die ook is gestegen, vond ik heel sterk rijden vandaag. En Felix Gal, ja, die zakte dan een plek. Dat is echt een klimmer. Nou, er moet ook nog heel veel geklommen gaan worden in de laatste week. Maar Tijmen Arendsman, van wie we weten dat hij altijd beter wordt naarmate een grote ronde vordert, die doet uitstekend mee in die strijd om de podiumplekken. Waar dus nog weinig in is beslist. Ja. Na nog ruim anderhalve week duurt deze ronde van Italië.
2: En dan moet ik toch nog één prangende kwestie met je bespreken, Sebas. De organisatie die heeft aan renners gevraagd of ze niet meer in lege bidons willen plassen. Omdat fans en kinderen die zoeken en meenemen, misschien er ook wel een slokje uitnemen. Op plassen bij toeschouwers staat ook al een boete. Maar ja, hoe moet dat nou als je zo'n rit moet rijden van 5 uur en je hebt hoge nood?
4: Ik vond het een mooie mededeling of vraag in het communiqué wat de organisatie eergisteren stuurde naar de zondagetappe. Daar stond het inderdaad in. Gelieve door te geven aan uw renners dat het verboden is om in een bidon te plassen en daarna weg te gooien. Ja, je moet toch een keer je behoefte doen. Dus dat is erg zoeken naar een stil plekje langs de route. En dat is soms best wel lastig, ook in de ronde van Italië. Het moet ook qua koersverloop natuurlijk uitkomen. Ja, en maar dit mag dus niet, dat weten we sinds zondag nog maar eens een keer.
2: Nou ja, misschien kunnen ze een paar van die mobiele toiletten neerzetten. Sebas, dankjewel voor deze toelichting. Okay. Ja, het is maar wat. We gaan naar Bournemouth tegen Manchester City. Wordt de druk al opgevoerd op de thuisploeg, Jan Vincent?
6: Ja, dat wel. We hadden natuurlijk die grote kans van O'Reilly. Maar aan de andere kant, Eva Nilsson, die Braziliaan voorin bij Bournemouth, had ook kunnen scoren. Dan was het 2-0. Ja, en dan had de champagne bijna opengekund voor Arsenal. Maar ja, City, het moet wat gaan verzinnen. Er komen ook een aantal nieuwe spelers aan. Ik zag onder andere Phil Foden zijn trainingspak uittrekken. Hij zal zo dadelijk worden ingebracht door Guardiola. Terwijl Manchester City met veel risico opbouwt van achteruit met Rodri, die hem inspeelt op Guehi. En zo komen ze daar goed uit bij City. Dit is een beetje gekke breedte paas, maar Bernardo Silva controleert hem. En zo gaat de bal verder via Rodri naar Núñez. Die rechtervleugelverdediger van Manchester City, een Portugees. Hij zal ook meegaan naar het WK. Krijgt een tikje van Marcus Tavernier. En dus een vrije trap voor Manchester City. Dat zo dadelijk dus gaat wisselen. Núñez, hij moet de bal even op de goede plek neerleggen. Daar komen 3 man in 1 keer. Phil Foden is er een van. Savinho komt erin. En met de nummer 10. Ik ga heel snel kijken. Ryan Cherki. Ook hij komt erin. Dus 3 nieuwe spelers bij Manchester City. Na 10 minuten in de tweede helft heeft Guardiola genoeg gezien. Zij moeten het gaan omdraaien. Het is 1-0 voor Bournemouth.

0: Een duet tussen liedzanger Camille en ja, de vrouw die we vooral kennen als de violiste Maud Akkerman Sommieux met Dark Before the Dawn. Hoe staat het ervoor bij Manchester City? Is Pep Guardiola nog druk aan het gebaren langs de lijnen?
1: Dat is hij altijd wel.
0: Altijd, hè?
1: Dat
0: ja. is hij altijd. Er wordt een gemisje als hij weg is.
1: Ja, zeker. En hij zal ook wel toe zijn aan een beetje rust. Want ja. Als je ziet hoe fanatiek die meeleeft langs de lijn, dat is ongekend. Hij leeft helemaal in zo'n wedstrijd. En dat is ook vandaag het geval. Hij heeft dus 3 keer gewisseld na een klein uurtje spelen. Bournemouth met 1-0 voor. En Manchester City voor de mensen die toch iets later zijn ingeschakeld. Die moet winnen. Anders is Arsenal vanavond kampioen. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Dat is het grote belang van dit duel. Semenyo, Kovacic en Silva. Zij zijn naar de kant gegaan. En Foden, Cherki en Savinho zijn in de ploeg gekomen. En Bournemouth moet nu even gaan verdedigen. Want daar komt Manchester City weer met O'Reilly. O'Reilly tikt hem door. Daar wordt Truffert bereikt. Dat is een speler van Bournemouth. Dus kan er snel omgeschakeld worden. Ja, dit gaat altijd heel snel. Truffert met de paas naar Evan Nielsen. Grote kans in de maak. Kroepi met het schot over het doel van Donnarumma. Ja, ze krijgen wel kansen hoor, Bournemouth. Manchester City moet natuurlijk risico gaan nemen. En ze zijn zo razendsnel in de omschakeling bij Bournemouth. Dat elke keer dat ze dan de bal verliezen, Manchester City, dan weet je dat wat er gaat komen. Dan knallen ze er overheen met 4-5 spelers. En in dit geval dus Kroepi met een afstandsschot over het doel van Donnarumma. Nog een half uur heeft Manchester City om iets te doen aan die 1-0 achterstand.
0: De Eerste Kamer debatteert al de hele dag over het Europees Migratiepact dat over 3 weken in werking moet treden. Er staan maatregelen in die sterk lijken op de strenge asielwetten die eerder sneuvelden in diezelfde Eerste Kamer. Politiek verslaggever Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, eerst even over dat Europees Migratiepact. Over wat voor maatregelen hebben we het dan als het gaat om het asielbeleid?
2: Ja, goede vraag. We hebben het eigenlijk ook over 2 verschillende dingen. Maar als we even puur naar het migratiepact kijken, dan moeten er vooral snellere procedures komen aan de Europese buitengrenzen, waarin met name de asielverzoeken van kansarme asielzoekers heel snel, binnen 12 weken is de bedoeling, worden afgehandeld, dus aan die Europese buitengrenzen. Maar vandaag is dus inderdaad een heel lang debat geweest in de Eerste Kamer. En waar het debat voor een groot deel over ging, was over de koppen, zoals dat heet, die Nederland eigenlijk bovenop die wet zet. En dat zijn inderdaad onder andere maatregelen die laatst in de verworpen asielnoodmaatregelenwet stonden. Dat hebben we bijvoorbeeld over gezinshereniging, over kinderdetentie. Nou ja, allerlei gevoelige thema's ook, waar de hele dag in de Eerste Kamer eigenlijk een groot deel van het debat over is gegaan en ook wel veel kritiek op was. Maar moet je nou die extra maatregelen als Nederland nog eens bovenop dat migratiepact zetten zonder dat Europa dat vraagt?
0: Dus dat is eigenlijk een extra verstrenging die alleen Nederland zou toepassen?
2: Nou, ik denk dat elk land wel zo zijn eigen draai geeft aan. Je hebt dus zeg maar het pact zelf, dat wordt gewoon op 12 juni van kracht. Maar je hebt daarnaast ook een soort Europese of een soort Nederlandse implementatiewet van dat pact. En ja, daar kunnen landen dus eigenlijk ook nog weer eigen maatregelen aan toevoegen. En dat doet Nederland dus nu. En daar ging ook een belangrijk deel van het debat in de Eerste Kamer over.
0: Ja. Linkse partijen die hebben veel moeite met een aantal van die maatregelen. Het gaat onder meer over het detineren van asielzoekers bij vermoedens van mensensmokkel. Laten we even luisteren naar een interruptie van Gabi Perrin van Volt daarover.
3: Als dus hier mensen heen komen, 2 volwassenen met, stel voor, 2 kinderen... waarvan bij binnenkomst vermoed wordt dat er dus geen familieband is of sprake is van mensensmokkel, dan kan het toch nooit in het belang van dat kind zijn om hem op te vangen op diezelfde plek als die mensen waarvan de mensen aan de grenzen denken dat er sprake is van mensensmokkel. Dan moeten we dat kind toch beschermen. En dan dient dat kind toch, nou ja, naast dat kinderen sowieso niet in detentie horen, maar dan moet dat kind toch beschermd worden voor die mensen totdat we zeker weten of dit familie is of niet.
4: De minister.
5: Ja, dat is uw opvatting en uw overtuiging. En onze overtuiging is dat dit een zorgvuldige manier is om in dat proces uit te zoeken waarvan sprake is.
0: Ja, hij legt de bal toch weer nadrukkelijk bij Volt wat dat betreft, CDA-minister Van den Brink. Want het klinkt niet alsof hij nou heel erg bereid is om mee te buigen.
2: Nee, hij noemde ook een voorbeeld van een gezin dat binnenkomt op Schiphol. Ik moet er wel bij zeggen, dat is maar heel weinig van het totaal aantal asielzoekers dat in Nederland binnenkomt. Maar Schiphol is dan in principe natuurlijk ook zo'n Europese buitengrens. En ja, als je dan inderdaad eerst wil uitzoeken van horen die ouders en die kinderen wel bij elkaar en hoe zit dat precies? Ja, dan is echt de redenatie van het kabinet dat je dat gezin daarvoor dan een tijdje moet observeren en dus ook een soort van vast moet zetten. Dan wordt er gesproken van ja, kinderen in de gevangenis of kinderen in detentie. Maar ja, dat was ook weer een woordenspel, want de minister spreekt liever over het in bewaring stellen. Ja. Dus nou ja, goed, dat is. Maar ja, dat is een heel gevoelig punt. En met name linkse partijen die gaan ook om deze reden tegen de implementatiewet stemmen.
0: Ja, dan is er ook nog de PVV die dreigt tegen te stemmen. Hè? Of heeft Van der Brink die inmiddels binnenboord weten te krijgen?
2: Nou, op dit moment is het debat nog bezig. Het is het laatste stage. En Alexander van Hattem, de PVV-senator die hierover het woord voert, die komt zo meteen aan het woord. Maar hij stelde net wel een vraag aan GroenLinks PvdA over nou, inderdaad, alle kritiek die ze hebben op op deze implementatiewet. En daarmee daaruit leidde ik wel een beetje af dat hij zei van ja, ze zoeken eigenlijk altijd redenen om ergens tegen te stemmen. Ja. Wat er toch weer op leek dat de PVV wel weer voor gaat stemmen. Overigens is het niet zo dat de PVV nodig is. Daar lijkt het althans niet op om deze wet aan een meerderheid te helpen. Ik denk dat minister Van der Brink rustiger gaat slapen dan na de debatten vorige maand. Ik denk dat we deze wet het volgende week wel gaan halen.
0: Ja, dat is jouw verwachting inderdaad. En hoe snel gaan dan die maatregelen in werking treden?
2: Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe snel zo'n Nederlandse wet dan in het staatsblad staat. Maar het Europese Migratiepact op zichzelf, dat wordt gewoon op 12 juni van kracht. Dus daar is niets aan te veranderen. Dus vanaf dat moment gelden er ook gewoon andere procedures in de asielprocedures. En krijg je dus inderdaad die strengere bewaking van die buitengrenzen. Natuurlijk gaat niet alles van het ene op het andere moment helemaal perfect geregeld zijn. Dat werd vandaag in het debat ook wel benadrukt. Hè. Bijvoorbeeld D66, een partij die vorige maand nog echt zich tegen die asielwetten van Faber keerde. Die gaat nu wel voor het Europees Migratiepact stemmen. En erkent ook van, ja, dat is niet perfect. Dat is niet eigenlijk in alle opzichten wat we wilden. Maar ja, we moeten toch maar ook de wat minder fijne maatregelen op de koop toenemen. En we weten ook dat er aan de fine-tuning van het Europees Migratiepact, dat daar nog wel behoorlijk aan gewerkt moet worden. Het is natuurlijk niet op de 13 juni ineens allemaal perfect geregeld.
0: Nee. Fijn dat je ons even wilde bijpraten over dat debat in de Eerste Kamer. Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Terug naar het voetbal, want kansen te over voor Bournemouth, Jan Winter.
1: Ja, zeker. Ja, nu weer een voor Trouffert, de linksback. Die schiet de bal over. Maar zojuist, Rayan op de paal geschoten. Manchester City ontsnapt dus echt aan een 2-0 achterstand. En ja, als het 2-0 wordt, dan is het wel bijna klaar. Want Bournemouth, ja, je wint daar niet zomaar van. Niemand wint daar zomaar van. Alleen Arsenal deed het op 3 januari dit kalenderjaar. Ja, en in de FA Cup, na penalties, wist Newcastle United het Bournemouth uit te schakelen. Maar verder is het alleen maar winnen of gelijk spelen voor Bournemouth dat nu een hoekschop mag nemen. Bal voor het doel wordt weggehaald door City. Met man en macht wordt er ook verdedigd. Want ja, ze staan ook af en toe dus onder druk. Zoals nu op dit moment. Bal gaat over de zijlijn. Ja, dan weet je ook wat er komen gaat. Dan gaat Hill, die centrale verdediger, James Hill weer richting die bal. Want dat is de man van de ingooien. Van de verre ingooien. En dat je daar gevaarlijk mee kan worden. Ja, dat weten we ook in Nederland tegenwoordig wel. Want er zijn een aantal specialisten die dat goed kunnen. Hill is dat bij Bournemouth. Daar komt hij met een slinger voor het doel. Haaland haalt een wegbal ingebracht. Maar daar is Donnarumma. Die kan die bal simpel oppikken. En zo heeft Manchester City de bal. We zitten halverwege de tweede helft. Het is 1-0 voor Bournemouth. Manchester City heeft 2 doelpunten nodig. Maar ja, aan deze kant van het veld ga je ze niet maken. Ze moeten aan de andere kant. Want nu is het Bournemouth dat dus steeds op de helft van Manchester City speelt. Nu zijn ze wel op de helft van Bournemouth met Savinho en Foden, die twee invallers. Aan de kant van City wordt hier een vrije trap gegeven door Anthony Taylor, de scheidsrechter. Jazeker, Savinho is geraakt. En dus krijgt City een vrije trap snel genomen, want ze willen het tempo heel hoog houden. De ploeg van Guardiola, Rodri, van de bal gezet. Ja, dan maakt hij een overtreding. Dat ziet Taylor goed. Snel genomen, Bournemouth mag door. Bournemouth meteen op jacht richting het doel van Manchester City. Want ja, ze zijn dichterbij geweest bij die 2-0. Nu is een goede paas van Scott. De bal naar de rechterkant gespeeld naar Rayan. Voorzet moet komen en daar een redding van Donnarumma in de korte hoek. Die bal werd van richting veranderd. Daardoor een lastige bal voor Donnarumma. Die bal van Rayan. Maar hij pakt hem uiteindelijk goed. En dus is het na 68 minuten nog altijd 1-0 voor Bournemouth tegen Manchester City.
0: Het restant van die wedstrijd hoort u natuurlijk in het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. En dan ook weer een nieuwe episode in Spygate. Heel bijzonder verhaal in het Engelse voetbal. En we praten met Maarten Vissers over het besturen van de Chinook.
4: NPO Radio 1.
6: Dokter Keldrenko.
7: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
8: Nou, je bent dokter, toch? Of
7: nou ja, kom op.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China. Ja. Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
10: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
0: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
6: Edwin Cornelissen.
0: Arsenal is 18,5 minuut verwijderd van de Engelse titel. Of brengt City daar verandering in, Jan Vincent?
1: Nou, voorlopig nog niet. Het is 1-0 voor Bournemouth. En wat zal de spanning oplopen in Noord-Londen. Justin Kluivert, hij gaat er zo dadelijk nog in komen bij Bournemouth. Dat is een mooi moment voor hem. Maar het gaat natuurlijk om die tussenstand. 1-0 voor Bournemouth tegen Manchester City. Arsenal virtueel kampioen.
0: Straks meer daarover. En hoe is het om piloot te zijn van een Chinook-helikopter in oorlogsgebied? Zo dadelijk in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS-journaal. Met Jeroen van Kam.
19: Een uur geleden is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Onder de arrestant is onder meer BNNVARA-journalist Gijs Sanders. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rondom de straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet gaat komen. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
8: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver. Er komen wel wat versoepelingen, maar lang niet zoveel versoepelingen als de Nederlandse boeren hadden gewild.
19: Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadt het geven van zulke pakketten aan minima nog af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zit onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. Dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn, de eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is nog niet bekend. En dan nog het weer tot besluit. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Ster.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Hey, met mij... Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
0: Goedenavond, welkom terug. Manchester City heeft tegen Bournemouth 2 treffers nodig voor, nou ja, in ieder geval uitstel van executie, Jan-Vincent van Zuiden.
1: Ja, daar hebben ze nog 12 minuten voor. Het is 1-0 voor Bournemouth. En wat zullen de fans van Arsenal smachten naar de klok zitten te kijken. Hoe lang nog? Ze zijn nog een minuut of 12 verwijderd van een titel. Oh, daar gaat het even mis achterin. Petrovic, hij grabbelt de keeper van Bournemouth, maar heeft hem uiteindelijk toch net op tijd te pakken. Weer een moment overleefd voor Bournemouth. En weer een paar seconden dichter bij de titel voor Arsenal.
0: Ja joh, grapje van de keeper. Niet alleen die titelrace houdt het Engelse voetbal bezig. Ook Spygate doet dat. Daarover praat correspondent Arjen van der Horst ons bij. En oud-Chinook-piloot Maarten Vissers schreef een boek over zijn militaire missies, waaruit hij de les trok dat oorlog weinig oplost. Dat straks, maar nu eerst het sportnieuws. Tijmen Arendsman heeft uitstekende zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit, won daarmee meer dan een minuut op topfavoriet Jonas Vingegaard, die erg tegenviel, vertelt sportcommentator Sebastian Timmerman.
2: Hij had ook zijn dag gewoon niet helemaal. Hij zat veel te bewegen met zijn bovenlichaam heen en weer te schudden op zijn fiets. Je zag al vrij snel ook de mond bij hem opengaan. En hij pakte dus ook niet de roze trui.
0: Want die blijft om de schouders van Afonso Eulalio, gevolgd door Vingegaard. Tijmen Arendsman staat nu derde. Olaf Kooi won vorig jaar nog 2 etappes in de Giro. Nu staat hij al een tijdje aan de kant. Maar er is goed nieuws. Kooi gaat eindelijk debuteren voor zijn nieuwe ploeg. Door een virus kon hij de afgelopen maanden niet fietsen. Op Instagram heeft Kooi bekendgemaakt dat hij volgende week zijn eerste koers gaat rijden. Geen derde Wimbledon-titel voor Carlos Alcaraz dit jaar. De Spanjaard heeft nog te veel last van zijn pols. Door die blessure kan Alcaraz volgende week ook niet meedoen aan Roland Garros. En Cristiano Ronaldo is opgenomen in de WK-selectie van Portugal. De 41-jarige Ronaldo gaat daarmee voor zijn 6e WK. Dat is een record. Want nog nooit deed een voetballer zo vaak mee aan een wereldkampioenschap. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi gaat waarschijnlijk ook op voor zijn 6e WK. Officieel weten we dat nog niet, want de selectie van Argentinië is nog niet bekend. En die klok die loopt maar door, Jan-Vincent.
1: Ja, nog 10 minuten. Bournemouth, Manchester City, nog altijd 1-0 voor de thuisploeg Kroepi. Hij, de maker van het doelpunt, is zojuist gewisseld. En voor hem kwam Justin Kluivert in de ploeg 4 maanden geleden. Dik 4 maanden geleden raakte hij geblesseerd. En hij is dus weer net op tijd terug voor het WK. Hij zal op de lijst staan van bondscoach Ronald Koeman. Die volgende week bekend gaat maken wie er meegaat naar Amerika. En daar zou Justin Kluivert dus ook bij kunnen zitten, want hij is fit. Hij kan in ieder geval nog wat minuten maken vandaag en eventueel ook komende zondag als de laatste speelronde van de Premier League gespeeld wordt. Maar nu eerst deze wedstrijd afwachten. Het balbezit voor Eva Nilsson, die speelt bij Bournemouth. En dus moet City erachteraan. Marmoush is in de ploeg gekomen bij Manchester City. Hij vervangt Doku. En zo is Guardiola uitgewisseld voor deze wedstrijd. De spelers die nu op het veld staan, die zullen het moeten doen voor Manchester City. Dat dus doelpunten nodig heeft om Arsenal nog te kunnen achterhalen. Bal nu naar voren toe. Kluivert, kan die hem binnenhouden? Nee, in duel met die sterke Kuzanov. Die Oezbeek achterin bij Manchester City. Die gebruikt goed zijn lichaam. Geen gewonnen duel voor Kluivert. En balbezit voor Manchester City op het middenveld met Rodri. Foden kiest de weg naar voren toe. Krijgt de bal niet. Bal gaat naar Savinho. Savinho zou ook naar Foden kunnen spelen. Dat probeert hij uiteindelijk ook wel. Maar het wordt doorzien door Adams, een van de verdedigers van Bournemouth. En zo komt de thuisploeg in balbezit. Oh, dit is een domme overtreding, zeg, van Rodri. Die pakt Savinho even. Die pakt Rayan even aan het shirtje. Ja, dat is prima. Vinden ze bij Bournemouth. Even wat tijd winnen. Nog 81,5 minuut staan er op de klok. En dus gaan we langzaam echt toe naar de 14e landstitel van Arsenal. Maar ze moeten nog heel even geduld hebben.
0: Nieuwe editie in ons spionage feuilleton. James Bond is er niks bij. Er is namelijk groot nieuws in Engeland vanavond.
3: Welcome to Sports Centre. We're going to start with the huge, huge breaking news that Southampton have been expelled from the Championship playoffs, with Middlesbrough reinstated to play in the final.
0: Southampton is uit de playoffs om promotie naar de Premier League gekregen. knikkert en de aanleiding is Spygate. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Arjen van der Horst, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, dat is groot nieuws denk ik, hè? De ontknoping.
5: Ja, je hoort het, hè? Huge, ja. Heel groot nieuws natuurlijk, want dit is een beslissing met grote gevolgen voor zowel Southampton en je hoort het ook Middlesbrough, want ja, op het spel staat die gouden Willy Wonka-ticket voor de rijkste voetbalcompetitie ter wereld, hè? Want inderdaad, via die playoffs kun je dus promoveren naar de Premier League en daarmee zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid voor een club die promoveert. Maar die kans krijgt Southampton niet meer.
0: Nou, met alle twists en turns en een spionagetriller ben je het overzicht natuurlijk gauw kwijt. Dus neem ons nog even mee wat er allemaal gebeurd was.
5: Ja, dit ging om de wedstrijd tussen Southampton en Middlesbrough in de Championship. Hè. Dat is de tweede divisie van Engeland. Dit was de halve finale van de playoffs. En één dag voor deze wedstrijd werd een medewerker van Southampton betrapt bij een trainingssessie van Middlesbrough. Hij stond verstopt achter een boom. Hij stond de training heel duidelijk te filmen. Nou, en dat is in strijd met de regels van het Engelse voetbal. 72 uur voor een wedstrijd mag je niet de training van een tegenstander observeren. Nou, Middlesbrough werd vervolgens officieel in staat van beschuldiging gesteld. Vandaag was er een hoorzitting van een onafhankelijke arbitragecommissie. Ja, en die wachtte dus niet lang met een beslissing. En die besliste al meteen vandaag. En dat was dus disqualificatie.
0: Ja, je legde vorige week ook al uit, hè. Het was best een omvangrijke en complexe kwestie, want meerdere partijen zijn er ook bij betrokken. Nou heeft die English Football League dus besloten Southampton gedisqualificeerd. De zwaarste beslissing die ze konden nemen voor de club. Hebben ze ook toegelicht waarom?
5: De zwaarst mogelijke straf, omdat tijdens de hoorzitting bleek dat dit niet een incident was. Want Southampton moest toegeven tijdens die hoorzitting dat ze al eerder dit seizoen de training van twee andere teams ook hebben bespioneerd. Wow. Vandaar dus deze zware straf. Niet alleen worden ze trouwens gedisqualificeerd, ook hebben ze 4 punten aftrek voor volgend seizoen. Dat betekent dus dat Southampton niet in de finale speelt van de playoffs. Komende zaterdag in het Wembley Stadion tegen Hull. Dat wordt nu dus Middlesbrough. Ja, Southampton moet stiekem gehoopt hebben dat ze er met een lichtere straf vanaf kwamen. Want ja, er is een precedent, hè. In Leeds was er ook al, in 2019 was er ook al een Spygate met Leeds. Die werd toen ook betrapt op het bespioneren van de tegenstander. Nou, Leeds kwam er toen vanaf met een forse geldboete. Maar ja, wat er nu allemaal aan het licht is gekomen over Southampton, ja, dit keer toonde de arbitragecommissie geen genade.
0: Nee, ja, Southampton natuurlijk niet blij daarmee. Kunnen ze er nog wat aan doen? Kunnen ze nog protest indienen of in beroep gaan?
5: Ja, dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren, want de BBC meldt vanavond dat Southampton morgen beroep gaat aantekenen. De club vindt deze straf buitenproportioneel. En dat kan mogelijk gevolgen hebben voor die finale van de playoffs op zaterdag. Het is iets waarmee de EFL, de English Football League, al rekening mee hield, want als deze beroepsprocedure een uitgerekt proces gaat worden, ja, dan gaan ze waarschijnlijk die finale naar een later datum verplaatsen. Al zei de EFL er meldt meteen bij vandaag dat ze gaan proberen deze zaak zo snel mogelijk op te lossen.
0: Ja, want dat is ook wel van belang natuurlijk voor die andere clubs. Voor Middlesbrough bijvoorbeeld, hè? Want hoe is daar gereageerd?
5: Ja, dolblij en opgelucht vooral. Die waren woest over Spygate. Die hadden al voor deze uitspraak aangegeven, ja, dat ze met niets minder dan disqualificatie genoegen hadden genomen. Nou, in een verklaring verwelkomen ze dan ook deze uitspraak. En zij zeggen, ja, dit zendt een duidelijk signaal over sportintegriteit en is belangrijk voor de toekomst van de voetbal. Wij kunnen ons nu focussen op de finale tegen Hull komende zaterdag. Zo staat er dus in een korte verklaring van de club. Maar zoals gezegd, het is nog niet helemaal zeker of die finale ook op zaterdag plaatsvindt.
0: Bij Bournemouth, Manchester City gaat het allemaal om de Engelse titel, Jan Vincent.
1: Ja, nog een kleine 4 minuten. Het is 1-0 voor Bournemouth en het begint er heel goed uit te zien voor Arsenal. Eindelijk zijn ze weer eens, zouden ze weer eens kampioen worden. Want 2004, eerder in deze uitzending, kwamen die namen al voorbij. Henry en Bergkamp en al die andere grote namen waren er toen bij. En nu, 22 jaar later, zou het dus weer kunnen. Terwijl Manchester City, ja, doet wat het kan met Haaland. Die gooit de beuk erin daar in de 16 van Bournemouth. Maar uiteindelijk heeft hij de bal niet. De bal is voor Bournemouth. Even Nielsson tussen 2-3 spelers. Even vastgepakt. Ja, slim. Meteen naar die schoen. scheidsrechter kijken. En die fluit en dus een overtreding. En zo pakt Bournemouth weer wat tijd. Want voor Bournemouth staat er ook veel op het spel. En die kunnen met een overwinning op 1 punt van Liverpool komen. Ze zijn dan sowieso verzekerd van Europees voetbal. En dat is al een unicum in de clubgeschiedenis. Want dat lukte ze nooit eerder. Maar ze zijn echt ook op de drempel van de Premier League. En dat zou toch wat zijn. Die kleine club uit Zuid-Engeland. Die kustclub. En daar zouden ze dan in die 11.500 toeschouwers dat kleine stadionnetje Champions League kunnen gaan voetballen. Het zou een geweldig scenario zijn. Ook voor de trainer Iraola. Die dus weggaat na dit seizoen. Na 3 seizoenen Bournemouth. En dan is dat een absoluut hoogtepunt uiteraard. Nog 2 minuten in de officiële speeltijd en dan de blessuretijd. Bournemouth leidt met 1-0 tegen Manchester City. En die titel voor Arsenal is echt aanstaande.
0: Ik kijk eventjes om de pilaren. Daar zie ik nog steeds Arjen van der Horst staan, onze Spygate-expert. Maar even iets anders, Arjen. Want er is ook nog een hele belangrijke wedstrijd op dit moment gaande tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. We weten natuurlijk dat Spurs in degradatienood verkeren. Dus ja, die zijn er echt bij gebaat om te winnen vandaag. Zit dat erin?
5: Ja, en Arsenal is niet de enige club dus uit Noord-Londen die met samengeknepen billen naar deze wedstrijd zit te kijken. Want de stand is nu 1-0 voor Chelsea. Het is nu rust. Als Spurs inderdaad deze wedstrijd verliest, ja, dan gaat het nog spannend worden op de laatste competitiedag. Want de strijd gaat tussen Spurs en West Ham. Als West Ham wint, die staan nu 2 punten achter Spurs, en Spurs verliest, ja, dan is het Spurs die degradeert. En dan zal er voor Arsenal extra feest zijn, want dit is hun gehate vijand natuurlijk in Noord-Londen. Want dat zij dan kampioen zouden worden en hun grote tegenstander bij de buren die dan degradeert. Maar goed, zover is het nog niet. Maar het ziet er niet al te best uit voor Tottenham Hotspur.
0: En hoe is het met Manchester City, Jan Vincent? Laat dat het hoofd al hangen.
1: Ja, de supporters die verlaten het stadion al een beetje. Ik zag al een paar mensen weglopen. Ze hebben het geloof verloren. Ik zit helemaal in de Spygate.
0: Ja.
1: Nee, Bournemouth denkt het is allemaal wel mooi. Een aantal spelers komt er nog even in. Onder andere Enes Ünal. En die kennen we nog, want die heeft in Nederland in de Eredivisie ook gevoetbald. Hij maakte wat doelpunten voor FC Twente. Dat hem toen huurde van Manchester City. Want daar komt hij vandaan. En nu speelt hij dus bij Bournemouth. En kan hij zijn oude club dus ook nog extra pijn gaan doen. Want Bournemouth leidt met 1-0. En die gaan richting de Champions League plekken. Nog 20 seconden officiële speeltijd. En hier een grote kans voor Bournemouth voor de beslissing. Daar gaat hij. Nee, op de paal geschoten zeg. Wat een kans daar voor Bournemouth om het helemaal op slot te gooien. Maar hij gaat er uiteindelijk niet in. David Brooks was het. Die was er vandoor. Hij schoot hem buiten bereik van Donnarumma, maar op de paal. En dat betekent dat het 1-0 blijft. En dat City dus toch nog even mag blijven hopen. Het bord is de lucht ingegaan met de extra tijd. Ik heb zo snel niet gezien hoeveel het is. Savinho nu in de aanval voor Manchester City. Het zijn 6 minuten extra die we nog gaan krijgen hier bij Bournemouth. Als City wat wil, dan moeten ze nu echt heel, heel snel zijn. En wat een geluk hebben ze dat Brook die bal op de paal schiet, zeg. Buiten bereik van Donnarumma. Brooks, die had het kunnen doen. Maar het blijft nog heel even spannend bij Bournemouth tegen Manchester City. We krijgen die hoekschop zo dadelijk. Het moet snel gaan nu voor Manchester City. Ze hebben 2 doelpunten nodig als ze nog kampioen willen worden. Brooks wordt nog een keer in beeld gebracht door de regie die bal op de paal schoot. De peinzende blik van Guardiola. De man die wel of niet afscheid neemt. Zeer waarschijnlijk wel. En doet hij dat dan zonder titel. Hij heeft natuurlijk 20 hoofdprijzen gewonnen met Manchester City. Maar de landstitel die zit er op dit moment niet meer in. Bournemouth leidt met 1-0.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, I Walk the Line uit 1956. Nou, zo lang hebben ze bij Arsenal niet hoeven te wachten op de titel. Als al misschien wel zo voelen, Jan Vincent.
2: Vrije trap voor Manchester City. Het is even spannend. Nog maar Moes in de muur geschoten. Rebound voor Foden ook gemist. En daar is Cherky. Die wordt onderuit gelopen. En dan kan Bournemouth gaan counteren. Het is 1-0 Kluivert. Hij was zojuist aan het bakkeleien met Rodri. Kluivert kreeg daarvoor een gele kaart voor het vasthouden van zijn tegenstander. Maar het zal hem allemaal een grote zorg zijn. Ze staan met 1-0 voor tegen Manchester City. Dat nog 2 minuten over heeft van de 6 extra tijd om te scoren. Maar het gaat gewoon niet meer gebeuren, want ze moeten winnen. En een gelijkspel, daar hebben ze ook niet genoeg aan. De bal gaat nog een keer naar voren toe naar Haaland in het centrum van de verdediging van de aanval. Met een omhaal daar ineens. En dan gaat hij op de paal voor Manchester City. Haaland via de binnenkant, paal binnen. Het is toch nog 1-1 in de 5e minuut van de blessuretijd. Erling Haaland. Hij maakt zijn 27e van dit seizoen. Maar is het genoeg voor Manchester City? Er is eigenlijk niet genoeg tijd meer. Het is dus wel 1-1 na een scrimmage voor het doel van Bournemouth. Verschillende spelers van City proberen het. Onder andere O'Reilly volgens mij en Rodri ook. Rodri raakt de paal en Haaland scoort dan wel via de binnenkant van de paal. En zo is het dus 1-1 bij Bournemouth tegen City. Kunnen ze nog even hun adem inhouden in Noord-Londen voor Arsenal. Gebalde vuist bij Guardiola. Want ja, het kan nu nog. Ze hebben nog een doelpunt nodig om in de titel te kunnen blijven geloven. Erling Haaland, hij doet het dus. Natuurlijk, hij zou je bijna zeggen. Want hij scoort toch altijd en overal waar hij ook komt. Nu ook in Bournemouth. Oh, hoeveel tijd krijgt Manchester City nog? Het is een gele kaart nu voor Truffert. Adrien Truffert, die linksback van Bournemouth. Ja, ik denk dat er nog wel wat extra tijd bij gaat komen. Manchester City nu alles op alles. Alles richting de 16 van Bournemouth. En dat is dus met mannenmacht aan het verdedigen. De ploeg van Justin Kluivert. Daar komt de bal weer richting de penaltystip. Bal blijft daar hangen. Marmoush kopt hem in. Foden, nee, die krijgt de bal niet. Bal wordt weggewerkt. En dan geeft Manchester City natuurlijk ook veel ruimte weg. Valt hij goed voor Bournemouth? Nee, hij valt goed voor City. Goed gedaan door Savinho aan de linkerkant. Heel veel ruimte nu voor Savinho. De 16 in. Bal breed en dan schieten. En dan komt die bal uiteindelijk tegen een verdediger van Bournemouth aan. Jongen zeg. Ineens nog volop spanning in deze wedstrijd. Maar nu een counterkans voor Bournemouth met 3-2. Oh, Enes Ünal, die rekent daar niet op. Die denkt niet, ik ga naar voren toe. Maar hij was bang, denk ik, om die bal te verliezen. De bal van Kluivert. En dan is het afgelopen. Het is afgelopen. Bournemouth Manchester City eindigt in 1-1. En dat betekent dat de vlag uit kan in Noord-Londen. Arsenal pakt de titel in Engeland na 22 jaar voor de 14e keer Arsenal kampioen. Manchester City, zij redden het dus niet. Vorig jaar was Liverpool te sterk en pakte Arne Slot de titel. En nu gaat de titel uiteindelijk naar Arsenal. Ze zijn er, ze hebben hem binnen. Het feest kan losbarsten.
1: De leerplichtvrijstelling om geloofsovertuiging moet afgeschaft worden. Dat heeft Judith Thiele, de staatssecretaris van Onderwijs, gezegd in een aflevering van het programma Boos.
3: Ik vind dat ieder kind het recht heeft om goed onderwijs te krijgen. Dat betekent van een vakbekwame leraar samen met leeftijdsgenootjes groeien, ontwikkelen, spelen op het schoolplein en gewoon les krijgen.
4: Ja.
3: En dat zou betekenen dat we kijken of die vrijstelling onder B, of we die misschien niet gewoon moeten afschaffen.
1: Ja, welke gevolgen kan dat gaan hebben? Josien van Putten is vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Goedenavond.
5: Hoi, goedenavond.
1: We horen de staatssecretaris uitleggen waarom zij vindt dat dat niet meer moet kunnen, dat het afgeschaft moet worden. Snapt u haar redenering?
5: Ik ben het met de staatssecretaris eens dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Dat goed onderwijs meerdere vormen kan hebben. Ja, daar durf ik nog wel over te praten. Ik denk dat naast schoolonderwijs, thuisonderwijs een mooie vorm van onderwijs is. Mm. En dat is wat er nu eigenlijk wordt gecreëerd. Als je kijkt naar het artikel 500b waar de staatssecretaris het over heeft.
1: Yeah.
5: Dat zijn kinderen die zijn vrijgesteld van de schoolplicht, gekoppeld aan de leerplicht. En die krijgen Over het grote algemeen thuisonderwijs van hun ouders.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Er zijn eigenlijk 4 gronden waarop je die ontheffing kan krijgen. Een kind kan ziek zijn of in het buitenland naar school gaan of geen vaste woon- en werkplek hebben. En er is dus ook die ontheffing vanwege levens- en geloofsovertuiging.
5: Ja.
1: Over wat voor levens- en geloofsovertuigingen hebben we het dan?
5: Ja, we hebben in Nederland natuurlijk een hele brede range aan levens- en geloofsovertuigingen. Dan kun je denken aan christelijke of oosterse, maar ook seculiere levensovertuigingen. Dat kan heel breed zijn.
1: Ja, dat kan heel breed zijn. Hebben we het over veel kinderen voor wie dit geldt?
5: Ja, we hebben het zo ongeveer 2500 kinderen die op dit moment vrijstelling 500B hebben. Dus dat is 0,01% van de leerplichtige kinderen in Nederland. Het lijkt veel, maar het is eigenlijk maar een heel klein plukje.
1: Ja.
5: En zeker als je kijkt bijvoorbeeld, de staatssecretaris heeft het over passend onderwijs. Dus ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Als we het afzetten tegen het cijfer wat aan kinderen dat nu thuis zit, dat is 70.000 minimaal. Dan is het maar een heel klein plukje van de kinderen die op een andere locatie dan school onderwijs krijgen.
1: Ja. We noemden ook die andere uitzonderingsposities. Hè. Wat vindt u er nou van dat de staatssecretaris juist voor het geloof als ontheffingsgrond kiest om dat te willen afschaffen?
5: Ja, we kennen in Nederland vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dat betekent dat iedereen zijn levensovertuiging vrij mag beleiden en mag uiten. En daarbij hebben we ook in Nederland vrijheid van onderwijs. Dus dat is het bestaansrecht van alle bijzonder onderwijsvormen die we in Nederland kennen. Alle basis- en voortgezet onderwijsscholen met een andere grondslag dan het openbaar. In het beginsel heeft de Nederlandse overheid natuurlijk een neutraliteitsbeginsel. Dus we zouden daarover mogen zeggen dat het afschaffen van het wegzetten van een levensovertuiging als grond van daar mag je een niet een school zeg maar op uitkiezen.
1: Uh-huh.
5: Ja, dat in mijn ogen is dat wat gek. Wel vind ik dat thuisonderwijs in de wet genomen moet worden. Want waar de staatssecretaris het ook over heeft, is dat het recht van onderwijs voor kinderen nu niet is gewaarborgd voor kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht.
1: Ja.
5: En wanneer je thuisonderwijs in de wet opneemt, dan zou dat toezicht goed geregeld kunnen worden.
1: Ja, want als we kijken naar de impact voor de mensen die nu gebruik maken van die leerplichtvrijstelling, wat zou deze uitspraak voor die mensen betekenen?
5: In het verleden is er al veel rechtsongelijkheid geweest, rechtsonzekerheid. Dat zien we nu ook weer ontstaan. Mensen die zich beroepen op deze vrijstelling weten niet zo goed waar ze nu aan toe zijn.
1: Mm.
5: En al die kinderen die nu het onderwijs volgen, wanneer ze dat zou willen afschaffen zonder daar thuisonderwijs voor in de wet op te nemen, die gaan een onzekere toekomst tegemoet.
1: Ja.
5: Want die hebben hun hele leven natuurlijk ingericht op het onderwijs dat ze thuis ontvangen.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook ouders van kinderen die er graag in de toekomst gebruik van willen maken. Voor hun
5: heeft
1: dat ook grote consequenties.

0: ontvangen.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook ouders van kinderen die er graag in de toekomst gebruik van willen maken. Voor hun is,
0: ja,
1: heeft
0: zeker.
1: Dat ook grote consequenties dan?
0: Ja, ja, op het moment dat een kind nu uitvalt op school, dan zal de ouder, hè, je bent als ouder verplicht om je kind van goed onderwijs en onder de ontwikkeling te borgen, dan zal die ouder het zelf thuis moeten doen. En op het moment dat we nu eigenlijk stellen, nou, thuisonderwijs mag niet, waar blijft dan die groep? Ja. Het zou juist mooi zijn als daar een vangnet voor komt en dat er gezegd kan worden, nou, niet ieder kind, en dat weten we, niet ieder kind gedijt op school. En juist voor die groep zou het openbreken van thuisonderwijs, het neerleggen van thuisonderwijs in de wet, een hele mooie mogelijkheid creëren.
1: Ja, dus ja, er zijn kanttekeningen bij het plaatsen bij die opmerkingen die de staatssecretaris heeft gemaakt. Zeker voor u als Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Gaat u praten met mevrouw Thiele?
0: Zeker, we zijn gesprekspartner in Politiek Den Haag. En wij zijn uitgenodigd en we gaan graag met haar in gesprek. Omdat we het belangrijk vinden dat ook alle kanten belicht worden. En ik denk dat er ook dat het goed is dat de verplichting van de overheid en de vrijheid van de ouders, maar ook de rechten van het kind onderwerp zijn van debat.
1: Ja. Wordt dus vervolgd. Dank voor dit gesprek, deze toelichting. Josien van Putten, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs.
2: NPO Radio 1.
1: Het is 1 over half 11, het NOS-journaal, Jeroen van Kan.
3: Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. En er worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek van nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken, zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Hij werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De treinen rijden weer op Den Haag Centraal. Het treinverkeer lag een tijdje stil omdat actievoerders van Extinction Rebellion zich hadden vastgeketend aan het spoor. Ze protesteerden daarmee tegen een actie van Israël. Dat hield opvarenden aan van de groep schepen die met hulpgoederen naar Gaza wilden varen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rondom de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen.
2: Langs de lijn en omsteken.
1: Oorlog was decennia lang niet zo dichtbij, waarschuwen generaals al jaren. Defensiebudgetten worden in heel Europa opgeschroefd en onze eigen militairen moeten paraat staan voor een mogelijke inzet. Maar wat doet dat met je als je daadwerkelijk in een oorlog zit? Maarten Vissers was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht. Hij schreef erover het boek Missie Chinook. En zijn conclusie, oorlog is niet de oplossing. Goedenavond, Maarten.
4: Goedenavond.
1: Vanuit Italië, luister even met ons mee. Maarten, dit geluid zou jou bekend voorkomen.
4: Ja, dat is het mooiste geluid die er is, hè?
1: Het geluid van de Chinook. Wat krijg je er voor gevoel bij als je dat hoort?
4: Ja, daar krijg ik wel heel veel gevoel bij. Ja. Dat is een mooi geluid voor mij.
1: Het is ook een hoop kabaal natuurlijk, hè, want het is echt met behoorlijk wat decibellen. Dat gaat dus niet zeggen, niet zo zachtjes als je op een geheime missie bent.
4: Nee, dat klopt, maar daar kun je inderdaad niks aan doen. Maar we proberen dat te compenseren door vanuit bepaalde windrichtingen te komen, dat het later hoorbaar is en laag bij de grond te blijven en dat soort dingen. Dus, en hopelijk de snelheid waarbij we de operatie uitvoeren voorkomt dat het geluid ons te ver van tevoren herkenbaar maakt, zeg maar. Dus, maar goed, daar doe je inderdaad weinig aan.
1: Voor jou bekend toestand natuurlijk. Ik denk voor de meeste mensen ook wel eens, je ziet ze ook wel eens overvliegen, die enorme helikopters met die dubbele rotor. Jij bestuurde die dus, je was de piloot van. Op zich opmerkelijk, jij bent de zoon van een VN-diplomaat, maar jij koos voor het militaire vak. Ja, als je dan bedenkt dat jouw vader juist probeert om het met praten te bereiken, ging jij dus de andere kant op, hè? De diplomaat versus de krijger, moet je het zo zien?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ik denk dat je misschien de
1: heel
4: intentie...
1: even wachten, Maarten. We hebben een spookrijder.
5: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegen.
1: Ja, Maarten.

0: We hadden het over jouw keuze om het leger in te gaan, militaire kant te kiezen, terwijl je vader VN-diplomaat was. Dus ik zei het al, hè, de diplomaat versus de krijger, dat was het.
1: Ja, ja, dat klopt. Zeker, dat was het inderdaad. Kijk, je wil niet altijd aan de ene kant in de voetsporen van je vader volgen, omdat je misschien je eigen pad wil kiezen. Ik denk dat de intentie van allebei wel aan de ene kant hetzelfde was, om toch een beetje het maatschappelijk belang en proberen de wereld een beetje beter te maken. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. En ik heb toen gekozen voor defensie. En ik dacht, ja, ik was meer misschien van de actie dan van het dialoog, als het zo makkelijk mogen zeggen.
0: Ja, was dat het inderdaad, dat je toch een beetje de adrenaline boost en de actie en de spanning zocht?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, als je jong bent en je zoekt een uitdaging in je. Ik denk dat defensie is een hele mooie plek waar je kan ontplooien. En ik heb toen gekozen voor een van de moeilijkere opleidingen die ik graag wilde doen. En dat was dan vlieger worden.
0: Ja.
1: Dus ja, dat paste toen wel in mijn straatje, ja.
0: Ja, of was het ook, want dat lazen we ook wel in je boek terug, hè, dat je ook voor jezelf eens wilde testen of je wel uit het juiste hout gesneden was?
1: Ja, zeker. Dus ik denk dat je op een gegeven moment zoek je een beetje. Ja, goed, ik zocht een uitdaging. Ik zei van oké, zou ik dit kunnen? En ja, goed, de enige manier is om het te proberen. Dus de eisen liggen gewoon voor militaire vliegers gewoon echt heel erg hoog. Dus de kans van slagen is heel klein.
0: Ja.
1: Dus ik heb het nog gaan proberen. En het is me toen gelukt. Dus ik was daar heel trots op.
0: Hoe moeilijk is het eigenlijk, het besturen van zo'n Chinook?
1: Dat is moeilijk. En het vliegen, zeker een helikopter, is sowieso moeilijk. Om het stilhangen is best wel. Op één plek stilhangen boven de grond is al heel moeilijk. Een soort balanceeract. Maar het vliegen is zodanig moeilijk. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook een heleboel andere zaken doen tijdens het vliegen. Dus je moet eigenlijk zo goed zijn in het vliegen dat eigenlijk dat vliegen een beetje bijzaak wordt. Dat een soort. Je er niet over hoeft na te denken. En dat maakt dat je tijdens het vliegen laag bij de grond 's nachts, dat je nog steeds je hersencapaciteit hebt over om andere dingen te doen. Dus
0: wat moet je dan meer doen? Want je zit natuurlijk in gevaarlijk gebied ook.
1: Ja, dus in bijvoorbeeld uitzendgebied voor Afghanistan. En je moet ergens infanteristen afzetten om een gebied in te nemen of een huis in te nemen. Dan heb je je route die je moet vliegen. Je hebt je tijden die je moet halen, want zo'n aanval gebeurt niet met één helikopter, maar misschien wel 20 of 30. Oh ja. En iedere helikopter heeft zijn eigen doel. En je wil in principe allemaal tegelijk op hetzelfde moment je doel bereiken. Want anders, als je te vroeg aankomt of eerder dan een ander, dan zijn de anderen. Is de vijand misschien wel in kennis gesteld van je komst.
0: Ja.
1: En dat maakt het alleen maar gevaarlijk. Dus je zit bezig met je navigatie. Je probeert iedereen bij te praten in de helikopter en daarbuiten over de gang van de missie. Hè, dingen veranderen. Het kan zijn dat de windrichting anders is. Het kan zijn dat er een obstakel zit op de landingsplek. Dus je moet een ander plan verzinnen. Dus naast het vliegen, terwijl je laag bij de grond met 200 km per uur op een meter of 10 s'nachts tussen de bergen doorvliegt, moet je nog steeds weten wat er allemaal om je heen gebeurt en zorg dat het allemaal toch in goede banen geleid wordt.
0: Ja, een voorbeeld dat daarvan is bijvoorbeeld Irak 2003. Jullie waren op een missie. Jullie moesten een groep oppakken die 7 militairen uit Spanje had vermoord. Hè? Hoe tricky was dat?
1: Ja, dat was ik denk dat wel mijn summen van mijn missies was. Dat is in Irak was de veiligheidssituatie redelijk verslechterd. Ik bedoel, ik ben er 2 keer geweest. En de eerste keer dat ik er geweest was het nog relatief rustig. Maar de tweede keer, toen is het wat gevaarlijker geworden. En in de provincie noord van ons, waar de Spanjaarden zeg maar het gebied bewaakten eigenlijk, daar werden een aantal militairen gefuseerd door een groepering.
0: Ja.
1: En die wilden ze graag hebben. En een aantal van die groeperingen die zaten in het gebied van de Nederlanders, ten zuid van. En de locatie die wij aan moesten doen, die was eigenlijk redelijk een open gebied. En dus als je met een voertuig zou gaan, een Patria, zo'n panzervoertuig, dan zou het te veel herrie maken en zou het te snel onderkend worden. Dus we hebben ze besloten, dat kunnen we beter met een Chinook doen. En dat hebben we dus midden in de nacht, zijn we zeg maar naast het huis binnen 4 muren. Want alles zit een beetje compound voor hun eigen veiligheid. Ze hebben met een Chinook in hun achtertuin geland om daar zeg maar degene uit het huis te halen die we nodig hadden.
0: Ja.
1: Die het wilden berechten. Dus dat hebben we toen gedaan. En goed, het is een best wel ingewikkelde operatie, omdat je moet in één keer landen. Want als je namelijk de landingsplek mist, die moet nog een keer rond, dan zijn ze gewaarschuwd, wat gevaarlijk is. Je moet heel precies landen en daarnaast heb je natuurlijk, het is best wel een grote helikopter, ja. Er komt heel veel stof op waaien waar je dus de grond niet meer kan zien en dat maakt het nog extra lastig en gevaarlijk. Dus alleen al de landing is al best wel lastig, los van de dreiging die vanuit gaat van de mensen die je willen oppakken. Ja. Dus dat hebben we toen in Irak gedaan, ja.
0: Je hebt de Chinook inmiddels achter je gelaten, hè? Je bent iets anders gaan doen, vliegen voor de politie in Italië. Waarom was je er klaar mee?
1: Ik was klaar voor nieuwe uitdagingen. Ik denk dat ik was heel veel op uitzending geweest. Dus ik heb 24 maanden in oorlogsgebied gezeten in 10 jaar tijd. Dus ik heb heel wat uit. Ik heb Kosovo-oorlog was mijn eerste. En dan Afghanistan was ik 3 keer geweest. Dus ik denk dat ik een beetje moe was van alle oorlog.
0: Ja, je zegt in je naamwoord zelfs letterlijk ik ben op. Hè? Want dat is dus wat het met je doet als je steeds in zo'n oorlogsgebied actief bent.
1: Ja, kijk, het vliegen in Nederland als je traint is één ding. En we doen natuurlijk als militair vliegen zit je toch in een gevaarlijkere situatie. Omdat je laag bij de grond zit en je werkt s'nachts. En er zitten toch sowieso inherent wat meer gevaren aan dan het civiele vliegen. Maar als je in een oorlogsgebied zit, is dat natuurlijk veel hoger. Want overal waar je komt is het onvoorbereid. Er zit heel veel dreiging op. Alleen al als je in je tent ligt, dan vallen de mortieren op het kamp en dat soort dingen. Dus die spanning die neem je mee. En als ik ben denk ik elk jaar op uitzending geweest, of al was het 3 maanden of 2 maanden of 4 maanden, afhankelijk van welke uitzending het was. Op een gegeven moment gaat dat toch een beetje veel van je vragen psychisch gezien.
0: Ja, van jou, daarnaast, maar natuurlijk ook van je gezin, hè? Want je had een dochtertje van 1,5 jaar. Je schrijft in je boek ook over een brief die je schreef aan je dochter toen ze 1,5 was. Wanneer schreef je die en waarom schreef je die?
1: Nou ja, goed, mijn laatste uitzending was in 2008. Toen moest ik naar Afghanistan voor de 3de keer. En dat was toch best wel spannend. Ze hadden nu net de slag om Chora gehad met de Nederlanders in het Uruzgan. Dus de dreiging is gewoon sowieso gewoon hoog. En ik dacht, ja, kijk, ik heb nu een dochter. Dus ik dacht, als ik daar naartoe ga, en er bestaat altijd de kans dat je niet meer terugkomt. Ik bedoel, dat is inherent aan het werk wat je doet. Kijk, je wil het niet, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Dus ik dacht, als ik niet terugkom, dan zal ze mij niet meer herkennen. Want ze is 1,5. Dus ik heb toen een brief geschreven naar haar van, ja, wat schrijf je? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies de inhoud meer. Maar goed, ik heb hem ook niet meer opengemaakt. Ik heb hem nog op file, maar
0: hij is er nog wel.
1: Hij is er nog wel. Dan mag ze mooi openmaken als ik er niet meer ben. Maar wat schrijf je als je denkt dat je niet meer terugkomt? En dat heb ik toen achtergelaten. Ja. Maar goed, gelukkig hoefde de brief niet open te maken. Dus dat is goed gekomen.
0: Nee, maar het zegt dus alles inderdaad over het werk wat je hebt gedaan in die gevaarlijke gebieden. In oorlogsgebied, we begonnen er al over. Hè. Is jouw visie op oorlog en oorlog voeren en hoe om te gaan met die crisissituaties in de wereld, is die veranderd door al jouw ervaringen?
1: Dat is zeker veranderd. Ik denk dat je onschuld een beetje verliest op het moment dat je oorlog gaat voeren. En ik denk, kijk, ik ben niet zo naïef om te denken dat we geen defensie nodig hebben. Ik bedoel, dat blijft noodzakelijk als je kijkt. Ik denk dat de huidige situatie in het Midden-Oosten alleen maar meer benadrukt heeft dat sommige landen nu wel een atoomwapen willen hebben, omdat ze bang zijn dat ze anders aangevallen worden. Ja. Dus ik denk dat in die zin het gewoon heel averechts werkt. En kijk, ik onszelf verdedigen, daar ben ik helemaal voor. Alleen ik vraag me af of het expeditionaire optreden, dus het steeds zeg maar oorlog voeren zonder tussenkomst van de VN, wat er nu gebeurt, of dat zeg maar de veiligheid in de wereld vergroot.
0: Ja.
1: En ik denk, ik heb het idee dat we voornamelijk de diplomatieke kanalen, dat we die gewoon een beetje kwijt zijn geraakt. Het is allemaal oorlogstaal. We hebben, ik weet het niet, het zit heel veel in het nieuws en ik begrijp dat onze veiligheid moeten waarborgen en dat we een betere defensie moeten opbouwen, maar ik denk dat we ook zeg maar een stuk beter op de diplomatieke kanalen zouden kunnen gaan zitten.
0: Dat nu is het een beetje alsof ik je vader hoor, Maarten.
1: Ja, misschien had ik gelijk mijn vader naar mijn vader moeten luisteren. Dus ik denk, als ik advies aan mijn dochter zou willen geven, luister naar je vader. Hè, die weet het toch altijd het beste, zou ik zeggen.
0: Ja. Is het ook zo dat je inderdaad door jouw eigen ervaringen er anders naar bent gekeken? We hadden het over die missie naar Irak. Waarbij je dan op een gegeven moment ook wel voor jezelf de vraag stelt, waarom worden we hier eigenlijk naartoe gestuurd? Hè?
1: Ja, ik denk dat Irak zeg maar een kantelpunt was in mijn vertrouwen. En het is niet dat ik wantrouwend ben, maar wat je dus wel ziet is dat we naar Irak gestuurd zijn onder de, met het idee dat er massavernietigingswapens waren. En de Amerikanen hebben iedereen proberen te overtuigen dat die er waren. En goed, ik was niet overtuigd. Alleen we zijn meegegaan. En of dat nou uit loyaliteit was naar Amerika of ik weet het niet. Maar we zijn naartoe gegaan onder de voorwendsel dat de massavernietigingswapens zouden vinden. En die waren er niet. Dus als je kijkt naar wat Irak is aangedaan in die periode, het hele land is uit elkaar gevallen. Ben je onderdeel van dat systeem wat dat heeft gedaan. En ja. Ik geloof er daar niet in. En achteraf bleek dat ik geen gelijk had. Of dat ik gelijk had, dat het niet klopte. Dat ze dus.
0: Je zat in dat systeem inderdaad. Ja,
1: hey, ja, Maarten, je hebt je verantwoordelijkheid weggegeven. Dus ja, dat heeft me dus wel aan het denken gezet. Ja.
0: Je hebt het allemaal opgeschreven in het boek. Natuurlijk met als boodschap van diplomatie boven vechten. Maar ik begrijp ook, misschien wat opportunistisch doel is ook om er een bestseller van te maken, zodat je daar het boekenbal kan, hè?
1: Ja, dat was inderdaad een doel. Uiteindelijk wil je een boek schrijven. Denk nou, ik wil een keer naar de boekenbal. Dus denk, als iedereen een boek koopt en het bestseller wordt, dan krijg ik vast wel een ticket naar de boekenbal. Dus los van het feit dat het een hartstikke leuk boek is. Ja. Het staan heel mooi de missies in het omschreven van alle uitzendingen die hebben gedaan. Van, het zijn spannende, maar het zijn ook wel grappige missies die we hebben gedaan. Ja. Er staat een stukje reflectie op de oorlog. Dus ik denk dat voor ieder wat wils in zit. Dus
0: nou, van de militaire pak naar de smoking van het boekenhold. Laten we dat er maar als doel gaan benoemen. Dankjewel, Maarten Vissers. Al die verhalen Dankjewel. Over jouw oorlogsmissies, die staan in het boek Missie Chinook vanaf deze week te verkrijgen in de boekhandels.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Bend. Morgen gaat de nieuwe podcastserie Gianni's Imperium van start. Daarin onderzoekt Guido van Gorp de wereld van Wereldvoetbalbond FIFA. Een wereld waarin iedereen elkaar graag cadeautjes en complimenten geeft. Zo blijkt uit de ervaringen van oud-KNVB-directeur Bert van Oostveen. Luister naar een voorproefje van Gianni's Imperium.
1: Je ziet heel veel blije mensen en mensen willen er heel graag bij horen. Het is elkaar continu op de schouders slaan. Ik ben goed voor jou, jij bent goed voor mij. En daarom vindt iedereen elkaar in die wereld, in ieder geval op het oog, elkaar zo ontzettend aardig. Is overigens in de praktijk niet zo, maar dat doet men daar wel voorkomen. Ja, ik heb het zelf altijd ervaren als een soort surrealistische werkelijkheid waarin je opereert en rondloopt en denkt van ja, gebeurt dit nu echt?
2: Bert's gedachten dwalen af naar de gekste dingen die hij meemaakte in het bladertijdperk. De anekdotes, hij schudt ze uit de mouw achter elkaar. Over de cadeautjes, de dankjewels in deze wereld.
1: Dus je moet je voorstellen, het is een congres. Dan krijg je dit is dan brillenkoop, maar krijg je een doosje mee. Dat ligt op jouw kamer, of dat krijg je, dat is een presentje. Denk je, nou, wat aardig.
3: Dat ligt op je kamer, al klaar.
1: Dat ligt op je kamer, of je krijgt dat aangereikt. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt in Kazachstan. Ik kwam in Kazachstan en daar lag, dacht ik, een boek. Want er zat zo'n afbeelding van een paard omheen. Dus ik denk, dat is een boek over paarden. Nou, dus ik dat ding openmaak. Dat bleek een iPad te zijn, zo'n mini-iPad. In die wereld opereer je.
2: Bert is los. Zijn gedachten gaan nu terug naar 2014. Naar het verhaal van het horloge.
1: Ik kan me nog herinneren dat alle presidenten van de bonden, en dat zijn er dus 200 zoveel, een horloge meekregen. Nou, dat zag er een beetje uit als een kermisklokje, vonden wij. Dus ik kan me nog herinneren dat Michael dat aan zijn huishoudster heeft gegeven. Totdat bleek dat horloge een waarde had waar je tegenwoordig een goede tweedehands auto van kocht. Ja, toen is wel gezegd, ja, die dingen gaan we even in ieder geval vanuit Europa terugsturen. Dus Michael moest schoorvoetend terug naar zijn huishoudster en het ding weer terug. En toen hebben we dat ding per keer in de post aangetekend van, we mogen wel even een ontvangbevestiging en we terugsturen naar Zurich. Omdat onze wereld zo niet in elkaar zit. Maar ik geef je op een briefje dat geen 211 keer is gebeurd. Nou, zo zit die wereld in elkaar.
3: Wacht even. Als jij het horloge op een gegeven moment terugvordert van de schoonmaker, opstuurt naar Zwitserland en zegt, ja, we willen het niet, dan ben je wel heel erg het braafste jongetje van de klas, toch?
1: Nee, ik denk dat dat past bij in ieder geval de governance-standaarden die wij met elkaar hanteerden. En daar waren we het overigens ook zeer mee eens. Dus we hebben toen ook echt gezegd van, hey jongens, het kan niet zo zijn dat cadeaus van deze waarde, wetende dat er ook qua voetbal nog heel veel te ontwikkelen is, en van deze omvang, dat kan gewoon niet. Dat moeten we niet willen. Dus toen heeft Michael het vriendelijk als een schoonmaakster teruggevraagd en hebben dat ook terecht teruggestuurd. Dus ja, wij vonden dat op dat moment wel nodig.
3: Maar kreeg je dan ook een berichtje nog van, we hebben hem in goede orde ontvangen?
1: Ja, de Zwitserse post, ja. Krijg een berichtje van, ja, hij is inderdaad afgeleverd, want we hebben hem aangetekend.
3: Maar hoe wordt zoiets ontvangen
1: niet,
3: binnen de FIFA?
1: Daar hoor je niks van. Maar het ging ons gewoon om het feit, luister, dit is niet de cultuur waar wij onderdeel van uit willen maken.
0: De eerste twee afleveringen van Gianni's Imperium zijn morgen te vinden in je favoriete podcast-app. Op dit moment trekt er een stoet mensen door de stad Groningen met fakkels in de hand. Ze doen mee aan een zogenaamde heksennacht om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onderdrukking van vrouwen. Petra Brouwer is de organisator van die heksennacht in Groningen. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zijn jullie nog aan de wandel daar?
4: Ja, we zijn zeker nog aan de wandel en de sfeer zit er lekker in. We hebben steltenlopers voorop en de fakkels zijn aan. En nou, de trums spelen voorop, dus nou, die horen misschien wel.
0: Ja, echt zo'n stoet door de stad is inderdaad. Ja, hoe zou je die sfeer omschrijven?
4: Ja, geweldig. Er zijn heel veel mensen, ondanks dat het hier echt wel regent, zijn er toch heel veel mensen op de been. En we hebben zo'n 250 tot 300 mensen die door de stad nu lopen.
0: Ja.
4: Dus dat is echt geweldig.
0: Het idee van die heksennacht gaat ver terug. In 1978 voor het eerst. In de jaren 80 verdwenen die heksennachten weer. Tot vorig jaar, na de moord op Lisa uit Apkoude. Dus allemaal bedoeld om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onderdrukking van vrouwen. Wat is voor jou de reden om je daar zo hard voor te maken?
4: Nou, ik ben een van de Dolomina's die dat mee organiseert. En ik vind sowieso, het is belachelijk dat het nog zo moet. Er worden gewoon jonge meisjes ook Echt nou, bijna uitgescholden. Echt hele nare dingen naar geroepen. Ja, het is nog steeds. En dat verandert nog niet. En ja. Ik vind ook dat dan... Ja, zoals Giselle Pellico zegt, van de schaamte moet niet bij de vrouwen liggen, maar bij de mannen die dat doen.
5: Ja, als je dan loopt met die vrouwen tijdens die heksennacht, dan kan ik me voorstellen dat er ook een hele hoop verhalen je kant op komen. Wat heeft je het meest geraakt?
4: Ja, dus er komen heel veel vrouwen. Van binnen de Dolomina's hebben we dat al. Dat er heel veel los wordt gemaakt. We hebben ook wel avonden we bij elkaar komen. Gewoon koffie drinken of een borreltje. En ja, dan komt het dan los.
5: En wat hoor je dan zoal?
4: Nou, vrouwen die ja, eigenlijk worden nagelopen, achterna worden gelopen tot in de trein. Bij elkaar, bij iemand gaat zitten. Ook nageroepen. En als die vrouw dan niet, of meisje dan niet reageert, dan worden ze uitgescholden voor hoer en weet ik veel nog meer.
5: Ja.
4: Dus ja, dat is best intimiderend.
5: Ja, en daarom vragen jullie daar dus aandacht voor via die heksennacht. Vroeger was het zo, ik zei al, het gaat wat verder terug, dat mannen zich pas na een uur mochten aansluiten, hè, bij die protestmars. Is dat nog steeds, ja, zo trouwens?
4: Nee hoor, de mannen mogen gewoon aansluiten. Want wij vinden ook juist dat de mannen ook mee moeten doen om de cultuur te veranderen.
5: Ja.
4: Dus het moet ook gewoon in de sportkantine, zeg maar, bespreekbaar zijn of op je werk. Ja. Als er dan een man een rare opmerking maakt, ja, dan moet eigenlijk een man er gewoon wat van gaan zeggen.
5: En
4: je moet ook mannen onderling moeten daarover hebben.
5: Ja, dus het brengt dan ook het gesprek inderdaad op gang. Het heet dus Heksennacht. Betekent dat dan ook dat, ja, mensen verkleed zijn als heks tijdens een tocht?
4: Ik zag wel wat heksenmutsen en nou ja, het vuur natuurlijk, wat we bij ons dragen en het vuur ook in ons. Maar ja, de heksen waren vroeger natuurlijk ook gewoon vrouwen.
5: Ja.
4: En die zijn verbrand. Ja, die kregen dan een stempel mee als heks. Terwijl heksen eigenlijk een koosnaampje was voor wijze vrouw. En de witch wordt daar ook nog naar hen verwezen, de wijze vrouw.
5: Ja, ja.
4: En wij vinden dat die naam weer eer moet aandoen.
5: Helder.
4: Wij,
5: nou,
4: zijn de wijze vrouwen.
5: Loop nog even door. Dank voor dit gesprek, Petra Brouwer, de organisator van de Heksennacht in Groningen. Manchester City speelde eerder vanavond met 1-1 gelijk. Betekende dat Arsenal voor het eerst sinds 2004 weer kampioen is.
6: En dat is het. De Premier League title race is over. Manchester City will finish second. And it's Arsenal's Premier League title. For the first time for 22 years.
5: Met dat heugelijke nieuws sluiten we af voor vandaag. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Koen Verbraak. Goedenavond.
7: NPO Radio 1.
8: Deze week in de perstribune van Max.
9: Ik word hier door de beveiliging word ik hier niet weggetrokken.
8: Parlementair verslaggever Jair Ferberda.
9: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
8: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En
10: Van Vleuten gaat het dan doen. Van Vleuten.
8: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
10: Jawel hoor, het is Van Vleuten.
8: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Jair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: NPO Radio 1.
19: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal functioneert weer normaal. Politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadt het geven van zulke pakketten aan minima in af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Een adviseur van Poetin zegt dat het toeval is. De afspraak werd al in februari gemaakt. Arsenal is kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. De club won vanavond zonder zelf in actie te komen. Manchester City leed puntenverlies op bezoek bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Met nog 1 speelronde te gaan is Arsenal daardoor niet meer te kloppen. Komende zondag gaat de ploeg op bezoek bij Crystal Palace, waar het de Premier League trofee in ontvangst zal nemen. Het weer er nog tot besluit. Verspreid over het land regen. Het koelt af dan graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
2: Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd koppen, daarna stoffen in hun bloed hebben die wijzen op acute hersenschade. En daarmee is de directe link tussen koppen en hersenschade onomstotelijk gelegd. En misschien heel gek, maar ik had voor mezelf meteen een aardig vermoeden welke politici in hun vrije tijd voetballen en wie van hun vast fanatieke koppers zijn. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen gaat de documentaire Het Hart van Amsterdam in première. Een film over de opkomst en de ondergang van de penose in Amsterdam. En de makers begonnen in 1984 al met filmen en ze zijn straks hier. In Spanje is vanmorgen de zoon van de oprichter van modeketen Mango aangehouden. Hij maakte in december 2024 een bergwandeling met zijn vader, toen die vader 150 meter naar beneden viel en overleed. Eerst werd er uitgegaan van een tragisch ongeluk, maar inmiddels verdenkt de politie de zoon van moord. En om 11:55 vragen we ons af hoe het nu met wielrenners met hoge nood moet, nu ze van de organisatie van de Giro d'Italia niet meer in een bidon mogen plassen. Maar eerst het nieuws van
1: dinsdag 19 mei.
3: Voorzitter, ik denk dat we heel erg veel tijd verloren hebben.
4: Ik ben bang dat het een rommeltje wordt.
2: Een nieuwe asielcrisis dient zich aan, want over 3 weken wordt het nieuwe Europees Migratiepact van kracht. En dat betekent dat asielzoekers zich alleen nog maar kunnen aanmelden in Ter Apel.
5: Het gaat in het begin echt ingewikkeld worden. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het is gewoon een heel nieuwe aanpak om te zorgen dat mensen veel sneller duidelijkheid krijgen. Maar het moet wel, moet wel op orde komen en dat gaat nog wel even duren.
2: En dus is de vrees dat er nieuwe buitenslapers komen. Maar het komt goed in Ter Apel, zegt onze asielminister.
6: Die zijn er klaar voor, maar dat zal ook na 12 juni nog wel aanpassingen vergen.
2: U luistert keurig naar Radio 1 voor uw nieuwsvoorziening, maar steeds meer Nederlanders doen dat via sociale media.
7: TikTok, Instagram.
8: De krant lees ik zeker, maar het meeste komt dan wel bijvoorbeeld via Instagram. Dat is vaak sneller, makkelijker, ook met filmpjes en beelden erbij.
2: En daarover maakt het commissariaat voor de media zich zorgen. Vooral over de algoritmes.
9: Op internet kies je niet, je wordt gestuurd. En het erge is nog, je weet helemaal niet wat erachter zit.
2: Dat je vaak in een bubbel komt, merkt bijna iedereen.
10: Ja, je ziet gewoon allemaal dansfilmpjes of over filmpjes over de McDonald's of het ik veel wat. En dan komt er ineens iets heel heftigs tussendoor.
11: Ja.
2: Op veel wegen waar je eerst 50 kilometer mocht en nu nog maar 30, wordt veel te hard gereden.
12: Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 kilometer per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 kilometer per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is.
2: De reden, ze zien er vaak nog gewoon uit als 50 kilometer wegen, zonder drempels en zo.
12: En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 kilometer per uur te houden als die de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
2: Ook deze automobilist gaat
13: harder dan 30 kilometer per uur.
14: Mooi, hè?
13: Ja.
14: Absoluut zelfs.
13: Absoluut zelfs.
2: Ze vindt 30 geen verbetering.
13: Nee, levensgevaarlijk zelfs.
2: Want?
13: Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
2: 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven doen het voorlopig iets rustiger aan. Ze stoppen hun mobiel 4 dagen in een kluis.
15: Ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
2: Voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 bericht sturen.
16: Doei, naar mijn ouders.
17: Daar en dan gewoon doei.
15: Ja, mijn ouders hadden gezegd, succes, topper.
2: Ook de lerares doet mee aan het experiment.
18: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar had ik helemaal geen zin in.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: De krant van morgen, Ismael de Bruin.
19: De Israëlische krijgsmacht enterde gisteren en vandaag de laatste schepen van de zogenoemde flotilla die hulpgoederen naar Gaza wil brengen. De Volkskrant sprak met Anne van Schaik, de moeder van Jesse van 21, die aan boord was van een van die schepen. Ze heeft niets meer van haar dochter vernomen sinds gisteren. Hoe ze over het nieuws hoorde, weet ze niet meer. Ze is vooral druk met alles wat er nu moet gebeuren, zegt ze.
2: Jesse studeert geschiedenis in Amsterdam. Ze werd met ongeveer 200 anderen van boord gehaald. Het hing in de lucht, zegt Anne. Gisteren stopte de tracker plotseling. Een familie van opvarenden gingen elkaar appen. En toen wist ik het wel. Er gingen veel scenario's door haar hoofd. Twee weken geleden zijn mensen van de flotilla ernstig mishandeld op een Israëlisch schip, zegt ze. Ze zijn geslagen, er was seksueel geweld. Ik schrok toen enorm.
19: HEMA droeg met een lening van 60 miljoen euro bij aan de eigen overname door de Jumbo-familie van Eert. Dat lezen we in het FD. Om de transactie mogelijk te maken verhoogde de winkelketen de kredietfaciliteit bij de bank van bijna 51 miljoen naar 340 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die HEMA vandaag heeft gepubliceerd.
2: Daarmee financierde HEMA tenminste een deel van de transactie die in februari werd afgerond. Hoeveel Jumbo in totaal neertelde voor de overname van de aandelen is niet bekendgemaakt. Het bedrijf had al 50% van de aandelen in bezit. HEMA boekte voor het vijfde jaar op rij winst. De keten verkocht meer producten aan meer klanten.
19: Als het aantal insecten in Nederland nog verder afneemt, ziet het er slecht uit voor de zwaluw, schrijft het AD. De vogelsoort dreigt dan niet meer genoeg voedsel te kunnen vinden om zijn maag te vullen. Zo waarschuwen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. Bovendien, als er in gebieden waar de vogels overwinteren steeds meer gif wordt gebruikt, gaat daar de insectenpopulatie ook verder omlaag, zegt de Vogelbescherming.
2: De organisatie ziet de populatie oeverzwaluwen elk jaar afnemen met 5%. Onderzoekers uit Wageningen linken de sterfte nu aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens de Vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten in Europa last van de intensieve landbouw. Op veel plekken wordt gif gebruikt om bloemen en kruiden weg te spuiten. Insecten zijn er afhankelijk van en vogels uiteindelijk ook.
19: Duffy is de studio ingedoken om nieuwe muziek op te nemen, meldt de Telegraaf. Dat heeft de soulzangeres van 41 al 15 jaar niet meer gedaan. Ik ben aan het werk om terug te komen als ik maar woorden had om te vertellen hoe ik dit heb gemist, schrijft Duffy op Instagram. Wordt dit de comeback van het jaar, vraagt de krant zich af.
2: Duffy debuteerde in 2008 met het album Rock Ferry, met daarop de megahits Warwick Avenue en Mercy. In 2011 stopte Duffy abrupt met haar muzikale avontuur en 6 jaar geleden maakte ze bekend dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht. En daar hield ze een groot trauma aan over, waardoor ze lang niet meer kon zingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joya Moy, lookalike. Het liefst zouden ze in de coalitie in Den Haag het onderwerp nauwelijks nog bespreken. Maar toch ging het vandaag in allebei de kamers in Den Haag weer over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, het is de afgelopen week al heel veel over asiel gegaan. En wat speelde er vandaag?
1: Ja, eigenlijk kan je vandaag wel zien als een vervolg op alles wat er de afgelopen week is gebeurd. Discussies in het land ook. In de Eerste Kamer debatteerden ze het over Europese migratiepact. En in de Tweede Kamer lag een voorstel voor een groot debat met Jette en de minister van Justitie en de minister van Asiel over precies die gebeurtenissen en de discussies van de afgelopen weken.
0: Je zei al, de Eerste Kamer besprak het Europese migratiepact. Ja. Dat moet over 3 weken van kracht worden. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Ja, het is echt een enorm pakket aan procedures, aan verordeningen. Het is nog nooit vertoond in deze omvang, zei minister Van den Brink vanavond in de Eerste Kamer. Dat hele pakket moet al over 3 weken, op 13 juni, je zei het net al, van kracht worden. En het is de bedoeling van al die maatregelen dat er dan in heel Europa dezelfde regels gaan gelden. Er moet een strenge bewaking komen van de buitengrenzen. En mensen die zich daar moeten melden voor een eerste onderzoek. En als hun verzoek dan een kans van slagen heeft, gaan ze door naar een vooraf afgesproken land in Europa, dat dan ook de mensen eerlijk over alle landen in Europa moeten verdelen. En die landen moeten binnen 6 maanden al een beslissing nemen of ze mogen blijven of niet. En als het antwoord negatief is, dan moeten ze ook sneller weer terug naar hun eigen land. En daar moest de Eerste Kamer vandaag iets van vinden.
0: Bij de asielnoodmaatregelenwet stemde de Eerste Kamer tegen. Is die Kamer nu wel voor?
1: Ja, vanavond bleek dat daar inderdaad een meerderheid is voor dat pact en de uitwerking daarvan. Maar er zijn wel heel veel twijfels ook. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zei de een. Nederland heeft veel te veel aangescherpt nog in het pact, zei een ander. En het gaat tot grote problemen leiden. Want het nieuwe systeem van dat pact, dat kan in eerste instantie alleen gaan draaien in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. En daar moet dus iedereen straks naartoe. Na 12 juni moet iedere nieuwe aanvrager binnen 6 maanden uitsluitsel krijgen. Dat moet van het pact. Maar de IND heeft het al zo druk, dus dat gaat ten koste van de mensen die nu al wachten op een antwoord en soms al heel lang wachten op een antwoord. Kan allemaal wel zo zijn. De Eerste Kamer is toch voor. VVD, D66 en het CDA, die zeggen er wel bij, op hoop van zegen.
2: Het is toch een beetje neus dicht doen en in het diepe springen. Dat is het. Dat is het. En we gaan straks kijken hoe het zich zet. Ongetwijfeld krijgen we een hoop ellende nog. Ik vrees dat we dat eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. En dan hoop ik, mag ik dat ook in dit huis zeggen, mevrouw de voorzitter, dat wij als politici de Tweede Kamer en de Eerste Kamer even 1 stapje achteruit zetten. Deze minister zal de komende maanden niet hier in een van onze parlementaire kamers moeten zitten, maar handen aan de ploeg moeten hebben om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Laten we in vredesnaam ervoor zorgen dat het kabinet zijn onverdeelde aandacht kan schenken aan de uitvoerbaarheid. En we weten, het gaat hier en daar gigantisch mis. En we zullen veel moeten bijschakelen.
3: En ik ben het heel met collega Van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten echt starten. En heel het land en ook denk ik alle politieke partijen willen grip op migratie, wat helaas een kreet is geworden. We zien wat er in de maatschappij gebeurt. Elke dag nu protest in Loosdrecht. Dus dat we starten, dat is belangrijk. En dat er een aantal elementen zitten die niet fijn zijn, waar we helemaal eigenlijk die we niet graag zouden willen, dat moeten we helaas maar op de koop toenemen.
4: Er is haast geboden. Het zal niemand ontgaan dat de asielgeest uit de fles is. We krijgen hem er niet meer in. Mijn fractie is zich ervan bewust dat er op 13 juni de problemen niet zijn opgelost. Maar het is ontzettend belangrijk dat mensen zien dat we wel iets aan de problemen doen.
1: Ja, dat was Carl Jouw, de woordvoerder van de VVD. En daarvoor hoorde je Gif Joen van D66 en daarvoor Van Torenburg van het CDA. Die drie zijn voor en de BBB, JA21 en andere rechtspartijen zijn ook voor. Daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid. Ja, er zullen dingen vreselijk mis gaan lopen. Ja, over Ter Apel houden ze hun hart vast. Maar nu doen ze tenminste iets.
0: Wilma, je zei net, ook in de Tweede Kamer zijn ze met dit onderwerp bezig. Wat gebeurde daar dan?
1: Nou, daar bleek dat een deel van de Tweede Kamer wil praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de demonstraties, de rellen, de rol van de politiek daarbij en breder ook over de onrust in het land. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen naar de aanslag op het partijkantoor van D66. Er was een meerderheid in de Kamer die dat debat wel zag zitten. Maar precies dat brede debat werd door een deel van de rechtse partijen in de Kamer niet gepruimd. Forum, de PVV, JA21, de SGP en ook Markushauer, die wilden best discussiëren over het asielbeleid, maar dan graag wel over hun eigen aanhoudende en trouwens ook vergeefse pleidooien voor een asielstop. Maar in dit debat hadden ze geen zin.
0: Maar als dat deel van de Kamer dat debat niet nuttig vindt, waar notabene de meeste kritiek op het asielbeleid vandaan komt, ja, wat kan het dan opleveren?
1: Ja, zoals iemand uit de coalitie vanmiddag tegen mij zei, het is voor die andere partijen fijn dat ze nog eens publiekelijk kunnen zeggen wat ze er allemaal van vinden. Mm-hmm. Iedere partij kan er dan inleggen wat hij belangrijk vindt. En bij de aanvragen van het debat, en dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA, die had vooral behoefte aan een collectieve veroordeling van alle uitwassen die we de afgelopen week hebben gezien. En trouwens ook, zei Klaver, van de uitspraken van Guido Markushauer. Want die had het over de racistische complottheorie van omvolking. Die pleitte ook nog voor geweld tegen Palestijnse asielzoekers. En dat vraagt om politieke actie van het kabinet, vindt Klaver. De premier Jette, die zou de steun van Markushauer niet meer moeten willen.
5: Ik ben gewend eigenlijk dat hier altijd overeenstemming was. Als er oproepen worden gedaan tot geweld. Als er geweld wordt gebruikt, dan wijzen we dat af. Niet een dit mag niet maar. Nee, geweld is onacceptabel. Dat vindt ook veruit de meerderheid in Nederland.
1: Hebt u het nu over Markushauer?
5: Ik had het over. Ik heb het inderdaad over Markushauer. Maar ik heb het ook over politici hier in het parlement. Die zien als er demonstraties zijn waar uitbarstingen zijn van geweld. Dat ze zeggen, ja, dat mag niet maar. Nee, dit mag niet. Dat moet duidelijk zijn hier in het parlement, dat we daarop normeren, dat we zeggen dit kan niet. En vervolgens ook aangeven aan Nederland welke oplossingen wij dan zien.
1: Maar dan komt er dus een debat waarin de Kamer zegt, goh, erg hè, wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat daarna toch weer iedereen over tot de orde van de dag. Wat is Nederland dan verder aan het eind van zo'n debat dan nu?
5: Ja, ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar politici staan. En als wij, als er geweld wordt gebruikt, of als er mensen zeggen je mag geweld gebruiken en de politiek is daar niet helder over, dat is ook een signaal. Dit vraagt om een collectieve reactie hier.
1: Maar ik heb vanaf vorige week woensdag persconferentie van de vicepremier, alle ministers, gisteravond de premier zelf. Ik heb iedereen het geweld horen veroordelen.
5: Ja. Nou, ook als het ging over de vicepremier vorige week, ik vond dat er juist veel ruimte werd genomen. Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Markushauer. Het mag niet, maar. Nee, dit kan niet. En als politici dit doen en deze taal gebruiken, dan is het ook helder als je aangeeft, daar past voor dit kabinet dan geen structurele samenwerking bij. Dat is iets wat ik niet heb gehoord van de premier. Dat is iets wat ik morgen van hem wel graag hier zou horen. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen, foei en nu weer door. Nee, dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
1: Hebben we u voldoende gehoord?
5: Dat is aan anderen om te beoordelen. Ik heb erover gezegd wat ik ervan vind.
1: Dus u vindt dat u wel zichtbaar hebt gemaakt dat u vindt van wat er de vorige week is gebeurd?
5: Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt, maar goed, ik ga niet mezelf recenseren. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ja.
1: Ja, dat debat komt er dus. Of die collectieve stellingname er ook komt, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want bij de coalitiepartijen hoorde ik vandaag al zeggen, we werken samen, maar dat doen we met z'n drieën. En ja, Markushauer die steunt soms ons beleid of onze moties, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.
0: Dus dat onderwerp is voorlopig nog niet van de agenda, Wilma?
1: Nee, Koen, sterker nog, donderdag staat Van der Brink de hele dag in de Tweede Kamer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Eerst met twee wetsvoorstellen die de weggestemde wet van Faber moeten repareren. Daarna tot laat in de avond met dat debat waar Klaver het net over had. Dus ja, ze kunnen hier wel wensen, zoals je net in de Eerste Kamer hoorde, dat het kabinet met rust gelaten gaat worden, zodat het kabinet meters kan maken. Maar dat gaat donderdag alvast niet lukken, Koen.
0: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Livé, moet ik denk ik zeggen. Morgen stemt de Knesset, het Israëlische parlement, over eventuele vervroegde verkiezingen. Hoe liggen de politieke verhoudingen in Israël dat op drie fronten nu een oorlog voert? Hier in de studio onze vaste Israël-duider, correspondent Ines Polak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Netanyahu is de langst regerende premier van Israël. Hè? Gaat hij zich verkiesbaar stellen bij nieuwe verkiezingen, denk je? Want hij is al 76.
1: Ja, hij is 76. Er zijn wel speculaties over. Ik weet niet nooit of dat dan mensen dat dan hopen, maar er is wel de theorie. Misschien wil hij wel een deal sluiten om van zijn processen af te komen en zich dan terugtrekken. Maar de overgrote meerderheid denkt dat hij nog altijd denkt dat het land niet zonder hem kan. Dus dat hij zich zeker verkiesbaar gaat stellen.
0: En denkt het land daar ook zo over?
1: Het land is verdeeld, echt tot op het bot verdeeld. Er is sinds de aanval van Hamas in 2023, 7 oktober, is er een verharding, een duidelijke verrechtsing. En het land is verdeeld in een Bibi-kamp en een anti-Bibi-kamp. En in dat anti-Bibi-kamp zit zowel nog rechtser dan Bibi, dan Netanyahu zelf, maar en een heel klein groepje links en een beetje midden. Dus dat is, het spreidt zich uit over het hele spectrum van de politiek. En tegelijkertijd is er toch nog best wat aanhang die Bibi altijd trouw blijft. Bibi is de koning, zeggen zij al.
0: Oh ja. Morgen wordt er gestemd. Hoe groot zijn de kansen op vervoegde verkiezingen?
1: Het is niet zo'n serieuze stemming, eerlijk gezegd.
0: Nee,
1: het gaat erom dat de religieuze, ultra-religieuze partijen die eisen van Netanyahu dat hij de nieuwe wet doorvoert waarbij dan geregeld wordt hoeveel vrijstellingen er zijn voor de ultra-religieuze Joden die eigenlijk niet in dienst willen.
0: Nog altijd niet.
1: Nog altijd niet. Dat is een heel oud verhaal. Dat gaat eigenlijk terug tot het ontstaan van Israël. Toen is afgesproken met de ultra-orthodoxie dat ze niet het leger in hoefden.
0: Want Ben-Gurion had het toen over een heel klein groepje.
1: Ben-Gurion had het over 400 mensen. Die vond dat ook wel mooi dat er dan 400 mensen gingen bidden voor het land en de rest kon dan wel strijden voor het land. En hij had ze ook politiek hun steun nodig. Dat is intussen 12% van de bevolking, misschien wel 15% die nu eigenlijk in dienst zou moeten. Het gaat om 10.000 jongeren. En die hele discussie is enorm verscherpt doordat Israël nu al 3 jaar in een oorlog zit op verschillende fronten. Het leger is uitgeput. De mensen die reservistendienst doen, die hebben maandenlang per jaar doorgedraaid. De vaste diensttijd wordt nu zelfs verlengd van 32 naar 36 maanden. En dat deel van de bevolking zegt dus, dat kan niet. Zij doen niks, ze zijn parasieten en wij draaien ervoor op en moeten doodgaan.
0: Ja. Dat is dus een belangrijk thema.
1: Dat is dus het thema waarbij de religieuze, ultra-religieuze, ultra-orthodoxe partijen, moet ik zeggen, eigenlijk zeggen, willen laten zien van Netanyahu, jij moet je houden aan wat wij afgesproken hebben. Het is een beetje armpje drukken.
0: Ja.
1: Netanyahu zit in het probleem dat hij wil zich daar graag aan houden, maar zijn achterban, niet-religieuze achterban, die zegt, ho, je gaat die jongens niet weer vrijstelling geven. Dus hij zit de hele tijd de boel te traineren en te rekken. En dus hebben die ultra-orthodoxe partijen, die deel uitmaken van zijn coalitie, nu gezegd, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel

0: zegt, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel moeten er voor 27 oktober, dan zijn de 4 jaar voorbij, verkiezingen plaatsvinden. Ze hebben het nu over begin oktober, 20 oktober. Het is niet serieus.
1: Dus een soort schijnvervoeging.
0: Het is een schijngevecht, alleen maar om te laten zien wie is de sterkste.
1: Ja. En hoe liggen de politieke kaarten dan nu voor die volgende verkiezingen, denk je?
0: Het is heel moeilijk te zeggen. Netanyahu heeft wel aan steun ingeboet, maar niet zodanig dat je echt kan zeggen, hij haalt het niet meer. Het is zo dat ongeveer de huidige coalitie nog altijd kan rekenen op 40% van de stemmen. Daar zit dus de Likud van Netanyahu in, maar ook zijn rechtse partners en die orthodoxe partners. De anti-Netanyahu groepering die zich eigenlijk uitspreidt van links, wat heel klein is geworden, naar midden, wat ook klein is, naar veel rechtser, wat heel groot is geworden, die rekent op ongeveer 50% van de stemmen.
1: En dan heb je nog de Arabische partijen.
0: Ja, maar het is ook zo dat die 50% van de stemmen, zelfs al zouden ze daar overheen komen als anti-Netanyahu krachten, dat is nog niet genoeg om een regering te vormen, want er zijn te veel tegenstellingen. Ja. Dus de sleutel ligt bij de Arabische partijen, die waarschijnlijk zo'n 10% van de stemmen kunnen halen. Maar sinds die 7 oktober zeggen ook alle Joodse partijen, wij willen niet met de Arabieren regeren. Dus zowel de oppositie als de coalitie sluiten samengaan met de Arabische partijen uit. Terwijl die eigenlijk wel de sleutel in handen hebben voor wie kan de meerderheid krijgen. Ja. Dus die Arabische partijen die kunnen ervoor zorgen dat Netanyahu geen meerderheid haalt. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de oppositie uiteindelijk niet in staat is een regering te vormen, omdat ze geen meerderheid hebben.
1: Ja. Hoe dan ook, de verkiezingscampagne gaat eigenlijk nu wel van start.
0: Ja.
1: Zijn er andere belangrijke thema's dan die oorlog?
0: Nou, dat is dus het belangrijkste thema is de dienstplicht. Aha. Dan is er een thema nog altijd speelt van Netanyahu. Voordat deze oorlog begon was hij heel hard bezig met eigenlijk het hele juridische stelsel onderuit te halen. Dat probeert hij nog steeds. Maar ik denk dat de oorlogen ook doorslaggevend kunnen zijn. Want vooral in het noorden zit een bevolking die overwegend Netanyahu altijd steunde. En die nu zegt, we hebben niet doorgepakt. We hadden Hezbollah helemaal moeten verslaan. Wat er is gebeurd, Netanyahu heeft bij op alle fronten een totale overwinning beloofd. En de mensen zijn dat gaan geloven. En op geen van de fronten is er eigenlijk iets bereikt. Of het nu gaat om Gaza, Westoever, Libanon en Iran.
1: Ines, er zijn ook aanwijzingen over nieuwe aanvalsgolven door de Amerikanen op Iran. Wat weet jij daarvan?
0: Nou, als je gisteren naar de Israëlische televisie had geluisterd, dan had je gedacht dat die vandaag zou uitbreken. Want daar was echt de stemming. Trump staat op het punt om een nieuwe aanval te openen. Nog altijd is er bij een groot deel van de Israëli's, en zeker bij de regering, ook de hoop dat dat gaat gebeuren. Het leger denkt er iets anders over. Die denkt dat juist de afsluiting van de straat van Hormuz de Iraniërs uiteindelijk op de knieën kan krijgen. Maar er zijn ook directe aanwijzingen. Als je vandaag naar Tel Aviv vliegt, dan zie je geen buitenlandse maatschappijen meer, want die vliegen er niet op. Maar zelfs El Al moet soms zijn vliegtuigen in Larnaca parkeren, omdat het hele vliegveld van Tel Aviv vol staat met Amerikaanse vliegtuigen.
1: Dus dat zou een voorteken kunnen zijn.
0: Ze brengen dagelijks nog meer munitie aan. Dus het is wel iets dat ze houden er rekening mee dat het elke moment kan gebeuren.
1: Ja, ik heb het gevoel dat we elkaar vaker gaan spreken in de Spolak. In elk geval kom jij vaker in dit programma. Dank je wel voor je heldere toelichting.

0: Jim Croce, I've Got a Name. Morgen gaat er een bijzondere documentaire in première, Het Hart van Amsterdam.
1: We zijn op zoek.
2: Hallo, wat zijn jullie op zoek?
1: Naar de koning van de onderwereld.
2: Daar spreekt u mee.
1: Dat bent u?
2: Ja, ja, inderdaad. Dus komt u maar boven.
3: We raakten gefascineerd door het wereldje. Al hadden we nooit kunnen vermoeden wat we allemaal tegen zouden komen.
4: Het is bizar. Te bizar voor woorden.
0: Ja, deze film over de opkomst en ondergang van de penose op de Wallen is gemaakt door Arnold Scheer en Roy Dames. Die zijn allebei in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wij hoorden hier de stem van
4: Arnold.
5: Van mij.
0: Ja, en Pistolenpaaltje.
5: Ja, Pistolenpaal, ja.
0: Ja. Was hij ook echt de koning van de onderwereld? Er waren er wel meer die aanspraak konden maken in die tijd, hè?
5: Nee, het was meer een romantische koning van de operette-koning.
0: Ja?
5: Ja. Hij was, het was een hele leuke man, heel grappig en zo. En hij had in wapens gehandeld, of daar handelde hij in, voor verzetsbewegingen, weet ik veel. En hij had in de oorlog wapens gerepareerd. En daardoor vond hij dat hij in het verzet gezeten had. Dus wat er van waar was, precies weet ik niet.
0: Nee, de film gaat over de opkomst en ondergang van de penose. Niet iedereen kent misschien dat woord. Hè? Penose is onderwereld?
4: Ja, zou je kunnen zeggen. Het letterlijke vertaling is huishouding. Hè? Arnold,
5: nee, het is opgezocht. Het is Jiddisch. Hè? En het betekent kostwinning.
0: Kostwinning, oh, dat klinkt heel sympathiek wel.
5: Ja, ja. Maar dat is later uitgebreid natuurlijk door buurtgenoten en zo, mensen die erbij horen.
0: Ja, ja. Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant van de misdaad.
0: Ja, dus. Ja, oké. Okay. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, dus in een chiquere buurt. Ja. Maar mijn opa was een havenarbeider, een communist, houtvlotter in de haven. En zijn vader had een postbedrijf met paarden op het Oude Kerksplein. Mm-hmm. Dus ik kom wel. En mijn andere opa was, voorouder, was wapensmid in de Kalverstraat. Dus Aha. Ik kom wel uit die buurt. Ik ben
0: en
5: wel een oer-Amsterdammer, ja.
0: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Casa
5: Worstelen. Rosso. Worstelen.
0: Ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de penose op de Wallen gefilmd.
4: Ja.
0: Maar die filmrollen, ik weet niet, misschien waren het gewoon video's, bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
4: Nou, niet echt, want we zijn eigenlijk continu bezig geweest met trailers. Dus korte stukjes maken om te proberen om te verkopen. Dus niet echt op de Wallen. En we hebben veel gedraaid ondertussen. Hè. We gingen gewoon door.
0: Bijgedraaid.
4: Bijgedraaid. En ja, dat zie je natuurlijk ook in de film, tot ongeveer een half jaar geleden.
0: Ja.
4: Dus het is niet zo dat de banden op de plank bleven liggen. Ja. Ik heb ze gedigitaliseerd.
0: Maar je had ze toen ook natuurlijk tot iets kunnen maken. Maar dat kwam
4: niet. Ja, we waren van bezig. Maar we zijn, dat moet ik zeggen, ik ben 40 jaar langs omroepen hier in Hilversum geweest. Commerciële, et cetera. Niemand wilde het hebben.
0: En wat was de reden, denk je?
4: Ja, vaag. Want soms kreeg ik gewoon geen telefoontjes. Met een omroep hebben wij met z'n tweeën hele middag gepraat.
0: Ja.
4: Verder radiostilte.
0: Allemaal door het onderwerp ook. Dat
4: nee,
0: ze
4: zeiden tegen ons dat wij de penose, dat hoorden we van het filmfonds.
0: Ja.
4: Een van de kritiekpunten was dat wij de penose romantiseerden.
0: Ja. En is dat zo, als je het nu zo terugziet? Een beetje wel, hè?
4: Als we terugzien, vind ik uiteindelijk niet. Maar, nee, de vraag of Frits van der Wereld in de heroïne zat, ja of nee. Hè,
0: dat was wel een koning van de onderwereld,
4: dat
0: toch?
4: Was een koning van de onderwereld. Iedereen keek tegen hem op, ik ook. En Arnold denk ik ook.
0: Ja.
4: Het was gewoon een aardige man. Het waren eigenlijk allemaal aardige mensen.
0: Ja, want jullie gaan daar heel ontspannen mee om. Ja. Dat je denkt, van er is geen kwaad te duchten van die mannen. Was dat zo?
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja.
0: Er was geen kwaad te duchten?
5: Nee, absoluut niet.
4: Absoluut
5: Nee, je voelt. Kijk, deze mensen, zoals ook Zwarte Joop, dat waren een soort godvaders, een soort peetvaders van de buurt. En dat ontstaat in elke buurt, in Napels, in achterbuurten. En in New York en zo. En dat zijn een soort, die zijn een soort Robin Hood. Die stelen van de rijken en geven aan hun omgeving.
0: Maar daar zit dan wel weer een beetje dat romantiseren van die grote mannen in, toch?
5: Nou, nee, maar dat was gewoon realiteit.
0: Ja?
5: Zij waren gewoon. Zij zorgden voor de hun omgeving.
0: Ja. Maar ze waren natuurlijk ook crimineel, toch?
4: Ja.
5: Ja, maar crimineel in die zin dat ze dingen deden die volgens de wet niet mochten.
0: Maar dat lijkt niet op de criminaliteit die nu.
5: Nee, dat is totaal anders.
0: Ja. Wat waren toch, ondanks dat ze sympathiek met jullie omgingen, spannende momenten tijdens het draaien?
5: Nou,
4: weinig eigenlijk.
0: Nee?
4: Nee, heel weinig. Alleen dat we geen geld hadden op een gegeven moment. Na 2 maanden draaien.
0: Ja.
4: Dat was een spannend moment.
5: Ja,
4: dat we de camera in moesten leveren. En op een gegeven moment degene.
0: Bij wie dan?
4: Bij JVC. Degene die het leverde.
0: Maar het draaien op straat. Kon dat zo makkelijk in die tijd?
5: Nee. Nou, we liepen tussen de junks en we spraken de taal. We namen de taal over van de straat, zeg maar.
0: Ja.
4: En je moet je voorstellen, wat gebeurde is dat Frits van de Wereld waarschijnlijk heeft gezegd van blijf van die jongens af, hè. Rustig met die jongens. Hè,
0: als je aan ze komt, dan kom je aan mij.
4: Precies. Ja. En dat was denk ik met Henk de Vries ook zo, hè, de oprichter van de Bulldog.
0: Ja, precies. Ja.
4: Oprichter van de Bulldog. En maar de penose op zich, die is ontstaan uit de armoede op de Wallen. He, mensen hadden geen geld. De mannen zaten in de kroeg. Wat moesten de vrouwen doen? Er was geen andere mogelijkheid. Achter het glas. En Henk de Vries, zijn grootmoeder, die had sigarenzaakjes. Nou, dat werd neergezet als achter het raam. He. Er werden prostituees, konden daar wat voor betalen om hun business te doen. Mm. En het was in die tijd, en dat is een groot verschil met nu helemaal, ze investeerden in de toekomst, die prostituees. Bijvoorbeeld de 2 oude hoeren.
0: Ja.
4: Die hebben geld opzij gelegd voor een kroeg. Ik kwam Rode Wil later tegen, Zwarte Lola, die werkte bij Zwarte Lola. Ja. De eerste zwarte hoerenmadam van de Wallen. Ik kwam Rooie Wil later tegen op de pieren van de Muiden. Ik zeg, hoe gaat het, dit en dat? Ik zeg, waar woon je? Ja, in Spanje. Opgespaard van achter het raam, de hoer spelen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk een groot verschil met nu.
0: Jullie kenden die legendarische sleutelfiguren goed, hè? Ze vertellen ook voor jullie camera heel onbevangen, lijkt het. Hadden jullie ook wel de benodigde afstand om een beetje objectief te blijven?
5: Ja.
0: Ja, je kijkt me stom verbaasd aan.
5: Nee, nou ja, goed. We creëerden zo min mogelijk afstand natuurlijk.
0: Ja.
5: Ik was gewend om mensen te interviewen. Paradijsvogels maakte ik een programma en showroom daarvoor.
0: Ja.
5: En toen was ik gewend om mensen gewoon hun verhaal te laten vertellen. En als je daar afstand gaat van creëren, dan vertellen ze het je niet. En dat was ook met die penose. Dus ik voelde me ook. Ik herkende dat milieu.
0: Ja.
5: Ook van mijn voorouders. Dus het was heel gezellig en zo.
0: Ja. Morgen is de première in Amsterdam. Wie komen er allemaal?
4: De hoofdrolspelers. De hoofdrolspelers zijn natuurlijk. De mensen die in de film zitten.
0: Ja.
4: Sponsors, familieleden van de hoofdrolspelers, ook mensen van de omroep, ook van de NPO.
0: Dat betekent dat die misschien ook uitgezonden gaat worden?
4: Ik hoop het.
5: De bedoeling was er een serie van te maken.
4: Ja.
5: En dat was de oorspronkelijke opzet. En dat is nooit gebeurd. En daarom hebben wij deze U-bocht gecreëerd. Eerst in de bioscoop. waardoor de mensen het krijgen te zien. En dan krijgen we het later als serie te zien.
0: Ja, en Arnold, draait die film dan vooral in Amsterdam, of is die overal te zien?
5: Nee, overal.
4: Overal.
5: Ja, maar vooral in Amsterdam natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik heb die film gezien, Het Hart van Amsterdam. Het is een absolute aanrader. Het is een fascinerende film. Mooi dat jullie er waren. Dank voor jullie toelichting. En ik wens jullie ook een mooie première morgen. Ja. Roy Dames en Arnold Schier. En ik wil nog even zeggen dat Roy aanstaande maandag ook de gast is bij onze collega's van Nooit Meer Slapen. Om over ook nog andere dingen te praten waar hij aan heeft gewerkt in zijn lange carrière. Dank jullie wel.
4: Okay, ook bedankt. Bedankt. Ja.
0: Ja, was het een ongeluk of toch moord? In december 2024 kwam de steenrijke oprichter van de bekende Mango modewinkels ten val bij een bergwandeling. En met alleen zijn zoon bij zich. En die zoon is vanochtend gearresteerd op verdenking van moord. En dat is groot nieuws in Spanje. Merel de Bruyne, correspondent in Madrid, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, dit is niet zomaar een familie, hè? Over wie gaat dit?
6: Nee, dit is zeker niet zomaar een familie hier in Spanje. Dit is de rijkste familie van Catalonië en de vijf na rijkste familie van heel Spanje. Hun vermogen wordt dan ook geschat op 4,5 miljard. En Isaac Andic, zo heet dus de oprichter van Mango.
0: Die dood
6: die
0: is?
6: Was 71, ja, dus die dood is. Ja. Die was 71 toen hij dus omkwam tijdens die wandeling. Isaac was eigenlijk nog best wel jong, was hij eigenlijk al een echte ondernemer. De familie emigreerde toen hij pas 15 jaar oud was van Turkije naar Spanje. En daar zette hij eigenlijk samen met zijn broer allerlei kledingbedrijfjes op. Wie kent ze nu niet, hè? De Mango wereldwijd.
0: Ja.
6: Enorm veel
0: 3000 winkels,
6: enorm
0: bijna.
6: Succes wordt geworden.
0: In 110 landen,
6: zeker. Ja, precies. Dus iedereen kent het wel. En wat de familie wel bijzonder maakt, iedereen kent de winkel wel, maar de familie zelf niet zo heel erg goed. Nee. Want het is niet echt een familie die de media-aandacht opzoekt. Die media-aandacht is nu toch bij ze gekomen. Maar Isaac Andic, die gaf eigenlijk bijvoorbeeld bijna geen interviews. Nee. En ook zijn kinderen en dus zijn zoon, die nu wordt verdacht, die zijn altijd uit de spotlights gebleven.
0: Want als we even naar die dag kijken, die dramatische dag, alleen die zoon was erbij. Hij heeft zijn verhaal verteld. Was er al meteen reden om aan dat verhaal te twijfelen?
6: Ja, in eerste instantie was dat er niet. De Mossos, zo noem je de politie in Catalonië, die onderzocht het in eerste instantie gewoon als een ongeluk, een ongeval. Maar in een geheim onderzoek bleek achteraf, zijn ze op een gegeven moment toch gaan onderzoeken of Jonathan, de zoon, er dus niet toch iets mee te maken had. Mm-hmm. En toen in oktober vorig jaar, in 2025, lekte dat ineens uit, dat hij dus werd onderzocht. Het werd toen voor de buitenwereld dus duidelijk dat de zoon, of in elk geval dat er een onderzoek gaande was, of de zoon er wat mee te maken had. En dat bleef uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie bij speculaties. Tot nu dus zijn arrest.
0: En waarom werd er getwijfeld aan zijn verhaal? Wat klopt er niet?
6: Ja, er klopten een paar dingen niet. Ze hebben in die zaak dus een paar belangrijke aanwijzingen om toch te denken dat het misschien wel opzet zou kunnen zijn. Ten eerste heeft Jonathan de plaats waar het allemaal is gebeurd, waar die hike dus ook plaatsvond, een paar keer bezocht voordat hij die hike met zijn vader had. Daarnaast, nadat het gebeurde, sprak hij zichzelf een paar keer tegen over vooral waar hij zou hebben gestaan toen zijn vader viel. En er is dus uiteindelijk ook wel forensisch bewijs gevonden ter plaatse waarop dat erop leek te duiden dat Isaac toch niet gevallen zou zijn, maar er misschien wel meer gebeurd zou zijn daar.
0: Ja, en dan is natuurlijk toch ook meteen de vraag, wat zou het motief van die zoon kunnen zijn dan?
6: Ja, naast die bewijzen zijn er ook zeker motieven. Daarmee zou ook de eerste twijfel zijn gestart. En het onderzoek dus uiteindelijk zijn gestart. Het zou de jaren voor de dood van Isaac niet helemaal goed zijn. Het zou niet helemaal goed boteren tussen de vader en zoon. Dat werd de politie wel duidelijk. En bijvoorbeeld ook omdat de wandeling zou zijn gepland om samen onder vier ogen te kunnen praten over hun relatie.
0: Ja. Maar die zoon staat er dus niet al te goed op. Maar er is natuurlijk geen smoking gun. Dan wordt het denk ik wel ingewikkeld om te bewijzen dat er van moord sprake is.
6: Nou ja, er is geen smoking gun, dat zeker niet. Het onderzoek heeft wel vrij lang geduurd, hè. We zijn nu toch wel, ruim anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En het rijkt toch wel erg secuur te zijn gegaan, dat onderzoek. Je gaat ook niet zomaar iemand oppakken zoals Jonathan vandaag is opgepakt. Ze hebben ervoor gekozen om hem echt te gaan arresteren. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem gewoon naar de rechtbank te roepen om te komen verklaren. Maar nee, ze hebben politie naar hem opgestuurd. Ze hebben hem echt gearresteerd. En dan weet je, ja, dan komt er ook veel media bij kijken. Dus dat zullen ze ook wel hebben bedacht van tevoren. Maar ja, of dat ook betekent dat ze ook een sterke zaak tegen hem hebben, ja, dat moeten we toch wel de komende tijd gaan bekijken natuurlijk.
0: Hoe reageert de familie op de arrestatie van die zoon?
6: Ja, de familie, dus zijn naasten echt, die zeggen, nou, denken ook dat hij niks met de dood van zijn vader te maken heeft. Een woordvoerder van de familie heeft opgeroepen tot respect voor het vermoeden van zijn onschuld ook. En ze laten weten, ja, dat er geen legitiem bewijs is voor zo'n aanklacht. Dus ja, in elk geval staan zij achter hem. Hij is ook vandaag weer vrijgekomen. Met een borg van 1 miljoen is er betaald voor hem. Dus in elk geval zit hij niet meer vast. Maar ja, hij moet zich wel gaan melden de komende tijd, elke week en zolang de zaak nog loopt.
0: Ja. Merel de Bruyne, dank je wel.
7: Het is
6: graag gedaan.

0: Mitski, My Love, Mine, All Mine.
1: Het is 11:55.
0: De Giro d'Italia wil dat wielrenners stoppen met plassen in lege bidons tijdens de koers uit respect voor het imago van de wielersport. Dat urineren in de bidons kan leiden tot onprettige situaties, al dus de organisatie, want kinderen rapen die bidons vaak op. Jip van der Bos, voormalig wielrenster en nu commentator bij Eurosport. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, doen wielrenners dat dan vaak zo, terwijl ze aan het fietsen zijn, plassen in een bidon?
2: Nee, het is een nieuw fenomeen. En ja? Ook toen dit in het juryrapport naar buiten kwam over deze toch wel nieuwe regel, want het is geen officiële regel,
0: ja,
2: dat er niet in bidons geplast mag worden. Waren er ook meerdere renners in het peloton die hier uiteraard naar gevraagd werden.
0: Ja.
2: Die ook aangaven van, nou, het is eigenlijk maar een heel selectief en heel klein groepje renners die dit doen.
0: En je moet en je daar ook niet vergissen in de bidon natuurlijk, hè?
2: Nee, als je hem daarna opraapt.
0: Nou ja, dat je niet uit de verkeerde bidon gaat drinken. Nee, maar ga verder met je verhaal.
2: Nee, ze gooien hem natuurlijk, ze plassen erin en ze gooien hem weg. En dat is natuurlijk een probleem voor het publiek die die bidons opraapt. Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent.
0: Ja.
2: En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
0: Ja, het verbod geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Maar ja, zo'n bidon lijkt me toch ook niet zo heel handig voor vrouwen. Hè?
2: Nee. Het is dus ook echt iets wat nu in de Giro is ontstaan. En als vrouw zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Als vrouw moet je gewoon langs de kant van de weg gaan zitten.
0: Ja, want dat vroegen we ons wel af bij dat nieuws. Hoe doen vrouwelijke wielrenners dat eigenlijk als de nood hoog is, midden in de koers? Stap je dan af? Hoe gaat dat?
2: Ja, je stapt inderdaad af. Ja, je probeert zoveel mogelijk rensters om je heen te verzamelen die ook moeten plassen. En dan stop je met een groepje. Dus dan ben je met misschien een renster of 15. En dan snel fietsen op de grond.
0: Ja.
2: Shirt uit, broek naar beneden en plassen.
0: Nou, vraag je dan aan de anderen om je heen of ze moeten plassen?
2: Ja, dan ga je rondvragen. Want het is natuurlijk het veiligste als er zoveel mogelijk renners van verschillende ploegen mee gaan plassen. Want dan wordt het niet aangevallen op dat moment.
0: En is dat niet heel ongemakkelijk ook? Want dat mensen je zien en dat soort dingen?
2: Nou, bij de vrouwen geldt dezelfde regel. Je mag niet in het openbaar plassen. Dus je mag niet in de bebouwde kom of bij het publiek gaan plassen. Nou, dat is al een grote uitdaging. En als je dan een plek gevonden hebt, dan zit je wel met 15 renners om je heen. Maar ja, die wedstrijden duren soms 4 uur. Je moet wel eens plassen. Het is gewoon de enige oplossing.
0: En dan doe je het gewoon gezamenlijk?
2: Dan doe je het gewoon gezamenlijk aan de kant van de weg. En het ongemakkelijkste is denk ik niet de rensters om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Maar achter zo'n wielerwedstrijd rijden natuurlijk ook nog 20 auto's. Die met ploegleiders iedereen daar zien zitten.
0: Ja. Jip van der Bos, dank je wel. Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met fotograaf en kunstenaar Natasha Libbert. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
2: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
3: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van woensdag 20 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels naar Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde eerder deze week nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. In plaats van Southampton speelt nu Middlesbrough de finale van de play-offs tegen Hull. De afgelopen avond is Arsenal landskampioen geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leidschendam 4 kilometer. Zijn er wegwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. En dat kost bijna een half uur. En dat was de verkeersinformatie.
4: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
13: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een woud van verwondering maakte mijn gast van vannacht. Een woud waarin je kunt dwalen tussen woorden en beelden, door feiten en cijfers en langs dat wat je voorstellingsvermogen wakker schudt. Natasja Libbert zit bij mij in de studio. Mijn gast is fotograaf. Na wat jaren op een reclamebureau ging ze naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En tegelijkertijd werkte ze als stewardess. Foto's maakte ze over de hele wereld. En vaak laat mijn gast ermee zien hoe wij mensen met de aarde omgaan. Maar ook hoe destructief en veerkrachtig de natuur zelf is. Die beelden hangen nu in de tentoonstelling Transit in Project Space on the Inside. De expositie is een dialoog tussen kunst en wetenschap en reflecteert daarmee op de transformatie van industrie en welvaart in het licht van de klimaatcrisis. Een hele mond vol, maar juist daarom is er het woud van verbeelding van mijn gast van vannacht. Met foto's die met hun enorme zeggingskracht je voorstellingsvermogen wakker schudden. Natasja Libbert is geboren in Den Haag in 1973. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Ja, ik begreep dat het oorspronkelijke idee voor deze tentoonstelling was een tentoonstelling bij een klimaatrapport. Is niet iets waarvan ik meteen denk, nou, dat is een goed idee.
14: Nee, dat klinkt niet zo goed.
13: Nee, maar jij weet vast wel hoe het echt ging.
14: Nou, misschien ging het wel een klein beetje zo. Ik kan alleen maar vertellen hoe het ging vanaf het moment dat ik erbij was. Want dat weet ik toevallig.
13: Vertel.
14: Ik werd uitgenodigd door Project Space on the Inside, een tentoonstellingsruimte in Amsterdam-Noord. Zij gaven aan dat zij iets wilden doen of een presentatie wilden doen van een rapport wat ging over de energietransitie. Daar zochten ze eigenlijk een verbeeldende kant bij. Een kunstkant. Die een eigen taal heeft of een eigen voorstelling geeft. En ze vonden dat mijn werk daar goed bij zou kunnen passen. En vroegen mij om daar mee te doen.
13: En het rapport is van SIL, Sustainable Industry Lab.
14: Correct.
13: Wat voor ploeg is dat?
14: Ik denk een hele... Ja, kijk, ik ben niet betrokken bij dat rapport. Hè? Dus ik ken het rapport. Ik bedoel, ik ken die mensen niet heel erg goed. Ik ben erbij gehaald als kunstenaar om een beeldverhaal neer te zetten. Maar dat zijn hele diverse mensen. Hoogleraren. Mensen die in denktanks zitten. In de industrie. Bij beleid. En die op hun manier een alternatief hebben willen bieden voor de energietransitie.
13: Ja, en naar ik begreep ook een beetje een alternatief voor de klimaatrapporten.
14: Ja.
13: Want het is, je kan zeggen ook weer een klimaatrapport, maar, ja. Maar zo zit het niet helemaal.
14: Nee, kijk, die klimaatrapporten die zijn doorgaans best wel onheilspellend en heel feitelijk. En ik denk dat je daardoor heel erg lam geslagen kan worden. En wat zij eigenlijk doen, wat ik zelf heel erg prettig vind. En ik heb het dan met name over het gedeelte waar ik me iets van heb aangetrokken, hè, als maker. is dat ze eigenlijk laten zien van, nou ja, als we niks doen, dan heb je dit. Hè, dus of als de industrie iets doet, kan je dit doen. Of als de overheid beleid maakt, dan zijn dit je opties. Maar ze geven eigenlijk een soort handreiking. En ik vind zelf dat daarom de taal in de tentoonstelling niet zo belerend is. Of zo dat je er heel erg neerslachtig uitkomt. Maar dat het eigenlijk een soort handvat biedt. Of een andere manier van kijken of erover na te denken.
15: Ja, het is feitelijk, maar ja, er staan bijvoorbeeld dingen als... ook groene groei vraagt grondstoffen.
14: Ja.
15: Ik denk, ja, dat
14: is zo.
15: Dat is zo.
14: Ja.
15: En iedereen wil het klimaat redden, maar niemand wil ervoor betalen.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja. Ja, en wat ook een hele mooie is, die hangt ergens in het midden, geloof ik, is hier of elders. En dat vind ik zelf wel een hele goeie. Want mensen vinden het heel vaak prima als het ergens anders gebeurt. Zowel de oplossing als
15: de vervuiling.
14: Als de vervuiling. Maar het moet niet hier gebeuren. Want dan moet je er misschien iets voor opgeven. En ik denk dat dat een heel groot element is binnen die hele transitie.
15: Jij krijgt dat rapport mee of thuisgestuurd. Of jij gaat in ieder geval ga je het lezen. En begint er dan meteen iets bij jou te borrelen van... oh, dit past erbij.
14: Ja, kijk, ik vroeg zelf of ik dat rapport mocht lezen. Ik weet niet eens ik weet niet of een ander dat had gedaan. Ik denk dat een ander... Ik vind het fijn om me te laten inspireren door teksten of feiten... Dus ik dacht, nou, ik wil dat rapport wel zien. En ik heb het zeker niet helemaal gelezen. Want het is ook gewoon heel feitelijk. Het is gewoon een enorm groot verslag.
15: Taai.
14: Het is taai. Maar ik laat me dan wel inspireren door bepaalde zinnen of feiten. En denk ik meteen, ja, daar kan ik heel veel mee. En we hebben ook een gesprek gehad op een gegeven moment. Gewoon om elkaar te leren kennen. En dan denk ik, ja, dit is wel materie waar ik me heel erg in thuis voel. Omdat het me... als maker of als mens in de samenleving heel erg bezig had.
15: Ja, het gaat je al langer aan het hart.
14: Ja, heel erg.
15: Het is niet dat je wakker bent geworden door dit rapport.
14: Nee, daarom ben ik denk ik ook gevraagd. Maar daarom dacht ik ook meteen, ik moet dit doen. Want hier ben ik de hele tijd mee bezig.
15: Het zijn grote foto's.
14: Ja.
15: Ze hangen in de ruimte,
14: ja.
15: 24.
14: Ja.
15: Op de achterkant staan teksten die ik bijvoorbeeld net voorlas.
14: Ja.
15: Of dat hier of elders, wat jij zei. En aan de voorkant staan jouw foto's.
14: Ja.
15: Er staat nergens een bordje met wat er te zien is.
14: Nee.
15: Is dat expres?
14: Ja, waarbij ik me eerlijk gezegd afvraag of dat goed is of niet. Daar ben ik nog niet over uit. Misschien ga ik dat nog wel daaraan toevoegen. Wat er namelijk gebeurt. Kijk, in de eerste instantie. Ik heb de vraag gekregen om 24 beelden. Te kiezen uit mijn archief. Die ik zie als een soort antwoord of reactie op dat rapport. Dus het is zeker niet één op één. Het is ook zeker niet.
15: Het is geen praatje-plaatje.
14: Nee, en het is ook zeker niet. Aan deze kant hangt de foto. En de achterkant is de tekst die daarmee te maken heeft. Zij hadden teksten die ze wilden laten zien. En ik ging uit van het idee, als iemand binnenkomt... en ze zien die 24, hè, dat zou ook in een bepaalde manier moeten hangen... dan wil ik eigenlijk dat mensen van de ene naar de andere foto lopen... of een doorkijkje hebben naar iets wat er misschien... of visueel qua beeldrij mee te maken heeft, of qua onderwerp. Of dat het je eigenlijk in een visuele wereld trekt... van landschappen.
15: En daar zijn geen bordjes bij nodig?
14: Nee. Nou, ja. Het is in de eerste instantie, denk ik... dat als je de beelden ziet... dat het visueel ook wel iets met je doet. Althans, dat hoop ik.
15: Zeker doet dat het. Nou, en ik ben natuurlijk ook niet de gemiddelde kijker. Hè, want ik denk, oh, ik krijg Natasja Libbert op bezoek. Ik moet wel begrijpen wat ik zie.
14: Ja, maar ik weet het niet. Ik denk dat wel meer mensen eigenlijk willen weten wat ze zien. Ik weet het niet, maar ik zelf kijk het niet heel erg goed of zo. Ik lees ook zelf bijna nooit bordjes. Maar ik zie mezelf eigenlijk als een hele slechte kijker. maar als ik er bijvoorbeeld wel eens naartoe ga en er lopen mensen rond... en ik ga ze wat vertellen over de beelden... dan merk ik natuurlijk wel dat er een kwartje valt...
15: Zullen wij ook eens wat beelden langs gaan?
14: Ja, lijkt me leuk.
15: En is er bijvoorbeeld één... Ja, ik zie laddertjes. Er liggen ladders op. Een beetje scheef. Wat is het?
14: Ja, ik denk dat je bedoelt... een van de eerste beelden bedoelt. En dat... dat is een soort rode steen. Het is een soort... denk ik dat je die bedoelt... waar ik sowieso van hou, is eigenlijk dat je... Het is niet een bewuste keuze als ik fotografeer. Ik denk iets wat ik automatisch graag doe, is dat je niet goed weet hoe groot datgene is waar je naar kijkt. Het gaat me er niet om dat je meteen weet waar je naar kijkt. Maar het is een zijaanzicht van een steengroeve in Oeganda. En daar was ik naartoe gereden omdat een kennis had gezegd van nou, het is typisch iets voor jou. Je bent in Oeganda, je moet naar zo'n steengroeve, want dat is right up your alley. En dat was ook zo, want het...
15: Wat is jouw alley dan? Wat is jouw steeg?
14: Plekken waar iets vreselijks gebeurt op het gebied van grondstoffen of extractie. Of ja, wat meestal niet gezien wordt of wat ze meestal niet willen laten zien.
15: Of wat wij misschien ook niet eens willen zien.
14: Nee, klopt. Ik denk dat veel mensen dan denken, oh, dat is een beetje daar een soort lastig gebied of een vervelende weg of rommelig of daar gaan we niet naartoe. Maar dit is dus een steengroeve waar hele grote machines grote brokken steen afbreken van de stenen muur. Maar vervolgens zijn het kinderen en moeders die het gruis verzamelen en brengen naar één verzamelpunt, waar het vervolgens in een vrachtwagen gelegd wordt. En dan wordt het natuurlijk afgevoerd en gebruikt voor wegen of iets anders verderop. En aan het eind van de rit is er denk ik wel iemand die er heel rijk van wordt. Maar die moeders en kleine kinderen die daar hele dagen aan het sjouwen zijn, die worden natuurlijk niet heel erg rijk. Voor hun doen misschien wel, maar het is wel...
15: Waarmee wij onszelf weer in slaap sussen. Van nou, ze hebben werk, dat is goed.
14: Ja, nou, het houdt mij wel wakker als ik daar ben.
15: Ja, dat snap ik, maar wij kunnen dan heel makkelijk denken, ja. Maar als we ermee stoppen, dan hebben die mensen niks te eten.
14: Ja, en dat is een van de vele paradoxale problemen met dit soort dingen.
15: Zullen we er nog één doen? Ik zag een plant en hij leek ingepakt in plastic.
14: Ja.
15: Wat was het?
14: Ja, dat is een vrij spectaculair landschap in Zuid-Spanje, waar ik sinds 2015 vaak ben geweest om er te fotograferen. In Zuid-Spanje heb je helemaal aan de kust een prachtig natuurgebied. Maar direct daarnaast, dus langs de hele kust, is een gebied en dat heet Mar de Plástico, de zee van plastic. En het is een gebied wat je eigenlijk vanaf satellietfoto's wel ziet, maar in Europa zien we het niet. En het is een enorme oppervlakte met allemaal kassen, landbouwkassen. En daar werken 50 tot 100.000 illegale immigranten. En daar groeien onze watermeloenen en tomaten. En dat is een enorme industrie. Dat plastic, dat lijkt alles over te nemen, want het vergruist ook gewoon in de grond. En het gaat helemaal tot de kust. Ja, dus het wordt op een gegeven moment gaat het ook gewoon bijna de zee in.

0: wat op het moment dat je een ongecontroleerde brand hebt, dan is er minder wat eigenlijk de brandstof geeft om het te laten branden.
1: En jij wilde dus die zeespiegelstijging fotograferen. Je komt met een brandende palmboom thuis.
0: Ja.
1: Ben je dan net zo blij?
0: Ja, totaal. Dan zie ik dat ook en denk ik, oké, dit is waarom ik die hele week. Het was ook best wel een hele ingewikkelde week. Omdat ik natuurlijk heel erg gefrustreerd was dat ik weer zo eigenlijk zo onvoorbereid op pad ging.
1: Oh, daar moet ik heen.
0: Ja, vroeger had ik dat al helemaal. Dat sommige mensen, dacht ik, of andere fotografen, dachten, oh, die gaan op pad en die weten precies waar ze naar op zoek zijn. Die gaan ze op die en die manier doen. En ik kan dat niet. Bij mij moet het allemaal gebeuren terwijl ik ermee bezig ben. En dat nam ik mezelf altijd enorm kwalijk.
1: Want je dacht, ik moet ook een concept kunnen bedenken.
0: Ja, ik moet ook conceptueel kunnen werken. En zo werk ik gewoon niet. Ik moet er naartoe, ik moet het beleven. En er is altijd wel iets wat dan zorgt dat ik linksaf ga in plaats van rechtsaf. Dus ik voel wel, of ik weet wel, net zoals bij die groeven in Oeganda. Ik weet wel dat ik daar naartoe moet, ook al weet ik er niet naartoe. En dat is ook met die landbouwkassen en zo. Dus dat was dan ook met die palm. En daar was ik wel heel blij mee, want dat beeld is voor mij nog steeds een soort fundamentele boodschap van heel veel werk wat ik maak.
1: En helpt het dan, als je zo'n foto hebt, om niet meer boos te zijn op jezelf? Om te accepteren dat dit jouw manier van werken is?
0: Ja, ja. En dat is ook wel gegroeid, denk ik, de laatste tijd.
1: Ja, waardoor?
0: Misschien omdat ik ook wel wat ouder word. En omdat ik soms de indruk krijg dat we allemaal maar wat doen.
1: Zeker.
0: En wie zegt dat het ene beter is dan het andere? Wat is überhaupt beter? Ik nam mezelf vroeger heel erg kwalijk dat ik bijvoorbeeld opdrachtwerk doe naast mijn eigen werk. Ik dacht, oh, dan ben ik niet kunstenaar genoeg.
1: Maar ben ik commercieel?
0: Ja, dat vind ik niet eens zo'n vies woord, maar ik was in ieder geval niet kunstenaar genoeg. En nu denk ik, ja, maar er zijn zoveel kunstenaars die het heel moeilijk hebben of allemaal dingen moeten gaan doen om aan hun geld te komen of heel erg afhankelijk zijn van de verkoop van een beeld. Of ja, en dat heb ik veel minder. En bovendien, mijn opdrachtwerk levert me ongelooflijk veel toegang op tot andere werelden. En dat vind ik een van de mooiste dingen die er is. Dus dat zelfkastijdende element, dat is nu wel wat. Er is nog genoeg over.
1: Oh, gelukkig.
0: Er is altijd genoeg over. Het is een ruimhartig potje.
1: Maar zullen we er nog één doen?
0: Ja.
1: Want ik heb ook een stukje Boeing gezien.
0: Ja.
1: En echt maar een stukje.
0: Ja.
1: Wat is dat voor foto?
0: Ja. Wat je ziet is de binnenkant van de neus van een Boeing 747. Zal ik het verhaal erachter vertellen?
1: Ja, want het is niet meer intact.
0: Nee, hij is ontmanteld. Ja,
1: ja, vertel vooral het verhaal.
0: Het hele verhaal is dat ik toen COVID uitbrak. Ik werkte sowieso, heb ik een soort werkrelatie met KLM. En het viel me op in het nieuws dat, zoals het viel de hele wereld op, dat vliegtuigen niet meer vlogen. En dat ze allemaal op de landingsbaan stonden. En ik dacht, nou, dit is wel heel erg interessant. En ik vind dat daar iets mee, daar moet men iets mee qua beelddocument. En toen heb ik KLM benaderd en gezegd, dit moet je vastleggen. Want dit is ongelooflijk belangrijk. We weten ook niet hoe het eindigt. Is dit het begin van het einde van de luchtvaart? Of gaat er iets heel erg veranderen? En toen kreeg ik 2 jaar eigenlijk een soort carte blanche om de gevolgen van COVID op KLM vast te leggen. En dat was werkelijk een ontzettend interessante en leuke periode. Dus het is niet leuk om te zeggen, maar ik heb COVID als een hele interessante periode meegemaakt. Want ik kon eigenlijk op zoek naar een verhaal van een wereld die me heel erg interesseert. En een van de elementen binnen dat hele COVID-verhaal was dat er een aantal vliegtuigen die

0: niet zuinig waren, veel vroeger dan gepland uitgefaseerd werden. Ja, dus je hebt als luchtvaartmaatschappij heb je een aantal vliegtuigen. En ik ben natuurlijk de hele tijd aan het kijken van welke houden we en welke stoten we af. En dan kijk je ook heel erg naar niet alleen comfort of technische ontwikkeling, maar ook naar welke is duurzamer, welke is zuiniger. En de 747, dat is dat hele grote toestel met een soort...
1: Het is een iconisch
0: toestel. Dat is natuurlijk een heel onzuinig toestel, want die heeft 4 motoren. Het is ook een hele oude bak.
1: Zo klinkt het alsof het een auto is.
0: Ja. Die werd veel eerder dan gepland uitgefaseerd. Omdat er geen ruimte was in de operatie. En ze wilden zo snel mogelijk af van toestellen. Sowieso een toestel wat op de grond staat kost heel veel geld. Dus die werden gestuurd naar een airplane graveyard. En airplane graveyards vind je in allemaal gekke plekken in de wereld, waar het doorgaans heel droog is. Beetje woestijnachtige gebieden. Maar ook in Spanje heb je zo'n airplane graveyard. En dat stond sowieso al 20 jaar op mijn verlanglijst of zo, om een keer naar zo'n plek te gaan. En dat is een parkeerplek voor vliegtuigen. Dus als je daar aanrijdt, bij deze graveyard was het dus tijdens COVID, stonden er allemaal vliegtuigen geparkeerd die niet meer vlogen. Dus ik kom je aanrijden en dan zie je eigenlijk 150 van die staartjes met die logo's. Het is echt heel gek. Maar het doel van deze 747's was ook dat ze helemaal ontmanteld zouden worden. En dat de onderdelen verkocht of gerecycled zouden worden. En dat maakte het voor KLM ook een heel intrigerend of een waardevol programma. Omdat ze dat heel erg goed hadden geregeld. Dus volgens mij was iets van 90% van zo'n toestel werd gerecycled. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En ik wilde dat vastleggen. Dat mocht. En wat ik het bijzondere vond, is dat ik ooit, toen ik als deeltijdstewardess werkte bij KLM, heb ik ook aan boord van zo'n toestel gewerkt. Dus ik zag daar... Het is heel raar. Zo'n toestel is al inmiddels ontdaan van de motoren, de wielen. Het staat er als een soort gekneusd dier. Van binnen is alles eruit gehaald. En dan gaan ze met zo'n soort ijzeren draad gaan ze mootjes snijden. En dat duurt ongeveer 2 dagen. En dan is dat hele vliegtuig is gewoon in stukjes gehakt. En die ene foto waar je naar verwijst, dat is eigenlijk de voorkant van die neus die net eraf gesneden is. En die wordt dan eraf getrokken als het ware. En die is van binnen ook een hele mooie, felle kleur groen. Dus het heeft ook iets heel...
1: Ja, een binnenkant die niemand ooit te zien heeft gekregen.
0: Nee. Ik vond het zo bijzonder om daarbij te zijn.
1: Maar is het dan nog ergens je werkplek?
0: Ja, absoluut. In die zin dat... het werken aan boord is heel erg raar. Omdat het bijvoorbeeld ook 's nachts... Het is heel raar. Het is werk, maar het is ook heel persoonlijk. Je zit soms heel lang in zo'n toestel. Je zit op 10 kilometer hoogte. Dat is een soort hele rare sfeer, vooral 's nachts. Ik moest er nu aan denken toen ik hier naartoe reed. Ik dacht, het is bijna alsof ik aan boord stap van zo'n werkvlucht. Weet je, dat je terugkomt uit Johannesburg of zo. En om 12 uur moet ik aanstaan.
1: Moet ik me melden?
0: Ja, ja. Als je dat een tijdje hebt gedaan, dan... Ik kan in ieder geval nog heel erg terughalen hoe dat voelt als je bijvoorbeeld door dat gangpad loopt. Dat is een soort rare hoe heet het, bounce.
1: Ja, het veert
0: een beetje mee, ja. En die geur en de tactiliteit van de stoelen of al dat soort dingen. En dan zie je dus zo'n toestel daar totaal ontmanteld. Maar daar ga ik zeker terug in mijn geheugen naar hoe het was om aan boord van dat toestel te zijn. En dan vind ik vond ook onderdelen op de grond van deurhendels en zo. Ik dacht, ja, die hebben we gewoon aangeraakt.
1: Heb je hem meegenomen?
0: Zeker. Ja. Ik heb wat dingen in de rugzak gelegd. Ja.
1: Goed zo. Vannacht zit Natasja Liwert in de studio. Natasja is fotograaf. Ze ging naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En tegelijkertijd werkte ze deeltijd. Ze vertelde het net als stewardess. Haar werken zijn nu te zien in de tentoonstelling Transit in het Amsterdamse Project Space on the Inside. Deze expositie is een dialoog tussen kunst en wetenschap. Ja, dat reizen.
0: Ja, ik wil eigenlijk, als dat mag, wil ik eigenlijk nog even. Waarom zit die foto in de tentoonstelling?
1: Ja, vertel.
0: Want dat. Het recyclen, het afstoten van dat soort toestellen gaat natuurlijk ook over die verduurzaming, onder andere van de luchtvaart. En het gaat ook over dit tijdperk waar we in zitten. Dus die industrie, die is in de jaren 50, 60, 70, is enorm toegenomen. Maar dat had op dat moment eigenlijk, daar zat een belofte in. Dat was een toename in welvaart.
1: Vliegen werd voor iedereen.
0: Vliegen werd voor iedereen. En dat was eigenlijk heel erg mooi. Inmiddels zitten we in een tijd dat dat onder discussie staat. Dus het proces moet vernieuwd worden. De materialen moeten vernieuwd worden. En we moeten misschien ook onze dromen of ons gedrag bijstellen. En dat is de reden dat die foto voor mij belangrijk is. En dat die onderdeel is van zo'n tentoonstelling. Het gaat over een tijdperk waar we nu bij stilstaan.
1: Ja, en hij gaat misschien ook wel heel erg over dat met je vinger wijzen naar zo'n bedrijf, zo'n vliegtuigmaatschappij is slecht, is te makkelijk.
0: Ja, het is ook niet eerlijk.
1: Hoe is dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat als je daar jaren voor gewerkt hebt, dat je hart daar ligt. Maar tegelijkertijd ben je duidelijk iemand die zich zorgen maakt over de stand van de wereld.
0: Nou, ik vind dat eigenlijk met al die onderwerpen, het is enorm complex. Dus wat een beetje spijtig is aan het huidige debat, is dat het heel erg zwart-wit is. Dus het is heel erg, jij doet het goed en jij doet het slecht. Dat geldt voor het gedrag van mensen, maar ook van bedrijven. Maar het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Heel veel mensen bijvoorbeeld die gewoon werken voor zo'n bedrijf, die zijn er echt niet gaan werken met het idee van we gaan het slechter maken.
1: Ga lekker de wereld kapot maken.
0: Ja, dat is niet zo. En als je een keer vliegt, wil het ook niet zeggen dat je gewoon een ontzettende asociale burger bent. Dus in al mijn werk vind ik het niet eerlijk om heel erg te zeggen wat er goed of fout is. Ik vind wel dat het goed is om stil te staan bij wat er gebeurt of wat voor keuzes we maken. En dat geldt dus ook voor mij. Ik werk voor industriële bedrijven. Ik geniet daar ook van. En tegelijkertijd vind ik dat lastig. En ik ben daar zeker mee bezig. En ik denk ook wel dat het. Ik denk ook dat ik het steeds complexer vind. Maar ik vind het belangrijker om me wel te begeven in die complexiteit dan niet.
1: Want wat zou gebeuren als jij en wij allemaal ons niet bewegen in die complexiteit?
0: Ja, dan ga je aan de andere kant van elkaar staan, denk ik.
1: Dan graaf je
0: kan natuurlijk wel helemaal afstand nemen van alles. En je kan heel erg proberen te leven op een manier dat je niks kapot maakt. Dat je niks gebruikt. Hè, dus dat je zelfvoorzienend bent.
1: Ja, maar dan nog heb je dan weer aan de andere kant mensen die zeggen, ja, maar je mag ook helemaal niks meer.
0: Ja. En ik denk, wat ik een aantal jaar denk, is een totale omslag van goed of van slecht naar goed, of van niet duurzaam naar duurzaam. Dat gaat niet in één keer. Maar het is wel fijn, en dat gebeurt inmiddels, als je met hele kleine bewegingen steeds meer bewustzijn creëert. En ik doe dat bijvoorbeeld in mijn werk, maar ik denk ook persoonlijk in mijn leven, dat ik mijn hele omgeving wel lastig val met plastic zakjes verzamelen of dat soort dingen. Maar als we allemaal een klein beetje draaien naar meer bewustzijn en een verandering in gedrag, dan denk ik dat je ook meer, dat je een grotere massa wordt die openstaat voor een kentering. En ik denk dat je op die manier een verandering in gang kunt zetten. Dat er meer draagvlak is. En het zal op verschillende manieren moeten gebeuren.
1: Weet jij wat het is in jouzelf dat die zorg hierover kon haken in jou?
0: Ik denk dat ik heel slecht kan tegen onrecht of dingen die ik oneerlijk vind. Ik heb best wel een mening over hoe ik denk dat de wereld beter moet worden of zo.
1: Je hebt ook best veel van de wereld gezien.
0: Ja.
1: Al van heel jongs af aan.
0: Ja, ja.
1: Want jouw ouders hebben elkaar bijvoorbeeld ontmoet in Teheran, was het?
0: Ja.
1: Hoe kwam dat zo?
0: Mijn vader was ook een reiziger. In die zin dat hij ooit uit Letland via Polen, Duitsland gevlucht. Dus die was niet heel erg geaard, zeg maar.
1: Niet zo honkvast.
0: Niet zo honkvast. En die werkte op een gegeven moment 12 jaar lang in Teheran. En mijn moeder was ooit stewardess bij KLM. En had vakantie, wist niet wat ze moest doen. En iemand zei, ga naar je nicht, die woont in Teheran of zo. Ze waren allebei op feestjes, leerden elkaar kennen. En het was love at first sight.
1: En jij hebt als geboorteplaats Den Haag.
0: Ja.
1: Maar ik begreep dat daarna ook wel gewoon als verhuizen gewoon doorging.
0: Ja. Ja, we woonden in verschillende landen voor het werk van mijn vader. Die dus ingenieur was. Ja, dus Engeland, Spanje, Ghana, Saudi-Arabië.
1: En hoe lang bleef je op zo'n plek?
0: Heel erg wisselend. Soms een half jaar, soms een jaar. Saudi-Arabië was 4 jaar. Maar vanaf mijn 9e was ik in ieder geval niet meer, ging ik niet meer naar Nederlandse scholen. Was het daarna altijd internationaal of Engels en dan weer Amerikaans. Dus dat op een gegeven moment dan weet je niet beter. Dan denk je, oké, het weer naar elders gaan is normaal.
1: Ja?
0: Ja. Ja,
1: ja, het is wat je doet, maar ik kan me voorstellen dat het voor een kind ook ingewikkeld is. Weer opnieuw beginnen ergens.
0: Ja, je leert je dus. Ik leerde me heel erg aanpassen. Ik moest sowieso altijd, als je van een Amerikaanse school naar een Engelse school gaat, dan wordt dat niet gewaardeerd. Het is accent. Dus je moet het Amerikaanse accent heel snel afleren en het Engelse aannemen. Andersom kan het wel. Dus Amerikanen vinden het Engelse accent wel heel charmant.
1: Gewoon interessant ook.
0: Ja. Ja. Dus je moet je heel erg snel aanpassen. En ik denk dat ik heel erg bewust was van wat er voor nodig was om dat te doen. Maar het wilde niet zeggen dat ik het ook deed. Dus één school dacht ik van ja, ik ga hier gewoon helemaal geen moeite insteken. Ik ga gewoon alleen maar lezen als ik in de kantine zit.
1: Maar dat kan je ook doen, omdat je weet dat je weer gaat.
0: Ja. Ja, en ik denk ook omdat ik ben enig kind. En in sommige plekken was het misschien ook best wel, waren we best wel op onszelf aangewezen. Dus je gaat eigenlijk ook uit van ik moet het in mijn eentje redden. Of ik ben alleen. Dus ik was niet een allemansvriend die. Dat was niet mijn voor de hand liggende insteek.
1: En kon je hier met je ouders over praten? Had jij er woorden voor?
0: Nee, omdat ik het eigenlijk altijd normaal vond. Toen wij in Spanje en Ghana woonden, dat vond ik eigenlijk vreselijk. Ik vond het vreselijk eenzaam. Maar het is gewoon wat het is. En ze hadden wel op een gegeven moment woonden we. Waar zouden we? Ze wilden ze dachten, want ze wilden het altijd goed doen voor mij. Dus mijn vader wist natuurlijk, we moeten de hele tijd verhuizen voor dat werk. Of ik moet verhuizen voor mijn werk. Maar wat kunnen we doen voor Natasha? Want die moet naar school en je moet gelukkig opgroeien. En toen dachten ze van, gaan we in Spanje wonen? Want dat was voor ons best wel een bekend terrein. En toen waren we naar scholen gaan kijken. Ik geloof in Mallorca en Madrid. En ik vond het vreselijk. Ik vond het zo erg. Maar het kwam ook niet in me op om naar iets. Het was gewoon hoe het ging. En we zaten aan tafel in een restaurant op een gegeven moment. En toen zeiden ze voor het eerst, wat wil jij eigenlijk? Toen zei ik, ik wil naar Nederland. Ik wil hier weg.
1: En waarom wilde je dan naar Nederland? Want daar had je dan dus wel binding mee.
0: Ja, dat soort van stop met dit met al deze rare plekken. Ik wil gewoon terug, maar ik wil gewoon terug. Ja, maar goed, daar ging ik dan wel vervolgens naar een internationale school. Ja, dus dan zit je nog steeds niet helemaal in een normale wereld.
1: Maar wel op dezelfde plek?
0: Hetzelfde land, ja.
1: Lukte dat je?
0: Ja, het lukte. Het lukte. Ik geloof niet dat ik heel gelukkig was. Je blijft... het was best wel een soort plek met expatkinderen. En de identiteit van expatkinderen is vaak het expat zijn. En ik haalde daar geloof ik toch niet genoeg voldoening uit of zo. Ik vond het niet helemaal... Met zeker terugkijkend. Ik denk sowieso dat met expatkinderen, sommigen die waaien er gewoon allemaal doorheen. Die vinden alles helemaal makkelijk en die kunnen zich overal aanpassen. En sommigen krijgen later wel een soort klap van oké, dat was toch wel een beetje lastig allemaal.
1: En wanneer kwam die klap bij jou?
0: Die kwam later, toen eind jaren 20. Toen ik bij Rick. Ja, ik had toen de hogere hotelschool gedaan. Ook met het idee van, dan kan je weer naar het buitenland.
1: Internationaal.
0: Ja, ja. Ik was ook niet genoeg ingeburgerd om... Ik wist eigenlijk niks van universiteit en al dat soort dingen. Ik dacht gewoon, ik moet weer naar het buitenland. En dit is een soort generieke opleiding en daar kom je mee in het buitenland. En toen, ergens in mijn jaren 20, begon zich wel een enorme leegte op te dringen.
1: En ja. Welke vorm had die leegte?
0: Dus ik dacht, ja, ik moet mezelf opnieuw uitvinden.
1: Weten wie je bent?
0: Ja, ik weet dat ik iets te doen heb. En ik ben het nu niet aan het doen. Ik heb het nog niet gevonden.
1: Dat lijkt me een heel vervelend gevoel.
0: Ja, dat was heel erg lastig. En toen ben ik, toen dacht ik, nou, dan ga ik deeltijdstewardess worden. Wetende dat dat iets is wat je deeltijd kon doen. En dan ga ik daarna studeren. En dan ga ik me opnieuw uitvinden.
1: En waar zat die keuze in? Want je kan deeltijd van alles doen. Had het dan toch omdat je moeder het deed? Ja. Of omdat je toch dan weer weg kon?
0: Nou, dat reizen is natuurlijk iets wat heel erg natuurlijk is. Dus in een vliegtuig stappen of naar het buitenland gaan, dat is heel vanzelfsprekend.
1: En wanneer kwam de fotografie?
0: Die kwam eigenlijk al op de middelbare school. Ik had op school een doka gevonden. Dus ik was eigenlijk toen al heel veel aan het fotograferen. En toen ik vloog, was ik altijd verhalen aan het schrijven en verhalen aan het fotograferen. Maar ik had eigenlijk geen idee dat een soort beroep of iets kon zijn.
1: Dus als je ergens landde, toch wij als buitenstaander hebben het idee dat het team van het vliegtuig daarna een leuke tijd heeft.
0: Ja.
1: Maar jij ging fotograferen.
0: Ja. Ik had in veel, zeker op het moment dat ik vanaf het moment dat ik naar de academie ging naast het vliegen. Dus na 3 jaar ging ik deeltijd vliegen. En was ik toegelaten tot de academie. En vanaf dat moment zeker ging ik op pad. Of had ik een auto gehuurd en dan ging ik rijden. En dan ging ik op zoek naar wel specifieke plekken. Ik had wel een voorliefde voor een bepaald licht. Voor een bepaald landschap. En zeker voor plekken waar ik iets problematisch voelde. Waar ik vragen had. Dus dan zorgde ik ook dat ik naar die plekken toe kon.
1: Wat er ook heel veel in je werk zit, is grond.
0: Ja.
1: Weet je waarom dat is?
0: Nee, ik vraag me wel eens af of dat komt. Of omdat ik heel graag op de grond zit. Of ik heb heel veel herinneringen ook aan de materialiteit van tegels in Spanje. Of het spelen in het bos. En dan voel ik eigenlijk nog steeds die grond terwijl ik door dat bos heen ren.
1: Ja, ook zoals je net zei, in zo'n vliegtuig. Dat zo'n vloer een beetje veert.
0: Ja, en ik kijk altijd naar de grond. En dat geeft me heel veel houvast. En ik vind het heel interessant. Ik ben ooit naar Australië gegaan omdat ik een foto zag van rode aarde. Toen dacht ik, ja, ik moet die aarde zien. En zo ben ik ook best wel regelmatig in Afrika naar plekken gegaan. Dat ik dacht, ik moet bij die aarde zijn. En dan heb ik natuurlijk geen idee wat ik daar ga fotograferen. Maar het is wel vaak aarde. Ja. Ik heb die behoefte nu ook wel. Ik weet dat het er weer aankomt dat ik het weer een keer moet voelen of dat er zijn.
1: Grond nodig hebben.
0: Ja.
1: Hoe werd er op de academie gereageerd op jouw baan? Want het is best een bijzondere combinatie.
0: Ja. Ja, ik denk dat de academie het prima vond. Het was wel zo dat ik. Het was soms best wel een moeilijke combinatie. Want dan was ik 's ochtends teruggekomen uit het buitenland. Dus dan had je de nacht overgeslagen. En dan had ik 's avonds ging ik naar school. En dan was ik wel heel vaak die avond net iets sneller heel boos of emotioneel. En dan wisten ze wel. En Tasha heeft weer gevlogen.
1: Lange vlucht geweest.
0: Ja, maar het leverde me ook echt heel veel op. Ik had een totale obsessie. Ik wilde gewoon een verhaal in beeld brengen. En het heeft me heel veel opgeleverd. Die combinatie ook.
1: Er ligt hier tussen ons in ook een boek.
0: Ja.
1: En het is een boek over een schip.
0: Ja.
1: Maar je had een andere opdracht.
0: Ja.
1: Wat was er aan jou gevraagd?
0: Het was een, volgens mij is de officiële naam de fotodocumentaire opdracht van de provincie Noord-Holland. En ik geloof dat het 2016 was dat ze me daarvoor vroegen. En op dat moment werd de zeesluis in IJmuiden verbouwd. En dat zou de grootste zeesluis ter wereld worden. En aan mij de vraag om dat een dik half jaar te documenteren. En daar een fotodocument van te maken.
1: Een beetje zoals tijdens COVID vastleggen wat er gebeurt.
0: Ja, waarbij COVID natuurlijk een aantal jaar later was. Ja. En ze vroegen me onder andere, ik bedoel naast mijn werk of hoe ik werkte of wat voor foto's ik maakte. Ook omdat ze dachten, nou ja, je hebt wel veel ervaring met hele grote voertuigen. Dus dan kom je op zo'n plek als dit. Is het niet helemaal ondenkbaar dat je daar wel goed je weg zult vinden. En wat me sowieso verbaasde was dat IJmuiden ligt natuurlijk vlak bij Amsterdam. En ik was misschien één keer in mijn leven naar die sluis geweest. Maar ik wist helemaal niks van die sluis. En die werd dus verbouwd. En als je iets verbouwt, zo'n constructiegebied, dan wordt eerst alles afgebroken. Dus ik ging daar naartoe en alles was omgeven door hekken. Alles was vrij lelijk, vond ik. Scheve palen en afgebroken dit. En het veranderde de hele tijd. En ik ging er voortdurend naartoe. En ik schreef alles op, ik hield een dagboek bij, maar alles veranderde de hele tijd. Dus ik kreeg ook niet echt grip op wat voor verhaal ik wilde vertellen. Maar ondertussen dacht ik, ja, ik kan maar beter met iedereen gaan praten en iedereen gaan volgen die ik hier aantref. Dus met de archeologen die oude bunkers vonden, of duikers die op zoek waren naar bommen die in de Tweede Wereldoorlog in dat gebied waren gedropt. Maar ook de mensen van van het bouwbedrijf. Dus zo wordt zo'n gebied eigenlijk super interessant. Maar het veranderde de hele tijd. En ik had dus niet echt grip op dat landschap zelf. En opeens dacht ik, oh, maar hier, het constante is dat er de hele tijd hele grote schepen voorbij komen. En dat was me eigenlijk nog ineens opgevallen.
1: Die dingen zijn echt heel groot, hè?
0: Heel groot. En er staan natuurlijk altijd van die mannen op zo'n sluis die schepen te fotograferen. Maar ik dacht, ja, het is totaal niet interessant. Ik kwam er later ook achter dat ik eigenlijk die hele sluis altijd van één kant fotografeerde. Omdat ik daar het licht altijd mooier vond. Dus ik heb altijd in mijn werk dat zeg maar de meest voor de hand liggende dingen, die mis ik compleet. Maar goed, die schepen passeerden dus die sluis. Toen dacht ik, jeetje, dat is wel interessant. Dus iemand, nou, dan moet je eigenlijk met de loodsen gaan praten. Want loodsen, die begeleiden eigenlijk zo'n schip door zo'n sluis. En dus ik belde die loodsen en dat mocht. Ik mocht een keer mee aan boord. Dus ik aan boord van zo'n vrachtschip. En eigenlijk is is daar is het gewoon begonnen voor mij. Ik begon dus steeds vaker mee te varen met die vrachtschepen. En dacht, hier speelt zich dus een enorme wereld af die wij met z'n allen niet zien. Allereerst gewoon dat IJmuiden en dat Noordzeekanaal en Amsterdam, en daar heb je die haven, weten we eigenlijk niet. Behalve dat er soms een geurtje is. Maar dat is natuurlijk maar een klein onderdeel. Er zijn zoveel schepen over de hele wereld.
1: Ja, het grootste deel van de wereldhandel gaat per schip.
0: Ja, 90% van de internationale handel gaat over water. En wat we dan nog wel weten is dat sneakers of iPads uit China komen. Maar waar we veel minder oog voor hebben is dat er eigenlijk hele landschappen vervoerd worden. Dus in de vorm van grondstoffen. Ja, dus stenen en kolen en kerosine. En dat zijn dingen die worden natuurlijk ergens vandaan gehaald. Dus er zijn landschappen in Brazilië of weet ik het waar, waar gigantische kraters zijn waar die kolen gehaald worden. En die worden allemaal met een schip vervoerd. Uit het zicht van de samenleving. En ik vond het gewoon fascinerend. En toen was ik op één schip en toen vond ik helemaal onderin vond ik hele mooie rooskleurige steentjes. En toen kwam ik terug op de brug en toen zei ik tegen die kapitein, ik zei, jezus, wat mooie steentjes. En toen moesten die wel lachen, want het is natuurlijk zoiets kleins, terwijl ze alleen maar bezig zijn met hele grote dingen. Toen zei ik, nou, moet je eigenlijk een keer meevaren naar waar we die stenen halen. En dat is in Noorwegen. Toen dacht ik, nou, dan moet ik dus mee naar Noorwegen. Dus op een gegeven moment, en ik wilde op dat moment ook veel meer weten over hoe het leven van mensen aan boord van zo'n schip is. Want alles is daar anders, die zintuigen, hoe mensen met elkaar leven, hoe ze samen zijn op zo'n drijvend eiland. Dus ja, ik voer mee op de Joman Bontroep naar Noorwegen.
1: Ja, en dat is een boek geworden.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk iets anders is dan een documentaire fotografie over een sluis in IJmuiden.
0: Ja, dat is best wel uit de hand gelopen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de provincie er wel heel blij mee was.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de provincie, op het moment dat ik over die schepen begon, ik heb het idee dat ze dachten, oh my god.
1: Want een kunstenaar.
0: Ja, nee, ik was toen gewoon bezeten. Ik dacht, die scheepvaart moet, die is zo onzichtbaar. Dat kan niet. We moeten daar oog voor hebben. Hoe belangrijker die scheepvaart geworden is in de wereld, hoe meer die uit het zicht van de burger is verdwenen. En vroeger waren het dorpen bij havens en schepen, en dan rook je het en de mensen werkten er. En nu is alles achter hekken. Dus ik dacht, ik moet het naar ons toe halen. Dus de provincie, ja goed, die hebben foto's van die sluis. En ik heb een boek gemaakt.
1: Prachtig is het. Dankjewel, Natasja.
0: Jij ook.
1: De tentoonstelling Transit met werk van mijn gast van vannacht, Natasja Libbert, is tot en met 9 augustus te zien in Project Space on the Inside in Amsterdam. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons daarvoor op in een podcast-app naar keuze. We zijn overal te vinden. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik schrijver Dimitri Verhulst en ga ik met hem praten over zijn nieuwe boek Een verwittigd man is niets waard. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn nu nog 650 plekken en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Er komen niet alleen meer mobiele flitspalen, ze zullen ook vaker van plek wisselen. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik beken dat ik helemaal niet zo musical-minded was. De concurrentie is moordend. Ik mis mijn moeder nog bijna dagelijks. We moeten de boter eruit braaien.
4: Hans Cornelissen, theaterproducent, acteur. Natuurlijk ken je hem als Gert-Jan van der Ploeg, zijn rol in tv-serie Zeggen ze A. Maar 25 jaar geleden richtte hij samen met Ruud de Graaf een entertainmentbedrijf op en werd daar artistiek directeur. En sindsdien produceert hij musicals, toneelstukken, concerten. En aanstaande woensdag de uitreiking van de Musical Awards en zijn producties West Side Story en Hairspray zijn genomineerd. Maar liefst 19 keer. Ja, ik herhaal 19 keer.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Hans, fijn dat je er bent.
3: Ja, wederzijds.
4: Nou, en gefeliciteerd.
3: Ja, het is een mooie waardering voor alle mensen die er zo hard aan werken.
4: Ja, en dan heb je verschillende categorieën waarin je genomineerd bent. En welke categorie is dat dan toch de grote musical?
3: Het gaat dus over twee musicals. Hè. Er zijn er 10 voor Hairspray en 9 voor West Side Story.
4: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, bij die 10 voor Hairspray zit 1 de publieksprijs nominatie bij. Dat is vrij uitzonderlijk.
4: Mm-hmm.
3: Die is natuurlijk altijd heel leuk. Hè. We maken het voor het publiek. En de beste grote musical is natuurlijk ook een waardevolle prijs.
4: Ja. En hoe belangrijk is het om zo'n award te krijgen, ook qua hoeveel mensen je trekt naar het theater?
3: Nou, het is altijd wel, deze uitreiking is wel vaak op het einde van het theaterseizoen een beetje. Voor producties die in een vast theater staan zonder einde is het natuurlijk wat zinvoller. Maar bij ons stoppen de producties toch vaak wel in juni, juli. Dus het is sowieso zinvol. Maar eigenlijk zijn die nominaties ook wel heel leuk, want dat hebben veel meer mensen. He, dus hij is veel meer mensen blij, de koorontwerper. Ja. En daar heb je wel, je bent 2 maanden, zijn al die nominaties bekend en dan komt het uiteindelijk tot keuzes.
4: En heb jij dan al van tevoren bij zo'n musical het gevoel van, ja, dit is echt een musical die gaat prijzen winnen? Ik heb nu echt goud in handen. Of heb je dat bij iedere musical?
3: Nee, je hebt wel duidelijk het gevoel over een productie musical. Van dit dit is volgens mij geslaagd. Maar dat heb ik ook bijna ook wel richting een première, hoor. Dat je wel weet dat het, in ieder geval wat je beoogde, dat geslaagd is. Want daar moet ik van uitgaan. Ik ben natuurlijk de creatieve, zeg je dat, spin in het web. Daar meet ik me aan, met een goed team natuurlijk. En je kunt niet dingen gaan maken voor de recensies of voor de prijzen. Want dat zou heel typisch zijn. Alleen, als je denkt, ja, dit is wel geworden wat er beoogde, dan vertaalt zich dat soms wel in ook waardering uit andere van andere kanten.
6: Ja, want heb je dan ook, net zoals bijvoorbeeld bij een film, hè, daar heb ik ook eens met mensen over gepraat, soms komt er een hele slechte film uit.
3: Ja.
6: En dan denk je eigenlijk als publiek van, hoe kan dat? Hebben die mensen die daarmee bezig zijn geweest, hebben die dat niet halverwege doorgehad? Maar toen legde iemand, die films maakt me wel eens uit, van ja, soms dan zit je al op zo'n olietanker.
3: Ja.
6: En dan weet je eigenlijk van ja, het voelt niet helemaal goed, het wringt hier en daar. Ja. Maar ja, die olietanker die is al onderweg.
3: Ja, dat is wel waar. Je kunt wel een productie terugtrekken in een vroeger proces, in het voorbereidingsproces. Dat hebben wij zelden gedaan. We hebben ongeveer 60 producties gemaakt in de afgelopen 25 jaar. We hebben één keer een productie teruggetrokken. Maar dat kan wel. En dat zou eigenlijk ook misschien wel verstandig zijn om dat vaker te doen. Alleen wij hebben als vrije producent natuurlijk helemaal geen subsidie of geld om maar oeverloos, heel lang te ontwikkelen, proefdingen te doen, wat bij de gesubsidieerde gezelschappen veel beter kan. Hebben ook veel meer tijd om te ontwikkelen.
6: Ja.
3: En, dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus goed voorbereiden. We maken een besluit, dat gaan we brengen. Ja, en het heeft ook wel te maken met de ervaring en met dat ik dan wel denk, ja, dit is het team wat ik daar moet zetten, waar we al heel lang met de diverse mensen werken. En nou ja, en dan nog weet je het niet. En je weet ook niet of het publiek komt. Als we dat zouden weten, zouden we allemaal hits hebben.
6: Ja.
3: Ja.
6: Nee, dat is zo. Want begint een musical bij jou meestal met een goed verhaal? Stuit je eerst op een goed verhaal?
3: Nou, er zijn natuurlijk twee dingen. Wij hebben heel veel eigen nieuwe musicals gemaakt. Bij de Graven Cornelissen. Echt veel. Een stuk of 12. Dat was ook soms wel omdat we die grote rechten niet konden krijgen. Die gingen altijd naar twee andere grote partijen. Inmiddels is dat geheel veranderd. Krijgen we alle grote titels, of alle heel veel grote titels aangeboden van alle grote agencies in de wereld. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk, met zoals wij bijvoorbeeld Evita of New West Side Story nu doen. Ja, dan weet je natuurlijk wel min of meer wat je gaat doen.
6: Ja.
3: Alleen, wij maken non-replica's. Dat betekent een volstrekt eigen versie. Daarmee verander je niet het verhaal en ook niet de muziek, maar verder eigenlijk alles wel. Dat is één ding. Dus dan denk je, nou, dat is een productie waar we veel mee kunnen. Zoals met Hairspray nu ook.
6: Ja.
3: Aan de andere kant, ik ben nu bijvoorbeeld aan het ontwikkelen een nieuwe productie, een pastorale. Nou, dat is, de titel zegt voor veel mensen al wel een indicatie waar dat over zal gaan.
6: Shaffy en List,
3: maar ook het tijdsbeeld 65, 85, Amsterdam, de lineaire televisie die enorm in opkomst was, wat nu natuurlijk weer minder is. Nou, dat soort sprong in die periode. En dat is weer een heel ander proces.
6: Ja. Wat is leuker?
3: Ik vind het wel heel leuk om ook nieuwe dingen te maken. Alleen dat wij bijvoorbeeld Les Miserables konden doen, West Side Story, Evita, die grote klassiekers die ik zelf ook wat goede verhalen vind.
6: Mm-hmm.
3: Waanzinnige muziek, dat is ook wel te gek. Zeker als je het helemaal, ik wil niet zeggen actualiseren, want niet alles hoeft actueel te zijn. Waarom? Maar West Side Story is toevallig echt fucking actueel.
6: Ja.
3: Ja. Dus, gewoon een nieuwe vormgeving, een andere tempo. Op allerlei vlakken, in choreografieën kun je het gewoon meer toegankelijk maken voor de smaak van het publiek van nu. Want dat is natuurlijk wel je opdracht.
6: Het lijkt me soms best een moeilijke balans. Want aan de ene kant wil je de mensen die de musical kennen en het verhaal kennen geruststellen. En zeggen, ja, dit, we hebben het intact gelaten. En aan de andere kant wil je het ook je eigen maken.
3: Ja, maar ik denk dat we het publiek ook wel soms, ik ook wel, maar nu niet meer onderschatten. Mensen zijn best in voor vernieuwing en onverwachte wendingen, mits goed gedaan.
6: Oh ja.
3: Ik bedoel, als je naar West Side Story gaat, weten veel mensen wel of nou dat ze dat verhaal met je Romeo en Julia, met die mooie muziek van Bernstein. En dat blijft natuurlijk onveranderd. Maar het is niet zo dat het, als je helemaal niks verandert en bijvoorbeeld iets maakt zoals het 15 jaar geleden er ook al was, en dan ook nog een beetje afgeroomd, dat trappen mensen niet in, hoor.
6: Nee.
3: Gelukkig.
6: Gelukkig. Ja, precies. West Side Story, ben ik wel benieuwd. Zo'n grote productie. Hoe gaat dat proces? Geef eens een kijkje in de keuken van hoe je zo'n musical dan krijgt eigenlijk.
3: Nou, eerst moet je de rechthebbende overtuigen dat ze je de rechten wil geven voor een non-replica. Dus je moet met een concept komen. Dat is dan meestal in Londen bij een agentuur.
6: En dan ga je ook echt naar Londen?
3: Ja.
6: Om daar koffie te drinken?
3: Ja, wining en dining, koffie drinken. En het is ook wel een heel bekend bedrijf. En een van de belangrijke mensen daar, Bert Vink, Nederlandse naam, is geen Nederlander, die is ook wel heel vaak in Nederland. Dus daar spreken we dan ook altijd wel mee af. En die houdt ons ook wel op de hoogte van wat er mogelijk te krijgen is qua rechten. Want dat is natuurlijk ook nog een ding. West Side Story was gewoon 15 jaar lang, was het onmogelijk om een versie in Nederland te maken. We hebben het echt heel lang geprobeerd, het kon niet. En de enige reden is dat er een internationale producent was die een contract had om een Engelstalige versie door de wereld te laten gaan. Ja. Ook voor het Nederlandse taalgebied. Die is hier, geloof ik, één keer een week geweest. En daardoor kon er geen Nederlandse versie worden gemaakt. Tot opeens, en wat dat dan is, kregen we, heeft ook denk ik een beetje met Les Miserables te maken wat we gedaan hebben, wat natuurlijk wel een indrukwekkende titel is.
6: Ja.
3: Toen kon het opeens wel. Nou, en dan ga je beginnen met het gewoon met het team samenstellen, creatief team. Regisseur, choreograaf, muzikaal leider, decorontwerper, al die dingen, bewerking, vertaling. En dan zo langzamerhand richting natuurlijk de tourneeplanning. Dat doet mijn compagnon Ruud de Graaf. Het is niet het enige wat hij doet, maar die is daar heel erg. Dat is echt zijn métier.
6: Mm-hmm.
3: Dan ga je zo langzamerhand dus richting cast. Dat is een lang proces. In West Side Story was dat best ingewikkeld. Want in de 38 castleden zijn er eigenlijk 33 in de 20. Het is een ontzettend grote, jonge groep mensen. Het gaat natuurlijk over Puerto Ricanen versus Amerikanen van Poolse afkomst.
6: Ja.
3: Nou, vroeger was het dan ook wel dat ze hele, populaire, beroemde jonge actrices zeggen, nou, die zetten een zwarte pruik op, is een Puerto Ricaan. Ja, dat doen we natuurlijk
6: niet
3: meer.
6: Dat kan niet meer. Nee.
3: Dat kan niet meer. Dus je moet ook wel, het zijn ook niet allemaal Puerto Ricaanse mensen natuurlijk, dat snappen we ook, hè. Die hebben we niet zoveel. Maar je moet wel, dat zijn wel dingen waar je gewoon ook rekening mee moet houden. Dus het is een lang proces. En in het geval van West Side Story is het zeker qua dans en qua zang, als mensen gewoon goed zijn, is niet goed genoeg. Het moet echt super zijn. Het is muzikaal zo lastig en ook zo mooi. De compositie van Leonard Bernstein. En ook qua choreografie. En dat is ook wel leuk, want ik heb er een hele nieuwe choreograaf opgezet. Dat is gewoon zwaar. En je moet ook rekening houden als mensen een auditie doen. Je moet mensen zoeken die dat 7 keer per week kunnen. Hè, niet 1 keer, een soort eruptie. Maar dat is natuurlijk toch een kracht moeten ze hebben om dat zo lang, zo vaak te kunnen doen. Nou, dat, en dan de vormgeving. Dus het is een heel, eigenlijk wel iets waar je 2 jaar van tevoren zeker mee begint. En dan langzamerhand ga je naar een eerste lezing.
6: En dan hoor ik jou zo vol liefde vertellen over dit hele proces. En dan kijk ik naar jouw eerste uitspraak. Ik beken dat ik helemaal niet zo musical-minded was.
3: Nee, dat komt. Ik ben natuurlijk begonnen als acteur op mijn 18e. Ik heb heel veel gedaan, televisie, theater, weet ik veel. Ik was van origine altijd meer op toneel, televisie en cabaret. Wat niet wil zeggen dat ik zag ook helemaal niet veel musicals, maar wel West Side Story met mijn ouders in Londen toen ik 16 was. En terwijl ik eerder in Nederland met mijn ouders nou wel naar Carré ging, naar Toon Hermans en dat soort dingen. Dus dat zat niet zo in mijn ding. En ik hou ook niet van alle genres musical. En dat hoeft ook niet, hè. Ik vind ook trouwens voor recensenten, je moet niet naar je eigen smaak qua genre schrijven. Ik denk dat je het vermogen moet hebben om in ieder genre te kijken, is het in dat genre goed of niet goed?
6: Maar ik zou niet eens zelf nu kunnen zeggen van wat voor verschillende genres musicals heb je binnen de musical?
3: Nou, je hebt natuurlijk musicals die eigenlijk meer muziektheater zijn, waar een verhaal met liedjes. Dat waren natuurlijk eigenlijk ook wel de Annie Schmid musicals vroeger. Mm-hmm. En ook dingen zoals zo'n pastorale wat wij gaan maken, dat wordt niet een enorme dansmusical, dat snap je ook. Oh, ja. En Lisbeth Lisse musical die we hebben gemaakt ook niet. Je hebt natuurlijk de, het is nu heel erg in de spektakel musicals. Dan denk ik, ja, spektakel. Ik vind dan ook dat een kleine musical met twee mensen in een zwarte doos kan ook heel spectaculair zijn. Ja. Maar goed, spektakel, dat snappen we allemaal groot in een vaste locatie. Dan heb je de grote klassiekers. En je hebt natuurlijk de hoe moet ik dat zeggen, de grote schuimtaarten met veel effect, dat het heel erg gaat hoe moet eruit ziet. En dat is op zich natuurlijk heel respectabel. En de familiemusicals, natuurlijk ook een apart ding, waar je een verhaal waarvan je weet, daar kan een moeder met een dochter of zoon en ook haar moeder naartoe. Dus er zijn allemaal verschillende genres. Je hebt natuurlijk de wat geëngageerdere dingen. Kleine producenten, hele kleine producties.
6: En wat zijn de trends in de musicalwereld? Welk genre binnen die musicals is nu heel populair?
3: Na de COVID hebben we wel gemerkt dat mensen toch erg voor bekende titels gingen. En toch ook wel voor de humor. Dat is in West Side Story natuurlijk helemaal niet het geval, die humor. Maar in Hairspray ultiem wel.
6: Ja.
3: Alhoewel het ook nog ergens over gaat, gelukkig. De locatieprojecten zijn natuurlijk een ding. Wat je ziet het ook in Limburg met alle producties die ze daar doen. En daarin zijn de Limburgers heel trouw, denk ik. Die gaan daar massaal naartoe. Maar goed, dat gaat ook wel eens minder goed. We hadden ook in het noorden, in Friesland, een productie wat natuurlijk minder goed afliep. Maar dat is wel iets wat nieuw is, een beleving. Aan de andere kant de wat biografisch getintere producties, zoals wij nu met Pastorale gaan doen, maar zoals we ook met Rob de Nijs hebben gehad en Malle Babbe. Dat vinden mensen natuurlijk toch ook altijd leuk. Je moet alleen wel, denk ik zelf, oppassen dat je niet te vaak een keurig verhaaltje gaat brengen. En toen moet je proberen dat een beetje interessant te maken. Wat ik met Pastorale ook zeker ga proberen.
6: Ja, want ja, het is misschien een hele grote vraag. Wanneer vind jij een musical geslaagd?
3: Ik denk dat het vooral belangrijk is dat als er een groot publiek komt en dat mensen daar heel blij mee zijn. Dat is natuurlijk wel waar je het voor doet. En als die mensen niet komen, kunnen we het ook niet doen. Heel simpel.
6: Nee.
3: En je kunt ook niet te veel flops hebben. Kan misschien één of twee keer, maar als het vier keer op elkaar gebeurt, zijn we weg. Daar kan ik wel chic over doen, maar dat is zo. En dat zijn natuurlijk enorme risico's. West Side Story gaan nog meer dan 70 mensen on the road iedere avond.
6: Ja.
3: Gigantisch orkest, 16 live, wat ook bijna niet meer gebeurt in de orkestbak. Dus dat is natuurlijk een belangrijk facet, maar niet alleen. Het is natuurlijk ook wel goed als dingen, ja, vernieuwend is zo'n saai woord, maar wel toch een surplus, dat het niet te veel lijkt op hoe het al was. Je moet toch altijd wel te proberen een extra aan een productie te geven. En experimenten zijn natuurlijk ook interessant. Maar er is nu bijvoorbeeld de productie Aletta Jacobs,
6: ja,
3: die mooi is en succesvol, prachtig ontvangen althans. En dat is van toneelgroep Oostpol. Maar dat is natuurlijk een behoorlijk gesubsidieerd gezelschap. Dus die hebben daar een hele andere mogelijkheden om dat in een veel langer proces voor te bereiden, te maken.
6: Ja.
3: En dat kunnen wij niet.
6: Want als je dan zegt de concurrentie is moordend, doe je dan vooral inderdaad ten opzichte van die gezelschappen die gesubsidieerd worden?
3: Nee hoor, dat is best uitzonderlijk. Dat gebeurt niet zoveel. Mm. Nou nee, er is gewoon heel veel.
6: Ja.
3: Het is, en dat is natuurlijk eigenlijk heel goed. Want we waren natuurlijk allemaal. Kijk, wij hebben meteen na die COVID Les Miserables gebakt. Iedereen zei ze zijn gek. Dat kan helemaal niet. Nou ja, en toen dachten wij, ja, we moeten het publiek proberen terug te winnen naar de theaters. Laten we dan ook met het beste komen wat er is.
6: Ja.
3: Nou, Les Miserables is wel een van die titels waarvan men zegt, ja, dat is toch wel de top. mits goed gedaan. Mm-hmm. Nou weet ik helemaal niet meer waar het vraag over ging.
6: De concurrentie.
3: De concurrentie. Nou, ja. Er is gewoon veel, omdat bleek dat het publiek toch weer terugkomt en weer naar de theaters gaat. Mm-hmm. Maar dat is allemaal afhankelijk. En nu met bijvoorbeeld benzinekosten die stijgen, gaan mensen nog zo graag heel ver rijden om naar een productie te gaan. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Ja. En wat wij... Maar nog even terug te komen, er is gewoon veel. Aanbod is veel. En dat is natuurlijk in principe heel erg goed. Maar er zullen ook altijd dan producties zijn die het moeilijker krijgen, of die geen bestaansrecht blijken te hebben uiteindelijk. En waar wij ons in onderscheiden is dat wij zeggen, en dat is een beetje... Dat wij zeggen, wij brengen West End of Broadway-achtige producties in uw achtertuin. Niet echt in uw achtertuin, maar wel in iedere provincie, in één of twee grote theaters komen wij. Ja. En eigenlijk kan het helemaal niet. Want zo'n West Side Story, dat zijn gigantische trailers. Les Miserables, het verhuizen van het een naar het andere theater, dat duurde gewoon 4 dagen. Maar het is natuurlijk wel lekker als je gewoon ook in, weet ik veel, in Venray woont. En ik denk, ik rij nu een half uur naar het dichtstbijzijnde grote theater. Dat je dan producties van met zo'n aplomb kunt zien. En dat proberen wij te doen.
6: En achter welke rechten zit je echt al jaren aan?
3: Nou, ik heb 15 jaar gezegd West Side Story. Ja. Altijd. En dat... Dus ik moet iets nieuws verzinnen. Maar ik vind het nu wel heel leuk om te zeggen dat we weer iets nieuws gaan maken. Dat hebben we 4-5 jaar niet gedaan. Mm-hmm. En dat was wel best wel een ding wat we veel deden. Dus dat vind ik wel weer heel erg spannend. En het wordt zo'n PR-verhaaltje. Maar ik vind het ook wel heel erg te gek dat we Cats gaan doen. En daar zijn we ook heel lang mee bezig geweest. We hadden er eigenlijk eerst een toezegging voor, maar toen werd die licentie toch teruggetrokken. Omdat het hele bedrijf, nieuwe CEO's, weet ik veel. Mm-hmm. Er gebeuren allemaal dingen van, oké, dan niet. En nu wel. En ook daarin hebben we vergaande veranderingen aangebracht. Cats speelt zich normaal af op een vuilnisbelt, maar bij ons in het Rijksmuseum. Nou, dat is nogal een switch.
6: Ja.
3: En ik heb dat concept wat ik heb gemaakt met een aantal mensen uit het creatieve team daar ook verdedigd in Londen. En dat vonden ze het We love it, the art. Dus bij ons is het, Cats is natuurlijk een beetje een sprookje. In het begin van Cats stellen de katten zich voor in het originele script. Bij ons ook, alleen bij ons ontstaan ze vanuit meesterwerken. Vanuit beroemde schilderijen, ook vanuit de nachtwacht ontstaan die katten. Die nemen eigenlijk een nachtbezit van het museum, een night in the museum.
6: Oh, wat creatief, ja.
3: Ja, creatief met kurk. Ja.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
3: Ja.
6: Ja? Hou je er wel van om een beetje feedback te krijgen?
3: Ja hoor, maar ik heb dat nog nooit op zo'n manier gedaan, dus ik ben benieuwd.
6: Oh ja. Hans Cornelissen wordt geprezen om zijn grote bijdrage aan het Nederlandse theater, waarbij die succesvolle en vernieuwende producties combineert met betrokkenheid bij talentontwikkeling en toegankelijk entertainment voor een breed publiek. Nou, daar hebben we al een aantal dingen over gehoord.
3: Ja.
6: Dus heel veel dingen kloppen. Talentontwikkeling?
3: Ja, ik denk zeker. Wij hebben, het is gebruikelijk om in iedere productie ook een paar stagiaires te hebben. Omdat de mensen van de opleiding ook een stage moeten lopen. Ik zeg eerlijk, dat is ook economisch gezien best interessant voor een producent. Want dat kost natuurlijk minder dan een inmiddels professioneel acteur of actrice. Maar ik probeer altijd wel, waar mogelijk, die mensen dan in het vervolg ook in de verdere fase van de carrière werk te geven. Wat niet altijd kwam. Maar bijvoorbeeld Esmee Dekker is een vrouw die nu een van de hoofdrollen speelt in West Side Story. Die had bij ons haar stages in Heerlijk Duurt het Langst, Annie Schmid en in de Jantjes. Twee hele kleine rolletjes. En die heeft inmiddels hoofdrol gespeeld bij ons in My Fair Lady, in The Gorus Line, in de Rocky Horror Show, Saturday Night Fever, New West Side Story. aantal keren nominaties, nu ook weer genomineerd. Dus dat is echt wel, kijk, ze heeft het zelf gedaan, hè? Ik heb het niet gedaan, maar ik heb er wel de kansen geboden.
6: Ja.
3: En zo kan ik nog meer mensen opnoemen. En dat is wel heel erg prettig als je vaker met mensen kunt werken dan. Dat heb ik wel met meer mensen dan. Zijn er ook bepaalde dingen die je niet meer hoeft te beslechten, barrières. Je weet een beetje van elkaar hoe het werkt.
6: Mm-hmm.
3: En dat is wel ook in zekere zin talentontwikkeling. Kijk, wij hebben niet een soort aparte klasse of dingen. Wat ik wel vaak doe als we jonge mensen voor een uitdagende productie vragen, dat we wel bepaalde vocal coaches of spelcoaches faciliteren. Maar dan echt wel gericht op een bepaalde rol. Ook qua Shanna Hewitt bijvoorbeeld, die waanzinnig bij ons Josephine Baker heeft gedaan, vorig jaar ook prijs heeft gewonnen. Ja. Die, mag ik zeggen, sprak helemaal geen Frans.
6: Hmm.
3: Gewoon, nou ja, voor Josephine Baker moet je toch echt wel Frans spreken. Nou sprak Josephine Baker natuurlijk Frans met een Amerikaans accent, maar
6: ja,
3: die vrouw is een wonder. We hebben daar Marc Forno, dat is een choreograaf, die is ook met de Franse achtergrond voor ingeschakeld. En zij heeft fenomenaal zich gewoon dat Franse accent eigen gemaakt. Dus dat zijn dan wel dingen waar je gewoon in een vroeg staat. Ik zeg, Shanna, je moet echt. Ja, ik zeg, nee, maar daar moeten we echt aan beginnen.
6: Ja.
3: Dus die heeft uit de hele wereld, want zij zat met Les Miserables, met een concert door de hele wereld, heeft ze online dat Frans bijgespijkerd.
6: Mooi.
3: Ja.
6: De verbeterpunten. Hans Cornelissen zou zijn producties volgens sommige critici nog wat sterker kunnen maken door iets meer artistiek risico te nemen. Iets minder op nostalgie te leunen. En een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen creatieve en zakelijke.

0: iets minder op nostalgie te leunen en een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen creatieve en zakelijke rollen?
1: Ja, nou, ik heb daar een antwoord op. Wij hebben als enige producent 3 internationale titels die nog nooit in Nederland te zien waren geweest, hier naartoe gebracht. Kinky Boots, The Prom en de Rocky Horror Show. En nu ook komend seizoen Titanic. Dus dat is een nieuwe titel. Kinky Boots was ook echt heel moeilijk. Kinky, met je queer.
0: Oh ja.
1: Dat was echt lastig. En tegen de tijd heel goed ontvangen. Tegen de tijd dat het goed ging lopen, brak COVID uit. Heb het nooit meer kunnen terugbrengen. Dus dat, daar wil ik nog wel. Dat is wel een tegenargument.
0: Ja.
1: Verder, ja, dat is wat ik net zeg. Het is een, we zijn wel een winkel. En dat vinden mensen niet artistiek klinken. En misschien ook niet heel gezellig. Maar ik ben dan naast artistiek ook nuchter. Het kan niet anders. Maar dat neemt niet weg dat, dat je natuurlijk altijd wel kunt denken, moet ik niet iets meer risico om bepaalde dingen nemen? Ja, dat zou kunnen. Maar je moet dat goed overwegen. Je hebt ook te maken met theaters. Theaters die natuurlijk wel ook in zekere zin partner zijn. Maar ze betalen natuurlijk wel een soort garantiebedrag. Of niet, hè? Maar dat wil je natuurlijk. Je wil enige zekerheid hebben.
0: Ja.
1: Daar kom je totaal niet mee. Maar ze hebben daardoor ook wel. Ze uiten ook hun behoeften. We hebben ook regelmatig contact met de theaters. Ook in grotere groeperingen. Dat we echt meetings hebben van wat willen jullie? Kunnen we dat bieden? Dat stuurt ook wat je doet. Kijk, als ik met een vette subsidie een maand in de ITA kan gaan staan, ja, dan ga ik me ook wel uitleven.
0: Ja.
1: En ik leef me ook wel uit, maar wel binnen grenzen.
0: Ja. Wat is een aspect van de theaterwereld waarvan je zegt, oh, dat kan me echt gestolen worden? Dat vind ik echt zoiets vervelends.
1: Ja, het gekke bij mij is natuurlijk, ik ben natuurlijk ook een beetje one of the guys. Ik ben zelf acteur en ik kom uit de theaterwereld. Het is natuurlijk wel erg ego-gericht. Ik bedoel, en als je natuurlijk op het toneel wil gaan staan, dan wil dat mensen naar je kijken, naar je luisteren en naar je en alles leuk vinden. Dat is soms wel een beetje dat je denkt, ja, er is ook nog wel wat anders. Maar het moet ook aan de andere kant.
0: Mm-hmm.
1: Dus enige nuance en ook enige, misschien toch iets meer collegialiteit is denk ik wel belangrijk. Maar nogmaals, het is een lastig métier.
0: Ja, een beetje zoals dat die Netflix, hè, van Greatest Night of Pop, van Leave Your Ego at the Door.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar
0: je hebt met ego's te maken, ja.
1: Ja, met ego's te maken, ja. En natuurlijk kan je je ego niet in de achterlaten, want je moet het ook met jezelf doen. Het is natuurlijk ook heel kwetsbaar.
0: Ja.
1: Ook voor mensen onsteeds, maar ook voor creatives. Maar goed, nuance is gewoon belangrijk. Ik bedoel, het is, we werken er hard aan. Het is mooi dat je dingen kunt maken waar live, dat vind ik ook belangrijk. Live entertainment, dat vind ik ook heel belangrijk. En dus dat is wel, ga ik even naar een ander dingetje. Want we hadden vorig jaar 2 premières van West Side Story en van Hairspray.
0: Ja.
1: Binnen een maand, allebei in één in het oude Luxor, ander in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Grote premières. En bij allebei de premières werd er iemand onwel in de zaal. Met heel veel gedoe. Op hele nare momenten in de show.
0: Wat een bizar toeval.
1: Krankzinnig.
0: Ja.
1: Het was in Hairspray, dat gebeurde dat een half uur voor het einde. Of nee, een half uur na het begin. Met ambulance, mensen die met ambulances erbij. Je hoort eerst heel erg lawaai. Je denkt, dit is een protestactie. What the fuck happens?
0: Is it, yeah.
1: En dat moet je natuurlijk adequaat. Moet je dat heel erg snel schakelen, oppakken. Ambulances gebeld. En er is altijd wel een dokter in de zaal, goddank. Dat krijg je dan natuurlijk ook.
0: Yeah.
1: Maar dan moet je heel snel schakelen. Wat doen we? Dus je moet eerst wachten. Wat is er met die persoon in kwestie aan de hand? Is het redelijk stabiel? Want anders kun je eigenlijk niet doorgaan. Nou, en dan na 20 minuten moet ik dan toch zeggen, nou, dit gebeurde. En er zijn natuurlijk ook mensen met een telefoon dat aan het filmen. Wat ook zo, dat je echt moet zeggen, dames en heren, dit gaan we gewoon niet doen. Dat gaan we niet doen. Doe een beetje prudent. Dus ja, aan de andere kant, dit is ook deze tijd. Dus je moet er ook geen weer een revolte van maken.
0: Want terwijl dat gebeurde,
1: dan wordt er meteen
0: wel doorgespeeld, of niet?
1: In hoeverre. Ik werd gewaarschuwd dat mensen ook aan het filmen waren. Ik heb niet precies gegeven, maar dat is natuurlijk niet gewenst.

0: en een maand later...
1: Dan leg je het best wel snel stil al. Toch?
0: Sorry?
1: Dan leg je het al best snel stil, die productie. Van op het moment dus dat je doorhebt van, hey, er is iets gaande.
0: Nee, dat was gewoon gegil.
1: Dat was meteen. Ja.
0: Ik denk meteen. Eerst denk je, wat is dit? Is dit Extinction Rebellion? Alles kan.
1: Ja, toch?
0: Ja. Maar, een maand later met West Side Story op het echt... vijf minuten voor het eind, op het moment dat de hoofdrolspeler Tony wordt neergeschoten. Hetzelfde.
1: Jeetje.
0: Echt hetzelfde. Ah. En echt op zo'n klote moment.
1: Ja.
0: Maar goed, het gaat natuurlijk, het gaat altijd om het welzijn van je publiek.
1: Ja.
0: Dus dat is hetzelfde procedé. En ook dat was uiteindelijk stabiel. En dan moet je het publiek zover krijgen dat ze nog vijf minuten mee willen. Op dat moment. En dat lukte gewoon.
1: Oh.
0: En dat is ook een grote pluim voor die mensen die op het toneel staan. Dat
1: ja,
0: is
1: om zich
0: ook
1: te herpakken.
0: Al die jonge mensen. En, en Richard Groenendijk trouwens ook een Hairspray... die natuurlijk daar meteen weer een waanzinnige kwinkslag op had. Zoals alleen hij dat kan. Maar goed, dat zijn... Maar toen zei ik ook wel, ja, het is dus live. Het is live theater. Ja. Dit kan allemaal gebeuren. En het is niet... En dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat houd je ook heel scherp natuurlijk.
0: Ja, er gebeuren ook dingen met mensen op. Het kan ook, er kan van alles gebeuren. Je hebt ook wel showstops, dus het is mensenwerk.
1: Ja. Het geluid van je jeugd.
0: Ja.
1: Waar stonden deze koeien?
0: Ik woonde in een groot deel van mijn jeugd in Naarden, tegenover de vestingwallen. En daartussen was een weiland, echt voor ons huis, groot weiland. En daar stonden altijd koeien en schapen. Dus dat in de ochtend, ja, behalve als het 20 graden vroor, was dit het geluid waar ik... Ik ben ook heel erg met koeien opgegroeid. Ik vond koeien ook heel leuk, schapen ook. En dat is echt een... Terwijl het niet midden in het boerenland was, maar er was daar toevallig een groot weiland. Met een prachtig uitzicht op de vestingwallen. Dus ik heb daar heel erg veel plezier gehad.
1: Ja. Wat voor opvoeding kreeg je?
0: Veilig. Redelijk open-minded en vooruitstrevend. Mijn ouders waren natuurlijk mensen die... opgegroeide in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Toen de oorlog afliep, waren zij 16, 17. Dus die zijn daarna, toen het kon, echt wel gaan proberen van het leven te genieten. Wat je natuurlijk toch mist in zo'n periode, enigszins.
1: Ja.
0: En toen in die 60e jaren, het waren wel mensen die van de feestje hielden. Absoluut. All the way. Niet dat het een soort bohemien toestand was iedere dag, maar ieder weekend was gewoon met heel veel vrienden en was dat echt. Hebben ze echt genoten en werden wij er als kinderen ook heel relaxed in mee gesleept.
1: Leuk, ja.
0: Ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei: ik wil Ramses Shaffi horen.
0: Ja. En dat is niet, dat lijkt zo omdat ik nu net over pastorale vertelde, maar ik vind dit nummer 5 uur. Het is de B-kant van Sammy. En dat singeltje had ik vroeger. Want ik had altijd als tiener de Who en de Soft Machine en de Doors. Maar ook altijd Ramses en Lisbeth. En dat was dit nummer vind ik zo desolaat. Zo van, laat me maar. En de mensen gaan toch door. Ik vind het zo'n waanzinnig nummer. En dat past voor mij op heel veel moeilijke momenten in je leven. Die we allemaal hebben. Met verliezen van mensen. Met relaties. Met wat je kunt verzinnen. En dit geeft zo'n berustende desolaatheid weer. En dat vind ik een prachtig nummer.
2: Het is 5 uur. 5 uur. Feest is geweest.

alles. Ga nu maar vlug.

0: Vijf uur, Ramses Shaffi. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Hans Cornelissen. Ja, prachtig. Ja, en het melancholische.
1: Ja, ja.
0: En dat laat me inderdaad. Van,
1: laat me maar.
0: Laat me maar eventjes. Ja. En komt hij dan achteraan, laat me maar eventjes, want het komt wel weer goed? Hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, dat hoop je natuurlijk altijd dat het wel weer goed komt. Ik heb ook wel eens gedacht, hoe moet dit ooit goed komen? Ja, zo. en of dat nou over relaties gaat, over verlies, over zakelijke problemen. Je hoopt dat het goed komt en soms komt het niet goed. Ook met mensen om je heen komt het helemaal niet goed. Maar dit gaat me vooral omdat ik vind het passen op heel veel wankele gevoelens. En ik vind het ook wel wijs van, laat me maar, er is iets wat ik nu wel zeggen wil. En ik moet het eigenlijk zelf, moet er zelf mee dealen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je zei ook in het begin, ik mis mijn moeder nog bijna dagelijks.
1: Ja, dat heb ik. Dat is een beetje. Dat heb ik natuurlijk wel eens gezegd. En ja. Het is niet zo dat ik daar zeg, oh god, mijn moeder. Dat niet. Maar dat heb ik wel gehad. En bedoel, en nog regelmatig. Dat was natuurlijk een. Überhaupt mijn ouders, maar mijn moeder was wel iemand waar ik een hele dierbare, close band. Maar het vond ik een hele leuke, knappe vrouw. Zo prettig.
0: Ja. Want leek je op haar?
1: Nou, dat is een beetje raar, zeg, dat een knappe vrouw was. Maar ook op mijn vader, hoor. Ik denk dat ik eigenlijk nu ook al ondernemer ben, ook heel veel van mijn vader heb. Ik ben niet zweverig. Niet dat mijn moeder dat was, maar ik ben ook best wel to the point en direct.
0: Ja. Ik zei in mijn introductie, hè, van natuurlijk kennen we je als Gert-Jan van der Ploeg. Kijk je zelf nog wel eens die serie terug, zeggen ze aan?
1: Nooit.
0: Nee. Is dat expres?
1: Nee, gewoon helemaal geen behoefte aan.
0: Nee.
1: Waarmee ik niet wil zeggen dat ik niet met heel veel plezier aan terugdenk. Absoluut, maar ja, het is voor een ander leven.
0: Ja, ja. Waarom zijn er geen sitcoms meer? Tenminste, weinig.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja.
0: Voor mijn gevoel waren in de jaren 80.
1: Friends.
0: Ja, je had de Cosby Show.
1: The Golden Girls.
0: Family Ties. Ja.
1: Ja, ja.
0: En dat had iets heel erg, hoe noem je dat? Zeker in deze tijd vind ik het daarom ook passen. Iets heel erg geruststellends. Want je wist zeker van het begint. En met een probleem meestal. En aan het eind komt het allemaal weer goed.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja, ik heb geen idee. Ze proberen natuurlijk wel, er komt geloof ik wel één terug. Oude sitcom, weet ik even niet. Maar ze weer een remake van maken. Dat gaat niet al te goed, hebben wij ook wel eens geprobeerd. Het is natuurlijk, je hebt nu meer. Kijk, Gooise Vrouw is natuurlijk helemaal geen sitcom, maar dat is ook wel humor.
0: Ja.
1: En daar gebeuren best heftige dingen in. Maar het komt ook best wel een soort van goed, toch?
0: Ja.
1: Dat genre is inderdaad, geloof ik, in van Nederland een beetje, staat een beetje stil. Komt vast weer terug.
0: Ja?
1: Ja, denk het wel. Wat jij zegt, vind ik wel, begint, je weet altijd over 30 minuten is het wel weer, weer oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar er is natuurlijk zoveel te zien ook, hè?
0: Ik had het heel erg met de Love Boat.
1: Ja.
0: Dat was mijn favoriet.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dan wist je ook van, het komt uiteindelijk, er zijn mensen kwijt, iemand krijgt een hartaanval, maar het komt toch allemaal
1: weer goed. Ja, Love Boat was wat dat betreft wel krankzinnig, ja.
0: Is dat wel eens in het theater gekomen, Love Boat?
1: Nee, maar

0: wel heel erg altijd bezig. Waar is mijn volgende engagement? Mensen hebben niet, zeker niet de jongere generatie, in de gaten hoe ingewikkeld het is. En als een productie goed loopt, dat heeft ook, dat betekent dan ook weer dat er daarna weer iets minder kan lopen. Of dat je een riskanter project kunt aangaan. En dat besef is gewoon, dat hoeven ze ook niet, hè. Maar dat is er niet, vind ik, een beetje weinig. Behalve wat oudere rotten die dat inmiddels ook wel weten. René van Mechbert, die ook zelf produceert, die weet dat inmiddels, heeft zo tegen me gezegd, oh, valt me wel tegen. Ik zeg, ja, het is een dingetje.
1: Ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Oh, ben je vergeten?
0: Ja.
1: Ja. Wat had je iets in je hoofd?
0: Nee, het was natuurlijk kort. En toen zei ik, ben het vergeten over na te denken. Oh, het erg. Ja.
1: Oh, dat geeft niet. Nee. Dat komt vaker voor.
0: Laat ik mijn pasje achter. Nee, hoor. Ja.
1: Maar kun jij wel makkelijk dingen loslaten? Of ben je een vasthouder?
0: Nee, ik ben heel erg van, ik hou niet van ballast.
1: Oh ja.
0: Dus ik wil altijd
1: zonder bagage.
0: Ja, Ramses. Ja. Nou, dat zo ook niet. Maar ik ben helemaal niet bewaarderig. Ja, bedoel, mijn ouders bewaarden vroeger altijd veel knipsels en dingen. Maar ik ben zelf, dat doe je geen moment natuurlijk niet meer. En ik vind het ook wel, het ruimt je hoofd ook wel op als je dingen wegdoet. Kleding of, en daar moet je natuurlijk wel goed over nadenken ook wel weer. We kopen natuurlijk ook te veel, dat realiseer ik me ook. Vintage vind ik natuurlijk een fantastische ontwikkeling, echt. Ik vind het ook heel mooi vaak. Maar ik vind ballast, niet alleen gewoon ballast in je mind, in je leven, maar ook gewoon al die spullen. Dat vind ik ook wel lekker om er een beetje te cleanen.
1: We eindigen met de liefde. En jij zei Tombe la neige wil ik horen.
0: Ja. Ja, dat vind ik. René zei net, we hebben een Frans chanson programma gemaakt met René van Wegberg en Philippe Elan. Ja. En daar zat ook echt op mijn verzoek, ik heb het ook samengesteld, mede, dit nummer in. Ja, die stem van Adamo, het gaat natuurlijk over een verbroken liefde. En als het dan ook nog sneeuwt, en sneeuw verzacht alles. Alles wordt zachter en stiller en één kleur. Dus dat is voor mij echt wel een dramatisch liefde, afscheid nemen van liefde, maar ook weer een soort van hoopvol. Het wordt bedekt door de sneeuw. En ik vind het gewoon een verschrikkelijk goed nummer. Hè. En de stem van Adamo, ja, nou ja, luister maar.
1: Ik spreek hier regelmatig componisten en andere kunstenaars. En die zeggen eigenlijk altijd van mijn mooiste lied of mijn mooiste schilderij, dat moet nog komen. Heb jij dat ook, dat gevoel van mijn mooiste productie moet nog komen?
0: Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik vind dat een paar dingen heel goed gelukt zijn en een paar wat minder. En ik ben altijd heel erg weer, denk ik, dat het eerstvolgende wat we gaan maken, dat het mooiste wordt. Ja. Dat moet ook wel.
1: Ja, precies.
0: En dus ik denk nu dat Cats en Titanic waanzinnig worden.
1: Hoe lang ga je nog door met werken?
0: Nou, in ieder geval zolang ik het leuk vind.
1: Ja.
0: En aangezien ik je net vertelde dat we nu wel 3 jaar vooruit aan het plannen zijn.
1: Ja, dus dat weet je in ieder geval.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje hoe lang ik het leuk blijf vinden. En hoe lang het ook kan in deze wereld. Want het is wel een beetje kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar ik zie het ook niet alleen als werk. En dat hebben wij in ons vak natuurlijk, jij ook, allemaal. Acteurs, regisseurs, componisten, ontwerpers, presentatoren, radiomakers. Mm. Het is natuurlijk gewoon wel iets wat je ook heel graag wil. En er is ook niet een wet je moet ophouden als je 60 bent.
1: En dus het ego moet gevoed blijven worden, hè? Het ego moet ook gevoed blijven worden.
0: Ja, en het is ook wel goed dat je gewoon, ik word ook, nou, gedwongen wil ik niet zeggen, maar ik heb natuurlijk al vanaf dat ik als 18-jarig acteur begon te maken met mensen van 18 tot 95. Ik bedoel, als collega, en dat is natuurlijk, blijft altijd zo. En dat is wel heel lekker en belangrijk.
1: Dankjewel, Hans Cornelis. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Nog even zeggen, West Side Story loopt nog tot met eind juni, hè?
0: Ja.
1: En Hairspray tot met eind mei.
0: Ja.
1: En Titanic van september tot en met april volgend jaar.
0: En Cats van oktober tot en met juli volgend jaar.
1: Ja. Jij bent nog wel even bezig. Dankjewel.
0: En graag gedaan, dat was heel erg leuk.
1: Ja, ik ook. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk $10 miljard van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Als je er iets langer dan 2 tellen over nadenkt, kan het je zomaar gaan duizelen. Je brein. Een levend universum van kwabben die met 86 miljard zenuwcellen met elkaar communiceren en ontelbaar veel verbindingen hebben. Ze zorgen ervoor...